0: het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar kwam er meer dan 50% bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
3: Dat kan.
2: In de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Lobbypanel. De algemene politieke beschouwingen zijn in volle gang. Een minderheidskabinet moet proberen een meerderheid te creëren. Welk speelveld ligt er open voor lobbyisten? En is er dan eindelijk een knoop doorgehakt rondom de geluidsoverlast en het aantal vluchten op Schiphol? Ik bespreek het allemaal met de constructieve krachten van het lobbypanel. Peter van Keulen, voor eens en altijd oprichter van Public Matters. En Arco Timmermans weet alles op het gebied van public affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom. Laten we maar beginnen met Prinsjesdag. Dat is wel gisteren. En vandaag zijn we natuurlijk al begonnen met de algemene politieke beschouwingen.
5: Aan de orde zijn de algemene politieke beschouwingen. Ik heet de minister-president en de ministers en staatssecretarissen van harte welkom in vak K.
4: Peter, is dit het echte werk na het ceremonieel van gisteren?
6: Nou ja, het echte werk, een tussenstapje. Gisteren een openingsset van het kabinet in de miljoenennota. En nu gaat het feest in de Tweede Kamer in alle openbaarheid weer verder. Dus het is wel een andere Prinsjesdag dan andere jaren daardoor. Want geen meerderheidskabinet, nee. Hè? Dat is de Achilleshiel van dit kabinet.
4: Dus het is een feest waar ze zelf wel de slingers moeten ophangen. Hopen dat er überhaupt nog slingers aan te pas komen.
6: Ja, en ik heb een beetje het luisteren vanochtend. Het was vooral de oppositie die tegen de oppositie ging oppositeren. Het was heel gezellig. En dan kun je als drie regeringsfracties een beetje achteroverleunen. En daar kun je dan een beetje uit gaan afkijken van wie gaat nou met wie ergens op een meerderheid vinden. Maar het blijft links versus rechts. Ik hoor nog weinig uitgestoken handen, maar ook dit is een tussenstand.
4: Had je dan gedacht dat het op een bondje zouden gooien? Dat er een akkoordje zou zijn? Oppositiepartijen onderling?
6: Ja, dat hoop je misschien, want dat maakt het politiek weer interessanter. Mijn vak bestaat ook uit het maken van scenario's. En dit is het minst realistische scenario, dat er een groot politiek akkoord komt deze dagen met de algemene politieke, of volgende week of over 2 weken de algemene financiële beschouwingen.
4: Het is een stapje of wat fundamenteler, Arco?
7: Nee, ik denk al die hoogtijdagen voor of achter de schermen zijn tussenstappen. Ik noem het altijd de institutionele kalender. En als je een beetje zeg maar langzaam bent, ook in het lobby trouwens, of politieke duin, dan volg je dat steeds van moment op moment. Maar als ik met AI de teksten van deze algemene beschouwing zou mogen voorspellen, dan denk ik dat AI er heel dichtbij zou zitten. Naar aanleiding van de discussie over of je AI in de politiek mag gebruiken.
4: Maar heb je niet eens AI nodig, want je kunt wel een schot voor de boeg geven.
7: Nou, nee, ik denk dat de voorspelbaarheid van de inbreng vandaag, dat die heel groot was. We hadden het net over oppositie tegenover oppositie. Je kunt ook zeggen van ja, wie is de aantrekkelijkste voor de coalitie. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk neer op deals sluiten. Of dat nou over links of over rechts gaat. Dat zal een beetje van beide zijn. En dan is voor mij volgens mij de grote vraag. Accepteert links wat de deals over rechts worden? En accepteert rechts wat de links over deals over links worden? En ik denk dat het kabinet daar in een hele ponibele positie zit. En ik denk ook dat ze toch verzuimd hebben om daar meer op in te zetten.
4: Wat hadden we dan moeten doen? Want het is een stuk waar 10 partijen op kunnen intekenen. En waar constructieve krachten nog hun input kunnen uitoefenen, zegt minister Heijnen.
7: Ja, klopt. Maar ja, 10 partijen is theorie. Het gaat natuurlijk ook wel even over realistische meerderheden smeden. En ook in de coalitie zijn natuurlijk partijen die partijen in de oppositie weer uit hebben gesloten. Dus dat maakt het ook niet makkelijker. Dat is ook een beetje recalcitrant, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk het aantal van 10 is misschien in werkelijkheid, er wordt in de politicologie wel eens gezegd, the relevant number of parties. Dus het relevante aantal is wat minder, denk ik.
6: Daar zei de koning van 50+1. Laten we er vooral niet te mathematisch naar kijken. Ik denk, als we toch op dit macroniveau filosoferen, en we hebben het over de coalitie, dan is er geen coalitie. Want wat is de coalitie? De VVD staat duidelijk tegenover CDA en D66. Zij komen er al niet uit. Nou, laat staan dat je meerderheden kunt vinden in het parlement. En dat zal dus op dossierniveau gaan plaatsvinden. Dat is de enige manier. En dan is muddling through, noemen ze dat geloof ik in de bestuurskunde of politicologie, tot... Ja, tot wanneer? Tot de kerst, tot de volgende verkiezingen, tot het installeren van de
4: Senaat. Er komt geen breed akkoord, misschien wel een breed sociaal akkoord, of zelfs dat niet?
6: Ja, er ligt een intekenlijstje, het Heijnen intekenlijstje. Daar heeft tot dusver nog niemand van gezegd, accepteren wij in dankbaarheid. Nee. Want Spekman had ook had wel een rode trui aan, maar hij hees ook weer de rode vlag. Dus daar gebeurt nog weinig in de polder. VNO-NCW wil wel. Dat was gisteren op de VNO-NCW MKB Nederland Prinsjesdagborrel.
4: Dat had ik jou nooit verwacht.
6: Nee, ja, ik weet ook niet wat ik daar deed. Het was ook de eerste keer in mijn hele leven als lobbyist. Maar los daarvan, dit was wel de talk of the town. Van hoe gaat het nu verder? En ik sprak een D66-strateeg die zei, er moet een commissie van wijzen komen. Agnes Jongerius en Gerrit Salm of andere deskundigen die wat verder van de politiek staan, maar wel die drie partijen doen inzien dat we misschien moeten gaan herformeren om wel een meerderheidskabinet te krijgen.
4: En dat kan dan best zo'n uitgesproken type zijn als Agnes Jongerius. Staat die ver genoeg boven de partijen of buiten de politiek om zo'n commissie te leiden?
6: Nou, dat is de grootste fout is eigenlijk, ik maak hem nu zelf, door namen te noemen. Het gaat nu om het concept van hoe ga je verder. En dan is een minderheidskabinet regeren, dat brengt dit land niet verder. Dat heb ik zelf al van begin af aan gezegd. Ik vind helemaal niks. Het is niet werkbaar in deze tijden dat besluiten nodig zijn. Mm. Nou, hoe kom je uit die deadlock? En dat doe je bijvoorbeeld door buitenstaanders te vragen een frisse blik te geven van partijen die wat verder afstaan. Dus los van even wie dat moeten zijn.
4: Ja, ik dacht, het was zo macro. We proberen het te concretiseren.
6: En dan zou Agnes Jongerius van harte welkom. Volgens mij is ze burgemeester nu ergens, dus heeft ze vast nog altijd. Maar dat soort mensen heb je nodig. En dan kijk je toch naar de personen. In het lobbyvak kijk je ook naar personen. Nou, we hebben nu minister van Financiën, die heeft een hele eigen stijl. Die wil je beïnvloeden van peer-to-peer. En dan zou je een oud-minister van Financiën van dezelfde partij kunnen vragen, joh, kijk eens mee en doe dat met een bredere club van wijze heren en dames.
7: Ja, zwakte bot. De grootste stijger trouwens in de aandacht in de troonrede is...
4: Oh, wacht even, dat wordt nu heel snel afgedaan als een zwakte bot.
6: Voor het kabinet zou het een zwakte bot zijn.
7: Wij hebben een hele traditie van adviescommissies, ad hoc en noem maar op. En die worden altijd geduldig afgewacht, die adviezen, maar er gebeurt heel vaak niks mee. De grootste stijger in de troonrede dit jaar was de aandacht voor de overheid zelf. En dat is eigenlijk waar we nu over praten, dat spreekt boekdelen. De overheid, of het kabinet in dit geval, zit met zichzelf eigenlijk een beetje een kluts. Over lobby, hè, er is eigenlijk nog wel een andere ding wat ik wil noemen.
4: Ja.
7: Kijk, je hebt de hoge politiek, daar hebben we het eigenlijk vooral over. Maar je hebt ook de lage politiek. En de lage politiek, ondanks alle deadlock die er is en de moeite om meerderheden te vinden, is er natuurlijk ook nog wel enig beleid wat misschien iets minder zichtbaar, je zou kunnen zeggen onder de radar, gewoon doorgaat. En dat noem ik dan de lage politiek, waar geen kamervragen of debatten over zijn. En daar is nog steeds wel ruimte, hoor, voor belangenbehartigers. Alleen, de kaders worden natuurlijk in de hoge politiek geschetst. Dus daarom is iedereen daar ook naar aan het kijken.
6: Voor mij is lage politiek hier de ambtenarij. Want dat is de constante factor. Ook, ja. De Tweede Kamer, Eerste Kamer nog een beetje, maar Tweede Kamer bereik je niet zo heel veel. Mm-hmm. Dus hoe verder je het van die lage politiek, ik wil niemand denigerend benaderen overigens, maar als je die lage politiek kunt wegblijven en het vooral ambtelijk kunt houden, dan doe je de beste zaken. En dan vermijd je inderdaad gedoe in de media of kamervragen of wat iets meer zijn. Dus dat is ook wat ik tegen iedereen zeg, hou, en dit is ook geen rocket science, maar hou rekening met de ambtelijke machten en krachten, want zij zijn de constante factor. Dat is soms heel erg nadelig, want ambtenaren zitten er wat langer en het is love or hate. Ze vinden je aardig of je hebt de jaren, kunt geen kant op. Maar daar zit de constante. En ook al gebeurt er in de Tweede Kamer niks, er moet gewoon een belastingplan komen.
4: Jij noemde net dat het ook draait om de verschillende scenario's waar je rekening mee moet houden. Dat kan zijn, minst realistische scenario, dat er toch een snelle meerderheid gevonden wordt, dat het tot akkoorden komt. Het kan ook zijn dat het nog een poosje aanmoddert. Of het kan gebeuren dat een kabinet toch sneller valt dan ze wellicht zelf voor mogelijk houden. Hoe moet je daar als adviseur, public affairs adviseur, lobbyist, belangenbehartiger mee omgaan?
6: Nou, heel eenvoudig. Door je scenario's in je achterzak te hebben en klaar te zijn voor een kabinetsval. En voor alle duidelijkheid, een kabinetsval hoeft niet te betekenen dat het kabinet gelijk naar huis gaat. Dus een nieuwe, of een update, noem het een refurbishment van het kabinet, door er één of twee partijen bij te zetten, dat is dan ook best een optie. Je weet dan dan weer niet. Hoe lang zich dat volhoudt. Maar verkiezingen voor dit land, ik zou me echt doodschamen. Ik moet best wel veel uitleggen aan internationale bedrijven ook, van hoe wat gebeurt er in Nederland. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de economische cijfers. Doen we het best oké? Kijk je naar de staatsschuld? Nou, redelijk. Rente loopt wat op. Maar, dus we doen het best goed als land. Maar dan heb je vervolgens de politiek, hoog of laag, die er een rommeltje van maakt. En stel dat je weer verkiezingen zou krijgen, het zou echt heel erg vervelend zijn.
7: Zonder verkiezingen zou het trouwens de eerste keer zijn in 60 jaar. Want in 1967 is besloten dat er geen formatie gaat plaatsvinden zonder tussentijdse verkiezingen. Dat was toen het idee, jaren 60, democratisering van de politiek en van kiezingen en zo. Alleen het nadeel is natuurlijk dat je daarmee een beetje een shaky mandaat hebt van kiezers. Ja, terugkijken naar de vorige verkiezingen, die nog niet zo lang geleden zijn. Er is ook wel gepleit overigens voor vaste termijnen, zoals in Noorwegen bijvoorbeeld. Daar zijn de verkiezingen elk 5 jaar, over in de gemeenteraden. Zonder dat als er een college of een kabinet valt, dat er nieuwe verkiezingen komen.
8: Tot die tijd kun je elkaar de tent uitvechten ook.
7: Een college, zoals we weten in Nederland, in gemeenteland kan vallen. En ja, dan moet je opnieuw gaan formeren. En dat gaat vaak gepaard met een heleboel pijn en moeite. De klacht daarbij is dat voor de burgers weer niet goed is, want die kunnen zich dan niet uitspreken. Dus het is altijd een beetje zoeken naar balans. Maar als dit kabinet zou struikelen, over zichzelf misschien wel, dan zou dat echt een blamage zijn, denk ik. Of je nou wel verkiezingen wil. Ik zou ook geen verkiezingen willen. Maar ik denk dat dat echt vermeden moet worden. En daarmee denk ik ook, kijk, je kunt naar de oppositie kijken, maar ik denk dat het kabinet ook echt in gesprek moet met de maatschappelijke en economische spelers in Nederland. Ja. Daar moet het draagvlak ook vandaan komen.
8: Constructieve krachten, maar ik hoorde ook burgers in mijn land. We gaan naar Schiphol.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Peter van Keulen en Arco Timmerman zijn de leden van het lobbypanel. Er is in grote lijnen weinig mis met het kabinetsplan om het aantal vluchten en de geluidshinder op Schiphol te beperken. Oordeel van de Raad van State. Maar minister Karremans moet nog wel aan de slag met een betere onderbouwing van de milieubelangen en de bescherming van omwonenden. Er is al een milieueffectenrapport opgesteld, maar toch zegt de Raad van State nu dat sommige keuzes niet onderbouwd zijn. Betekent dat nu, Peter, dat je als kabinet min of meer ruim baan krijgt om te doen wat je al heel lang wil, namelijk die wijzigingen doorvoeren op Schiphol? Of moet je het toch zien als een flinke lading kritiek?
6: Ik vind de vraag ruim baan vind ik wel een pun intended vraag, Thomas. Dat in de eerste plaats. Maar
8: doe ik het voor.
6: Ruim baan. Het is geven en nemen. En het zou een unicum zijn als de Raad van State nu zou zeggen, het is fantastisch en ga ervoor. Maar als je overal kijkt, dan kan het kabinet nu door. Hebben de omwonenden ook een duidelijke vangrail gekregen? Kunnen ze groeien op Schiphol tot 500.000, maar wel voorwaardelijk? En vorig jaar hadden we volgens mij 478.000 vluchten. Dat krijgen we dan. Dat plafond wordt nu ook vastgesteld. Dus het is geven en nemen. Ik heb al eerder ook hier gezegd, lobbyen is ook onderhandelen. Hier is zorgvuldig over onderhandeld. En hier kan het kabinet meer mee verder, kan Schiphol weer mee verder.
8: Het is ook heel juridisch geworden. En ik heb ook op deze plek wel eens van deskundigen begrepen dat min of meer het einde van de lobby is.
6: Dat klopt. En dat zie je overal maatschappelijk, dat er vaker voor een rechtgang wordt gekozen. En dat heb ik in mijn vak ook zien veranderen afgelopen jaar. In Washington heb ik gewerkt, daar was dat gewoon standaard om naar een rechter te gaan. Maar dat kilt inderdaad de dialoog. En dat geeft ook de overheid, een ministerie, de reden om te zeggen, joh, het ligt nu even bij de rechter. Dus we gaan even niet meer met je in gesprek. Dus ik zeg altijd zelf, gezond eigenbelang misschien hoor, maar stel die rechtgang zo lang mogelijk uit. En Schiphol is wel een gejuridificeerd dossier, absoluut.
8: Wat vind jij van de afgelopen jaren en hoe dat is gegaan? Want er is ook nog internationale druk uitgevoerd vanuit Amerika. Er zouden luchtvaartverdragen zijn geschonden en misschien wel tegenmaatregelen komen. Ja. Luchtvaartmaatschappijen die zeiden, dit kan niet onder gevolgen blijven. Wat is nu de doorslaggevende factor geweest?
7: Nou, ik denk niet dat het eind van de lobby is. Ik begrijp wel het punt van de rechter. Dan staat het een tijdje stil, zou je kunnen zeggen. En dan kunnen beleidsmakers ook even niks. Maar als je terugkijkt, we hadden het net over 60 jaar de vorige verkiezingen, of kabinetsformatie zonder verkiezingen. Ik heb een afstudeerproject begeleid. En daarin is gekeken naar 40 jaar lobby op de luchtvaartsector. En de conclusie daaruit, ik ga even wat langer terug in de tijd. En de conclusie daaruit is dat de luchtvaartsector, de industrie, Dat zijn ook reisorganisaties, reizigers, brancheorganisaties, noem maar op. Dat die veel meer terugkijkend naar al die onderwerpen die speelden rond Schiphol en de luchtvaart. Dat die veel meer hebben gewonnen dan de maatschappelijke organisaties die de onderwerpen over de groei van Schiphol en alle nachtvluchten, noem maar op, hebben willen aankaarten. Dat is echt een heel afgetekend verschil. Daar zeg ik niet mee bij van dus dat moet helemaal veranderen. Maar het is wel teken aan de wand.
8: Maar je hebt het hier wel over de achteruitkijkspiegel. Ik heb toch het idee dat als je kijkt naar Schiphol, dat we toch ook regelmatig in verschillende gremia omwonenden horen. Omwonenden die ook naar de rechter stappen. Die zeggen, kijk eens, er is hier een verdrag afgesloten. Mijn positie wordt niet voldoende gewaarborgd.
7: Absoluut. Maar ja, dan heb je de Verenigde Staten die wijst op een luchtvaartverdrag om weer het tegenovergestelde te bepleiten. Dus weet je,
8: zijn de omwonenden in deze casus monddood gemaakt? Ik heb namelijk niet...
6: Er is een maatschappelijke raad Schiphol opgevraagd. Als je kijkt naar die structuur, hoe de omwonenden worden gehoord. En natuurlijk krijg je niet alles wat je wil. En dat krijgt Schiphol ook niet. En dan krijgen de luchtvaartmaatschappijen ook niet. Dus die achteruitkijkspiegelmetafoor spreekt mij wel aan. Dat zag je ook in andere industrieën waar op macht is gelobbyd, op economische belangen. Ja, die tijd, die is niet meer. Er is een hele deskundige maatschappelijke raad Schiphol. Khadija Ariep is volgens mij daar de voorzitter. Daar is een structuur van allerlei wijken en clusters om Schiphol heen die kunnen melden als er bijvoorbeeld overlast is. Ja, je zal maar in Amsterdam wonen en die vliegtuigen weer over horen komen.
8: Peter, heb je er last van?
6: Kun je keurig melden.
8: Okay.
6: En zo wordt ook iedereen gehoord. Het is niet zo dat Schiphol op slot gaat. De tarieven zijn verhoogd. Er wordt aan stillere vliegtuigen gewerkt. Dus het is geven en nemen. Een van de voorbereidende vragen voor dit panel, voor dit onderwerp, was win or lose. Ik zie hier geen winnaars of verliezers. Iedereen heeft een beetje gewonnen. Iedereen heeft een beetje verloren. Het is eigenlijk een beetje de parallel met het kabinet. Je moet geven en nemen. En dat is op het Schiphol-dossier, vind ik goed gebeurd.
8: Zie jij het dan heel anders?
7: Nou ja, kijk, je kunt zeggen, de afgelopen jaren zijn die geluiden sterker geworden. En er zijn allerlei arrangementen opgetuigd om bewoners meer ruimte te geven. Een raad, advies, noem maar op. Alleen ja, dat leidt er nog niet automatisch toe dat dat ook doorwerkt in de uiteindelijke beleidsbeslissingen die er worden genomen. En kijk, het is een analyse van onderwerpen die spelen rond luchtvaart in Nederland van over 40 jaar. En dan kun je zeggen, ja, nu is alles anders. Nou ja, het verandert, hè, zo kun je het zeggen. Maar het zegt natuurlijk wel iets dat, dat daar heel verschillende, ik wil nou niet zeggen de winners en de losers, maar dat daar toch duidelijk, als je posities vergelijkt met wat er uiteindelijk in de luchtvaartnota's van de afgelopen decennia is gekomen, dan kun je heel duidelijk zien dat daar wel degelijk winnaars en verliezers in zijn. En als dat nu verandert, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is goed. Het wordt het niet makkelijker erop trouwens. In andere sectoren zie je dat genuanceerder trouwens. En mooie vergelijking, als je kijkt naar de energietransitie, daar zit zoveel stuwkracht achter, dat daar de agenda van verduurzaming zo dwingend is geworden, dat een beetje
8: dat
7: tegenhangen,
8: we die duurzaamheidsdoelen allemaal niet gaan halen.
7: Nee, dat is waar, maar dat tegenhangen daar minder werkt. Terwijl als je kijkt naar sectoren met heel veel, ja, je zou kunnen zeggen, prestige en cultuur eromheen, hè, zoals de luchtvaartsector, is heel, heel fascinerend, dat daar de beweging en de verandering best nog traag gaat. En dan kun je zeggen, ja, toch is er verandering. Maar ik kijk alleen maar vergelijkend naar waar je verandering ziet en waar je
8: wat ik kan aflezen van het gezicht van Peter van Keulen.
6: Ja, kijk, Schiphol is nu stakeholder-dialoog. Dat is fantastisch. Maar het is niet goed of het deugt niet. Nu mogen de omwonenden meepraten. Nu hebben ze invloed aan tafel. Ja, daar wordt de wereld ingewikkelder mee. Maar de besluitvorming wel beter, denk ik. Dus geef ook zo'n initiatief een kans. Laten we elkaar over 10 jaar weer treffen, de dag na Prinsjesdag. En kijken of het inderdaad impact heeft gehad op beleid. Want daar heb je helemaal gelijk. Ja, dit zijn langlopende dossiers.
8: Vandaag is de dag na Prinsjesdag. Toevallig ook de dag van de State of the Union. Uitgesproken vanochtend al door Ursula von der Leyen. Weet iemand nog waar het vorig jaar over ging?
6: Iets digitaals? Veiligheid? Geopolitiek?
7: Ja, allemaal, denk ik.
8: Je kan het beter. Nee, het was het grote independence moment. We moesten strijden voor onze autonomie. Het ging over Oekraïne, het ging over Gaza, het ging over concurrentievermogen. Ja, onafhankelijkheid. Begint de dagen. En waar ging het vandaag
7: allemaal
8: over?
7: Allemaal signal gebruiken.
6: Resilience.
7: Had je ook met AI kunnen schrijven, toch, hè, deze speech.
8: Is het een belangrijk
6: Arco
8: moment?
6: Intelligence.
8: Prima. Is het een belangrijk moment, ook voor lobbyisten of voor adviseurs op het gebied van public affairs? Of?
6: Zeker, en voor de forensische experts. Want die tekst van haar, die ga je helemaal van voor en achter spellen en kijken wat ze zegt, wat ze aankondigt, wat ze niet aankondigt en ook wanneer ze dat doet en wie daar binnen de commissie verantwoordelijk voor wordt. Dus het is geen troonrede, want ja, daar staat wat minder in. Een beetje miljoenennota vergelijkbaar. Maar dit is een hele belangrijke speech in het jaar. Absoluut.
8: aan kracht gewonnen, ook voor aan belang gewonnen?
7: Voor insiders wel. Kijk, het verschil tussen de State of the Union van Ursula von der Leyen en de troonrijden is dat er eigenlijk niet echt een Europese publieke ruimte is. Hè. We hebben geen, ja, we hebben Europese burgers en je kunt zelfs een Europees paspoort aanvragen. Maar het leeft natuurlijk veel minder. Dus in die zin is het zeker voor insiders en voor degenen die dicht bij Brussel werken, wonen en daar hun belangen behartigen, ook voor de lidstaatvertegenwoordigingen, is het natuurlijk een heel belangrijke speech. Ja. En wat er wel en niet gezegd wordt en hoeveel de aandacht toeneemt of afneemt.
8: Hoe kom je hoog op het prioriteitenlijstje? Het gaat nu vooral in de publicaties na afloop over de voorstellen rondom een eigen veiligheidsraad, dus nog buiten de NAVO, om toch een ander clubje nog op te richten. Wie heeft daarvoor gepleit? Zij zelf? Zijn dat de lidstaten?
7: Veel van de punten die op de agenda van de commissie komen, die worden tussen de regeringsleiders bij de Europese Raad worden die geagendeerd. Dat is eigenlijk de strategische agendabouwer van Europa. En wat je dan ziet, de Europese Commissie neemt ook wel eens het initiatief. Maar wat je ziet is dat die politieke mandaatruimte vanuit de regeringsleiders, intergouvernementeel is dat, hè, dat die nodig is voor de Europese Commissie om ruimte te creëren. En dat bepaalt de onderwerpen waar Ursula von der Leyen het in haar State of the Union
8: over. De Brusselse memoires van Peter van der Keulen?
6: Ja, ik denk dat die heel saai worden, want ik mag nooit iets vertellen over wat ik doe. Maar ik denk dat dat de institutionele kant is, dat zo de agenda van der Leyen wordt beïnvloed. Maar uiteindelijk, zij is ook Ursula von der Leyen en heeft ook haar eigen agenda. Dus zij is heel actief in het uitreiken naar bedrijven, naar NGO's, om dingen op te halen. De hele discussie over internetveiligheid voor jongeren, dat doet het goed. En daar was weinig voor nodig. Uiteraard is dat genoemd.
8: Want er
6: was weinig voor nodig. Dat leeft ook op consumentenniveau, op burgerniveau. Ik denk wel dat wat er in Brussel wordt gezegd en gedaan belangrijker is dan de miljoenennota. Want waar hebben we het over? Bedragen achter de komma's, keuze achter de komma's. Onze toekomst ligt niet alleen in dit land, maar ligt op Europees niveau. En dat miste ik gisteren een beetje. Een visie op wat willen we nou in Europa? Anders dan de Eelco Heijnen aanpak, we willen minder geld uitgeven. Maar dat zat er onvoldoende in.
8: Toch moet ik aan het einde van dit panel concluderen dat het langer is gegaan over de waarnemend burgemeester van de gemeente Oudewater, Agnes Jongerius, dan over Ursula von der Leyen. Zo kan het soms lopen. Ik dank jullie beiden. Peter van Keulen van Public Matters, oprichter althans van dat kantoor. Arco Timmermans was er ook, public affairs expert verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 9:45 gaat het debat verder, dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar...

0: komen meer dan 50% bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
3: De omzet van de Boston Consulting Group steeg vorig jaar wereldwijd met 7%, kwam uit op $14,4 miljard. En een groot deel van die omzet was te danken aan advies over kunstmatige intelligentie. Is BCG op weg om McKinsey van de troon te stoten? En welke rol speelt AI dan in die race? Welkom Tessa van Swieten, de managing partner van de Boston Consulting Group in Nederland.
4: Dankjewel Thomas.
3: Heeft dit interview nog een kickstart nodig? Ja, misschien wel. Daar gaan we. BNR verkeert niet in een identiteitscrisis. Je luistert nog altijd naar dezelfde zender. Maar het is voor jou misschien wel prettig om hem een keertje te horen. Is het de tweede keer vandaag, de derde keer vandaag?
4: Zeker. Ik voel me nu echt helemaal thuis hier. Dus dank daarvoor. Hele fijne introductie zo.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik las in een uitgebreid profiel over jou in het FD dat jij in ieder geval heel lang dagelijks bent opgestaan met dit nummer. Is dat nog steeds de praktijk of ben je gewisseld?
4: Nee, dat is nog wel eens de praktijk. In mijn baan, het is zo'n strak programma. Met jonge kinderen. Dus ik vind het heerlijk om af en toe even snolle bolleken op te zetten.
3: Haalt het ook de kantoortuin of blijft het een pleziertje voor thuis?
4: Het blijft echt een pleziertje voor thuis. Ja, de rest van de BCG'ers die doen niet met mij mee.
3: De rest van de BCG'ers hebben wel veel met jou te maken, want jij bent de managing partner van het geheel. Ben je dan ook echt de baas?
4: Ja, zo kun je dat stellen. In het Nederlands zou het directeur of algemeen directeur zijn. En we zijn een Amerikaans bedrijf, dus wij noemen dat managing partner. Dat is wel een wereldwijde partnerstructuur. Hè. Dus wij wereldwijd hebben wij partners. Met z'n allen besluiten wij over de richting van ons bedrijf. Maar ik ben verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van de dagelijkse praktijk in Nederland. En voor het vertalen van die richting en strategie naar de Nederlandse context.
3: En je bent een hele jonge managing partner, zeker ook in de geschiedenis van het bedrijf. Wilde je het eigenlijk heel graag? Of is het jou drie keer gevraagd en dacht je de derde keer, nou ja, als het echt niet anders kan, dan zeg ik ja.
4: Nou, ik wilde het heel graag. En ik ben inderdaad jong. Ik vind dat ook wel echt een bewijs van hoe BCG werkt. En dat is zo uniek aan dit bedrijf dat er heel erg gekeken wordt naar wat zijn jouw vaardigheden? Wat hebben wij nodig in deze rol? En wie past daar het beste op?
3: Maar vind je dan dat het past bij BCG? Want als ik het zo bekijk, dan is het niet per se de traditie dat er iemand van onder de 40 managing partner wordt. En ben jij dus wel een uitzondering?
4: Nou, het past heel erg bij BCG, omdat we gewoon altijd kijken wie is er nu geschikt voor deze rol. Zij vonden mij nu geschikt met mijn leiderschapstijl. En dan maakt het dus blijkbaar niet uit dat ik pas 2 jaar equity partner ben bij dit bedrijf. En word ik volledig vertrouwd om deze rol op te pakken. Dus dat is ontzettend gaaf. En dat is ook iets wat wij tegen ons talent zeggen en wat zij ook ervaren. Dat je binnen dit bedrijf kun je zo snel groeien. Er is zoveel persoonlijke ontwikkeling. Elke keer als je een beetje begint te vervelen, krijg je weer een nieuwe rol aan.
3: Zag het er bij jou aan te komen? Was je uitgegroeid in je vorige rol?
4: Nou, dat zou ik zeker niet willen zeggen, maar dit is natuurlijk wel een prachtige nieuwe uitdaging voor mij.
3: Ja, en wat voor leider hebben ze dan nu bij BCG?
4: Ze hebben een leider die heel menselijk is, heel benaderbaar. Ik sta heel dicht bij de mensen. En in de wereld van AI, wat je ook al zei, we gaan heel erg veranderen door AI. Niet alleen de hele wereld, maar ook intern in BCG. En AI brengt fantastische dingen. Alleen het heeft ook in zich dat het misschien kan isoleren. Dat het vermoeiend is voor het brein om met AI de hele dag te moeten werken. Dus ik vind de menselijke kant van ons werk ontzettend belangrijk. Daar investeer ik altijd al heel veel in. En ben ik ook van plan de komende 5 jaar veel in te investeren.
3: Jij kunt natuurlijk van goede wil zijn om vooral benaderbaar en bereikbaar te blijven, maar ondertussen ben je managing partner. Gedragen mensen zich nog op dezelfde manier als ze met jou in contact treden?
4: Ja, dat doen ze zeker. Ik zit er nu natuurlijk sinds mei. Maar het mooie is dat ik ook heel erg de oproep heb gedaan van blijf mijn kamer binnenkomen. De deur staat altijd open.
3: Ja die ken ik. Maar hoe vaak komen er ook echt mensen door die deur?
4: Nou, heel vaak dus. Dus dat is echt ontzettend leuk. Ik loop natuurlijk ook zelf heel veel over kantoor. Maar wij zijn echt een bedrijf, best een platte hiërarchie. En mensen komen de hele dag bij mij met kleine problemen, grote problemen. En ik maak het echt zaak om die dingen op te lossen. Ja.
3: In mijn introductie vlogen de miljarden al over de tafel. 14,4 miljard omzet wereldwijd. Aandeel van Nederland in die grote som? Zo ongeveer.
4: Ja, in 2024 was dat 217 miljoen omzet. En we hebben weer groei gezien in het afgelopen jaar. En ook dit jaar gaan we weer groeien.
3: Maar dat is nog niet publiek gemaakt.
4: Nee, dat klopt. Onze jaarcijfers worden meestal tussen Q3 en Q4 gepubliceerd.
3: En hoe Nederlands is dan de Nederlandse tak van BCG? Of zeg je, ja, het is een wereldwijde structuur. We hebben een Amerikaanse CEO. Die zet toch wel de lijn uit.
4: Het mooie aan BCG is dat we hebben one partner, one vote. Wat betekent dat alle partners wereldwijd net zoveel aandeel hebben in waar het naartoe gaat met het bedrijf. Dus dat is een fantastisch fenomeen. Het Nederlandse kantoor is vrij Nederlands als je kijkt naar deze omzetcijfers. Dus de omzet die ik net noemde gaat over omzet die wij in Nederland genereren met publiek en private sector. Dus dat is
3: een beetje netjes verdeeld? Of kun je zeggen publiek heeft duidelijk de overhand of juist die private sector weet ons beter te bereiken?
4: Ja, de private sector heeft de overhand. Hè. Dus we zijn gegroeid ook weer. En waar we het eerder over hadden, 25% van onze groei komt uit AI-gerelateerde projecten. Daar zie je ook dat in de private sector dat zo ontzettend aan het toenemen is. En daar hebben wij heel veel werk aan.
3: Je noemt net menselijk leiderschap, ook om jezelf te typeren. En tegelijkertijd is jullie groei vooral gedragen door alles wat te maken heeft met AI.
4: Ja.
3: Kun je dat nog wel verenigen? Dat je en tegelijkertijd zegt, ja, die menselijke factor die zal de komende tijd ook van onderscheidend vermogen blijken te zijn. Tegelijkertijd zie je dus AI veel dingen overnemen.
4: Ja. Kijk, bij BCG hebben we heel erg de filosofie dat als je met AI aan de slag gaat, dan is 10% van die transformatie of verandering komt door AI, 20% door data en platformen en 70% door de mensen. Dus uiteindelijk is een AI-transformatie heel erg een menselijke transformatie. Want uiteindelijk gaat het erom dat mensen in een organisatie op een andere manier gaan werken.
3: Ja, zolang er nog mensen bij betrokken zijn. Want uiteindelijk kan AI natuurlijk ook menselijke taken overnemen.
4: Zeker. AI kan dingen efficiënter maken. Maar AI kan dingen ook beter maken. Misschien een leuk voorbeeld hè, om een beetje concreet te maken wat voor type werk wij nou doen. Het stond ook laatst in het Financieel Dagblad, maar de ING is de eerste bank in Nederland die AI grote rol geeft in de hypotheekverstrekking. Hypotheekverstrekkingen worden steeds complexer, met name bijvoorbeeld door ZZP'ers en ondernemers. En het mooie is dat ING samen met BCG een agent heeft gebouwd die dat soort complexe hypotheekaanvragen binnen een minuut kon beoordelen, waardoor de wachttijden uiteindelijk heel erg gaan teruglopen voor mensen zoals ondernemers die een hypotheek willen aanvragen.
3: Verwacht jij daar toch ook een correctie op? Want het is de afgelopen dagen onrustig aan de top van de piramide. De bestuurders van de grote techbedrijven zeggen nu zelf op de rem te willen trappen. Cynici zeggen dan, dat zeggen ze vooral omdat ze aan zelfregulering willen doen. Liever zonder wettelijk kader. Maar er wordt nu gezegd, AI hebben wij niet meer in de hand. AI verbetert zichzelf. Wij kennen niet meer alle details. We weten niet wat er onder de motorkap zit. Zou dat toch ook nog weer kunnen betekenen dat de afnemers van die producten terughoudender worden?
4: Ik ben geen specialist in financiële markten. Dus, maar wat ik zie onderliggend, ook het feit dat we het moeten gaan afremmen, betekent dat er zoveel kracht zit in die AI. Dus voor mij is AI echt iets wat we blijven doen, wat niet meer weggaat. Ook voor degenen die dat willen, is het helaas zo dat AI gaat blijven. En het gaat elke markt raken. Een studie van BCG uit de Verenigde Staten laat zien dat meer dan 50% van de banen gaat veranderen door AI. Dus of het nou vroeger of later komt, elke markt en elk bedrijf zal hiermee aan de slag moeten.
3: En waar zou jij dan toch willen zeggen, pas op je zaak. Let op dat je zelf in de lead blijft.
4: Dat zou ik zeker willen zeggen. Kijk, cybersecurity wordt de komende jaren vele malen belangrijker. Zowel bij de overheid, maar ook private sector moet goed kijken naar wat geef ik uit handen en wat hou ik ook in eigen beheer. Bijvoorbeeld BCG zelf houdt ook de hoogste standaarden aan als het gaat om data privacy, om modelbescherming. Wij zijn natuurlijk niet het bedrijf dat de huis, tuin en keuken ChatGPT gebruikt. Daar zul je als bedrijf echt heel serieus naar moeten kijken.
3: Ja, wanneer wordt AI niet je vriend, maar je vijand? Omdat je klanten kunnen zeggen, wel huistuin en keuken wellicht, maar ik knutsel zelf wel iets in elkaar. En dat verandert ook mijn vragen richting een consultant als BCG.
4: Nou, BCG werkt aan de meest complexe vraagstukken van het bedrijfsleven en van de publieke sector. Dat is vaak onder hele hoge tijdsdruk. En daar doen we zeker ook een stuk analyse in. Maar uiteindelijk gaat het er ook om heel goed aan de voorkant na te denken. Wat is het echte probleem? Wat zijn de hypotheses? En ja, AI kan helpen.
3: Maar dat deden jullie al, neem ik aan.
4: Dat deden wij al, maar dat blijft ook belangrijk, want dat kan AI niet zelf. En wat heel belangrijk is de begeleiding op het moment dat je het advies hebt opgeleverd. Dus bedrijven kunnen natuurlijk vaak met dat soort complexe vraagstukken niet op basis van een rapport alle impact realiseren. Dus een heel groot deel van ons werk gaat niet over rapporten schrijven, maar gaat veel meer over impact maken samen met het bedrijf.
3: Het FD constateerde een paar maanden terug, er was een rondgang onder advocatenkantoren, dat ze daar toch wel wat schrokken van de opgelopen rekeningen dat medewerkers van advocatenkantoren op een soort AI-rantsoen werden gezet, omdat ze het anders simpelweg niet meer konden betalen. Dat ze zich er toch een beetje op hadden verkeken. Mm-hmm. Verwacht jou ook dat de inzet van AI, die jullie dus volop proeven, dat dat ingewikkelder gaat worden, dat het begrotelijk wordt?
4: AI vraagt inderdaad heel veel investering. Dus dat doen wij ook bij BCG. De modellen, maar ook de trainingen. We hebben wereldwijde trainingscurricula voor onze medewerkers. Dus wij zeggen ook, als je als talent nu van de universiteit komt en je wil iets met AI, dan is BCG het beste bedrijf om te komen werken. Dus wij investeren daar heel erg diep in. En waar ik heel trots op ben, is dat we er zoveel waarde uithalen dat we onze prijzen ook heel erg gelijk kunnen houden met de markt.
3: En je zegt de beste plek om te werken, maar ik kan me toch voorstellen dat ook jullie grote concurrenten zullen zeggen, AI, dat hebben wij echt niet gisteren ontdekt. Dat is bij ons al een lang traject. Waarom zou BCG zo onderscheidend zijn?
4: Nou, wat wel uniek is aan BCG is dat wij al meer dan 10 jaar geleden zijn begonnen met het bouwen van een AI-team. Dat heet bij ons BCGX, dus dat is al ver voor de hype zijn we dat gestart. We deden toen ook al heel veel projecten met klanten, dus er staat al een heel sterk team.
3: Is wat we nu AI noemen toen niet simpelweg onder de noemer automatisering geschaard? Want nee. AI, zo noemden we het toen toch nog niet?
4: We noemden het toen ook al AI. Ja.
3: Nou, dan was je echt je schrijfveer vooruit.
4: Het kwam wat minder in het nieuws, maar wij noemden dat toen ook al AI. Het ging iets meer over de complexe modellen en wat minder over dat generieke gebruik. Maar wij werken al heel lang met AI. Wij breiden ons team ook nog steeds uit, maar we hebben dus wel echt een basis om op te bouwen. Het is niet dat wij nu een inhaalslag moeten maken. We staan er gewoon ontzettend goed voor.
3: Maar je ziet wel dat de omzet meer stijgt dan het personeelsbestand. Dus blijkbaar kunnen jullie ook meer werk doen met minder mensen. Wereldwijd in ieder geval.
4: Wij gaan in lijn met onze omzet ook onze FTE groeien. Dat is ook het plan voor de toekomst. Wij verwachten niet dat ons model echt gaat veranderen. Het is dus wel denk ik belangrijk om uit te leggen dat wij met teams werken met junior mensen. En die junior mensen zijn de mensen die bij de klant zitten. Die de klanten begeleiden. Die luisteren naar klanten. Dat is voor mij een heel belangrijk aspect van impact maken. En die hebben we dus ook extra hard nodig in de tijden van AI.
3: Ja, want dat wordt, althans, dat is de gedeelde opvatting hier, dat wordt een segment dat onder druk komt te staan. Juist wat junior medewerkers doen, dan kun je gemakkelijk vervangen.
4: Ja, en dat is bij BCG dus heel anders. Omdat onze junioren niet in een hoekje worden gezet om een analyse te draaien. Onze mensen mogen meteen het hele palet van ontwikkeling doormaken. Dus zij zullen altijd heel hard nodig blijven.
3: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk toelichten.
2: Het dilemma.
3: De overheid moet aanzienlijk minder consultants inhuren. Of nee, de overheid heeft externe consultants harder nodig dan ooit.
4: Nou, dan ga ik ervoor dat de overheid inderdaad met minder consultants zou moeten werken.
3: Tessa van Swiet, managing partner van de Boston Consulting Group in Nederland. Je houdt je ook in het bijzonder bezig met de publieke sector. Die publieke sector, dat is voor een belangrijk deel natuurlijk de overheid. En gisteren heeft het kabinet toch nog maar weer eens aangegeven extra te willen bezuinigen op zichzelf, op het ambtenarenapparaat. Denk jij ook als kenner van die publieke sector dat dat kan zonder dat er veel kennis verloren gaat of dat de dienstverlening onder druk komt te staan?
4: Ik denk dat het inderdaad iets is wat je niet meteen kunt doen, maar geleidelijk moet doen. Maar dat het wel heel erg belangrijk is. Als je bijvoorbeeld kijkt op het gebied van IT, wil je toch echt die kennis in huis hebben bij de overheid. Op het gebied van soevereiniteit, op het gebied van data, het bouwen van bepaalde technologieën.
3: Maar grote IT-projecten en de overheid, dat is niet een al te best track record.
4: Daarom. En daarom zeg ik dat dat wordt dan vaak door de private sector bediend. En ik zou zeggen, daar kan de overheid zelf echt grote stappen in maken. En de overheid, als we het hebben over externe consultants, overheid is zelf heel goed in wetgeving, in de lange lijn bewaren, de rust bewaren. Waar ik wel zie dat ze soms consultants nodig hebben, en dat zal ook zo blijven, is in bepaalde crisisdossiers, doorbraken creëren en expertise die je misschien internationaal soms even naar binnen moet halen voor één project van een aantal maanden. Maar de langlopende consulting trajecten, daarvan zou ik zeggen dat de overheid dat veel meer zelf.
3: Want ook BCG, als het gaat over de publieke sector, dat is erin en eruit. Je hebt jezelf niet onmisbaar gemaakt.
4: Ik vind het heel belangrijk dat wij onszelf misbaar maken na elk traject. Dus wij willen de overheid altijd sterker achterlaten. Wij zijn een type consultant dat inderdaad 3-6 maanden binnen is. En heel goed kijkt naar wat heeft deze organisatie nodig om vervolgens zelf weer vooruit te kunnen. Dus wij zijn niet van de grote volumes aan consultants naar binnen duwen. Juist het tegenovergestelde. We kijken waar kunnen we aanvullen en ons vervolgens ook weer heel snel misbaar maken.
3: Als een van die grote opdrachten voor de overheid nu is om de overheid zelf kleiner te maken, zou het dan ook zo kunnen zijn dat ze daar dan een consultant voor inhuren?
4: Dat zou zo kunnen zijn.
3: Ja, okay.
4: Hopelijk is dat dan voor niet te lang. Hè? Dus, en BCG werkt ook altijd heel nauw samen met hun klanten. Dus we werken in geïntegreerde teams. Waarin we samen optrekken. Zowel kennis overdragen aan de mensen in de publieke sector. Maar zij ook naar ons. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar een externe consultant voor inhuren. Maar zorg dan dat je na 3 of 6 of 9 maanden weer op eigen benen kunt staan.
3: De afgelopen tijd is het ook wel eens gegaan over een consultancyverslaving. Ik heb even gekeken naar de kostenpost inhuren van extern personeel. Dat is 3,3 miljard, 13% van de totale personeelskosten. Dat vind jij dan dus, als ik het goed begrijp, en het was een beetje mensen op de keel zojuist, maar dat vind je aan de maat, dat kan minder.
4: Dat kan minder, zeker.
3: En dat betekent dan ook dat er misschien wat minder vragen richting BCG komen. En dat is geen enkel probleem.
4: Nou, dat verwacht ik dus weer niet. Want BCG,
3: wat een toeval.
4: Ja, wat verbazingwekkend, hè? Nee, maar BCG werkt echt aan de vraagstukken waar bijvoorbeeld internationale expertise nodig is. Laten we het hebben over een chemisch bedrijf wat moet verduurzamen. Dat is voor een overheid heel moeilijk om op al die vlakken de expertise in huis te halen. Dan wordt het al helemaal een dure overheid. Dus je zult toch heel selectief moeten kijken waar kan de private sector ons helpen. Maar ik ben er wel voor dat je op de lange termijn structureel zorgt dat je een sterke overheid hebt.
3: Ja. Wat verwacht jij, dan kunnen we mooi de eerste en het tweede deel van dit gesprek met elkaar verenigen, van AI op dat vlak? Want ook dat heeft de overheid ontdekt. Dat zou toch ook een kostenbesparende factor kunnen zijn. Ik las gisteren een artikel in NRC met aan het woord Bart Clusters, hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Leiden, dacht ik. Die zegt, ja, je kunt niet al te makkelijk denken dat AI werkelijk in de kosten snijdt, want je hebt juist mensen nodig die AI begrijpen. Dat is dus op de eerste plaats een kostenpost voordat het iets gaat besparen. Wordt dat wel voldoende in ogenschouw genomen?
4: Bij de overheid zie ik heel veel mogelijkheden op het gebied van AI. We hebben daar toevallig ook een rapport over geschreven, ongeveer een jaar geleden of 9 maanden geleden. En wat ik zie is dat er in de komende jaren ontzettend grote personeelstekorten gaan ontstaan. In de zorg, in het onderwijs, maar ook bij het Rijk. En wat dan heel belangrijk is dat je met AI kijkt, waar kunnen we dingen efficiënter maken, waar kunnen we ze automatiseren. En de overheid heeft natuurlijk heel veel processen die heel goed zijn vastgelegd. Dus waar AI repetitief werk goed zou kunnen overnemen.
3: De overheid heeft denk ik ook onomstotelijk een zorgplicht richting burgers en kan zich minder dan een bedrijf wellicht nog veroorloven dat er iets misgaat.
4: Zeker, ik zou AI dus ook vooral inzetten daar waar het de service en dienstverlening naar burgers gaat verbeteren. We hebben in dat rapport aangehaald, in Frankrijk kun je bij de gemeente met een AI-tool praten over vergunningverlening. Nou, hoe prachtig zou het zijn als jij je huis wil verbouwen en je zoekt een vergunning en je kunt met een AI-tool kijken of je die vergunning kunt krijgen of niet. Dus het gaat heel erg over het verbeteren van dienstverlening. Daar zou ik AI nu voor de overheid op inzetten en ik zie dat het nu heel erg bij pilot blijft en wat ik hun aanraad is om echt te kijken hoe ze dat kunnen schalen, zodat je echt impact gaat krijgen.
3: En dat die bedrijven meestal van Amerikaanse origine zijn. Ik begrijp, ik vraag het nu ook aan jou, maar dat hoeft voor de overheid geen probleem te zijn.
4: Ik vind dat wel een probleem. De overheid werkt nu ook veel meer met Mistral. Hè, dus om toch in de Europese Unie te kijken naar de modellen die misschien nog niet op het niveau zijn zoals we die uit de VS of China zien komen.
3: Er zitten grote Amerikaanse investeerders in, maar misschien moet je ergens een grens trekken.
4: Dat denk ik ook. Het is wel iets waar je gewoon heel bewust naar moet kijken. Ik vind ook dat de overheid dat nu wel goed doet. Maar soms ook een beetje doorslaat in daardoor te veel remmen in de ontwikkeling die er wel nodig is in de publieke sector.
3: Als ik het goed begrijp, dan zeg je, het draait er bij ons ook om dat we op een gegeven moment weer het podium kunnen verlaten. Dat we onszelf misbaar hebben gemaakt. Is er een dossier de afgelopen tijd in jouw carrière waarvan je had gedacht, ja, dat raakt mij persoonlijk. Daar ben ik zo bij betrokken. Ik vind het eigenlijk jammer dat het na 3 of 6 of 9 maanden weer voorbij is. Daar was ik graag wat verder op doorgegaan.
4: Ja, ik moet zeggen, ik kan zo wel even een voorbeeld geven, maar in het algemeen geldt dat ik het altijd heel jammer vind. Omdat ik ook met klanten werk die fantastisch zijn en waarmee we 9 maanden lang elke dag tot soms in de late uurtjes hebben gewerkt. Dus om dat achter te moeten laten is moeilijk, maar ik geloof heel erg in het concept. Een project waar wij bij betrokken zijn geweest, wat mij heel erg aan het hart gaat, is bijvoorbeeld netcongestie. Daar staan 15.000 tot 20.000 bedrijven.
3: Dat hebben jullie opgelost, maar dat heb ik even gemist.
4: We hebben dat nog niet opgelost, maar we hebben daar eerder een rapport over geschreven en ook op verschillende onderdelen geholpen. Dat is een onderwerp wat mij heel erg aan het hart gaat. Voor ondernemers om te moeten wachten.
3: Moet je me toch even uitleggen dat er een rapport verschenen is, dat jullie hebben geholpen, maar dat het nog altijd toch zeker in de top 3 bottlenecks van de Nederlandse economie staat.
4: Ja,
3: hoe groot was jullie bijdrage dan?
4: Nou, BCG werkt natuurlijk altijd aan de inhoudelijke vraagstukken. Hè? Dus om oplossingen aan te dragen die kunnen gaan werken in de praktijk. Maar uiteindelijk vraagt het ook doorzettingskracht. Het Nederlandse landschap, vooral als het gaat om energie, is zeer versnipperd. Dus ook al willen alle partijen het juiste doen, kan dat niet altijd. Dus de oplossingen liggen er en het gaat nu erg om het doen.
3: Ja. Interessant, want als het over netcongestie gaat, dan kunnen we misschien over een paar jaar weer een afspraak maken.
4: Ja, kijk, wie weet, zou ik heel leuk vinden.
3: Tessa van Swieten, managing partner van de Boston Consulting Group in Nederland. Dank voor je komst.
4: Dankjewel.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met de regionale voorzitters van VNO-NCW Brabant en Zeeland en VNO-NCW Noord. Abonneer dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Het ging uiteraard om de noden van het bedrijfsleven in de aanloop naar de troonrede en de miljoenennota.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Dit is BNR Nieuwsradio.

BNR Nieuwsradio.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting erdoorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vastkwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
4: Allemaal in de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar-podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
5: Willemijn, koffie of thee?
6: Beide. En een glaasje water.
5: Oké, nou goed, dan bel ik wel even voor.
6: Ben, misschien een beetje gek om zo te zeggen, maar als ik zo naar jou kijk, en dat doe ik nu, dan denk ik, ja, die man heeft best wel een goede kop.
5: Ja, voor podcast bedoel je?
6: Dat zeiden ze, ja, precies. Dat zeiden ze vroeger tegen mij ook altijd. Nee, ze zeiden tegen mij het omgekeerde. Jij hebt geen radiohoofd.
5: Geen radiohoofd.
6: Jij hebt geen radiohoofd.
5: Okay. Nou, dat is een compliment dan, toch?
6: Dat was een compliment, ja, zeker. Ja. Maar heb jij ooit, voor een podcast, maar heb jij ooit het idee gehad, nou, ik zie er best wel goed uit. En heb ik toch wel voordeel van gehad in mijn werk?
5: Nee. Ik vond mezelf vroeger nooit knap. Ik zeg niet dat ik mezelf nu wel knap vind, maar ik denk dat ik iets milder ben geworden in mijn oordeel. En mijn ogen gaan achteruit. Dat is ook met de leeftijd. Er wordt wel vaak van mannen gezegd, hè, dat als ze ouder worden, als ze echt oud worden, gaan ze allemaal op Sean Connery lijken. Maar ja, die is nu al 6 jaar dood. Dus ja, dat is ook niet zo moeilijk dan. Ja.
6: Maar ik heb jou gezien in theater, NBA in One Day. En dan staat daar wel een sterke, frisse man. Ja, voordat. We gaan straks over de inhoud praten. Die gewoon goed beweegt en er goed uitziet. Dat moet jij toch zelf ook zien. En dan moet je ook weten dat dat effect heeft op anderen.
5: Ja, maar het heeft ook. Ja, ik let wel heel erg op de presentatie. Maar daar gaan we misschien straks nog wel even over hebben met elkaar. Want we gaan het over uiterlijk hebben. Ja. Volgens mij zijn we het er al over aan het hebben. En bij uiterlijk speelt verzorging ook een belangrijke rol. Dus een goed pak doet ook veel. En je haar een beetje kammen. Ja, of juist niet. Hè? Dat hangt er vanaf wat je smaak is. Maar je moet er wel iets mee doen.
6: We hebben het over, dat is namelijk een mooi onderwerp voor deze aflevering, hoe uiterlijk je carrière beïnvloedt. Deze aflevering gaat over lookism. Ja. Ik bedoel, je hebt ongelijk.
5: Geen racism, geen ageism.
6: Maar lookism.
7: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over succes, euro's en de vraag waarom je daar je vrije tijd voor moet inleveren. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
6: Is lookism, is dat eigenlijk gewoon discriminatie op basis van je uiterlijk?
5: Ja, feitelijk wel. Ja, het wordt bijvoorbeeld in onderzoek gaat het bijvoorbeeld over hoe lang is iemand, of ook hoe dik is iemand. Mm-hmm. En bijvoorbeeld vrouwen die iets bovengemiddeld zwaar zijn, die worden daar sterk op afgerekend, bijvoorbeeld in hun werk. Die hebben minder kansen. Dus het is echt je reinste discriminatie. Alleen het staat, zoals bijvoorbeeld racisme of leeftijdsdiscriminatie, Ja, dat staat in de wet, dat mag niet.
6: Maar je bedoelt dus letterlijk dat zwaardere vrouwen... wat is dan zwaarder, kan je bedenken, maar zwaarder dan gemiddeld... die verdienen dus bijvoorbeeld verdienen minder,
5: ja, en krijgen minder
6: dan slankere
5: kansen,
6: vrouwen.
5: Ja, krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt, worden als minder competent gezien. Ja. En terwijl bijvoorbeeld als je lang bent, dat geldt met name voor lange mannen... die worden veel eerder van leiderschapskwaliteiten verdacht dan kortere mannen.
6: Ja. Ja. Het is wel bloody oneerlijk, hè?
5: Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Het gaat nogmaals, het staat dus niet in de wet. Dus het grappige is... veel mensen weten ook niet dat ze het doen. En als ze er dan op worden gewezen, dan schrikken ze er eigenlijk een beetje van. Mm-hmm. Maar het is een effect wat... het is zo oud als de mensheid, denk ik. Hè?
6: En het heet... Nu we het over effecten hebben, het halo-effect.
5: Daar komt het vandaan. Dat is een psychologisch effect, ooit door Edward Thorndike ontdekt. Een hele beroemde vroege psycholoog. Die heeft het al in de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw heeft hij dat al vastgesteld. En dan ging die marineofficieren vragen om een oordeel te geven over hun manschappen.
6: Ja.
5: En dan werd er gekeken naar de vraag van, ja, zijn ze slim, zijn ze netjes, zijn ze, nou ja, whatever, wat je allemaal moet zijn als marineman. En dan bleek dat die mensen konden eigenlijk, dat vond hij fascinerend, ging dat statistisch analyseren, dat als mensen dus een bepaald kenmerk goed scoorden, ja, dan trok dat eigenlijk de beoordeling op alle andere punten ook mee. Dus het bleek eigenlijk, kunnen die dingen helemaal niet loszien van elkaar. Dus als je bijvoorbeeld in dit geval een goed uiterlijk hebt, dan straalt dat positief uit. Hè, vandaar dat woord halo-effect, aureole-effect. Ja. Dan straalt dat positief uit naar al die andere gebieden. En met name uiterlijk bleek een hele belangrijke rol te spelen.
6: En dan denken mensen dus van, oh, maar diegene die is knap, die is dan ook slim en ook competent en is een goede leider.
5: Alles, ja, dat is ongelooflijk. Je krijgt heel veel cadeau als je er een beetje goed uitziet.
6: De vraag is natuurlijk wel, hoe meten, waar hebben we het eigenlijk over, Ben? Want hoe meten wetenschappers aantrekkelijkheid?
5: Ja, dat doen ze eigenlijk met jurors, wordt het dan vaak genoemd. Zeg maar mensen die gewoon worden ingehuurd om te beoordelen. Dat zijn gewoon random geselecteerde proefpersonen. Die dan zeg maar bijvoorbeeld naar foto's moeten kijken. Of naar de andere proefpersonen. Hè, op wie er dan bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan.
6: Mm-hmm.
5: En dan wordt er vaak een 5-punt schaal gebruikt. Dus dan kun je scoren van 1, dan ben je onaantrekkelijk. En dan kun je beneden gemiddeld, gemiddeld aantrekkelijk of opvallend knap of mooi. Dat is dan zeg maar 5.
6: Ja.
5: Met name als je dus een 5 scoort. Vroeger was je dan een 10, hè, maar dit is een 5-punt schaal.
6: Ja.
5: Maar een 5-punt schaal, opvallend knap of mooi. Dan heb je dus beauty premium, wordt het dan wel gezegd. Of het pretty privilege. Dan krijg je dus allerlei voordelen.
6: Het beauty premium effect.
5: Ja, mooi, hè?
6: Ja. Ik zit ondertussen natuurlijk even over na te denken. Ik had hier gisteren met een vriendin over en die keek mij aan en die zei, heb jij dan ook het gevoel dat je voordeel hebt gehad van je uiterlijk? En toen zei ik van, en dat is ook echt waar, ik was altijd een baas die was homo. En
5: ja.
6: Die is nog steeds homo. Maar, dus ik dacht altijd van, nou, weet je, dus in die zin heb ik als vrouw bij hem geen voordeel gehaald.
5: Nee.
6: Plus, ik werkte altijd voor de radio, nog steeds. En ook al ver voordat de webcam bestond. Dus ik dacht altijd, nee, natuurlijk niet, want mijn uiterlijk doet er niet toe. Maar inmiddels weet ik ook, of ook als iemand homo is, het is mensen kijken toch grager naar, liever naar iemand die er leuk uitziet. Dus ja, ik denk dat ik toch ook enig voordeel heb gehad.
5: Nou, je zegt het ook eigenlijk wel goed, want ja, om dan meteen maar even de koe bij de horens te vatten. Het gaat dus niet om seksuele aantrekkelijkheid. Het is gewoon ook als mensen dus vanuit in een enquête moeten aangeven, vind ik iemand competent of niet competent, dan zonder dat ze weten of ze die persoon knap of niet vinden, blijkt gewoon dat mensen die in het algemeen, dus volgens die 5-punt schaal, hoog scoren op aantrekkelijkheid, die worden dus gewoon als competenter gezien. En dan maakt dus seksuele oriëntatie of zo, maakt helemaal niks uit.
6: Nee. Ik vond het, ik ging meer allemaal in verdiepen. En iedereen weet het, dat volgende, iedereen weet het. Maar ik vond het toch ontluisterend als je het echt weet. Als je het echt leest. Excuus. Die schoonheidsvooroordelen, voordelen, die beginnen al heel vroeg. Die beginnen al op school.
5: Ja, dat is echt, dat vond ik een van de meest opzienbarende dingen. Want de vraag is van, hoe komt het dan dat mensen die er gemiddeld knapper uitzien of knapper worden gevonden, dat die dan ook in hun werk uiteindelijk beter scoren? Dan zijn er allerlei mechanismes. En er is een organisatie, arbeids- en organisatiepsycholoog Timothy Judge. En die heeft gekeken van, ja, hoe zit het mechanisme nou in elkaar? Hè? Hoe is dat pad naar dat voordeel? Hoe loopt dat? En dan blijkt dat dat dus al in het onderwijs begint. Het blijkt dat gewoon een gemiddelde leraar vindt knappe leerlingen verwacht hij meer van. Die worden als competenter gezien. Zelfs, dat is echt bizar, als je gaat controleren de cijfers die ze halen. Dus als ze dezelfde cijfers halen als hun klasgenoten, worden ze toch als slimmer gezien als ze er beter uitzien. Ja, dat is bizar hoe diep dat gaat.
6: Nou ja, dan word je dus als. Je krijgt dus heel veel aandacht van de leraar. Als je veel aandacht krijgt, wordt het leren ook leuker.
5: Ja, ja.
6: En makkelijker.
5: En dus meer kans op een goede opleiding, meer kans op een hoog inkomen. Ja, je krijgt het hele pakket, krijg je gewoon cadeau. Ja.
6: Plus, als je veel aandacht krijgt, groeit je zelfvertrouwen. Wat ook weer. Wat werkgevers weer heel fijn vinden.
5: Ja, nou, dat is een heel belangrijk punt wat je daar maakt. Die bevestiging die je krijgt van andere mensen zorgt ervoor dat je ook positiever gaat kijken naar jezelf. En dat wordt dan wel de core self-evaluation genoemd. Hè? Dus hoe je ten diepste naar jezelf kijkt. En het blijkt dat mensen die knapper worden gevonden, dus ook zo worden behandeld, die ervaren dan ook een sterker gevoel van controle over hun leven. Ja. Treden makkelijker op de voorgrond. Ja, dat is echt waanzinnig. Er zijn wel meer voordelen nog, hoor. Maar dat zelfvertrouwen is belangrijk. En, maar ja, dat grappige is. Ja, wat trouwens ook zo is. Door het zelfvertrouwen word je communicatiever. Dus dat is dan soms nog wel een echt voordeel misschien in werken. Dus het kan zo zijn dat je langs al die paden die we net schetsen, dat je uiteindelijk ook makkelijker in de omgang bent en communicatiever.
6: Ja. Ja,
5: in sommige banen, best wel in veel banen, is dat wel een voordeel. Maar de grap is ook als je daar dus voor controleert. Hè, de wetenschappers bedoelen dan van, als je dat nou even gewoon hebt vastgesteld dat die mensen helemaal niet echt beter communiceren, dan nog geldt dat werkgevers knappe mensen als competenter zien. Dus je hele leven wordt je voorgetrokken.
6: Dit heet de beauty premium, maar er is ook nog zoiets tegenovergestelde, de plainless penalty, oftewel eigenlijk de straf voor minder aantrekkelijk zijn.
5: Ja, ja, plain, dat is dan echt zo'n mooi Engels woord. Hè? Dus dat je gewoontjes, dat is eigenlijk een eufemisme voor van nou, mensen kijken naar je denken, ah, op een schaal van 1 tot 5 is het echt duidelijk een 1. Nou, en dan blijkt dat echt, dat zorgt eigenlijk ervoor dat de verschillen nog groter worden. Het grappige is, vooral bij mannen, bij schoonheid, dan denk je al gauw, denken mensen al gauw, is ook een stereotypering natuurlijk, dat het dan over vrouwen gaat.
6: Mm-hmm.
5: Maar vooral bij mannen blijkt het verschil tussen mannen die we als knap zien en mannen die we dus als plain zien, als onaantrekkelijk zien, blijkt het heel groot te zijn. Als je kijkt naar salaris, dan blijkt dat zeg maar plain, hoe zeg je de plaine mannen? Ja, nou,
6: de minder aantrekkelijke mannen.
5: De minder aantrekkelijke man, die verdienen 9% minder dan gemiddeld. En de echt woest aantrekkelijke man is 5% meer. Dus daardoor wordt het verschil nog groter, zou je kunnen zeggen.
6: Oh, maar mag ik even in dit momentje, want ik heb altijd gedacht dat wij vrouwen veel meer nadeel ondervinden als je niet zo knap bent. Maar dat is dus niet zo. Voor mannen is het nadeel nog groter.
5: Ja, ja, dat zit dus opgeteld 14% tussen. En bij vrouwen is dat 9%. Want als je er goed uitziet als vrouw, dan krijg je er 4% bij. En als je er plain uitziet, gaat er 5% af. Tenminste, dat is als je naar grote overzichtstudies kijkt, dat is ongeveer het percentage waar je over praat.
6: Oké, ik denk dat nu, Ben, wat denk jij? Ik denk dat van luisteraars denken, wat is dit? Wat is het? Dat weten we. De wereld is oneerlijk. Dan komt dit nog eens bij.
5: Ja.
6: Ik denk dat iedereen ook snakt nu naar nadelen van mooi zijn.
5: Ja.
6: Zijn die er?
5: Nou kijk, het grappige is alleen al het feit dat je dat zegt, dat mensen daarnaar snakken. Dat is een heel raar psychologisch fenomeen. Maar mensen vinden dus knappe mensen, hebben ze allerlei ideeën over die meestal positief zijn. Maar we denken ook vaak dat ze ijdel, zelf ingenomen en onbescheiden zijn. En het grappige is, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar dat denken we graag, want we willen heel graag dat mensen die zoveel voordelen hebben ook een paar nadelen hebben. Dan zeggen we ja, maar het heeft ook nadelen. En dat vinden we dan eigenlijk wel een goed gevoel.
6: Ja.
5: Maakt ze iets gewoner.
6: Het kan nog treuriger worden, Ben, want we hebben het over knappe mensen zijn dan ijdel en zelf ingenomen, maar ze zijn het ook, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
5: Ja, maar alleen als ze zichzelf ook echt knap vinden. Dus dan gaat het niet meer om het oordeel van de buitenwereld, maar gaat het om de vraag, hoe beoordeel ik mijn eigen uiterlijk? En mensen die zichzelf knap vinden, dat blijkt, ja, die dichten zichzelf bijvoorbeeld een hogere sociale status toe. Dus die vinden zich in een groep ook belangrijker. Denken ook dat ze meer rechten hebben, dat is heel grappig. En bij experimenteel onderzoek blijkt bijvoorbeeld, als er dan geld moet worden verdeeld, dat des te aantrekkelijker iemand zichzelf vindt, des te minder deelt hij met anderen. Ja, dat is echt bizar. En het allerergste is dat mensen die dus zichzelf knap vinden, hebben ook minder moeite met hiërarchie en ongelijkheid. En die hebben ook eerder de neiging om, wanneer sommige mensen in de maatschappij niet mee kunnen komen, om dat dan te wijten aan het feit, nou, die mensen, ja, die werken er gewoon niet hard genoeg voor. Dus eigen schuld, dikke bult. Dat denken, zie je dus meer bij mensen die zichzelf knap vinden en eigenlijk ook wel vinden dat ze gewoon recht hebben op hun positie. Ja, dat is een beetje, daar word je niet zo blij van.
6: De wereld is fucked up, mensen.
7: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
5: Yes, dit is een heel leuk onderzoek. Kijk, we hebben het over schoonheid. En het is een beetje net iets ander onderwerp, maar ik vond het wel heel leuk erbij passen. Het blijkt dat wanneer mensen een gesprek hebben gehad met andere mensen, gewoon eerst in een experiment, gewoon voor de eerste keer met elkaar hebben gesproken, dat die anderen je vaak, of gemiddeld, moet het goed zeggen, gemiddeld 12,5% leuker vindt dan je zelf denkt. Dus de les is eigenlijk, we zijn eigenlijk 12,5% leuker dan we denken.
6: Hè?
5: Dan we zijn. Ja, gemiddeld, hè. Dus dan gaat het niet over die hele knappe mensen die ze van zichzelf toch al wisten, maar het gaat over gewone mensen. Dus jij en ik, zou maar even zeggen, je bent 12,5% leuker dan je denkt.
6: Dat is te gek.
5: Ja, grappig, hè. Dat heet de liking gap, of de sympathiekloof wordt er wel genoemd. En er is een onderzoekster, Erica Boothby, die heeft dat vastgesteld. Die liet mensen 5 minuten met elkaar praten, daarna moesten ze het gesprek beoordelen. Ook de ander beoordelen en een cijfer geven op een schaal van 1 tot 7. Ja, weer een cijfer. Maar in dit geval, die mensen dachten dat ze 5,17 zouden scoren bij de ander. Gemiddeld, dus alle mensen in dat onderzoek dachten, ik ben een 5,17 op een schaal van 1 tot 7. Maar ze waren gemiddeld een 5,82. Nou, dat is die 12,5% die ertussen zit.
6: En maakt het iets uit waar je over, want het is na een gesprek.
5: Ja, het is na één gesprek, maar blijkt ook na meerdere gesprekken. Het is niet alleen in experimenten getoetst, maar ook in real life settings, zoals het dan heet.
6: Ja.
5: En dat maakt ook uit, want als jij namelijk denkt dat de ander jou niet leuk vindt, dan ga je bijvoorbeeld in je werk ook anders gedragen. Dus als je iets moet hebben van een ander, dan ben je toch wat terughoudender. De drempel wordt wat hoger. Maar goed, die drempel is dus letterlijk 12,5% lager dan je dacht. Dat is toch mooi?
6: Vind jij mij ook 12,5% leuker dan ik denk?
5: Nou, des te langer ik je ken, die percentages, dan gaat het heel goed mee.
6: Goed. Ben, terug naar schoonheid en wat dat betekent voor je werk. Kijk, in een ideale wereld was natuurlijk al het voorgaande waar we het over hebben gehad. In een ideale wereld is dat niet zo, maar het is wel zo. Het is vaak de realiteit. Dan is natuurlijk de vraag, wat kan je doen? Je kan natuurlijk denken nu als luisteraar, bekijk het allemaal, maar ik doe helemaal niks.
5: Ik doe er niet aan mee.
6: Ja, maar je kan ook, dat vond ik heel grappig, interessant om te lezen, je kan ook je waargenomen eigen aantrekkelijkheid stimuleren.
5: Ja, dat is grappig, hè? Dus er zijn momenten in je leven, iedereen heeft dat hopelijk wel eens meegemaakt, dat je je aantrekkelijker voelt dan doorsnee. Hè? Van die momenten die je denkt, vanavond in deze kleren.
6: Ja,
5: of bij zo'n seminar voor een groot publiek. Dat je denkt, toch zie je later een foto terug. Denk je, het lijkt wel iemand anders dat je dat soms denkt. En als je dan terugdenkt, dat hebben ze onderzocht, als je dan terugdenkt aan zo'n moment dat je je bovengemiddeld aantrekkelijk voelde, en je schrijft dat nog een keertje voor jezelf op, zo hebben ze dat toen gedaan in dat onderzoek van Lynn Tan, is dat, en haar collega's, voor de liefhebbers. dan blijkt dus dat je dat echt even jezelf goed te binnen brengt van dat moment, dan voel je daarna ook meer zelfvertrouwen, dan voel je je aantrekkelijker, en dan komen al die voordelen, die vallen jou toe dan even op dat moment.
6: Oké, ik denk dus nu aan toen ik 50 werd, had ik een spectaculaire gouden jurk aan. Ik leek een beetje op het Oscar-beeldje. En dan dus denk ik, toen zag ik er echt goed uit. Maar daar moet je dus, dat moet je dus eigenlijk een paar keer per dag. Memoriseren?
5: Een paar keer per dag, bij iedere maaltijd eventje afsluiten op die manier. Nee. Het helpt wel, maar ik zat zelf meer te denken van als je bijvoorbeeld een salarisonderhandeling of zo ingaat, weet je wel. Dus dingen waar die mensen die zeg maar al dat pretty privilege al hebben, dat jij dan op zijn minst niet achterblijft door dan dit te doen.
6: En belangrijk, Ben, blijkt uit onderzoek, en dit is echt heel belangrijk, de voordelen van aantrekkelijkheid zitten vaak niet alleen in schoonheid, maar dat gaat over verzorging.
5: Ja.
6: En daar kan je natuurlijk iets aan doen.
5: Ja, nou dat vind ik dus wel interessant, want er is dus wel ook dat onderzoek waar we het over hadden van die scholen, hè, dat kinderen die er beter uitzien al worden een beetje worden voorgetrokken.
6: Mm-hmm.
5: Maar ik denk dat dit onderzoek meer over volwassenen gaat. Als je er verzorgd uitziet door je kleding, je haar, wat heb je zoal? Make-up misschien ook, hè?
6: Mijn rode nagels.
5: Nou ja, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Of mijn stijlvolle zijscheiding. Ja. Maar goed, dat...
6: Nu je het zegt.
5: Ja, nou, het erover hebben.
6: De verrekt stijlvolle zijscheiding.
5: Maar dat maakt dus echt uit. Dus het blijkt, als je dat helemaal gaat afpellen...
6: Ja.
5: Dat verzorging bepaalt een heel groot deel van je beauty premium en je pretty privilege. Dus Okay. Je kunt er wel degelijk ook iets aan doen door jezelf goed te verzorgen.
6: En dat is dan weer waarschijnlijk een groter voordeel voor vrouwen? Lijkt mij.
5: Klopt. Want, vooral bij vrouwen. Maar dat is ook allemaal een beetje cultureel bepaald. Wat is dan goede voor verzorgingen? Die landen, dit soort onderzoek is in allerlei culturen gedaan.
6: Ja.
5: Maar wat natuurlijk mensen, ik noem maar eens even wat, in Zuid-Amerika mooi vinden, dat hoeven wij niet per se mooi te vinden en vice versa. Maar verzorging speelt eigenlijk op alle plekken wel een belangrijke rol. En het grappige is dat voor vrouwen is de norm wel heel sterk. Dus in eigenlijk de meeste culturen geldt wel we vinden dat vrouwen er verzorgd moeten uitzien. Want dan vinden we ze ook professioneler.
6: En dat is eigenlijk ook wel een beetje asociaal natuurlijk, Ben. Want iedereen weet natuurlijk van, tuurlijk, hoe je verzorgd, hoe je eruit ziet, hoe fijner mensen het vinden om naar je te kijken. Maar ik moet even denken aan Sophie Hilbrand, mijn lieve collega Sophie Hilbrand, waarmee ik niet zeg dat zij er onverzorgd uitziet, maar mensen vinden dan op televisie dat ze niet glamorous genoeg eruit ziet.
5: Okay.
6: En dat ze de haar niet glamorous genoeg doet. En dat ze, het is geen Eva Jinek, perfect geboetseerd. En dat vind ik zo ontzettend jammer. Want...
5: Oké, natuurlijk vind ik ook altijd wel aantrekkelijk zelf. Maar ja, goed, weet je, het zijn allemaal gemiddeldes waar we het over hebben. Dat is natuurlijk ook zo interessant. Dus... Nou, het is niet zo dat het voor jou per se, voor een individueel geval, altijd zo uitkomt. Maar goed, dit geldt als je gewoon over grote groepen meet.
6: Ja, dat is dus soms jammer. Stel, je bent een werkgever en je denkt, ik wil daar meer op letten. En ik wil niet schoonheid en uiterlijk te veel te laten meespelen.
5: Ja.
6: Is het eigenlijk een gespreksonderwerp bij werkgevers?
5: Vaak niet. Er is een tijdje geleden is het door mensen van de Rotterdam School of Management, dus hier in Nederland, is er ook naar gekeken. En het blijkt ook dat mensen de vooringenomenheid of de vooroordelen tegenover mensen op basis van aantrekkelijkheid ook helemaal niet herkennen. Of althans, er wordt niet zeg maar van nature spontaan over gesproken. Als je er mensen op wijst en je gaat zoals bijvoorbeeld in deze podcast erover praten, dan zeggen mensen ja, ik zie het overal. En als het een gespreksonderwerp wordt, dan willen mensen eigenlijk wel vanaf. Dan zeggen eigenlijk is het niet goed.
6: Nou ja, want het is natuurlijk ook zo, je mist misschien allerlei hele competente mensen.
5: Absoluut.
6: Omdat je dus te veel naar het uiterlijk kijkt.
5: Ja, dat is nou typisch. Nou, stel je ervoor dat je recruiter bent. Dat is nou typisch iets waar je echt rekening mee moet gaan houden. Het is eigenlijk populair geworden sinds we allemaal van die geavanceerde computers hebben. Dat je ook je pasfoto bijvoorbeeld op je cv plakt, je digitale cv. En dat is eigenlijk gewoon niet handig. Want dan krijg je dus informatie binnen die eigenlijk totaal irrelevant is voor iemands competentie.
6: Ja.
5: En toch heeft het invloed. Daar kan je bijna niet aan onttrekken. Je zou ook zeggen, misschien moet je meer anoniem gaan laten solliciteren of interviewers hierop trainen. Of dat je hele heldere, toch wat meer formele criteria gebruikt in plaats van dat je zegt, ik voel wel een klik met iemand. Ja, waar komt die klik vandaan? Hè? Dat is vaak ondergrondelijk.
6: Oh, maar dit heb ik best vaak meegemaakt. En ook verhalen gehoord. Nee, we hebben het idee dat je heel goed past binnen de organisatie. Zonder specificering.
5: Des te vager de criteria, des te groter de kans dat dit soort vooroordelen een rol gaan spelen. Dan gaat dus onbewust toch iemands lengte, gewicht of aantrekkelijkheid gaat daarin een rol spelen.
6: En zou je dan niet denken dat nu met AI dat wordt opgelost?
5: Ja, kijk, het lastige is natuurlijk, AI-modellen worden getraind op de werkelijke wereld. En de werkelijke wereld is niet zo fraai. En er is al sprake, zelfs een tijdje geleden is er onderzoek geweest, dat was dit jaar was dat Doe en collega's, DOH en collega's, die hebben het over algorithmic lookism. Dus ook AI-tools discrimineren op uiterlijk. Dan zijn ze dus eigenlijk gewoon, kijk, dat kan je er ook weer uit trainen. En misschien is het handiger of makkelijker om het bij AI eruit te trainen dan bij mensen. Dus dat zou kunnen, maar zover is het nog niet.
6: Nee, we're doomed. Daar komt het op neer. Goed, Ben, we zijn bijna aan het einde. Dat betekent...
7: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
6: 3 tips, please.
5: Ja, 3 tips. De eerste tip is eigenlijk wantrouw je eerste indruk. Heel vaak is uiterlijk een onbetrouwbare snelkoppeling in je hoofd.
6: Ja.
5: Tweede tip, je moet wel je eigen presentatie serieus nemen. Want hoe je het ook went of keert, mensen kijken naar uiterlijk en met name dus ook naar verzorgdheid. Uiterlijk is die maakbaar, maar je professionele presentatie wel, zou je kunnen zeggen. En als derde, ja, je moet eigenlijk in organisaties moet je zorgen dat je je beslissingen zo inricht, zo organiseert, dat uiterlijk minder kans krijgt om je als het ware van het pad af te leiden. Dat lijkt me ook heel verstandig.
6: Dan ga ik nu even mijn neus poederen.
7: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waarbij de inhoud ook best aantrekkelijk is. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niets.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 15:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting erdoorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vastkwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Leden van de Staten-Generaal. Essentieel voor een sterke economie is een arbeidsmarkt die daar goed op aansluit. Het kabinet komt onder andere met een nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers de ruimte geeft om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid tegengaat. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarnaast om het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale sectoren als AI, digitalisering, energie en biotechnologie.
8: Ja, dat was hem. Gisteren, derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Wat houdt de

0: voorgestelde begroting van ons minderheidskabinet allemaal in? Voor werkend en werkgevend Nederland. En waar beter dan bij BNR at Work dat we dit kunnen bespreken. Ik ben Nigaia Wijn en naast mij de BNR-expert op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie Arjan Elbers. En vandaag praten we hierover met Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom. En Hans van de Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. Hans, jij zat daar gisteren, jij hebt deze speech gehoord. Vertel eens, hoe was het daar?
1: Ja, je merkte dat iedereen ook wel toch een beetje anders luistert. Hè? Als je normaal naar een troonrede luistert. Dit is, ik heb dat me laten vertellen door een parlementair historicus. Het eerste kabinet sinds Thorbecke dat demissionair in de zin van geen meerderheid hebbend, ja, moet ik dan goed zeggen, de verkiezingen ingaat. Of het debat vandaag in is gegaan. Ja. En dan luister je toch naar zo'n troonrede met, nou, dat wordt dan wel allemaal gezegd. Waar gaat dat ook allemaal gebeuren?
2: Lukt niet. Ja, moeilijk. Ja. Lukt niet.
1: Met wie dan? En hoezo dan? En wanneer dan?
0: Dus je hebt sceptisch daar zitten luisteren, nou, in het zaaltje.
1: Je merkte ook dat er was natuurlijk ook echt wel rekening gehouden in het schrijven van de troonrede met zoveel mogelijk handreikingen te doen. En op een gegeven moment ging de troonrede ook wel een beetje naar de sfeer van wereldvrede en liefde met elkaar. Heel hoog over.
0: Hield je het droog?
1: Nou, ik schoot wel vol op.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat snap je wel. Ja. Maar dat ik daar, met alle respect natuurlijk, dat is natuurlijk dit jaar wel uniek.
0: Ja, we praten er zo over verder. Arjan, kun jij eerst even op een rijtje zetten welke plannen voor de arbeidsmarkten allemaal in het koffertje van de minister van Financiën Eelco Heijnen zaten?
2: Ja, dat doe ik in snel tempo. Verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Eerder had het kabinet natuurlijk het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Dat gaat nu niet door. Kost de staat wel zo'n 2,8 miljard euro per jaar. Ook een bezuiniging op uitkering is van de baan. Het maximumbedrag dat je kan krijgen zou eerst met 20% omlaag gaan. Dat gaat niet door. De WW wordt verkort van 2 jaar naar 1 jaar, maar deze regeling is wel uitgesteld en gaat nu pas in 2029, als het aan het kabinet ligt. De belasting voor hogere inkomens wordt verhoogd. De arbeidskorting wordt verhoogd naar 173 euro. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van 23 naar 25 cent per kilometer. Er komt een nieuwe zelfstandige wet en werkgevers gaan meer betalen voor mensen met een leaseauto. En nog wat dingen meer.
3: Nigaia Wijnen en Arjan Elbers.
0: Bij ons Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom, en Hans van de Heuvel, voorzitter CNV. Wim, laten we even kijken naar de plannen. En dan met name op werk, werkgevers en werknemers. Daar zijn wij van. Mm-hmm. Wat vind je ervan, Wim?
4: Ja, ik vind het een enorm gepuzzel. Een beetje minnetje, een beetje plusje. Er zit niet echt een grote visie achter. En zeker geen future-proof beeld van wat hebben we nodig over 3, 5, 10, 20 jaar. Ja. Dit is een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. En het is niet echt de arbeidsmarkt sturen, vergroten, optimaliseren, future-proof maken. Dat heb ik allemaal niet gehoord.
0: Okay.
4: Ook niet in de weken hiervoor.
0: Nee.
4: Het gaat over, ik krijg iets minder. Nee, dat wil ik niet. Jij krijgt iets meer. Oh, prima.
0: Je mist visie dus.
4: Ja.
0: Hans, de vakbonden die waren al niet blij met de plannen. Maar heb jij wel een lichtpuntje gezien of gehoord?
1: Nou, er zijn wel wat stappen gezet waar wij van dachten. Nou, het is ook wel mooi dat het kabinet nou boter bij de vis doet. Dus we hadden natuurlijk al de kritiek op die AOW-leeftijd, omdat het pensioenakkoord doorkruiste.
0: Ja.
1: Nou, die is nu ook daadwerkelijk van tafel gehaald. Er is ook voor betaald, zou ik maar zeggen, in de rijksbegroting. Hetzelfde is inderdaad, je haalde dat ook al aan met het maximum dagloon gebeurd. Daar zijn wij ook tevreden mee. Maar we weten natuurlijk ook allemaal dat de bottleneck is de WW en de WIA. Dat daar de bezuinigingen toch op doorgaan. Ja, 12 maanden later. Maar goed.
0: Hetzelfde verhaal.
1: Ja, over 12 maanden slecht nieuws. Ja, dat word ik op zich niet heel warm van. En dat blijft wel een heel klein beetje de grote zoektocht. En ja, weet je, wordt naast me gezegd van ja, een visie op. Kijk, in de politiek, dat is nou de essentie ook van politiek leven, heel veel verschillende visies op.
0: Ja.
1: Vrijwel alles wat je maar kunt verzinnen. Juist ook op de arbeidsmarkt. En je ziet dat dit kabinet heeft een openingsbod gedaan. Daar is weer wat van afgegaan. Er is wel wat overeind gebleven. Er is weer wat bijgeschaafd. Maar eigenlijk is het een permanent zoeken ook vanuit dit kabinet waar ze naartoe moeten gaan. Omdat ze eigenlijk ook geen meerderheid hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dus of over links of over rechts. En waar ze in vastlopen is dat natuurlijk heel telkens de hand wordt uitgestoken naar beide kanten. En nou, op weg hier naartoe heb ik ook nog even wat flarden van de Prinsjesdag, van het debat, de algemene politieke beschouwing, ja, inderdaad, gehoord. Ja, wat je daar ook ziet, is dat, ik geloof dat dat ook Eerdmans dat heel duidelijk ook zei. Ja, je kunt Klaver en mij natuurlijk best een paar uur in een hok stoppen. En ja, dan komen we daarna naar buiten met een hele hoge rekening. En heel veel over en weer, volgens eigen gevoel, doorgeplikte ballonnetjes. Ja. Maar we zijn er dan nog steeds niet uit, want we hebben fundamenteel andere visies op heel veel zaken. Te beginnen ook overigens op de arbeidsmarkt.
0: Snap ik. En dat gaat even over de verdeeldheid en over de aanpak. Wim, jij gaf net al aan, ja, allerlei kleine stapjes naar links en naar rechts. Zijn er punten die je wel begrijpt? Dus als je even kijkt naar wat betekent dit voor werkgevers, werknemers, en je kijkt hiernaar, wat begrijp je wel?
4: Nou, er wordt bijvoorbeeld gesproken over 75.000 Nieuwlanders die toch eens een keer op die arbeidsmarkt moeten kunnen komen. Als je binnenkomt in Nederland, dat je niet zo lang mogelijk van die arbeidsmarkt wordt geweerd, maar juist zo snel mogelijk erop kan. Mm-hmm. Ja, op een superkrappe arbeidsmarkt die alleen maar krapper gaat worden vanwege de vergrijzing, zijn dat soort nieuwe toetreders super interessant, super belangrijk. Nou, ik begrijp dat de klacht van de werkgevers is, dat wordt dan weer niet gefaciliteerd.
0: Hans, jij wilde reageren?
1: Ja, wat daar lastig in is, want het is best ingewikkeld. Want je komt al met heel ingewikkelde vragen als diploma-equivalentie, om maar eens wat te zeggen. Ja. Nou, dus het diploma in het ene land, dan mag je in Nederland niet per se direct mee ook aan een auto sleutelen of nog spannender aan een mens in het ziekenhuis. Ja. Dus dan moet je natuurlijk ook goed kijken, wat mag hier dan in Nederland wel?
0: Wat vind jij van dat plan?
1: Ja, ik vind het wel goed. Tuurlijk. Is voor werkgevers, is voor de mensen zelf ook veel beter om aan het werk te zijn. Over de linie genomen, is het goed om aan het werk te zijn.
4: Dat is integreren.
1: Gelukkig, hè? Ja. Dus ik denk dat goed
4: absoluut
1: is.
4: Ja. Werk is goed voor iedereen, of voor bijna iedereen. Mm-hmm. We werken met ongelooflijk veel mensen in Nederland. Er zijn er inmiddels bijna 10 miljoen. En over de participatie en mensen zo lang mogelijk aan de slag helpen en zoveel mogelijk uren, niet per week, maar in hun hele leven laten werken. Ja. Daar ging het ook wel een beetje over, maar daar zou het nog veel meer over moeten gaan. Je ziet dat één groep, 65-plussers, daarvan werkt nu 23%. Althans, die zijn bruto bereid om te werken. Dus niet, ze werken niet allemaal, maar en dat groeit. Dat is dus ongeveer 10 punten meer dan 10 jaar geleden. Super interessant, maar dat is wel een groep die qua bruto arbeidsparticipatie nog kan groeien. Nou, eigenlijk het enige potentieel buiten wat er nu al werkt in Nederland. Ja, en daar gaat het niet over. Hoe kunnen we nou die mensen langer laten doorwerken? Onder welke condities? Wat doen we daarvoor? Wat is ervoor nodig?
1: Ja, en niet gehoord. En willen we het? Dat is natuurlijk ook een echte politieke vraag.
4: Maar die mensen willen het wel, Hans.
1: Ja, mensen het willen, dan moeten ze vrij zijn. Maar we hebben natuurlijk heel veel vragen in Nederland waarvan je ziet, wat wij ook heel erg bijvoorbeeld in onze achterbanden merken. Mensen die, want je ziet een beetje, het kabinet vraagt natuurlijk heel veel van mensen. Dus ze moeten werken, liefst fulltime.
2: Productiever.
1: Ze moeten productiever werken. Ja. Ze moeten, als het even lukt, luizenmoeder, vader, oppasvader, moeder zijn. Ze
2: beetje mantelzorgen.
1: Mantelzorgen voor hun ouders die een beetje aan het sukkelen zijn. Ze moeten bij de bingoavond meehelpen, zodat de vereniging blijft draaien. Ze moeten de stoep nog schoffelen, want dat doet de gemeente echt niet meer zelf. Ja, ik weet niet hoeveel uren jij in een dag hebt, maar het stopt een keer.
0: Maar waar zou jij dan keuzes maken? Even ook kijkend naar werkgevend, werknemend Nederland. Waar zit voor jou de essentie dan? Nou, want ik snap dit beklag, maar ja, en dan?
1: Nee, beklag, het is een constatering. En die constatering die leidt ertoe dat in ieder geval voor ons geldt dat arbeidsparticipatie, dus mensen mee laten doen voor die dat willen, dat dat heel belangrijk is. Maar dat dat voor ons niet de enige maatstaf is. Hè. We zijn geen verzamelde economen die zoveel mogelijk mensen aan het werk willen hebben. Mm-hmm. Het gaat om wezenlijkere, diepere vragen in het leven. Waar word je gelukkig van? In welke balans vind je dat goed? Daar hoort zelfontwikkeling, zelfontplooiing bij, zorg voor anderen, daar hoort ook werk bij, want ook dat is bewezen dat je daar inherent gelukkiger wordt als je aan het werk bent. Maar het is niet zo dat we bereiken niet de volledige staat van geluk als we allemaal 40 uur in de week werken. Nee. Dan zijn er nog wel wat vragen open.
4: Je ziet in de langjarige ontwikkeling van de gewerkte uren in Nederland, dat krimpt. We krimpen, we werken minder uren per week. En sinds corona is daar weer eens een hap uitgenomen. Want we hebben ontdekt, het leven is inderdaad heel veel meer dan werken. En we leven niet om te werken, we werken om te leven. En dat werk moet dan ook nog eens engaging zijn, zodat we ons kunnen ontplooien en ons kunnen ontwikkelen.
0: Purpose, toch?
4: Je wil purpose, je wil faciliteiten, je wil inspiratie. Dat wil je allemaal. Ja. En dat krijgen we heel weinig. Daarom hebben we ook mentale problemen. Neemt het ziekteverzuim toe, neemt het verloop toe. We hebben ongelooflijk veel lekken in de badkuip van onze arbeidsmarkt. En er is niet of nauwelijks over gesproken. Dat vind ik niet verstandig.
0: Nou, dat zijn tot nu toe twee duidelijke constateringen die we van jullie kant horen. Maar wat heeft de arbeidsmarkt dan nodig van het kabinet? Kom eens met ideeën, plannen, dat vanuit Hans, vanuit jouw visie, en Wim, vanuit jouw visie, van nou, zo kunnen we het beter doen of anders doen. Hoe zouden jullie dat aanpakken?
4: Ja, ik zou denken, ga op zoek naar de lekken in de arbeidsmarkt. Niet iedereen Sterker nog, bijna niemand wil 40 uur in de week werken. Inmiddels werkt nog ongeveer 51% fulltime. En fulltime betekent 36 uur of meer. Dus dat doen we gewoon niet. 40 uur in de week willen we ook helemaal niet. Maar wat doen we niet en zouden we wel willen? We zijn te vaak ziek, we zijn te vaak we lopen te makkelijk weg. Employee engagement is laag. De arbeidsparticipatie onder vrouwen tussen 35 en 55 valt ineens naar beneden. Dat heeft met privé dingen te maken. Het ziekteverzuim onder die doelgroep is ook relatief hoog. Daar moeten we het over gaan hebben. Dat moeten we uitzoeken. Wat belemmert mensen om niet zoveel mogelijk te werken, maar wel zo goed mogelijk te werken. En, ja. En we hebben ze allemaal nodig.
0: En we hebben het er nu over. Arjan, hoe kijk jij dat tegenaan als zin van, want ik snap het, hè, de constatering, we zien dit, we zien, ja, we zien zus, maar wat gaan we doen?
2: Wat ik weet van Wim is, wat jij terecht zegt, Wim, en dat hoorde ik ook Jeroen Tiel vandaag op LinkedIn vertellen van de Randstad. Dus joh, we missen gewoon een arbeidsbegroting. Dus ja, het is een heel financieel document uiteraard, ja, hè, waar naar werkgevers en kosten en fiscale wet en regelgeving. Maar wat heeft Nederland nou nodig als het echt gaat om zorg, om defensie, om techniek, om alles wat er omheen zit? Gewoon die arbeidsbegroting. Matthijs Bouw, man, heb ik dat ook al zo het horen zeggen. Waarom maken we die niet? Moeten we het zelf niet doen? Ja. Die missen kopen. Ja. Van jongens, leg dat nou eens op die hele productiviteit, dat mensen met de goede dingen bezig zijn. En dan raak je ook onderwijs aan.
4: En dat is natuurlijk echt wel een ingewikkeld, hè? Want dan krijg je toch wel de links-recht discussie. Wat moeten we meer, wat moeten we minder in Nederland de komende jaren en decennia? Mm. We hebben nu al heel veel overheid. Hè? Dat is de sterkste groeier qua werkgelegenheid de afgelopen 4-5 jaar. De publieke sector is bijna de enige sector die nog aan de arbeidsmarkt trekt. Dus die vergroot ook de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, het is tijd, zeker in deze periode met geopolitiek en AI en andere nieuwe technologieën. Er is behoefte aan, en dat is geen fijne, creatieve destructie. We moeten dingen gaan afbouwen om nieuwe dingen te kunnen opbouwen. En daar heb je wel visie en gesprekken voor nodig. Daar zou de politiek, wat mij betreft, heel erg over mogen debatteren.
0: Wat vind jij daarvan, Hans?
1: Nou, deels is dat waar.
0: Dus destructie?
1: Ja, mijn zorg zit hem eerlijk gezegd meer in dat op dit moment willen wij heel veel dingen weer opstarten. Maar we hebben natuurlijk helemaal niet helder. En dat is ook een moeilijke vraag. Van wat willen we dan niet meer? In alle eerlijkheid wordt het enorme trekken aan van defensie nu. We groeien ook in de defensie. En dat is denk ik politiek niet onverstandig om daarop te investeren. Maar bijvoorbeeld als je die cijfers weer volgt, wat de groei van defensie komt voor een heel groot deel uit de publieke sector. Dus dan creëer je op een andere plek in de publieke sector, creëer je weer een probleem en een tekort. Waar we ook wat spastisch over doen, vind ik, daar word ik wel een beetje moe van, ook in discussie bijvoorbeeld, van we gaan naar de 1 miljoen mensen in de VIA. Maar dan denk ik bij mezelf, en er worden jaren 80 erbij gehaald. Hè. Maar je moet ook eventjes, voor mensen die van cijfers houden, pakt u even de cijfers erbij, hoe de arbeidsmarkt en het aantal mensen dat werkt in de jaren 80, het hoeveel dat er waren, en hoeveel het er nu zijn. Ja, dat is natuurlijk het getal waar we nu naartoe steven. Het is wel een heel ander getal dan waar we in de jaren 80 naartoe steven. Maar er wordt een equivalent getrokken, alsof we precies weer terug zijn in de jaren 80. Dus wordt ook altijd mensen zeggen, ja, daar zitten ook veel meer oude mensen in de VIA. Of er zitten heel veel vrouwen begin 30 in de VIA. En dan denk ik, ja, dat had ik je wel kunnen voorspellen. Want dat is precies die groep die 30 jaar geleden achterbleef op de arbeidsmarkt, dat we van Wim net al uitschetsten. Ja. Die zijn allemaal actiever geworden in behoorlijke percentages. Dan is het op zich wel te verwachten dat die groep ook in de VIA-cijfers ook weer zichtbaar is als een groeier.
4: Want, zeker in dat drukke leven.
1: Precies, en vaak ook nog juist omdat veel van die mensen actief zijn in de sectoren waarvan we weten dat die een notoire zwaar werkdruk hebben, zoals de zorg, het onderwijs, de politie. Dat zijn allemaal geen banen in rustiek bestaan. Dus ja, dan is het allemaal wel verklaarbaar. En wat mij dan wel eens verbaast, is constateringen van politici en ook in de media.
2: De verwondering.
1: Hoe kan dit allemaal?
0: Maar Hans, je geeft net aan van het is dus zaak om ook te kijken waar we dan op inzetten en wat voor keuzes we maken, want we kunnen niet alles tegelijk. Waar zou jij dan keuzes op maken en hoe zouden die keuzes in ieder geval vorm krijgen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst terug te gaan naar een paar vragen. Als je even dan begint bij de publieke sector, heel goed kijken waar zijn de zaken die je als overheid in de benen wil houden, waarvan je zegt dat is voor ons nu op dit moment cruciaal.
0: Wat zou je ze adviseren? Ja. Wat zijn jouw zaken die in de benen blijven?
1: Ik vind het cruciaal dat je investeert in onderwijs, in zorg, in de politie, dus echt in de harde basis van de overheid. Daarvan zou ik zeggen, daar moet je op investeren. Tegelijkertijd zijn dat ook sectoren waar zeker in de zorg je een ongelofelijke regeldruk hebt. Dus daar moet je niet alleen gaan gaan zitten trekken aan het aantal mensen dat binnenkomt. Maar ook even kijken, als die mensen binnen zijn, zijn ze dan nog met de goede dingen bezig? Namelijk aan het bed voor de patiënt met de mens. Mm-hmm. Of zijn ze bezig met systemen te vullen? In dat opzicht ben ik altijd, hoop ik altijd maar, dat AI leuke dingen gaat opleveren voor ons allen. En daarna aan de private kant merk je dat er ook, en dat vind ik altijd moeilijke discussies in alle eerlijkheid, leg ik ook maar op tafel. Er wordt met mij wel, als je die, er wordt met een zekere aplomb worden soms wel de sectoren afgeschreven dat ik denk, nou, dat weet ik allemaal niet hoor.
0: Dus wat, wat bedoel je? Welke sectoren?
1: Bijvoorbeeld met landbouw heb je dat een tijdje gehad. Hè? Dat werd gezegd, nou, landbouw, dat was ooit leuk dat dat was, maar dat hoeft niet meer. Een beetje groene wei, dus misschien een AI-koe voor de sier, maar dat hoeft in het echt allemaal niet meer. Nou ja, weet je, dan schrijf je een behoorlijk percentage.
2: Een mega grote industrie. Ja.
1: Nou, dan schrijf je een heel groot deel van het percentage van werkgelegenheid, van economie af. Dat is ook een tijdje gezegd over Tata Steel. Het is een tijdje gezegd over bijvoorbeeld alles wat in Camelot gebeurt. Dus
0: dat is iets waarvan je zegt, moeten we voorzichtig mee zijn.
1: Nou, wat vaak gebeurt dan is dat mensen zeggen, ja, dat is maar 3-4%. Maar als je dat 5 keer zegt, dan heb je 5 keer 3%, dan ben je 15% van je economie aan het krimpen. Leek mij een reden tot crisis als het zover is.
0: En dan heb je het over van dingen waar je voorzichtig mee bent. Je hebt het over een aantal sectoren waar je zegt, daar volop inzetten. Wat zou je laten vallen? Waarvan zeg jij dan van, nou, en dat laat dat maar varen, dat lossen we ooit wel op. Want ik snap wat je zegt, zorg en politie. Hè, en dan zeg je, de landbouw moeten we voorzichtig mee zijn. Maar wat zou je laten?
1: Nou, je ziet dat er natuurlijk al automatisch een verschuiving plaatsvindt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat gaat, weet je, daar hoeven wij. Ik weet ook niet, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Voor mij hoeft daar geen communistisch decreet van boven te komen.
0: Nee, dat
1: de opperste Sovjet besloten heeft dat we hiermee stoppen. Voor mij hoeft dat niet hoor.
4: Nee, helemaal mee eens. Je ziet de arbeidsmarkt ongelooflijk verschuiven en bewegen. Als je over 3 of 4 of 5 decennia kijkt, dan lijkt de economie niks meer op wat die toen was. Maar wat wij nodig hebben is wel een visie op het ecosysteem dat we hier willen hebben. Minder landbouw, minder distri-centers, ik heb geen idee. Wat willen we veiligstellen en waar willen we floreren? Ja. Dat vergt visie.
2: Ja, en ik wil het haakje wel slaan, en daarom riep ik net ook het onderwijs. Van er is een pact worden gemaakt over kansrijke beroepen opleiden. Ja. En die mis ik nog steeds, zeker in het beroepsonderwijs. Er wordt echt nog opgeleid voor de meest bijzondere opleidingen. Ik denk, jongens, kijk nou ook gewoon even waar die markt serieus behoefte aan heeft. Ja. En dat hoeft niet helemaal tot in de punt en de komma uitgewerkt te zijn. Alleen streep nou eens gewoon door wat gewoon echt nergens naartoe gaat.
1: Maar misschien ook, wij specialiseren door ook in het onderwijs. Hè. Dus wat je ziet, in verschillende andere landen heb je veel meer breed onderwijs. Hè. Dus in sommige
2: beroepen moet je heel veel erg, te smal.
1: Ja. Maar je moet natuurlijk focussen voor bepaalde beroepen. Hè, want het is wel fijn dat je er heel veel van weet en heel veel tijd aan hebt besteed. Maar voor heel veel beroepen is het eigenlijk veel beter als je een veel breder pakket hebt. Dan ben je ook veel wendbaarder, veel flexibeler om te kunnen draaien. En daar zit ook wel een probleem in de onderwijsstructuur. Dat wij zijn eigenlijk zo'n beetje na 2 VMBO... zijn wij eigenlijk mensen al aan het trechteren.
0: Ja. Wim, de vakbonden zijn ineens weer terug van weg geweest. Ze zijn weer relevant. Ja. Stakingen, noem maar op. Wat vind je hiervan? Er staat er een naast
4: ik
0: je.
4: Ik vind het volstrekt logisch en begrijpelijk. Ja. Want we hebben al heel lang een krappe arbeidsmarkt. En die gaat ook niet meer weg voorlopig. Ondanks alle mogelijke beloften of dreigementen van AI. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich nu realiseren, oh, maar wacht even, ik heb een lang verlanglijstje en niemand luistert er. Ik krijg niet echt de mogelijkheden waarvan ik denk dat ik die zou moeten krijgen. Ik kan me hier niet ontplooien, dat vind ik een hele belangrijke. Ik voel me niet betrokken, ik ben niet bevlogen en geïnspireerd. Vakbond, help! En of die vakband nou van links of van rechts komt, maar ik vind het heel logisch dat die nu weer terugkomt.
0: Wat vind je daar zelf van, Hans? Je zit daar middenin.
1: Ja, je merkt eigenlijk een paar dingen. Hè. Dus, ja, klopt.
2: Ja, ik vind het wel relevant, zegt Hans, denk ik.
1: Ja, ik vind het zelf heel matig. Maar
0: je mag kritisch zijn op jezelf.
1: Ja, nou, 3 dingen waarvan ik denk, kijk, die cao's, hè, wij sluiten 100 cao's elk jaar. Dat is wat we de afgelopen jaren ook hebben gedaan en wat voor heel veel mensen toch onderaan de streep heel veel verschil heeft gemaakt elk jaar weer. 2, wat je echt ziet waar wij met elkaar veel meer mee bezig zijn, ook bij de vakbond, heel veel met leden, is loopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Dus wij zijn ook veel meer een partner voor mensen, niet alleen als het moeilijk is en als je een conflict hebt, maar juist ook van waar word je gelukkig van, waar kun je jezelf nog ontplooien, waar kun je beter worden. Nou, dat is ook een veel positievere agenda waar heel veel mensen ook behoefte aan hebben. En 3 is natuurlijk nu de behoefte, of de agenda waar het nu heel erg over gaat, is natuurlijk ook dat steeds meer mensen zich weer hernieuwd realiseren dat verschil tussen je bruto en netto loon, dat ergens naartoe gaat. En dat iets is wat je mede met je werkgever zelf ook inlegt. En dat bedragen zijn waarbij het ook niet een gunst is dat de overheid zo af en toe naar je omkijkt als ze tegen zit bij werkloosheid of ziekte, maar dat je er zelf aan mee hebt betaald, mee hebt gespaard. En dat je dus ook rechten hebt. Dat je niet een soort van de politiek beslist over u wacht maar even wat eruit komt. Je hebt je zelf voor betaald, heb je zelf voor ingelegd.
0: Het is van jou.
1: Mede-eigenaarschap, dus mede-eigenaarschap. partnerschap met werkgevers, de werknemers, met de overheid, met z'n drieën. En dat zijn we echt totaal uit beeld geraakt. We zijn eigenlijk heel erg verstatelijkt. En daar is nu het probleem ook ontstaan. Alles ligt op het bordje van de overheid. Ik heb daar weinig vertrouwen in. Ik denk dat het veel beter is als we dat weer veel meer met elkaar gaan doen.
0: Hans, dankjewel voor dit fijne gesprek. Wim, jij ook bedankt. Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom. Hans van den Neuvel, voorzitter van CNV. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met psychiater Jim van Os. Ja, dat was een bijzonder gesprek, hè? Hoe hij van liefdesverdriet zichzelf heeft ontplooit.
2: En er zat een waanzinnige link met het onderwerp wat we net besproken hebben. Dat was destructie.
0: Oh ja.
2: Dus eerst het oude systeem afbreken om weer helemaal opnieuw op te bouwen over hoe er wordt gekeken naar psychische gezondheid.
0: Ja, Jim had het erover dat er chaos aankomt. Dus Wim en Hans, beware. Ja, hij,
1: dat is ook goed voor zijn beroepsgroep, hè? Dus
0: ja, heel, heel goed. Chaos komt. Ja, hij schuwt de discussie niet en durft zelfs soms stevig stelling te nemen.
5: Schizofrenie bestaat niet. Het is een menselijke gevoeligheid die zeker uit de hand kan lopen. Maar laten we er anders over praten. En door het zo te poneren krijg je heel veel reacties.
2: Tuurlijk, dan krijg je aandacht.
5: Ja. Ja. En ik kreeg er flink van langs van mijn collega's. Ik werd met de grond gelijk gemaakt, alle kranten. Maar goed, daar schep ik dan ook weer raar genoeg en zeker genoeg in.
0: Oh ja?
5: Dat vind ik leuk om te zien dat daar dan... Want consensus vind ik geen goed middel. Ik vind debat, waarheidsvinding via extreme discussies, vind ik veel beter.
0: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je, net zoals Arjan en ik en de rest van de wereld, geen genoeg van krijgen? Ga dan direct naar onze socials, LinkedIn, TikTok. We zijn overal. En praat mee over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in ons?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechterlijke uitspraken te negeren. En noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Woensdag 16 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïense drones hebben op luchtmachtbasis Saki op de Krim een Russisch gevechtsvliegtuig geraakt en elders in bezet gebied onder meer een droneopslag. En een generaal, vorige week al, die onlangs nog door Poetin persoonlijk was geprezen, is geëlimineerd en daarmee de 7e commandant op brigadeniveau of hoger die door Oekraïne is uitgeschakeld in die oorlog. Gisteren troffen Oekraïnse drones een raffinaderij in Syzran en een dronefabriek in Taganrog en een niet nader omschreven doelen op de Zwarte Zee. Bij een Russische droneaanval op een bus in Dnipropetrovsk vielen 5 doden. In Zaporizhia en in Kiev ieder 1 dode gemeld. In Sloviansk 2. In Odessa werd de haven opnieuw getroffen. En tussen Kiev en Mykolaiv een passagierstrein. Zelensky, dit is wel belangrijk, meldde gisteren dat een nieuwe Oekraïense interceptor drone een van de snellere Russische straalmotor aangedreven drones had neergehaald. Die nieuwe generatie snellere Russische drones is nu een ontzettend groot probleem voor Oekraïne. Wordt heel hard aan gewerkt om dat in te halen. Letterlijk moet je die inhalen, die dingen. Dan naar het front. Een Oekraïense brigadegeneraal heeft die recente opmars van Liman hier al besproken. Officieel de naam Operatie Vivaldi gegeven. Daar nog wat dingen over gezegd. Het gaat goed. Wij wilden niet al te veel over kwijten. Gaan er verschillende versies rond over hoe ver de Russen nou precies zijn teruggedrongen. Die generaal zei daarover, er komt meer goed nieuws aan. Dit is nog maar Vivaldi's eerste jaargetijde.
7: Nou ja, weet je, die Vivaldi heeft ertoe geleid dat er 75 vierkante kilometer ontdaan is van Russen. Dus dat waren die Russische troepen die eigenlijk geïnfiltreerd waren in dat gebied, die zijn eruit geschopt. Dus dat is op zich is dat heel erg goed. Maar het allerbelangrijkste is, we hebben het al eerder gezegd, maar het kan niet genoeg benadrukt worden, is dat daarmee de noordelijke route wordt afgebroken voor de Russen om die 3 gefortificeerde steden te gaan omsingelen. Dat proberen ze ook veel meer naar het zuiden te doen. Dat praten we over bijvoorbeeld Dobropilia. Daar zie je dus dat de Russen geweldige problemen hebben om door de muur van drones heen te komen. Wat ze daar proberen te doen is door middel van zweefbommen zoveel mogelijk schade aan te richten om dan vervolgens door te breken. Maar dat lukt ook niet echt. Dus die hele omsingelingsoperatie, en die is erg cruciaal, wil Poetin inderdaad, laten we zeggen, voor het eind van het jaar, wat zijn nieuwe opdracht is, die drie gefortificeerde steden helemaal in bezit krijgen. Dan zal die dat gebied moeten omsingelen en zal die aan alle kanten moeten opmarcheren. En dat lukt op dit ogenblik gewoon niet. En Vivaldi speelt daar een belangrijke rol bij.
3: Hey, die drones, dat is natuurlijk fantastisch, hè, dat ze die wat sneller hebben weten te krijgen. Want ja, je moet dan die nieuwe straalmotor Geron drones zien in te halen. Ik zag ergens een Oekraïner ook wel zeggen dat ze dat gewoon hadden onderschat. Hè, dat die nieuwste generatie Russische drones in zo'n grote mate in productie konden worden genomen. En ja, ze moeten nu echt catch-up spelen.
7: Nou ja, daar hebben ze het initiatief verloren. Dat werd dus ook letterlijk gezegd. Ook volgens mij door de commandant van dat derde legerkorps, die Vivaldi-operatie aan het leiden is. Dat hebben ze inderdaad gewoon verloren. Maar ja, tegelijkertijd moet je constateren dat de Russen ook niet veel verder komen. Dit is hoe het gaat. Ik bedoel, je moet er ook niet al te verbaasd over zijn, want we hebben gesproken over de ontwikkelingen. Zoals die gaan. 6 weken is de ontwikkelingstijd voor nieuwe innovatieve drones. Ja. Om de 4 maanden verandert de aard van die oorlogsvoering. En met betrekking tot onderscheppingsmiddelen voor jet-powered Geron drones. Die oplossingen die zijn kennelijk veelbelovend. Maar dan zie je dus ook hoe die innovatie werkt. Er zijn dus 60 bedrijven. Die zijn dus bezig om een ontwikkeling te doen en om een alternatief te ontwikkelen en iets te bedenken waardoor die jet drones naar beneden kunnen worden gehaald. 60 bedrijven. Een handvol heeft dan iets wat redelijk veelbelovend is. En waarschijnlijk blijft er daar 1 van over die echt zo interessant is dat je dat echt ook grootschalig in productie kan nemen. Maar het is nu al in ieder geval gelukt om zo'n drone naar beneden te halen. Maar ja, dit is echt wel hoe de innovatie werkt in Oekraïne. Ongelooflijk veel bedrijven komen met wat. Het meeste gaat de vuilnisbak in en 1 of 2 hou je over en die ga je ontwikkelen en dat wordt het dan.
3: Ja. Onder de doelen geraakt in Kiev vandaag was volgens mij weer een benzinestation. Worden veel op de korrel genomen door de Russen de laatste tijd. Gisteren dus nog een energiedoel geraakt door Oekraïne. Dat ondanks het feit dat Trump gisteren al had gezegd dat er een energiebestand tussen Rusland en Oekraïne is ingegaan. Nou, begrijpt die dingen soms wel eens vaker niet helemaal.
7: Wij ook niet trouwens.
3: Wij ook niet. Nee. Ik zag wel. Volgens mij, hoe de volgorde was, is dat Trump die moest een verklaring geven voor de hoge dieselprijs. Die gaf daar Oekraïne de schuld van en zei toen hou op met Russische doelen op dieselgebied aanvallen. Toen heeft Zelensky gezegd, prima, als Rusland dat ook doet. En nu hebben zowel Peskov als Lavrov gisteren en vandaag zag ik gezegd, nou, dat vinden wij eigenlijk wel een goed idee. Ook bij hen is het, moet je niet al te letterlijk nemen vaak wat zij zeggen, maar zou hier toch iets in kunnen zitten? Want ja, ook Rusland heeft zwaar te lijden. En Oekraïne natuurlijk ook.
7: Kijk, Zelensky heeft ook gezegd, we stoppen niet met die aanvallen voordat Rusland is gestopt. En ik wil een garantie hebben van de Amerikanen. Dat is wat hij net heeft gezegd. Dus er zitten wel allemaal voorwaarden aan. Dus ik heb daar niet heel grote hoop dat heel snel zal gaan veranderen. Ten meer ook omdat dus die voorwaarden eraan wordt verbonden door Zelensky, maar misschien is hij inmiddels ook alweer teruggetrokken, dat weet ik niet. Dat hij wil dat de Amerikaanse garanties komen. Maar wat voor garanties zouden dat dan moeten zijn? Dat hij een bom op het Kremlin gaat gooien als ze zich niet aan de afspraken houden? Ik vind dat lastig om om aan te geven. Arjan?
8: Het gaat dus gewoon door. Volgens mij gaat het gewoon door.
3: Dat zit er dik in. Hey, we moeten nog eventjes melden, denk ik. Het is maar een onbevestigd bericht, wel in de altijd goed geïnformeerde Kiev Independent, dat In dat grote fraudeonderzoek, dat al meer dan een jaar loopt volgens mij, dat daar een getuige in dat onderzoek het verklaart dat opdracht was gegeven voor het witwassen van geld. Dit was eigenlijk het laatste deel van dat fraudeverhaal. Het witwassen van geld om de borgsom te betalen van een eerder aangehouden minister. Dus eerder aangehouden in deze fraudezaak. En zoals de krant het formuleert, voldoet die persoon aan de voldoet de beschrijving van die persoon aan Zelensky's rechterhand Budanov, de oud inlichtingenman.
7: Ja, die moet je toch niet kwijtraken. Dat is inmiddels een van de belangrijkste mensen. Ja, ik heb vorige week nog verslag gegeven van een ontmoeting in Riga met Budanov. Een man die komt nogal competent over. Maar je moet er niet aan denken dat hij dus ook beschuldigd wordt en ook moet vertrekken. Dit is wel echt totaal rampzalig hoor. Voor de top in Oekraïne, die eigenlijk in zeer belangrijke mate verantwoordelijk is voor de huidige oorlogsinspanning.
3: Ja, nee, dat zou heel ernstig zijn, maar dat is nogmaals onbevestigd.
7: Onbevestigd.
3: Ook bij het onderwerp Oekraïne hoort nog het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat voor een nieuw sanctiepakket heeft gestemd. Maar misschien moeten we dat straks bij het veegblokje Trump meenemen en eerst doorgaan naar Europa. Want het Westelijk Front, kan je misschien bijna van spreken. Daar gebeurt ook het een en ander. Gisteren hebben NAVO-toestellen een drone neergeschoten die het Litouwse luchtruim was binnengekomen. Gevlogen. Maandag nog, hadden we toen nog niet kunnen meenemen, werd een Deense legerhelikopter naar een Russisch oorlogsschip beschoten met lichtkogels. Is dit ernstig?
7: Ja, vind ik wel. Het neemt hand over hand toe. Al dit soort operaties. Ook Zelensky die heeft nu ook gemeld dat toen hij aankwam in Chișinău, dus vliegveld van Moldavië, dat zowel bij de aankomst als vertrek, dat de drones werden gezien boven het vliegveld. Dus dit is wel, ja, ik vind dit wel heel ernstig langzamerhand. Dit kun je niet meer zien. Dit gebeurt nu zo vaak dat echt opzettelijke acties zijn en die beginnen steeds grootschaliger en frequenter te worden in ieder geval.
3: Hey, en ik denk dat we dan meteen eigenlijk door kunnen naar misschien wel het belangrijkste van vandaag. De State of the Union toespraak, uitgesproken door commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Met daarin, Rob, dat zal jou goed doen, leeftijdsverbod voor sociale media. Geloof ik, 15 jaar.
7: Ja. Dat is heel erg goed. Ja. Nee, het is natuurlijk om desinformatie tegen te gaan.
3: Ja, absoluut. Nee. Zat er nog wat anders in?
7: Nou, een hele hoop. Kijk, het meest bijzondere vind ik dat Carney aanschoof. De premier van Canada. Die is volgens mij de eerste regeringsleider van een niet-EU-land die in de zaal zat tijdens een State of the Union. Dat is echt bijzonder. Hij zal ook het Europees Parlement toespreken, heeft hij misschien al gedaan inmiddels. Maar hij is natuurlijk de man die een tijd geleden heeft gezegd, er moet een verbond komen van democratische landen. Nou, dat bestaat
3: de middle powers.
7: Ja, de middle powers, dat bestaat in feite ook. Dat is het initiatief geweest van Macron in 2022, om alle Europese landen bij elkaar te harken, die het niet helemaal voorzien hebben op niet echt houden van Poetin. En daar is Carney ook bij aangeschoven. Maar wat je dus nu ziet, is, en dat vond ik wel interessant, dat er dus gediscussieerd de afgelopen tijd is over het aanhaken van Canada aan de Europese Unie. En Carney die heeft gezegd dat er een vergaande veiligheids- en economische samenwerking moet komen. Die komt er al. Interessant daarbij is dat er gezegd werd, er mag geen geassocieerd lidmaatschap komen. Want een geassocieerd lidmaatschap, dat maakt het onderscheid tussen lidstaten en niet-lidstaten eigenlijk te klein. En dat geassocieerde lidmaatschap, dat werd wel aangekondigd, zei Arend Jan, in de State of the Union door von der Leyen.
8: Ja, namelijk Canada.
7: Ja.
8: En meneer Carney zat er dus ook te glunderen. Het is trouwens wel indrukwekkend over wat er gebeurt. Want in die State of the Union gaat von der Leyen praten ook over een Europees artikel 4. Hè, dat is een consultatieartikel, weet je wel. Wat de NAVO ook kent. En dan wordt Canada bijgenoemd, maar ook Engeland en ook Noorwegen. Wat je eigenlijk hier ziet, is dat Trump gewoon steeds meer bondgenoten verliest. Hè? Nieuw-Zeeland was kritisch over Trump. Gisteren was ook Australië kritisch over Trump. En je ziet nu dat mensen zich richting een Europese veiligheidsarchitectuur begeven.
7: Nou ja, alleen ja, Canada, die doet dat op dit ogenblik. Australië en Nieuw-Zeeland die liggen een beetje ver weg. En datzelfde geldt denk ik ook voor Zuid-Korea. Maar nee, even nog te verduidelijken wat jij zo net zei. Want dat is denk ik echt heel erg belangrijk. Wat het voorstel is, is om analoog aan artikel 4 van het NAVO-verdrag... een consultatieverplichting voor als een land zich bedreigd voelt... in te stellen binnen de Europese Unie. En wat men dan doet is, je gaat dan gezamenlijk praten. Dus laten we zeggen, Nederland die wordt aangevallen in de Noordzee. Wij schrikken ons te pletter en we zeggen, nou moeten we wat doen. Dat kan je dus doen in de dat kan je natuurlijk doen in de NAVO, dat is artikel 4. Maar je kan het nu ook doen in de Europese Unie. En dat is omdat je gewoon weg wil bij Amerika. Omdat je niet zeker bent wat Amerika nou eigenlijk wil gaan doen. Dus daar komt zo'n consultatiemechanisme. Canada die gaat daarbij aanhaken als het goed is. Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, wat je hebt gezegd, ook. En dat zou de kern kunnen gaan vormen van de toekomstige Veiligheidsraad in Europa. Dus ik zag stukken op internet voorbij komen dat er een veiligheidsraad komt. Volgens mij is dat besluit nog niet genomen, maar gaat het nu echt om een route daarnaartoe. En dat vind ik wel echt heel erg interessant dat dat gaat gebeuren. En je ziet nu dat dus Amerika gewoon op afstand wordt geplaatst in deze discussie.
8: En er komt ook een Europees initiatief over die beroemde strategische enablers. Hè? Denk maar aan die grote transportvliegtuigen, noem maar op. Hè? Ook over immigratie.
7: Nou, even die strategische enablers, dat is dus de crux van de zaak. Als het gaat om de capaciteiten die Europa ontbeert. Dan gaat het over space. Wat doen we in de ruimte? Wat gaan we doen op cybergebied? Wat gaan we doen op het gebied van het bijtanken in de lucht? Ja. Wat gaan we doen op het gebied van luchtverdediging? Dat zijn dus typische zaken die je nodig hebt om een operatie überhaupt te kunnen uitvoeren. Dus ik hoop, en dat heeft zij niet gezegd, dat er ook commandovoeringssystemen in zitten, want anders heb je er nog steeds niks aan. Want dat is echt een van de allerbelangrijkste punten die je nodig hebt, maar die Europa ook eigenlijk ontbeert op dit ogenblik.
8: En ze gaan ook praten over samenwerking op het gebied van kritieke metalen, het grote zwakke punt.
7: Ja, dat doen ze al. Ja. Dat is de Critical Raw Materials Act van enige tijd geleden. Maar wat er nu gaat gebeuren, is dat er een samenwerking gaat komen om bijvoorbeeld te komen tot voorraadvorming. Kritieke materialen staan op de sanctielijst, zeg maar, van de Chinezen. Die zeggen, wij hebben exportrestricties van bepaalde, nou, neem zelfs van aardes in de richting van Europa. En nu zegt Europa, ja, wij moeten toch iets doen. Wij moeten ons indekken tegen schommelingen en tegen verstoringen van de mondiale bevoorradingsketens. En dat betekent dat we eigenlijk gewoon nu ook aan voorraadvorming moeten doen. Dat is wat von der Leyen ook in haar State of the Union heeft gezegd.
8: Ja, dat is heel belangrijk.
9: Ja. En jullie zeggen dus eigenlijk, zie je dat hier Europa en dus misschien andere verweesde bondgenoten van Amerika hun lot in eigen handen nemen?
7: Ja, dat is echt heel erg duidelijk. Er komt ook een nieuwe Europese veiligheidsstrategie. Die is ook aangekondigd. Dat heeft eigenlijk te maken met het punt waar we het net over hadden. Die toenemende hybride sabotageoperaties door de Russen. En die continue overschrijdingen van de grens met drones. Vorig jaar heeft zij een dronemuur aangekondigd. Nou, die is er nog steeds niet, maar daar wordt wel aan gewerkt. Dat heb ik nu ook weer gezien vorige week toen ik in Letland was. Dus ja, dat wordt aan gewerkt, maar dat duurt natuurlijk even voordat die is. Ja, dus ja, dit gebeurt. En het is echt allemaal ter voorbereiding op een verdere Amerikaanse terugtrekking uit de NAVO. Dus de Europese Unie begint dat echt op dit ogenblik over te nemen. En dat betekent dus ook dat je gezamenlijke wapenprojecten moet gaan hebben bijvoorbeeld met de Oekraïne. Het Freya-project is een belangrijk project. Dat gaat om gezamenlijk een alternatief voor Patriot te kunnen ontwikkelen.
9: Zullen we het Midden-Oosten eens even bestuderen? Hey, daar zag ik een bericht dat er eigenlijk nog best aardig wat olie op dit moment door de straat van Hormuz komt.
8: Ik zag dat maar 3 schepen vandaag. Vind ik best weinig.
9: Dat is inderdaad niet veel.
7: Nee, maar de afgelopen dagen is het iets meer geworden. Het heeft te maken met het feit dat die aanvallen van Amerika op de radarinstallaties langs de straat van Hormuz, dus Iraanse radarinstallaties, behoorlijk behoorlijk effectief zijn geweest. En je ziet dus nu dat dat een van de redenen zou kunnen zijn, wordt er gezegd, waarom de Houthis nu bezig zijn om Saoedi-Arabië te pakken. Ja. Want Saoedi-Arabië, die wordt nu ongehoord gepakt in zijn olie uit te voeren. Dus de vorige keer hebben we het er ook over gehad, dat de Oost-West-pijpleiding van Saoedi-Arabië, die is gebombardeerd. Ja. Saoedi-Arabië wordt aan alle kanten gepakt door pro-Iraanse groeperingen uit Irak, die aanvallen hebben uitgevoerd door de Houthis die dat doen vanuit Jemen. En die nu proberen, nu ze een deel van die Rode Zeekust in handen hebben, de olie-exporten van Saoedi-Arabië helemaal te blokkeren. Ze hebben het niet echt voorzien, laten we zeggen, op Saoedi-Arabië. Het heeft gewoon te maken met het feit dat Saoedi-Arabië de keuze maakt om de Jemenitische regering, de legitieme regering, te steunen. En de Houthis zijn de rebellen, hoewel de Houthis vinden dat zij de legitieme regering zijn van Jemen.
8: Ja, die East-West pipeline is 4 tot 6 weken gewoon functioneert niet meer. Dat is langer dan werd verteld werd gisteren. Hè? De pijpleiding is dus buiten bedrijf. Hè? Ook de olieverlading in Yanbu is stilgelegd. Hè? Brent is dus nu nog steeds $107 per vat. Ondanks even een korte daling vanochtend. Het is heel ernstig. En wat mij interesseert is dat Saoedi-Arabië vraagt aan Trump een paar dagen geleden, kan je me helpen? Trump zegt, ik heb er geen zin in. En Rob legt eruit, ja, Trump heeft gewoon geen wapens meer. Nou heeft Saoedi-Arabië heel veel. Maar ze durven niet toe te slaan. Of althans, ze wachten nog even. Maar reken maar dat Saoedi-Arabië nu wat gaat doen. Dat kan niet anders.
7: Nou ja, zij lopen ook wel een beetje door hun wapenvoorraden heen. Dus er is wel een algemeen probleem waar dus nu gebruik door wordt gemaakt door de Houthis. Ja, dus ze hebben nog wel wat. Maar ja, je ziet dus ook tegelijkertijd dat die Houthis heel moeilijk te bescheiden zijn. Want die zijn behoorlijk gebombardeerd. Ze zijn gebombardeerd door de Amerikanen, gebombardeerd door de Saoedi's.
8: Door Israël?
7: Ja, door Israël. Maar het enige gevolg is dat ze nog meer gebied hebben veroverd de afgelopen weken.
9: Het Amerikaanse congres heeft weer gezegd dat ze daar wel weg willen, nietwaar, Rajon?
8: Ja, dat is overigens wel belangrijk. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is nog in republikeinse handen. Dat duurt misschien niet lang meer. November kan dat veranderen. We hebben dus op 15 september, dat was dus gisteren, met 220 tot 204 stemmen tegen voor een War Powers Resolution gestemd die Russische militaire campagne tegen Iran moet beëindigen. 7 republikeinen stemden mee met de democraten. Dat betekent nog niet dat de oorlog stopt. Want ja, Trump kan altijd een veto uitspreken en dat zal hij waarschijnlijk ook doen.
9: En dat geldt ook, denk ik, voor wat we eerder al noemden, een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Dat Trump daar nog wel eventjes ja tegen moet zeggen.
8: Ja, en die houdt dat dus allemaal tegen. Dat is dus op zichzelf wel weer heel interessant. Weet je wel, Lindsey Graham wilde dat allemaal doen.
9: En
8: de Trump heeft het allemaal tegengehouden. En bij mij komt dan weer de vraag op, waarom steunt hij Poetin? Dat is toch erg interessant. Even terug naar die War Powers Act. En ook trouwens de omgeving daarvan. Het Congressional Budget Office heeft nu ook gewoon officieel gepubliceerd dat de oorlog Amerika tot 1 augustus ongeveer 38 miljard heeft gekost. En momenteel mogelijk 3 miljard per maand extra. En ook dat het Pentagon grote hoeveelheid Patriot, TAT en andere precisiewapens zijn verbruikt. Dus nu weten we het helemaal op papier ook, dat het zo is.
9: Heb je nog iets leuks over Amerika, Arjan?
8: Ja, ik heb altijd wat leuks.
9: Even nog iets om te lachen, alsjeblieft. Ja. Oh, wacht, en trouwens, hadden ze niet, misschien voordat we aan iets leuks toekomen, als je dat nog voor ons hebt, oplopende rente. Iets minder leuk. Was ook sprake van, niet waar?
8: Ja, dat gaat dus. Je moet je dus voorstellen, de obligatierente is boven de 5%. De staatsschuld neemt toe, het begrotingstekort neemt toe. Scott Bessent koopt op, werkt allemaal niet, die obligaties opkopen. En waarschijnlijk, ik heb het nog niet gezien, maar de Fed gaat vandaag dus de rente verhogen met 0.25%. Ja, dat is, daar is Trump dus woest over. Maar het gaat allemaal wel gebeuren en maakt het dus allemaal alleen maar moeilijker. Ja. Want ja, dat is precies datgene wat hij niet wil. Wat interessant is voor Trump is dat die Republikeinse afgevaardigde Thomas Massie, die kennen jullie misschien wel, die merkwaardige man, die heeft gisteren dus impeachment artikelen ingediend tegen minister Hexet vanwege militaire acties tegen Iran zonder congresautorisatie. Dat betekent op zichzelf nog niks dat echt gevolgen zal hebben, maar ik vind het toch interessant dat het gebeurt.
9: Vond dan niet om te lachen? Nog nee. Iets?
7: Ja, je zou het Kennedy Center moet je dan.
9: Wat is met Kennedy Center?
8: Nou ja, die heeft dus
9: voor de kunsten.
8: Tegenwoordig heeft hij dus Trump zelf als voorzitter van dat hele deftige Kennedy Center. Ik ben er een keer geweest toen het concertgebouw er was. Ik was heel trots, want al die Amerikanen vonden het concertgebouw fantastisch. De Kennedy Center luistert niet erg naar wat Trump allemaal wil. Want die wil graag zijn naam erop zetten en zo, weet je wel. En nu schijnt het zo te zijn, wat ik gelezen heb, is dat het Kennedy Center failliet gaat op deze manier. En misschien gesloten moet worden.
7: Nee, het gaat nu gesloten worden. Het is nu gesloten. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat Trump $275 miljoen blokkeert voor de grondige renovatie van het centrum. Toen heeft het centrum gezegd, nou bekijk het maar. En Trump wil alleen dat die 275 miljoen beschikbaar stellen als zijn naam weer terugkeert.
8: Het is inderdaad heel hard, want
7: het is te krankzinnig voor woorden. Daarvan heeft de rechter gezegd, Trump, je kan maar wat, dat mag helemaal niet, want het is een congresbesluit. Ja. En het congres zegt, van, ja, daar gaan wij over, daar gaat Trump niet over. Maar Trump die probeert dus nu die 275 miljoen te blokkeren, want ja, hij moet. Ja, een groot man moet natuurlijk gewoon geëerd worden in het Kennedy Centrum. En wat het Kennedy Centrum, ja, Kennedy, ik bedoel, wie is Kennedy? Dat is een nitwit in vergelijking met Trump. Dit is toch wat kleine kinderen bedenken, dit soort dingen.
9: We hebben in elk geval toch nog even kunnen lachen. Dat is fijn, dank daarvoor. Morgen meer.
8: Tot morgen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechtelijke uitspraken te negeren. En noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
7: Goed dat je luistert. Welkom op deze woensdag 16 september. De dag dat we het hebben over Klaas Knot. Die maakt ineens heel veel kans om ECB-baas te worden.
8: Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot te steunen om president van de Europese Centrale Bank te worden.
7: Klaas Knot aan de knoppen bij de ECB. We zoeken uit wat voor jou dat oplevert als belegger. Hebben we het ook over de ondergang van de mensheid, waar sommige AI-baasjes voor waarschuwen. Maar menselijke robot Mark Zuckerberg vindt het allemaal wel meevallen.
9: Met de chief executive Mark Zuckerberg en Nvidia's Jensen Huang have pushed back on calls for a coordinated slowdown of AI development, saying companies can decide whether to delay the release of products over safety concern.
7: En je hoort meer over een diner van Jensen Huang dat het Nvidia-aandeel wel eens flink meer waard kan maken. Dan het slot van de Amsterdamse beurs. Een minime winst voor de AEX. 200ste in de procent gesloten op 1096 punten. Grootste stijger is ASM met een winst van 2,9%. De beurs en de VES die staan in het groen. En ik ga de beursdag doornemen. En dat doe ik met niemand minder dan Nico Inberg van Aandeelhouder. Welkom.
10: Goedenavond Jelle.
7: Goed dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met Jensen Huang van chipreus Nvidia. Die heeft namelijk een bijzondere uitnodiging voor een diner gekregen, meldt persbureau Bloomberg. Hij mag volgende week aanschuiven bij het staatsdiner dat president Trump houdt voor de Chinese president Xi Jinping. Xi Jinping die is volgende week in Washington. Hij mag langskomen omdat Trump een aantal maanden geleden op staatsbezoek was in China. Nou, de twee zijn nog steeds in een handelsoorlog verwikkeld. Dat draaide om importheffingen, maar nu ineens komt daar ook AI bij en de oorlog in het Midden-Oosten. Nou, Jensen Huang gaat denk ik niks zeggen over de straat van Hormuz, maar mag dan wel weer wat gaan zeggen over chips en AI. En Nico, misschien ritselt hij wel wat nieuwe deals in China bij. Wat denk jij?
10: Nou ja, dat zal hij natuurlijk heel graag willen. En eerlijk is eerlijk, Amerika gaat er ook aan verdienen, want volgens mij heeft Trump een deal gemaakt met onder andere Nvidia dat hij, ik meen, 15% krijgt van alle omzet die ze daar weg kunnen brengen. Dus ja, als het om geld gaat, dan zal hij dat willen. Maar ik denk dat ze er heel moeilijk uitkomen, want zeker gezien de recente ontwikkeling.

0: ontwikkelingen rondom AI, hè, wat de afgelopen weekend allemaal bekend is geworden. Het is ja, natuurlijk het, als de Amerikanen wat rustiger aan willen doen met ontwikkelingen. En, mm-hmm. en betekent dat de Chinezen de achterstand kunnen gaan inlopen. En dat, dan moet hij natuurlijk niet de beste en de duurste chips van Nvidia ja. aan Chinese bedrijven gaan geven.
1: Ook belangrijk voor Nvidia-beleggers dat hij een vorkje meeprikt?
0: Ja, ik denk wel. Kijk, ik bedoel, Jensen Wang is ook een beetje een allemans vriend. Die wil iedereen te vriend houden. Je ziet hem nu ook weer opduiken overal. Nee, dat bedoel ik niet verkeerd, maar hij is echt hij is natuurlijk Mr. AI. En hij probeert nu ook weer de gemoederen een beetje te sussen door te zeggen van, joh, natuurlijk is de veiligheid belangrijk. Moeten we dat goed uitzoeken en moeten we daarmee bezig zijn. Maar hij wil natuurlijk ook dat ze de vaart erin houden en dat hij dat AI in Amerika doorgaat. Hij heeft overal financiële belangen, ze investeren overal in. Dus ja, ze hebben er geen enkel belang bij dat hier opeens allerlei regels worden ingevoerd en dat het rustiger aan moet.
1: Vliegen we door naar OpenAI, want het is op papier nog meer waard geworden.
2: OpenAI in talks with investors about a fresh funding round that would value the startup at $1.2 trillion. Sources telling us here at Bloomberg the additional funding would allow the ChatGPT maker to push back its IPO and support more M&A.
1: Die nieuwe investeringsronde moet dan nog wel even lukken. Maar als die lukt, dan zou OpenAI, de maker van ChatGPT, dus $1200 miljard waard zijn. Ja, en dan nog even een how can I make this about me? Ik was 2 weken in Canada, gisteren teruggekomen. Ze hebben me hier zo gemist dat ze me alleen in de studio hebben achtergelaten. Anyhow, ik wil het toch nog even over Canada hebben, want de EU wil meer gaan samenwerken met het prachtige land daar in Noord-Amerika. Dit zei Ursula von der Leyen namelijk tegen minister-president Mark Carney.
3: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ja, Canada zou dan een speciaal lid worden van de EU. Eerst het Eurovisie Songfestival, nu dus ook meer samenwerken op economisch gebied. Zie jij dat zitten, Nico?
0: Nou, aan het Songfestival zeker, want daar kunnen ze Celine Dion sturen.
1: Ja.
0: Maar kijk, de Canadezen die zijn een beetje rond aan het kijken, want ze hebben natuurlijk ruzie met Amerika, dus ze willen hun producten ergens anders slijten. En wij hebben behoefte aan gas, olie, noem maar op, dat hebben zij allemaal in overvloed.
1: Ja.
0: Dus voor ons komt dit nu wel heel goed uit eigenlijk, dat we daar een beetje op een akkoordje kunnen gooien met de Canadezen. En er zijn meer landen die dat... die dat willen. Australië schijnt ook bezig te zijn. Dus ja, Trump is wel een beetje bezig zijn eigen glazen in te gooien. En daar moeten wij als de EU natuurlijk van profiteren.
1: Zou ik jou eens even jaloers maken? Ik heb daar gewoon getankt voor 1 euro de liter.
0: Ja, de liter, de liter of de kern?
1: Ja, de liter. 1 eurotje de liter omgerekend. Okay,
0: dat is lekker, wel heel goedkoop. Nog goedkoper dan in Luxemburg.
1: Ja, zeker. Gaan we terug naar eigen land, naar Arcadis. Zoals we weten ligt er een bod van het Canadese WSP Global. Canadezen die willen dolgraag het Nederlandse architectenbureau kopen. Arcadis wil het absoluut niet. Nou, aan die soap is nu een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Want de vrienden van de Financiële Dagblad melden dat 2 stichtingen, Lovinklaan en Bellevue, nu juridische adviseurs in de hand hebben genomen. Bellevue zegt dat het de recente ontwikkelingen rond 2 ongevraagde en door Arcadis afgewezen biedingen op de voet volgt en ook dat het direct contact heeft met Arcadis. Nou, dat directe contact heeft Lovinklaan ook. Dat trouwens ook nog even een belang van ruim 20% heeft in Arcadis. Dus ook wel een partij om serieus rekening mee te houden. Maar het lijkt wel, als je dit allemaal zo hoort, Nico, alsof die hele overname niet doorgaat. Maar wat denk jij?
0: Nou, ik weet het niet. Kijk, Lovinklaan is de oude Heidemeij. Ooit was de Heidemeij failliet gegaan en daar hebben ze dat een doorstart gemaakt met Arcadis. Het oude bedrijf werd zeg maar Lovinklaan. Dat die belangen die zitten bij het personeel. En als zij advies gaan inhuren, betekent dat ze er misschien wel serieus naar gaan kijken. En ik denk ook dat Arcadis is een bedrijf dat zelf heel veel heeft overgenomen in het verleden. Dat belang van Lovinklaan nu zo laag is, komt omdat zij allerlei overnames hebben gedaan en aandelen hebben betaald. Dus het is in die sector is het eten of gegeten worden. En dat WSP, dat is een Canadees bedrijf, dat is een heel, heel degelijk bedrijf. Daar is helemaal niks mis mee. Ook al betalen ze in aandelen, dat zou eigenlijk best kunnen. Het is een hartstikke mooi bod. Ze hebben volgens mij, ik dacht wat het 51,5 was. Of hoger al zelfs. Ze hebben het nog een keer verhoogd. Dus als ze daar nog eens een keer 7, 8, 9% bovenop gooien, dan denk ik dat de meeste aandeelhouders van Arcadis en ook dit Lovinklaan toch wel overstag moeten. Dus ik vind het zeker nog niet kansloos.
1: Straks hebben we het over Apple, dat gaat ineens investeren in datacenters. En we hebben het over AI Armageddon. Al zegt Mark Zuckerberg, toch zelf een beetje een halve robot, dat het allemaal wel meevalt. Maar eerst naar de Europese Centrale Bank. Elk rentebesluit klinkt al jaren zo.
4: Today's decision underscores our commitment to setting monetary policy to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term.
1: Ja, Christine Lagarde, die als ECB-baas het rentebesluit mag toelichten, maar dat kan binnenkort zomaar eens deze man zijn.
5: We have a mandate to take care of and we will do what is necessary to achieve our mandate.
1: Klaas Knot is een hele grote stap dichter bij zijn droombaan, meldt persbureau Reuters. Frankrijk is namelijk bereid om zijn kandidatuur te steunen om baas van de ECB te worden. Enig is wel dat de Fransen dan een belangrijke post krijgen, namelijk die van ECB-hoofdeconoom.
6: De Fransen zouden de Fransen natuurlijk niet zijn als ze ook niet iets terug zouden willen. Want wat zij kennelijk eisen in ruil voor die steun, dat is dat een Franse persoon de rol van chief economist gaat vervullen.
1: Steun van Frankrijk is belangrijk en nodig, die van Duitsland ook. En juist dat land zou ook azen op die post van hoofdeconoom, wat het proces dan toch wel weer lastig maken, vervolgt huiseconoom An de Jong.
6: De Duitsers, begrijp ik, zijn niet meteen laaiend enthousiast over dit Franse voorstel. Dit gaat uiteindelijk uitmonden in armpje drukken.
1: Ja, eerst maar even, Nico. Is Knot de juiste man voor deze baan?
0: Denk het wel. Kijk, hij is natuurlijk wel een klein beetje een havik, maar ook wel, hij kan met iedereen omgaan. Hij is al heel lang. Er zit in het bestuur van de ECB, dus heel veel ervaring. Dus ook niet iemand die meteen alles weggeeft, zeg maar, de zuidelijke landen. Dus wat dat betreft kunnen heel veel landen met hem leven. Ik denk alleen dat, ik heb even gekeken naar de presidenten in het verleden. En er is nooit een Duitse president geweest van de ECB. Dus ik denk dat de Duitsers, die hebben nu met die Joachim Nagel, hebben ze best een goede kandidaat. Dat is eigenlijk ook een soort Knot, ja, een beetje hetzelfde type, dat ze met hem een hele goede kandidaat hebben en dat ze nu even rustig afwachten. Kijk, je moet ook niet te vroeg worden genoemd in zo'n circus, hè, want er speelt natuurlijk allerlei belangen. Maar uiteindelijk zijn het vaak de Fransen en de Duitsers die bepalen wie het wordt. En als de Duitsers zeggen van, wij zijn nu een keer aan de beurt en dan mogen jullie wel die hoofdeconoom hebben, Dan wordt het denk ik toch Nagel. Er schijnt ook nog een Spanjaard mee te doen. Maar die Nagel die heeft denk ik hele goede papieren. Omdat Duitsland is gewoon het belangrijkste land van de ECB. En als die dat willen, dan kunnen ze het ook krijgen, denk ik.
1: En even heel chauvinistisch gezegd, stel dat Klaas Knot het gewoon gaat doen. Vanuit beleggersgedrag, zou dat goed zijn? Wat betekent zijn beleid uiteindelijk voor de beurs?
0: Nou ja, niet zoveel. Kijk, je wilt daar wel een degelijk iemand hebben. Ik moet zeggen, Lagarde heeft het al die tijd redelijk gedaan, maar heeft nooit echt het vertrouwen gekregen van de financiële markt, omdat zij eigenlijk een politica was. Hè. Mm-hmm. Ze schijnt nu misschien ook weer mee te willen gaan doen aan de Franse presidentsverkiezingen. Dus die had altijd andere ideeën. Was ook veel bezig met klimaat en Knot en ook die Nagel. Dat zijn echte ouderwetse bankiers. En je wilt daar echt een ouderwetse bankier hebben die op de centjes let. En die niet met allerlei andere dingen bezig is. Dus dat is wat dat betreft heel goed.
1: Nee, want we hadden natuurlijk een Italiaan daar zitten. Draghi, die heeft wel veel voor de beurs gedaan. In tijden van crisis heeft hij de rust bewaard en heeft hij ook die beurs een zetje gegeven. Dus dat zou een Knot misschien ook wel teweeg kunnen brengen.
0: Nou ja, die Draghi die is natuurlijk vermaard geworden met zijn euro-redding. Dat zei hij ook
1: whatever it takes.
0: Dus ja. je moet eigenlijk als president moet je eens een one-liner moet je ooit verzinnen. En dan wordt je naam in de naam bijgeschreven. Maar Knot is een heel degelijk iemand. Die kan met iedereen overweg. Dus er zal niemand tegen hem zijn. Maar Nederland is een klein land. Dus we zullen moeten afwachten wat de Fransen en de Duitsers gaan bepalen.
1: Wel leuk voor Nederland als wij weer een ECB-baas leveren. Want we hebben natuurlijk al Duisenberg de eerste ECB-baas gehad.
0: Ja, ik begrijp eigenlijk niet die fascinatie als dan dat een Nederlander zou zijn. Want wat maakt het uit dat daar een Nederlander zit? Wij hebben toch geen, niet dat wij dan een extra voordeeltje krijgen of wat dan ook. Dus het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Ja, jij vindt het misschien leuk, maar we hebben er weinig aan, denk ik.
1: Dus voor de kop, voor de titel van het artikel en de podcast is het altijd leuk als je een Nederlander bij kan zetten. Maar inderdaad, voor het beleid valt het altijd wel mee. Je had het net al over Lagarde, was altijd wel kritiek. Hè? Het ging vaak om de sjaaltjes. Het ging ook om te veel randzaken, zoals duurzaamheid, haalde jij net volgens mij ook al aan. Zou hij wel een betere president worden dan Lagarde? Of zou Nagel een betere president worden dan Lagarde, denk jij?
0: Nou, ik heb ze even bekeken en Nagel en Knot hebben ongeveer hetzelfde profiel. Nagel is ietsje minder fel in de leer, heb ik het idee, dan Knot. Nou ja, je moet dan nu wel iemand hebben bij de ECB die ook een beetje meebuigt, want het wordt heel moeilijk de komende jaren, met name We hebben volgend jaar de Franse presidentsverkiezingen. Nou ja, als die meneer op links, die Mélenchon, dat wint. Dat is niet te hopen, maar die wil dat de Franse schulden kwijtgescholden worden bij de ECB. En als dat is een groot. Dat kan een probleem worden, maar als rechts wint, waar het nu naar uitziet. Dan die willen uit de EU, geloof ik. Dus dat wordt ook een probleem. Dus het wordt best een, ja, denk ik, de komende jaren een lastige post. Duitsland is ook een beetje op drift. Dus ze zullen toch een beetje, net als Mark Rutte, denk ik, de boel bij elkaar moeten zien te houden. Dat is, denk ik, de grootste uitdaging voor de nieuwe ECB-president.
1: Ja, conclusie is dat het niet alleen dus afhankelijk is van Frankrijk, maar ook vooral van Duitsland en van de economische situaties van beide landen.
0: Ja, 100%. Daar komt heel veel op aan. En het is natuurlijk een spannende economische tijd. Inflatie loopt op. We zitten met hoge rentes. Met name de kapitaalmarktrentes lopen hard op. Dus er moet echt wat gebeuren. Er moet echt iemand zitten die vertrouwen uitstraalt. En daarom denk ik dat of Nagel of onze Knot, dat die daar wel goede kans zouden maken.
7: BNR Beurs.
1: Gaan we door naar Anthropic. De CEO van de AI-reus waarschuwde een paar dagen terug voor de gevaren van AI. Zei dat de ontwikkeling van AI-modellen moet worden afgeremd. Een waarschuwing die insloeg als een bom. Zelfs het Witte Huis bemoeide zich ermee. President Trump reageerde fel. Zei dat het allemaal onzin is. Maar wat blijkt nu? Trumps mensen hebben gisteren gesproken met de top van Anthropic. Ze hebben het gehad over de risico's van AI, terwijl Trump het eerder nog een hoax noemde. Handelsminister Howard Lutnick sprak met de CCO, de computing officer van het bedrijf. Maar ondertussen zegt Mark Zuckerberg van Meta dat het allemaal wel meevalt met die gevaren. Allemaal grote namen, dus ik vraag het aan de grote naam op beleggingsgebied. Nico Inberg, wat vind jij? Is het nou gevaar of niet?
0: Nou, ik weet niet of het een gevaar is. Ik denk wel, kijk, ze hebben het hier over de allernieuwste ontwikkeling met AI en wat die allemaal kan. Ik denk dat de laag eronder, dat gaat natuurlijk allemaal door. Heel veel bedrijven zijn nu bezig met AI. Die zijn bezig met ontwikkelingen, met hoe ze het kunnen toepassen. Dus die AI agents, dat is nu in volle gang. Je ziet wat Salesforce allemaal doet. En die bedrijven, die maken heel veel gebruik van rekenkracht. En die rekenkracht, dus het uitbouwen van AI, dat gaat allemaal full speed ahead. Wat ze dan helemaal in het uiterste topje van de ontwikkelingen doen, ja, daar zullen ze misschien bepaalde afspraken moeten maken of met elkaar dingen moeten overleggen. Maar dat wordt heel lastig, omdat ook andere landen daarmee bezig zijn. De Amerikanen die kunnen wel bepaalde afspraken maken. Maar in China zijn ze ook bezig. En het is natuurlijk heel goed, volgende week is volgens mij, ik dacht de 24e, is die ontmoeting met Xi. Nou. Xi Jinping, die komt naar Washington. Die komt eten, hadden we het net over. Wel benieuwd wat ze gaan eten trouwens, maar dat terzijde. Maar ja, die zullen misschien wel ook internationaal afspraken proberen te maken over wat ze gaan doen. Maar ja, die partijen die vertrouwen elkaar voor geen meter. Dus daar komt natuurlijk niks uit. Ja, en niemand wil die AI-race verliezen. Want er hangen hele grote belangen aan, ook militair gezien.
1: Ja, die kans dat het Witte Huis luistert naar die zorgen is dan ook best wel klein, toch? Dat ze met strengere regels gaan komen.
0: Niet heel, denk ik.
1: Ja.
0: Die kans is nul. Maar goed, ze zullen er wel naar luisteren. Ze zullen wel meekijken. En ik weet niet of ze kijken. Trump heeft daar natuurlijk geen verstand van. Daar kan hij ook niks aan doen. Maar hij zal wel zijn mensen erop zetten. Er zit ook zo'n AI-tsaar, heeft hij. Hoe heet hij nou? David Sacks. Met SACKS. Die zit er ook bovenop. En die zegt ook van, ja, het is allemaal huili-huili. En ze zeggen dat omdat ze bang zijn voor rechtszaken straks als het misgaat. Dus nu willen ze een beetje dat wij de boel in de gaten gaan houden, zodat ze onze schuld kunnen geven. Maar dat is allemaal. Het gaat helemaal nergens over. En ik denk ook dat Anthropic en OpenAI, die willen gewoon doorgaan. Die willen gewoon het grootste worden. Er hangen ook enorme financiële belangen aan. Ze zijn met die IPO's zijn ze bezig. Anthropic schijnt nog steeds die IPO dit jaar te willen gaan doen. Dus ja, dat moet ook allemaal lukken. En ze hebben gewoon geld nodig ook.
1: Maar computers gaan ons dus niet uitroeien.
0: Nou ja, daar heb ik geen verstand van. Ik weet niet of dat kan. Nee, ik zie ook wel van die science fiction films. Maar dat hoeft natuurlijk niet meteen het geval te zijn. Maar het is wel goed om ons goed te realiseren wat AI allemaal kan. En met name de volgende laag als AI zichzelf gaat verbeteren. Zonder dat er dat er mensenhandjes aan te pas komen.
7: BNR Beurs.
1: Over mensen gesproken, we gaan naar New York. We gaan kijken op Wall Street. De Dow Jones staat licht in de min, verliest 0.1%. De S&P 500 wint 0.3%. De Nasdaq krijgt er 0.7% bij. Ja, Wall Street wacht op Kevin Warsh, op de Fed. De Amerikaanse centrale bank komt namelijk zo meteen met het rentebesluit. 8:00 s'avonds onze tijd. Verwachting is dat de rente omhoog gaat. Dat zou de eerste verhoging in 3 jaar tijd zijn. Gaat Trump schuimbekken als dat gaat gebeuren, Nico, als die rente omhoog gaat?
0: Ja, 100%. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Ik denk dat de reactie van Trump belangrijker, maar die wordt echt leuk, denk ik. Die gaat natuurlijk tekeer als een gek. Maar hij heeft wel een punt. Hij zegt, Amerika is het sterkste land in de wereld. Dus wij zouden eigenlijk de laagste rente moeten betalen. Hij gaat even voorbij aan de schulden die ze daar hebben. Dus hij kijkt er heel erg anders naar. En hij zegt ook van ja, die olieprijs gaat straks vanzelf omlaag. Als ik aan de macht mag blijven, hij wil die verkiezingen winnen. Dus hij zit op een heel ander spoor. Hij begrijpt die bankiers helemaal niet. En die begrijpen hem denk ik ook niet. Dus ja, hij wordt waarschijnlijk woest. Maar goed, dat is maar zo. Die olieprijs die wil niet omlaag. Hij heeft het in Iran heeft hij het verklooid. Loopt alleen maar verder uit de hand. Rusland-Oekraïne is ook niet gelukt. Nu zit hij weer met die $5.000. Dus ja, hij jaagt zelf de inflatie enorm hard op.
1: Ja, gelukkig heeft hij wel 8 oorlogen opgelost. Dat scheelt dan wel weer.
0: Ja, hij is nu met de 9e bezig, hoor ik. Ja. Er komt er weer eentje aan. Maar dat gaat gelukkig heel erg goed. Ja. Maar voor de rest, alles wordt nog steeds duurder.
1: Maar ja, Nico,
0: ik ben zelf in Amerika geweest, in Canada. Je ziet al wat de benzineprijs is.
1: Ja, dat is lekker. Voor ons
0: betalen zij nog veel minder dan mij.
1: Precies. Maar nu gaan we er met z'n allen van uit dat die rente omhoog gaat. Wat als die rente zometeen niet omhoog gaat? Is dat ook nog iets waar de beurs van kan schrikken?
0: Ja, ik denk dat het een beetje afhangt van zijn verhaal. Van Warsh, hij heeft zich toch een beetje neergezet de afgelopen tijd als iemand die wel onafhankelijk denkt. Hè. Toch wel met oog voor de inflatie. Nou, de inflatie is er nog steeds, dus daar moet hij wel eigenlijk iets aan doen. Nou, nu dat ook is ingeprijsd in de markten, kan hij het eigenlijk rustig doen. Want ja, als hij het niet doet, is het raar. Maar het hangt een beetje van zijn verhaal af. Ik heb er vandaag een artikel over geschreven. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat hij waarschijnlijk gaat verhogen. Nou, het zit ingeprijsd, maar dat hij er een verhaal bij gaat houden dat het nu in ieder geval eenmalig is. Niet het begin van een nieuwe cyclus. Dat hij de inflatie goed in de gaten gaat houden. En dat de rente is hoog, dat weet iedereen. Maar dat komt ook omdat iedereen als een malle investeert. Dus heel erg is het nou ook weer niet. En als hij een beetje zo kan laveren tussen die uitspraken van Trump en de olieprijs die straks misschien toch omlaag gaat als het ietsje rustiger wordt in het Midden-Oosten, dan komt hij dan met een schrik vrij.
1: Artikel staat op deaandeelhouder.nl, denk ik. Even nog gratis reclame voor je gemaakt.
0: Uiteraard.
1: Wil ik het nog even hebben over Apple. Dat gaat dan wel heel bijzondere samenwerking aan met Nvidia, om precies te zijn. Volgens The Information willen de twee in datacenters stappen. En dat is opmerkelijk, zegt tech-collega Joe van Buurik.
8: Apple en Nvidia raakten enorm gebrouilleerd, alweer bijna 20 jaar geleden, toen grafische kaarten van Nvidia in MacBooks voor grote problemen zorgden, tot grote woede van toenmalig Apple-baas Steve Jobs. Dat kwam eigenlijk nooit meer goed. En nu zijn ze dus juist in gesprek, volgens de Information, om servers voor Apple te gaan optuigen met apparatuur en infrastructuur van Nvidia, waar dan vervolgens ook de allerkrachtigste chips van Apple bij moeten. Dus op twee fronten interessant, namelijk het mogelijk lijmen van een huwelijk dat bijna 20 jaar geleden zo spectaculair sneuvelde, en het feit dat Apple dus zelf zakelijke servers voor AI-taken wil gaan inrichten om zo zowel de zakelijke gebruiker, de ontwikkelaar, als ook de overheid te gaan bedienen.
1: Hoorde collega Joe van Buurik. Het aandeel Apple doet niet veel. Dat van Intel wel, staat maar liefst 4.8% in de plus. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen dat het Zuid-Koreaanse SK Hynix gesprekken voert met Intel. Ze zouden ruimte willen huren om geheugenchips te maken. En dat is wel bijzonder, want het zou voor de Koreanen voor het eerst zijn dat ze geheugenchips op Amerikaanse bodem zouden gaan maken. Nou, dit was hem. Bijna dan. Eerst nog even naar de beursagenda van morgen. Terwijl de rente in de Verenigde Staten omhoog gaat, loopt de inflatie in de eurozone ook weer op. Vooral vanwege energieprijzen. Om 11:00 ochtends hoor je hoe hard dat gaat. Dan komt Eurostat met cijfers. Analisten verwachten dat de Europese inflatie op jaarbasis uitkomt op 3.3%. Ruim boven het doel van de ECB dus. Na die cijfers vergadert de Bank of England over zijn rentebeslissing. Waarschijnlijk houdt hij de rente gelijk voor de 6e keer dit jaar. Maar hypotheekverstrekkers zijn niet dom. Die zetten rentes wel alvast hoger in het Verenigd Koninkrijk, omdat de Engelse Centrale Bank op een gegeven moment moet gaan verhogen, net als de ECB. Dit was de BNR Beurs om woensdag 16 september. De dag dat we het hadden over AI, maar ook over Canada en Klaas Knot. Wat een combinatie. En dat met vriend van de show, Nico Emberg van de Aandeelhouder. Dankjewel, mijn man.
0: Graag gedaan, Jelle. Dat was ik gezellig.
1: Mooi man. En jij bedankt voor het luisteren. Kijken kan ook. Dat doe je via YouTube. Wat je ook doet. We zijn er morgen sowieso weer. Tot dan.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: De koning was duidelijk op Prinsjesdag. Bescherm onze democratie, werk samen en laten we voor minder polarisatie gaan. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Al die zaken zorgen er immers ook voor dat we niet meer met elkaar praten over grote plannen en elk belangrijk dossier in ons land vastloopt. En daarom praten wij in de Prinsjesdagweek juist over die grote lange termijn plannen voor Nederland met 5 visionaire denkers. Ook vandaag weer een gedurfd plan met oud-minister Jacqueline Kramer, van harte welkom bij de Big Five.
7: Ja, leuk hier te zijn.
6: We gaan tutoyeren, we kennen elkaar ook, dan weet iedereen dat we dat doen. Je bent natuurlijk ook milieuwetenschapper. Ik kan me voorstellen dat jij ook met die polarisatie te maken krijgt. Goed dat de koning hiertoe oproept.
7: Ja, absoluut, absoluut. Want als we niet proberen bruggen te slaan tussen verschillende groepen in de maatschappij die anders denken en we eigenlijk zo fragmenteren dat we niks meer kunnen realiseren, ja, dan gaat het echt mis met Nederland.
6: Ja, precies. En we hebben natuurlijk ook de miljoenennota intussen. Het gaat over energie natuurlijk met jou in deze uitzending. Zijn er zaken die jou daarin opvallen dat je zegt, nou, we zijn lekker bezig?
7: Nou, er wordt op het gebied van klimaat wel heel duidelijk gezegd wat er moet gebeuren. Dat er steeds meer ook duurzame energiebronnen moeten worden gebruikt. Dat we moeten innoveren. Nou, echt best wel goed.
6: Gaan ook miljarden investeringen naar subsidies.
7: 6 miljard enzovoort. Echt hartstikke goed, maar ik ben vooral bezig in de praktijk. En ik vind het heel belangrijk om dat wat er gezegd wordt te vertalen naar oké. En dan gaan we het dus ook doen. En hoe organiseer je dat nou? Dat is mijn vak. Ja. En daar ben ik al, ik weet niet hoe lang mee bezig. Maar dat heeft ook mijn hart, omdat ik denk dat die brug slaan tussen de mensen die in de praktijk werken en Den Haag echt cruciaal is.
6: Ja, want je weet natuurlijk ook als oud-minister hoe dat gaat. Hè? Je kan mooie dingen roepen, maar het gaat om hoe je het uiteindelijk in de praktijk brengt.
7: Ja, en dat merkte ik ook toen ik daar in Den Haag zat. Dat ik prima plannen kon maken, maar dat mijn intentie al er was. Ja, oké, maar hoe leg ik nou die verbinding met die mensen die in de praktijk dat kunnen realiseren? Ja.
6: Je bent veel meer dan alleen oud-minister en milieuwetenschapper. Je hebt ook een hele belangrijke koninklijke onderscheiding, best wel recent nog gekregen. Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Dat is een onderscheiding die eigenlijk zelden wordt uitgereikt. En dat heeft ook met jouw belangrijke werk in Nederland te maken als het gaat over duurzame innovatie. Maar je wordt ook door regeringen in het buitenland ingevlogen om daar te adviseren. Dus ik denk dat we blij mogen zijn dat we een uurtje aan jouw lippen mogen hangen. Hoe belangrijk is het dat grote energieplan van jou er gaat komen?
7: Heel belangrijk. in alle opzichten, niet alleen voor milieu, maar ook voor de betaalbaarheid, de voorzieningszekerheid van energie. He, want we zijn nu zo afhankelijk van de wereldhandel, alles wat er gebeurt in de wereld. En ook van ja, toch een aantal grote bedrijven die kunnen bepalen wat voor prijzen zij vaststellen voor de energie. Als we dat veel meer loslaten, en dat is mijn verhaal, en veel meer lokaal gaan opwekken, energie gaan delen, maar dus ook energie gaan gebruiken, dan kan je die prijzen een aanzienlijke hoeveelheid naar beneden krijgen. Ja. En dat is waar ik het graag over wil hebben met je. Om te laten zien dat die toekomst voor iedereen echt heel interessant en ook betaalbaar is.
8: Ja, want die betaalbaarheid is denk ik wel een belangrijk punt. Op het moment dat we met elkaar praten in dezelfde week kwam er een prognose van toezichthouder ACM. We gaan volgend jaar maar liefst 20% meer betalen voor onderhoud en beheer van het stroomnet. Een gemiddeld huishouden betaalt dan €89 meer voor de levering van elektriciteit en €52 meer voor gas. Wat denk jij als je dit soort nieuws hoort?
7: Ja, dan denk ik dat wat ik straks ga vertellen moet zo snel mogelijk uitgerold worden. Want dan worden die problemen en die kosten veel minder. En kunnen we het oplossen?
8: Ik zou zeggen brand los. Wat is het grote plan? Want laten we daar niet lang op wachten.
7: Kijk, 2050 zullen wij moeten zorgen dat wij energie-neutraal zijn, dat we geen CO2 meer uitstoten. Dat is afgesproken in Parijs. Daar houdt Europa zich aan, daar houdt Nederland zich aan. Dat is over 20, 25 jaar. Hè?
8: Dat is echt heel snel.
7: Dat is hartstikke snel. Dus dat betekent dat we, als we kijken naar wat er dan moet zijn, dat het vooral duurzame energiebronnen zijn. Zon, wind, vergeet niet warmte uit de bodem, uit het water. Er zijn allerlei nieuwe technieken die maken dat we heel veel duurzaam lokaal kunnen opwekken. En als je lokaal opwekt, kun je dat ook lokaal organiseren en in de eigen hand houden en zelfs zonder winstoogmerk, als je een coöperatie wil zijn, met elkaar organiseren. Waardoor de prijs van die energie veel lager wordt en je ook zorgt dat je niet meer afhankelijk bent van alle grillen van de wereldmarkt. Dat is in wezen het hoofdverhaal.
8: Dus je zegt ook, dit is ook goed voor onze strategische autonomie?
7: Ja, zeker, zeker, zeker. Dus het is een plus-plus plus verhaal.
8: Ja.
7: Kostenverlaging.
8: Nou, dan komen we straks nog wel bij de obstakels.
7: Ja, ja. Maar in principe is dat heel goed mogelijk. Vooral als je dat ook qua techniek heel slim organiseert. En als we dat niet doen, dan schiet het nog niet zo op. Dus wij moeten alle nieuwe tech moeten we ook in die systemen gaan inbouwen.
8: Oké, laten we het een beetje gaan opknippen. Want dan komen we straks ook wel op tech en AI, hoe dat uiteindelijk gaat helpen, maar ook wat daar de gevaren ook bij zijn natuurlijk. In wezen zeg je, haal het nou weg bij de grote energieleveranciers. Die zitten ook in die hele wereldmarkt. En omdat we dus duurzame energie met die windmolens en allemaal in de buurt gaan krijgen, kunnen we dat lokaal organiseren, weg van de grote energieleveranciers. Klopt dat?
7: Er is veel meer lokaal te organiseren. En wij zullen maar een klein deel nog echt centraal via een waterstofnet of zo gaan voorzien van energie. Hè? Maar dat zullen misschien de grootgebruikers zijn die veel meer energie nodig hebben. Maar al onze wijken kunnen helemaal zelfvoorzienend worden op een lokaal niveau.
8: Maar is dat dan niet juist een druppel op een gloeiende plaat? Want als je naar de grote industrie kijkt, die nemen natuurlijk ontzettend veel energie af. En die blijven dan wel nog afhankelijk van die grote energieleveranciers.
7: Ten dele. Maar het grootste deel zullen zij ook op hun bedrijventerreinen slim kunnen organiseren in termen van energievoorziening. Ik zal niet zeggen dat alles decentraal wordt, maar ik kan geen inschatting maken. Dat moet het planbureau maar doen. Ja. Maar dat zal in de steden gewoon het nieuwe systeem worden.
8: Dit gaat gewoon gebeuren. Ja.
7: En daarom roep ik op om dat georganiseerd voor elkaar te krijgen. Want als we het maar her en der een beetje proberen met pilots enzovoort, maar niet opschalen, dan A, realiseren we het niet op tijd. B, halen we de innovaties die we kunnen realiseren. Want we zijn hartstikke goed hè, op dit gebied. Mm-hmm. Daar kunnen we straks nog op terugkomen welke innovaties. Maar wij kunnen innoveren en daarmee een voorsprong krijgen... ook op Europees en internationaal gebied. Dus wij kunnen laten zien met onze voorsprong in het organiseren op lokaal niveau... want dat doen we al heel goed. Ja. Hoe kunnen we dat nou in 25 jaar zo opschalen dat het niet meer normaal wordt.
8: Gaat dit ook helpen tegen netcongestie?
7: Zeker, zeker. Waarom? Omdat, nou moet ik toch iets uitleggen over die slimme systemen, als het mag.
8: Ja, ja, ja. Kijk,
7: een slim systeem is een systeem waarbij de energie opgewekt wordt, gedeeld wordt in de wijk of op het bedrijventerrein. En waarbij je dus gezamenlijk eigenlijk de energie gebruikt die je zelf opwekt. En als je dat nou slim doet met een slim energiesysteem en ook met slimme meters en slimme apparaten, met een batterij om op te slaan, kan je dat hele systeem eigenlijk tot een soort kleine marktplaats maken, waarbij iedereen energie kan gebruiken, maar de ene die is overdag weg en die heeft helemaal geen energie nodig, dan is het systeem zo slim, doordat we daar een dienstverlener tussen zetten, die dat kan. Die kan de energie zo verdelen over iedereen dat de vraag afgestemd wordt op het aanbod en de prijs, en dat is heel belangrijk, ook afhangt van hoeveel vraag er is op een bepaald moment van de dag.
8: Ja, dus dan heb je niet meer die piekbelasting eigenlijk. Nee, die haal je er helemaal uit.
7: En dat scheelt enorm in kosten. Het betekent ook dat ik vind dat de netbeheerders, dus degene die nu de netten allemaal aanleggen, veel meer rekening moeten houden met maar waar is misschien die enorme verzwaring niet nodig, omdat we dat heel lokaal gaan organiseren. Want dan kan je dus die netcongestie verminderen.
9: De Big Five. Diana Matroos.
8: Jacqueline Kramer, ik hoor een heleboel voordelen. Ik wil ze toch nog beter begrijpen. Als we het hebben over die netcongestie, dan zeg je, lokaal kunnen we dit op een manier doen die niet kan centraal. Kan je dat nog iets meer uitleggen en ook misschien het TNO-onderzoek daarbij halen die ook dat een beetje becijferd heeft?
7: Ja, die heeft gezegd, als je nou echt stuurt op lokale, slimme energiemanagement systemen. Hè, dus dat je dat echt met elkaar in een wijk of op een bedrijventerrein gaat doen. Dan kan je 4,5 tot zelfs 24,5 miljard besparen.
8: Dat is een hoop geld.
7: Dat is een hoop geld.
8: Maar hoe kan dat dan?
7: En doordat je dus die netten daar niet zo zwaar hoeft te maken ten opzichte van wat men nu allemaal van plan is.
8: Dus er hoeft minder geïnvesteerd te worden
7: en
8: eigenlijk.
7: En doordat je dat zo slim verdeelt over al die gebruikers, heb je gewoon überhaupt minder energie nodig, want je gebruikt de energie op het moment dat je het nodig hebt. Dus je gaat dat helemaal. Dus de piekbelasting die nu eigenlijk de basis is voor het hele net systeem, die ga je er eigenlijk een beetje afschaven.
8: Misschien is het ook. Dit is heel verhelderend. En misschien is het ook mooi om gewoon even een paar voorbeelden te noemen. Wat dit nou in de praktijk betekent. Want jij verwijst vaak naar Lombok in Utrecht.
7: Ja.
8: En je noemt ook het WG-terrein in Amsterdam bijvoorbeeld als een goed voorbeeld van een lokaal energiesysteem. Want er zijn ook al dingen die er gebeuren. Hè. Misschien krijgen wij dat niet helemaal mee.
7: Er gebeurt zoveel.
8: Ja.
7: Wij zijn al in 1986 met de eerste energiecoöperatie begonnen in Nederland. Noordenwind, dat was toen windenergie in het noorden van het land. De grote hoos is gekomen in deze eeuw. En we hebben nu 700 ongeveer energiecoöperaties die zelf hun energie opwekken, delen en dus ook gebruiken en zorgen dat dat systeem zo goed mogelijk is zonder winstoogmerk.
8: Okay. Kunnen we dit in een voorbeeld gieten? Bijvoorbeeld, ik zit met mijn buren in een wijk en we moeten dat dus met elkaar gaan regelen. Dat is de kern, toch?
7: Ja, dat is de kern. Ja. Daarvoor zullen de meesten zeggen, nou, daar moet een regelaar zijn, een dienstverlener die dat ook gaat doen. Want dat is een beroep, hè, wat we nu nog niet kennen. Maar dat is een tech-ontwikkeling, want dat is natuurlijk echt nieuwe technologie. Die software die je moet maken om te zorgen dat iedereen die vraag stelt en dan een antwoord krijgt van het systeem. En in wezen is er dan voor elke gebruiker een mogelijkheid om niet één vraag te stellen, zoals nu, ChatGPT, die is één directie. Hoe zeg je dat? Ja. Die geeft maar één antwoord.
8: Ja, sorry. Die is best wel simplistisch.
7: Die is simplistisch. En wat nou gebeurt is, oké, ik ben bewoner en ik zeg, ik ben deze week op maandag, donderdag en vrijdag ben ik de hele dag weg. Maar 's avonds wil ik meteen mijn auto kunnen opladen om 6:00 precies. En ik wil dat ik mijn wasmachine dan ook aan kan zetten. Rekent voor mij uit wat de beste manier is om met mijn energie om te gaan. En is het beter om op een andere manier dit te organiseren, gezien de kosten die dat met zich meebrengt, omdat anderen hetzelfde vragen. En als er veel vraag is, wordt die kosten worden die natuurlijk hoger. Dus het systeem, ja, die dienstverlener die in wezen jou helpt als individu.
8: Middels die slimme technologie.
7: Ja, en ze noemen dat in het jargon een agent. Hè. Er is eigenlijk iemand die voor jou dat gaat regelen. Maar die dienstverlener die heeft dus een heleboel agents. En die gaat die allemaal met elkaar combineren, zodat precies duidelijk is wat jij...
8: Dus het is even voor de duidelijkheid niet dat ik met mijn buurvrouw of mijn buurman mag ik wat van jou hebben?
7: Nee.
8: En dan zo werkt het niet, maar je geeft gewoon van je eigen voorkeur op. Dit zou ik graag willen. En wat kost het mij dan?
7: Exact. En dan kun je zeggen, nou, dan wil ik het liever zo. En dan krijg je er dus een antwoord uit. Wat maakt dat die pieken van de energiebelasting natuurlijk voor het systeem verminderen, want je gaat ook spreiden. Want iedereen wil natuurlijk toch een beetje kijken wat voor hem of haar voordelig is. Nou, dat is eigenlijk het principe. Dat betekent dus helemaal geen extra belasting voor de mensen zelf. Maar je kunt het ook zelf lokaal natuurlijk organiseren en zelf een dienstverlener in je groep aanstellen.
8: Ja, dan heb je dus over een coöperatie echt die je dan gaat starten.
7: Ja, maar de meeste mensen, kijk, het is toch wel geavanceerde technologie. Dus je zult wel iemand moeten helpen die je helpt met die dienstverlening.
8: Ja, want het klinkt ook wel heel ingewikkeld. Hè,
7: maar dat moet je dus juist buiten de gebruikers houden.
8: Ja.
7: Je moet
8: maar
7: het heel gebruikersvriendelijk maken.
8: Je zegt wel van dat ik dan moet zeggen van ik wil dan wassen en ik wil dan mijn auto opgeladen hebben. Dus ik moet wel allemaal dingen gaan invoeren dan, toch?
7: Hoeft niet. Als jij denkt, nou, maakt mij die kosten uit. Maar nu zijn de kosten, als jij laag tarief wil gebruiken.
8: Ja.
7: Nou, misschien weet je wel wanneer dat ongeveer is, in welke vensters.
8: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er niet zo goed in.
7: Nee.
8: Je kent mijn man René ook, die is daar heel goed in.
7: Ja,
8: dus die regelt dat.
7: Nou, dan zal René je zeggen, het maakt eigenlijk nauwelijks wat uit meer.
8: Ja.
7: Het is 0,02 tot 0,008 cent per kilowattuur. Dus dat zet geen zoden aan de dek.
8: Het is geen financiële prikkel om het op een bepaald moment te gaan organiseren.
7: Maar in de toekomst is dat absoluut wel, omdat je dat netsysteem zo gaat optimaliseren dat het eigenlijk qua balans vraag-aanbod het allerbeste is wat je met de gebruikers kunt.
8: Oké, dus dat gaat dus allemaal via dat AI-systeem eigenlijk. Dat is hele slimme technologie. Maar ik hoor je ook zeggen dat daar bepaalde protocollen ook achter zitten met mensen die dat weer moeten gaan besturen. Dus je haalt het aan de ene kant weg bij de grote energieleverancier. Je gaat het meer lokaal regelen, maar er zijn dus weer andere mensen nodig
7: die dit
8: gaan organiseren.
7: Je hebt dus geen energieproducenten meer, wat we nu hebben, hè, onze energiebedrijven.
8: Ja.
7: Maar je hebt dienstverleners. Dat zijn de mensen die de protocollen opstellen. Maar, en dat is het werk, dat is de nieuwe technologie. wat daar precies in moet staan in die protocollen. En daar zit ook wetgeving aan vast. Want je kan niet zomaar op lokale schaal een protocol maken. Want dat is allemaal beschermd. Hè? Je moet natuurlijk zorgen dat die data die verzameld worden... niet zomaar gehackt worden.
10: Ja.
7: Dus je zit wel vast aan echt een slim systeem... om dat helemaal te ontwikkelen. En daar heeft de overheid ook een rol in... om politieke keuzes te maken hoe we dit organiseren.
10: Ja, die politieke keuzes, daar komen we straks wel op. Maar zijn de wetten er wel al om dit ook... als je kijkt vanuit Europees perspectief en Nederlands perspectief... om dit te kunnen doen, om die protocollen te kunnen maken?
7: Nee.
10: Nee, dat is er allemaal nog niet.
7: Nee, is er nog niet. En daarom moeten we ons nu voorbereiden... om dit soort dingen allemaal mogelijk te maken. Want als één schakeltje in het systeem niet voorbereid is... gaat de rest ook niet.
10: Maar er zijn toch al initiatieven die nu lopen? Dus hoe kunnen die dan, als dat niet wettelijk geregeld is?
7: Nee, maar dat zijn hele simpele systemen. Die zijn nog niet zo slim. En in de toekomst wordt dat allemaal veel slimmer... en dus ook veel kwetsbaarder.
10: Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar dat WG-terrein in Amsterdam... Hè, hoe organiseren ze daar nu op dit moment?
7: Nou, daar hebben ze ongeveer 800.000 gebruikers. En die zitten in een systeem. En dat proberen ze natuurlijk wel goed te regelen. Maar in de toekomst zijn het er niet 1000, maar is het de hele stad... Ja, dan wordt het dus veel problematischer. En het andere wat ik heel erg wil benadrukken... want ik benadruk nu de kosten, hè, die veel meer zullen gaan fluctueren... waardoor je ook veel meer zeggenschap hebt als gebruiker... op wanneer gebruik ik en wat zijn mijn kosten. Maar het is ook zo dat dit hele systeem... natuurlijk qua systemen, dat zeiden we net ook al... veel veiliger is in de zin van... wij zijn niet meer afhankelijk.
10: Oké, maar die veiligheid is wel een interessant punt. Want ik sprak gisteren met Bert Hubert. Hij is onafhankelijk tech-expert. En ik sprak met hem over IT-diensten van de overheid... die we veel te veel hebben uitbesteed aan Amerikaanse tech-giganten. Maar hij wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
11: Het spannende met decentraal energie opwekken... is nu hebben wij individuele centrales... waar we goede veiligheidsnormen voor hebben. En straks verhuizen we, en dat hebben we eigenlijk al gedaan... onze energieopwekking naar allemaal zolderkamers. En de vraag is nou, is de overheid toegerust... om regels op te schrijven dat dit ook allemaal digitaal veilig gaat worden?
10: Nou, dit is wel echt een cruciale vraag. Hè?
7: Absoluut. Dat is eigenlijk wat ik net ook zei. Hè? Als daar de overheid niet duidelijkheid geeft over hoe we die data moeten borgen en veiligstellen voor de gebruikers, dan gaat het mis. En wat ik ook heel belangrijk vind om te vertellen in die context... we kunnen natuurlijk ook zorgen, meteen de klap naar onafhankelijk worden van de big tech... we kunnen natuurlijk ook zorgen dat die systemen... Europese of Nederlandse systemen worden. Zodat wij onze onafhankelijkheid daarvoor ook gaan borgen. Die loop, dus zorgen dat wij... en veilig gebruik gaan maken van de data. Dat het echt ook mogelijk is om te borgen... dat die gebruikers zich niet ongerust hoeven te maken... over hacken en over allerlei ellende die natuurlijk nu...
10: Nou ja, of misschien ook als je lokale netwerken steeds meer gaat krijgen... hoe voorkom je dat je sabotage gaat krijgen op dat soort plekken?
7: Ja, absoluut. Dus kunnen die dienstverleners... zelf niet uitkomen als er geen regels zijn vanuit Europa. En dat zegt Europa trouwens ook. Hè, en vanuit Nederland.
10: Oké, dus dit is nog de zwakste schakel eigenlijk. Het is een fantastisch plan, maar dit is de zwakste schakel.
7: Nee, er zijn meer zwakke schakels. Okay. Maar dit is er één van.
10: En wel een grote.
7: Die de overheid zeker politiek moet oplossen.
10: Laten we dan zo meteen verder praten over de andere zwakke schakels. En ook hoe we kunnen zorgen dat we dat dan gaan doorbreken uiteindelijk. Zodat dit grote plan van Jacqueline Kramer er komt. Blijf luisteren.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Ik bespreek deze week 5 grootse plannen voor Nederland. Want onze gedachte hier, ook op de redactie, is: we moeten al die crisis in ons land toch gewoon kunnen oplossen. En nu verzandt het vaak in allerlei discussies en gebeurt er uiteindelijk niks. Ik praat er vandaag over met oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Jacqueline Kramer. Die nu vooral bezig is met duurzame innovatie, circulaire economie. Komen straks nog wel op, want je doet ook allerlei transities om dingen ook echt mogelijk te maken in de praktijk. Maar misschien moet je nog even wat voorbeelden geven hoe dat lokaal energie opwekken en alle businessvoordelen die dat heeft, ook voor ons als individuele gebruiker, hoe dat nu al in de praktijk werkt. Want er zijn al voorbeelden.
5: Ja, nou, een van de eerste die met een grote energiecoöperatie op de schaal waar we het over hebben zijn begonnen, is Lochem Energie. En die hebben nu met iets van 1400 deelnemers hebben die een groot energiesysteem. Zij delen de energie.
4: Ja.
5: En zij hebben ook de mogelijkheid om te zeggen: wat is de prijs? Zij hebben geen winstoogmerk. Dus alles is in wezen in handen van de mensen zelf. En ze zorgen ook dat mensen deelauto's kunnen gebruiken die voorzien zijn van zonne-energie. En ook dat is heel goed mogelijk in zo'n energiesysteem.
4: Ja.
5: En verder hebben ze ook gezegd: we moeten weer verder met innoveren. Dus we gaan ook kijken wat we eventueel met die duurzame energie kunnen doen. Om ook waterstof.

0: stof weer daarvan te maken. Nou, dat gebeurt ook op bedrijventerreinen. Dus in wezen de techniek van al die verschillende mogelijkheden, die is er wel. Het is niet alleen zon. Het is, vergeet niet, alles wat in de bodem zit, water ook. Hè, daar kun je de warmte opslaan in de bodem en dan voor verwarming gebruiken. Al die energiecoöperaties zijn daarmee bezig. En hun hoofdboodschap is, als we het samen doen, kunnen we de pieken in de het energieverbruik verminderen, daardoor de kosten verlagen, netcongestie verminderen. En tegelijkertijd kunnen we, doordat we het zelf in beheer hebben, ook de kosten nog eens lager maken, omdat we geen winstoogmerk
1: hebben. Dus zij zien in de praktijk al dat het werkt?
0: Ja, en nou gaan we dat geavanceerder maken met al die slimmere technieken. Waardoor het in wezen voor mensen nog beter mogelijk wordt om echt die kosten ook nog in gebruik zelf, om die zo goed mogelijk naar jouw wens te gaan.
1: Ja, want je gaat dus middels die technologie ga je veel meer zelf sturen.
0: Juist.
1: Als je gaat aangeven wat je wil, wanneer je wil wassen, het liefste, wanneer je je auto opgeladen wil hebben. Wat zijn nog meer voorbeelden die je erin kan hangen?
0: Nou, de warmtepomp die we in de toekomst hebben. Nou, de auto opladen heb je het over. Dat gebeurt nu op kleine schaal ook al. Hè? Dat er gemiddeld wordt van, hola, nu willen er een heleboel mensen gebruik maken van laadpalen. We hebben 60 auto's, maar 12 palen of zoiets dergelijks. En dan krijg je dus ook dat de prijs verschilt afhankelijk van tijd dat jij zo nodig wil laden.
1: Dus
0: dat
1: succes zit hem vooral in die financiële prikkel. En daar zijn Nederlanders natuurlijk ook gevoelig voor.
0: Nou, ik benadruk het zo, omdat het vaak wordt gezien als een milieuverhaal. Dat is het natuurlijk absoluut, want we gaan naar duurzame energie. Dus die bronnen waar we de energie mee opwekken zullen duurzaam zijn, dus CO2-neutraal. Dat is waar we de stip op de horizon natuurlijk zien. Maar het verhaal wat ik heel duidelijk over de bühne wil krijgen is dat het ook zoveel financiële mogelijkheden biedt om kosten te verlagen, je onafhankelijkheid van de wereld verlagen en ook nog eens de sociale cohesie in je wijk ook nog kunnen vergroten, omdat je het samen doet.
1: Want hoe werkt die sociale cohesie? Want ik dacht dat ik alles in dat slimme AI-systeem zou gooien, dus dan heb ik eigenlijk geen gesprek met mijn buurman of buurvrouw.
0: Nou, als je een coöperatie maakt, ben je lid van de coöperatie.
1: Ja.
0: En dan kun je wel degelijk zeggen, ik wil dat dit en dit verandert, of we moeten naar een andere dienstverlener, want die is toch duurder dan ik weet dat die ander is.
1: Maar je kan nu ook kiezen naar welke energieleverancier ik ga, toch?
0: Ja, maar het gaat ook om dat je met elkaar dat hele systeem, want er hangen heel veel apparaten aan het systeem. Hè?
1: Ja.
0: En nu, en dat is ook wat ik heel graag over de bühne wil krijgen, mensen denken, ja, maar wat bedoelt ze nou toch eigenlijk? Ja. Wij gaan naar een systeem waarbij in wezen alle producten praten en alles wat wij doen zelf ook praat en terugpraat.
1: Ja.
0: Dus wij krijgen een heel interactief systeem van allemaal data, want zo moet je het voorstellen, die maakt dat wij met elkaar eigenlijk een wijkje vormen die ook digitaal met elkaar verbonden is, maar ook verbonden is doordat je samen dit doet.
1: Ja, want je zegt heel veel apparaten. We hebben het natuurlijk al over de auto gehad en daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Je warmtenet. Maar het gaat natuurlijk ook over je robo-stofzuiger. En
0: alles, ja.
1: Ik bedoel, ik heb er toevallig één die ook stofzuigt en dweilt. Ik heb vaak ruzie met dat ding, maar goed. Ja. Het werkt nog helemaal. Maar we gaan natuurlijk naar een wereld toe waar dat steeds meer we steeds meer robots in huis krijgen die dat allemaal, ja, allemaal apparaten die met elkaar gaan communiceren.
0: Ja, dat is het. En dan kunnen mensen zeggen, maar dat wil ik helemaal niet. Dat is ook goed, hè?
1: Ja.
0: Maar dan maak je dus geen gebruik van mogelijkheden om zelf in de hand te houden.
1: Nee, want wat jij eigenlijk schetst, we gaan hier gewoon naartoe. De grote massa gaat hier gewoon naartoe.
0: Nou ja, kijk, die energiecoöperaties zijn de voorlopers, maar die hebben nog niet de mogelijkheid om echt uit te rollen, omdat het natuurlijk toch 1400 gebruikers zijn. En er zit ook nu een limiet aan, hè, hoeveel je in een coöperatie aan gebruikers mag hebben. Ja, ik weet ook niet waarom dat is, maar er zijn een heleboel mensen die in VV VE's, hè, Vereniging van Eigenaren, zitten. Die zitten ook niet in een coöperatie. Dus er moet nog heel wat gebeuren om het echt voor iedereen te maken.
1: Ja.
0: Maar het heeft zoveel voordelen. En ik zou graag die voordelen, naast de duurzaamheid van milieu, zou ik zo graag als tip op die horizon hebben. Zodat mensen een wenkend perspectief positief hebben.
1: En die voordelen snap ik heel goed als het over die financiële prikkel gaat.
0: En die zekerheid van
1: de
0: levering.
1: Omdat je dus niet meer die piekbelasting krijgt. Die doet iets aan de netcongestie. We hoeven niet meer te investeren in een stroomnet om die netcongestie te gaan oplossen. Omdat het gewoon lokaal kan je die pieken veel beter organiseren met elkaar. Dus dat snap ik allemaal. Ik zit alleen nog even in de uitvoerbaarheid. Hè. Ik ga dan met mijn slimme AI-systeem gaan communiceren wat ik allemaal wil. Dat is toch moeite die ik moet gaan doen. Vervolgens moet ik dan krijg ik een advies van dat slimme systeem. Die zegt dan, ja Diana, als je om 7 uur gaat wassen, dan gaat het wel heel veel geld kosten. Dus je kan het beter doen om 2 uur 's middags. Dan moet ik dus zorgen dat ik die was om 2 uur 's middags doe, terwijl ik dan aan het werk ben. Dus
0: maar Diana, mag ik je onderbreken? Ja. Je moet niks.
1: Nee.
0: Je kunt wat. Ja, maar dat is een groot verschil.
1: Ja, maar om het echt grote schalen moet iedereen natuurlijk ook wel een beetje gaan meedoen. Want anders werkt het niet, toch?
0: Nou ja, kijk, daar wil ik ook wel naartoe. Naar hoe gaan we dit nou proberen zo te organiseren dat het inderdaad voor de gebruiker kostenvoordelen met zich meebrengt.
1: Ja.
0: Dat het gebruikersvriendelijk is. Dat de mensen ook het gevoel hebben, ik heb het zelf in de hand. De zeggenschap is ook heel
1: belangrijk.
0: En het
1: is niet te ingewikkeld.
0: En het is niet gebruikersvriendelijk, noem ik dat dan. Dus niet te ingewikkeld.
1: Ja.
0: Die dingen moeten we allemaal uitproberen op een grotere schaal dan we nu doen met die energiecoöperaties.
1: En hoe moeten we dat dan gaan organiseren?
0: Nou ja, kijk, mijn vak is hoe krijg je grote veranderingsprocessen met draagvlak van de gebruikers of van de markt of wat dan ook, voor elkaar.
1: Ja, want voor de mensen die dat niet weten, je bent eerder ook in de Big Five geweest. Je bent voorzitter van het Betonakkoord. Dat was om die sector
0: te verduurzamen.
1: Te verduurzamen. Ja. Nou, niemand had er zin in, hè, toen je eraan begon. Maar je hebt toch die beweging in gang gezet. En dat is ook zo bij het akkoordstaal.
0: Ja, en dat gaat ook lukken.
1: Dat gaat lukken. Dus je weet hoe je draagvlak krijgt.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat dan in een praktijk?
0: Nou ja, kijk, dan moet je dus beginnen met wat we nu al hebben. Want vergeet niet, er loopt al een heleboel, hè? 700 energiecoöperaties en bedrijventerreinen. Daar heb ik niet veel over gehad. Maar daar kan het dus ook allemaal. Hè? Dus voor de industrie is dat dus ook heel erg interessant. En kan kostenvoordelen, dus ook concurrentievoordelen met zich meebrengen. Als we dat op een bedrijventerrein goed organiseren. Dus dat is allemaal heel belangrijk. Maar nou, dus we hebben die beweging al op gang gebracht. Nou, dan ga je kijken, wat leer je nou van al die pilots? Hoe moeten we nou in die volgende fase de wetgeving op orde krijgen? Zorgen dat iedereen mee kan. Dat niet alleen maar de WizKids, die snappen hoe al die apps werken. Hè? Want iedereen moet je gebruiken.
1: Je wil geen kloof.
0: Integendeel, je wil juist omgekeerd. Je wil juist dat veel meer van iedereen kan worden. Het is ook altijd mijn uitdaging geweest als minister. Je moet het zo maken dat iedereen hiervan profiteert. Dus dat is heel belangrijk. En je moet dus zorgen dat die een ontwikkeling in de volgende fase komt. Dat kan je alleen maar doen door te zeggen, en daar zou ik de overheid toe willen oproepen, help om grote proeftuinen voor elkaar te krijgen. 3 of 4 in het land verspreid, waar je zegt, nou gaan we dat dus op een schaal doen, waar we eigenlijk die technologie die start-ups zal hebben, waarvan we weten, dit kan allemaal, gaan we eens beproeven op een schaal, waardoor je kan zien wat eigenlijk de problemen zijn als je dit wil doen. Zowel voor de gebruikers, maar ook qua wetgeving. Waar loop je nou allemaal nog tegenaan om dit goed te doen? Want als je dat doet, dan krijg je informatie waarmee de overheid veel beter dan nu kan sturen op, ik weet dat ik die dienstverleners en die protocollen goed moet borgen, veiligheidstechnisch. Maar we hebben ook dit te doen en dat te doen. En die relatie tussen wat bottom-up in grote proeftuinen nu moet gaan gebeuren en de Rijksoverheid, die relatie en samenwerking, die moet goed tot stand komen. Want dan kan je daarna de sprong maken naar, maar als we dit willen, dan kunnen wij dat uitrollen. En nou, als we nog tijd hebben, kan ik daar ook voorbeelden van geven, dat de BV Nederland ook economisch enorm zal helpen.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, brand los, Jacqueline Kramer, als het gaat over waarom dit ook goed is voor de BV Nederland.
0: Nou ja, kijk, in de eerste plaats, als je dit nu gaat opzetten, dan kan je als Nederland heel goed ook kiezen voor bepaalde technologieën waar je groots in wil worden.
1: Ja.
0: Vergeet niet dat wij zonne-energie nu hebben. Die panelen kennen we allemaal. Maar wij zijn in Nederland heel erg goed, top, in dunne film zonnecellen. En dat betekent dat je gewoon eigenlijk grote films hebt die je gewoon op je gevel ook kan plakken. Dat wordt echt groot in de toekomst. Als we daar nou meteen ook in die proeftuin in investeren. Heel erg goed om te doen. We hebben ook heel veel kennis van batterijen. Mm-hmm. Er komen allerlei soorten nieuwe batterijen op die ook minder gebruik maken van schaarse grondstoffen. Daar zit natuurlijk ook een enorme technologische ontwikkeling in. We zijn heel goed in warmte-koude opslag in de bodem. Daar kunnen we ook meteen alles meenemen wat we aan technologie kunnen ontwikkelen. Dus in technologie zit daar een heleboel waar wij in Nederland qua kennis al heel veel.
1: Dus we kunnen het daardoor ook zo organiseren dat we niet afhankelijk zijn van andere landen. Hè, als het gaat om de technologie. Dus jij zegt, sla nu uiteindelijk ook die brug.
0: Sluit die brug en maak meteen dit gewoon ook tot een speerpunt in je technologiebeleid. Dat je dit op een schaal doet, waardoor uitrol mogelijk is. En het niet maar weer bij piloten blijft van al die dunne film. Die trouwens ook veel goedkoper is in productie enzovoort. Maar dat je dat ook ziet als industriepolitiek.
1: Ja.
0: Dat is het belangrijke. Als je kijkt naar wat de Rijksoverheid doet en ook de EU, dan zitten ze op deze koers. Zij zeggen ook heel nadrukkelijk in de laatste documenten, ook in Nederland, de energiewet.
1: Ja.
0: Wij moeten veel meer ruimte maken voor decentrale energieopwekking.
1: Okay. Want je zei eerder, er zijn nog geen wetten, maar er wordt wel richting gegeven hoe die wetten eruit gaan zien.
0: Ja,
1: en die wetten gaan duidelijker worden. Zeg je, op het moment dat we in die proeftuinen jouw grote plan, wat al op kleine schaal gebeurt, beter gaan testen. Want dan weet je beter waar de zwakke schakels zitten die je dan in wetgeving en dan weer als gevolg daarvan, als iedereen nog volgt, in protocollen ook kan vertalen.
0: Nou, die protocollen hebben mensen wel in Brussel en in Den Haag op het vizier. Want die veiligheidskant, van zorgen dat het systeem geborgd wordt.
1: Ja.
0: Dat hebben ze op hun netvlies. De rest moet allemaal ook uit die proeftuinen komen, zodat je dat weet. En ook wat voor gebruikers de problemen zijn. Hè? Dus je moet echt de mensen meenemen. Het is mensenwerk.
1: Ja, want daar begonnen wij natuurlijk ook over. En ik had ook met Danielle, de redacteur, hebben wij dan even contact van, wij zien ons dan al in de praktijk ermee worstelen. Want het klinkt heel ingewikkeld. Terwijl voor jou is het al heel erg
0: Vanzelfsprekend
1: dat we dit gaan doen.
0: Ja. Nou ja, kijk, dat moet allemaal uitgezocht worden in die proeftuinen. Er is ook gezegd door de EU en in Den Haag, in de laatste energiewet en ook in de laatste brief van april, energiegemeenschappen, want daar heb ik het over als het gaat om waar gaan we naartoe, die worden heel belangrijk. Die energiegemeenschappen kunnen coöperaties zijn en die coöperaties kunnen zelfs zo krachtig worden dat ze ook een deel van bijvoorbeeld in Amsterdam in de toekomst de concessies kunnen verwerven, omdat ze een stempeltje hebben. En bij wijze van spreken in de Kamer van Koophandel, wij kunnen het ook. Ja. Dus dat
1: dus
0: maakt.
1: Dus we gaan meer macht naar ons toetrekken als burgers, als wijken. We krijgen meer zeggenschap. Je gaat het dus meer weghalen bij de grote energieleveranciers.
0: Exact.
1: Zit daar niet ook de bottleneck? Want die oefenen ook macht uit. Hè? Die zeggen nu van, ja, je moet er dit voor betalen. En die zijn dan ook weer geopolitiek afhankelijk van die energie. Die gaan dit natuurlijk ook niet willen accepteren dat dit naar lokaal gaat, lijkt mij.
0: Nou ja, kijk, alle veranderingen gaan zo dat bottom-up de kracht zo groot wordt dat er plaatsgemaakt moet worden voor de vernieuwing. Die maakt dat degene die eerst dominant waren minder of niet meer dominant worden. Dat is
1: waar
0: we mee bezig zijn.
1: Maar ze gaan toch wel weerstand uitoefenen?
0: Ja, natuurlijk, maar ik praat over de kracht van de energiegemeenschappen en van die hele beweging bottom-up.
1: Ja.
0: En als ik hier in Amsterdam bezig ben, hè, want ik ben zelf heel actief in Amsterdam, daar hebben we...
1: Is dat het WG-terrein of is dat iets anders?
0: Ja, onder andere, we hebben hier in Amsterdam, ook gesteund door de gemeente, hebben we nu de mogelijkheid om energiecoöperaties echt flink... invloed te geven en ook mogelijkheden om hun werk goed te doen. En we hebben ook, en daar ben ik zelf dan voorzitter van de Raad van Toezicht, maar ik zit ook in de uitvoering mee te werken, Oranje Energie. En die zijn vooral bezig om in de verschillende delen van Amsterdam te kijken hoe je met en door de bewoners initiatieven op energiegebied al kan nemen die in deze richting gaan.
1: Dus het gebeurt gewoon al.
0: En dat is om mensen gewoon te laten zien, het heeft allemaal voordelen als we dit samen op een andere manier doen.
1: Maar, maar dat draagvlak is wel belangrijk. Dat wij allemaal het gevoel krijgen, there's something in it for me. Ik kan hier geld mee verdienen. Wetende dat die energiekosten alleen maar de pan uit gaan reizen. Want dat hebben we natuurlijk gehoord van die toezichthouder ACM deze week.
0: Ja, maar kijk, mijn hele inzet van alles wat ik doe is... je kan niet in deze tijden, zeker niet meer, met deze complexe vraagstukken, kan je alleen maar top-down dit gaan invoeren. Daar moet je echt bottom-up, heel georganiseerd, steeds groter de mensen meenemen in dit gaat er gebeuren, wat zijn de problemen en hoe komen we dan allemaal tot het optimale nieuwe energiesysteem wat we wensen.
1: En kunnen we dat als individu, om dat bottom-up echt iets te maken wat groot opgeschaald wordt? Of hebben we daar toch dan weer onze overheid voor nodig, ons kabinet die ons daar de lijnen voor geeft?
0: Nou, wij werken in het werk wat ik doe, werken we vooral met mensen die in staat zijn om bottom-up dit soort veranderingen op een schaal te organiseren.
1: Ja, maar jullie zijn ook met alle respect natuurlijk wel de mensen die dit helemaal doorleven. Hè? En dan kom je straks bij mensen die totaal hier niet mee bezig zijn. Die moet je ook meekrijgen.
0: Ja, maar dat is de kunst. En dan ga je dus niet zeggen, zo moet u doen, mevrouw of meneer. Nee, je gaat kijken in de wijk op welke manier je met elkaar kunt zien wat wel en niet werkt.
1: Ja.
0: En het kan ook aangepast. We moeten niet denken, dit is het systeem.
1: Ja.
0: Nee, je moet het systeem laten groeien uit dat wat er door de mensen zelf wordt gecreëerd. Het klinkt een beetje vaag, maar dit is het werk wat ik doe, ook met beton en staal. Je krijgt een hele keten niet om als je niet in staat bent te begrijpen wat de problemen zijn die de mensen hebben. En
1: daarom zijn die proeftuinen zo belangrijk. En daar is Politiek Den Haag dan toch een blokkade.
0: Nou, ik wil niet zeggen een blokkade, maar ze denken niet in termen van gestructureerde bottom-up vergroting van dat wat je wil.
1: Ja.
0: En de relatie die wij met al die partners, ook in Amsterdam, die afstand is te groot tussen wat wij doen en wat in Den Haag aan beleid is.
1: Dus
0: en
1: je boodschap aan premier Jette zou zijn? Retten, zei ik.
0: Een beetje verspreken.
1: Ja. Wat zou je advies zijn, heel kernachtig?
0: Ga de proeftuinen inrichten op zo'n schaal dat de vernieuwing die je in 2045, 50 voor ogen hebt, al in beweging gaat komen met de mensen zelf en door de mensen zelf.
1: Nou, hij moet het later maar denk ik terugluisteren, want hij is vandaag een beetje druk. Maar ik hoop dat hij ergens daarnaar luistert of zijn mensen ernaar luisteren. We hebben nog één belangrijke taak te verrichten en dat is de kettingvraag door te pasen naar Marcel Levy. Die spreek ik morgen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Maar hij is ook internist, voormalig bestuurder in de zorg, toezichthouder, adviseur. Ja, hij is ontzettend veel.
0: Hij is overal.
1: En ik ga met hem praten over een groot plan voor de gezondheidszorg, want dat is ook een heel groot vraagstuk. Wat zou je hem willen vragen?
0: Nou ja, in lijn met wat ik zelf net zei over wie neemt nou regie. Ik denk dat ook in de veranderingen die nodig zijn voor de toekomst en in de gezondheidszorg, dat de regie niet alleen van de Rijksoverheid kan komen, maar van een georganiseerde wijze waarop de ervaringsdeskundigen zelf laten zien hoe het anders kan.
1: En dus je vraag aan hem is?
0: Op welke manier ziet hij het? Is dat ook de manier waarop hij ziet dat het alleen maar mogelijk is? Of denkt hij dat de overheid de oplossing is?
1: We gaan het hem vragen morgen. En ik wil je heel erg danken dat je hier weer te gast wilde zijn. Oud-minister Jacqueline Kramer met een groot plan voor energie.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De oppositiepartijen blijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor, maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En AZ heeft een eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Ja, je hoort het horen in de nieuwsupdate. Zometeen gaan de algemene politieke beschouwingen verder en kunnen we luisteren naar het kabinet. Rob Jetten als premier die mag het kabinetsbeleid gaan verdedigen. En we gaan er zometeen op vooruitblikken met politiek verslaggever Sophia van Liel in Ochtendnieuws.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
9: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
10: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, zo werd het donderdag 17 september. Goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. We zijn er een minuutje of 20 met alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Maxime van Meel zit naast mij. Maxime, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Iwan.
4: Wat gaan we doen?
12: We gaan het laatste nieuws doornemen. Waaronder Donald Trump, die dreigt de EU met nieuwe zware importheffingen als Canada nauwer aan de EU wordt verbonden. Na natuurlijk dat associated membership met de EU dat ze gisteren hebben aangekondigd. En 1 op de 3 ondernemers haakt af bij de financieringsaanvraag, omdat het te ingewikkeld is, meldt de KVK op basis van uw onderzoek. Hoor je zo meer over.
4: We geven je inzicht in de dag die komt, hier op BNR, in Nederland, Den Haag, de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag, die beginnen we in Den Haag. Hoeveel heb je gisteren gezien van de APB?
12: Wel wat, niet heel veel. Ik ben ook op tijd naar bed gegaan.
4: Oh ja, ja, ik moest naar de tandarts en allemaal andere dingen, sporten. Dus ik heb dit misschien 2,5 uur gezien. Het duurde uiteindelijk een uurtje of 16, geloof ik.
12: Soepel.
4: Ja, nou, we gaan eens kijken wat we vandaag kunnen verwachten voor premier Rob Jetten, want het zijn zijn eerste algemene politieke beschouwingen, althans als premier. En met een minderheidskabinet dat nog wel eens botst met de oppositie. Gisteren een lange dag dus. Gisteravond nog een extra podcast gemaakt van Studio Den Haag. Kan je even doornemen, wil je een half uurtje bijgepraat worden. Wat kunnen we vandaag verwachten? Gaan we vragen aan, ook weer vroeg uit de veren, politiek verslaggever Sophia van Leeuw. Sophia, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
4: Ja, wat staat Jette vandaag te wachten? Met welke erfenis hebben de partijen hem gisteren opgezadeld?
13: Ja, nou, het is dus inderdaad vandaag zijn beurt om de Kamer te woord te staan en de vragen te beantwoorden die in de eerste termijn gisteren zijn gesteld. En eigenlijk is dat nog steeds dezelfde grote hamvraag die de afgelopen weken continu werd gesteld. Hoe gaat het minderheidskabinet nou steun verkrijgen voor de plannen? En dat is gisteren nog niet duidelijk geworden, dus vandaag aan Jette om dat te gaan verwoorden.
4: Ja, en daar lijkt wel iets veranderd te zijn gisteren. Want Joost Eerdmans van JA21, die zette de deur open om misschien te gaan werken aan deelakkoorden in plaats van één grote deal.
13: Klopt. Tot nu toe koos Joost Eerdmans voor dezelfde strategie als Jesse Klaver. Dat weten we. Hij wilde het kabinet onder druk zetten om te kiezen tussen links of natuurlijk wat hij wil, rechts. Mm-hmm. Alleen, gisteren, tijdens zijn inbreng, zei hij opeens, ja, maar ho eens even, als wij alle begrotingen moeten gaan steunen, dan zijn we in feite een soort gedoogpartner. En dat willen we niet, want er zijn een heleboel begrotingen waar JA21 gewoon niet mee eens is. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbeleid. Mm-hmm. Toen zei hij, wij zijn wel van plan om begrotingen los te steunen. Nou ja, heel iets anders dat hij tot nu toe heeft gezegd. Mm-hmm. En dat, daardoor zijn de kaarten wel een beetje opnieuw geschud.
4: Ja. Hoe werd dat door de andere oppositiepartijen ontvangen? Bijvoorbeeld door Pro?
13: Ja, nou, Pro, Jesse Klaver, die liep gelijk naar de interruptiemicrofoon. Net als aan de andere kant Geert Wilders. Ja. En zij zeiden eigenlijk allebei hetzelfde. Zeiden, meneer Eerdmans, u geeft zo uw grote onderhandelingskaart uit handen. Ja. Want op deze manier kan de coalitie, de oppositie tegen elkaar uitspelen en besluiten om te gaan shoppen. Mm-hmm. Voor steun bij begroting. Dus als ze denken, oh, over stikstof doen we het even over links. En bij asiel doen we het over rechts. Zo zijn we niet meer één sterk blok. Dus wat doet u nu?
4: Ja, dus daar was niet iedereen blij mee. Aan de andere kant, wat betekent het voor de coalitie? Biedt misschien wel kans, hè? Dat je inderdaad niet één grote deal hoeft te maken waarbij je met alles instemt, met hier en daar wat toezeggingen. Maar dat je dus inderdaad, wat je zegt, kan shoppen.
13: Ja, precies. En we zagen Dylan Jezogus vanuit vak K al best wel tevreden knikken. En Ruben Brekelmans van de coalitie had eerder ook al die deur opengezet tijdens zijn inbreng. Hij zei, het hoeft misschien geen totaaldeel te zijn, maar je kan ook kijken naar losse begrotingen. En dat vinden zij natuurlijk prettig, want zij staan natuurlijk, zij zouden voorstander zijn van die steun van JA21. Ja. Alleen voor D66 komt dat helemaal niet zo heel goed uit. Want de eisen die JA21 aan steun stelt, dus denk aan een spreidingswet zonder dwang, voor zover dat mogelijk is, of het afzwakken van klimaatbeleid of de stikstofregels. Dat is helemaal niet per se wat zij willen. Zij wilden die deur naar Pro nog open houden. Ja. Dus dat heeft het wel allemaal een stuk complexer gemaakt.
4: Ja. Vandaag gaan we dus luisteren naar Rob Jetten, de premier, vanaf een uurtje of 10 weer. Hoe gaat hij dat nu doen? Want inderdaad, het is aan hem eigenlijk de taak om de boel bij elkaar te houden.
13: Ja. En wij kennen hem natuurlijk, hij heeft meer APB's gedaan, ja, maar dat was in de rol van fractievoorzitter. En daar was hij een felle debater. Hij kon bijvoorbeeld bij het vorige kabinet echt schoven, echt wel pittig aanpakken. En nu is zijn rol eigenlijk het tegenovergestelde. Dus hij moet gaan verdedigen en verbinden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij dat vandaag gaat doen.
4: Ja, en gaat hij dan dus ook duidelijk maken wat het kabinet wil? Inderdaad, wil het kabinet een grote deal? Of wil het kabinet, staat het ook open voor allemaal kleine deeltjes?
13: Ja, nou ja, ik hoop dat we daar vandaag duidelijkheid over gaan krijgen. Het is natuurlijk, zoals we het gisteren van de coalitie hoorden, nog steeds in hun belang om wat zij dan noemen de oppositie aan tafel te krijgen. Mm-hmm. En dan beginnen waarschijnlijk die onderhandelingen gewoon weer opnieuw. Ik weet niet of Jette vandaag heel hard een klapper op gaat geven. Maar dat gaan we zien.
4: Ja, dan begint het feest dus weer van vooraf aan. APB is ook altijd een beetje een soort moment van de stand van het land, de stand van de wereld bespreken. Is het daar nou gisteren ook nog over gegaan? Of ging het alleen maar over wie met wie en hoe?
13: Nou, het ging een hele hoop over wie met hoe. Maar er was één Kamerlid, dat willen we even uitlichten, Laurens Dassen. Mm-hmm. En die zei, en dat werd met gelach ontvangen, maar het was een serieus punt. Als we kijken naar de staat van de wereld, waarom hebben we het helemaal niet over AI? Want dat raakt alles. En toen werd een beetje gezegd, nou ja, dat past helemaal niet bij de algemene politieke beschouwingen, wat over de hele miljoenennota gaat en alle plannen. Maar hij zei, laten we het even wat verder trekken. Dus hij was de enige die er zo een beetje uithing. En de andere, ja, kwam het toch wel weer neer op hetzelfde politieke verhaal.
4: Ja. Hadden partijen gisteren nou ook nog echt veel vragen aan Jette? Of ja, draait het toch eigenlijk alleen maar om de vraag, hoe gaan we dit doen?
13: Natuurlijk, elke partij wil natuurlijk ook weer iets verkopen aan zijn achterban. En ligt natuurlijk inhoudelijk de plannen uit waar zij het meest mee bezig zijn. Dus denk aan rechts, en dan hoor je vragen over asiel. Bij de middenpartijen hoor je vragen over meer geld naar de zorg, naar armere gezinnen. Medisch-ethisch kwam natuurlijk weer aan tafel. Dus iedereen heeft het ook daadwerkelijk wel over de plannen gehad. Maar ja, we kunnen het niet over al die onderwerpen hebben als die grote politieke hamvraag, hoe gaat het minderheidskabinet dit doen, nog steeds onbeantwoord is.
4: Ja. Nou, zometeen om 10:00 verder dus. Het werd geloof ik 2:30 vannacht. Wat verwacht jij voor vandaag?
13: Ja, nou, dat is ook wel traditie bij de APB. Dit is wat ze noemen het belangrijkste debat van het jaar. Ja. Ook het langste debat van het jaar. En het is helemaal afhankelijk van hoe soepel Jette eruit gaat komen. Of we voor 11:00 klaar zijn zoals op de planning staat. Hij heeft in ieder geval een hele lange zit voor de boeg. Want ja, je staat zo 10, 12, 13, 16 uur achter het spreekgestoel. Dus ja, Dat is wel een nieuwe rol voor hem.
4: Dankjewel, politiek verslaggever Sophia van Leeuw. En wat ik dus zei, gisteravond een extra aflevering opgenomen. Jullie nog van de podcast Studio Den Haag. Dus jij, Leendert en Michiel zaten in de studio. Dan ben je in 40 minuutjes bijgepraat eigenlijk over hoe die hele dag eruit zag. Die dag de kant van de Kamer in de algemene politieke beschouwingen. Een aanrader dus te vinden in de podcast-app, de BNR-app Studio Den Haag. Ja, varkens. Sommige mensen vinden ze vies. Anderen willen ze graag opeten. Anderen vinden het leuk om er naar te kijken. Waar sta jij in dit spectrum?
14: Ik vind het wel leuk om naar te kijken. Ja,
4: Je kan nu ook met ze zwemmen.
14: Oh.
4: Ja, in zee.
14: Oh.
4: In Griekenland.
14: Idyllischer wordt het niet.
4: Maar niet iedereen is er blij mee. Okay. Hoor je over een minuut of 10.
2: Ochtendnieuws.
14: De Amerikaanse president Trump die dreigt met de nieuwe heffingen tegen de EU, zware importheffingen, als Canada nauwer aan de EU wordt verbonden. Hij zegt zelfs dat de Verenigde Staten op sommige terreinen de handel met Europa stil kunnen leggen. Als de toenadering tot Canada op Trump overkomt als een vijandige stap tegen de Verenigde Staten, dan volgen er volgens hem meer maatregelen. Trump haalt daarbij ook hard uit naar Canada. Hij noemt het idee van een Canadese associatie met de EU lachwekkend. En Canada is volgens hem een verschrikkelijke handelspartner. Dus een leuke aanrader van Trump. Naar aanleiding is het voorstel van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Zij wil de deur openen voor Canada als eerste geassocieerd lid van de Europese Unie. Maakte ze gisterochtend bekend tijdens haar State of the European Union toespraak. Zo'n geassocieerd lidmaatschap, wat dat nou precies betekent, dat is nog niet helemaal duidelijk. Sterker nog, die status bestaat op dit moment helemaal niet formeel. Bovendien, Canada heeft al behoorlijk nauwe economische banden met Europa, bijvoorbeeld via een handelsverdrag, CETA. Maar dat Canada andere handelspartners dan de VS zoekt, daar is Washington dus niet blij mee. En zo raakte de handelsstrijd tussen de VS en Canada ook de relatie tussen de VS en Europa.
12: De Canadese premier Mark Carney spreekt aan het einde van de ochtend het Europees Parlement toe in Straatsburg. De verwachting is dat hij niet meteen met een uitgewerkt akkoord komt. Maar het is waarschijnlijk vooral het begin van een proces van nader tot elkaar komen, waar Donald Trump dus niet heel erg blij mee is.
15: Ja, en de toespraak van Carney is rond 11:30, geloof ik. Daar gaan wij later in de ochtendspits uiteraard nog uitgebreid op vooruitblikken. Onder andere met Luc de Klerk, onze Europa-verslaggever die in Straatsburg is. En dan naar Washington, want lang verwacht en gekregen. Voor het eerst in ruim 3 jaar verhoogt de Fed, de Amerikaanse centrale bank, de rente.
16: In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
15: Al dus de baas van de Fed, de voorzitter Kevin Warsh. En dat doen ze uiteraard om de hardnekkig hoge inflatie in Amerika aan te pakken. Beleidsmakers van de Fed waren trouwens unaniem over dat besluit. En dat is natuurlijk ook weer tegen de wens van Trump in, die inmiddels ook gereageerd heeft via Truth Social uiteraard. Hij blijft nog redelijk mild voor zijn doen, zegt dat hij nog altijd vertrouwen heeft in Warsh. Maar Trump zegt ook dat hij eigenlijk vindt dat de beleidsrente naar 1% moet. En dat is dus een heel stuk minder dan die range nu van 3.75% to 4%. Kritiek was uiteraard niet onverwacht. En dus kon een van de verslaggevers het niet laten om daar een vraag over te stellen aan Kevin Warsh.
17: I have to ask, what is your message here to President Trump, who has repeatedly called to cut interest rates, not raise them?
16: I've got nothing for you on a discussion with the president.
15: Ja, en verder zei hij nog, we stay in our lane. Oftewel, wij bemoeien ons met onze eigen taak. En that's it. De renteverhoging door de Fed was algemeen verwacht, hè, op de markt. De beurzen reageerden lauw op het nieuws. De S&P 500 kwam amper van zijn plek. Nasdaq verloor wat. Dow Jones verloor ruim 1%. En bovendien, de Fed verwacht dat de inflatie flink hoger gaat uitkomen dan boven die doelstelling van 2%. Mede door de stijging van energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.
16: Job gains have kept pace with the workforce. And the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated. Today's policy action will support a timelier return to the committee's 2% goal. This committee will deliver price stability.
15: Ja, en daarmee lijkt een nieuwe renteverhoging later dit jaar waarschijnlijk. 16 van de 18 beleidsmakers houden dus rekening met een renteverhoging ook nog later dit jaar.
12: Ja, wat je als belegger vandaag moet weten, dat hoor je natuurlijk van grote vriend en collega Jelle Maasbach van BNR Beurs.
18: Terwijl de rente in de Verenigde Staten omhoog gaat, loopt de inflatie in de eurozone ook weer op. Vooral vanwege energieprijzen. Om 11 uur 's ochtends hoor je hoe hard dat gaat. Dan komt Eurostat met cijfers. Analisten verwachten dat de Europese inflatie op jaarbasis uitkomt op 3.3%. Ruim boven het doel van de ECB dus. Na die cijfers vergadert de Bank of England over zijn rentebeslissing. Waarschijnlijk houdt hij de rente gelijk voor de 6e keer dit jaar. Maar hypotheekverstrekkers zijn niet dom. Die zetten rentes wel alvast hoger in het Verenigd Koninkrijk, omdat de Engelse Centrale Bank op een gegeven moment moet gaan verhogen. Net als de ECB.
15: BNR Beurs, ook vanavond weer een nieuwe aflevering. 6:30 live op BNR. Luisteren en ook terugluisteren kan allemaal via de BNR-app.
12: Yes, en terugkijken via YouTube.
15: Ook kijken.
12: Zelfs, ja, jongens. Ja. En live kijken op YouTube. Nou, dan nog
15: genoeg reclame. Ja.
12: Ruim een derde van de ondernemers heeft een financieringsaanvraag wel eens laten schieten, omdat ze simpelweg niet wisten waar ze moesten beginnen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Kamer van Koophandel. En daaruit blijkt ook dat meer dan de helft van de ondernemers het aanvragen van financiering te ingewikkeld vindt. Christian Hazelaar, ondernemersadviseur bij de KVK, die is bij ons. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
12: Wat is nou precies de belangrijkste reden dat ondernemers afhaken in dat hele proces van een financieringsaanvraag?
19: Nou goed, wat wij ervaren, dat is dat ondernemers aan de eerste dat je weten van nou, ik heb financiering nodig. Maar dan begint natuurlijk de uitdaging om het financieringslandschap enerzijds te gaan verkennen. En als je dan weet van nou, waar moet ik zijn? Dan is de volgende vraag, ja, hoe ga ik dan een fatsoenlijke aanvraag dienen dat een financier ook het vertrouwen heeft om tot financiering over te gaan?
12: Ja, en het is ook, er is een soort breed aanbod aan financieringsvormen. Kan het niet juist een voordeel zijn dat je op veel plekken kan aankloppen? Of is dat dan toch weer een groter probleem?
19: Nee, zeker. Kijk, wij hebben vanuit onze financieringsgids die door KVK wordt gefaciliteerd ook in beeld gebracht welke partijen er allemaal zijn. Dus, en het zijn er inderdaad een heleboel en dat is fijn. Tegelijkertijd is het ook dan de uitdaging voor de ondernemer van ja, bij welke partij moet ik nou precies zijn? die aansluit bij de financieringsaanvraag en de investeringen die ik moet doen. Als je bijvoorbeeld een auto wil financieren, dan ga je snel naar een leasemaatschappij of in ieder geval in die constructie. Maar ja, er is nog zoveel meer keuzes. Het is zeker fijn, maar het landschap wordt er soms ook niet duidelijker door. Dus ja, goed, met die financieringsgids willen we dat in ieder geval beter duiden.
12: Ja, want het lijkt me ook best wel belangrijk dat het ook, ja, het moet niet een soort van heel makkelijk pad zijn om te bewandelen, toch, zo'n financieringsaanvraag. Ja, niet dat iedereen voor alles maar denkt, oké, dan gaan we zo'n regeling wel treffen.
19: Nee, klopt. Nou, die mening deel ik helemaal. Kijk, dat is het ondernemerschap. Ondernemer worden in Nederland is niet zo lastig, maar ondernemer zijn des te meer. En dat geldt eigenlijk ook voor het hele financieringsaanvraagstuk. Je moet als ondernemer wel goed in staat zijn, eventueel met behulp van iemand, je boekhouder of accountant, om goed in beeld te brengen. Waar heb ik die financiering nou voor nodig? Ja, en ben ik in staat om ook de aflossing en de rente die erbij hoort te kunnen terugbetalen? Want uiteindelijk is dat de basale vraag waar de financier naar kijkt. Van ben je goed genoeg dat nog haalbaar is?
12: Ja, en staat dat er een beetje goed voor? Of hebben jullie de indruk dat het daar ook toch wel fout gaat?
19: Wat bedoel je daar precies mee?
12: Nou ja, dat mensen toch wel over het algemeen, of ze nou moeite hebben met die aanvraag of niet, of ze dat wel goed inschatten of ze aan het goede loket zijn bijvoorbeeld.
19: Nou ja, goed, wat wij natuurlijk zelf veel ervaren, ook bij onze advieslijn, is dat ondernemers vaak wel aankomen, joh, ik noem maar even wat, 50.000 euro nodig. En hoe krijg ik dat zo snel mogelijk op mijn bankrekening gestort? Ja, dat wij natuurlijk wel proberen aan te geven. Door te zeggen van, nou weet je, je moet een businessplan opstellen met daarin een goede prognose, een forecast en ook een stukje terugkijken naar hoe gaat het dan nu en wat gaat die financiering jou brengen. En je ziet vaak dat heel veel ondernemers goed zijn in hun vak, maar minder goed zijn om dat duidelijk te verwoorden en in beeld te brengen.
12: Ja, het zijn natuurlijk niet allemaal boekhouders als je ondernemer bent.
19: Nee, zeker niet.
12: Ruim de helft van de ondernemers maakt zich zorgen over de gevolgen wanneer er een verkeerde keuze wordt gemaakt. Is dat ook terecht?
19: Nou ja, goed, wat je soms ziet is dat mensen ook vanuit bijvoorbeeld als de situatie is dat het wat financieel wat minder goed gaat, dan zie je vaak dat er aanvragen worden gedaan bij partijen die misschien wat minder kritisch kijken naar van hoe is de betaalbaarheid, maar daarentegen een hoge rentevergoeding vragen. Ja, dat kan misschien op de korte termijn een oplossing bieden. Maar op het moment dat je natuurlijk voor een keuze staat die voor langere termijn gaat, is het wel belangrijk van welke contractuele verplichtingen zitten eraan vast? Hoe lang is de renteloptijd? Dus kijk vooral iets verder dan de neus lang is. Om inderdaad niet voor de verkeerde keuze te maken. Dat je denkt, nou, ik heb nu geld, maar voor de toekomst gaat dat een strop om mijn nek zijn.
12: Ja, het klinkt voor een deel als de juiste voorlichting aan ondernemers geven. Waar hebben ze nog meer behoefte aan?
19: Nou, in dat voorlichting is één. En kijk, een financieringsaanvraag is natuurlijk iets wat een ondernemer niet iedere dag doet. Sterker nog, misschien maar één keer in de levensfase van de onderneming. Dus ze hebben gewoon te maken met wat heb ik ervoor nodig. En goed, je zegt het al mooi. Kijk, wij binnen KVK hebben natuurlijk een adviesteam die daar iedere dag voor klaar staat om daarin te begeleiden en te helpen. En ook vooral met de boekhouder samen in beeld te brengen. Van, joh, wat hebben we nou allemaal aan cijfermateriaal beschikbaar? Of wat hebben we nog nodig om in ieder geval de financier te kunnen overtuigen van, ik kan het netjes terugbetalen en ook nog de rentevergoeding die eraan gekoppeld zit.
12: Ja, is er nog een rol voor Den Haag hierin weggelegd? Om bijvoorbeeld dit proces makkelijker te laten verlopen?
19: Ja, of het makkelijker moet, je zei het net zelf ook al, is maar de vraag. Mm-hmm. Kijk, een ondernemer die moet zelf ook flink eventjes aan de bak om het goed in beeld te brengen. Kijk, Den Haag doet al heel veel, hè, als je het hebt over BMKB-faciliteiten, hè, dus het vorm van zekerheid die ze verschaffen. Je ziet ook vanuit RVO, hè, de Rijksdienst voor Ondernemers, zie je een goede rol als het gaat om subsidies. Dus ik denk dat er echt heel veel regelingen al zijn. Alleen, nogmaals, om het landschap goed te verkennen, heb je soms wel wat hulp nodig. Dat bieden we graag. En ook om te kijken van wat past het beste bij jouw investeringsvraagstuk.
12: Dank. Christian Hazelaar, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. En later in de ochtendspits praten we er nog over verder met de voorzitter van Stichting MKB Financiering.
15: Ga ik opstellen. Interessante verhalen uit de krant in het Financiële Dagblad. Aandeelhouders Arcadis wapenen zich tegen WSP, schrijft de krant. Het ingenieursadviesbureau spreekt met juridische adviseurs over manieren om de overnamepoging door het Canadese bedrijf te stoppen. En daarvoor werkt Arcadis samen met twee stichtingen die niet alleen aandeelhouders zijn, maar ook de continuïteit van het bedrijf op lange termijn moeten bewaken.
12: Ja, de Financiële Telegraaf dan. Nederlanders wacht grootste stijging van zorgpremie ooit, schrijven ze. De basisverzekering gaat op jaarbasis met 150 euro omhoog. Zo is bekendgemaakt op Prinsjesdag. En daarmee is de zorgpremie in 10 jaar tijd met bijna 2/3 gestegen. Brekende vergelijkingsplatform Independer. En niet eerder steeg de premie dus zoveel.
15: In de Volkskrant, nieuwe donorwet levert beperkt aantal donoren op. 5 jaar nadat die wet, nadat die nieuwe categorie geen bezwaar is ingevoerd, stemmen familieleden en naasten vaak alsnog niet in met donatie. En dat terwijl die categorie ervoor moest zorgen dat er meer orgaandonaties zouden plaatsvinden. Volgens artsen ontstaat er bij familie op een emotioneel moment in een donatiegesprek nog altijd vaak twijfel.
12: Ja, dan nog de Telegraaf. Kloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds groter, kopte de krant vanochtend. Uit de nieuwe lijst van het World Economic Forum die vandaag gepubliceerd is, staat dat Nederland op plek 46 staat. 3 plekken lager dan een jaar geleden. Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, die pleit voor een ministerie van vrouwenzaken.
15: En tot slot misschien nog een filmtip uit Trouw. Vaticaanstad stuurt voor het eerst in 97 jaar een film in voor de Oscars, op de krant. Volgens Variety wil Vaticaanstad de korte documentaire Green Lava. Gaat misschien over groene lava, ik weet het niet. Die deze week in première gaat, gaan insturen voor de Academy Awards. En dan moeten we nog even naar Athos. Dat is een Grieks eiland vlakbij Ithaca. Plotseling populair geworden omdat mensen ontdekt hebben dat je daar kunt zwemmen tussen de zwarte varkens in de zee. En dat doen mensen blijkbaar graag. Die dieren die lopen daar vrij rond op het strand. Die liggen daar lekker te dutten, een beetje te zonnen. Nemen af en toe een duik in zee om af te koelen. En beelden daarvan zijn viraal gegaan op Instagram en TikTok. En dat heeft het, ja, tot voor kort vrij onbekende eilandje, een toeristische trekpleister gemaakt. Bij Euronews zijn de beelden onder andere te zien. Er komen inmiddels duizenden bezoekers, met name in de zomer uiteraard. En dat Athos is een klein, particulier eilandje in de Ionische Zee. Er wonen geen mensen, er zijn geen voorzieningen. Maar ja, we zagen een leuk TikTok-filmpje met mensen zwemmen met varkens in zee. En dus worden sindsdien toeristen dagelijks met boten daar afgezet. Vanuit Ithaca gaan er meerdere excursies per dag. En ook vanaf Lefkada en Kefalonia worden er tochtjes georganiseerd. En de bijnaam van het eiland is inmiddels Piggy Island.
20: Well, it's unusual, that's for sure. I've never seen pigs on a beach before. It's been amazing. Pigs are very lively, I'd say, but something very unique.
15: Ja, het is geweldig. De varkens die scharrelen over het strand op zoek naar eten. En sommige tour operators die smijten fruit in zee om die beesten zo te lokken. Het succes heeft ook een keerzijde. Er zijn uiteraard dieractivisten die zeggen, joh, laten we dit gewoon niet doen. De Athos Pigs is zo'n organisatie. En die zegt, deze beesten worden door grote aantallen bezoekers uitgebuit. De varkens zijn ook wel eens gewond geraakt bij gevechten om voedsel. Er zijn ook toeristen gebeten. En nu wil de groep dat het voeren wordt gereguleerd en dat de dieren naar een geschikte opvang gaat en dat de natuur op Athos beter wordt beschermd. Ja, de beelden, het is allemaal schattig om te zien.
12: Ja,
15: maar zwarte varkens.
12: Ik kan de klachten me wel voorstellen. Ja. Maar het is wel heel schattig om te zien,
15: ja,
12: dat is waar.
15: Dat er maar wel, maar nou ja, of mensen daar tussendoor moeten zwemmen, ik weet het niet. Terwijl veel bedrijven medewerkers terug naar kantoor proberen te krijgen, is dat bij grote advocatenkantoren allang weer de norm. De meeste advocaten die werken het grootste deel van de week weer gewoon op kantoor en dus bij het bedrijfskoffiezetapparaat. Waarschijnlijk wel lekkere koffie, anders komen ze niet. Nou, is dat misschien een van de dingen waarmee je mensen kan lokken? Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspit.
21: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
22: Voor de beste start van je werkdag
23: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
4: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: NAI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen. Op artifact.com.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur ontvangt mijn collega Mark Beekhuis onder andere het boardroompanel over het schaakspel tussen de AI-topmannen. En hij gaat in gesprek met Erik Wegenwijs, ex-Special Forces officier, spreker, medeoprichter van Switched On. Live vanaf het Robidus Kennisfestival in Bussum over de vraag waarop werkgevers verzuim kunnen tegengaan. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
12: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. De spits gaat van start. Onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar beland je in langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Gisteren werd de Zuurhofbrug gesloten richting de Maasvlakte op de A15. Naar verwachting gaat het woon-werkverkeer hier weinig last van ondervinden, omdat de brug vooral wordt gebruikt door vrachtverkeer. Wel staat hier al een flinke file. Je loopt 25 minuten vertraging op. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A15 Europoort richting Rotterdam bij hectometerpaal 44,9. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,9.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De oppositiepartijen blijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor, maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer.

0: af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, terwijl veel bedrijven medewerkers terug naar kantoor proberen te lokken en met wisselend succes, is dat bij grote advocatenkantoren allang weer de norm. De meeste advocaten die zitten weer gewoon het grootste deel van de week op kantoor. Hoe ze dat gelukt is en wat de voordelen daarvan zijn, waarom ze dat willen eigenlijk, bespreken we zo meteen over 2 minuten in de ochtendspit.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
9: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
10: En AI is een hele logische volgstap. En
11: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
12: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
13: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
7: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 6:30 geweest. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. Elke werkdag tussen 6 en 10 op BNR. Dus ook vandaag, het is donderdag 17 september. Maxime van Meel, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Iwan.
1: Nou, wij hebben nog 3,5 uur radio te gaan. Wat gaan we het komend 30 minuten doen, om maar eens te beginnen?
15: Ja, straks hebben we het over de genderkloof. Want Nederland zakt op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid. En in Schotland ontvangt de Britse koning Charles kopstukken uit de AI-sector. En Ben van der Burg gaat ons vertellen wat de rol van Charles in die sector allemaal kan zijn.
1: Ja, best bijzonder trouwens, want ik geloof niet dat Charles zelf een van de meest tech-savvy persoon is. Hij heeft bijvoorbeeld nog nooit een mobiele telefoon gehad, schrijft de Sunday Times.
15: Misschien daar ze mee beginnen.
1: Oké. Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst naar het volgende, want waar veel bedrijven werknemers vaker op kantoor willen zien, en dat proberen af te dwingen ook, blijkt dat veel grote Nederlandse advocatenkantoren die stap al hebben gezet. Uit een rondgang van BNR blijkt dat de meeste advocaten gewoon weer het grootste deel van de week op kantoor werken. Nou, hoe ze dat bereikt hebben, waarom dat wenselijk is, gaan we allemaal vragen aan Ruud Smits, managing partner bij Nautad Hutteel. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Ja, vorige week bleek dat ABN AMRO bijvoorbeeld in de CAO graag wil vastleggen dat het personeel minstens de helft van de werkweek op kantoor werkt. Nou, dat plan werd dan met gemengd enthousiasme ontvangen, zal ik maar zeggen. U doet eigenlijk hetzelfde. Ik geloof dat u zegt, nou, minimaal 3 dagen per week op kantoor. En dat werkt dus. Hoe komt dat?
16: Dat klopt. Ik denk dat voor ons het allerbelangrijkste is dat we het voor mensen gewoon interessant en leuk maken om op kantoor te zijn. Wij waren altijd een kantoor waar mensen standaard 5 dagen per week op kantoor werkten. Nou, dat is door COVID helemaal veranderd. Sindsdien hebben we 3 dagen op kantoor. En we merken dat vooral de flexibiliteit heel goed werkt. Dat betekent dat mensen eigenlijk bijvoorbeeld 's ochtends kunnen sporten, komen dan naar hun werk, komen wat later, gaan wat eerder weg, zijn flexibel in wat ze doen. Dat is één. Tweede is denk ik heel belangrijk dat wij een werkplek hebben voor iedereen. Wat wij heel veel zien bij de banken is dat de banken de afgelopen jaren eigenlijk één werkplek hebben voor 3 of 4 medewerkers. Dus als je 's ochtends op kantoor komt, ben je eerst een half uur aan het zoeken naar een werkplek voordat je kan zitten. Hè? En met een werkplek bedoel ik ook geen flexplek, maar echt een eigen plek. Waar je bij spreken nog een foto kan neerzetten en je je thuis kan voelen. En ik hoorde het net al een beetje in de intro, en dat is toch ook wel een beetje waar. Hè? De koffiebar als centrale plek, waar mensen gewoon met hun collega's kunnen zitten en samen kunnen werken, is heel belangrijk om dat gevoel van ik wil er zijn te stimuleren. Dus het is bij ons niet juist het moeten, maar het is juist het willen op kantoor zijn. En dat wordt heel als positief ervaren. En het idee dat mensen vaker thuis kunnen zitten, en dat is niet eens thuis zitten, maar gewoon flexibeler met hun tijd kunnen omgaan, dat maakt een mooie balans.
1: Ja. En is dat nou een enorme strijd geweest om dat voor elkaar te krijgen, of valt dat eigenlijk best mee?
16: Nee, eigenlijk niet. Er zijn een aantal uitzonderingen die echt wel zijn omgegaan naar het nieuwe werken en die het heel prettig vinden om thuis te werken. Wat bij de advocatuur natuurlijk vaak is dat we een relatief jonge populatie hebben. Die ook vaak, zeker in de grote steden, tegenwoordig ook met 2 of 3 kamergenoten wonen. Dus waar partners misschien een prachtige werkkamer hebben met alle faciliteiten, hebben medewerkers dat niet. Een van de dingen die we ook gedaan hebben, en dat is misschien ook belangrijk, is dat iedereen ook een fijne thuiswerkplek heeft. Dus iedereen heeft een goede bureaustoel, een goed groot scherm en faciliteit om daar te werken. Dus thuiswerken kan wel. Maar het leren van elkaar en het zijn op kantoor is gewoon iets wat mensen eigenlijk merken wij steeds meer prefereren. Ja. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het hen wat oplevert.
1: Ja, dat is ook best een begrotelijke organisatie. Want u moet op kantoor al die plekken dus regelen. Die thuiswerkplekken moeten allemaal in orde zijn. Maar dat is het dus waard, want wat levert dat op?
16: Nou, wat ons betreft levert dat enorm bevlogen medewerkers op. En ik denk dat dat belangrijk is. En het gevoel is, denk ik, en het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, omdat het bij ons niet is, dat heel veel mensen het idee hebben, ik was eerst niet meer welkom, nu ben ik dat weer wel, hè, maar heb ik mijn leven anders ingericht. En dat, nou ja, nogmaals, dat welkom voelen, maar ook gewoon het leren on the job, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je onderdeel bent van de organisatie, je daar ook bij betrokken voelt. En dat is voor advocatenkantoren en zeker ook voor ons enorm belangrijk.
15: Maar staat dat qua wat het oplevert in verhouding tot, nou ja, goed, de kosten die daarbij komen kijken? Want bijvoorbeeld bij toen de COVID-periode aanbrak, toen was de realisatie heel erg van, oh, maar dat thuiswerken, dat gaat best goed en we hebben misschien veel minder kantoorruimte nodig. En nou ja, goed, al helemaal aan de Zuidas kan ik me voorstellen dat best wel een prijzig oppervlak is.
16: Ja, absoluut. Ik denk ook dat waar is. Hè. Als we nou kijken tijdens COVID, dat was voor ongeveer ieder advocatenkantoor, zeg maar, het qua winstgevendheid de beste tijd ooit. Hè. Want mensen zaten thuis en konden eigenlijk niet heel veel anders doen dan werken. We merkten echter ook dat het verzuim enorm toenam. En het, zeg maar, het werkgeluk, zoals veel Gen Z'ers dat tegenwoordig noemen, nam ook enorm af. Dus we merken ook dat mensen gewoon die goede balans willen hebben in het zijn van thuis en op kantoor. Dus voor ons is het echt een investering in onze mensen en vinden we dat ook belangrijk. En we zien dus ook dat het verzuim echt weer enorm is afgenomen.
1: Is vrijdag ook de dag waarop je bij u op kantoor een kanon kan afschieten en niemand raakt?
16: Ja, dat is zeker zo. Wij proberen dat wel tegen te gaan. Hey, we hebben ook ingevoerd dat voor partners, die proberen we echt 4 dagen per week op kantoor te laten zijn. Om er ook voor te zorgen dat er vrijdag gewoon echt weer wat bus komt. We hebben dus ook de maandelijkse kantoorborrel bijvoorbeeld. Die is ook 1 keer per maand op vrijdag. Alles om maar te kijken dat er vrijdag wat meer gebeurt. Want je merkt dat de reuring op de vloeren, die is wel heel belangrijk om mensen naar kantoor te trekken. Ja,
1: dus u bent vandaag ook weer op kantoor te vinden, of niet?
16: Ik ben vandaag ook weer op kantoor te vinden, inderdaad.
1: Wel goed. Dank, Ruud Zwits, managing partner bij Nathalie Til. Het is 16 minuten voor 7. We gaan naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Hoe staat het ervoor momenteel?
11: Nou, op dit moment gaat de spits van start. 80 kilometer file in totaal. Wat het meeste opvalt, gisteren werd de Zuurhofbrug natuurlijk gesloten bij de Maasvlakte op de A15. Nou, de brug wordt vooral gebruikt door vrachtwagens, maar je loopt hier bij Alfred Oostvoorne nu 25 minuten vertraging op in de richting van Europoort. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,2.
14: Millionaire.
17: Luister vandaag, begrijp morgen.
1: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
18: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
19: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
15: Nederland zakt opnieuw op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid. Ons land staat nu op de 46e plek in de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum. Een ranglijst die meet hoe gelijkwaardig mannen en vrouwen wereldwijd zijn. En dat is 3 plaatsen lager dan vorig jaar. Vooral op het gebied van economische emancipatie doet ons land het minder goed dan eerder, lezen we in het FD vanochtend. Bij ons is Alwine de Jong, de redacteur die het stuk schreef. Goedemorgen.
20: Hey, goedemorgen.
15: Hoe serieus moeten we zo'n lijst nemen? Hoe dicht bij de werkelijkheid staat dit?
20: Nou, best wel serieus. Het World Economic Forum die meet dat al 20 jaar op dezelfde manier. Ook over dezelfde onderwerpen. Dus dat gaat dan niet alleen over economie, maar bijvoorbeeld ook over politiek, onderwijs, gezondheid. Dus ja, die trend over jaren die is betrouwbaar. En voor Nederland wordt de data verzameld door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Dus de cijfers die kloppen wel.
15: Ja. En is er een reden voor? Want Nederland daalt dus. Wat gaat er hier fout?
20: Nou ja, het is een ranglijst, dus dat is een relatieve score. Dus ja. Het betekent vooral dat andere landen ons voorbij schieten, zeg maar. Niet dat Nederland teruggaat naar de jaren 50 of zo. De trend is niet dat wij inzakken, maar anderen halen ons in. Ja. En het zijn dus bijvoorbeeld het VK, de landen in Scandinavië, Ierland en Duitsland, die doen het allemaal beter.
15: Ja, maar het lijkt me ook iets waar je als land juist voorop in wil blijven lopen. En dan is stil blijven staan is ook een beetje achteruitvallen, toch?
20: Ja, natuurlijk is dat zo. En dat, nou ja, kijk, dat kan simpelweg komen doordat een land bijvoorbeeld meer vrouwelijke ministers heeft dan Nederland. Want ze meten dus ook de toegang tot de politieke macht die vrouwen hebben. Maar het komt bijvoorbeeld ook vaak omdat vrouwen in die andere landen meer verdienen. En dat komt dan weer door het deeltijdwerken. Dat zie je in heel veel onderzoeken. Daar is Nederland in economisch opzicht gezien niet heel positief uniek in.
15: Ja, ja, op welke punten scoort Nederland nou wel goed, om het even positief te houden?
20: Moet ik even goed nadenken. Ja, op onderwijs natuurlijk. Daar staan we echt al jaren op nummer 1. En dan wordt er dus echt gekeken naar of mannen en vrouwen gelijk toegang hebben tot goed onderwijs. Dat is in Nederland gewoon hartstikke goed voor elkaar. En ook op gezondheid scoren we goed. Politiek dan wat minder. En economisch is het echt niet goed.
15: Ja, nou ja, goed. Dat geeft in ieder geval wel hoop voor de toekomst als onderwijs goed geregeld is, lijkt. De Scandinavische landen, maar ook het VK, Duitsland, Ierland, die staan wel in de top 10. Waarom verliezen we nou juist terrein in vergelijking met de landen die eigenlijk om ons heen liggen?
20: Dan zie je vooral bij de Scandinavische landen die zaken om vrouwen wat beter aan het werk te krijgen, of wat meer aan het werk te krijgen, wat beter geregeld. Ze hebben daar al jaren van die goed betaalde vaderverlofweken. Die vaders ook vaak niet kunnen doorschuiven naar de moeder. Dus dan is het heel goed betaald, veel verlof. En dan is de regeling gebruik het of verlies het. Dus dan zie je dat vaders dat verlof wel opnemen. En dat helpt de carrières van die moeders dan weer. In Nederland heb je veel minder royale regelingen. Dus hier merk je het gewoon direct in je portemonnee als je aanvullend ouderschapsverlof opneemt.
15: Ja, dus er is best wel een mogelijkheid om hier via regelingen politieke oplossingen of politieke vernieuwing om daar wat verandering in te brengen dan.
20: Jazeker, want je ziet gewoon in onderzoek dat hier de zorgtaken niet worden herverdeeld als vrouwen meer gaan werken. Er is net ander onderzoek, dus niet dat van het WEF, maar dat toont dat als binnen 1 gezin de vrouw 100 uur per jaar meer gaat werken, dat is dan zo'n 2 uur per week, dan gaat de man gemiddeld maar 3 kwartier per jaar minder werken. En dat is nog geen minuut per week. Daar kan je niet eens 1 luier in verschonen, dus je ziet dat het hier heel hardnekkig in onze cultuur zit. En experts denken dat dat vooral de sleutel daarvoor bij betere ouderschapsverlof ligt.
15: Ja, maar werkt dat dan direct? Want als die zorgtaken vervolgens alsnog niet verdeeld worden, omdat dat vastgeroest zit in een bepaald cultureel patroon, een bepaalde norm. Ja, wat kun je daar dan nog iets aan doen om dat te prikkelen?
20: Je kunt verplichte quota natuurlijk gaan instellen voor vrouwen in leidinggevende functies of bestuurlijke functies. Dat zou je bij in het bedrijfsleven kunnen doen, bij de overheid. Dat heeft voor raden van commissarissen natuurlijk wel gewerkt. Het kan zelfs een normstellend quotum zijn, dat bedrijven daar meer zich aan gaan houden en dat vrouwen in functies terechtkomen waar ze ook beter betaald worden. Je kunt natuurlijk sneller door gaan pakken met die bijna gratis kinderopvang. Dat plan dat loopt nu al vertraging op, tot 2029 geloof ik. Maar dat, ja, in principe zijn dat dingen die zouden kunnen helpen. En dan toch maar op dat ouderschapsverlof inzetten, denk ik. Ik denk het niet. Het zijn experts die dat denken. Dat is een oplossing die zoden aan de dijk zou kunnen zetten.
15: Ja, en anders wachten tot 2029. Dank, Alwine de Jong, redacteur van het FD.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Techbaasjes uit de wereld van AI komen vandaag bijeen in Schotland. Want daar is een top om te praten over de toekomst van AI. Nou, we horen de waarschuwingen al. Gaat die ontwikkeling niet een beetje te snel? Moeten we niet pauzeren? Die top die is op Dumfries House. En de gastheer is koning Charles. Opvallend. Die op zijn 77ste dus zich nog volop met AI en technologie bemoeit. We gaan erover praten met Ben van den Burg, techcommentator van BNR. Ben, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Ja, en dat is toch wel bijzonder dat Charles dit voor is, want die heeft naar verluid nooit een mobiele telefoon gehad, maar brengt nu wel de top van de AI-industrie bij elkaar. Bijzonder?
21: Ja. Nou ja, kijk, op zich niet. Hè. In 2023 was er ook een top in Bletchley, en daar schreef hij al van, heeft hij niet zelf geschreven, hij las toen voor dat AI zo'n ontwikkeling is als het vuur en het belangrijk is en we moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Dus ja, voor hem is het niet helemaal oud. Dus hij wordt naar voren geschoven, doe er iets aan. En dan doet hij dat braaf. Dat is wel mooi van een koningshuis.
1: Ja, en hij heeft ook bijvoorbeeld Jensen Huang en Sam Altman, die zijn ook wel eens bij een staatsbanket geweest. Dus hij kent ze en hij heeft er al langer interesse in. Waar draait deze top nou precies om? Wat is het doel ervan?
21: Ja, het is natuurlijk weer van dat we veilig en rechtvaardig en democratisch en goed AI moeten krijgen. Mm-hmm. Maar wat opvallend is aan zo'n top, en daar heb ik, weet je, we hadden, dus ik noemde al in 2023, had je in Parijs, kun je nog herinneren, Innovation en Inclusivity top. Toen had je in AI Action Summit. Ja, in Delhi gingen ze naar de AI Impact Summit. Ja. En er zijn de hele tijd summits en ze komen bij elkaar. Maar er gebeurt nooit wat. Nee. Daar word je toch helemaal gek van. Dus die mensen die zijn aan het praten. Mm-hmm. En die doen nooit wat. Want het was interessant. Kijk, nu met AI, zeg maar, wat je wil maken, weet je wat ze altijd zeggen, die minimal viable product of dat proof of concept, dat doe je in de 90% is af. Dus wat je wil doen, waar het naartoe gaat, 90% is af in 10% van de tijd, energie en liefde die je hebt. En de laatste, het implementeren, het zorgen dat iedereen het geadopteerd heeft, dat kost 90% van de tijd en liefde en aandacht en geld dat je hebt. Ja. Maar dan heb je die laatste 10%. Wat die mannen allemaal doen om door bij elkaar te komen, die zijn alleen maar bezig nog met het eerste, met het plannen maken. Maar die plannen, die liggen er allemaal. Weet je, de regulering, joh, dat hebben wij, Iwan, echt in een ochtend hebben. Wij weten wel waar het naartoe gaat. Ze moeten praten over wat gaan we nu concreet doen.
1: Mm-hmm, ja.
21: En daar gaat het om. Bijvoorbeeld, ik zal één voorbeeld geven. Die Amudai had dus van de week gezegd, ik laat van Anthropic, ik laat externe mensen met een personeelspas, laat ik dan binnen. Dus die laat ik binnen mijn bedrijf om te controleren wat mijn AI wel doet of niet doet. Oké, de volgende stap is direct. Er moet nu in Schotland worden afgesproken welke bedrijven doen er allemaal mee. Mm-hmm. Gewoon namen en die doen mee. Welke onderzoekers gaan binnen dat bedrijf? Wie betaalt dat? En wat gebeurt er? Dus heel concreet moeten er nu afspraken worden gemaakt. En waarschijnlijk komt er een heel leuk statement na afloop. En dan hebben we weer met elkaar gepraat en dan gaan we door. Ja, ja, daar worden wij natuurlijk helemaal gek van.
1: En maar als Charles de Boel host, ja, dat is natuurlijk een soort soft power, die maakt zelf geen beleid. Ja, dan kan je niet verwachten dat er inderdaad een stappenplan komt dat ze ook gaan uitvoeren. Nee, dat is gewoon een beetje doorkletsen met thee waarschijnlijk.
21: Ja. Met thee, ja. Vooral heel veel thee. Ja. Maar wat ik wel heb, weet je, omdat nu het, omdat Charles het zegt, weet je, die gasten, dat zijn mensen. Dus weet je, die zijn gewoon gevoelig voor een kroon. En voor allemaal medailles. Dus ze mogen nu wel een beetje, wellicht ook met een kroon op de foto. En dat, ja, weet je, dat vinden ze, ja, ik heb van hoezo. Maar dat vinden ze leuk. Ja. En misschien hebben ze dan wel van, nou, dan gaan we iets concreter worden en gaan we nu wel maatregelen nemen.
1: Ja. En dus komt Jensen Huang komt en ik geloof de CFO van OpenAI en Google DeepMind en Anthropic komen allemaal langs. Wat er wel opviel, geen Mistral, geen Chinese partijen. Ja, als je afspraken wil maken, dan moet je toch niet alleen die Amerikaanse clubs hebben.
21: Ja, want dat is interessant, hè. Want we hebben dus deze week in de hele heibel die er is, dat AI fout gaat. Dus China zegt van nee, we moeten hele goede. Dat is wel leuk. China zegt nee, we moeten hele goede afspraken maken om AI zo goed mogelijk door te ontwikkelen. Ja, dan kom je weer nergens. Ja. Die partijen zijn er niet. Inderdaad, dit moet je ook wereldwijd doen. Ja, maar goed, als zij er niet zijn, doe je dat niet. Nee, dit is meer van weer even aan elkaar voelen van snuffelen. Hey, staan de neuzen dezelfde kant op? Lachen we allemaal voor de foto, neuzen staan dezelfde kant op. Maar dan moet wel echt daarna concreet worden.
1: Dankjewel, tech-commentator Ben van den Burg. Ja, kan Rob Jetten zich in het versnipperde politieke landschap bewijzen als de ultieme verkeersregelaar in de politiek? Of ja, schiet hij in de verdediging en bereikt hij eigenlijk niks? Hij zal wel moeten, want vandaag is het een beetje D-Day als het gaat om de algemene politieke beschouwingen. Zometeen blikken wij erop vooruit.
2: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
22: Ze bouwde haar eigen merk Stieglitz uit tot een succesvol en opvallend bedrijf in de modewereld. Pien Stieglitz. Maar achter die kleurrijke buitenkant gaat wel een verhaal schuil vol financiële nachtmerries en verkeerde mensen. Hoe ze van de schulden en een bijna faillissement naar succes ging, dat hoor je vandaag om 2:30 op BNR.
23: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
24: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
25: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
26: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
25: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
28: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
29: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
30: Ben, blijf daar toch vanaf.
31: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
30: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
31: Oh, natuurlijk. Tuurlijk, De Technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
4: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
5: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Nu in de BNR-app.
15: Advocaten werken verplicht 3 dagen op kantoor bij Zuidas-kantoren. 1/3 ondernemers haakt af bij financieringsaanvraag. Grote impact op economie. En VS weigert Palestijnse president Abbas opnieuw visum. VM stemt over digitale deelname. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: Het is 7:00. We gaan naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, waar staat het verkeer nu vast?
8: Het staat vast op verschillende plekken in Nederland. Op de A15 bijvoorbeeld richting Nijmegen. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Knopendel en Wadenooijen. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Op de A15 in Rotterdam richting Europoort gaat het mis bij de Zuurhofbrug. Je hebt daar 15 minuten vertraging vanwege een gedeeltelijke afsluiting. Op de A16 Breda-Rotterdam rijdt het langzaam tussen Knopend Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum. 5 minuten extra. En tot slot een ongeluk op de A28, Zwolle richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort zijn 3 rijstroken dicht. Je doet er 35 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,4. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,4.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar Ja 21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij een naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. Ondanks beloftes over en weer heeft Oekraïne vannacht in Rusland toch een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan is neergehaald. Slachtoffers zijn er niet, maar brokstukken van de drones zorgden wel voor schade, ook in de omgeving. Rusland valt op zijn beurt ook weer energiedoelen in Oekraïne aan. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dan gaan we kijken naar de beurzen in Amerika om te beginnen. Nou, uiteraard een rentebesluit van de Fed. Dat zorgde ervoor dat de belangrijkste beursgraadmeters na dat rentebesluit meerdere keren van richting wisselden. Maar ze sloten als volgt. Dow Jones 1,2% lager. S&P 500 0,5% lager. En de Nasdaq 0,01% lager. Dan kijken we nog even in Azië. Daar zien we een gemengd beeld. Nikkei 0,4% hoger. Kospi 0,9% hoger en de Hang Seng 0,7% lager. Dan is er nog heffingen nieuws van de Amerikaanse president Donald Trump, want die dreigt met nieuwe zware importheffingen jegens de EU als Canada nauwer met de EU gaat samenwerken. Hij zegt zelfs dat Amerika op sommige terreinen de handel met Europa kan gaan stilleggen als de toenadering tot Canada op Trump overkomt als een vijandige stap tegen Amerika. Trump haalt ook hard uit naar Canada zelf. Hij noemt het idee van een Canadese associatie met de EU lachwekkend. En Canada is volgens hem een verschrikkelijke handelspartner. We praten er zo meteen over met buitenlandredacteur Luc de Klerk. En beursnieuws kan je verder volgen bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Zometeen vanaf 10 uur, dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. En ja, je hoort het net al in de nieuwsupdate. Het zit muurvast. Kan Rob Jetten dit vastgelopen karretje uit de modder lostrekken? Of niet? En hoe dan? Met hele akkoorden, met deelakkoorden? Wat is er mogelijk? Gaan we zometeen op vooruitblikken over 2 minuten in de ochtendspit.
0: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
11: Nou, niet met onze huidige applicatie.
2: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
11: Niemand.
12: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
13: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
12: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
14: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
18: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
19: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
20: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
21: Dat kan.
20: In de BNR-app.
21: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 7 over 7 op donderdag 17 september. Goed dat je luistert, de Ochtendspits op BNR. We zijn er zoals elke werkdag tot 10 uur. En dit is het tweede uur. Maxime van Meel, goedemorgen.
32: Hallo, goedemorgen.
1: Wat gaan we doen dit half uur?
32: Zometeen hebben we het over aanvragen van financiering. Want 1 op de 3 ondernemers vindt dat te ingewikkeld en haakt daarom af. Maar ja, hoe komen ze dan aan geld? Dat zoeken we zo uit. En na de State of the European Union is het vandaag de Canadese premier Mark Carney die de beurt krijgt om het Europees Parlement toe te spreken. Extra interessant naar de opmerkingen van Donald Trump. Ja. We blikken zo vooruit.
1: Maar eerst gaan we vooruitblikken op de tweede dag van de APB, de Algemene Politieke Beschouwingen. Rob Jetten die maakt zich op voor een marathondag, voor hem althans. Want hij mag zich uitspreken namens het kabinet en ook verweren tegen alle kritiek die gisteren werd geleverd op zijn minderheidskabinet. En oh ja, moet ook nog even op zoek naar steun voor zijn plannen. Want die kritiek die was er, uiteraard. Daar is zo'n dag ook voor. Het ging best wel hart tegen hart. Bijvoorbeeld rond een uurtje of 8 gisteravond kwam Joost Eerdmans erachter dat ja, misschien een volledig akkoord, hè, waarbij we dus alle steunen van zo'n kabinet, dat hem niet gaat worden, maar dat we deelakkoorden gaan sluiten. En daar waren andere oppositiepartijen, bijvoorbeeld Jesse Klaver van Pro, niet van gediend van het idee.
33: Wat jaar 21 betreft zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals ze nu nog blijven staan in de boeken, prima. Nou, dat is een winst voor het kabinet. Jaar 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
34: Meneer Eerdmans.
35: Ja. Kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens 1 keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou zitten met mensen uit dit kabinet. Neem, doe dat dan eens.
1: Nou, en Klaver die zit er dus niet op te wachten op dat idee van Eerdmans. En Jette mag vandaag, ik zei het al, het vastgelopen karretje uit de modder proberen te trekken. We gaan vooruitblikken met Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. En hij is ook gemeenteraadslid voor D66 in de gemeente Hilversum. Meneer van Grieken, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou, u hebt ook tot laat in de avond gekeken. Het werd 2:30, geloof ik. Eerst maar eens even over de haalbaarheid van dat plan van Eerdmans. Die zegt, ja, weet je, we gaan het misschien toch anders doen. Deelakkoorden, Klaver, Wilders, allebei niet blij. Het leek er tot nu toe op dat de coalitie toch probeerde om de meerderheidsrol bij de oppositie neer te leggen. De oppositie legt hem terug. Jette mag dit vandaag gaan oplossen.
3: Ja, die staat voor een hele mooie uitdaging. Bij die algemene beschouwingen sta je als premier ongeveer meer dan 12 uur non-stop bij die microfoon. Elk woord wat je zegt wordt op een gouden weegschaaltje gelegen. En jij moet maar overeind zien te blijven. En onder andere dit vraagstuk, hoe ze dit gaan oplossen. Er is natuurlijk ook veel kritiek op over hoe hij dat proces geleid heeft de afgelopen maanden. Dus ja, daar zal hij stevig op bevraagd worden. En dan moet hij in die marathon overeind blijven.
1: Ja, en met welke toon moet hij dat doen? Want hij kan niet weer de bal bij de oppositie leggen. Hij zal met iets moeten komen waarschijnlijk.
3: Nou ja, ik denk dat dit is wat het zo ingewikkeld maakt. Ik denk dat hij niet met zo heel veel kan komen. Mm-hmm. Want dit is nu eenmaal, zoals ze het zelf wil ik het noemen, de puzzel die gelegd moet worden. Mm-hmm. Ik denk dat ze dat vandaag niet gaan oplossen. Maar juist daar zal dan heel veel kritiek op komen. Van, ja, maar u komt met niks. Ja. En dan is eigenlijk de vaardigheid die je moet hebben, is dat je die boodschap die je iedere keer gaat afgeven, van goh, we gaan het toch proberen, we hebben goede hoop, dat je dat op 12 verschillende manieren kan zeggen, zodat het niet te veel klinkt alsof je steeds in herhaling valt. Ja. En tegelijkertijd moet je in de rol waarin hij staat ervoor zorgen dat je ook niet te veel in de verdediging komt. Dat jij volledig zelf verantwoordelijk wordt gemaakt voor de situatie waar we in zitten. Mm-hmm. Dus je moet ook een route zien te vinden dat je af en toe de bal bij de Kamer kan leggen. Dat je af en toe wat verrassend bent. Zodat je die Kamerleden ook af en toe wat op het verkeerde been zet. Want anders dan ben je gewoon 12 uur lang een prooi.
1: Ja. Ja. Ik zei al, u hebt gisteren ook tot diep in de avond gekeken. Wat viel u op aan deze eerste debatdag gisteren?
3: Nou ja, wat opviel was eigenlijk ook een beetje wat in het fragment al zit. Kijk, normaal is het natuurlijk de oppositie schiet op de coalitie. Maar nu had je 2 van de 3 oppositiepartijen, ja, die allebei potentieel partner zijn van de coalitie. Dus met name die 2 werden ook bevraagd. Mm-hmm. Van goh, nou stel dat jij de nieuwe partner wordt. Wat ga je dan allemaal regelen? En wat ga je voor elkaar krijgen? Je had die hele discussie over gaan we over links en gaan we over rechts. En het leuke was dat op een gegeven moment ook in een soort beeldspraak werd. Hè. Dus je hebt Jette, die heeft al meerdere keren gezegd, dit kabinet rijdt met 180 kilometer op een muur af. Mm-hmm. Toen vervolgens zei hij van ja, kijk, eigenlijk wat je moet doen als je op een kruispunt staat, en dit kabinet staat op een kruispunt, is dat je dat eerst naar links moet kijken, dan naar rechts, en uiteindelijk kijk je dan weer naar links. Nou, dat was best grappig gevonden. Ja. En waarop Eerdmans daar ging staan en die zei, nou, wacht eens even, mij is altijd geleerd dat je vooral altijd naar rechts moet kijken, want rechts heeft voorrang. Ja. Dus die kleedde het op die manier in. En toen kwam op een gegeven moment nog Mirjam Bikker. En die zei, nou ja, ik heb het gevoel dat wij als oppositiepartijen keurig op dat kruispunt staan en ons aan de regels houden. Mm-hmm. En opeens komt dat kabinet dan deze zomer om een fatbike dwars eroverheen rijden door de hele situatie heen. Nou, dat zijn toch wel pareltjes die op zo'n dag dan opeens naar voren komen, waarin iedereen met zo'n beeldspraak gaat spelen. Maar die wel ook die ingewikkelde inhoud op een mooie manier vormgeven. Van joh, dit is waar we nu voor staan. Ja. Dus dat viel heel erg op. De rol van Wilders was echt anders dan andere jaren. Normaal werd hij dit debat echt wat te domineren. Maar dit jaar werd hij, hij is politiek een stuk minder relevant geworden. Hij werd dus ook min of meer genegeerd. Ja. Dus kreeg bijna geen vragen. Dus dat viel op. Nou ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
1: Ja.
3: Met prachtige debatmomenten, maar ook politiek relevante momenten die dit echt wel een bijzondere algemene beschouwing maken.
1: Ja, en een debat dat uiteraard gaat veel over politiek Den Haag zelf. Nou, als je dat negatief zou willen noemen, dan zou je kunnen zeggen, het is navelstaarderij. Het had misschien wat meer moeten gaan over de problemen in de wereld. Is dat zo? Of zijn die APB-dagen ook bij uitstek bedoeld juist voor dit soort vraagstukken? En misschien wat minder voor de ellende in de wereld?
3: Oh nee hoor, maar het is. Kijk, het beeld ontstaat al snel dat het gisterochtend van 10:00 tot 2:30 s'nachts alleen maar hierover ging. Er zijn wel degelijk ook allerlei grote maatschappelijke onderwerpen voorbij gekomen. Je had bijvoorbeeld, om maar eens één partij te noemen, Laurens Dassen van Volt, die de hele dag consequent probeerde AI op de agenda te zetten. Daar was hij niet heel succesvol in, want anderen gingen er niet in mee. Maar dat is wel een partij die zegt, joh, dit is het belangrijkste onderwerp waar we het vandaag over moeten hebben. Je hebt natuurlijk de BBB, die continu probeert het belang van boeren in beeld te krijgen. Je had Marcus Hauer van groep Marcus Hauer, die natuurlijk asiel en migratie steeds op de kaart probeert te zetten. Kortom, er is echt wel degelijk ook echt wel over de inhoud gedebatteerd. Het feit dat kabinet geen meerderheid heeft is natuurlijk wel een dominante rol in dit debat deze twee dagen. Ja. Dus ook dat is veel naar voren gekomen.
1: Ja. Nou, wat denkt u? Zometeen, einde van de dag. Ja, dan hebben we natuurlijk nog geen oplossing voor dat meerderheidsprobleem waarschijnlijk, hè?
3: Nee, dat denk ik ook niet, want dan was het hiervoor wel gelukt. Dus kennelijk denkt men vanuit het kabinet dat dit, er moet uiteindelijk een deal gesloten worden. Ja. En die moet dan ook het liefst komen op het moment dat voor het kabinet het goede moment is om tot die deal te komen. En dat kan heel erg te maken hebben ook met onderhandelingen die met vakbonden spelen. Tegelijkertijd zijn ze nu met dat box 3 verhaal nog bezig. En heb je andere vraagstukken. Soms is het ook een beetje een kwestie van timing. Wanneer dan uiteindelijk je op het goede moment rond de tafel kan zitten om al die dingen tegelijkertijd tot een deal te vertalen. Dus ik denk dat dat ook mee zal spelen. Maar vandaag is het aan Jette de zware taak om dat een volledige dag, ochtend, middag en avond, met twee keer een korte pauze, al die vragen te beantwoorden.
1: Ja. En dus overeind te blijven en aan de ene kant toch nederig te zijn, maar niet als een soort hulpeloos hondje op je rug liggen. En hij zal vele gezichten moeten laten zien vandaag.
3: Ja, zeker, zeker. Nooit te veel in de verdediging zitten. Met name ook nadenken over hoe kan ik de bal af en toe terugleggen. En vooral hoe kan ik ze af en toe verrassen. Hoe kan ik af en toe iets doen dat iedereen opeens in die kamer denkt, oei, we moeten wel even oppassen. Precies waar bijvoorbeeld Mark Rutte altijd briljant in was, om aan de ene kant vrolijk en vriendelijk te zijn en mee te bewegen, maar dan opeens met een grote grijns op zijn gezicht echt een tik uit te delen, waardoor iedereen weer dacht, oei, wacht eventjes, we moeten hier toch voorzichtig zijn.
1: Vanaf een uur of 10 in de Tweede Kamer. We gaan dat volgen hier bij BNR uiteraard. Hoor je meer over in de avondspit later vandaag in Zaken doen op bnr.nl. En voor nu dank ik Roderick van Grieken, de directeur van het Nederlands Debatinstituut. Bij ons is van de ABB Rijn Baarpans. Rijn, met een ongeluk op de A28.
4: Dat klopt. Het verkeer is op dit moment de meeste tijd kwijt op de A28 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Nijkerk en Amersfoort. De berger is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht en je vertraging is 30 minuten. Flitsmeister meldt dan ook nog flitsers op de A7, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,5. En de A28, Zwolle richting Amersfoort, bij 80,1.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
32: Ruim een derde van de ondernemers heeft een financieringsaanvraag wel eens laten schieten, omdat ze simpelweg niet wisten waar ze moesten beginnen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Kamer van Koophandel.
5: Wat wij ervaren, dat is dat ondernemers aan de eerste wat je weten van, ik heb financiering nodig. Maar dan begint natuurlijk de uitdaging om het financieringslandschap enerzijds te gaan verkennen. En als je dan weet van, waar moet ik zijn? Dan is de volgende vraag, hoe ga ik dan een fatsoenlijke aanvraag dienen dat een financier ook het vertrouwen heeft om tot financiering over te gaan.
32: Aldus Christian Hazelaar, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. Die zien dus dat ondernemers daartegen problemen aanlopen. En we praten erover door met Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
32: Herkent u dit beeld of verrast het u een beetje?
6: Nee, dit herkennen we zeker wel. Dit is eigenlijk al jaren aan de gang. We zien dat er een heel groot aanbod is van nieuwe financiers in de markt, wat natuurlijk hartstikke goed is. Daardoor zijn er veel meer gespecialiseerde partijen die ondernemers kunnen helpen. Maar het risico daarvan wel is dat ondernemers niet precies weten bij welke partij ze aan moeten kloppen, hoe betrouwbaar die zijn. En hoe ze inderdaad daar een financieringsaanvraag op de juiste manier in moeten dienen.
32: Ja, en is dat dan ook echt het punt waarop het vastloopt? Dat ze dus te veel aanbod hebben en dus niet weten waar ze precies moeten zijn? Waar ze het beste kunnen zijn?
6: Ja, het grootste probleem is dat op het moment dat je een heel groot aanbod hebt en je niet weet waar je moet starten, dan is het ook heel erg lastig om juiste keuzes te maken. In het verleden kennen we het allemaal nog wel, 20 jaar geleden. Je had een huisbank of je had nog 1 of 2 andere banken waar je aan kon kloppen. En daar had je een adviseur zitten die hielp je met het doen van je aanvraag. Dat hele proces is eigenlijk helemaal veranderd op dit moment. Dus je ziet dus dat er allemaal gespecialiseerde partijen in de markt zijn. Maar ja, dat die eigenlijk vooral financieren verstrekken, maar niet het advies verstrekken. Dus er komt veel meer op het bordje van die ondernemer zelf te liggen, om zelf meer kennis te vergaren, om meer te weten over hoe moet ik mezelf gaan financieren, wat voor een aanvraag moet ik indienen, hoe moet ik die indienen, waar moet ik die indienen. En we zien dat ondernemers nu daar aan het zwemmen zijn. Ze vinden niet heel goed de juiste weg daarin. En dat is dus op dit moment wat je dus nu in dit soort onderzoeken terug ziet komen. Kamer Koophandel heeft ook eerder hierna onderzoek gedaan. En het zorgelijke is dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Dus je ziet dat de percentages van ondernemers die niet de juiste weg weten te vinden, of niet weten waar ze dus hun aanvraag in moeten dienen, eigenlijk nog continu aan het stijgen is.
32: Ja, en zijn het dan ook bepaalde financieringen die dan niet goed gaan? Of aangezien dat aanbod zo groot is, zijn er bepaalde sectoren, bepaalde aanvragen die juist misschien het wel goed weten te doen, die wel werken en die wel de ondernemers goed weten te, tot zich weten te begeleiden?
6: Nou, we zien het eigenlijk heel breed. Dus het gebeurt namelijk ook heel, het gaat ook heel veel goed. Even om het positieve te laten zien. We zien nu dat de Nederlandse Bank heeft er afgelopen jaar nog onderzoek naar gedaan, waar echt bij kleine kredieten zien we dat ongeveer de helft van alle financieringen die verstrekt worden in Nederland, die worden al buiten banken omgedaan. Dus je ziet dat heel veel ondernemers ook echt wel de juiste weg weten te vinden. En dat kan van horeca zijn, dat kan vastgoed zijn. Dus het is niet per se dat in een sector dat de ene keer wel goed gaat, de andere keer niet zo goed gaat. Het is meer dat de ondernemers zelf door de bomen het bos niet zien. En ook misschien ook niet per se het vertrouwen hebben in nieuwe aanbieders van financiering die er in de markt zijn. En daar moet er eigenlijk ook door vanuit de overheid natuurlijk extra aandacht voor gemaakt worden. Om ervoor te zorgen dat vertrouwen en duidelijkheid over is van wat zijn nou goede financiers, om daar meer aandacht aan te besteden.
32: Ja, het resultaat is dat dus ruim 1/3 van de ondernemers wel eens zo'n aanvraag laat gaan. Hoe groot is de economische impact daarvan? Wat lopen we allemaal mis?
6: Nou, dit is wel heel zorgelijk. Onderzoek na onderzoek toont ook aan dat we te weinig investeren in Nederland in het bedrijfsleven. Dus het bedrijfsleven houdt de hand op de knip. Je ziet dat daardoor ingeteerd wordt ook op reserves, op eigen vermogen, op privévermogen ook. Zeker Kamer van Koophandel heeft onderzoek gedaan, vooral naar kleine ondernemingen. Nou, er zit vaak privévermogen achter. En dat is uiteindelijk voor ons toekomstig verdienvermogen natuurlijk heel erg zorgelijk. Omdat we hebben echt die investeringen nodig in nieuwe infrastructuur, in nieuwe elektrificatie, AI-investeringen die gedaan moeten worden, om ook op langere termijn een gezonde economie te houden. En als nu blijkt dat, en er zijn verschillende redenen waarom ondernemers niet investeren. Het politieke klimaat en de internationale geopolitieke instabiliteit kan natuurlijk een reden zijn. Maar als dan ook nog een reden is dat ondernemers die wel graag willen investeren, dat 1/3 daarvan ook nog vastloopt in het proces, omdat het te complex is, ze niet weten waar ze moeten zijn. Ja, dat is natuurlijk echt wel zorgelijk, want we hebben die investeringen echt nodig voor ons toekomstig verdienvermogen.
32: Dank. Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Canadese premier Mark Carney vertelt later deze ochtend hoe hij de relatie met de EU voor zich ziet. Doet hij een dag nadat Ursula von der Leyen in de staat van de Unie Canada een speciaal, nog niet bestaand, geassocieerd lidmaatschap aanbood. En sinds vannacht weten we dat één iemand daar niet blij mee is. Donald J. Trump.
7: I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
1: Terrible trade partner, laughable. Nou, we gaan erover praten met buitenlandredacteur Luc de Klerk. Die is in Straatsburg, gaat zometeen luisteren naar Carney in het parlement. Luc, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, eerst eventjes naar de reactie van Trump dan. Komt dat, denk jij, als een verrassing voor Carney en von der Leyen? En gaan ze dan nog even naar die speech kijken zometeen?
0: Ik denk dat het niet helemaal als een verrassing komt. Trump zegt dus kijken of het vijandig is of niet. Von der Leyen was dat gisteren al een beetje voor in haar toespraak. Toen zei ze dit is geen alliantie tegen iemand. Nou, uiteraard uiteindelijk refererend naar Donald Trump. Maar ja, Trump was eigenlijk gisteren in die toespraak meer een soort Voldemort. Dus hij die niet genoemd mag worden. Von der Leyen refereerde ook geen één keer echt direct aan hem. Dus misschien dat daar toch nog steeds wel ook een soort angst in zit om het echt over hem te hebben. Ja. En de EU heeft natuurlijk wel eerder uiteindelijk vaak meebewogen met Trump als het om die heffingen ging. En Europa is nooit zo hard van leer getrokken als Mark Carney dan wel doet tegen Trump. Nou, Straatsburg ontwaakt nu nog, dus even afwachten wat verder de reacties zijn. Maar ik kan me ergens ook wel weer voorstellen dat mensen denken, oh jee, daar gaan we weer. Ja. Maar misschien is Europa ook wel geïnspireerd door Carney en gaan we er nu wel harder samen met de Canadezen tegenin.
1: Gisteren kreeg Canada dus dat speciale geassocieerde lidmaatschap aangeboden door Van der Leyen, iets wat nog helemaal niet bestaat. Hoe is daar bij Europarlementariërs op gereageerd?
0: Ja, toch ook wel dat het eigenlijk heel erg vaag is. Iedereen is ook wel enthousiast door, maar ja, niemand weet dus wat een geassocieerd lidmaatschap nou precies is. Ik sprak er dus met meerdere Europarlementariërs over, ook Wopke Hoekstra. En eigenlijk iedereen zei, het is wel mooi en dan zien we later wel wat het weer betekent. Het is toch ergens ook wel weer raar, want ja, Von der Leyen kan dit natuurlijk niet op eigen houtje beslissen. Waarschijnlijk zijn er verdragswijzigingen van de EU nodig. En als je het uiteindelijk wil, heb je sowieso de lidstaten nodig. Politico die melden ook dat lidstaten niet zijn geïnformeerd door Von der Leyen hierover. En ik denk dat wel meer mensen verrast waren. Want in een eerste versie van die speech, die van tevoren rondging, ik had die versie ook. En daar stond het ook niet in, dat associated lidmaatschap. Hoofdsteden wisten dus waarschijnlijk echt niet dat het eraan kwam. En ik vroeg Wopke Hoekstra gisteren dus ook even, kan dit nou zomaar wel dat Von der Leyen dit zegt?
8: Alles is altijd onderhevig aan het democratische proces. Maar dat hier wordt aangekondigd, dat Canada er zelf ook voor in is, en dat hier kan rekenen op een staande ovatie, dat zegt natuurlijk alles over de tijd waarin we leven.
0: Ja, hij verdedigt natuurlijk wel zijn voorzitter van de commissie en meer een politiek correct antwoord. Maar veel Europarlementariërs ook, die waren ondanks die vaagheid uiteindelijk ook wel enthousiast. Dus kennelijk maakt het misschien ook voor hen nog niet zo heel veel uit.
1: Ja. Wat kunnen we van Carney vandaag verwachten van die toespraak? Want het zal toch meer een soort kennismaking zijn, een begin van het aanhalen van de banden, zoiets?
0: Ja, en het is dat. En het is eigenlijk ook nog maar de vraag of Carney wel echt helemaal meegaat in dat speciale lidmaatschap. Natuurlijk, hij wil wel graag meer samenwerken met Europa. Zeker ook handel. Er is het CETA-handelsverdrag. Maar dat moet nog steeds door 10 lidstaten worden geratificeerd. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel iets is wat Carney zou kunnen benoemen. Zorg nou eens dat verdrag, dat al bijna 10 jaar grotendeels wel van kracht is, nou echt helemaal afgerond wordt. Maar toen de aankomende Canadese ambassadeur voor de EU gisteren gevraagd werd naar dat geassocieerde lidmaatschap, toen zei hij, waar wij ons op richten is het behalen van concrete resultaten. Dus misschien dat Von der Leyen vandaag ook nog wel eens een klein blauwtje gaat lopen. Carney zelf ontkende deze week ook al dat hij een geassocieerd lidmaatschap wilde. Dat was toen nadat de Wall Street Journal daarover schreef. En het lijkt er dus eigenlijk meer op dat hele idee meer vanuit de Europese kant kwam dan vanuit de Canadese.
1: Ja, niet iedereen is onverdeeld positief over dit idee. Ik zag ook in Amerikaanse media wel wat opiniestukken, met name wat conservatievere media, die zeiden, je kan je wel uitleveren aan Europa, maar dan heb je ook met allerlei Europese regels te maken. Trump die gaat weer een keer weg. Nou, misschien dat die relatie dan normaal kan worden. En die bureaucraten in Europa, daar moet je helemaal niet op zitten te wachten. Is het misschien niet ook een zwaktebod dat we in Europa zo dwepen met Carney?
0: Ja, dat zou je misschien ook wel kunnen zeggen. Want als je over Carney begint, veel mensen zullen hier dan zeggen, hij gaf toen zo'n goede speech op het World Economic Forum in Davos over de middle powers. Het is een hele intellectuele man. Heeft natuurlijk ook hard opgetreden tegen Trump. En dat vinden velen in Europa goed en mooi. En dan denken we misschien stiekem, waarom wij dan niet? Dat is dan misschien het zwaktebod, dat wij niet een leider in eigen gelederen hebben die dan dit kan doen, dat we daar op zo'n manier naar kunnen kijken. Die dan op zo'n inspirerende manier op kan staan tegen Trump. Ja, en de leiders van traditionele landen zoals Frankrijk, Duitsland, die dit misschien zouden moeten doen. Macron en Merz hangen in eigen land in de touwen. Ja, van Meloni moet je denk ik ook niet verwachten dat ze de EU gaat aanvoeren. Ik had hier ook over met Wopke Hoekstra, maar hij ziet dat anders.
8: Nee hoor, nee. Volgens mij doet von der Leyen uitstekend. En dat geldt ook voor Carney. Maar we leven nou eenmaal in een tijd waarin het helaas nodig is om bepaalde oude bondgenootschappen verder te versterken. En juist omdat het huwelijk met de Amerikanen natuurlijk grote schade heeft opgelopen.
1: Dat is Eurocommissaris Wopke Hoekstra. Nou, misschien inderdaad Carney als nieuwe spreekbuis van Europa. Dat zou wel heel bijzonder zijn. Dankjewel, buitenlandse redacteur Luc de Klerk vanuit Straatsburg. En later die ochtend dus deze ochtend dus die toespraak van Mark Carney. Nou, verwacht en gekomen, de Fed heeft de rente verhoogd met 25 basispunten. Aandelenmarkt was aanvankelijk niet heel enthousiast. Futures herstelden zich wel wat. Onze huiseconoom heeft het allemaal gevolgd. Han de Jong, we spreken hem zo meteen. En dan ook daarop weer de reactie van Donald Trump.
2: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
9: Tot morgen.
10: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Drukwerk.nl.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
2: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
10: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
11: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
12: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden, 170 kilometer file in totaal. Onder andere op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Daar vond een ongeluk plaats tussen knooppunt Del en Wadenooijen. 5 kilometer met 20 minuten vertraging en de rechterrijstrook is er afgesloten. Op de A15 Rotterdam richting Europoort sta je in de file bij afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 40 minuten langer over. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort was ook een ongeluk gebeurd tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij hectometerpaal 71,9. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,9.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen

0: gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek. Namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. Ondanks beloftes over en weer heeft Oekraïne vannacht in Rusland toch een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan is neergehaald. Slachtoffers zijn er niet, maar brokstukken van de drones zorgden wel voor schade, ook in de omgeving. Rusland valt op zijn beurt ook weer energiedoelen in Oekraïne aan. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, voor het eerst in ruim 3 jaar tijd heeft de Fed gisteravond de rente verhoogd. Was verwacht. En de reactie van Donald Trump, die is ook binnen. Want ja, zijn voorzitter van de Fed, die moest de rentes omlaag gaan brengen. En die verhoogt hem nu. We gaan zo meteen praten met huiseconoom Han de Jong.
2: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
3: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
4: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 8:08. Goed dat je luistert. We zijn volle gang met de Ochtendspits van donderdag 17 september. Maxime, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Iwan.
1: Wat gaan we doen?
8: Toenemende spanning op de Rode Zee, daar hebben we het zo over. Waarom dat een risico is voor ons internetverkeer en onze data, dat hoor je zo meteen. En er is weer een ontwikkeling in de diefstal van klantdata van Neobank Revolut. En tech-collega Niels Koloos, die vertelt er zo meer over.
1: Maar eerst gaan we naar Washington, want de Federal Reserve heeft gisteravond unaniem besloten om de officiële rente in Amerika te verhogen met een 0.25%.
9: In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point to 3.75% to 4%.
1: Aldus Kevin Warsh, de voorzitter van de Fed. En de Fed-leden, de meeste, verwachten dat er voor het einde van dit jaar nog een keer een renteverhoging aankomt. In reactie op het rentebesluit is de kapitaalmarktrente iets gestegen. De dollar werd wat sterker. Aandelenmarkten leverden behoorlijk in. We gaan erop terugblikken met huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Iwan.
1: Ja, nou, dit was verwacht in de markt en is dus gekomen. Kevin Warsh ook gehoord. Wat is jou opgevallen gisteravond?
10: Ja, misschien mag ik eerst wat zeggen over uiterlijkheden. Mm-hmm. Ja, ik volg dit soort persconferenties natuurlijk al jaren. En het is duidelijk dat Warsh ook op die persconferentie behoorlijk zijn eigen stempel drukt. Ten eerste was de persconferentie kort, was precies een half uur. In het verleden was dat 45 minuten of zo. Bij de ECB is dat ook 45 minuten. Ik kijk ook wel eens naar de persconferentie van de Centrale Bank van Rusland. Nou, daar duurt een persconferentie meer dan een uur. Ten tweede mochten de journalisten die het woord kregen, die mochten precies één vraag stellen. Dat was in het verleden wel wat vrijer. Hè? Dan kregen ze een antwoord en dan konden ze nog wel eens een vervolgvraag stellen. Maar nou, dat was nu niet zo. De antwoorden van Worsch die waren ook wel heel erg kort en eigenlijk niet zo heel veelzeggend. Ik zit in een WhatsApp-groep met een aantal mensen die in financiële markten werken of hebben gewerkt. Een van die mensen die noemde hem arrogant. En die, het was natuurlijk laat op de avond, maar hij schreef ook nog op WhatsApp: wat een pompous prick. Dat is wel heel erg uitgesproken. Dus laat ik zeggen dat de persoonlijke stijl van Worsch is wel een heel andere dan die van zijn voorganger.
1: Ja. En inhoudelijk was het een goed verhaal? Want hij zegt die inflatie is nog steeds te hoog. Daar moeten we wat aan doen.
10: Ja, het was eigenlijk een heel begrijpelijke beslissing. En er werd natuurlijk ook gevraagd van waarom heb je al in juli de rente al niet verhoogd? Wat is er nou veranderd? Wat er veranderd is natuurlijk wel duidelijk. Ten eerste zei hij, de economie heeft verder aan kracht gewonnen. De arbeidsmarkt is sterk. Tegelijkertijd is de inflatie hoog en die is die loopt nu op ook. De olieprijs is nu een stuk hoger dan in juli. En daar krijgt die inflatie een nieuwe impuls van. Dus dit was wel een logische beslissing die ook breed verwacht was.
1: Ja, toch, je kan nu de rente verhogen, maar we weten ook dat de belangrijkste aanjager van de inflatie energieprijzen zijn. Met die renteverhoging krijg je die straat van Hormuz niet open of iets dergelijks. Dus gaat dit dan helpen?
10: Dat is een goede vraag. Hè. Die werd natuurlijk ook gesteld op de persconferentie. Worsch bevestigde natuurlijk dat de Fed met die energieprijzen inderdaad, met die renteverhoging de energieprijs niet kan beïnvloeden. Maar wat hij dan zei, en dat is eigenlijk een beetje standaard antwoord van een centrale bankier, dat is dat de Fed met die renteverhoging wel kan proberen te voorkomen dat die hogere energieprijzen zich vertalen in een heel breed inflatieproces in de hele economie.
1: Ja, en we inmiddels ook de reactie van Donald Trump gezien vannacht. Hè? Die in zijn woorden nog redelijk mild zegt dat hij nog steeds vertrouwen heeft in Worsch. Ook dat hij eigenlijk wil dat de rente naar 1% wordt bijgesteld. Toch wel heel bijzonder dat een president zich daarin mengt in dit soort zaken. Maar dat is inmiddels de realiteit van vandaag. En Worsch is ook gevraagd naar zijn band met Trump. Luister even mee.
11: I have to ask. What is your message here to President Trump, who has repeatedly called to cut interest rates, not raise them?
12: I've got nothing for you on a discussion with the president.
1: Ja, en hij zei verder ook, wij blijven gewoon doen wat we moeten doen, en that's it. Dat biedt wel vertrouwen, denk ik, hè, voor zijn onafhankelijkheid, zijn positie.
10: Ja, dat denk ik wel. In de reactie van Trump viel het me ook wel op, voor zover ik die helemaal heb meegekregen, hoor, dat hij niet iets persoonlijks zei over, of althans niet iets naars over Worsch. Het is natuurlijk wel duidelijk dat Worsch heeft natuurlijk met de beslissing om de rente te verhogen, heeft hij natuurlijk toch zijn onafhankelijkheid wel onderstreept. Wat verder natuurlijk ook interessant is, dat is dat volgens de documentatie die ook is vrijgegeven, verwachten de FOMC-leden, dus dat is het beleidscomité, die verwachten toch nog wel een renteverhoging door te moeten voeren voor het einde van het jaar. Nou zijn er nog twee vergaderingen. De eerste die is eind oktober, dus dat is echt een week of anderhalf week of zo voor die tussentijdse verkiezingen voor het congres. Mm-hmm. Ik gok erop dat ze dan de rente onveranderd zullen laten, maar dat ze in december alsnog die rente wel zullen verhogen.
1: Ja, en dan komt er weer een kwartje bij waarschijnlijk.
10: Ja. Ja.
1: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong. Het is bijna 7:45. We gaan naar Rijn Baardmans bij de ANWB.
13: Ja, we zitten midden in de spits. 300 kilometer file in totaal. De meeste tijd ben je kwijt op de Zuurhofbrug. Gisteren werd de brug deels gesloten bij de Maasvlakte op de A15. De brug wordt vooral gebruikt voor vrachtwagens. Je loopt hier bij afrit Oostvoorne richting Europoort nu 35 minuten vertraging op. Dan meldt Flitsmeister nog enkele flitsers. De A2 Den Bosch richting Eindhoven bij hectometerpaal 125,6. En de A27 Almere-Utrecht bij 112,2.
1: En Rijn, ik moet morgen over die Zuurhofbrug. Waar moet ik rekening mee houden? Morgen eind van de middag? Even eigen belang.
13: Eind van de middag zal het meevallen. Okay. Maar je kunt wel rekening houden met een minimale vertragingstijd van 30 minuten. Oh. Het verkeer kan enkel over de vluchtstrook.
1: Nou, tijd voor trekken, dus dankjewel.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
8: Succes daarmee. Ja, nu de Houthis oprukken op de Rode Zee, neemt de dreiging in de strategische zeestraat Bab el-Mandeb in rap tempo toe. Naast de grote zorgen over onze olie- en gashandel vormt de situatie inmiddels ook een hoofdpijndossier voor onze internationale datakabels. Maar liefst 18% van al het wereldwijde internetverkeer en bijna alle data tussen Europa en Azië gaat via die smalle zeestraat. We bespreken het met Alexander van den Hil, International Policy and Strategy Lead bij SURF. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Hoi.
8: Waarom neemt die dreiging ook onder water toe als er spanning op de zee is?
14: Ja, je zei het al, ons verkeer van Europa naar Azië loopt vooral via die Rode Zee. En ik werk voor SURF en SURF is een ICT-samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek. We zorgen onder andere voor netwerkverbindingen. En elk land heeft een organisatie als die voor ons. En samen werken we mondiaal samen om onderwijs en onderzoek mogelijk te maken via die netwerken. Vandaar dat we ook best goed zicht hebben op die zeekabels daar. Ja, en dat baart ons zorgen natuurlijk. De dataverkeer van Europa naar Azië loopt via de Rode Zee. Je noemde al de Bab el-Mandeb-straat. Die straat tussen Jemen en Djibouti. Daar lopen 15 kabels door die zee. En die Houthis die snappen natuurlijk best dat die kabels belangrijk zijn voor de wereldeconomie.
8: Ja.
14: Een blokkade van dat dataverkeer heeft natuurlijk enorme effecten voor ons.
8: Ja, dus het is vooral ook de angst dat zo'n kabel kan worden ingezet als een onderhandelingsmiddel of in ieder geval in de strijd tussen in die spanningen, zeg maar.
14: Wat we zien in de straat van Hormuz met olie, dat zou voor data natuurlijk ook heel goed kunnen in die regio.
8: Ja,
14: en belangrijk is dus dat we ons... Sorry, ja?
8: Ja, hebben ze de capaciteit ook om echt bijvoorbeeld die kabels te beschadigen? Of is dat vooral bluff en dreigementen waar we misschien op gaan stranden?
14: Naast bewust beschadigen van de kabels kan natuurlijk ook door een natuurlijk iets komen. Nou, een aardbeving, een zeefbeving natuurlijk. Maar we hebben ook in de Baltische Zee bijvoorbeeld gezien dat het enorm makkelijk is om die anker van een schip uit te gooien en zo'n kabel kapot te maken. Dus het kan zeker.
8: Ja, is het ook een mogelijkheid om...
14: Belangrijk is natuurlijk dat we onszelf gaan beschermen. Ja. En een alternatief gaan bieden ten opzichte van die regio.
8: Ja, want hoe makkelijk gaat dat? Kun je zo'n kabel, kun je vervolgens zeggen, nou dan doen we ons dataverkeer via een omweg, via de Atlantische Oceaan en dan via Amerika, die kant op?
14: Dat kan natuurlijk, maar dat is een heel eind om. Vandaar ook dat er vanuit Europa nu aan alternatieven wordt gewerkt. De Scandinavische landen die werken samen aan een Polar Connect-programma. Dat zorgt dat Europa via de Noordpool verbonden wordt met Azië. En er wordt ook gewerkt aan een alternatief vanuit Nederland om via Groenland naar Azië te kunnen te komen.
8: Ja, maar via de Noordpool dan ga je weer langs Rusland. Zit je daar weer?
14: Ja, maar via de Noordpool kun je aan twee kanten langs. Je kunt aan de Canadese kant langs en je kunt aan de Russische kant langs. En ik hoef je niet uit te leggen dat we onze voorkeur is om aan de Canadese kant langs te gaan.
8: Ja, en dat maakt minder uit omdat daar toch kortere routes zijn dan.
14: En voor Nederland is het dus belangrijk om die kabels naar Nederland te halen. We hebben rond het jaar 2000 kabels aangelegd. Die zijn nu wel zo'n beetje verouderd. En om onze digitale positie en digitale hub te behouden, is het belangrijk dus dat er nieuwe kabelsystemen naar Nederland komen.
8: Ja.
14: Ik ben dus ook enorm blij dat afgelopen dinsdag op Prinsjesdag het kabinet 18 miljoen euro daarvoor heeft vrijgemaakt. Wat een hele goede start is, uiteraard.
8: Ja, zeker. En in de Noordzee liggen al veel van die kabels. Is het makkelijk om daar dan bijvoorbeeld nieuwe kabels op aan te sluiten en die hubrol vol te houden als Nederland?
14: De Noordzee is best druk, uiteraard. Druk bevaren, liggen veel kabels, liggen veel oliepijpleidingen. Maar aangezien digitaal enorm belangrijk is voor onze economie, zullen we daar wel stappen in moeten maken, uiteraard.
8: Ja, heeft u het idee dat dit een probleem is of een dreiging die hoog genoeg op de agenda staat? Ook bij de politiek?
14: Ik heb het idee dat daar meer aan gedaan kan worden. Daarom heeft SURF ook meegewerkt aan het opzetten van de Nederlandse Zeekabelcoalitie. Waar we juist dit meer een onderwerp van gesprek maken.
8: Ja.
14: En dat werkt heel goed, moet ik zeggen.
8: Dank. Alexander van den Hil, International Policy and Strategy Lead bij SURF. Tech Update.
1: Niels Koolhoos is hier. Niels, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Iwan en Maxime.
1: We gaan het hebben over de cybercriminelen die het hebben gemunt op Revolut. De Neobank die phishing-aanval opeisen. Die geven de online banken 24 uur om $3 miljoen over te maken. En als ze dat niet doen, dan?
15: Nou, dan zeggen de criminelen dat ze de gestolen gegevens van Revolut-klanten gaan doorverkopen. Bij elkaar gaat het om data van 680 huidige en voormalige klanten, waaronder 36 Nederlanders. En je kan dan denken aan gegevens zoals paspoortkopieën, adressen, namen, telefoonnummers, transactieoverzichten en nog veel meer. Maar eigenlijk, Iwan, ja, die losgeldeis vind ik niet heel erg interessant, want we weten, en ook de Nederlandse politie heeft het dit jaar nog een keertje benadrukt, losgeld betalen aan cybercriminelen garandeert niks. Je weet nooit of ze hun woord nakomen en hun toezeggingen nakomen. En zeker in dit geval mag je er best aan twijfelen, omdat het een groep zonder echte reputatie is in de ransomware of in de ransom circuiten.
1: Ja, je hebt ze wel gesproken, geloof ik, die club.
15: Ja.
1: Wat zeggen zij?
15: Nou ja, zij zeggen dus zelf dat ze het niet zullen doen natuurlijk, het doorverkopen als er gewoon netjes betaald wordt. Maar wat ze ook met mij gedeeld hebben, of tegen mij gezegd hebben, ze hebben een video naar me gestuurd waarin ze door alle bestanden heen gaan die ze buiten hebben gemaakt. En in die video staan best wel wat interessante dingen. Het gaat namelijk om een schermopname van hun computer, als het ware. Mm-hmm. En in beeld is een mailbox van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken te zien, waarop is ingelogd. En die inbox zit dus vol met ingewilligde informatieverzoeken, waar de criminelen dan doorheen scrollen om te laten zien van kijk eens, dit is wat we allemaal hebben. Ja. En we wisten al, Iwan, dat Revolut die klantgegevens met criminelen gedeeld heeft, omdat die zich voordeden als een overheidsorgaan op de mail. Dat heeft Revolut ook zelf gewoon bevestigd. Maar nu weten we dus ook om welk overheidsorgaan het waarschijnlijk gaat. Of nou ja, daar lijkt het dus heel erg op. En dat is dus het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is blijkbaar iets misgegaan. Criminelen hebben ook gezegd, we hebben infostealers gebruikt om dus bij ambtenaren in te breken. Dus ja, een soort malware software om dus wachtwoorden buiten te maken. En nu hebben ze een website gelanceerd waar een timer op te zien is en die loopt af. En as we speak staat die op iets minder dan 10 uur.
1: Oké. En die mailbox, hoe wordt die data dan gedeeld door Revolut? Zijn het gewoon letterlijk mailtjes met pdf'tjes met documenten?
15: Nou, het zit eigenlijk zo. Ze hebben dus die Italiaanse Binnenlandse Zaken mail als het ware gehackt. Daar zijn ze op ingelogd. En ze hebben zich gewoon voorgedaan als het ministerie. Ja. Hebben Revolut gewoon gemaild en hebben zich op een aantal wetten gebaseerd waar banken zich aan moeten houden. Ja. En gewoon gezegd, hey, luister even, we hebben data van deze klanten nodig. En daarmee willen de criminelen vooral laten zien, hey, kijk hoe makkelijk het gaat.
1: Maar dan krijgen ze een mailtje terug met die informatie. Gewoon met screenshots en dingen.
15: Excel-bestanden en pdf's.
1: Fascinerend.
15: Ja, het is heel fascinerend om onderheen te kijken.
1: Ja, je zou ook denken, data-uitwisseling op die manier is ook niet het meest verstandig via mailbox en dergelijke.
15: Er staat een artikel over op bnr.nl waarin er iets meer details staan.
1: Dan moeten we even terug een jaartje of vier terug naar 2022. Want rond deze tijd ging het in de tech-update, toen nog met onze collega Connor Clerks, hierover.
16: Dan is het vandaag Werelddierendag 4 oktober en
17: ja,
16: een belangwekkende verkiezing in Alaska.
17: Jazeker. Ja. Misschien wel de belangrijkste verkiezing in Alaska. Die begint morgen. Het is sowieso een van de leukste verkiezingen van het jaar.
15: Ja, Iwan, jij zat hiernaast. Weet jij nog wie er in 2022 verkozen werd in Alaska?
1: Nee.
15: En dat was Beer 747. Een grote bruine beer en de winnaar van Fat Bear Week 2022.
1: Oh.
15: Ja, en komende week gaat het feest dus weer beginnen en kunnen mensen op internet stemmen op hun favoriete dikke beer in Alaska voor wat die met een winterslaapje gaan doen. In Katmai National Park, Iwan, in Alaska staan allerlei camera's opgesteld en identificeert de National Park Service alle deelnemers en die worden morgen dan officieel online bekendgemaakt. Mm. En dan kunnen miljoenen mensen stemmen op hun favoriete kandidaten. Maar we weten dus nog niet wie het zijn, dat komt morgen dus. Maar ondertussen kunnen we wel even kijkje nemen naar een aantal beren die eerder zijn genomineerd en ook gewonnen hebben. Mijn favoriet is beer 747. Die won Fat Bear Week dus al in 2022. Ja. Maar in 2020 ook al.
8: En die
15: maar
8: doet nu weer mee.
15: Die doen, nou, 747 zijn we al 2 jaar kwijt. Maxime, en dat doet me heel veel pijn. Maar 2022 was wel een bijzondere editie. Want er was toen sprake van online verkiezingsfraude. Dus daar komt het techhoekje een beetje kijken.
1: Hoe is dit tech? Online stemmen of zo?
15: Ja, Connor deed het 4 jaar geleden in een tech-update. En ik dacht, weet je, ik ga deze
8: dan mag het nu ook.
15: Inderdaad, Beer 747, 2022, Iwan. Dit is een beetje mijn Al Gore versus George Bush in 2000. Mm-hmm. Hij nam het op tegen Beer 435. En 435 zal ook winnen. Maar de National Park Service ontdekte duizenden frauduleuze stemmen. En daardoor kwam er een hertelling en won Beer 747. Maar daarna verdween het dier dus van de online radar en hebben we hem al 2 jaar niet meer gezien. Dus mijn hoop is dat er morgen een soort grote verrassingscomeback aan zit te komen. Maar nog even naar de andere beren. Beer 40 Chunk. Die valt ook nog op. 4 jaar geleden ook al besproken door Conor. En de winnaar van vorig jaar.
1: Maar waarom valt hij op? Ik zit hier op de radio. Ik zie niet hoe die beer eruit ziet.
15: Nou, het is een opvallende deelnemer, Iwan. Omdat hij een gebroken kaak heeft. Ach, maar toch weet het elk jaar weer best wel veel vet aan te komen. Cool. En weet hij veel zalm te eten. Dus dat, misschien is dat wel een hele interessante beer. Je kan erop stemmen.
8: Oh ja, zijn hele onderkaak hangt helemaal naar de zijkant. Ik heb een foto. Hij heeft in 2025 gewonnen.
15: Inderdaad, vorig jaar. Vanaf volgende week, 22 september, kan je ook weer stemmen op explore.org, Iwan. En op 29 september weten we dan wie de dikste beer van Alaska is. Dus bij deze alvast beloofd dat ik dat ook mee ga nemen in de tech-update.
1: Nou, ik moet de tech-haakje nog even zoeken. Maar
8: we gaan even met de overige.
1: Dank je wel voor deze dieren-update. Niels Koolhoos.
18: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Het was weer berengezellig. Het wordt een spannende dag voor premier Rob Jetten. Dag 2 van de APB, de Algemene Politieke Beschouwingen. En hij moet de Kamer overtuigen van de koers van het minderheidskabinet. En dus ja, die meerderheden gaan zoeken. Nou, wordt daar iets van duidelijk vandaag? Gaan we zo meteen bespreken met politiek verslaggever Sophia van Lille.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: En, hoe ging je leestoets?
22: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
21: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
21: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: In 14 weken begrijpend leren lezen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
24: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je.
25: Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
29: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
30: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
31: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
32: Nu in de BNR-app.
8: Voor premier Jetten tijdens APB van felle debater naar verdedigen en verbinden. Trump en Golfstaten tijdens VN-top om tafel over Iran. En Sam Altman op gastenlijst staatsdiner met Trump en Xi. Terwijl OpenAI opnieuw AI-incidenten bekend. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: Bijna 8 uur, Rijn Baartmans bij de ANWB. Waar sta je het langst stil nu, Rijn?
0: Nou, de files staan verspreid over het land. De meeste files in Zuid-Holland en Brabant. Nou, de langste file op dit moment op de Zuurhofbrug. Door de gedeeltelijke sluiting van de brug in de A15 loop je 30 minuten vertraging op richting Europoort. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. Ook op de A1 Hengelo richting Apeldoorn is het file rijden. Tussen Deventer-Oost en Afrit-Voorst betekent dat 10 tot 15 minuten oponthoud. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij knooppunt Del 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. En de A27 Almere richting Utrecht bij 93,8.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als Brussel de banden met Canada aanhaalt op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-baas von der Leyen kwam gisteren met een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt dat een vijandige daad. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: We gaan een rondje beurs doen. We beginnen in Amerika. Dow Jones 1,2% lager. S&P 500 0,4% lager. En de Nasdaq 0,01% lager. Dan naar Azië door. Daar zien we een gemengd beeld. Hang Seng 0,8% lager. De Kospi 0,6% hoger. En de Nikkei 0,25% hoger. Olieprijs die daalt al een aantal dagen op rij. Mag niet echt een naam hebben, nog steeds $105 ongeveer. Wel een procentje lager. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Dag 2 van de APB, dat rijmt. De Algemene Politieke Beschouwingen en vandaag de kant van het kabinet. Premier Rob Jette aan het woord, urenlang, om de Kamer te overtuigen van de koers van het minderheidskabinet en om dus een meerderheid te zoeken. Ja, gaat hem dat lukken? Vandaag of later gaan we zo meteen bespreken met politiek verslaggever Sophia van Deel.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
5: Nou, niet met onze huidige applicatie.
4: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
5: Niemand.
6: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
7: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
6: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
9: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
12: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. UBEN Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. UBENHeurman.nl.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
14: Dat kan
13: in de BNR-app.
14: Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, halverwege de Ochtendspits van donderdag 17 september. Het is bijna 6:08 en van Maxime van Meel gaan we horen wat we dit half uur allemaal gaan doen.
8: Inderdaad, we hebben het zo nog even over Trump en zijn commentaar op de inniger wordende relatie tussen de EU en Canada. En over een AI-top in Schotland onder leiding van koning Charles. En we bespreken wat nou juist hij voor die sector kan betekenen.
1: Ja, want hij heeft zelf geen smartphone.
8: Nee.
1: Gaat wel over AI praten.
8: Ja.
1: Oké.
8: Okay. Kan zomaar.
1: Nou, is in ieder geval niet de ChatGPT-app dan waarschijnlijk, denk ik.
8: Nee, zomaar. Dat lijkt me moeilijk.
1: Oké. Okay. We gaan naar politiek. Ja, maar op wat voor apparaat dan? Op een kleitablet waarschijnlijk. Ja. We gaan naar de algemene politieke beschouwingen. Het zijn Rob Jettens' eerste APB als premier. En met een minderheidskabinet dat nog steeds botst met de oppositie. Na een dagje toekijken vanuit vak K tot wel 2:30 vannacht is het vandaag de beurt aan Jette om de vragen uit de Tweede Kamer te beantwoorden en vooral op zoek te gaan naar steun voor zijn beleid en dus meerderheden, zegt politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
15: Eigenlijk is dat nog steeds dezelfde grote hamvraag die de afgelopen weken continu werd gesteld. Hoe gaat het minderheidskabinet steun verkrijgen voor de plannen? En dat is gisteren nog niet duidelijk geworden, dus vandaag aan Jette om dat te gaan verwoorden.
1: Ja, en daar lijkt wel iets veranderd te zijn gisteren. Want Joost Eerdmans van JA21, die zette de deur open om misschien te gaan werken aan deelakkoorden in plaats van één grote deal.
15: Klopt. Tot nu toe koos Joost Eerdmans voor dezelfde strategie als Jesse Klaver. Dat weten we. Hij wilde het kabinet onder druk zetten om te kiezen tussen links of natuurlijk wat hij wil, rechts. Alleen, gisteren tijdens zijn inbreng zei hij opeens: ja, maar ho eens even, als wij alle begrotingen moeten gaan steunen, dan zijn we in feite een soort gedoogpartner. En dat willen we niet, want er zijn een heleboel begrotingen waar jij 21 gewoon niet mee eens is. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbeleid. Mm-hmm. Toen zei hij: wij zijn wel van plan om begrotingen los te steunen. Nou ja, heel iets anders dan hij tot nu toe heeft gezegd. Mm-hmm. Daardoor zijn de kaarten wel een beetje opnieuw geschud.
1: Ja. Hoe werd dat door de andere oppositiepartijen ontvangen? Bijvoorbeeld door Pro?
15: Ja, nou, Pro, Jesse Klaver, die liep gelijk naar de interruptiemicrofoon. Net als aan de andere kant Geert Wilders. Ja. En zij zeiden eigenlijk allebei hetzelfde. Zeiden: meneer Eerdmans, u geeft zo uw grote onderhandelingskaart uit handen. Ja. Op deze manier kan de coalitie de oppositie tegen elkaar uitspelen en besluiten om te gaan shoppen. Mm-hmm. Voor steun bij begroting. Dus als ze denken: oh, over stikstof doen we het even over links en bij asiel doen we het over rechts. Zo zijn we niet meer één sterk blok. Dus wat doet u nu?
1: Ja, dus daar was niet iedereen blij mee. Aan de andere kant, wat betekent het voor de coalitie? Biedt misschien wel kans, hè? Dat je inderdaad niet één grote deal hoeft te maken waarbij je met alles instemt, met hier en daar wat toezeggingen. Maar dat je dus inderdaad, ja. Wat je zegt, kan shoppen.
15: Precies, en we zagen Dylan Jezokus vanuit vak K al best wel tevreden knikken. En Ruben Brekelmans van de coalitie had eerder ook al die deur opengezet tijdens zijn inbreng. Hij zei: het hoeft misschien geen totaaldeel te zijn, maar je kan ook kijken naar losse begrotingen. En dat vinden ze natuurlijk prettig, want ze zouden voorstander zijn van die steun van JA21. Ja. Alleen voor D66 komt dat helemaal niet zo heel goed uit. Want de eisen die JA21 aan steun stelt, dus denk aan een spreidingswet zonder dwang, voor zover dat mogelijk is, of het afzwakken van klimaatbeleid of de stikstofregels. Dat is helemaal niet per se wat zij willen. Zij wilden die deur naar Pro nog open houden. Ja. Dus dat heeft het wel allemaal een stuk complexer gemaakt.
1: Ja. Vandaag gaan we dus luisteren naar Rob Jetten, de premier, vanaf een uurtje of 10 weer. Hoe gaat hij dat nu doen? Want inderdaad, het is aan hem eigenlijk de taak om de boel bij elkaar te houden.
15: Ja, en wij kennen hem natuurlijk. Hij heeft meer APB's gedaan, maar dat was in de rol van fractievoorzitter. En daar was hij een felle debater. Hij kon bijvoorbeeld bij het vorige kabinet echt schoven, echt wel pittig aanpakken. En nu is zijn rol eigenlijk het tegenovergestelde. Dus hij moet gaan verdedigen en verbinden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij dat vandaag gaat doen.
1: Ja, en gaat hij dan dus ook duidelijk maken wat het kabinet wil? Inderdaad, wil het kabinet een grote deal? Of wil het kabinet, staat het ook open voor allemaal kleine deeltjes?
15: Ja, nou ja, ik hoop dat we daar vandaag duidelijkheid over gaan krijgen. Het is natuurlijk, zoals we het gisteren van de coalitie hoorden, nog steeds in hun belang om wat zij dan noemen de oppositie aan tafel te krijgen. Mm-hmm. En dan beginnen waarschijnlijk die onderhandelingen gewoon weer opnieuw. Ik weet niet of Jetten vandaag heel hard een klap erop gaat geven. Maar dat gaan we zien.
1: Ja, dan begint het feest dus weer van vooraf aan. Die APB is ook altijd een beetje een soort moment van de stand van het land, de stand van de wereld bespreken. Is het daar nou gisteren ook nog over gegaan? Of ging het alleen maar over wie met wie en hoe?
15: Het ging een hele hoop over wie met hoe. Maar er was één Kamerlid, dat willen we even uitlichten, Laurens Dassen. Mm-hmm. En die zei, en dat werd met gelach ontvangen, maar het was een serieus punt. Als we kijken naar de staat van de wereld, waarom hebben we het helemaal niet over AI? Want dat raakt alles. En toen werd een beetje gezegd, nou ja, dat past helemaal niet bij de algemene politieke beschouwingen, wat over de hele miljoenennota gaat en alle plannen. Maar hij zei, laten we het even wat verder trekken. Dus hij was de enige die er zo een beetje uithing. En de andere, ja, kwam het toch wel weer neer op hetzelfde politieke verhaal.
1: Ja. Hadden partijen gisteren nou ook nog echt veel vragen aan Jetten? Of ja, draait het toch eigenlijk alleen maar om de vraag, hoe gaan we dit doen?
15: Natuurlijk, elke partij wil natuurlijk ook weer iets verkopen aan zijn achterban. En ligt natuurlijk inhoudelijk de plannen uit waar zij het meest mee bezig zijn. Dus denk aan rechts, en dan hoor je vragen over asiel. Bij de middenpartijen hoor je vragen over meer geld naar de zorg, naar armere gezinnen. Medisch-ethisch kwam natuurlijk weer aan tafel. Dus iedereen heeft het ook daadwerkelijk wel over de plannen gehad. We kunnen het niet over al die onderwerpen hebben als die grote politieke hamvraag, hoe gaat het minderheidskabinet dit doen, nog steeds onbeantwoord is.
1: Ja. Nou, zometeen om 10 uur verder dus. Het werd geloof ik 2:30 vannacht. Wat verwacht jij voor vandaag?
15: Nou, dat is ook wel traditie bij de APB. Dit is wat ze noemen het belangrijkste debat van het jaar. Ja. Ook het langste debat van het jaar. En het is helemaal afhankelijk van hoe soepel Jetten eruit gaat komen. Of we voor 11:00 klaar zijn zoals op de planning staat. Hij heeft in ieder geval een hele lange zit voor de boeg. Want ja, je staat zo 10, 12, 13, 16 uur achter het spreekgestoel. Dus dat is wel een nieuwe rol voor hem.
1: En dat zei politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
8: De Amerikaanse president Trump dreigt de EU met nieuwe zware importheffingen als Canada nauwer aan de EU wordt verbonden.
11: I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
8: Ja, aanleiding is het voorstel van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Zij wil de deur openen voor Canada als eerste geassocieerd lid van de Europese Unie. Maakte ze gisterochtend bekend tijdens de Staat van de Europese Unie toespraak. Maar wat zo'n geassocieerd lidmaatschap precies betekent, dat is nog niet helemaal duidelijk. Sterker nog, die status bestaat op dit moment formeel niet binnen de EU. En daarnaast lijkt het vooral een Europees idee, stelt buitenlandredacteur Luc de Klerk, die ook in Straatsburg is.
16: Toen de aankomende Canadese ambassadeur voor de EU gisteren gevraagd werd naar dat geassocieerde lidmaatschap, toen zei hij, waar wij ons op richten is het behalen van concrete resultaten. Dus misschien dat von der Leyen vandaag ook nog wel eens een klein blauwtje gaat lopen. Carney zelf ontkende deze week ook al dat hij een geassocieerd lidmaatschap wilde. Dat was toen nadat de Wall Street Journal daarover schreef. En ja, het lijkt er dus eigenlijk meer op dat hele idee meer vanuit de Europese kant kwam dan vanuit de Canadese.
8: Ja, bovendien, Canada heeft al behoorlijk nauwe economische banden met Europa. Bijvoorbeeld via het handelsverdrag CETA. Dat Canada andere handelspartners dan de VS zoekt. Ja, daar is Washington dus niet blij mee. En zo raakte de handelsstrijd tussen de VS en Canada ook de relatie tussen de VS en Europa. Nou, volgens Luc is het nog altijd de vraag hoe de EU gaat reageren op Trumps dreiging.
16: De EU heeft natuurlijk wel eerder uiteindelijk vaak meebewogen met Trump als het om die heffingen ging. En Europa is nooit zo hard van leer getrokken als Mark Carney dan wel doet tegen Trump. Nou, Straatsburg ontwaakt nu nog, dus even afwachten wat verder de reacties zijn. Maar ik kan me ergens ook wel weer voorstellen dat mensen denken, oh jee, daar gaan we weer. Maar misschien is Europa ook wel geïnspireerd door Carney en gaan we er nu wel harder samen met de Canadezen tegenin.
8: De Canadese premier Mark Carney spreekt aan het einde van de ochtend het Europees Parlement toe, daar in Straatsburg, waar Luc dus ook is. Nou, de verwachting is dat hij niet meteen een uitgewerkt akkoord heeft om mee op de proppen te komen, maar het is waarschijnlijk vooral het begin van een proces tot nader tot elkaar komen.
1: Kumbaya. Ja. 7:45, precies. We gaan naar Rijn Baartmans bij de ANWB. De Westerschelde-tunnel is dicht, Rijn.
0: Ja, dat klopt. Vanwege de berging van een pechgeval is de Westerschelde-tunnel op de N62 richting Terneuzen dicht geweest. De tunnel kan elk moment weer opengaan, maar houdt rekening met 45 minuten vertraging. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Antwerpen bij hectometerpaal 215,0. En de A15 Gorkum richting Rotterdam bij 71,9.
32: Luister vandaag, begrijp morgen.
17: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
18: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. Dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
19: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
1: En na de Senaat heeft ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ingestemd met een groot nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Dat pakket moet de economische druk op het land opvoeren, onder meer door sancties tegen Russische functionarissen, banken enzovoorts. En ook zorgt de wet ervoor dat Donald Trump importheffingen mag opleggen aan landen die Russische olie en of aardgas importeren. En die heffingen die kunnen oplopen tot 100% voor de 5 grootste importeurs van Russische producten. Onder andere China, India en Turkije zijn dat. Nou, we weten, Trump houdt van tariffs, dus misschien dat hij er wel gebruik van maakt. Landen die minder dan 15% Russisch aardgas importeren, die zijn uitgezonderd van die heffingen. Dat lijkt gericht op onder andere Europese landen. Binnen de Democraten was er wel veel onenigheid over het pakket. Tegenstanders maken zich zorgen dat Trump het pakket kan gaan gebruiken om zomaar heffingen in te voeren. En ook sommige Republikeinen die maken zich daar zorgen om. Uiteindelijk werd het wetsvoorstel aangenomen met 262 stemmen voor, 159 stemmen tegen. En 58 Democraten stemden voor de wet, 7 Republikeinen dan weer tegen. En die wet die is vernoemd naar de onlangs overleden Lindsey Graham. Dat is dus inderdaad zijn wet. De senator die een uitgesproken bondgenoot was van Oekraïne, onderhandelde ruim een jaar over het pakket, ging vlak voor zijn dood nog naar Kiev om te overleggen met Zelensky. Een paar dagen daarvoor was dat. Toen overleed hij vrij plotseling. De Senaat stemde dus vorige maand al in. Het huis nu ook. En nu moet Trump het pakket nog ondertekenen. Het zou het grootste steunbetuiging zijn vanuit Amerika naar Oekraïne sinds het begin van Trumps tweede termijn.
8: Ja, en dan Saoedi-Arabië wil binnen enkele dagen een deel van een cruciale oliepijpleiding hersteld hebben. Dat schrijft Bloomberg. En ook media in het Midden-Oosten maken er melding van. Het gaat om de 1200 kilometer lange East-West-pijplijn die over de hele breedte van het Arabisch Schiereiland loopt. Nou, die leiding heeft een capaciteit van 7 miljoen vaten olie per dag, maar er werd ruim 2 weken geleden stilgelegd na droneaanvallen vanuit Irak. Staatsoliebedrijf Saudi Aramco zegt nu te werken aan een omleiding rond het beschadigde deel, zodat een deel van de capaciteit kan worden hervat. Een volledig herstel wordt dan weer over ongeveer 6 weken verwacht. Inmiddels daalt de olieprijs al een paar dagen op rij. Brentolie is onder de $505 per vat uitgekomen. West Texas Intermediate staat rond de $101 per vat.
32: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
1: Techbazen uit de AI-wereld die komen vandaag samen in Schotland. Want daar is een top om te praten over de toekomst van AI. Nou, we horen al een aantal dagen over allerlei waarschuwingen vanuit AI-baasjes. Hè. Gaat het allemaal niet te snel? Moeten we er geen pauze op zetten op de ontwikkeling van AI? En vandaag dus die top op Dumfries House. En de gastheer is King Charles. 77 jaar oud en dus nog volop met tech bezig. En ja, dat Charles deze top organiseert, klinkt misschien verrassend, maar is het niet per se, zegt tech-commentator Ben van den Burg.
20: In 2023 was er ook een top in Bletchley en daar schreef hij al van, ja, nou, heeft hij niet zelf geschreven, hij las toen voor dat AI zo'n ontwikkeling is als het vuur en het belangrijk is en we moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Dus ja, voor hem is het niet helemaal oud. Dus hij wordt naar voren geschoven, doet er iets aan. En dan doet hij dat braaf. Dat is wel mooi van het koningshuis.
1: Ja, ja, en hij heeft ook bijvoorbeeld Jensen Huang en Sam Altman. Die zijn ook wel eens bij een staatsbanket geweest. Dus hij kent ze en hij heeft er al langer interesse in. Waar draait deze top nou precies om? Wat is het doel ervan?
20: Ja, het is natuurlijk weer van dat we veilig en rechtvaardig en democratisch en goed AI moeten krijgen. Mm-hmm. Maar wat opvallend is aan zo'n top, en daar heb ik, weet je, we hadden, dus ik noemde al in 2023, had je in Parijs, kun je nog herinneren, Innovation en Inclusivity top. Toen had je in AI Action Summit. Ja, in Delhi gingen ze naar de AI Impact Summit. Ja. En er zijn de hele tijd summits en ze komen bij elkaar. Maar er gebeurt nooit wat. Nee. Daar word je toch helemaal gek van. Dus die mensen die zijn aan het praten. Mm-hmm. En die doen nooit wat. Want het was interessant. Kijk, nu met AI, zeg maar, wat je wil maken. Weet je wat ze altijd zeggen? Die minimal viable product of dat proof of concept. Dat doe je in de 90% is af. Dus wat je wil doen, waar het naartoe gaat. 90% is af in 10% van de tijd, energie en liefde die je hebt. En de laatste, het implementeren. Het zorgen dat iedereen het geadopteerd heeft. Dat kost 90% van de tijd en liefde en aandacht en geld dat je hebt. Ja. Maar dan heb je die laatste 10%. Wat die mannen allemaal doen om door bij elkaar te komen, die zijn alleen maar bezig nog met het eerste, met het plannen maken. Maar die plannen, die liggen er allemaal. Ja. Weet je, de regulering, joh, dat hebben wij, Iwan, echt in een ochtend hebben. Wij weten wel waar het naartoe gaat. Ze moeten praten over wat gaan we nu concreet doen.
1: Mm-hmm. Ja.
20: En daar gaat het om. Bijvoorbeeld, ik zal één voorbeeld geven. Die Amu Dai had dus van de week gezegd, ik laat van Anthropic, ik laat externe mensen met een personeelspas laat ik dan binnen. Dus die laat ik binnen mijn bedrijf om te controleren wat mijn AI wel doet of niet doet. Oké, de volgende stap is direct. Dat moet nu in Schotland worden afgesproken. Welke bedrijven doen er allemaal mee? Mm-hmm. Gewoon namen en die doen mee. Welke onderzoekers gaan binnen dat bedrijf? En wie betaalt dat? En wat gebeurt er? Dus heel concreet moeten er nu afspraken worden gemaakt. En waarschijnlijk komt er een heel leuk statement na afloop. En dan hebben we weer met elkaar gepraat en dan gaan we door. Ja, daar worden wij natuurlijk helemaal gek van.
1: En maar als Charles de Boel host, ja, dat is dus natuurlijk een soort soft power, die maakt zelf geen beleid. Ja, dan kan je niet verwachten dat er inderdaad een stappenplan komt dat ze ook gaan uitvoeren. Nee, dat is gewoon een beetje doorkletsen met thee waarschijnlijk.
20: Ja. Met thee, ja. Vooral heel veel thee. Ja. Maar wat ik wel heb, weet je, omdat nu omdat Charles het zegt, weet je, die gasten, dat zijn mensen. Dus weet je, die zijn gewoon gevoelig voor een kroon. En voor allemaal medailles. Dus ze mogen nu wel een beetje, wellicht ook met een kroon op de foto. En dat vinden ze, ja, ik heb van hoezo. Maar dat vinden ze leuk. Ja. En misschien hebben ze dan wel van, nou, dan gaan we iets concreter worden en gaan we nu wel maatregelen nemen.
1: Ja. En dus komt Jensen Huang komt en ik geloof de CFO van OpenAI en Google DeepMind en Anthropic komen allemaal langs. Wat er wel opviel, geen Mistral, geen Chinese partijen. Ja, als je afspraken wil maken, dan moet je toch niet alleen die Amerikaanse clubs hebben.
20: Ja, want dat is interessant, hè. Want we hebben dus deze week in de hele heibel die er is, dat AI fout gaat. Dus China zegt van nee, we moeten hele goede. China zegt nee, we moeten hele goede afspraken maken om AI zo goed mogelijk door te ontwikkelen. Ja, dan kom je weer nergens. Ja. Die partijen zijn er niet. Inderdaad, dit moet je ook wereldwijd doen. Ja, maar goed, als zij er niet zijn, doe je dat niet. Nee, dit is meer van weer even aan elkaar voelen van snuffelen. Hey, ze staan de neuzen dezelfde kant op. Dan lachen we allemaal voor de foto. Neuzen staan dezelfde kant op. Maar dan moet wel echt daarna concreet worden.
1: Ja, en dus op de foto met een kroon. Maar die kroon kan je er ook in shoppen met AI. Is niet zo moeilijk. Je hoorde Ben van den Burg, tech-commentator bij BNR.
2: Of bij de solo halen of zo. Zoiets. Ja. Nou goed. In Nederland duurden de algemene politieke beschouwingen toch van dag 1 tot ongeveer 1:30 s'nachts. Mm-hmm. Maar in België moest een politicus nog een stuk langer in het parlement blijven. Ja. Dat is Frederik Erens van Vlaams Belang. Die zat namelijk de hele nacht vast op de wc in het gebouw van het Vlaams parlement in Brussel.
1: Diarree?
2: Nee, dat niet. Wat gebeurde er nou? Om 5:00 wilde hij gewoon naar huis na een vergadering. Maar hij besloot, ik moet nog even naar de wc. En toen brak er een onderdeel, een veertje van het slot af, waardoor de deur opeens niet meer openging. Mm. En De meeste mensen die waren al naar huis.
1: Ja, ambtenaren, dan is 5 uur is inderdaad al diep in de avond.
2: En de grote vergaderingen waren nog niet begonnen. Dus er waren alleen maar soort commissies. Dus ja, inderdaad, om 5 uur had iedereen de tas gepakt en was er vandoor. En hij was de telefoon ook nog eens vergeten op zijn bureau bij hoge uitzondering. Nou ja, zal je net overkomen, net op dat moment. Ja, wat doe je dan als je dan door hebt dat je waarschijnlijk wel even moet blijven? Dat vertelde hij aan de Belgische Radio 2.
3: Nadenkend en vooral zen zijn. Want het heeft geen zin om u te ergeren. Wat ik vooral gedaan heb is... in het begin erger je een beetje. Maar dat heeft geen zin. Dat is blijven kloppen natuurlijk. Totdat je hoopt dat iemand zou komen. Ik hoopte dat er bijvoorbeeld een MP zou passeren nog s'nachts langs de verdiepingen. Mm. Maar dat is ook allemaal niet gebeurd. Ik heb eigenlijk geluk gehad deze ochtend om 6:00 dat de poetsvrouw daartoe kwam. Toen zag ik ineens het licht aangaan, een toilet. En dan wist ik, oké, de redding is nabij.
2: Ja, en daarna werd de wc door een beveiliger met een koevoet geopend. En in totaal heeft Erens dus zo'n 13 uur in die wc moeten spenderen. Nou, nu kan hij er gelukkig om lachen. Hij moest wel nog even langs het ziekenhuis, want hij was namelijk versuft door een zuurstofgebrek. Het Vlaamse parlement bevestigt het incident in de media en spreekt over een bijzonder ongelukkige samenloop van omstandigheden. De sloten in het gebouw worden nu allemaal gecontroleerd. En de moral of the story is dan toch: neem toch maar je telefoon mee naar de wc. Ja. En doomscrollen, dat nemen we dan maar voor lief.
1: Ja, als je toch vast zit, zou je denken, je trapt gewoon die deur eruit na een tijdje. Maar blijkbaar hebben ze hele stevige deuren.
2: Ja, dat. Of hij heeft de kracht er niet voor gehad.
1: Nee, maar goed, hij komt wel naar het toilet in al die tijd.
2: Dat is wel fijn.
1: Dat zal moeten. 1 op de 3 ondernemers haakt af bij een financieringsaanvraag omdat het allemaal veel te ingewikkeld is, meldt de Kamer van Koophandel op basis van nieuw onderzoek. En waar dat toe leidt, dat hoor je zometeen in de ochtendspits.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
21: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
22: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
25: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
26: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
25: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
27: 52 min 40.
28: 12 natuurlijk.
27: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
27: In 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
30: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
31: Thomas van Zijl.
0: Vanaf 11 uur ontvangt mijn collega Mark Beekhuis onder andere het boardroompanel over het schaakspel tussen de AI-topmannen. En hij gaat in gesprek met Erik Wegenwijs, ex-Special Forces officier, spreker, medeoprichter van Switched On. Live vanaf het Robides Kennisfestival in Bussum over de vraag waarop werkgevers verzuim kunnen tegengaan. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
30: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
6: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
7: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
6: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
9: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. 320 kilometer file op de Nederlandse wegen, met de meeste files in zijn.
10: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduur.

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: 10,4 en de A35 Enschede richting Almelo bij 69,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als Brussel de banden met Canada aanhaalt op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-baas von der Leyen kwam gisteren met een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt dat een vijandige daad. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, om te groeien hebben ondernemers regelmatig financiering nodig. Maar 1 op de 3 ondernemers haakt af bij zo'n aanvraag. Omdat het allemaal veel te ingewikkeld is, meldt de Kamer van Koophandel op basis van nieuw onderzoek. Hoe dat komt en waar het toe leidt en wat eraan te doen is. Antwoord op al die vragen zometeen over 2 minuten in de ochtendspit.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
7: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
10: Zo.
11: Interpolis. Glashelder.
12: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
4: 8:56. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits, het dagelijkse nieuwsprogramma van BNR. Elke werkdag van 6 tot 10. Dus we beginnen al 2,5 uur voor dit moment. Ja, dat is best vroeg. Wat gaan we dit half uur allemaal doen, Maxime?
14: We gaan een paar punten afvinken. We kijken hoe de beurs gaat openen met Wilbert Aarts van Bond Capital Partners.

0: En het laatste nieuws uit de cryptowereld krijg je van vriend en collega Daniel Mol, als het goed is.
1: Ja. Als het goed is?
0: Ja, misschien, wie weet? Nee, Daniel Mol.
1: Oké, duidelijk. Denk ik. Eerst gaan we naar ander nieuws. Ruim een derde van de ondernemers heeft een financieringsaanvraag wel eens laten schieten, omdat ze simpelweg niet wisten waar ze eigenlijk moesten beginnen. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Kamer van Koophandel. Daaruit blijkt ook dat meer dan de helft van de ondernemers het aanvragen van zo'n financiering te ingewikkeld vindt, zegt Christian Hazelaar. En hij is ondernemersadviseur bij de KVK.
2: Wat wij ervaren, dat is dat ondernemers aan de eerste dat je weten van ik heb financiering nodig. Maar dan begint natuurlijk de uitdaging om het financieringslandschap enerzijds te gaan verkennen. En als je dan weet van waar moet ik zijn, dan is de volgende vraag: hoe ga ik dan een fatsoenlijke aanvraag dienen dat een financier ook het vertrouwen heeft om tot financiering over te gaan?
0: Ja, want het lijkt me ook best wel belangrijk dat het ook, het moet niet een soort van heel makkelijk pad zijn om te bewandelen, toch, zo'n financieringsaanvraag. Ja, niet dat iedereen voor alles maar denkt, dan gaan we zo'n regeling wel treffen.
2: Nee, klopt. Nou, die mening deel ik helemaal. Kijk, dat is het ondernemerschap. Ondernemer worden in Nederland is niet zo lastig, maar ondernemer zijn des te meer. En dat geldt eigenlijk ook voor het hele financieringsaanvraagstuk. Je moet als ondernemer wel goed in staat zijn, eventueel met behulp van iemand, je boekhouder of accountant, om goed in beeld te brengen. Waar heb ik die financiering nou voor nodig? En ben ik in staat om ook de aflossing en de rente die erbij hoort te kunnen terugbetalen? Want uiteindelijk is dat de basale vraag waar de financier naar kijkt, van ben je goed genoeg dat nog haalbaar is.
0: Ruim de helft van de ondernemers maakt zich zorgen over de gevolgen wanneer er een verkeerde keuze wordt gemaakt. Is dat ook terecht?
2: Wat je soms ziet is dat mensen ook wel, vanuit bijvoorbeeld als de situatie is dat het wat financieel wat minder goed gaat, dan zie je vaak dat er aanvragen worden gedaan bij partijen die misschien wat minder kritisch kijken naar van hoe is de betaalbaarheid, maar daarentegen een hoge rentevergoeding vragen. Ja, dat kan misschien op de korte termijn een oplossing bieden. Maar op het moment dat je natuurlijk voor een keuze staat die voor langere termijn gaat, is het wel belangrijk van welke contractuele verplichtingen zitten eraan vast. Hoe lang is de renteloptijd? Dus kijk vooral iets verder dan de neus lang is. Om inderdaad niet voor de verkeerde keuze te maken. Dat je denkt, ik heb nu geld, maar voor de toekomst gaat dat een strop om mijn nek zijn.
0: Ja, is er nog een rol voor Den Haag hierin weggelegd?
2: Of het makkelijker moet, je zei het net zelf ook al, is maar de vraag. Mm-hmm. Kijk, een ondernemer die moet zelf ook flink eventjes aan de bak om het goed in beeld te brengen. Den Haag doet al heel veel, als je het hebt over BMKB-faciliteiten, dus het vorm van zekerheid die ze verschaffen. Je ziet ook vanuit RVO, de Rijkdienst voor Ondernemers, zie je een goede rol als het gaat om subsidies. Dus ik denk dat er echt heel veel regelingen al zijn. Alleen, om het landschap goed te verkennen, heb je soms wel wat hulp nodig. Dat bieden we graag. En ook om te kijken van wat past het beste bij jouw investeringsvraagstuk.
0: Dat zei Christian Hazelaar, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. Dat ondernemers financieringsaanvragen laten schieten omdat ze simpelweg niet wisten waar ze moesten beginnen, is een herkenbaar beeld waar ook langer mee wordt geworsteld al, zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering.
3: We zien dat er een heel groot aanbod is van nieuwe financiers in de markt, wat natuurlijk hartstikke goed is. Daardoor zijn er veel meer gespecialiseerde partijen die ondernemers kunnen helpen. Maar het risico daarvan wel is dat ondernemers niet precies weten bij welke partij ze aan moeten kloppen, hoe betrouwbaar die zijn en hoe ze inderdaad daar een financieringsaanvraag op de juiste manier in moeten dienen.
0: Ja, en is dat dan ook echt het punt waarop het vastloopt? Dat ze dus te veel aanbod hebben en dus niet weten waar ze precies moeten zijn?
3: Ja, het grootste probleem is dat op het moment dat je een heel groot aanbod hebt en niet weet waar je moet starten, dan is het ook heel erg lastig om juiste keuzes te maken. In het verleden kennen we het allemaal nog wel, 20 jaar geleden. Je had een huisbank of je had nog 1 of 2 andere banken waar je aan kon kloppen. En daar had je een adviseur zitten die hielp je met het doen van je aanvraag. Dat hele proces is eigenlijk helemaal veranderd op dit moment. Dus je ziet dus dat er allemaal gespecialiseerde partijen in de markt zijn. Maar dat die eigenlijk vooral financieren verstrekken, maar niet het advies verstrekken. Dus er komt veel meer op het bordje van die ondernemer zelf te liggen, om zelf meer kennis te vergaren, om meer te weten over hoe moet ik mezelf gaan financieren, wat voor een aanvraag moet ik indienen, hoe moet ik die indienen, waar moet ik die indienen. En we zien dat ondernemers nu daar aan het zwemmen zijn. Ze vinden niet heel goed de juiste weg daarin. En dat is dus op dit moment, wat je dus nu in dit soort onderzoeken terug ziet komen. Kamer van Koophandel heeft ook eerder hierna onderzoek gedaan. En het zorgelijke is dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Dus je ziet dat de percentages van ondernemers die niet de juiste weg weten te vinden of niet weten waar ze dus hun aanvraag in moeten dienen, eigenlijk nog continu aan het stijgen is.
0: Ja, het resultaat is dat dus ruim een derde van de ondernemers wel eens zo'n aanvraag laat gaan. Hoe groot is de economische impact daarvan? Wat lopen we allemaal mis?
3: Nou, dit is wel heel zorgelijk. Onderzoek naar onderzoek toont ook aan dat we te weinig investeren in Nederland in het bedrijfsleven. Dus het bedrijfsleven houdt de hand op de knip. Je ziet dat daardoor ingeteerd wordt ook op reserves, op eigen vermogen, op privévermogen ook. Zeker Kamer van Koophandel heeft onderzoek gedaan, vooral naar kleine ondernemingen. Nou, er zit vaak privévermogen achter. En dat is uiteindelijk voor ons toekomstig verdienvermogen natuurlijk heel erg zorgelijk. Omdat we hebben echt die investeringen nodig in nieuwe infrastructuur, in nieuwe elektrificatie, AI-investeringen die gedaan moeten worden, om ook op langere termijn een gezonde economie te houden.
0: Dat zei Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: De Europese Unie heeft China verzocht om de export van hybride auto's vrijwillig te beperken als onderdeel van een overeenkomst om zo een handelsoorlog te voorkomen, meldt deze ochtend de Financial Times op basis van ingewijden. Bij Europese autofabrikanten vinden er massa-ontslagen plaats, omdat hybride auto's geproduceerd in China de markt overspoelen. En met staatssteun geproduceerd, nou, daar kan je dan niet tegenop vechten. En volgens die ingewijden mikt de EU de verkoop van Chinese hybride auto's mikt het erop om dat te beperken tot 15%. En nu is dat ruim 30%. Dus dat moet door de helft. En als China dat niet vrijwillig gaat doen, dan is de EU bereid tot hogere importheffingen, zo schrijft de krant. Als zij hun export naar onze markt niet beperken, dan doen wij dat wel. Al dus een anonieme EU-functionaris in de krant. En er zou ook bij andere producten zijn gevraagd om de export af te schalen. Bijvoorbeeld als het gaat om chemicaliën. De spanningen tussen Beijing en Brussel zijn de afgelopen maanden flink opgelopen. Volgende maand vinden er ontmoetingen plaats tussen de twee handelsblokken. Eerder stelde de EU al een deadline voor oktober voor tastbare resultaten bij het terugbrengen van het snel oplopende handelstekort met China. Nou, oktober, dat is het over ongeveer een dag of, 12. Dus dat komt snel dichtbij. En nu dus ook de vraag om de export van hybride auto's naar Europa omlaag te brengen.
0: Dan wat anders. Het aantal vermisten na de grote overstromingen in Nepal is opgelopen tot meer dan 6.000. De autoriteiten hebben dat met bijna 1.000 omhoog bijgesteld. De ramp gebeurde 3 weken geleden, toen een enorme aardverschuiving hoog in de Himalaya veranderde in een vloedgolf van ijs, rots, modder en water. Nou, tot nu toe zijn in Nepal 1.400 lichamen geborgen. Daarvan zijn iets meer dan 100 geïdentificeerd. En in Tibet zijn 43 doden bevestigd en worden nog meer dan 500 mensen vermist. Nou, onder de vermisten zijn ook buitenlandse reizigers, onder wie 2 Nederlanders. Hulpdiensten zoeken nog steeds naar de vermisten. Een internationaal onderzoeksteam met onder andere een hoogleraar van de Universiteit Utrecht, die zegt nu dat een cocktail van factoren de ramp veroorzaakte. Een aardbeving in Nepal in 2015 al kan de bergwand hebben verzwakt. En tegelijkertijd maken klimaatverandering en uitzonderlijk warm weer in augustus weer gletsjers en permanent bevroren rotsen instabieler. De aardverschuiving was de druppel die de emmer deed overlopen. Die vond plaats op meer dan 5 kilometer hoogte. En hierna stortte een enorme massa ijs en rots bijna 1,5 kilometer naar beneden. En die veroorzaakte dan weer die vloedgolf die met snelheden dan van meer dan 180 kilometer per uur door het dal raaste. De onderzoekers zeggen dat voorkomen kan worden dat zo'n ramp in de toekomst zoveel schade aanricht. Tot 2 maanden voor de ramp was al zichtbaar dat rotsen in de bergwand sneller gingen bewegen. Met die informatie kunnen bewoners in de toekomst eerder worden gewaarschuwd, zodat ze dus sneller en op tijd kunnen evacueren. Ook kunnen radarsatellieten volgens de onderzoekers de meest risicovolle berghellingen opsporen. En op deze bergen kunnen meetapparatuur dan weer worden geplaatst. Die kunnen dan weer de bewegingen in die rotsen monitoren en zo hopelijk eenzelfde geval in de toekomst voorkomen en anders dan wel minder ernstig en heftig maken.
1: 8:45. We gaan naar Rijn Baarpans bij de ANWB. En het is wat rustiger op de wegen dan normaal, hè? Donderdag op dit tijdstip.
5: Ja, het is rustiger dan gebruikelijk. 330 kilometer file. Normaal zou zijn rond de 400, 410. De files staan verspreid over het land. De meeste in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. En de meeste tijd ben je kwijt op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. De rechterrijstrook is dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 111,7. De A27 Utrecht Almere bij 108,3. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,7.
4: Blik op de beurs.
1: Nog 13 minuten, dan gaat de handel aan het Damrak van start. We gaan vertrekken van 1096 punten. En we gaan vooruitblikken met Wilbert Aerts van Bond Capital Partners. Wilbert, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Althans, die 1096 is de slotstand van gisteren. Wat gaan we bij opening beurs doen, naar verwachting?
6: Ik zie een future van 1099,04. Dus 0,3% hoger. Laten we vandaag de 1100 eens aantikken.
1: Ja, dat zou misschien wel weer eens fijn zijn, ja. Nog even kijken naar gisteravond. Rentebesluit van de Fed. Wat voor gevolgen heeft dat hier? Want de Wall Street sloot in het rood.
6: Ja, Wall Street sloot in het rood. Nou, wij dus een kleine plus. Ik zal met name zullen... de banken daar wellicht van profiteren. Op andere fronten, de chippers hebben allemaal redelijk vlak gedaan vannacht. Ook SK Hynix, TSMC, Intel, dus daar verwacht ik niet te veel van. Mm-hmm. We gaan natuurlijk wel zeker naar de rentes kijken, macro-technisch. Ja. Maar met name de banken en voor de rest vandaag. Er is een beleggersdag bij Kendrion. Mm-hmm. Die hebben voorbeurs de doelstellingen verhoogd. Het bedrijfsresultaat willen ze hoger plotten, dat is hartstikke mooi. Cijfers van bijvoorbeeld Colt, dus de wapenproducent. Meer omzet en meer winst het eerste halfjaar. Nou, dat is leuk, dat is een small cap aandeel. En we gaan even kijken naar bijvoorbeeld de Ferrari groep. Dat is met name, wat doen die? Die verzorgen, beveiligen de vervoer van kostbare spullen. Ook een netto winststijging van 83%. Hogere omzetcijfers, daar gaan we even naar kijken vandaag.
1: Oké, nou we zetten ze op de watchlist. Is er verder nog nieuws om in de gaten te houden?
6: Ja, ik denk met name... Ja, er is redelijk weinig bedrijfsnieuws. Met name de olie natuurlijk, de olieprijs die aan het dalen is. Shell die gaat, die zit voor 17,5% in de AEX. Die wordt aanstaande maandag reset naar 15%. Mm-hmm. Er zal wat druk zijn de komende dagen, verwacht ik. En met name gaan we gewoon de kapitaalmarktrentes in de gaten houden. Na die renteverhoging van gisteren. En de verwachting dat er wellicht nog rentestap komt dit jaar.
1: In december wellicht. Zijn er op macrogebied nog zaken die je interessant vindt?
6: Ja, Bank of England komt met een rentebesluit dit jaar. Dat is het. Hebben we vanmorgen dus werkgelegenheidscijfers in Nederland gehad. Voor de rest is het rustig.
1: Dankjewel, Wilbert Aerts van Bond Capital Partners.
4: Crypto update.
1: En we gaan door naar Daniel Mol, presentator van de CryptoCast. Ons programma over Bitcoin en ook andere digitale munten. Daniel, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Ivan.
1: En wat zijn de rangen en standen bij de Bitcoin en andere relevante munten?
7: Ja, het is niet zo positief. Duidelijk dipje ten opzichte van vorige week. En Bitcoin noteert een koers van rond de $76,500. Terwijl we vorige week en eigenlijk ook de weken daarvoor regelmatig tegen de $80,000 aanschurkten. Bij andere munten was dat dipje nog ietsje erger. XRP bijvoorbeeld verloor 10%. En ook crypto-aandelen zoals Coinbase en Circle, dat is dan een stablecoinbedrijf, verloren ook 10% op de beurs. Nou, heeft aan de ene kant te maken met de renteverhoging van de Federal Reserve. Maar er is nog een andere heel duidelijke aanleiding voor deze dalingen. Er is namelijk nieuws rond de Clarity Act. En dat is dan niet zo positief.
1: Nee, want dat hebben we eerder ook al besproken. Is gesneuveld in een stemming in de Senaat. Hoe komt dat?
7: Ja, pijnlijk nieuws voor de regering Trump hoor. En eigenlijk de Republikeinen en ook de hele Amerikaanse cryptosector. Want dinsdagavond werd er inderdaad gestemd over of er dan door moest worden gepraat over de Clarity Act. Nou, 50 van de 99 aanwezige senatoren stemden tegen. En daarmee is het einde oefening, voorlopig in ieder geval. En ja, die Clarity Act die moest dus duidelijkheid gaan scheppen voor de Amerikaanse cryptosector. Welke toezichthouder er bijvoorbeeld hoofdverantwoordelijk is. Welke assets je wel en niet zomaar mag aanbieden als cryptobedrijf. En dat is voor een fatsoenlijk ondernemersklimaat wel zo wenselijk.
1: Ja, en het was een van de paradepaardjes van Donald Trump. Het moest vertrouwen gaan geven aan die cryptosector. Waar is het dan misgegaan?
7: Ja, nou ja, het is eigenlijk misgegaan op het punt van Donald Trump zelf. De ethiekparagraaf van deze wet ging voor een groot deel over de cryptoactiviteiten van hoge overheidsfunctionarissen. En dan natuurlijk ook vooral over Donald Trump zelf. Hij verdiende vorig jaar 1,5 miljard met crypto en deed dat ook met zijn eigen memecoin, aandelen in verschillende bedrijven en eigen NFT's. Hij heeft eigenlijk echt ieder register opengetrokken om geld te verdienen met crypto. Nou, nu was er overeenstemming over wat er dan in die ethiekparagraaf moest staan, maar niet wie er toezicht moest gaan houden op die regels. In de laatste versie zou het Amerikaanse ministerie van Justitie dat gaan doen. Nou, dat vertrouwden de democraten dan, die betrokken waren bij deze wet, niet. En die trokken hun steun in. En dus eind de Clarity Act. En de kans dat die terugkomt is vrij klein, ook al is er een klein beetje hoop. De midterms komen eraan en de vraag is dan hoe het congres eruit ziet.
1: Ja. Nou weten we ook dat de cryptosector, ik zei het al, Trump is warm met die sector. De sector heeft ook veel geld gedoneerd rond de presidentsverkiezingen 2 jaar geleden. De midterms zitten eraan te komen. Gaan zij weer massaal kandidaten steunen en geld overmaken?
7: Jazeker, ja. Ik heb even een klein onderzoekje gedaan en de midterms lijken eigenlijk nog veel extremer te worden dan de presidentsverkiezing van 2024 al was. Nou ja, in 2024 was de cryptosector de grootste donateur als we naar sectoren kijken. Overal $130 miljoen gedoneerd. Eind juni van dit jaar, dus voor deze midterms race, stond het bedrag al op $189 miljoen. En dan zijn we nog lang niet bij die verkiezingen zelf. Dat geld gaat vooral naar het opbouwen van nieuwe democratische bondgenoten, want de Republikeinen zijn wel om. En de echt crypto-kritische mensen moeten dan uit het congres worden geduwd. Nou ja, die lobby, als je dan even kijkt of het resultaten heeft, lijkt bijna onverslaanbaar. De belangrijkste superpack Fairshake, dat is een soort samenwerking van allerlei cryptobedrijven, heeft een succespercentage van meer dan 90%. Dus bijna iedereen die zij steunen wint dan ook hun race voor dat plekje in het Amerikaanse congres. En de cryptosector zal zich vooral gaan richten op 2 races deze midterms. In Maine en in Georgia, want daar spant het erom, is het echt spannend. En is het een pro-crypto kandidaat tegen een kandidaat die wat kritischer is. Dus dat is heel smakelijk om te blijven volgen.
1: Ander nieuws nog, Hamas spoort donateurs aan om een crypto-exchange, om Binance, te mijden.
7: Ja, het is een apart verhaal dat op straat kwam via het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daarin staat dan een brief van de Al-Qassam-brigades, waarin zij schrijven dat je Binance absoluut niet moet gebruiken als je geld aan hen wil doneren. Mm-hmm. Nou, tot zover klinkt dat allemaal best wel logisch. Binance is een grote exchange. Je mag uiteraard geen geld doneren aan terroristische organisaties. Dus de controles op Binance werken goed. Dat is op zich prima. Maar daarna geeft Hamas even wat tips die je, van opties die je wel kan gebruiken. Ja. En ze schrijven dan bijvoorbeeld: kies voor de exchanges Bybit of OKX. En dan gaat er toch bij mij wel een belletje rinkelen. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die volgens mij ook gewoon in de Formule 1 sponsoren. Binance heeft geen vergunning onder de Europese cryptowet. Maar Bybit en OKX, de opties die dus wel kunnen, gewoon wel. Ja. En daarvan zegt Hamas dus: prima, die kan je gewoon gebruiken voor een donatie aan ons. Uiteraard zijn dit losse Europese identiteiten die dan geregistreerd staan in Europa. Dus misschien houden zij zich heel streng aan de regels die wij allemaal hanteren. Maar het zegt op zijn minst wat over de bedrijfsvoering van deze overkoepelende organisaties van Bybit en OKX.
1: Ja, opvallende aanbeveling van Hamas. Dus tot slot, CryptoCast deze week, wat zit erin?
7: Ja, een beetje in dezelfde categorie, maar een gesprek met de Financial Intelligence Unit, de FIU. Ja, niet zoals Hamas, juist de andere kant. De FIU, dat is de opsporingsdienst die kijkt naar ongebruikelijke transacties bij banken en dus cryptobedrijven. Rebecca van Essen is sectorspecialist en zij legt co-host Mauro Halve en mij uit hoe transacties dan kunnen volgen. En dat een spoor dan helemaal tot in de Seychellen loopt. En daar zit dan ook een FIU, die mensen bestaan echt. Ze nemen alleen niet altijd de telefoon op. Dat is een spannend verhaal geworden.
1: Mooi blikje achter de schermen van die wereld. Dankjewel, Daniel Mol, presentator van de BNR CryptoCast. Te beluisteren in de BNR-app.
8: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
1: Dag 2 van de APB begint over een uur en dan is Rob Jette aan het woord, de premier in de kant van het kabinet. En ja, dan moet hij dus toch gaan bewijzen dat hij meerderheden kan smeden. Gisteren de hele dag de Kamer gehoord en nu is de vraag, lukt het hem om die uiterste wat verder bij elkaar te brengen? Dat gaan we zo meteen bespreken, vooruitblikken in de ochtendspits.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
13: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
14: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
15: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
16: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, car sharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
15: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
21: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
22: Nu in de BNR-app.
0: EU vraagt China vrijwillig export hybride auto's te beperken. Midden in AI-storm mag OpenAI-topman en Sam Altman opdraven bij staatsdiener Trump en Xi. En vergrijzing light toont zich op de arbeidsmarkt. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: Het is 1:09. We gaan naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Een rustig ochtendspecial, Rijn.
5: Ja, dat klopt. Het is rustiger dan gebruikelijk. En we zijn ook over het hoogtepunt van de spits heen. De files staan nog verspreid over het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld betekent dat 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder naar het oosten op de A1 richting Apeldoorn sta je in de file tussen Deventer-Oost en Twello. Want dit komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. Wordt ook aan de weg gewerkt op de A2 richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Daar is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 5 minuten. Dan nog de A15 Rotterdam richting Europoort. De Zuurhofbrug die is deels afgesloten. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,4. De A15 Europoort Rotterdam bij 37,9. En de A27 Gorkum richting Breda bij 31,3.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jetten. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaat het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft hem 2 maanden cel opgelegd. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft op de maan een nieuwe krater ontdekt van ruim 220 meter breed en 40 meter diep. Het is een verse inslag, zeggen experts. De krater is vorig jaar ontstaan, waarschijnlijk door de inslag van een asteroïde. Een unieke gebeurtenis, zegt NASA. Zoiets gebeurt maar eens in ongeveer 100 jaar. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, we hebben de future verslagen. 1101 punten de AEX, een plus van 0,5% na een kleine 3 minuten handel. De grootste stijger momenteel is ASML, daar komt 1,7% bij. En de grootste daler zijn er maar 6, maar toch SBM Offshore, daar gaat 0,7% vanaf. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen, in de BNR-app en over een kwartiertje meer beurs. En we blikken vooruit op de APB, dag 2, algemene politieke beschouwingen. Premier Jetten vandaag aan het woord, heel erg lang. En die zal ook heel erg vaak geïnterpreteerd worden. Kan hij zich bewijzen als een soort van politiek verkeersregelaar? Want dat is wel een beetje de vraag. Nog steeds, hoe gaan we aan meerderheden komen? Gaan we een grote deal sluiten? Allemaal kleine deeltjes, zoals 21 voorstelt. Nou, kijken hoe Jetten dat gaat doen. En wij blikken zo meteen vooruit over 1,5 minuut. Blijf luisteren.
3: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
6: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
23: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
24: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl. Thomas van Zijl.
25: Vanaf 11 uur ontvangt mijn collega Mark Beekhuis onder andere het boardroompanel over het schaakspel tussen de AI-topmannen. En hij gaat in gesprek met Erik Wegenwijs, ex-Special Forces-officier, spreker, medeoprichter van Switched On. Live vanaf het Robides Kennisfestival in Bussum over de vraag waarop werkgevers verzuim kunnen tegengaan. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
27: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
28: Je hoeft niet altijd te luisteren.
29: Behalve misschien naar onze podcast.
30: Allemaal in de BNR-app.
29: Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Laatste uurtje. van de ochtendspits van donderdag 17 september. Maxime van Meel.
0: Heb je er nog zin in?
1: Aan mijn rechterkant, zeker.
0: Goed zo.
1: We gaan allemaal leuke dingen doen namelijk.
0: Ja, zeker. Ja. We gaan nog even een stand van zaken opmaken vlak na de opening van de beurs zometeen. Mm-hmm. En de Britten zitten in hun maag met de Made in Europe koers van de Europese Unie. Want die wet zou hen miljarden aan inkomsten kunnen gaan kosten. En daar praten we zo over verder.
1: Maar eerst gaan we naar de politiek. Want Rob Jetten die maakt zich op voor een marathondag. Straks, over een uurtje, begint de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. En Jetten komt dan aan het woord, moet zich weren tegen alle kritiek die hij gisteren kreeg op het minderheidskabinet. En hij moet dus op zoek naar steun voor zijn plannen. Want ja, hoe gaat die steun eruit zien? Die kritiek die was er. Bijvoorbeeld van Joost Eerdmans van JA21. En die zei gisteravond, rond een uurtje of acht, dat hij ja, misschien ook wel deelakkoorden wil sluiten met het kabinet. Dus niet één grote deal, maar deelakkoorden, deeldeals. Maar daar was Jesse Klaver van Pro niet per se van gediend.
4: Wat JA21 betreft zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals ze nu nog blijven staan in de boeken, prima. Nou, dat is een winst voor het kabinet. JA21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken en zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
7: Meneer Eerdmans. Ja. Kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Nee, maar ja, voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou eens zitten met mensen uit dit kabinet. Nee, doe dat dan eens.
1: Oh, dus Joost Eerdmans van JA21. Nou, het wordt een flinke kluif voor Jetten vandaag dus. Zegt ook Roderick van Grieken, directeur van het Nederlandse Debatinstituut en gemeenteraadslid voor D66 in Hilversum.
8: Ik denk dat dit is wat het zo ingewikkeld maakt. Ik denk dat hij niet met zo heel veel kan komen. Mm. Want dit is nu eenmaal, ja, zoals ze het zelf iedere keer noemen, de puzzel die gelegd moet worden. Mm. Ik denk dat ze dat vandaag niet gaan oplossen. Maar juist daar zal dan heel veel kritiek op komen. Van, ja, maar u komt met niks. Ja. En dan is eigenlijk de vaardigheid die je moet hebben, is dat je die boodschap die je iedere keer gaat afgeven, van goh, we gaan het toch proberen, we hebben goede hoop, dat je dat op 12 verschillende manieren kan zeggen, zodat het niet te veel klinkt alsof je steeds in herhaling valt. Ja. En tegelijkertijd moet je in de rol waarin hij staat ervoor zorgen dat je ook niet te veel in de verdediging komt. Dat jij volledig zelf verantwoordelijk wordt gemaakt voor de situatie waar we in zitten. Mm-hmm. Dus je moet ook een route zien te vinden dat je af en toe de bal bij de Kamer kan leggen. Dat je af en toe wat verrassend bent. Zodat je ja, die Kamerleden ook af en toe wat op het verkeerde been zet. Want anders dan ben je gewoon 12 uur lang een prooi.
1: Ja, ja, ja. U hebt gisteren ook tot diep in de avond gekeken. Wat viel u op aan deze eerste debatdag gisteren?
8: Nou ja, wat opviel is eigenlijk ook een beetje wat in het fragment al zit. Dus kijk, normaal is natuurlijk de oppositie schiet op de coalitie. Maar nu had je 2 van de 3 oppositiepartijen, ja, die allebei potentieel partner zijn van de coalitie. Dus met name die 2 werden ook bevraagd. Mm-hmm. Van goh, nou stel dat jij de nieuwe partner wordt, wat ga je dan allemaal regelen? En wat ga je voor elkaar krijgen? Je had die hele discussie over gaan we over links en gaan we over rechts. En het leuke was dat dat op een gegeven moment ook in ja, een soort beeldspraak werd. Hè. Dus je hebt Jetten, die heeft al meerdere keren gezegd, dit kabinet rijdt met 180 kilometer op een muur af. Mm-hmm. Toen vervolgens zei hij van ja, kijk, eigenlijk wat je moet doen als je om een kruispunt staat, en dit kabinet staat om een kruispunt, is dat je altijd eerst naar links moet kijken, dan naar rechts, en uiteindelijk kijk je dan weer naar links. Nou, dat was best grappig gevonden. Ja. En waarop Eerdmans daar ging staan en die zei, nou, wacht eens even, mij is altijd geleerd dat je vooral altijd naar rechts moet kijken, want rechts heeft voorrang. Ja. Dus die kleedde het op die manier in. En toen kwam op een gegeven moment nog Mirjam Bikker. En die zei, nou ja, ik heb het gevoel dat wij als oppositiepartijen keurig op dat kruispunt staan en ons aan de regels houden. Mm-hmm. En opeens komt dat kabinet dan deze zomer om een fatbike dwars eroverheen rijden door de hele situatie heen. Nou, dat zijn toch wel pareltjes die op zo'n dag dan opeens naar voren komen, waarin iedereen met zo'n beeldspraak gaat spelen, maar die wel ook ja, die ingewikkelde inhoud op een mooie manier vormgeven. Van joh, ja, dit is waar we nu voor staan. Ja. Dus dat viel heel erg op. De rol van Wilders was echt anders dan andere jaren. Normaal werd hij dit debat echt wat te domineren, maar dit jaar werd hij, ja, hij is politiek een stuk minder relevant geworden. Hij werd dus ook min of meer genegeerd. Ja. Dus kreeg bijna geen vragen. Dus dat viel op. Nou ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ja. Ja. Met ja, prachtige debatmomenten, maar ook ja, politiek relevante momenten die dit echt van een bijzondere algemene beschouwing maken.
1: Ja, en een debat dat uiteraard gaat veel over ja, politiek Den Haag zelf. Nou, als je dat negatief zou willen noemen, dan zou je kunnen zeggen het is navelstaarderij. Het had misschien wat meer moeten gaan over de problemen in de wereld. Is dat zo? Of zijn die APB-dagen ja, ook bij uitstek bedoeld juist voor dit soort vraagstukken? En misschien wat minder voor de ellende in de wereld?
8: Oh nee hoor, maar dat is. Kijk, het beeld ontstaat al snel dat het gisterochtend van 10:00 tot 1:30 s'nachts alleen maar hierover ging. Er zijn wel degelijk ook allerlei grote maatschappelijke onderwerpen voorbijgekomen. Je had bijvoorbeeld, om maar eens één partij te noemen, Laurens Dassen van Volt, die de hele dag consequent probeerde AI op de agenda te zetten. Daar was hij niet heel succesvol in, want anderen gingen er niet in mee. Maar dat is wel een partij die zegt, joh, dit is het belangrijkste onderwerp waar we het vandaag over moeten hebben. Je hebt natuurlijk de BBB, die continu probeert het belang van boeren in beeld te krijgen. Je had Marcus Houwer van groep Marcus Houwer, die natuurlijk ja, asiel en migratie steeds op de kaart probeert te zetten. Kortom, er is echt wel degelijk ook echt wel over de inhoud gedebatteerd. En alleen, nou ja, het feit dat dat kabinet geen meerderheid heeft is natuurlijk wel een dominante rol in dit debat deze twee dagen. Ja. Dus ook dat is veel naar voren gekomen.
1: Ja. Nou, wat denkt u? Zometeen, einde van de dag. Ja, dan hebben we natuurlijk nog geen oplossing voor dat meerderheidsprobleem waarschijnlijk, hè?
8: Nee, dat denk ik ook niet, want dan was het hiervoor wel gelukt. Dus kennelijk denkt men vanuit het kabinet dat dit, ja, soms, er moet uiteindelijk een deal gesloten worden. Ja. En die moet dan ook het liefst komen op het moment dat dat voor het kabinet een, ja, het goede moment is om tot die deal te komen. En dat kan heel erg te maken hebben ook met onderhandelingen die met vakbonden spelen. Tegelijkertijd zijn ze nu met dat box 3 verhaal nog bezig. En heb je andere vraagstukken. Soms is het ook een beetje een kwestie van timing. Wanneer dan uiteindelijk je op het goede moment rond de tafel kan zitten om al die dingen tegelijkertijd tot een deal te vertalen. Dus ik denk dat dat ook mee zal spelen. Maar ja, vandaag is het aan Jette de zware taak om dat een volledige dag, ochtend, middag en avond met twee keer een korte pauze al die vragen te beantwoorden.
1: Ja. En dus overeind te blijven en aan de ene kant toch nederig te zijn, maar niet als een soort hulpeloos hondje op je rug liggen. En hij zal vele gezichten moeten laten zien vandaag.
8: Ja, zeker, zeker. Nooit te veel in de verdediging zitten. Met name ook nadenken over hoe kan ik de bal af en toe terugleggen. En vooral hoe kan ik ze af en toe verrassen. Hoe kan ik af en toe iets doen dat iedereen opeens in die kamer denkt, oei, we moeten wel even oppassen. Precies waar bijvoorbeeld Mark Rutte altijd briljant in was om aan de ene kant vrolijk en vriendelijk te zijn en mee te bewegen, maar dan opeens met een grote grijns op zijn gezicht echt een tik uit te delen, waardoor iedereen weer dacht, oei, wacht eventjes, we moeten hier toch voorzichtig zijn.
1: En dat zei Roderick van Grieken, hij is directeur van het Nederlands Debatinstituut.
29: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Hevig noodweer in Spanje heeft tot nu toe aan één persoon het leven gekost. In de buurt van Barcelona hebben hulpdiensten het lichaam gevonden van een man die in zijn auto honderden meters werd meegesleurd door het water. De hevige regen zorgt voor overstromingsgevaar in meerdere delen van de Spaanse oostkust. En daardoor zijn wegen afgesloten en zijn scholen gisteren ook dichtgebleven. Ook de metro en de luchthaven van Valencia zijn korte tijd gesloten geweest gisteren. Enkel voetbalwedstrijden werden afgelast. Inwoners van Valencia hebben gisteravond een sms alert gekregen, waarin werd gewaarschuwd voor de gevaren. Ze kregen het advies binnen te blijven en, als het even kan, naar de bovenste verdieping te gaan. Het ergste noodweer lijkt voorlopig voorbij. De luchthaven van Valencia is ook weer open. En vandaag wordt vooral veel regen verwacht ten zuiden van Valencia, in gebieden als Almeria en Murcia.
1: Het is 14 minuten over 9. Rijn Baartmans bij de ANWB.
9: De files nemen af na een spits die iets rustiger was dan gebruikelijk. Vooral de dagelijkse files veroorzaken vertraging. Wat wel opvalt is de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar ging het mis tussen Deventer-Oost en Twello. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 10 minuten. Dan de Zuurhofbrug, die is deels afgesloten in de A15 richting Europoort. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten oponthoud. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometer paal 230,3 en de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,4.
29: Blik op de beurs.
1: Gaan we nog even kijken naar de AEX. Nog steeds boven de 1100 punten. 1102,4. Een plus van 0,6%. En bij de hoofdfondsen zien we momenteel ASML als grootste stijger. 2% erbij. Grootste daler is SBM Offshore. Daar gaat 0,3% van af. Maar het is maar één van de slechts twee dalers. Drie inmiddels. Twee nu weer. We moeten even kijken naar Shell, zei Wilbert Aerts van Bond Capital Partners.
10: Met name de olie. Natuurlijk de olieprijs die aan het dalen is. Shell die gaat... die zit voor 17,5% in de AEX. Die wordt aanstaande maandag reset naar 15%. Er zal wat druk zijn de komende dagen, verwacht ik. En met name gaan we gewoon de kapitaalmarktrentes in de gaten houden. Na die renteverhoging van gisteren. En de verwachting dat er wellicht nog een rentestap komt dit jaar.
1: Ja, en ik zei net 2-3-2-3-2 dalers. Nou, Shell is eentje die af en toe uit het lijstje kukelt. Nu 0,0, dus nu geen verandering, soms een beetje in de min. Dat zien we. Verder moesten we volgens Wilbert, die had op zijn watchlist nog Kendrion gezet. We komen vandaag met een beleggersdag en hadden nieuwe doelstellingen. Hogere omzetgroei. En ook Ferrari Groep, dat heeft niets met de auto's te maken. Maar het is een bedrijf dat, geloof ik, vervoer regelt van allerlei waardevolle metalen en dergelijke.
0: Ja, sieraden en dat soort dingen.
1: Dat soort zaken. Nou, allebei midcapfondsen en allebei bovenaan te vinden in het lijstje met de midcaps. Ferrari Groep 3,9% hoger en Kendrion 3,1% hoger.
0: Dan naar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Want ook die hebben een nieuw omvangrijk sanctiepakket aangenomen tegen Rusland. Dat pakket moet de economische druk op Rusland opvoeren. Door bijvoorbeeld sancties tegen Russische functionarissen en banken. Daarnaast zorgt de wet er ook voor dat Donald Trump importheffingen mag opleggen aan landen die Russische olie en aardgas importeren. De heffingen kunnen oplopen tot 100% voor de 5 grootste importeurs van Russische olie en aardgas. Dat zijn onder andere China, India en Turkije. Nou, landen die minder dan 15% Russisch aardgas importeren zijn uitgezonderd van de heffingen, wat dan weer gericht lijkt op de Europese Unie. Binnen de Democraten in de VS was er daardoor wel veel oneenigheid over het pakket. Tegenstanders maken zich zorgen dat Trump het pakket gaat gebruiken om zomaar heffingen in te voeren. En ook sommige Republikeinen maken zich daar volgens CNN zorgen over ondertussen. Het wetsvoorstel werd uiteindelijk met 262 stemmen voor en 159 tegen aangenomen. 58 Democraten stemden voor de wet en 7 Republikeinen juist tegen. De wet is vernoemd naar de onlangs overleden Lindsey Graham. De Republikeinse senator was een uitgesproken bondgenoot van Oekraïne. Hij onderhandelde daar ruim een jaar over dat pakket en ging vlak voor zijn dood nog naar Kiev om te overleggen met Zelensky. De Senaat stemde vorige maand al in en Trump moet nu het pakket nog ondertekenen. Het zou de grootste steunbetuiging zijn vanuit de VS naar Oekraïne sinds Trump zijn tweede termijn. De gesprekken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk staan onder druk. Reden hiervoor is de Industrial Accelerator Act, een formele naam, en wat we eigenlijk kenden als de Made in Europe Wet. De Britse regering die vindt dat de wet onderdeel moet worden van de gesprekken over een nieuwe relatie tussen het VK en de EU. Want als die wet er doorheen komt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Britse producten als niet-Europees worden bestempeld. En dat kan miljarden kosten. Bij ons is Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek van de Universiteit Gent. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, hallo.
0: Meneer Vos, begrijpt u de bezwaren die het VK hier tegen heeft?
11: Ja, want er staat wel wat op het spel voor de Britten natuurlijk. Hè. Kijk, Europa is altijd de kampioen geweest van de vrijhandel. Hè. Wij lieten de concurrentie spelen en de beste en de goedkoopste bedrijven zouden dan wel bovendrijven. Maar ja, de wereld verandert. Hè. De Amerikanen beschermen hun bedrijven, hun sectoren. Chinezen doen dat al langer. Europa wil niet naïef meer zijn en wil nu ook de eigen bedrijven en sectoren beschermen. Maar dan is de vraag, wie is de Europese Unie? En de Britten ontdekken nu dat als zij daar niet toe behoren, dat hun bedrijven veel moeilijker toegang zouden kunnen krijgen tot sommige Europese markten als het gaat over strategische sectoren. En de Britten zijn bang daarvan te zullen worden uitgesloten. En dat zou de Britse economie inderdaad nog extra kosten kunnen opleveren.
0: Ja, heel jammer voor ze. Maar zij zijn met Brexit uit de EU gestapt, denk je dan ook?
11: Ja. Ja, precies. Of ze zijn er intussen wel achtergekomen dat dat idee van baas over eigen land, dat dat toch niet echt een meevaller is, dat ze daar een prijs voor betalen. En ja, je ziet ook hoe chaotisch die Britse politiek de voorbije periode in elkaar is gaan zitten. Hè. Hoe economisch het ook moeilijk is. Hè. Ze hebben dezelfde problemen als wij op het continent, maar meestal toch nog een stukje intenser. En zij zoeken toenadering tot die Europese Unie. Tegelijk ja, willen ze dan ook op een aantal fundamentele punten niet toegeven. Hè. Ze hebben gezegd van we stappen uit de Europese Unie, we gaan niet zomaar alle Europese regels volgen. En ja, dat geeft een spanning. De Europese Unie zegt, voor ons zijn er een aantal prioriteiten, hè, die bijvoorbeeld te maken hebben met visserij. We willen ook dat Europese jongeren weer vlot en goedkoop in Groot-Brittannië kunnen gaan studeren. En daar zijn de Britten dan terughoudend. En ja, dat maakt allemaal dat die relatie toch niet zo vlot loopt.
0: Ja, de Britse regering vindt dat deze wet nu dus onderdeel moet worden in de gesprekken om die relatie wel weer wat te verbeteren. Maar de EU die zit dat dus niet zitten. Hoeveel ruimte is er om die wet aan te passen voordat die wordt aangenomen?
11: Maar in principe is er nog ruimte, want het onderhandelingsproces is nog bezig. Maar ja, voor verschillende EU-landen is dat toch niet de grootste prioriteit. Hè. Zeker Frankrijk zegt, we moeten nu snel doorpakken. Hè. We moeten echt zorgen dat onze bedrijven beschermd zijn. En we zullen later misschien wel zien of we landen zoals UK er nog bij nemen. En ja, de Britten zijn dan bang van, als we er niet van in het begin bij zitten, dan zal het moeilijker worden om erachter af nog in te breken. En ja, het is een spanning die op dit moment wel hangt.
0: Ja, ja, en die spanning die lijkt ook ja, toch telkens nog wat groter te worden. Een geplande top tussen de EU en het VK wordt steeds uitgesteld om dit soort redenen. Hoe hoog kan dat oplopen, die spanningen?
11: Ja, dat is best wel intens. En het heeft ook te maken met de wereld is zo warrig op dit moment. En het davert en het schokt allemaal. En je weet niet goed ja, waar eerst te kijken. En dat maakt dat voor de Europese Unie ja, alles wat een beetje de nasleep van de Brexit was, is ja, voor een stuk ook een omgeslagen blad. Dus voor de Europese Unie is dit niet meer de allergrootste prioriteit. De Britten zelf zitten ook voor een stuk met interne moeilijkheden die ze ook willen uitklaren. En dat verklaart waarom dat die top tussen UK en EU, dat die altijd verder wordt uitgesteld. Dat dan nog eens in combinatie met uiteenlopende prioriteiten. Maar goed, naarmate dat verder wordt uitgesteld, zie je dat dat ook gevolgen heeft voor andere aspecten van de relatie. Bijvoorbeeld die Made in Europe wetgeving die nu in voorbereiding is.
0: Ja, nou is die Made in Europe wet is vooral eigenlijk opgesteld om China en de concurrentie daar die pijn doet om ja, daar wat aan te doen. Nou zien we aan de andere kant dat bijvoorbeeld een Canada steeds meer een partner wordt, een preferred partner van de EU. Hoe ligt het VK erin? Want ja, het voelt een beetje alsof zij het verloren kindje ook gelijk beginnen te worden dan.
11: Ja, ja, dat lijkt er echt wel op. Hè. Als je gisteren ook luisterde naar de toespraak van Ursula von der Leyen in het Europese parlement, dan ja, was het de hele tijd Canada hier, Canada daar. Canada is zo'n beetje onze, ja, hoe zeg je dat, onze bestie aan het worden. Hè. En de Britten zijn dan bang van, holla, nu raken wij op een zijspoor. En ja, dat heb je in een wereld waarin de geopolitieke toestand zo snel verandert en het de hele tijd ja, een beetje schaken is, zoeken naar bondgenoten. Waar vind je ze? Wat is op dit moment meest belangrijk? En ja, de Britten, het is niet dat ze onbelangrijk zijn voor de Europese Unie, maar de Europese Unie heeft ook andere partners waar ze op kan rekenen, waar ze goede relaties mee wil uitbouwen. En ja, de Britten staan niet meer als eerste in de rij.
0: Nee, en dan is een grote EU natuurlijk ja, wat krachtiger dan het kleine VK in vergelijking. Dank, Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek bij de Universiteit Gent.
1: Nou, nog even wat leuks om het half uur mee te eindigen. Atokos, dat is een Grieks eilandje, vlakbij Ithaca, is plotseling populair geworden omdat mensen daar ontdekt hebben dat je daar gezellig tussen de varkens kunt zwemmen in de zee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, dat doe ik iedere dag.
1: En sommige mensen die doen dat inderdaad graag. Ja, sommige mensen vinden varkens vies. Anderen willen ze graag opeten. Anderen willen er naar kijken. En sommigen willen er dus mee zwemmen. Die beesten die lopen daar vrij rond op het strand. Liggen daar ook een beetje te zonnen. En nemen af en toe een duik in zee om af te koelen. En ja, de mensen die lopen en zwemmen daar gewoon en liggen daar tussenin. Beelden zijn viral gegaan op TikTok en Instagram. En je weet wat er dan gebeurt. Dan wordt een verlaten eiland opeens een toeristische trekpleister. En nu meldt persbureau ASP dat er inmiddels duizenden bezoekers komen. Athakos is een klein particulier eilandje in de Ionische Zee. Er wonen geen mensen, er zijn eigenlijk amper voorzieningen, maar er worden nu wel dagelijks toeristen met boten naartoe gebracht. Vanaf Ithaca gaan meerdere excursies per dag die kant op. En ook vanaf Lefkada en Kefalonia worden tochtjes georganiseerd naar wat ze inmiddels noemen Piggy Island.
5: Well, it's unusual, that's for sure. I've never seen pigs on a beach before.
12: It's been amazing. Pigs are very lively, I'd say, but something very unique.
1: Ja, de varkens die scharrelen dus over het strand, een beetje op zoek naar eten. En sommige tour operators die lokken de dieren ook met fruit, door fruit overboord te gooien, dat ze dan naar die bootjes gezwommen komen. En dan...
0: Ja. Hoorspel.
1: Ja. Dus. Het succes heeft toch een keerzijde. Er zijn uiteraard dierenactivisten die willen een einde aan deze excursies en ook aan het voeren van de varkens. Zo is er een organisatie die Athakos Pigs. En die stelt dat de dieren door de grote aantallen bezoekers worden uitgebuit. Varkens zijn ook wel gewond geraakt bij gevechten om voedsel. Er zijn ook toeristen gebeten. Lekker voor ze. En die groep die wil nu dat het voeren wordt gereguleerd, dat de dieren worden opgevangen en dat de natuur op Athakos beter wordt beschermd.
0: Dat is de zee voor het hoorspel.
1: Ja, ja. Het hoorspel is compleet, ja. Dankjewel. Fijn dat je daarvoor bent hier.
0: Graag gedaan.
1: Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Centrale Bank gisteravond de rente verhoogd voor het eerst in ruim 3 jaar. En er zit waarschijnlijk nog een renteverhoging later dit jaar aan te komen in december. Nou, zometeen spreken we met huiseconoom Han de Jong. En dan hoor je ook de reactie van Donald J. Trump.
13: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
14: Tot morgen.
15: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
16: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
17: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
20: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen.
21: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiscFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiscfree.nl.
31: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
32: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
33: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
34: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
33: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
34: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
33: En als je voor jezelf werkt?
34: Ook gewoon 1 factuur per maand.
33: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
32: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
35: True Lease met Grenke.
36: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
35: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
36: Precies wat we nodig hadden.
35: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: BNR Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af na een spits die iets rustiger was dan gebruikelijk. Het verkeer heeft de meeste vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert en afrit Valkenswaard gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 30 minuten. Ook op de A4 Rotterdam richting Den Haag rijdt het nog langzaam. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg kun je rekening houden met een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de N233 Veenendaal-Kesteren. Tussen de aansluiting met de A12 en Gorkum 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 235,1. De A7 Duitsland richting Groningen bij 245,2. En de A15 Gorkum richting Rotterdam bij 71,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stag.
9: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Beloofde pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, de rente in Amerika verhoogt voor het eerst in 3 jaar tijd met 25 basispunten. We zagen het aankomen, het is gebeurd gisteravond. En er zit nog een renteverhoging aan te komen, later dit jaar, waarschijnlijk. Nou, dat hoor je zometeen van huiseconoom Han de Jong. En de eerste reactie van Donald Trump op die renteverhoging. Want Trump die wil natuurlijk een renteverlaging. Nou, is Kevin Warsh dan al afgeschreven of niet? Over 1,5 minuut in de ochtendspit.
3: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCheli.nl.
8: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Het is precies 5:05. Goed dat je luistert. Laatste half uurtje van de Ochtendspits van donderdag 17 september. Maxime.
11: Hallo.
2: Wat gaan we zo nog doen?
11: Nou, we gaan het hebben over iets dat nog nooit eerder is voorgekomen. Het Vaticaan wil een Oscar winnen. Ja, hoe dat zit en of ze kans hebben, dat hoor je zo meteen. En collega Niels Koloos heeft het laatste nieuws uit de techwereld voor je.
2: Maar eerst gaan we naar Washington, want de Federal Reserve heeft gisteravond unaniem besloten de rente in Amerika met 0.25% te verhogen.
12: In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point to 3.75% to 4%.
2: Ja, en verder blijkt dat meerdere leden van het beleidscomité verwachten voor het einde van het jaar nogmaals de rente te gaan verhogen. Nou, er waren uiteraard wat reacties. De aandelenmarkt sloot licht negatief. Kapitaalmarktrente liep iets op. BNR's huiseconoom Han de Jong heeft uiteraard die persconferentie van Warsh, Kevin Warsh, die we net hoorden, de voorzitter van de Fed, gevolgd. En vertelt wat hem opgevallen is.
13: Ik volg dit soort persconferenties natuurlijk al jaren. En het is duidelijk dat Warsh ook op die persconferentie behoorlijk zijn eigen stempel drukt. Ten eerste was de persconferentie kort, was precies 1.5 uur. In het verleden was dat 45 minuten of zo. Bij de ECB is dat ook 45 minuten. Ik kijk ook wel eens naar de persconferentie van de Centrale Bank van Rusland. Nou, daar duurt een persconferentie meer dan 1 uur. Ten tweede mochten de journalisten die het woord kregen, die mochten precies 1 vraag stellen. Dat was in het verleden wel wat vrijer. Hè? Dan kregen ze een antwoord en dan konden ze nog wel eens een vervolgvraag stellen. Maar nou, dat was nu niet zo. De antwoorden van Warsh die waren ook wel heel erg kort. En nou, eigenlijk niet zo heel veelzeggend. Ik zit in een WhatsApp-groep met een aantal mensen die in financiële markten werken of hebben gewerkt. Een van die mensen die noemde hem arrogant en die... Ja, het was natuurlijk laat op de avond, maar hij schreef ook nog op WhatsApp: wat een pompous prick. Dat is.

0: wel heel erg uitgesproken. Dus laat ik zeggen dat de persoonlijke stijl van Wors is wel een heel andere dan die van zijn voorganger.
1: Ja. En inhoudelijk was het een goed verhaal? Want ja, hij zegt die inflatie is nog steeds te hoog. Daar moeten we wat aan doen.
0: Ja, het was eigenlijk een heel begrijpelijke beslissing. En er werd natuurlijk ook gevraagd van ja, waarom heb je al in juli de rente al niet verhoogd? Wat is er nou veranderd? Nou ja, wat er veranderd is natuurlijk wel duidelijk. Ten eerste zei hij, de economie heeft verder aan kracht gewonnen. De arbeidsmarkt is sterk. Tegelijkertijd is de inflatie hoog en die is die loopt nu op ook. De olieprijs is nu een stuk hoger dan in juli. En daar krijgt die inflatie een nieuwe impuls van. Dus dit was wel een logische beslissing die ook breed verwacht was.
1: Ja, toch, je kan nu de rente verhogen, maar we weten ook dat de belangrijkste aanjager van de inflatie energieprijzen zijn. Ja, met die renteverhoging krijg je die straat van Hormuz niet open of iets dergelijks. Dus gaat dit dan helpen?
0: Ja, nou, dat is een goede vraag. Hè. Die werd natuurlijk ook gesteld op de persconferentie. Wors bevestigde natuurlijk dat de Fed met die energieprijzen inderdaad, met die renteverhoging de energieprijs niet kan beïnvloeden. Maar wat hij dan zei, en dat is eigenlijk een beetje standaard antwoord van een centrale bankier, dat is dat de Fed met die renteverhoging wel kan proberen te voorkomen dat die hogere energieprijzen zich vertalen in een heel breed inflatieproces in de hele economie.
1: Ja, we hebben inmiddels ook de reactie van Donald Trump gezien vannacht. Hè? Die in zijn woorden nog redelijk mild zegt dat hij nog steeds vertrouwen heeft in Wors. Ook dat hij eigenlijk wil dat de rente naar 1% wordt bijgesteld. Toch wel heel bijzonder dat een president zich daarin mengt in dit soort zaken. Maar ja, dat is inmiddels de realiteit van vandaag. En Wors is ook gevraagd naar zijn band met Trump. Luister even mee.
2: I have to ask. What is your message here to President Trump, who has repeatedly called to cut interest rates, not raise them?
3: I've got nothing for you on a discussion with the president.
1: Ja, en hij zei verder ook, wij blijven doen wat we moeten doen, en that's it. Dat biedt wel vertrouwen, denk ik, hè, voor zijn onafhankelijkheid, zijn positie.
0: Ja, dat denk ik wel. In de reactie van Trump viel het me ook wel op, voor zover ik die helemaal heb meegekregen, hoor, dat hij niet iets persoonlijks zei over, of althans niet iets naars over Wors. En ja, het is natuurlijk wel duidelijk dat Wors heeft natuurlijk met de beslissing om de rente te verhogen, heeft hij natuurlijk toch zijn onafhankelijkheid wel onderstreept. Wat verder natuurlijk ook interessant is, dat is dat volgens de documentatie die ook is vrijgegeven, verwachten de FOMC-leden, dus dat is het beleidscomité, die verwachten toch nog wel een renteverhoging door te moeten voeren voor het einde van het jaar. Nou zijn er nog twee vergaderingen. De eerste die is eind oktober, dus dat is echt een week of anderhalf week of zo voor die tussentijdse verkiezingen voor het congres. Mm-hmm. Ik gok erop dat ze dan de rente onveranderd zullen laten, maar dat ze in december alsnog die rente wel zullen verhogen.
1: Dat is onze huiseconoom, Han de Jong.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: En de Oscar goes to...
6: Nou, ja, misschien wel het Vaticaan. Oh. Het Vaticaan wil namelijk voor het eerst in 97 jaar, ja, voor het eerst ooit, sinds het begin van de Oscars, een film ervoor insturen. Dat schrijft het Amerikaanse vakblad Variety. Het gaat om een korte documentaire, Green Lava, die geproduceerd is door het Vaticaan en gaat over een man, Giacomo Mativi, die de ziekte van Duchenne heeft.
7: L'uomo deve essere lava viva per non pietrificarsi.
6: Ja, dit is een stukje van de trailer van Green Lava. De film gaat deze week in première in Los Angeles. En daar moeten we het even over hebben met Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit Tilburg. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Heeft u hem al gezien, Green Lava?
8: Ja, een stukje. En ook omdat jullie vanmorgen belden dat ik geïnterviewd zou worden over die film. Ik had hem nog niet gezien. Maar hij is al van 2024. Toen is hij gepresenteerd in het Augustinianum in Rome. En het is dus eigenlijk een project van Paus Franciscus en Giacomo Mativi geweest. En er is ook een foto van die twee. De paus al oud. En Giacomo is een 22-jarige jongen met de ziekte van Duchenne, die elkaar in dat lijden vriendelijk aankijken. Dat is best een indrukwekkende foto. Maar nu is hij ingestuurd en nou gaat hij in Amerika in september in première.
6: Ja, Maakt het Vaticaan eigenlijk vaker films? Want dit, ja, ik zou er niet zo in kunnen opnoemen.
8: Nee. Nou ja, goed, er worden wel veel films over het Vaticaan gemaakt.
6: Ja, die over het kiezen van de paus een paar jaar terug.
8: Concrete, ja. En Two Popes. En het Vaticaan spreekt dus wel enorm tot de verbeelding. Ook in de films met Tom Hanks, van die romans. Mm-hmm. Ik ben even de naam kwijt, maar... Dus er worden films over het Vaticaan gemaakt, maar dit is de eerste. Terwijl ze ook een heel boeiend filmarchief hebben. Dus paus Leo XIII, die is gestorven in 1903. Die heeft al de basis gelegd van een filmarchief in het Vaticaan. Dat is dus heel indrukwekkend. Maar dit is de eerste documentaire, het is maar 39 minuten. Die wordt ingezonden naar de Oscar-toestand.
6: Ja, waarom deze film specifiek? Waarom is dit
1: verhaal?
6: Oscar-waardig, ja. Dit verhaal?
8: Daar zit een dubbele bodem in natuurlijk. Kijk, het Vaticaan is een gemeenschap. Het centrum van de katholieke kerk, dat is een gemeenschap van waarden. Hè? Dus wat de paus altijd verkondigt in preken en in toespraken voor de televisie, dat zijn deugden, zoals barmhartigheid, et cetera. Nou, in deze film wordt een deugd gerepresenteerd. En worden er ook vragen of antwoorden gegeven op de vraag hoe je met lijden omgaat. En dat is natuurlijk een antwoord dat eigenlijk in de katholieke kerk is ontwikkeld. In de katholieke theologie is ontwikkeld. Hoe ga je met lijden om? Als het onvermijdelijk is, en waar is dan God in het lijden? En vooral, hoe ga je ermee om? Nou, daar zijn antwoorden op gegeven in deze korte documentaire.
6: Ja, dus ze passen toch wel goed bij elkaar, het Vaticaan en films.
8: Zeker, dus het is een soort... Paolo Ruffini was de perschef ten tijde van Paus Franciscus. Die heeft het initiatief genomen voor deze film. En die heeft gedacht, nou ja, kijk, het is en het is een mooie documentaire. En we verkondigen ook nog eens een keer... De blijde boodschap is wat zwaar gezegd, maar wel de manier waarop christenen zeggen van, hoe moet je nou met het lijden omgaan? Want het mooie is, kijk, Giacomo, er is een netwerk van vrienden om hem heen die voor hem zorgt. En je ziet ook op een gegeven moment in je documentaire dat hij woont in Noord-Italië, dat hij in de natuur tot rust komt. Ja, dat is in feite de kernboodschap van Franciscus geweest. Hè. Ga op een goede manier met elkaar om. Hè, dus een zieke is ook een leermeester voor mij als gezonde om te leren zorgen voor een ander. Eén. En twee, de natuur is ons gegeven en je kunt er ontzettend in gelukkig worden. Ja. Ondanks... De vreselijke ziekte die je getroffen heeft, dat is de kernboodschap die daarin is uitgedrukt.
1: Ja, het speelt zich af in het Dolomieten, prachtig gebied. Dus dat is misschien alleen al het kijken waard. Ja. Is dit nou dat ook een soort marketingverandering die we zien van het Vaticaan om meer mensen te bereiken? Ook zo'n deelname aan de Oscars, dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Maar is het ook de deuren open en de moderne media verkennen? Ja.
8: Zeker. Dat is ook al eerder wel wat bescheidener gebeurd. Hè. Dus Vaticanum II, dat is een concilie die hebben gezegd, we moeten open staan als kerk naar ontwikkeling in de wereld. Maar Paus Franciscus die had daar echt een handje van om mensen te benoemen op posten in het Vaticaan die niet per se priester waren of geestelijk of uitmunten in een kerkelijke carrière, maar die gewoon verstand van zaken hadden. En Paolo Ruffini, dat was een topjournalist van de Messaggero, die heeft hij gewoon aangesteld als hoofd van de Vaticaanse media. Die man die wist dus hoe media werkt, hoe communicatie werkte. En daar is dit, hij is nu met pensioen hoor, maar daar is dit dus een resultaat van.
1: Mooi. Nou, ik denk niet dat het Vaticaan zijn eigen streamingdienst heeft. Hè? Dat we hem daar kunnen gaan bekijken waarschijnlijk. Het zal wel ergens bij
8: je. Je hebt wel Vaticaan News. Ja. Je kunt ook 24 uur lang naar de Sint-Pietersplein kijken. Ja. Misschien dat ze daarop zitten.
1: Dankjewel. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit Tilburg. 14 minuten voor 10. Rijn Baartmans bij de ANWB met een ongeluk op de A2.
9: Dat klopt. In de richting van Eindhoven ging het mis tussen Weert en afrit Valkenswaard. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 25 minuten langer over. Het was iets rustiger dan gebruikelijk deze ochtendspits. We gaan kijken wat dit betekent voor de avond. De avondspits is op donderdag altijd een stukje drukker dan de ochtendspits. Zoals verwacht stonden er files bij de Zuurhofbrug. Ook dit zal vanavond het geval zijn. Het verkeer kan rekening houden met 30 tot 60 minuten vertraging op de A15 richting Europoort. Ook krijgt het verkeer vanavond te maken met buien. Regen trekt vanavond van west naar oost. En dit kan betekenen dat de dagelijkse files langer zijn dan gewoonlijk. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting België bij hectometerpaal 215,0. En de A7 Horen richting Zaanstad bij 7,1.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
11: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
12: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
1: En over een minuut of 12 is het 10 uur, dan gaan we naar BNR's Big Five. Deze week de Big Five van de 5 grote plannen voor Nederland. Aflevering 4, Diana Matroos, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Nou, mooie thema's al gehad deze week. Wat ga je vandaag behandelen?
13: Vandaag gaan we helemaal in de gezondheidszorg duiken, want we weten natuurlijk dat is een groot probleem. Het eigen risicoverhoging is weliswaar uitgesteld met een jaar, maar we weten gewoon, er moet iets gebeuren in die zorg.
1: Ja.
13: Anders loopt het vast, dat gebeurt nu al natuurlijk, en het probleem gaat alleen maar groter worden. Nou, wie moet je dan hebben als je een groot visionair plan wil hebben voor de gezondheidszorg?
1: Ernst Kuipers. Nee?
13: Had ook gekund, heb ik wel eerder gehad.
1: Heb je nog een idee?
6: Nee, doe zelf maar.
13: Nee? Nou, Marcel Levy natuurlijk.
1: Oh, ja, dat zeker, ja.
13: Misschien wel de bekendste dokter van Nederland. En natuurlijk ook bestuurder geweest. Hij wilde natuurlijk ook graag minister worden, maar politiek gezien lukte dat natuurlijk niet vanwege de kabinetten die we hebben gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn grote plan.
1: Ja, neemt nooit een blad voor de mond.
13: Heerlijk.
1: Is misschien ook wel iets te recht toe recht aan voor de politiek. Misschien af en toe.
13: Ja, ik weet inderdaad niet of hij dat dan daar zou overleven.
1: Maar voor zo'n uur radio is dat wel lekker. Dat je gewoon een eerlijk verhaal. En zij de toekomstvisie eigenlijk over de zorg, hoe het ook kan.
13: Ja, hoe het ook kan.
1: Hartstikke mooi. Vanaf 10 uur, uur lang hier op BNR in BNR's Big Five. Dankjewel.
4: Tech Update.
1: Niels Koolhoos is bij ons. Niels, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Iwan en Maxime.
1: We gaan praten over media en AI. Want de NPO, dus de publieke omroep, DPG, de persgroep, Mediahuis, Talpa, alle grote mediapartijen in ons land, die hebben gezamenlijke richtlijnen opgesteld voor transparantie over het gebruik van AI in de journalistiek. Nou, wat regelt die dan? En is dat niet eigenlijk al lang geregeld in allerlei wetgeving?
14: Nou ja, we hebben natuurlijk de Europese AI Act, dus die is er al. Maar ik wens je heel veel succes met het lezen van die wettekst als jij je een keertje afvraagt, goh, wat mag ik wel en niet op de radio met AI? Mm-hmm. Want die wet is gewoon heel erg complex en lang en er staat natuurlijk veel meer in. En juist daarom zijn de NPO, DPG, Mediahuis en Talpa met richtlijnen gekomen op initiatief van Mediacampus NL, een soort accelerator, als je het met een mooi Engels woord wil omschrijven. Alleen ze zijn dus wel gebaseerd op de AI Act, maar net wat begrijpelijker geformuleerd. Okay. Want de AI Act verplicht media namelijk om sommige vormen van AI gebruik duidelijk te maken, hè, in publicaties en producties. Mm-hmm. Vooral als het om audio- of videomateriaal gaat met journalistieke doeleinden. Want ja, je kan toch best wel makkelijk deepfakes in de wereld gooien van bijvoorbeeld Rob Jetten die iets zegt over de begroting. Ja. Terwijl het helemaal niet zo is. En daarom lezen we vooral over deepfakes in de richtlijnen van de media. Of het nou om audio of video gaat. Want de AI Act is daar gewoon heel erg streng over. Je mag in journalistieke media eigenlijk geen deepfakes tonen, tenzij je er echt heel erg duidelijk bij zet, dit is AI, dit is een deepfake. En verder zijn ook richtlijnen voor tekst. En die zijn dan weer wat makkelijker. En ook voor andere dingen zoals het bewerken van audio en video met AI, dat mag je wel gebruiken, hoef je niet per se erbij te zetten als je bijvoorbeeld je beeld wat scherper wil maken of kleur wil aanpassen. Maar in veel andere gevallen moet er dus een verplicht label bij en daar zijn die richtlijnen dus voor. Ze zijn overigens nog niet in beton gegoten, want ze moeten de komende tijd nog aangescherpt en aangepast worden op basis van ervaring en feedback uit de praktijk.
1: Nou, we zijn het al, veel grote partijen betrokken, dus NPO zou ON ook meedoen. Nee, goed. DPG, Mediahuis, Talpa. Ik mis eventjes FD Media Groep / BNR in dit lijstje.
6: Ja, grote media.
1: Onze hoofdredacteur even geappt.
14: Ik had hem vanochtend even geappt met het persbericht van, hey,
1: en,
14: Mark,
1: waar
14: zijn wij nou eigenlijk? Hoe zit het nou? En hij zei, ja, ik ga er even naar kijken. Hij vond het wel interessant uitzien. En vaak volgen we dit soort dingen wel, zei hij.
1: Oké, maar niet meegenomen in het proces.
6: Hij voelde zich niet buitengesloten.
14: Dat moet ik nog maar een keer
6: nog vragen. Arme Mark, we gaan zo even naar
1: tot die tijd kunnen we nog allemaal AI-sloppen versturen.
6: Ja, kunnen alles doen wat we willen.
14: Ik ben nu gewoon, dit is niet nieuws.
1: Het biedt ook kansen.
14: Nee.
1: Okay. Dan tot slot nog even nieuws voor de gefrustreerde Windows-gebruiker, want de bestanden Explorer, de verkenner of de Explorer, die gaat binnenkort normaal werken, want die werkt nu niet normaal. Ik ben zelf geen Windows.
14: Ik weet niet of je dit herkent, maar het is mijn grootste frustratie als trouw Windows-gebruiker al meer dan 10 jaar. Dan open ik die bestandenverkenner op Windows. Dan ga ik bijvoorbeeld naar documenten in de sidebar en dan ga ik naar de zoekbalk en dan tik ik de naam van een specifiek document in, want dat heb ik dan nodig.
6: En dan ga je 6 uur wachten voordat hij het heeft gevonden. Dat hij alle opties heeft gevonden.
14: Je hoort oprecht nog net niet een soort motor in je computer haperen.
1: Indexeren, indexeren.
14: van pijn. Ja. Het duurt vreselijk lang, zoals Maxime al zei. En 9 van de 10 keer dan wacht je. Dan is die blauwe balk of groene balk vol. En dan kan hij je bestand niet vinden terwijl het er wel staat.
6: Ja, of er staat zo een lijst van echt 80.000 bestanden die iets gelijk hebben met die naam die je hebt ingetikt.
14: Het gaat echt helemaal nergens over. Maar nu komt dan het goede nieuws. Er komt misschien binnenkort eindelijk een einde aan deze ellende. Want naar verluidt zou Microsoft een bestandenverkenner aan testgebruikers getoond hebben die gewoon werkt. En ja, dus Windows Insider.
6: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik heb dit nog nooit meegemaakt.
1: En de zoekfunctie werkt dus ook.
14: Hoezo, je hebt het nog nooit meegemaakt? Je vertelt net een mooie anekdote van hoe het dan gaat.
6: Ja, maar ik heb nog nooit meegemaakt hoe het zou moeten werken.
14: Ja. Oh, nou kijk. Windows Insider, zoals de officiële testgebruikers van Microsoft heten, die zouden een mail gehad hebben met de aankondiging dat het steeds beter wordt. Dus ze moesten even de testversie gebruiken. En dat deden ze. En ze zochten bijvoorbeeld de naam van een bestand. En gewoon binnen enkele seconden stond het bestand bovenaan. Kon je erop klikken. En toen deed hij het. 2026, het jaar van onze Heer. We zijn er eindelijk. Later in de herfst moet het ook voor alle gebruikers uitgerold worden. Maar de vraag is natuurlijk, Iwan, waarom is dit dan zo lang zo slecht geweest?
1: Waarom is dat zo moeilijk om te maken?
14: Ja. Er zijn heel veel redenen voor, maar een belangrijke is dat de verkenner elk bestand helemaal uitleest voordat hij aan de lijst met zoekresultaten toegevoegd wordt en voordat je die lijst überhaupt te zien krijgt. Dus dat de computer gaat helemaal draaien, alles van top tot teen voor jou uitlezen, tot het helemaal niet nodig is. Omdat je misschien ook alleen op bestandsnaam zou hoeven te filteren. In plaats van als hij elke map stuk voor stuk door gaat lopen, elke bestanden inhoudelijk gaat scannen. Oftewel, het zoekalgoritme is gewoon heel erg inefficiënt, maar binnenkort moet dat dus gewoon normaal gaan worden, beter gaan worden, en dan kan je normaal zoeken, en het duurde slechts jaren.
6: Ja, decennia.
14: Decennia misschien wel, ja.
1: We hebben allemaal Astra en GPT-5.6, maar een bestandje vinden lukt
14: soms zijn
1: niet.
14: Soms zijn het de simpele dingen die mij gewoon heel blij maken. Want het zijn dit soort aankondigingen.
1: Niels, dankjewel.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: Dan moeten we tot slot nog even naar het Drentse dorp Eekst, vlakbij Assen. Want daar heeft een basisschool een probleem dat niet bepaald alledaags is. Ze hebben daar last van een kolonie vleermuizen waar ze maar niet vanaf komen. Het gaat om de Prins Willem-Alexander school daar. Daar willen ze al een jaar beginnen aan de constructie van een nieuw gebouw, meldt RTV Drenthe. Maar dat gebouw moet op de plek komen van het oude. Mm-hmm. Dus dat gaat niet zolang die vleermuizen er zijn.
1: Oh, die kan ze gewoon uitroken.
6: Ja, dat mag dus niet, want het zijn beschermde dieren. En die mogen niet zomaar verjaagd of bestreden worden. Dat moeten ze zelf doen. En heeft de school dus al verschillende pogingen gedaan, met als grootste machtige poging het nabouwen van het gehele dak van de school met precies dezelfde hellingshoek en precies dezelfde ligging ten opzichte van de zon, maar dan 3 meter verderop. Een operatie die 2 ton heeft gekost, maar dus zonder succes. Want de vleermuizen die blijven lekker zitten waar ze zaten, heerlijk in dat oude dak. Nou, nu komt er dan toch nog een poging om ze weg te krijgen. Elke kier die groter is dan een centimeter, die is nu afgedicht met schuim. Er werden allemaal 1-richtingsluiken geïnstalleerd in de hoop dat die beesten de komende weken geleidelijk aan dan toch maar naar buiten gaan en niet meer terug naar binnen komen, want het is paringsseizoen, dus ze willen er nu op uit als het goed is. Het is nu hopen dat het werkt, want het moet nu gebeuren, vertelt een expert bij RTV Drenthe.
16: Straks rond eind oktober dan gaan ze eigenlijk overwinteren. Dan vliegen ze eigenlijk niet meer erg uit. Het eerste deel van het seizoen, vanaf 15 mei tot eind juli, eigenlijk kan het ook niet. Want dan zitten ze in de kraamperiode, dus dan gaan ze bevallen. Dan kunnen de jongste vleermuizen nog niet vliegen. Dus daardoor zorgen dat in deze korte periode dat het alleen maar gedaan kan worden.
6: Ja, het is dus nu of nooit. En dan kan hopelijk de sloop eind dit jaar beginnen als het allemaal lukt. En dan kan de bouw volgend jaar van start. En in de tussentijd moeten de leerlingen een beetje overleven in noodgebouwen die op het schoolplein allemaal geplaatst zijn, waar ze al een jaar in zitten en waar ze waarschijnlijk nog wel 2 jaar in zullen blijven zitten.
1: Tot zover de... Ik wou zeggen de Big Five. Nee, die begint toch. Tot zover de ochtendspits voor vandaag. Maxime, dankjewel.
6: Graag gedaan.
1: Zometeen dus BNR's Big Five. De Big Five van de grootste plannen voor Nederland. Vandaag met Marcel Levy, arts en voorzitter van de NWO. Wij zijn er morgenochtend weer om 6 uur. Zometeen om 10 uur dus de APB, de politieke beschouwingen. Die volgen we BNR op bnr.nl, in de BNR-app. En later vandaag veel meer daarover. Tot morgen.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
18: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
19: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
22: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
25: Yes!
26: Thuisbatterij.
27: Einde salderingsregeling.
28: Terugleverkosten.
29: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
30: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
25: Yes!
31: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
32: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
33: En AI is een hele logische volgstap. En
34: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
35: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
36: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
37: Nu in de BNR-app.
6: Koning Charles brengt tech-elite samen in Schotland voor AI-top, maar er gebeurt nooit wat. Ja, dat zegt Ben van den Burg. Trump woest na EU-uitnodiging Canada. Als ze dat doen, stop ik de handel met Europa. En vergrijzing light toont zich op de arbeidsmarkt. Nou, dat en meer lees je in de BNR-app.
1: Het is 10:00, we gaan naar Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, kan je overal weer doorrijden?
9: De meeste plaatsen rijdt het door inderdaad. 25 kilometer file in totaal. Nog een paar pijnpunten. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar ging het mis tussen Weert en afrit Valkenswaard. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 30 minuten. Ook op de A59 richting Den Bosch is het nog druk. Tussen Maden en Waspik 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting België bij hectometerpaal 215,0. En de A28 Zwolle richting Groningen bij 194,5.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
38: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jetten zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jetten lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. Een Roemeen die op Lowlands bijna 30 mobieltjes stal, moet 2 maanden de cel in. Zelf zei hij dat hij voor de muziek in Beringhuizen was en dat hij onder invloed van alcohol en drugs uit stelen ging. Maar de rechter geloofde er niks van, ook al omdat de dief een dubbele laag kleding aan had en de mobieltjes in aluminiumfolie wikkelde. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïense aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het probleem van de zorg in ons land is niet het geld, maar het gebrek aan leiderschap. We hebben 1 baas nodig, zegt misschien wel de bekendste arts van ons land, Marcel Levy. Zometeen hoor je hem in de Big Five van de 5 grootste plannen.
2: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: Ze bouwde haar eigen merk Stieglitz uit tot een succesvol en opvallend bedrijf in de modewereld. Pien Stieglitz. Maar achter die kleurrijke buitenkant gaat wel een verhaal schuil vol financiële nachtmerries en verkeerde mensen. Hoe ze van de schulden en een bijna faillissement naar succes ging, dat hoor je vandaag om 2:30 op BNR.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Trulease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
10: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
13: Dat kan.
12: In de BNR-app.
13: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: De verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld. Dat werd natuurlijk al bekend in aanloop naar Prinsjesdag, na een hoop discussie. En de vraag is, zijn deze debatten over het eigen risico nou de kern van het probleem in de zorg? Kom je daarmee tot een groot plan om het te verbeteren? Of zijn we aan het duiken voor het echte probleem? Marcel Levy, welkom.
14: Goedemorgen.
0: Zijn we aan het duiken?
14: Ja, natuurlijk is het eigen risico voor veel mensen belangrijk. Maar het is natuurlijk niet het belangrijkste als het gaat om gezondheidszorg. Als je denkt van, wat voor gezondheidszorg willen we eigenlijk in Nederland over 10 jaar, of over 15 jaar, kunnen we het niveau wat we nu hebben handhaven of misschien zelfs nog een beetje verbeteren. Hoe gaan we het met het geld doen? Ja, om dan al je energie in het eigen risico te gaan steken. €40 erbij, €25 eraf of toch niet. Ja, dat gaat niet echt opschieten.
0: Nee. Ik zei bij de aankondiging al, misschien ben jij wel de bekendste arts die we hebben in Nederland. Je bent natuurlijk internist, dus je bent ook zelf nog met patiënten bezig. Maar je bent zoveel meer. Je bent ook voorzitter van de NWO. Dat is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Voormalig bestuurder ook in de zorg. Dus je weet ook met die pet hoe het allemaal werkt. AMC heb je bestuurd in die tijd. En ook in Londen een aantal ziekenhuizen. Toezichthouder, adviseur. Columnist, je bent gewoon overal.
14: Ja.
0: En je weet overal wat van.
14: Leuk gevarieerd leven.
0: Ja, ja, precies, heel mooi. We zijn heel blij dat we met jou een beetje kunnen praten over hoe we nou die gezondheidszorg kunnen verbeteren. En we proberen ook wat verder te kijken dan een jaar vooruit wat er nu bij Prinsjesdag gebeurt. En echt tot een groot plan komen. Als je even toch nog het dilemma schetst voor de politiek als het gaat om de gezondheidszorg. Hoe groot is dat dilemma?
14: Ja, dat dilemma is wel groot. Omdat we eigenlijk het debat over een aantal belangrijke keuzes de hele tijd niet voeren. Ik zal één voorbeeld noemen. Mm-hmm. Als je kijkt naar. Je kan zorg in twee grote brokken opdelen. Wat we technisch dan curatieve zorg noemen. Nou, wat is dat? Dat is huisartsen, ziekenhuizen, geneesmiddelen. Dat is zeg maar die kant van gezondheidszorg die iedereen kent. En dan heb je natuurlijk ook nog wat we in Nederland langdurige zorg noemen. Thuiszorg, verpleeghuiszorg, maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp en dat soort dingen. Nou, het grappige is, dat eerste stukje, ziekenhuizen, huisartsen, geneesmiddelen, is Nederland eigenlijk best wel goedkoop en compact. En functioneert eigenlijk, ja, er zijn altijd verbeteringen mogelijk, maar zo slecht nog niet.
0: Oké, dus daar zijn we eigenlijk te negatief misschien over.
14: Zijn we best wel negatief over. Dan heb ik het niet over de geestelijke gezondheidszorg. Die zet ik wel even apart. Daar zijn wel weer grote problemen. Maar misschien niet eens in dat echt stukje van de zorg voor zieke mensen. En de behandeling daarvan. Nou, het andere stuk is meer problematisch. Dat is ook heel groot. Dan hebben we een pakket waar Nederland zich echt onderscheidt van elk ander land in de wereld, namelijk heel groot, heel uitgebreid. Als ik in Italië of in Frankrijk vertel dat wij voor mensen die gebreken hebben of ziek zijn, dat wij huishoudelijke hulp regelen, dat er boodschapjes voor je wordt gedaan, dat er van alles nog wat aan, dan kijken ze je echt aan. En of ze beginnen heel hard te lachen. Want ja, als in Italië je moeder ziek is,
0: zorg je voor elkaar.
14: Ga je toch zelf stofzuigen? Of je neemt er zelfs in huis. Of de buren doen het. En dat hebben we in Nederland nu allemaal geoutsourced. Naar een heel ingewikkeld systeem met heel veel kleine bedrijfjes. Die ook niet allemaal bona fide zijn. Hè. Er is veel over te doen. Mm-hmm. Waar heel erg veel geld in omgaat. En een deel gaat via de gemeente. En een deel gaat via de zorgkantoren. En nou, het is bijna niet te overzien. En de discussie is natuurlijk, is dat te handhaven? Willen we dit op lange termijn doen? Of gaan we toch naar een situatie dat je zegt, nou nee, we trekken ons een heel klein beetje terug uit dat domein. En we mensen moeten zich wat meer verlaten op elkaar.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, wat er nu gebeurt aan die kant, dat is echt verspilling.
14: Nou, dat vind ik een heel groot woord. Maar laten we zeggen, het is heel luxueus. Ik ben niet tegen luxueus, maar het is wel een keuze. Als we allemaal zeggen, nee, dit willen we, want we willen niet bij onze moeder gaan stofzuigen of voor de buurvrouw boodschappen doen, vind ik ook best. Maar dan moet je ook ophouden met dat gezeur over geld. Want dan blijft het zo duur als dat het nu is.
0: Ja, want dat is dan echt het politieke dilemma. Hè. We weten allemaal, het is te duur. Die post die wordt steeds groter. En dat kunnen we gewoon niet meer betalen. Of tenminste, ja, we kunnen het zijn keuzes die je moet maken. Dan kan je andere dingen niet doen. Dan worden er vervolgens discussies gevoerd van, misschien moeten we maar minder medisch specialisten opleiden.
14: Ja, maar dat is dus net aan die kant waar het al vrij efficiënt en goedkoop is. En er worden nu al, naar mijn mening, te weinig medisch specialisten opgeleid. Die getalletjes die spreken voor zichzelf. Zodat we over niet al te lange tijd een flink tekort aan dokters gaan hebben. Ja, daar wordt het niet goedkoper van. Daar wordt het alleen maar heel veel duurder van. Want ja, dan moeten we ze weer uit het buitenland halen. Of we moeten ze heel erg veel gaan betalen om ervoor te zorgen dat ze nog wat langer willen blijven doorwerken. Dat is denk ik geen goede oplossing. Dus we zijn de hele tijd, om maar een beetje in de medische hoek te houden, voor grote wonden zijn we kleine pleistertjes aan het plakken.
0: Als we het dan hebben over verspilling, hè, want je zegt, ik zou het niet verspilling willen noemen, dat stukje, dat is gewoon een luxe die we ons hebben veroorloofd, zouden we anders moeten doen. Is verspilling wel een probleem in de zorg?
14: Oh ja, nou nu heb je wel een van mijn favoriete onderwerpen te pakken. Ja.
0: Je begint helemaal te lachen. Ja, waarom is het zo favoriet?
14: Nou ja, kijk, iedereen zet zich nu, als het gaat om geld, dan zegt de overheid en een heleboel instituten in de zorg, het gaat om passende zorg. En dan zeg je, wat bedoel je nou precies met passende zorg? Hè, want ze denken dat ze daarmee kunnen oplossen. oplossen. Nou, de ene bedoelt er wat anders mee dan het ander. Maar als je naar de overheid kijkt, dan bedoelen ze eigenlijk, we gaan niet meer alles in het pakket doen. Nou, dat vind ik een hopeloze discussie. Want als er gewoon goede behandelingen zijn die beschikbaar zijn in een welvarend land als Nederland, waarom zou je die dan op rantsoen gooien?
0: Dus dan krijgt iemand geen kankerbehandeling?
14: Omdat het te duur is.
0: Te duur, ja.
14: Nou, dat is een hele moeilijke discussie. Die wordt ook bijna trouwens nooit tot een goed einde gebracht. Het enige wat ooit uit het pakket is gegaan is vitamine D. Heeft minister Kuipers gedaan, Ernst Kuipers, tegen de wil van de volledige Tweede Kamer in. En het heeft echt peanuts opgeleverd.
0: Dus, eigenlijk best gek dat hij dat als dokter heeft gedaan. Of?
14: Nou ja, daar had hij best goede redenen voor. Misschien juist wel als dokter. Maar de politiek gaat heel slecht akkoord met dit soort dingen. Dus ik zie het niet gebeuren. Maar verspilling bestrijden, daar hebben we een kans. Er zijn economen die zeggen, zijn weliswaar Amerikaanse getallen, dat in de zorgkosten 20% verspilling is. Nou, laat het bij ons iets beter zijn, maar nog als het 10% is. Hè, de zorgbegroting is inmiddels nu, hè, hebben we deze week gehoord, 118 miljard. Dan kunnen we per jaar bijna 12 miljard besparen.
0: Ja, dat zijn nog eens bedragen.
14: En ik zie verspilling overal. Overbehandeling, dubbel opbehandeling, slecht gecoördineerde zorg. Dat is allemaal, kost allemaal geld. Dingen die gebeuren die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Routine, bloedonderzoekjes, foto's die eigenlijk helemaal niet hoeven. Misschien zelfs wel operaties die wat minder noodzakelijk zijn. Dat wordt allemaal uit het zorgpotje betaald. Maar het is niet alleen dat. Het is ook dat we veel te veel betalen voor sommige dingen. Voor dure geneesmiddelen betalen wij echt veel te hoge prijzen. Nou, ik weet dat de overheid enorm haar best doet om daar wat tegen te doen, maar is nog niet zo heel erg succesvol. Maar dat is ook een vorm van verspilling. Bureaucratie en administratie is ook verspilling.
0: Ja, want vertel eens, je bent natuurlijk internist, je ziet ook patiënten. Wat ben jij allemaal aan het doen aan administratie op een dag?
14: Heel veel. Dus ik merk het aan mijn eigen polykliniek, maar misschien ben ik wel heel inefficiënt. Maar er zijn gewoon ook serieuze onderzoeken waar gekeken wordt naar wat doen mensen over een dag. 20 tot misschien wel meer dan 30% van de tijd gaat op aan administratie. En dan zeg ik echt niet dat alle administratie en de dingen die je moet noteren, dat die onzin zijn, helemaal niet. Dat moet nou eenmaal, je moet verantwoording afleggen voor wat je doet. En je moet netjes opschrijven wat je doet en waarom je het doet. Maar er zit ook wel heel veel onzin bij.
0: Noem eens iets waarvan je zegt, daar moeten we gewoon morgen mee stoppen.
14: Nou, als ik een bepaalde cholesterolremmer wil voorschrijven, dan moet ik een of ander idioot formuliertje invullen. En dat kan alleen maar op papier, want het is nog steeds niet digitaal. En ik denk wel eens, dat doen ze misschien wel expres, want ze willen eigenlijk liever niet dat ik die cholesterolremmer voorschrijf, want die is meer kostbaar dan andere cholesterolremmers. Maar ik doe het niet voor niks. Dus daar heb ik echt wel over nagedacht. En ik voel me echt wel verantwoordelijk voor kosten. Maar als ik denk, nee, deze patiënt moet dit echt hebben, dan begrijp ik niet dat ik allemaal hele ingewikkelde formuliertjes moet invullen, die vervolgens ook nog niet eens via de computer verstuurd kunnen worden. Dus het is allemaal heel een enorme rol. Dus één voorbeeldje, maar zo gaat het de hele dag door.
0: Ja, dus heel veel verspilling op dat punt. Je noemt dus ook het voorbeeld van te dure medicijnen. Dit is ook echt een probleem in de wereld van kanker. Ik werk ook met KWF samen. Maar die proberen ook echt meer betaalbare geneesmiddelen. Waarom kunnen we hier maar geen doorbraak in bereiken?
14: Nou, dat is lastig, want Nederland is natuurlijk niet het enige land in de wereld. En je wil ook niet dat we het hier heel erg goedkoop maken, zodat de pillenfabrikanten zeggen, nou, dan verkopen we het hier niet meer. Dus je moet hier Europees mee optrekken. En dan is het gelijk een beetje ingewikkeld, want alle Europese ministers worstelen hiermee. Maar als het een pilletje is van Sanofi, dan vindt de Franse minister plotseling toch dat het een beetje moeilijk is. En als het van GlaxoSmithKline komt, doet Engeland niet meer mee. Dus je hebt hier wel echt grote diplomatieke kracht nodig. Je moet dit op EU-niveau doen. Ik denk dat je ook serieus moet kijken naar de duur van patenten en de omvang van patenten, want daardoor kunnen ze het zo duur maken. En ik denk zelfs alleen al het dreigen daarmee heeft al een negatieve invloed op de prijs.
37: De Big Five. Diana Matroos.
0: Nou heb je echt een serieus probleem geschetst. En artsen klagen hier ook al heel lang over. Mooi, verspilling in de zorg oplossen. Maar zie je het gebeuren?
14: Nou ja, als je je daarvoor inzet wel. Want het mooie van het strijden tegen verspilling is dat het, ja, dat het beter is voor patiënten. Die hoeven dan geen bloedonderzoek wat eigenlijk helemaal niet nodig is. En die hoeven geen operaties die helemaal niet nodig zijn of waar ze niks mee opschieten. Het is fijner voor de dokters, want dokters willen geen onzin doen. Die willen graag hun tijd zinvol besteden. en het kost minder geld. Dus het is echt zo'n win-win-win ding.
0: Ja, maar waarom gebeurt het dan niet?
14: Nou, omdat niemand zich er echt voor inzet. En heel veel dingen zijn erin geslopen. En niemand lijkt hier heel veel prioriteit aan te geven.
0: Terwijl je tegelijkertijd zegt van het is een win-win-win voor iedereen. Ja. We kunnen er enorme kosten mee besparen.
14: Ik moet trouwens me een beetje nuanceren nu ik dit zo zeg. Want de verenigingen van medisch specialisten bijvoorbeeld, hè, dus de neurologen of de cardiologen of de internisten, die zijn echt wel heel erg bezig met hoe kunnen we verspilling terugdringen. Maar het moet denk ik op een veel grotere schaal. De verzekeraars zouden zich er ook achter moeten zetten. De ziekenhuisorganisaties en de zorgorganisaties zouden moeten zeggen, dit wordt ons speerpunt. De minister hoor ik verdraaid weinig zeggen over verspilling. Alsof het er niet is.
0: Ja. En dan maar weer over dat eigen risico praten. Hè? Want dat is dus wat we in de praktijk zien.
14: Zo'n afleider.
0: Ja. Want dan komen we denk ik op een tweede punt dat jij heel belangrijk vindt als het gaat over jouw grote plan voor de zorg. Is dat er eigenlijk gewoon een eindbaas ontbreekt.
14: Ja, en je zegt het heel goed, eindbaas. Want ik ben een enorme voorstander van het idee van professionals in the lead. Ik geloof dat echt de oplossingen gaan komen van verpleegkundigen, diëtisten, artsen, mensen die echt op de werkvloer staan, aan het bed van de patiënt, die zien wat er niet goed is en die komen vaak ook met de beste oplossingen. En natuurlijk worden die ondersteund door managers en bestuurskundigen en god weet wat. Maar ik denk dat zij echt wel het voortouw moeten nemen. En dat willen ze vaak ook wel. Maar sommige problemen zijn zo groot dat die groep dat niet op kan lossen. En dan blijft het toch in polderland Nederland een beetje hangen. En ja, als we het niet eens kunnen worden met elkaar, dan is de oplossing meestal dat we niks doen. En daardoor blijven hele belangrijke dossiers eindeloos hangen. En dan is er niemand die zegt, oké, mensen, we zijn hier nu anderhalf jaar over bezig. Ik hak de knoop nu door. En dat ontbreekt er echt in ons systeem. We hebben een heel ingewikkeld systeem. En de zorgorganisaties mogen iets zeggen. En de professionals mogen iets zeggen. En de verzekeraars uiteraard mogen iets zeggen. Maar niemand is de baas.
0: Nee, en wie profiteert dan daar het meeste van? Als je dat hele systeem zou beschrijven.
14: Ik denk dat niemand ervan profiteert. Want er is stilstand en ook heel veel vernieuwing die we met z'n allen, na heel lang praten, dan toch wel overeen zijn gekomen, wordt in de praktijk niet doorgevoerd. En dan sluiten we van die hele ingewikkelde zorgakkoorden. Ja. Heel veel pagina's, heel veel mooie woorden. Maar het stokt onwijs in de uitvoering. Ja, wie profiteert hiervan? Ja, wie profiteert van de zorgakkoorden? Ja, dat klinkt een beetje onaardig. Maar dat zijn vooral de KPMG's, de Deloitte's en de Ernst & Young's van deze wereld. Want die komen wel weer met een nieuwe PowerPoint-show, waardoor er weer echt heel veel geld die kant uit gaat.
0: Ongelooflijk, maar, hè? Ik sprak hier ook over de techwereld met Bert Hubert. En die beschreef dit ook van allerlei consultants die worden ingevlogen. Ja. IT, allemaal van extern. En
14: omdat
0: daar
14: we het
0: wordt
14: zelf
0: dus meestal
14: moeilijk vinden om een beslissing te nemen, gaan we dat uitbesteden aan mensen die eigenlijk ook niet met de oplossing komen, maar wel met heel veel slides, heel veel powerpoints. Ja, en die best heel duur zijn.
0: Ja. Dus er moet een eindbaas komen en dat zou dan de minister moeten zijn?
14: Daar kun je eventjes over nadenken. Maar ja, je wilt natuurlijk, dit gaat om iets wat we samen doen, hè, als maatschappij. Ja. Het wordt ook betaald door ons allemaal. Dus ja, in het Nederlandse democratische principe zou je toch iemand willen hebben die ook gewoon van ons allemaal is. Die wordt gecontroleerd door ons allemaal. Ja, dat is toch uiteindelijk via de minister.
0: Ja, en dan zien we de dokters aan de andere kant die dan ook flink gaan protesteren. Want ik moet gewoon meteen denken aan dat verhaal met Ernst Kuipers, toen die minister was, die de kinderhartchirurgie ging aanpakken. Die ging wel echt, bam, een knoop doorhakken. Nou, processen,
14: ja, dat
0: weerstand.
14: Klopt. Ja, dat is best wel goed voor. Maar dat was ook een voor. Dat was misschien. Het is aan de ene kant wel interessant om te zien wat er dan gebeurt. Aan de andere kant was er maar een vrij kleine groep die zich daartegen verzette. En het was ook niet zo heel slim uiteindelijk.
0: Van wie niet slim?
14: Nou, ik denk van het ministerie uiteindelijk. Want het ging ook een beetje gek, hè. Dus de kinderhartchirurgie moest dan op een minder aantal plekken. Dus 2 of 3. En dan schreven ze een brief. Zeiden, nou, natuurlijk moet dat wel in Rotterdam. En toen dacht ik zo, oh ja, waarom dan natuurlijk? En,
0: moest je
14: en
0: dan denken omdat hij daar bestuursvoorzitter is geweest?
14: Nou, en zich jarenlang hard had gemaakt als bestuurder voor de kinderhartchirurgie. Dus dat was ongelukkig, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En vervolgens zeiden ja, nou moet het dan maar niet in Groningen. Nou, toen werd Groningen heel erg boos. Dus zeiden, ja, de ouders van kinderen, die zeiden, dat moet heel ver rijden. En er was de volgende brief, nou, doe het dan maar wel in Groningen. Dan doen we het niet in Leiden. Ja, weet je, Dat is geen manier, denk ik, om zo'n dossier aan te pakken.
0: Ja, dus je wil wel een eindbaas als minister, maar die moet dan wel vervolgens doen wat jullie leuk vinden.
14: Nee. Ik denk dat je het iets anders had moeten aanpakken. Je had moeten zeggen, we willen op 3 plaatsen in Nederland hartchirurgie. En die 3 plaatsen moeten voldoen aan de volgende 10 criteria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm-hmm. En vervolgens had je een onafhankelijke instantie. Het mag de inspectie zijn, het mag iemand anders zijn. Maar iemand die er geen belang bij heeft, moet gewoon kijken welke 3 plekken in Nederland voldoen aan criterium 1 tot en met 10.
0: Ja.
14: En dan had je denk ik tot een besluit gekomen wat niet door de rechter was tegengehouden, waarvan iedereen uiteindelijk had gezegd het is oké.
0: Oké, dus het gaat erom, iemand moet wel het besluit nemen, maar je moet het wel op de goede manier dan vervolgens
14: uit. Ja, je bent geen dictator, het moet natuurlijk wel kloppen en het moet kunnen worden gecontroleerd. Ja. Waarom neem je dat besluit? En ik denk waar hij zich ook een beetje op verkeek, en dat is lastig, is er is enorme afhankelijkheid van alles. Hè? Want als je geen kinderhartchirurgie hebt, is het best moeilijk om je kinder IC open te houden. Dat is een belangrijke groep. En het is ook een groep die veel doorstroom kent. Dus dat is prettig voor een IC. Dus het is lastig om een kinder IC open te houden als je geen kinderhartchirurgie hebt. Ja, als je geen kinder IC hebt, dan kan je eigenlijk ook geen kindertrauma's.
0: Dus het heeft heel veel gevolgen voor andere
14: precies,
0: zaken.
14: Als je geen kindertrauma's op kan nemen, kan je geen traumacentrum zijn. Als je geen traumacentrum hebt, kan je geen anesthesist opleiden.
0: Toch zeggen, de wereld van zorg, ik bedoel, het zijn ook wel eigenzinnige mensen natuurlijk. Hè?
14: Nou, ja.
0: Mag ik toch wel zeggen met jou tegenover me? Je bent ook lekker eigenzinnig.
14: Ja.
0: Dus je moet ook wel van goede huizen komen om dit te kunnen doen als minister. En dan zit die minister ook nog in een spagaat dat hij maar 4 jaar vooruit kan regeren.
14: Ja, nou konden ze maar 4 jaar vooruit regeren. Want de meeste van de laatste jaren zitten er maar 1 of 2 jaar.
0: Ja.
14: Als je kijkt naar ministers die toch best wel succesvol zijn geweest en wel wat voor elkaar hebben gekregen, dan denk ik onmiddellijk aan minister Borst. Nou, die zat er bijna 8 jaar. En Edith Schippers, wat je ook van haar vindt, was niet de grootste expert, maar liet zich wel omringen door mensen die er heel veel verstand van hadden en hele goede adviseurs. En die heeft er ook lang gezeten en ook best veel voor elkaar gekregen. Dus ja, ministers.
0: Wat was dan een positieve verandering in de zorg die die 2 hebben bewerkstelligd?
14: Nou, minister Borst heel veel op de inhoud. Die kwam ook uit de inhoud. Dus die zei, als er een bepaald geneesmiddel niet werd geregistreerd voor HIV, was dat bijvoorbeeld in die tijd heel belangrijk. Zei ze, doe het toch. En dat gaf een enorm vertrouwen in het veld. Van, hey, daar zit een minister die gewoon niet alleen maar naar de technicalities kijkt, maar de knoop doorhakt op belangrijke dossiers. En minister Schippers heeft toch wel met wat toen nieuw was, met een toch een beetje gek in een systeem wat eigenlijk ging over marktwerk, was zij degene die allemaal budgetteringen ging doorvoeren. En dat werkte eigenlijk best wel goed. En er trad toen best een aardige beheersing van de kosten op. Daar moet je wel eventjes voor zitten.
0: Ja.
14: Dat heb je, ik denk dat trouwens Ernst Kuipers het ook best wel heel goed zag, hoor.
0: Ja.
14: Maar ja, die moest ook weer na 2 jaar weg.
0: Ja, precies. Ja, dan kon het ook niet afmaken. En die heeft natuurlijk wel die zorgakkoorden ook wel in gang gezet.
14: Ja, dus de gedachte, de richting was best wel heel oké.
0: Ja.
14: Maar je hebt tijd nodig ook.
0: Wat zou als een minister dit nu durven doen, hè? Meer knopen doorhakken. En wat zou dan de echte knoop zijn die doorgehakt moet worden?
14: Nou, ik denk dat we nu echt op een punt zijn beland dat we een beetje af willen van het systeem, dat al die ziekenhuizen met elkaar gaan concurreren en allemaal de grootste willen zijn en allemaal het meeste IC-bedden willen hebben en allemaal van die totaal zinloze operatierobots en zoveel mogelijk scans. Dat is echt super.
0: Waarom zijn die robots onzin? Dat is toch juist de tijd waar we naartoe gaan? Meer technologie. Ik ben trouwens zelf door een robot ook geopereerd.
14: Nou, je bent volgens mij door een chirurg geopereerd. En
0: ja, die zat aan de knoppen.
14: Een robot, maar die chirurg kan ook die operatie heel goed doen zonder robot. En als je denkt dat de robot het beter kan, nou, dan is de systematiek in de geneeskunde, dan doe je een vergelijkend onderzoek. Doe je de helft van de mensen met de robot en de helft van de mensen zonder robot, kijk je wie er beter af is. Dat soort onderzoeken wordt bijna niet gedaan.
0: Dus het is een beetje natte vingerwerk dat we denken, oh ja, leuk, dit.
14: En wat er als ze al gedaan worden, komt er niet uit dat de robot beter is. Wat er wel uitkomt, is dat de robot heel veel duurder is. Dus ik denk dat we ook naar innovatie. Ik ben een enorm voorstander van innovatie. Maar ik denk dat we altijd kritisch moeten blijven van, is dit echt vooruitgang? Of is het gewoon een mooie glimmende machine die heel veel geld kost, maar ons eigenlijk niet veel verder brengt?
0: Een toverwoord wat we ook elke keer horen. We moeten meer inzetten op preventie. Is dat dan de oplossing voor het grote probleem in de zorg? Nou, Marcel Leefje denkt daar wat anders over. Blijf luisteren.
15: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
16: Voor de beste start van je werkdag
18: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
19: En Eva.

0: de podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp.
2: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
3: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
15: Yes!
16: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
14: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
15: Yes!
17: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2. Nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
18: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
17: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
19: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
20: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR
21: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 25 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles rijdt het vanaf Zevenaar langzaam. Je doet er 10 minuten langer over. Op de N306 Kampen richting Harderwijk is meer verkeer op de weg. En dat komt door een beurs, de Agrotechniek Hollandbeurs. Tussen de aansluiting met de N309 en afrit Biddinghuizen is je vertraging 10 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,4. En de A27 Gorkum Breda bij 31,5.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. Een Roemeen die op Lowlands bijna 30 mobieltjes stal, moet 2 maanden de cel in. Zelf zei hij dat hij voor de muziek in Beringhuizen was en dat hij onder invloed van alcohol en drugs uit stelen ging. Maar de rechter geloofde er niks van, ook al omdat de dief een dubbele laag kleding aan had en de mobieltjes in aluminiumfolie wikkelde. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïense aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Marcel Levy vindt dus dat er echt meer een eindbaas moet komen en dat zou de minister moeten zijn. Die moet voor beweging zorgen. Maar wat moet de werkvloer zelf doen om dingen in beweging te krijgen? Luister naar het tweede deel van de Big Five.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken, maar wil je...
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: En daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Fijn dat je nog luistert. Ik onderzoek deze week welke 5 grootste plannen er zijn voor Nederland om nou eindelijk eens slepende dossiers op te lossen. Vandaag praat ik over de gezondheidszorg en dat doe ik met internist Marcel Levy. En hij is nog zoveel meer. We hebben altijd een kettingvraag in deze uitzending, Marcel. En gisteren sprak ik met Jacqueline Kramer, natuurlijk oud-minister van Vrom. En die wilde dit van jou weten.
5: In lijn met wat ik zelf net zei over wie neemt nou regie. Ik denk dat ook in de veranderingen die nodig zijn voor de toekomst in de gezondheidszorg, dat de regie niet alleen van de Rijksoverheid kan komen, maar van een georganiseerde wijze waarop de ervaringsdeskundigen zelf laten zien hoe het anders kan. Op welke manier ziet hij het? Is dat ook de manier waarop hij ziet dat het alleen maar mogelijk is? Of denkt hij dat de overheid de oplossing is?
6: Ja, leuke vraag. Ik ben een enorm voorstander van professional in the lead. Dus mensen die op de werkvloer staan, die te maken hebben met het dagelijks werk. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten, dokters. Het rijtje is natuurlijk nog veel langer. Dat je, als je aan hen om oplossingen vraagt, dat je ook goede oplossingen krijgt. Natuurlijk moeten ze daarbij worden geholpen en ondersteund door mensen die ook dingen op een wat grotere schaal in gang kunnen zetten, die het geld overzien. Maar ik denk dat professional in the lead wel echt een heel belangrijk principe is. En het is ook bewezen dat werkt. Ik denk eventjes terug aan de begintijd van het coronavirus en de pandemie. Toen moesten er ongelooflijk veel dingen op heel korte termijn veranderd worden in ziekenhuizen. Op bijna alle afdelingen, op alle niveaus. En toen kregen professionals de vrije hand om dat te doen. Ja. En het werkte als een zonnetje. En ze gingen ook niet te veel geld uitgeven. En het was niet onverantwoordelijk. Maar iedereen ging gewoon aan de slag.
4: Boeiend, hè?
6: En het werkte onwijs goed. En toen denk ik, toen zei iedereen, dat moeten we vasthouden. Nou, dat hebben we natuurlijk weer niet vastgehouden. Dat geldt voor heel veel van die goede dingen die toen gebeurden. Maar het was voor mij wel het bewijs dat het zo kan.
4: Ja.
6: Maar het is ook wel zo dat gezondheidszorg is natuurlijk een groot ding. Gaat heel veel geld in om, gaan heel veel mensen in om. En soms zijn er problemen waar je toch niet uitkomt. En als het dan stagneert, dan moet er doorzettingsmacht.
4: Ja, dus dat is die minister waar we het in het eerste half uur, die moet dan meer.
6: Lukt het na een paar maanden niet of na een anderhalf jaar niet? En het gaat om spoedeisende zorg en het schiet niet op. En de GGZ schiet niet op. En dan moet er een minister zijn die zegt, oké, mensen. Ja, nu gaan
4: we gaan rechtsaf
6: zo doen.
4: Ja.
6: En het grappige is, mijn ervaring is ook dat mensen, ook mensen die het misschien niet met dat standpunt eens zijn, uiteindelijk toch liever hebben dat er wat gebeurt dan dat er maar de hele tijd niks gebeurt.
4: Ja.
6: En dan,
4: zie je dat in deze nieuwe minister, of nieuws is intussen, zit ze alweer een tijdje, gaat zij dit wel kunnen?
6: Nou, ze heeft zeker de capaciteiten, maar ik heb het nog niet gezien. Ze is ook nieuw in het veld, dan is het allemaal ietsje moeilijker. En je moet ook wel echt een flinke club van goede topambtenaren hebben die je daarbij ondersteunt, als je niet zelf al heel veel expertise hebt op dat gebied. En het vindt nu allemaal nog best wel heel politiek en beschouwend en rustig. En de veldpartijen moeten het maar oplossen, bla bla bla.
4: Dat is natuurlijk überhaupt wat we zien, hè? Als we nu kijken naar politiek Den Haag.
6: Ik heb die activiteit nog niet gezien, maar ik denk altijd het beste. Dus ik denk misschien komt het nog.
4: Ja, wat zou je haar adviseren?
6: Nou, een visie ontwikkelen. En ze is slim genoeg om dat te doen. Of om zich te laten adviseren om dat te doen. En dan ook vervolgens te gaan zeggen, en ik wil dat het zo gebeurt.
4: Ja.
6: Punt.
4: Ja. En die visie, zou je haar daar ook een beetje mee kunnen helpen?
6: Ja, dat is ook weer zo grappig. In het regeerakkoord stond dat er een staatscommissie ging komen die toch belangrijke adviezen ging geven over de richting van de organisatie van de gezondheid.

0: gezondheidszorg. Nou, en die is ook aangekondigd na een jaar, maar nu is het alweer heel lang stil. En ik denk, ja, weet je, hup, aan de slag, mensen. Ja. Elk half jaar dat we niks doen, is eigenlijk een beetje zonde.
1: Waarom vinden ze dit nou zo ingewikkeld in politiek, Den Haag?
0: Geen idee. Geen idee. Ze vinden het allemaal een beetje eng. Het is een beetje groot. Het is ook best wel moeilijk te overzien. Iedereen heeft er een mening over. Maar ja, ik denk, dat zijn misschien wel juist ingrediënten die het heel kansrijk zouden maken.
1: Maar je kan ook afgebrand worden, hè, natuurlijk, als het over dit onderwerp gaat. Want onze zorg, dat is wel iets waar we op aangaan als samenleving.
0: Ja, maar dat gaat niet alleen voor dit onderwerp. Ik vind mensen die bang zijn, die iets niet doen omdat ze bang zijn dat het misschien wel niet goed gaat. Dat zijn toch niet de mensen die ons moeten regeren. We willen juist mensen die een idee hebben over hoe het wel moet. En dat dan uitproberen. En natuurlijk, iedereen maakt fouten. En je kunt soms er ook ergens op terugkomen. Allemaal helemaal niet verkeerd. Maar om dan te zeggen, nou, ik ben bang dat iedereen boos wordt, of dat iedereen, weet ik veel, het andere.
1: Maar je hebt dus wel het gevoel dat het kernprobleem is. Dat ze het eigenlijk uit de weg gaan. Want er wordt echt al zo lang gesproken dat die post gewoon te hoog is voor dat ministerie, en dat andere ministeries bepaalde zaken niet kunnen doen. Dat je gewoon afvraagt, waarom komt dit nou maar niet in beweging?
0: Nou, zelfs daar kun je nog anders over denken en zou je de minister een visie op moeten hebben. Want we geven natuurlijk in Nederland op dit moment zo'n, wat is het, een kleine 14% van alles, het hangt een beetje vanaf hoe je telt, van wat we met z'n allen verdienen aan zorg uit. Maar die kosten stijgen en als er niks gebeurt, ik vind dus dat er wel wat moet gebeuren, maar als er niks zou gebeuren, dan stijgt dat zomaar door naar 17-18%. En dan nog denk ik wel eens, hoe erg is het als een rijk en welvarend land 18% van wat we met z'n allen verdienen aan zorg uitgeven. En daar hoort dan ook ouderenzorg, jeugdzorg, er hoort heel veel bij.
1: Ja.
0: Dan gaat, dat is toch ook geen ramp. Dus ontwikkel daar eens een visie op. En dan zeggen politici heel vaak, ja, maar dan blijft er te weinig over voor wegen en scholen en tanks zijn tegenwoordig ook weer heel hip. En dan denk ik wel eens, dat is gewoon niet waar. Want het Centraal Planbureau had al lang uitgerekend dat zelfs al wordt het 17-18%, dan blijft er echt nog heel veel geld over en kun je zoveel drones kopen als dat je leuk vindt.
1: Ja, je kan dus wel een aantal zaken aanpakken. Dat heb je natuurlijk al verteld over die verspilling in de zorg en dat er gewoon een knoop doorgehakt moet worden door een minister. Maar je zegt ook, geef meer vertrouwen op de werkvloer. Want dat punt maakte je net. En toen verwees je ook naar de coronatijd. Dan kon het allemaal wel.
0: Ja, het is toch eigenlijk heel grappig. Ja. We hebben daar een enorme workforce zitten. Dus het aantal mensen wat in de gezondheidszorg werkt is gigantisch. Die zijn heel hoog opgeleid allemaal.
1: Ja.
0: Dat kost heel veel geld. Als je, ik zal een voorbeeld noemen, medisch specialist opleiden, duurt al meer dan 12 jaar. Daar gaat zo een miljoen gemeenschapsgeld in zitten.
1: Daarom wil de overheid ook bezuinigen. Ja.
0: Maar het is dus mensen waarin we massaal investeren.
1: Ja.
0: En ze zijn nog niet klaar, of we vertrouwen ze niet meer.
1: Ja.
0: En dan moet, dat is een slechte investering. Heb je een miljoen in geïnvesteerd?
1: Maar aan wie ligt dit nou? Dat het dus eigenlijk gewoon weer helemaal weg is na corona. Dat we dan gewoon weer doorgaan om elkaar klein te maken. Eigenlijk.
0: Ja, omdat er gewoon ook heel veel, nou ja, er wordt vaak gezegd, er werken heel veel mensen in de zorg, maar er werken ook wel heel veel mensen aan de zorg. Misschien wel een beetje te veel.
1: Te veel baasjes, managers.
0: Die gaan komen om 9 uur 's ochtends ook binnen en zetten hun computer aan en die gaan wat doen. Maar ik vraag me wel eens af, ja, wat zou er eigenlijk gebeuren als je niet iets zou doen?
1: Ja.
0: En gewoon wat meer de werkvloer zijn gang laat gaan.
1: Ja, je bent natuurlijk zelf zorgbestuurder geweest, AMC, maar dus ook van Londense ziekenhuizen. Dat was trouwens in coronatijd. Lukt het jou wel om dat dan te doen en vast te houden na coronatijd?
0: Soms wel. Dus ik maakte dat wel als een belangrijk speerpunt van mijn werk. En soms boek je daar dan succesjes, maar ook heel vaak wel teleurstelling. Of je had iets veranderd en dan keek je een jaar later weer terug en dan was het toch weer een beetje teruggeveerd naar hoe het was.
1: Ja.
0: Het is een hardnekkig probleem. Als het een makkelijk probleem was, was het natuurlijk al lang opgelost.
1: Ja.
0: Alleen, ik denk nog altijd dat als je hier een sterke visie op hebt en met veel energie en een klein beetje tijd in investeert, nou, dan komt dat echt wel een stuk beter.
1: We praten natuurlijk ook met elkaar in een tijd dat de corona-verhoren weer zijn geweest. Deed dat nog iets met jou persoonlijk?
0: Nou ja, ik kreeg een beetje een flashback. Want ik had zeker dat allereerste beginnetje was echt best wel heftig. En ik ben gewend om hard te werken en veel uren te maken. Ik vind mijn werk ook superleuk. Maar toen voor het eerst dacht ik, oeh, dit is wel heel veel en heel groot. En ook best wel emotioneel heftig. Ik wist niet welke kant het uitging. Ik voelde me natuurlijk verantwoordelijk. Er waren ook allemaal problemen met onze medewerkers. Ook in de privésfeer en in combinatie met het werk. En er waren veel meer patiënten dan we aankonden. Dus dat gaf heel veel spanning en stress. En dat had ik denk ik een beetje weggestopt na al die tijd. En dat kwam weer een beetje op toen, toen die verhalen zo loskwamen. Dus dat was voor mij wel weer, niet dat ik er nou helemaal rood in de boot van werd, maar het was toch wel weer een eye-opener. Dat ik dacht van, oh ja, dat was toen. En ja. Toen
1: merk je dat bij veel mensen in de zorg, dat dat toch iets met ze doet?
0: Absoluut. Al dit soort, weet je, er waren plotseling, ik weet niet hoeveel mensen die doodziek waren, en gingen er heel erg veel dood. Natuurlijk heeft dat ongelooflijk veel gedaan op zorgmedewerkers. En er werd er ook nog eens heel veel van hen gevraagd. En dan hadden ze thuis vaak ook verantwoordelijkheden. En er was ook heel veel onbekend. Dus zorgmedewerkers dachten stilletjes bij zichzelf ook wel eens, neem ik nu misschien dat virus wel mee naar huis? Stiekem. Nou, dat weet je.
1: Het zijn heftige dingen die jullie hebben meegemaakt. En ook dat mensen in hun eentje moesten sterven. Volgens mij heeft dat jou heel erg geraakt.
0: Dus dat is, als je terugkijkt op wat zouden we nou volgende keer anders moeten doen, dan kan je allemaal zeggen van, daar heb ik ook al wel een mening af. Maar als ik dan denk, wat zou ik anders moeten doen, dan staat bij mij met stip op 1 op het lijstje dat je het niet goed vond dat er bezoek was bij mensen. Dachten we toen dat echt goed was. Daar denk ik achteraf, dat was eigenlijk helemaal niet goed. Dat was misschien infectietechnisch wel goed, maar het was eigenlijk
1: menselijk
0: niet menselijk
1: gezien. Nee, precies.
0: Dat ga ik nooit meer doen.
1: Ja, dat zijn dingen die je leert. Die verhoren, die worden ook op een bepaalde manier gedaan. Vind je dat dat goed gedaan wordt?
0: Ja, ik vind het iets te veel in de stand staan van wie heeft wat verkeerd gedaan? En heeft Hugo het wel goed gedaan? En hoe kunnen we Mark Rutte betrappen op iets wat niet consequent was? Denk je, daar ben ik helemaal totaal niet in geïnteresseerd. Daar
1: zijn we goed in, hè? Altijd in die schuldvraag.
0: Ja, ik denk, doen we nou een enquête? Er zijn hele goede onderzoeken al gedaan, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bijvoorbeeld, over wat we volgende keer anders zouden moeten doen. Moeten de scholen niet toch open houden? Wat doen we voor de jeugd die opgesloten heeft gezeten? Daar zou je op moeten focussen. En niet van, wat heeft Hugo nou allemaal verkeerd gedaan?
1: Zometeen ben ik heel benieuwd, Marcel Levy, wat je nou vindt van dat preventiestuk. Want dat zien we vaak als de grote oplossing voor de zorg. Maar eerst ga ik even schakelen van Studio Amsterdam naar het Spand in Bussum. Want daar staat mijn collega Mark Beekhuis klaar zometeen voor de presentatie van Zaken doen. Je bent op een kennisfestival voor HR-professionals, begrijp ik?
2: Jazeker. En jij tuint er net als ik in. Vroeger heette dit Het Spand. Tegenwoordig heet het Spand uitroepteken. Dat is uit onze jeugd, hè, van Het Spand. Om
1: terwijl ik
2: er
1: toch vaak heb gestaan, ook als dagvoorzitter. Ja, dus,
2: dat
1: maar
2: zal
1: blijf ik het toch verkeerd doen.
2: Ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Het is maar een lettertje. We gaan straks met de vraag aan de orde. Moet je nou vol inzetten op AI of wil je juist terughoudend zijn? Want AI kan misschien wel de hele mensheid vervagen. Wat moet je daarmee in de boardroom? Moet je dan je personeel juist aanjagen? Ga ermee aan de slag of misschien juist niet? Gaan we het over hebben in het boardroom panel. Verder de troubles van Ed Sheeran en ProRail komen ook in het boardroom panel aan de orde. En ons hoofdgast Erik Wegewijs is een oud-commando, nu oprichter van Switched On. Het is een activatiebureau dat gaat over zaken zoals veerkracht voor je medewerkers. Nou, dat is inderdaad een prachtig thema voor de plek waar we nu staan. Robi dus, kennisfestival in Spand in Bussum.
1: Mooi, we gaan luisteren vanaf 11 uur. Dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ik praat nog steeds met Marcel Levy over grootse plannen voor slepende dossiers in Nederland en dan de grote vraag rondom de zorg. We hebben al veel besproken. Kan preventie de zorg redden?
0: Leuke vraag. Laat ik als eerste zeggen, preventie is superbelangrijk. Want wat probeer je te beogen bij preventie? Dat mensen überhaupt helemaal niet ziek worden. Dus dan hoeven ze ook niet naar de dokter, hoeven ze ook geen medicijnen te gebruiken. Dat is natuurlijk dat is dan fijn voor hen. Maar het is ook fijn voor ons allemaal. Als je gezond bent, kun je ook je familietaken beter doen. Kun je je werk beter blijven doen.
1: Ja. Doe je er zelf veel aan?
0: Aan
1: preventie?
0: Nou, ik probeer. Ik geloof niet dat ik de allergezondste man van Nederland ben, maar ik probeer
1: je houdt van een wijntje en een lekker.
0: Ja, maar ik probeer wel een beetje op te letten dat het niet too much is. En ik probeer heel veel te sporten. Een beetje ook als tegenwicht. Ik ga zeker niet roken. Dus ik neem keurig mijn vaccinaties. Ook een vorm van preventie.
1: Ja, ja, ja.
0: Mensen
1: worden wordt meer geld voor uitgetrokken, zag ik nu.
0: Ja, voor gordelroos. Heel verstandig, denk ik. Daar hebben toch wel veel mensen last van. Dus ik denk dat preventie gewoon een uitstekend idee is. Maar nu komt een beetje het misverstand. Wat je in de politiek vaak hoort zeggen is, als we nou maar inzetten op preventie, dan gaan de kosten van zorg omlaag. Dat is nog maar de vraag. Want als mensen niet ziek worden, worden ze een heel stuk ouder. En op een gegeven moment gaan we toch allemaal een keertje voor de bijl. Dus ja, dat die kosten omlaag gaan, dat weet ik nog eigenlijk niet. Mm-hmm. Ik zal twee voorbeelden noemen. De meest voorkomende kanker bij de vrouw is borstkanker. De meest voorkomende kanker bij de man is prostaatkanker. Er is geen preventie die je kunt verzinnen die dat gaat voorkomen.
1: Oh, ik dacht wel alcohol. Dat wel borstkanker...
0: Heel klein beetje. Heb je echt hele grote groepen mensen nodig. Honderdduizenden mensen om daar een effect aan te tonen. Dus ja, maar echt, ik heb het nu echt over... Echt
1: ja, dat je echt het verschil kan maken. Ja.
0: Ja. En dus dat is heel beperkt. Daar moeten we ook bescheiden over zijn. Dus ik zeg niet dat dan zeggen mensen: oh, dus je bent tegen preventie. Nee, ik ben helemaal niet tegen preventie. Supergoed. Maar je moet niet denken dat daar alle ziekte zomaar mee weg is. Dat hoort ook een beetje bij ons mens zijn. Dat we op een gegeven moment een nare ziekte kunnen krijgen. En dat we niet allemaal ouder dan 100 worden.
1: Ja.
0: Dus natuurlijk valt er nog heel veel te verbeteren. Maar het is echt iets anders. En het is heel dom om nu je investering in preventie al in te gaan boeken als een besparing op gezondheidszorg. Dat werkt
1: dat is gewoon naïef.
0: Niet zo.
1: Ja. Vind je wel dat artsen dit meer, en artsen en verpleegkundigen natuurlijk ook, en iedereen in de zorg dat meer moeten meenemen in hun gesprekken?
0: Nou, nu ga ik nog iets zeggen waar heel veel van mijn collega's het niet mee eens zijn.
1: Oké, doe maar.
0: Maar ik heb twijfel of dokters dit moeten doen. Want dokters zijn er niet zo goed in. Dat wil zeggen, als ik iemand opneem en die heeft een hartinfarct in het ziekenhuis, en ik zeg, u kunt beter stoppen met roken, dan is de kans heel groot, en dat zeg ik, als iemand rookt, dan is de kans heel groot dat die stopt met roken. Maar de kans is ook heel groot dat die 3 maanden later toch weer rookt. En hetzelfde geldt voor onverantwoord alcoholgebruik, en hetzelfde geldt voor overgewicht, en hetzelfde geldt voor mensen die te weinig bewegen. We zeggen het echt wel. En sommige dokters heel actief, en die doen er ook wel wat aan. Maar het heeft niet zoveel effect. Hè? De behaalde resultaten uit het verleden zijn nou niet echt heel goed.
1: Maar misschien zit het ook niet echt in jullie. Want vroeger heette het natuurlijk studie medicijnen.
0: Ja,
1: toen ging het vooral over pilletjes natuurlijk.
0: Je slaat de spijker een beetje op de kop, even los van de pilletjes. Maar dokters die worden dokter omdat ze gemotiveerd zijn om zieke mensen beter te maken. En nu komt daar de motivatie bij. Oh, het is ook heel belangrijk om gezonde mensen gezond te houden. Maar dat is voor veel mensen toch niet de primaire drijfveer. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Je kan een fantastische loopbaan doen met het beter maken van zieke mensen. Maar ik denk dat er nog een andere factor is. Namelijk als je het hebt over alcoholgebruik, over roken, over bewegen. Dat heeft te maken met gedrag. En dokters zijn geen expert op het gebied van gedrag. Gewoon niet. Nee. Daar hebben we andere mensen voor. Psychologen. Marketeers, die weten heel veel van het beïnvloeden van gedrag.
1: Ja, en die beïnvloeden nu verkeerd gedrag.
0: Gedragswetenschappers. Ja. Dus je moet, denk ik, als je het over preventie hebt, veel meer gebruik maken van dat soort mensen. En dan zeg ik niet dat dokters het helemaal niet moeten doen. Maar ik denk dat het een beetje dom is om er te denken dat dokters dat allemaal gaan doen. Want ze doen het gewoon niet goed genoeg.
1: We hebben al veel plannen besproken die jij zou willen uitvoeren. Hè. Stel dat je minister zou zijn, dan zou je dit als grootste plan presenteren. Welk onderdeel maakt AI uit van jouw plan? Want daar heb je nog niet over gehoord. En dat is natuurlijk wel waar iedereen nu mee bezig is.
0: Ja, nou ja, AI. Het is zo'n hype. Hè. Iedereen heeft plotseling de hele dag over AI. En het is ook wel heel grappig. Want aan de ene kant heb je dus mensen die enorme verwachtingen hebben van AI.
1: Ja.
0: En vervolgens heb je allemaal mensen die ons bang proberen te maken voor AI. Voor AI die er soms nog helemaal niet is. Of waarvan ik denk van, nou, daar zijn we zelf toch bij. Daar kunnen we toch ook best wel... Hè, dus ik vind het lastig. Nou, ik denk dat AI gewoon een instrument is dat we gewoon gaan gebruiken in de hele maatschappij. En dus natuurlijk ook in de geneeskunde en in de gezondheidszorg. En dat moeten we alleen op een slimme manier doen. En we zijn nu in zo'n transitiefase dat allemaal nog nieuw is en dat we niet weten welke kant het uitgaat. En dat vinden we moeilijk. Maar ja, we hebben zoveel van die transitiefases gehad. Hè. We kregen een mobiele telefoon. Toen ging toch ook niet iedereen de hele dag lopen paniek. Wat betekent de mobiele telefoon voor de gezondheidszorg? Nou, uiteindelijk heeft het heel veel betekend voor de gezondheid, maar we zien wel.
1: Ja.
0: Dus ik vind ook dat je moet niet overdrijven natuurlijk. Hè?
1: Wat het allemaal kan.
0: Wat het allemaal kan en een heel groot deel van de zorg blijft.
1: Je bent best wel kritisch over de robots. Hè? Dat je zegt van ja, leuk om met robots te opereren.
0: Ja, ik ben onwijs voor vernieuwing. Dus ik ben ook voor AI-vernieuwing. En ik ben ook gefascineerd als ik zie wat het allemaal kan. Ik denk, ja, we staan er zelf wel aan de knoppen te draaien. En we moeten ook kritisch zijn. Of zijn dingen die nieuw zijn, zijn dat nou echt ook altijd verbeteringen, of niet?
1: Ja. Hebben we nog iets gemist waarvan je zegt dat is echt nog wel belangrijk in dat grootste plan wat ik zou willen presenteren?
0: Oeh, dat is een goeie.
1: Misschien eenzaamheid als punt?
0: Ja, dat vind ik wel. Nou, Dat is toevallig gelezen. Net door mijn hoofd. En ik zal het even op mezelf ook betrekken. Ik doe polykliniek en dan zie ik best veel oudere mensen. En dan op hoge leeftijd. En dan probeer ik die bloeddruk nog ietsje beter te krijgen. En dat cholesterol nog net wat mooier. En natuurlijk moet de suikerziekte goed worden ingesteld. Nou, en ik bemoei me nog met heel veel andere ziekten. Internist doet is heel breed.
1: Ja.
0: En dan denk ik wel eens. En hij zit zo'n patiënt bij me en ik zit allemaal die pilletjes te draaien en een beetje in het bloed te kijken en zo. En dan vraag ik wel eens aan zo'n mevrouw die toch een beetje sip kijkt, zeg van, heeft u nog ergens anders last van? En dan zegt ze heel vaak, ja, ik ben eigenlijk heel erg eenzaam. Ik zie nooit iemand.
1: Ja.
0: Ik ben slecht ter been, kan niet makkelijk het huis uit. Ja, er komt ook niemand langs. De kinderen wonen ver weg. En dat is waar ze het meeste last van hebben. En dan denk ik wel, ja, dan zit ik zit gewoon de verkeerde dingen te fine-tunen. Want voor een 90-jarige maakt het helemaal niet zo vreselijk wel uit dat ze de mooiste bloeddruk van Nederland heeft. Maar dat ze een prettig
1: leven heeft. En dat ze misschien nog een nieuwe heup krijgt. Hè? Misschien is dat ook wel weer verspilling.
0: Vind je dat
1: wel goed?
0: Ja, omdat mensen met een nieuwe heup, die kunnen plotseling weer heel veel mobieler zijn. Ja. Wat heel goed werkt tegen eenzaamheid. Maar dan is dus je eindpunt niet die nieuwe heup, maar is minder pijn en minder eenzaamheid. Vind ik eigenlijk heel goed. Hetzelfde geldt voor een staaroperatie. Dat kan voor mensen een verschil van dag en nacht uitmaken. Ja. Plotseling kunnen ze weer een boek lezen, krant lezen, tv kijken. Dus ik denk dat je veel meer naar dat soort dingen moet kijken. Maar een hele ingewikkelde kankerbehandeling op je 90ste, daarvan moet je je toch echt afvragen. En dat doen we gelukkig steeds meer in Nederland. Wat levert dat eigenlijk op voor die persoon?
1: Ja, dus we moeten ook durven te zeggen, op een gegeven moment moet je ook ergens dood aangaan.
0: Ja, en chirurgen zijn er veel beter in. Hè? Als je een chirurg zegt, heel vaak zegt, ja, u moet eigenlijk geopereerd worden, maar dat kan niet bij u, want uw longen zijn niet goed, of weet ik veel, uw hart is niet goed genoeg. En dan denken mensen, ja, oké, ik snap het, kan niet bij mij. Maar pillen en chemotherapie en allemaal hele, dat kan altijd. Ik denk, nou nee, dat kan niet altijd. Dus daar moeten we kritischer op worden.
1: Het is altijd leuk met jou en daar loop ik dus weer uit de tijd. Dus zou je een hele korte, bondige vraag willen stellen, een kettingvraag aan de gast morgen. Dat is landschapsarchitect Han Leursing. Ik praat met hem over natuur, boeren, woonruimte, hoe we daar allemaal mee moeten omgaan in die transformatie.
0: Ja, ik zou aan hem willen vragen. Hij is expert op het gebied van woonwijken en bouwen van huizen. En we weten allemaal dat dat stagneert. Dat het niet zo snel gaat als dat we dat willen. En ik kan er niet goed de vinger achter krijgen waarom dan. Dus ik zou van hem willen horen, en dan moet hij, dan mag je eigenlijk maar één antwoord geven. Wat is nou eigenlijk het grootste probleem? Is dat regelgeving en wetgeving? Is dat we te weinig grond hebben? Is dat er geen geld is? Of is dat toch een beetje politieke besluitloosheid, waarbij de gemeente en de provincie het niet met elkaar eens kunnen worden? Ik ben zo nieuwsgierig daarnaar.
1: Goed, we gaan het hem vragen. Dankjewel, Marcel Levy. Misschien wel de bekendste arts van Nederland, dat we weer een uur met jou mochten praten. Luister ook de andere aflevering van de Big Five over de grootste plannen voor Nederland terug in onze BNR-app. Maar blijf live. Zometeen dus Mark Beekhuis live vanuit het Robidus Kennisfestival voor HR-professionals. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
5: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen, maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
14: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
15: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
16: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
17: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
18: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
19: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
21: Nu in de BNR-app.
22: De Europese Unie vraagt China om vrijwillig de export van hybride auto's te beperken. Vergrijzing light wordt zichtbaar op de arbeidsmarkt. En volgens de AIVD gebruiken Iraanse criminelen spionagesoftware om critici te hacken. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En we gaan even naar de ANWB, naar Rijn Baartmans. Rijn, hoe is het op de weg nu?
23: Het is op dit moment niet druk op de wegen. 10 kilometer file in totaal. Het is wel druk aan de Duitse grens op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is je vertraging een kwartier. Ook wordt er geflitst op de A7 bijvoorbeeld. Duitse grens richting Groningen bij hectometerpaal 211,1. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8,3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad dat ze moeten delen met steeds meer fatbikes en bakfietsen. Maar bijna niemand zoekt de schuld van die onveiligheid bij zichzelf, ziet de verzekeraar Univé. Ze wijten die vooral aan mensen die oortjes of een koptelefoon op hebben en te weinig oog voor ouderen. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Is de uitgeklede tour van Ed Sheeran misschien een goede les in stakeholder management? Gaan we zo bespreken in het boardroom panel in BNR Zaken doen. En we komen live vanuit het Robides Kennis Festival in het congrescentrum Spant in Bussum.
1: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
2: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
4: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
3: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
26: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
27: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
26: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
29: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
30: Dat kan.
29: In de BNR-app.
30: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
0: Ja, dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Live vanaf het Robides Kennis Festival in Congrescentrum Spant in Bussum. Je hoort, we zijn niet helemaal alleen. Er zijn een heleboel mensen hier in het Spant, allemaal bij het kennisfestival. Straks hoor je meer over het schaakspel tussen de AI-topmannen van het boardroom panel. Vanaf 12 uur bespreek ik macro-economisch nieuws met Edin Mujadzic. En om 12:30 spreek ik Erik Wegewijs. Dat is een ex-commando-officier, spreker tegenwoordig en medeoprichter van het activatiebureau Switched On. Over hoe je de mentaliteit van het korps commando-troepen in je werk kan toepassen. We beginnen nu met het economisch nieuws van de dag. Ruim een derde van de ondernemers heeft een financieringsaanvraag wel eens laten schieten omdat ze simpelweg niet wisten waar ze moesten beginnen. Blijkt uit een nieuw onderzoek van de Kamer van Koophandel. Voor ondernemers kunnen de gevolgen groot zijn, zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter van de stichting MKB Financiering.
31: Het bedrijfsleven houdt de hand op de knip. Je ziet dat daardoor ingeteerd wordt, ook op reserves, op eigen vermogen, op privévermogen ook. Zeker Kamer van Koophandel heeft onderzoek gedaan, vooral naar kleine ondernemingen. Nou, er zit vaak privévermogen achter. En dat is uiteindelijk voor ons toekomstig verdienvermogen natuurlijk heel erg zorgelijk. We hebben echt die investeringen nodig in nieuwe infrastructuur, in nieuwe elektrificatie, AI-investeringen die gedaan moeten worden, om ook op langere termijn een gezonde economie te houden.
0: En de Federal Reserve heeft gisteren de rente een kwart procentpunt verhoogd. Geheel tegen de wensen in van president Trump natuurlijk. Met dat rentebesluit bewijst de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh dat hij met een onafhankelijke blik naar de stand van de economie kijkt, zegt BNR-huiseconoom Han de Jong.
32: Ten eerste zei hij, de economie heeft verder aan kracht gewonnen.
5: De arbeidsmarkt is sterk. Tegelijkertijd is de inflatie hoog en die loopt nu op ook. De olieprijs is nu een stuk hoger dan in juli. En daar krijgt die inflatie een nieuwe impuls van. Dus dit was wel een logische beslissing die ook breed verwacht was.
0: Ondertussen staat de AEX op 1100,4 punten. En om 1 uur, dat weet je, dan hoor je meer van onze beursnerd. Ed Sheeran moet kiezen tussen uitgesproken pro-Palestina-artiesten en podia die daar niets mee te maken willen hebben. En ProRail, maar het heeft dat thuis steken laten vallen bij de beveiliging van het spoor. We gaan het bespreken in het Boardroom Panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van stakeholder management. En dat doe ik met Stefan Pey, directeur-oprichter van de Governance Academy. Welkom. En Jacqueline Smit van Milieudefensie, oprichter van Rockport Inc., toezichter nog bij een aantal bedrijven. Welkom ook.
7: Dankjewel.
0: Laten we beginnen bij de AI. De topmannen in die sector die zijn het eigenlijk helemaal niet met elkaar eens over waar het heen moet met de sector. Moet je nou afremmen, die ontwikkelingen die zo in vol tempo gaan? Of moet je toch doordenderen, omdat het niet anders kan? Terwijl de bazen van OpenAI, Anthropic, Meta, Nvidia, Google en xAI allemaal wegvechten met elkaar in het openbaar, kunnen we andere stakeholders misschien alleen maar toekijken? Is dat jullie ervaring, Stefan? Dat je eigenlijk nu op het ogenblik overgeleverd bent aan wat 5, 6, 7 man in Amerika vinden?
8: Ja, daar zijn we zeker niet toe overgeleverd. Die hebben al hele grote invloed omdat ze de grootste bedrijven leiden. Maar ik denk dat als iets typisch is en onderscheidend aan AI ten opzichte van eerdere technologieën, is dat, dat het heel snel gaat en dat het zelfstandig leert. En fundamenteel bedoel ik eigenlijk dat sinds de elektriciteit eigenlijk er geen technologie is geweest die overal inkomt en gaat. Ja. Dus het is alomvattend en ja, dat is dus een beperkte invloed van, ondanks hun impact, deze 7 mensen.
0: Oké, het gaat er gewoon komen, maakt niet uit wat. Ja. Betekent dat dus ook dat als je nu zou willen investeren, dat je dus dat afremmen waar sommige mensen voor pleiten, dat we dat niet moeten doen?
8: Ja, ik denk dat afremmen dus helemaal niet kan. Dus je kan wel zeggen, is zoals Meta heeft gedaan met Muse, we gaan het wat later introduceren. Dus zorgvuldiger, gecontroleerder, met meer maatregelen. Maar ik denk dat er ook andere partijen aan zet zijn, zoals overheden, om met beheersmaatregelen en toezicht te komen.
0: Die zouden wel dat afremmen een beetje, maar op een andere manier van kunnen geven.
8: Dan rekt het vanzelf een beetje.
0: Wat zeg je? Voluit ermee doorgaan of een beetje terughoudend?
7: Nou, ik kijk er wel iets anders naar. Ik denk dat het sowieso, denk ik, als die bedrijven vinden en de roergangers daarvan dat het vertraagd moet worden, dan kunnen ze dat doen. Zij gaan daarover. Dus ik vraag me af wie ze nodig hebben om dat wel of niet te doen. Dat
0: elkaar, toch?
7: Ja, maar dat is eigenlijk denk ik wat je vooral ziet. Je ziet een marketingstrategie. Hè? Het argument om te zeggen bijvoorbeeld, we moeten oppassen dat AI geen werkgelegenheid gaat kosten, is aan de andere kant een argument om te zeggen, als u mij inzet als technologie, dan bespaart het u geld op werknemers. Dus volgens mij moet je gewoon heel goed kijken wie de boodschap geeft. En daarnaast denk ik over regelgeving. Ik heb ook 9 jaar bij Microsoft gezeten. De vraag is, van wie is dan die technologie? Want wie gaat er dan over? Dat was bij Microsoft al de discussie. Het is gewoon van het bedrijf. En dan ga je langs een moreel kompas, denk ik, en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dan neem je je beslissing.
0: Ja, je hebt verschillende stakeholders natuurlijk. Het zakelijke perspectief en de maatschappelijke insteek die het nu allebei naast elkaar legt. Hoe breng je die bij elkaar? Want dat is niet zo makkelijk in onze kapitalistische samenleving.
7: Ja, maar dat is zeggen van, we hebben het zo met elkaar afgesproken, dus blijven we het zomaar doen. En ik denk dat dat een drogreden is. Ik denk ook dat het niet klopt. Ik denk als je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, dat dat ook commercieel gewin kan zijn, omdat er dan heel veel medebedrijven zijn die dat belangrijk vinden. Ja. En er zullen een aantal op afhaken. Dus het commerciële belang, zeg maar, als argument gebruiken, is denk ik ook een schijnargument.
8: Ik denk dat AI niet alleen wordt ontwikkeld in Noord-Amerika. Dus daar is natuurlijk by far zijn daar de meeste investeringen. Dat is wel duidelijk. Maar er zijn op zoveel andere plekken waar AI wordt ontwikkeld, dat ik denk dat het beter in de randvoorwaarden kan komen te zitten. Zoals ik net al noemde, onafhankelijk toezicht, maar ook wel transparantie.
0: Maar dan zeg je eigenlijk, de bedrijven moeten gewoon vrij kans krijgen om te doen waar ze zin in hebben. En de overheid moet dan
8: Dat zeg ik niet. Nee, ik denk dat de overheid moet gaan reguleren. Alleen de overheid is daar, er loopt altijd een tijdje achter de feiten aan. En AI-ontwikkelingen gaan natuurlijk supersnel.
0: Ja.
8: Dus dat betekent dat daar een beetje de angst zit voor het verlies van controle. En dat is ook voor een groot deel zo. Je verliest ook controle. Ik denk dat dat typisch is aan zeg maar alomvattende, wat ik net noemde, fundamentele technologie. En je gaat ook niet zeggen, we gaan elektriciteit niet toelaten in Costa Rica of zo. Dus het gaat gewoon door. Net als AI, het gaat overal ontwikkeld worden. En ja, je kan ingehaald worden. En er zijn ook veel belangen en tegenkrachten bij de Amerikaanse topmannen. Ja, dus het zal voor hen moeilijk worden.
7: Ja, maar AI leeft niet op zichzelf, hè?
8: Ja.
7: Dus volgens mij zijn we AI aan het ontwikkelen en aan het toepassen. En dan kun je dus ook zeggen, dit zijn de kaders waarbinnen we dat met elkaar willen
8: zeker
7: doen.
8: Zeker, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook dat dat moet. En ik denk eigenlijk ook dat we het vooral als een technologie moeten blijven zien. En niet moeten denken dat het beïnvloedt door allerlei science fiction films zo ver zou gaan. Al
7: er
8: weten
7: zijn
8: we natuurlijk
7: mensen
8: niet
7: die
8: alles
7: zeggen goedemorgen en dankjewel hè, tegen hun AI agent. Dus,
0: Ja, dat is wonderlijk. Want tegelijkertijd, die AI, die, daar praten we mee alsof het vrienden zijn.
7: Precies.
0: Maar die bedrijven, die vertrouwen voor geen meter. Ik wou geen centimeter zeggen, want dat is nog minder.
8: Ja, dat zijn mensen. Die worden vertegenwoordigd door mensen. En die vertrouwen wat minder.
0: Maar die mensen hebben die computers gemaakt. Dat vertrouwen, dat speelt hier op de achtergrond denk ik ook een rol.
7: Dat speelt zeker een rol, omdat er zijn zulke grote belangen. Het is ook nog geopolitiek, hè, tussen Amerika en China. Het is iets, denk ik, wat je kleiner moet maken in mijn hoofd. Dus dat je met elkaar kijkt daar waar je over gaat. Dat je dat dan regelt zoals we willen dat we het regelen. En dat heeft een maatschappelijke kant en het heeft een economische kant.
0: Ja,
9: oké. Zaken doen. Mark Beekhuis.
0: Ja, we zitten midden in het boardroom panel vandaag met Stefan Pey, directeur oprichter van The Governance Academy, en Jacqueline Smit van Milieudefensie, oprichter van Rockport Inc. Onder andere gaan we het hebben over Ed Sheeran. Een klein uitstapje naar de entertainmentwereld. Want Ed Sheeran zit zonder begeleidingsband en het voorprogramma is ook weggelopen bij zijn tour. En dat heeft allemaal te maken met pro-Palestijnse uitspraken van een rapper die daarin zat. Die Macklemore heet trouwens. Die uit de tour gezet is. En de andere muzikanten die bleven solidair met hem. Dat is een ingewikkelde politieke kwestie. Zo gauw Gaza of Palestina zelfs er maar ergens in komt, dan ligt dat meteen heel gevoelig. Is het nou een les misschien voor stakeholder management, hoe Ed Sheeran dit niet goed heeft opgelost?
7: Nou, het is volgens mij vooral een vraagstuk over verantwoordelijkheid en waar je die verantwoordelijkheid legt. Uiteindelijk gaat het over degene die de venue-eigenaar is en die zegt van ik wil dit niet op mijn podia. Daarmee doet hij iets in artistieke vrijheid en ook in de vrijheid van meningsuiting. Daar gaat het volgens mij over. En Ed Sheeran kiest een neutrale positie, maar dat bestaat niet in deze wereld. Dus ook als je niets zegt, heb je iets gezegd.
0: Ja, want
7: maar dat betekent
0: alle
7: niet.
0: Alle muzikanten waarmee die werkte, die zeiden Palestijn prima, de venues die zeggen nee.
7: Nee, maar dan ga je langs je eigen kompas en dan kijk je, wil ik hier onderdeel van zijn of niet? En daar maak je een keuze in. Maar het neerleggen bij een muzikant die daar een keuze in maakt, dat is een eenzijdig beeld.
8: Ja. Nou, ik denk dat Ed Sheeran, ik vind het ook wel echt duidelijk mondsnoeren. Aan de andere kant, je zoekt een podium voor een specifieke mening. En dat hebben we ook gezien met Ye, die rapper, vroeger Kanye West.
0: Ja.
8: Dus stevige meningen. En ik denk dat voor de show van Ed Sheeran uiteindelijk een blessing in disguise is. Want die kan natuurlijk prima iets zeggen over Palestina. Maar als dat de discussie gaat beheersen, dan overheerst het ook je show. Dus ik kan me voorstellen.
0: Maar het overheerst nu zijn show, want daar staat hij in zijn eentje op het podium begrepen.
8: Ja, ik denk dat hij heel snel goede mensen gaat vinden. Er zijn zoveel goede muzikanten, ook in zijn omgeving. Hij heeft natuurlijk een goed netwerk. Maar ik denk dat de vraag hierachter meer is van wie heeft het voor het zeggen. Hè? Als zo'n stadion-eigenaar als die Robert Croft in Massachusetts hier de stekker uit trekt.
0: Dat hij dat kan.
8: Dat hij dat kan doen, dat is ook zijn goed recht. Ja, ik bedoel, hij is gewoon een private ondernemer of directeur van een bedrijf. Die mag dat natuurlijk doen. Alleen, het gaat hier inderdaad over de vrijheid van meningsuiting. Moet je dat dan overal toelaten? Ik denk dat Robert Croft het recht heeft om dit te doen. Net als de artiesten het recht hebben om te zeggen Free Palestine.
7: Ja, maar het gaat volgens mij vooral over de keuze van Ed Sheeran om neutraliteit te kiezen.
8: Ja.
7: En dat is, daar maak je een keuze mee. Net zo goed als dat je je uitspreekt voor iets of tegen iets.
8: Ja.
7: En dan denk ik bij mezelf, dan kan iedereen voor zichzelf een beslissing nemen of je daar onderdeel van wil zijn of niet.
8: Ja.
7: Maar één iemand aanwijzen en verantwoordelijk maken, ook qua stakeholder manager, klopt niet. Want volgens mij heb je in dat ecosysteem allemaal een verantwoordelijkheid.
0: En niemand heeft natuurlijk hem aangewezen als de verantwoordelijke. Het was die rapper die eruit gegooid werd en de rest van de band zei, oh, daar gaan we mee.
7: Ja, maar de
0: toen bleef hij over en moest hij iets kiezen.
7: Ja, maar de beelden beelden die je ziet, daar zie je al eigenlijk voornamelijk Ed Sheeran nu.
8: Ja, hij is natuurlijk de bekende figuur. En als je het vanuit governance perspectief bekijkt, is de vraag, ja, wie heeft het hier dus voor het zeggen? Eigenlijk is er een enorme Achilleshiel. Want je bent Ed Sheeran, je hebt een grote naam, je trekt veel mensen. Maar je ziet, als er ook maar wat speelt, dan is dat concert gelijk in gevaar. En dan zie je hoe zwak dat model eigenlijk is. Toen ik het las, dacht ik, het is eigenlijk een wonder dat zoveel concerten gewoon lekker doorgaan.
0: Ja, nou ja, want je zei net, je noemde al even de naam van Jay. En die een aantal keren nazi-verheerlijking ook op het podium deed. Die werd niet van het podium weggestuurd. Dus er zit ook nog wel een soort discriminatie in van extreem rechts mag wel. Maar voor Palestijnen, dat is onbespreekbaar.
8: Ja, ik denk dat in alle opzichten, als het extreem is, dan willen mensen als de stadion-eigenaar en Ed Sheeran willen dat niet.
0: Nee.
8: Dat is ook hun recht natuurlijk. Maar Ed Sheeran is wel heel erg bevriend met de rapper, die overigens zelf terugtrok, naar ik begreep. En dat ook mag doen. Hè. Hij kan ook zeggen, ik heb eigenlijk, dat zei hij wel mooi, mijn doel al bereikt. Want er is al heel veel aandacht gekomen voor het doel.
0: Wat denk je, is dit nou, kan je dit voorkomen als je van tevoren een strategie sessie hierover belegt? Ik denk, we gaan een rapper inhuren.
7: Ja, je kan wel de risico's inschatten. Want Macklemore zegt dit niet voor de eerste keer. Dus je kunt de risico's inschatten. En dan kun je kijken, wil ik dit in mijn venue hebben of niet? Maar de grote vraag die daaronder ligt is dan, ja, dan is dat censuur. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, ik wil dit geluid wel horen en dat geluid niet. Ik heb een plek met plaatsen waar muziek gemaakt wordt en daar ga ik over. En dat is wel heel kwalijk op zichzelf.
0: Ja, nou ja, de stadion-eigenaar, horen net van Stefan, die heeft het goede recht om te zeggen, dat wil ik allemaal niet horen in mijn stadion. Dit kan je natuurlijk als management van Sheeran, kan je natuurlijk ook zeggen, dit is gewoon een groot financieel risico, hebben we geen behoefte aan.
7: Ja, nou ja, goed. Ik ben van Milieudefensie, je weet het, we ons niet heel makkelijk ergens bij neerleggen. Dus ook hier zou ik zeggen, dat betekent niet dat het allemaal maar oké is. Dat betekent ook dat je een tegengeluid kan laten horen en kan zeggen, weet je, wij gaan niet meer naar die venue.
0: Nee.
7: En het Sheeran kies een leuke andere locatie. De fans volgen wel. Ga daar weg.
0: Dat zou Sheeran ook nog hebben kunnen doen. Maar bekent die kleur. En dat wil hij nou net niet.
7: Nee,
0: hij
7: kiest voor zijn artistieke vrijheid. Daar kiest hij voor.
0: Ja?
7: Ja, zeker. Waarom zou je daar willen blijven staan als dat gecensureerd wordt?
8: Ik denk dat het contracten zijn. Ik denk dat de verplichtingen toch ook zijn.
0: Okay, is dit ook niet de wereld van het grote geld, stiekem?
7: Exact.
0: Dan hebben we het over contracten. Dan is het niet
8: Het is inderdaad zo groot geworden dat er te veel belangen zijn gekomen. En dat is wel heftig.
0: Ja. Laten we naar ProRail gaan. Want die vielen natuurlijk ten prooi aan sabotageacties tijdens Prinsjesdag. Terwijl de koning de koetsdam moest de treinreizigers in Midden- en Noord-Nederland op een andere manier ergens zien te komen met de bus misschien. Op meer dan 30 plekken werden buizen aan de rails bevestigd, waardoor het treinverkeer flink ontregeld werd. Is dat iets wat we ProRail kunnen aanrekenen? Je zou denken, daar heb je vast een of andere sensor voor.
7: Nou, volgens mij was het geïdentificeerd, de veiligheidsproblemen. En was er een rapport en was het mandaat gegeven en was er geld vrijgemaakt. Alleen dat is nooit aangekomen. En daarmee is het waarschijnlijk op de risicolijst, maar daar weet jij meer van. Dan is het licht oranje en dan laten we het misschien even, komt het wel voorbij, maar neem je geen actie.
8: Ja, kijk, ProRail is natuurlijk heel kwetsbaar. Hè? Als je gewoon landelijk kijkt, hè, je hebt natuurlijk de infrastructuur. Er zijn andere eisen die tegenwoordig worden gesteld of eraan komen voor militair vervoer.
0: Ja.
8: Je hebt de technische ruimtes, je hebt de digitalisering. Je hebt eigenlijk te weinig experts hierin.
0: Ja.
8: En als je dan kijkt naar de maatregelen die moeten worden genomen, die op 600 miljoen worden becijferd, die inderdaad, zoals je al zegt, niet komt. Hè, dat je eigenlijk meer moet doen met toegangbeheer, detectiesystemen, mensen. Het is eigenlijk oneindig wat je moet doen. Tot en met reserveonderdelen, draaiboeken. En eigenlijk hebben ze twee grote problemen. Dus net genoemd, het geld.
0: Ja.
8: Ik heb nog even in de begroting gekeken van de miljoenennota. Ik denk, vaag begroot. Daar kan er alle kanten mee op. Ik denk niet dat ProRail echt concreet wat kan verwachten. En als je dan ergens anders de cijfers ziet, dat er eigenlijk 80 miljard tekort is om niet in de situatie van Duitsland te vervallen, waar ik af en toe in de trein zit en denk, wat is het vreselijk hier.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens meer dan eens gedacht.
8: Dat is probleem 1. En probleem 2 is eigenlijk de huidige governance. Want de CEO is net vertrokken. Die had eigenlijk dit soort projecten in zijn portefeuille. Nu is de CFO is interim CEO. Nou, dat is natuurlijk een ander beroep. Dan is er een CFO naast gekomen, maar er is geen operational officer, geen COO. Dus ik denk, ja, wie gaat hier aandacht voor geven? En dus RVC zit niet echt expertise op dit gebied. Nee. We zitten met een heel groot interne organisatie.
0: Het lijkt me ook expertise. Het lijkt me bijna bijna onzinnig. Je hebt 7000 kilometer spoor, weten we sinds deze week allemaal. Ja. Je gaat natuurlijk niet op elke kilometer een politieagent neerzetten. Of een camera ophangen misschien, maar dat is ook al redelijk heftig om dat te doen. Om dat bij te houden wat daar voor data uitkomen. Tussendoor trouwens eventjes, als je denkt dat klinkt daar gezellig, zitten ze in de kroeg. Nee, ze zijn vandaag bij het Robidus Kennisfestival in het congrescentrum op Spant in Bussum, waar net dus een wisseling tussen allerlei sessies is, denk ik. Want ineens is de hele zaal hier weer volgelopen, terwijl het net een beetje kalm begon te worden.
7: Maar ik mag even daarop reageren. Het is toch een geïdentificeerd probleem. Er is toch geld naartoe gegaan. Dus dan zou je daar vanuit de start toch al over nagedacht hebben of dat wel of niet zinnig is.
0: Kennelijk besloten dat dit risico, dat we dat moeten aanvaarden, denk ik dan.
7: Waar dan? Door wie dan?
0: Ja. Uit het feit dat het niet is uitgewerkt, dat maak ik er dan maar vanaf. Maar tegelijkertijd dacht ik, toen ik 30, 35 jaar geleden op kamp ging met andere leuke jongeren. In Oost-Nederland heb ik geleerd dat je gewoon met een fiets op het spoor een signaaltje kan maken waardoor de spoorbomen dicht gaan. Dus ik dacht, dit is 35 jaar oude kennis, minstens. Omdat dan een fiets die maakt dezelfde kortsluiting die buizen nu maken. Je kan ook niet bij elke spoorboom natuurlijk een politieagent neerzetten.
7: Nee, maar je kan het spoor ook niet, zeg maar, dat die onveiligheid die er ontstaat, daar moet je wel kijken wat er wel kan. Dus je maakt het nu heel groot. Ja. Nu moeten we zoveel kilometer spoor veilig maken. Maar je kan ook identificeren wat moeten we minimaal op orde hebben om ervoor te zorgen dat we snel in kunnen grijpen of dat we het snel detecteren.
0: Ja, en we hebben natuurlijk nog nooit meegemaakt dat er 30 plekken tegelijkertijd gesaboteerd werden. Dat is ook wel een gecoördineerde actie.
7: Nee, maar ja, dat is dan een nieuwe context die er nu ontstaat. Omdat mensen hun stem willen laten horen. Waardoor je toch met elkaar daar meer, ook in de boardroom, meer aandacht voor moet hebben.
8: Ja. Ik denk wel vooropgesteld, bij ProRail wordt natuurlijk wel mega hard gewerkt om hier wat aan te doen. Maar je mist gewoon de middelen om dat echt goed te doen. Want eigenlijk
0: dat bedoelde ik te zeggen met dat van 35 jaar geleden, dat je een fiets op het spoor neer kon leggen, dat je daarmee de boel...
8: Tegenwoordig zouden we jou dan zien. Dus het kan heel goed tegenwoordig om al dat spoor, om te zien wie daar in en om het spoor zit. Of voor een deel is het overigens ook niet alleen hekken plaatsen, detectiepoort, toegang. Maar het is ook wel voor een deel opruimen. Want er is ook wel, het is best wel heel veel moeilijk om de zooi er ook goed weg te houden.
0: Ja, maar als je zegt, je kan me altijd zien, dat klinkt alsof je in China zit.
8: Ja, je kan het allemaal gaan zien. Dat is
0: als je wil, als je heel Nederland volhangt met camera's, kunnen natuurlijk alle criminaliteit tegengaan. Ja. Maar die samenleving wilden wij toch niet hebben. Kijk ik jullie allebei even aan.
8: Ja, ik word er niet enthousiast van, maar ik denk wel dat we daar naartoe gaan.
0: Dat het nodig is.
8: Ik denk dat we al heel veel zien. En dat er ook heel veel op metaniveau, satellieten en drones. Ik bedoel, ons spoor moet zelfs voor drones veiliger worden gemaakt. Ja. We moeten drones juist inzetten bij de good guys, zeg maar.
0: Okay. Laatste woord nog.
7: Nou, als we weer even uitzoomen. Ik denk dat alles wat gaat over veiligheid en ontwrichting is voor je dienstverlening, op in dit geval het spoor, moet je ervoor zorgen dat je risico's zo klein mogelijk houdt. En daar kan nu, want ze weten nu wat er kan gebeuren, meer aandacht voor zijn.
0: Dankjewel Jacqueline Schmidt van Milieudefensie, oprichter van Rockport. Ik toezichthouder bij meerdere bedrijven. Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance Academy. Dit panel kan je natuurlijk beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de app van BNR. Zometeen, dit is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Hoe die van start zijn gegaan en wat we vandaag kunnen gaan verwachten, dat gaan we zo bespreken met onze verslaggevers in Den Haag. We komen vandaag trouwens live vanaf het Robidus Kennisfestival in Bussum.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
11: Tot morgen.
12: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis.
11: In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
14: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
15: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
16: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
15: Report App helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
17: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
21: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
22: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
21: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
23: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
24: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
32: BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. Er worden wel flitsers gemeld. Op de A4 bijvoorbeeld Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 61,0. De A9 ook maar richting Amstelveen bij 57,6. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
34: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
25: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad dat ze moeten delen met steeds meer fatbikes en bakfietsen. Maar bijna niemand zoekt de schuld van die onveiligheid bij zichzelf, ziet de verzekeraar Univé. Ze wijten die vooral aan mensen die oortjes of een koptelefoon op hebben en te weinig oog voor ouderen. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en dan waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op dag 2 van de algemene politieke beschouwingen is het woord aan premier Jetten. Hoe verloopt dat debat, gaan we zo horen. En sinds afgelopen zomer sluipen ratten de straat De Lariks in Bussum binnen. Wat maakt die plek nou zo aantrekkelijk voor die onwelkome knaagdieren? Gaan we het zo over hebben in BNR Zaken doen. Live vanaf Robidus Kennisfestival in Bussum.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
2: Geeft ruimte.
3: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie.
6: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
2: En welke hoordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
3: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
4: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
5: Yes!
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
7: Het kabinet blijft inzetten op een brede deal met de oppositie en premier Jette gaat meerdere fractievoorzitters uitnodigen voor een gesprek. Dat zei de minister-president op de tweede dag van de algemene beschouwingen. Politiek verslaggever Michiel Jurjens in Den Haag, die is daarbij. Goedemorgen.
8: Dag Mark, goedemorgen.
7: Dus na een uur denken we op dit ogenblik dat premier Jette vasthoudt aan de strategie waar hij de hele tijd al aan vasthield.
8: Ja, volgens de minister-president die nu een klein uur aan het woord is tijdens zijn eerste algemene beschouwingen als premier, zegt hij dat Nederland behoefte heeft aan duidelijkheid, aan stabiliteit. En hij zegt brede steun, dat zorgt daarvoor. En dus doet hij een nieuwe poging om toch vooral de bal bij de oppositie te leggen om aan die duidelijkheid en stabiliteit bij te dragen.
9: Ik heb gisteren, en dan ga ik gewoon even van links naar rechts, de fractievoorzitters van Pro, van 50PLUS, van Volt, van ChristenUnie, van SGP en van Ja 21 horen zeggen dat er in deze miljoenennota handreikingen zitten die tegemoetkomen aan wensen en ideeën die eerder zijn ingediend, maar dat het voor jullie nog niet genoeg is om nu volmondig ja te zeggen. En dat er ook bij deze oppositiepartijen de bereidheid is, en eigenlijk ook bij de heer Vermeer van de BBB, om te zeggen, ik wil wel kijken of dat ik in die komende weken toch ja kan zeggen tegen die miljoenennota en het belastingplan, als het kabinet bereid is om dat op een aantal punten aan te passen. Dus dat is de inzet. Daar willen we de komende weken mee verder. En daarom zullen we u uitnodigen en ik hoop dat u daar ja op zegt.
7: Nou, dat ja van de oppositie gisteren heb ik volgens mij een voorzichtige nee hierop gehoord, toch?
8: Nou, je merkt ook dat de oppositie hier toch bezorgd op reageert. Jesse Klaver van Pro, Chris Stoffer van de SGP, Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Laurens Dassen van Volt, die waarschuwen eigenlijk allemaal en zeggen, hartstikke leuk, weer gaan praten, nog meer koffie drinken. Maar op deze manier krijg je dezelfde situatie als afgelopen voorjaar en ook afgelopen zomer. In augustus, toen de begroting van het minderheidskabinet opgesteld moest worden, toen werden er ook gesprekken met de oppositie gevoerd. Met als doel om nog voor Prinsjesdag brede steun binnen te halen. Dat is wat het kabinet wilde, al op Prinsjesdag een pakket presenteren waar steun voor binnen was. Nou, we weten inmiddels dat is niet gelukt. En dat heeft er mede mee te maken dat de coalitie het er zelf niet over eens was. Over de inhoud, maar ook over het proces. Hoe komen we nou tot die meerderheden? Welke kant gaan we op? Steeds die vraag die gesteld wordt, gaan we over links of gaan we over rechts? Nou, uiteindelijk heeft de coalitie een compromis gesloten waar nog steeds niet iedereen blij mee is. Dus werd er ook gevraagd aan Jette, ja, wat is nou nu dan het verschil met de afgelopen zomer? Daarop zegt Jette dan, nou, er ligt nu een miljoenennota, er is nu een duidelijk bod. Maar ja, dat duidelijke bod, dat lag er begin dit jaar ook. Toen hadden we een coalitieakkoord. Daar zat ook een financiële paragraaf bij. Nou, daar is het een en ander aan aangepast. Denk aan die bezuinigingen op de sociale zekerheid die afgezwakt of uitgesteld zijn. Maar de oppositie waarschuwt toch, ja, op deze manier, zonder dat het kabinet nou zelf precies weet wat de koers wordt, op deze manier komen we niet heel veel verder.
7: Ja, wat doet dat met de sfeer tijdens het debat? Gisteren was hij eigenlijk best vrolijk. Er werd gelachen. Mensen gunden elkaar in ieder geval grappen. Niet, het was wel een stevig debat, maar toch. Wat doet dit met de sfeer tijdens het debat?
8: Nou, dat is wel vergelijkbaar met gisteren. Wat jij inderdaad zegt, Mark, er werd wel wat gelachen af en toe. En dat is nu ook zo. Er wordt stevig gedebatteerd. Er zijn ook zorgen. Hoe moeten we nou verder met elkaar? Maar goed, het blijft wel mensenwerk. Het zijn wel mensen hier in Den Haag die er met elkaar uit moeten komen. En dan is het ook wel beter als in ieder geval de persoonlijke verhoudingen oké zijn en er af en toe ook ruimte is voor een geintje. Oppositie realiseert zich ook, wij kunnen zaken binnenhalen.

0: De meeste zijn constructief, ondanks die zorgen over het proces. Maar modder gooien, elkaar voor hele vervelende dingen uitmaken, dat heeft ook geen zin. Eén uitzondering, Geert Wilders van de PVV. Hij was de eerste die premier Jette interrumpeerde toen het debat begon. En dat ging dan over een artikel dat vandaag in het Algemeen Dagblad staat. Er zijn wat anonieme bewindspersonen die gevraagd zijn naar hoe zij vinden dat premier Jette het doet als minister-president. Nou, er worden dan complimenten uitgedeeld over bijvoorbeeld zijn dossierkennis en hoeveel stukken hij leest en hoe hij pogingen doet om de boel bij elkaar te houden. Maar er worden ook wel anoniem wat kritische dingen gezegd. Bijvoorbeeld dat hij leiderschap zou missen. En dat zijn dan collega-ministers die dat anoniem in de krant zeggen. Geert Wilders zei, hoe kun je nou functioneren als collega-ministers je op die manier een mes in de rug steken? Nou, dat wist Jette op zich wel te pareren door te zeggen, nou, fijn meneer Wilders dat u zich zo om mij bekommert. Maar, zegt Jette dan, hij ziet een kabinet dat gemotiveerd is, dat samenwerkt en dat er ruimte is om meningsverschillen met elkaar te bespreken. Maar over het algemeen, ondanks dat het af en toe echt wel fel en pittig is, verloopt het wel in een sfeer die constructief is.
1: Oké, en wie wil weten wat er gisteren allemaal precies gebeurd is, pak nog even je podcast-app erbij, dan vind je Studio Den Haag daar. Want daar, Michiel, hebben jullie afgelopen avond, laat op de avond, nog snel een podcast van de eerste Algemene Beschouwingdag gepubliceerd. Dat is een hele mooie indruk van wat er allemaal gebeurt. Dankjewel voor nu, Michiel Jurjens, politieke verslaggever.
2: Ongevraagd advies.
1: De herenmodezaak Ogier die moet uiterlijk deze week zijn ledenlijst aan de Belastingdienst geven. De rechter heeft dat bepaald in een kort geding en de fiscus die onderzoekt of de leden privé aankopen, zoals kleding, onterecht als zakelijke kosten hebben afgetrokken. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies om precies te zijn, aan de kledingzaak. En dat komt van Robert de Boek van Antea Participaties. Goedemorgen.
3: Dag Mark, goedemorgen.
1: En we komen vandaag, voor het geval je denkt, wat is het daar gezellig in de kroeg, live vanaf Robidus Kennisfestival in Bussum. Ja, wat speelde er bij Ogier? Want dat je lid bent van een kledingwinkel, dat is op zich al iets wat niet voor de hand ligt misschien.
3: Nee, het gaat om lidmaatschap van de businessclub. Ogier bood klanten aan om lid te worden van die businessclub voor bedragen tussen de 10.000 en 20.000 euro. Dus als je bijvoorbeeld een lidmaatschap van 10.000 euro kocht, dan kreeg je het recht om voor 13.000 euro kleding aan te schaffen. En werd je ook af en toe uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst van die businessclub. Ja. Maar in feite was dat lidmaatschap de koop van een shoptegoed. En de Belastingdienst is dit op het spoor gekomen. En heeft in aan Ogier geëist om die ledenlijst beschikbaar te stellen.
1: Want dit is fiscaal waarschijnlijk niet in orde.
3: Nou, ik zal je zeggen, Mark, ik werd hier zelf ooit door benaderd. Niet rechtstreeks door Ogier, maar door een zakenrelatie. En die zei, Robert, jij koopt toch wel eens bij Ogier? En inderdaad, ik koop wel eens bij Ogier. Overigens niet voor dit soort bedragen. Dus het lidmaatschap van 10.000 euro, dat past mij niet. Inmiddels heb ik ook ontdekt dat je in Italië zelf voor een fractie kan inkopen. Dus ik weet nu waar Ogier zijn spullen vandaan haalt. Maar even los daarvan. Ik hoorde daarvan en zei direct, dit kan toch niet. Dit lijkt op fraude, want je verwerft een shoptegoed en daarmee, dat is het punt van de Belastingdienst, trek je. Want voor de luisteraar van belang, al zo'n 30 jaar geleden heeft de fiscus gezegd, aankopen van pakken, ik draag pakken, ja? Jij draagt ook een jasje, dat dragen we vooral zakelijk, maar mag je niet aftrekken als zakelijke kosten. Dus alleen als je een bedrijfsuniform hebt, dus als jij hier een pak zou hebben waar BNR op staat, of KLM of ABN AMRO, alleen dan is het fiscaal aftrekbaar. Maar door die constructie met die businessclub hebben de leden daarvan privékleding zakelijk afgetrokken.
1: Ah, ja, ja.
3: En we hebben het niet alleen over de VPB die je hiermee bespaart van 25%, maar ook de BTW van 21% op dat shoptegoed werd ook nog eens afgetrokken.
1: Hey, en jij had dat meteen door. Ik neem aan dat Ogier ook wist wat ze deden. Hadden al die leden van die businessclub door wat ze deden?
3: Nou, het moreel kompas van Ogier had wel wat beter afgesteld mogen staan. Want toen ik ervoor benaderd werd en dacht, dit kan niet, had Ogier zichzelf ook kunnen bedenken. Voor Ogier is het overigens, maar reken maar, iedereen vond het heel aantrekkelijk. Dit heeft voor Ogier geen windeieren gerecht. Want iedereen dacht, hé, dat is mooi, dat ga ik doen. Ja. En Ogier kreeg gelijk cash binnen, want je moest dat vooruit betalen. Maar het bijzondere is, een vriend van mij, waarvan ik ook weet dat hij bij Ogier koopt, die is notabene fiscalist. En ik vroeg hem, ben jij lid van de businessclub? Ja. Maar ik werd hiervoor benaderd door Ogier. En ik vroeg gelijk, zei hij, hebben jullie dit met de fiscus afgestemd? En het antwoord was, ja, dit hebben we met de fiscus afgestemd.
2: Oh, dat is wonderlijk.
3: Dat is zeker wonderlijk. En hiermee heeft Ogier een groot probleem waarschijnlijk. Want, ik heb even uitgerekend, Mark, we hebben het niet over klein bier. Stel dat...
2: Nee. Per lidmaatschap ging het al om €10.000, dus natuurlijk.
3: Minstens. Ja. Je had ook lidmaatschappen van €20.000. Dus okay. Stel nou eens dat de businessclub 2000 leden had. Dat lijkt me niet overtrokken, want het was zo aantrekkelijk... Ja? dat heel veel kopers, klanten van Ogier hier gebruik van hebben gemaakt. Maar stel 2000 leden. En stel een gemiddeld lidmaatschap van €12.500... Dan hebben we totaal over €25 miljoen. Ja. Daar 25% VPB over is ruim €6 miljoen. De BTW erover is ruim €5 miljoen. Dat is bij elkaar €11,5 miljoen. De fiscus kan een boete gaan opleggen ten bedrage van 100% aan die leden. Dus dan hebben we het over €23 miljoen. Ik heb even gekeken, want Ogier is ook niet helemaal vrij. De fiscus gaat nu zijn pijlen richten op die leden.
2: Ja, maar die zullen hun pijlen dan weer naar Ogier doorrichten.
3: Bovendien kan de fiscus ook zeggen, Ogier heeft hiermee fiscale fraude gefaciliteerd. Dus los van de claim die er vanuit leden gaat komen. Nou, €23 miljoen. Ik heb even het eigen vermogen van Ogier bekeken uit hun jaarrekening van 2024. €15 miljoen.
2: Okay.
3: Dus ja, dit zou de continuïteit van Ogier in gevaar kunnen brengen.
2: En dan komen we bij het punt dat jij ongevraagd advies moet gaan geven aan deze kansloze missie.
3: Nou ja, en dat is niet alleen aan Ogier, want de fiscus heeft in het kort geding, waarin ze geëist heeft dat die ledengegevens vrijgegeven worden, en dat hebben ze gewonnen, de rechter heeft bepaald, dat moet deze week moet die ledenlijst beschikbaar worden gesteld. Ja. Heeft de fiscus ook gezegd, wij hebben ook andere ketens met dergelijke constructies op de korrel.
2: Okay.
3: Dus mijn ongevraagd advies is, en Ogier had het nooit zo ver moeten laten komen, nee. Want dit raakt je belangrijkste klantengroep, die heb je nu in de gordijnen gejaagd hiermee. Dus mijn advies aan Ogier is, ga met de fiscus aan tafel, probeer te schikken en probeer dit op te lossen, want anders kan het ernstige consequenties voor je hebben. En alle andere ketens nu
2: naar
3: nog
2: de fiscus even bellen om te kijken wat er nog te redden valt.
3: Doe dat proactief en denk niet dat je de dans ontspringt, want jullie gaan dit verliezen.
2: Robert de Boek van Antea Participaties, dank je wel. En wil je ook het vorige advies horen aan alle overheden van de Europese Unie, omdat Ursula von der Leyen een wetsvoorstel voor een verbod van sociale media voor kinderen heeft gedaan? Zoek dan ongevraagd advies even op in je podcast-app. En abonneer meteen even, dan mis je geen enkel advies.
4: Beursnerd XL.
2: Rentes, nog meer rentes. Je komt er niet aan in deze tijd van het jaar. De Federal Reserve heeft voor de eerste keer in 3 jaar beleidsrente verhoogd. Überhaupt lopen rentes op de obligatiemarkt al een tijdje. En daar is ook veel te doen in de financiële journalistiek natuurlijk. Waarom zou je eigenlijk handelen in obligaties? En bestaat er ook zoiets als een sterbelegger in obligaties? Prachtige vraag voor Jochem Visser, presentator bij BNR Beurs. En vandaag onze beursnerd XL. Welkom.
5: Goedemiddag.
2: Die laatste vraag eerst maar eens even. Kan je een ster worden in obligatiebeleggen?
5: Ja, dat is dus absoluut mogelijk. Het klinkt doodsaai. En het klinkt ook als iets dat je zeg maar voor je oma koopt, om het zo te zeggen. Zo werd het ook in The Big Short uitgelegd. Maar de sterbelegger van obligaties is Bill Gross. Dat is een bijzondere vent met een heel hoog muizig stemmetje. Die decennia lang de dienst uitmaakt op dit gebied. En ik moest eraan denken, omdat men mij vroeg deze week van, Jochem, waarom zou je er eigenlijk in handelen? Het heeft toch een vaste rente? En dan krijg je geld terug. Mooi toch? Maar dan kan ik je zeggen dat er dus echt mensen waren die er verdraaid goed in waren. En dat zijn dus mensen als Bill Gross. De obligatiekeizer wat mij betreft. Hij wordt in het Engels al sinds 2002 ongeveer de Bond King genoemd. Want een bond is een obligatie.
2: Ja.
5: En ja, hij is van het beruchte en bekende obligatiehuis PIMCO. Dat echt decennia lang de obligatieindex verpulverde. Want ook daar heb je indexen voor, net als die aandelen. En ze beheerden meer in klantengeld in obligaties dan wie dan ook op aarde op een lange tijd. En ik mis ook heel erg zijn schrijfstijl. Want hij schreef dan maandelijkse berichtjes. Zijn investment outlooks. En dat ging dan over zijn kat. zijn yoga-sessies, John Travolta, de rente. En hij haalde er echt alles bij om het allemaal uit te leggen. En zeker in tijden als deze, waarin we natuurlijk allemaal zitten te kijken naar de Federal Reserve en wat er gebeurt met de rentes op alle overheidsschulden op aarde eigenlijk, denk ik toch wel vaak, goh, wat zou Bill ervan vinden? Dus ja, daar moest het maar eens over hebben.
2: Oké, je zou erin kunnen stappen. Misschien als je iets met yoga hebt, dat ook wel een pre is in deze. Maar waarom zou je er überhaupt mee beginnen?
5: Nou, kijk, dat zeggen mensen met de aandelen altijd. Hè. Dit wordt nooit leuk, want je krijgt je rente en je geld terug. En als je hem vasthoudt, en dat kan enkel nog misgaan daarna. En daarom zijn overigens obligatiehandelaren meestal ook slimmer en veel chagrijniger dan mensen in aandelen. Want die moeten optimistisch zijn. Dat is de functie van hun hele business. Ja. Zeker over bedrijfswinsten. Maar het laat natuurlijk wel onverlet dat je gewoon je huidige obligaties kan verkopen voor een prijs. En dan kan je ook weer andere kopen met weer een ander rentepercentage of ander profiel of zo natuurlijk. Hè. En mensen deden dat op zich wel eens in de jaren 60, maar het eisten echt mensen als Bill Gross, de Warren Buffett van de obligaties dus, om te zeggen in de 70s, ja, maar we kunnen ook van snelwegbaan verwisselen. Dat was eigenlijk de theorie die erachter zat. Van, dan koop ik dus een obligatie met 6%, 7%, andere looptijd, ander bedrijf, enzovoort. En dan komt hij dus dit is echt zo'n ventje met, hij is het zoontje van een staalverkoper uit Ohio en een hyperkritische huismoeder, waar hij over heel vaak schreef. En in zijn eerste grote daad was dan om naar Las Vegas te gaan, en daar leerde hij card counting, weet je wel, blackjacks en de casino's lekker uitkleden, werd hij er ook vaak uitgegooid.
2: Ja, maar dat mag niet.
5: Dat mag niet. En in de jaren 70 komt hij dan in California terecht. En dan zit hij in de kelder zijn couponnetjes te klippen met die obligaties. Dat deed je toen om die rentebetalingen te innen. En dan zegt hij, ja, we moeten hierin gaan handelen, beste verzekeraars en pensioenbeleggers. Dan verdienen we meer aan die ultraveilige obligaties overal. Dat vinden ze in het begin allemaal heel eng. Maar ja, hij ligt dan een soort type fonds op dat zogenaamd veilig belegd in obligaties. Maar onderliggend gaat hij enorm veel bewegen. Ja.
2: Hey, en je noemt Warren Buffett. Iedereen kent de naam Warren Buffett.
5: Ja.
2: Niemand kent de naam Bill Gross. Nou ja, jij kent hem natuurlijk.
5: Iedereen in de financiële wereld kent Bill Gross, maar klopt.
2: Ja. Hoe verklaar je dat verschil?
5: Nou, het verschil ligt er heel erg in dat, kijk, bonds worden gewoon niet door consumenten verhandeld. En het verhaal van Warren Buffett, en ook zeker als vriendelijke financier, is gewoon veel en veel helderder. En het andere ding is natuurlijk dat de outperformance bij obligaties veel kleiner is dan bij aandelen. Dus als je als Warren Buffett zeg maar 20% per jaar verdient, net iets minder sinds 1965 met zijn Berkshire Hathaway, want dat is zijn scorepaard, hè, dat hij gemiddeld zoveel procent per jaar behaalde, dan is dat minder bij obligaties. Dan is het, ja, dan hebben we 2% beter gedaan dan de markt in plaats van, nou, 10 of zoiets dergelijks. Ja. En dat is dus een reden. En het andere reden is gewoon, kijk, Bill Gross begon in de jaren 80... toen de rentes op een gigantisch hoog punt stonden. Want toen hadden we inflatie van 15%. Er moest een akkoordje van Wassenaar worden gesloten in ons land. Loonmatiging. Allemaal gezeur. Oasis werd geboren in Manchester.
2: Nou, hier. I rest my case.
5: Omdat er niets meer te redden werd. Weet je, dat waren heftige tijden. En toen waren rentes zo ontzettend hoog dat Bill Gross echt perfecte timing had. En toen begon. En toen gingen rentes dalen, waardoor alle obligaties die het jaar ervoor voorkocht, eigenlijk 40 jaar lang meer waard werden. En dat is natuurlijk, dat noem je dan een bullmarkt in obligaties.
2: Ja.
5: Omdat rentes enkel dalen. En dat heeft heel veel opgeleverd.
2: Ja,
5: en het andere ding is dat zijn obligatiehuis gewoon alles deed wat los en vast zat om outperformance te behalen. En dat is ook wel heel bijzonder.
2: Ja, want dat Pimco, wat je dat belegde voor geld voor klanten.
5: Ja.
2: Maar die dachten obligaties veilig. Maar ze deden er allerlei dingen mee. Is dat altijd helemaal netjes gegaan?
5: Nou, kijk, de grote centrale vraag daarbij is, wil je als pensioenbelegger die in Pimco obligaties gaat, zeg maar, wil je dan wel dat zij rare dingen voor jou doen? Maar zij raakte al heel snel verstrikt in derivaten. Werden daar echt experts in en dergelijke. En dan gingen ze hele maffe dingen doen. Een van de belangrijkste is bijvoorbeeld dat ze dan, dan gingen ze in plaats van de directe obligatie kopen, gingen ze de future op de obligatie kopen.
2: Ja.
5: Nou, dat gaat op een bepaalde datum, moet je dan dat ding echt gaan kopen, zeg maar. Tot die tijd moet je onderpand aanhouden bij je broker. En dan zeiden ze, ja, onderpand kan ik wel in cash aanhouden, maar deel kan ik ook gewoon in hele rare derivaatjes stoppen, waar we net wat meer uithalen.
2: Oh ja, dat bedoel ik.
5: Wat is het verschil tussen cash en een bedrijfsobligatie met een paar procent? Ja, is net zo veilig, toch? En dit deden ze dus voor hun klanten. Nou, die pensioenbeleggers die dachten, we zitten lekker in de obligaties bij Pimco. Maar eigenlijk deden die hele rare dingen. En een andere hele mooie is dat ze in de jaren 80, hebben ze gewoon op een gegeven moment hebben ze een heel complexe derivatenconstructie, hebben ze een hele markt één kant op geduwd, omdat ze zo groot werden, als Pimco zijnde. En toen hebben ze iedereen gedwongen die dat niet helemaal door had, om hun beste obligaties aan Pimco te gaan schenken voor een veel lagere prijs.
2: Oh.
5: Dus dit werden echt een soort piraten. En dat was ook echt een obligatiehuis. Men was hier permanent geagiteerd, chagrijnig. Men zat in Newport Beach in California. Dit zat niet in New York, zeg maar. Dus die traders konden nergens heen. En Bill Gross, die had een heel hoogmuizig stemmetje, maar dat was ook echt een taskmaster. Echt een nare vent als jij underperformance had.
2: Die inmiddels, dus, weet ik, heel goed kan golfen. Dat is wat ik er geleerd heb.
5: Ja,
2: we moeten het erbij laten. Dankjewel, Jochem Visser, Beursnerd XL.
4: Het MKB praat mee.
2: De Larix, dat is een straat in Bussum, die is heel populair. Maar er zijn wel wat onaangename gasten. Ratten, die weegden de straat inmiddels goed te vinden. En waarom die straat zo druk bezocht wordt door knaagdieren, dat blijft een mysterie. Maar misschien een klein beetje oplossen met Patrick Kramer, eigenaar van Jonker Ongediertebestrijding. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ja, valt er iets te verklappen over waar de knaagdieren vandaan komen? Kijk, ik woon zelf in Amsterdam en we hadden net onze beursnoot Excel, die woont in een ander stuk van Amsterdam. Daar allebei zit het vol met ratten. Dus wij zijn helemaal niet verbaasd dat die beesten in Nederland leven. Maar waarom hebben ze nu de larix gevonden in Bussum?
6: Ja, ik vermoed, ik heb het natuurlijk nog niet zelf mogen onderzoeken. Maar ik vermoed dat er ergens een rioolprobleem is. Dat heeft geleid tot ratten die dus vanuit het riool, of wellicht dat er water achterloopt waar ze uit kunnen komen. Dat daar een populatie tevoorschijn is gekomen, zeg maar. Het gebrek aan kennis bij particulieren en het gebrek aan beschikking over de juiste materialen bij particulieren. Zorgt ervoor dat die beestjes vaak veel langer kunnen ontwikkelen, voortplanten, als dat nodig is voordat een expert ingeschakeld wordt.
2: Ja, maar eigenlijk wat je zegt, dus, op het moment dat er onderhoud is aan het riool, dan komen de ratten naar buiten.
6: Als er onderhoud is aan het riool, maar ook als er defecten zijn in bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer of regenpijpen die aangesloten zitten op het riool. Als daar een defect in zit of in het riool zelf, dan ontstaat daar vaak een probleem. En als er in de nabije omgeving dan voldoende voedselaanbod is, dan kan zo'n populatie goed gedijen.
2: En in dit geval weten we dat er geen onderhoud aan het riool is. Dus dan moet het dan moet er een of andere storing zijn en iets waar het misgaat, zeg maar.
6: Ik vermoed dat er ergens een defect is ontstaan waardoor de eerste ratten tevoorschijn zijn gekomen. Goed, als we dan in de omgeving vervolgens voldoende potentiële schuilplaatsen hebben, nestplaatsen hebben, wellicht een paar goede voedselbronnen, dan kan zo'n populatie uitgroeien tot een ware plaag inderdaad.
2: Ja, wat doe je eraan? Gif misschien?
6: Ja, als laatste redmiddel. Hè. Dat is, tegenwoordig dat is inmiddels al een aantal jaar zo. Is het gif niet meer vrij verkrijgbaar. En alleen gecertificeerde bedrijven zoals ons mogen dat dan daadwerkelijk toepassen. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden zijn uiteraard onder andere dat er eerst een goed onderzoek plaats moet vinden. Wat de potentiële oorzaken zijn. Wat de voedselbronnen zijn. Welke openingen de ratten gebruiken om eventueel bijvoorbeeld ook woningen binnen te komen. Dus die zaken moeten eerst opgelost worden. Pas bij onvoldoende resultaat mogen we opschalen naar een rodenticide. Dat is muis- of rattengif. Dus dat is eigenlijk een soort laatste redmiddel. Een extreme noodsituatie is.
2: Ja, of moeten we gewoon accepteren dat er gewoon naast mensen ook andere dieren in deze wereld zijn en dat ratten er gewoon bij horen?
6: Ja, dat moeten we zeker accepteren dat ze er ook zijn. Maar natuurlijk wel in bepaalde mate. Het zijn toch wel ziekteoverdragende dieren. Ze zijn dan niet bepaald superhygiënisch. Je wilt ze ook gewoon niet in huis hebben, uiteraard. Niet als, alleen als huisdier misschien. Maar voor de rest is het wel belangrijk om het onder controle te houden.
2: Dankjewel, Patrick Kramer, eigenaar van Jonker Ongediertebestrijding. En ben jij een MKB-ondernemer? Wil je ook meepraten over de actualiteit? Dan kan je dat even laten weten via zaken@bnr.nl.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
2: En deze rubriek is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en in de app van BNR. Zometeen nemen we het laatste macro-economische nieuws door met Edin Mujagic. En werpen we ook een blik op de wereld, dus blijf erbij.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft, en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
10: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
13: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
15: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
16: Onzeker over zijn lichaam.
17: Control freak.
16: Impulsief.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: De FD Gazellen komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazellen.
20: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
21: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn.
22: De U-turn. Controle over drank en drugs.
20: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
23: Nu in de BNR-app.
1: Fietsers voelen zich onveilig in het verkeer, maar zien zichzelf niet als het probleem. De Zuurhofbrug die blijft nog wekenlang grotendeels gesloten. En de dieselprijs stijgt weer naar recordniveau. Benzine sowieso blijft duur. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB zit Robert Vriese. Robert, is het druk op de weg?
24: Nou, nog niet zo heel erg druk. Her en der wel wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles 10 minuutjes vanaf knooppunt Ouddijk. En een kwartiertje vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Hendrik Ido Ambacht heeft zich een file gevormd van 4 kilometer. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. En wel op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij Bokstel Noord bij 125.0. Op de A4 Den Haag-Rotterdam wordt gecontroleerd bij Delft bij 61.0. En ook controle op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland bij Winschoten. Bij 242.2.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jetten maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meeste worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt, waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. Mensen in het oosten en zuidoosten van Spanje zijn gewaarschuwd voor overstromingsgevaar. Door enorme regenbuien liepen rond de stad Valencia gisteravond straten onder water en moesten mensen worden gered die vastzaten in hun auto's. De overlast in dat deel van Spanje is ook vandaag nog niet voorbij. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend in de lucht geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen als waarschuwing geschoten. Er is niemand gewond. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ex-commando Erik Wegewijs helpt bedrijven hun personeel veerkrachtiger en weerbaarder te maken. Welke tips heeft hij voor ons? En macro-econoom Edin Mujagic vertelt zo hoe de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh recht tegen de wensen van Donald Trump ingaat. We gaan het er zo over hebben. Live vanaf het Robidus Kennisfestival in Bussum in BNR Zaken doen.
0: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
3: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
0: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
25: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hebben we een uitgebreid gesprek met de spreker en oud-officier bij de Korps Commando Troepen, Erik Wegewijs, over het tekort aan gemeenschapsgevoel bij bedrijven. Onder andere veel meer dan dat. We komen vandaag live van het Robidus Kennisfestival in Bussum. En we beginnen bij
25: Macro met Mujagic.
1: Elke dag nemen we natuurlijk het economische nieuws door. Vandaag met Edin Mujagic. Edin, we moeten het hebben over de renteverlaging. In
17: de verhoging.
1: De rentevergadering, wou ik zeggen. En ik haalde twee woorden door elkaar. Inderdaad, de renteverhoging, ja, van de Amerikaanse Centrale Bank. Ja, was er een andere keuze?
17: Nou, er is altijd een andere keuze voor een centrale bank. Je hoeft de rente niet te verhogen. Maar ik vind het wel van heel veel lef spreken dat ze dit nu hebben gedaan. Want we hebben natuurlijk te maken met de nieuwe voorzitter, waar nogal wat vraagtekens bij waren van, zou die nou vooral gaan luisteren
1: genoeg
17: naar Witte Huis? Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, het lijkt er ondertussen op dat ik met elk optreden van die man een grotere fan word.
1: Ah.
17: En ik heb gisteravond op sociale media iets gestuurd van... ik overweeg om Kevin Walsh fanclub op te starten. Hij is gewoon goed bezig. Als ik gisteren ook kijk inderdaad, dus afgezien van die renteverhogingen... dan begint zo'n persconferentie. En alleen de manier waarop die begint. Hij loopt naar binnen, hij zegt... onze economie groeit behoorlijk... huishoudelijke consumptie is veerkrachtig. De groei van de productiviteit is sterk. Bedrijven investeren fors. Arbeidsmarkt ligt er goed bij. Alle motoren van de economie draaien prima. Maar de inflatie is veel te hoog. Al ruim 5 jaar 2% plus. Dus onze focus ligt daarop. Zo begon hij dus zijn persconferentie. En dit is dus iemand die niet van plan is... om het, denk ik, bij één verhoging te laten ook.
1: Het is niet iemand die gevoelig is voor politiek... maar die gewoon dat heel analytisch benadert. En zegt,
17: nou, laat ik het zo zeggen.
1: Één probleem.
17: Als hij al gevoelig is voor de politiek... dan is hij er ontzettend goed in om dat heel goed verborgen te houden.
1: Ja, dat is, en dat had je van tevoren niet gedacht. Dus het is wel een bijzondere dag langzaamaan aan het worden.
17: Nou, kijk... De vrees was bij deze man dat hij inderdaad te veel zou luisteren... naar wat de politici willen. Ik heb naast een hoorzitting heb ik op deze plek, dus dat kun je gewoon nagaan... heb ik gezegd, nou, ik vond het een goede hoorzitting. Ik heb vertrouwen in die man. En wat ik net al zei, met elke vergadering, met elke toespraak sindsdien... neemt mijn vertrouwen in hem gewoon toe. En wat hij ook gisteren voor elkaar heeft gekregen... dus niet alleen de rente verhogen... maar ook nog eens verhogen aan de vooravond van de verkiezingen in Amerika... Dat is lef. En dan ook nog eens het hele rentecomité met zich meekrijgen. Want het was een unaniem besluit. Nou, ik vind dat...
1: Dat is ook niet gegarandeerd elke keer.
17: Nee, unaniem. Want kijk, hij had een toespraak ongeveer 2 weken geleden... waarin hij een beetje aankondigde welke kant hij op wilde. Maar na zijn toespraak kwamen er 2 van zijn collega's... invloedrijke leden van het rentecomité... met hun eigen toespraken. En die zeiden, nou, wij staan eigenlijk niet te springen om die rente te verhogen. En wat zie ik gisteren? Met z'n allen rente verhoogd. Dat zegt ook iets over zijn stijl.
1: Dus een leiderschap misschien wel.
17: In zo'n kamer, als we daarover hebben.
1: Ja.
17: Een heel sterk optreden.
1: En dan voorspel je eigenlijk al tussen de regels door... bijna expliciet tegen het... er zit nog meer renteverhoging aan te komen.
17: Ja, kijk, als ik luister naar die man... hij zegt, de inflatie is veel te lang, veel te hoog. Hij zegt, al die maandelijkse statistieken die we krijgen... doen mij niet veel. Het gaat om de trend. De trend in inflatie, zegt hij, die is onveranderd, namelijk stijgend. Inflatie is een keuze, zegt hij, dus komt niet uit de lucht vallen, is gevolg van het beleid. Het zijn vooral de arme Amerikanen die er heel veel baat bij hebben dat we zorgen voor lage inflatie. Als ik al die woorden tot me neem. Als ik ook nog eens hoor dat hij zegt... ja, het is onbestaanbaar om onze rente nu afremmend te noemen. Met andere woorden, de rente is eerder nog steeds te laag dan te hoog. Dit is niet de man die van plan is om het bij deze ene renteverhoging te laten.
1: Nee, want als je het vanaf een afstandje bekijkt... waar zou de rente eigenlijk op moeten staan, denk je?
17: Nou, we zitten nu op 4%. Laten we zeggen, ze zijn mikken op 2% met een beetje economische groei erbij. Ik denk zo'n stand een beetje tussen de 4,5 en 5 zou een goede stand zijn. Ik verwacht niet dat ze zo ver zullen gaan. Maar ik zou mijn geld er niet op zetten dat het bij deze ene renteverhoging blijft.
1: Nee, maar de volgende 2 misschien nog wel, ja. Is de volgende renteverhoging dan waarschijnlijk... is die nog weer voor de verkiezingen?
17: Ja, enkele dagen zelfs voor de verkiezingen. Dus ik kan me voorstellen dat ze de volgende keer zeggen... nou, vorige keer hebben we de rente verhoogd. Nu gaan we aankijken wat de economie ons vertelt, hoe dat valt. Maar goed, wat ik net al zei, hij heeft het dus wel gedaan aan de vooravond. En laten we niet vergeten, zijn voorganger... die heeft het ooit voor elkaar gekregen om de rente met 50 basispunten... dat is een behoorlijke stap.
1: Half procentpunt, ja.
17: Te verlagen, terwijl de inflatie op dat moment en hoog was en stijgend was. En dat deed hij ook aan de vooravond van de verkiezingen in Amerika. Dus als je al vraagtekens hebt bij hoe onafhankelijk iemand is... dan lijkt deze meneer onafhankelijker te zijn dan zijn voorganger.
1: En dat weten we bij de dag van de verkiezingen of een paar dagen daarvoor... als hij dan misschien niet heeft teruggetrokken.
17: Wat hij tot nu toe heeft gedaan, hij moet zijn best doen... om dat imago wat hij bij mij gekweekt heeft... de rest van het jaar echt ongedaan te maken.
1: Oké, Edin Bujagic, dankjewel. En je wilt natuurlijk geen enkele economische inzicht missen. Daarom abonneer je nu eventjes op de podcast van Macro... met Boot en Bujagic. We gaan naar de zakenlunch in deze uitzending.
25: De zakenlunch.
1: Dat het is omdat we contact zoeken met Canada. Daar gaan we het zo over hebben. Maar dat, die verbinding vanuit het pand, is er nog niet helemaal gelukt. We gaan het hebben over de belangrijkste zakelijke zaken van dit moment. Bij mij zijn Erik Wegenwijs, oud-officier bij Korps Commandotroepen, spreker en medeoprichter van activatiebureau Switchton. Welkom.
7: Dankjewel.
1: En Wilbert Aerts, Bond Capital Partners, daar werkt hij. Laten we beginnen, Erik, bij jou. We gaan er niet omheen gaan. Erik die had het ook al over een AI-nieuwsje, wat hij ook graag wilde bespreken. Mediapartijen stellen namelijk de gezamenlijke richting op voor een zogenaamd AI-transparantie Media Pact.
7: Ja.
1: Als je dat soort woorden nodig hebt, dan voel ik al dat er problemen zijn. Wat zijn de problemen met dit bericht?
7: Nou, ik vind dat er zijn geen. Ik kies er het goede uit, hè. Het goede van dit bericht is dat eigenlijk concurrerende partijen de handen ineens slaan.
1: Ja.
7: En dat eigenlijk dus over grenzen van je eigen schutting heen. Dat je denkt, we hebben ook een soort collectieve verantwoordelijkheid. Dus we zien een probleem en wij gaan dat, ondanks dat we concurrenten zijn, wij gaan dat samen benaderen, we gaan dat samen oplossen. Dus de wil tot samenwerking. En annex daaraan,
1: ja,
7: is eigenlijk, als ik kijk naar politiek minderheidskabinet, daar ontbreekt voor mijn gevoel die hele wil. Dus dat is heel interessant dat bedrijfsleven veel pragmatischer kan kijken naar problemen dan dat ik soms denk dat er in de politiek gebeurt.
1: Oh, leg nog heel even uit, want vandaag is natuurlijk de algemene politieke beschouwingen bezig.
7: Weet je wat ik dan denk? Hypothetisch, hè? Stel dat je alleen maar individuen had. Je had Jette, je had Bontebal, je had Jezilkus, je had voor mij part Wilders. Je had al die mensen als individu. Die,
1: ja,
7: zitten met elkaar aan één tafel. Die kennen geen achterban. Niet. En die zitten gewoon in een mini.
1: Die zitten gewoon met zichzelf met te praten, onderling.
7: En die zitten in een mini denktankje. Hey, guess what? We hebben een probleem, joh. Dat. Oeh. Gaan we eruit komen? Ik denk dat ze daar op individuele waarden op dat probleem uitkomen.
1: Absoluut.
7: Maar wat hun belet is, A, afbreuk aan, al wat heb ik al gezegd en wat vindt men daarvan? B, ik heb een achterban enzovoort. Dus het is niet zo dat het probleem niet opgelost kan worden. We zeggen wel dat we in een padstelling staan, maar dat komt door de omstandigheden. Terwijl ik weet, dat als, en sterker nog, als je tegen die mensen zegt, weet je wat, neem je kind ook even mee naar de vergadering en dan gaan we ook even kijken hoe we met elkaar omgaan.
1: Ja.
7: Dan weet ik zeker dat ze eruit komen uit al die problemen.
1: Maar als je daar als individu één voor één zit, dan heb je natuurlijk niet de volgende verkiezingen te winnen. Dat hebben deze mensen.
7: Exact. En maar dus wat zit in de weg? Dan zit ego in de weg, daar zit iets anders in de weg. Maar niet per se dat het probleem niet oplosbaar is. Want ergens kan er altijd een compromis gesloten worden die niet helemaal van jou is en ook niet helemaal van die ander. Maar dat is wat het is. En als ik dan kijk aan de andere kant hoe toch concurrerende partijen zoals een Talpa of zoals DPG wel over een schaduw heen kunnen stappen van hey, zullen we iets samen doen voor de better? Oké, doen we. Dus het kan wel.
1: Wilbert Aerts, je had ook iets meegenomen in de AI-categorie. Een besloten AI-bijeenkomst in Schotland, georganiseerd door de koning van de Verenigd Koninkrijk.
8: Ja, inderdaad.
1: Ja, waar moeten we het over de koning hebben?
8: Nou, nee hoor, dat niet. Maar die heeft Dumfries House in Schotland opengesteld voor vertegenwoordigers van Nvidia, Google, DeepMind, OpenAI en Anthropic. Om eigenlijk te kijken hoe ze AI veilig kunnen verder ontwikkelen en de samenleving echt dienen. Vannacht had OpenAI is ook met een aantal 6 incidenten naar buiten getreden, wat er allemaal is gebeurd. AI dat zichzelf opdrachten geeft om regels te negeren, fouten verbergen en alleen als ze er echt om wordt gevraagd te laten zien wat de fouten waren. Gelekte toegangssleutels, data op internet zetten om in je eigen bronvermelding op internet naar je eigen data te kunnen. Om dat soort zaken. Dus het is hoog tijd dat ze gaan samenwerken.
1: En dat kunnen we in Europa heel goed. Dat past ook bij onze cultuur. Maar past het ook bij de Amerikaanse en misschien wel de Chinese cultuur? Want die zijn ook hard bezig.
8: Nou, het is goed dat ze al samen gaan zitten. Dat hebben de afgelopen dagen natuurlijk oproepen toch gedaan. Kijk, ik zie dat Trump ook wil dat we voor blijven lopen omdat we beter willen zijn dan China. Maar we moeten toch die samenwerking doen. Zoals we in de NAVO samenwerken, commandotroepen uit diverse landen ook samenwerken. Het moet gewoon gaan gebeuren. En het is goed dat we niet wachten op de politiek, maar dat ze de bedrijven het zelf gaan doen.
1: Ja, Erik, we hadden het al heel even over de algemene beschouwingen. Kan jij nu, je bent onder andere een motivational speaker, een goed Hollands een motiverende spreker. Ja, dat klinkt er heel anders.
7: Ja, klinkt slecht.
1: Klinkt
7: dan,
1: ineens heel anders.
7: Verhaal, man, denk je dan.
1: Ja, maar dat is toch wel iets wat je dan doet. Zou je al die politici een hart onder de riem kunnen steken? Of wat behalve, je zei net al, jullie kunnen het wel, maar jullie kunnen het niet, want de situatie is eigenlijk heel ingewikkeld.
7: Nou ja, dat die al die politici, al die partijleiders, die gaan ook gewoon een keertje 's avonds slapen. En dan denken ze van, oh, ben ik eigenlijk wel lekker bezig. Ik zou ze willen oproepen van, hey, je hebt maar één keer deze functie. Je bent hier een tijdje. Wat kan jij nou wel doen? Welke moedige keuze kan jij nou wel maken die misschien voor andere mensen heel ingewikkeld lijkt, op jouw eigen vierkante meter, om uit te spreken wat je de hele tijd al verzwijgt, maar om iets te doen wat anderen niet verwachten. Welk verschil kan jij dan maken? En er is altijd iets wat je kan doen. Ja. Hoe groot het probleem ook lijkt. Want als ik nu ga zeggen, van, wat jij net zei, van ja, nee, want zou Amerika dat willen of zou dit? Ja, dan denk je bijna van onbegonnen werk. Maar de vraag is altijd, maar wat kan ik dan wel doen? Wat is het kleinste dat ik kan doen of kan zeggen om een minimaal verschil te maken? Nou, laat dat je motiveren. En als je dat een paar keer hebt gedaan en je denkt, hey, dat voelt eigenlijk best lekker, dan moet je vaker doen, dan kom je nog ergens.
9: Ja, maar dit gaat natuurlijk over belangen. En toen gisteren Joost Eerdmans ineens, na alleen van de radio-uitzending bij Radio 1 collega's, ineens zei, ja, misschien moeten we dat toch maar aan toegeven dat we niet één groot breed akkoord maken, maar dat we sommige begrotingen over rechts en andere begrotingen over links. En daarop kwamen meteen mensen als Wilders, maar ook anderen. Ik geloof Klaver uiteindelijk ook. Die zei, als je dat doet, dan krijg jij dus een paar leuke strooigoeddingetjes. En anders strooigoed gaat naar linkse partijen. Dan heeft de coalitie in zijn eentje gewonnen. Zo wordt het ook ervaren.
7: Ja, maar als je alleen maar praat over winnen en verliezen.
9: Ja, dat
7: dan
9: is
7: ga,
9: het.
7: Ja, maar goed, dat is het. Als jij dat nu stelt als ja, want zo doen we de dingen nou eenmaal. Ja, dan weet je ook, dan gaat dat voorlopig nog zo zijn. Dus dan moet ergens een eerste beweger zijn. Die denkt, nou, ik stel iets anders centraal. En ik leef niet in een soort fantasiewereld. Maar ik heb nu het idee. En ik weet nog heel goed, want ik zat met Edin bij Eifel. Toen waren net de verkiezingen geweest. En toen zei ik, zal je zien, dan hebben we wat voor combinatie dan ook. En het eerste wat de oppositie gaat doen is op wat voor manier dan ook zeggen dat ze op een manier wil meewerken. Maar aan de andere kant voorsorteren op nieuwe verkiezingen. Wanneer valt het woord nieuwe verkiezingen? Dan ben je als politicus, of je nou oppositie bent of coalitie, helemaal niet pragmatisch. Dan ga je helemaal niet voor de oplossing van het probleem. Dan ga je alleen maar over winnen en verliezen.
9: Ja.
7: Ja, en dat, zolang we dat hebben, werkt dat niet.
9: Oké, nog even iets heel anders, Wilbert. Jij wilde het hebben over bedrijfscijfers, Colt en de Ferrari groep.
10: Ja.
9: Vertel, wat is er mis?
10: Nou, we gaan bijna naar het vierde kwartaal. De kleinere bedrijven die komen nog met kwartaalcijfers. Nou, Colt bijvoorbeeld, de wapenproducent uit Praag, die kwam met cijfers april 26 naar de beurs gebracht in Nederland. Koers een procent of 11 lager. Maar het wordt steeds belangrijker, de wapenindustrie. In Duitsland is nu de discussie, gaan we naar drones of gaan we tanks in investeren? Maar de wereld wordt steeds grilliger. Mensen willen zichzelf toch beveiligen en kopen wapens. Het afgelopen half jaar bijna 300.000 Colts verkocht. 40% meer omzet. Netto winst 73% hoger. Dus ja, het staat er goed op. Er gebeurt weinig op de beurs. Het is ook maar een klein bedrijf. Maar toch leuk om het te benoemen.
9: Oké, okay, dankjewel. Wilbert Aerts, beursanalist van Bond Capital Partners. De AIX die staat ondertussen op 1099 en 14e punten. Om 1 uur, dat weet je. Dan krijg je een update van onze beursnerd.
25: Blik op de wereld.
9: Ja, goede samenwerking tussen Canada en de Europese Unie is goed voor allebei. Dat zei de Canadese premier Mark Carney zojuist in het Europese parlement in Straatsburg.
11: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
9: Bij ons is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada. Een gasthoofdleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit van Leiden. Een goede middag of goede nacht inmiddels in Canada?
12: Goedemiddag.
9: Amy Verdun, hebben wij contact?
12: Ja, goedemiddag. Kunt u mij verstaan?
9: Ja. Ja, ik versta. Helemaal fantastisch. Goed. Luid en duidelijk. Die speech van Carney hebben we net een klein stukje van gehoord. Hij heeft natuurlijk veel meer gezegd. Wat viel jou op aan die speech?
12: Nou, het was van tevoren natuurlijk heel spannend wat hij zou zeggen over dat die alliantie, dat membership, waar de afgelopen paar dagen veel om te doen is. Hij heeft die woorden wel weer herhaald. En er is natuurlijk heel veel te vragen rondomtrent wat nou precies die samenwerking zal gaan omvatten.
9: Ja, en heeft hij daar iets van een tipje van de sluier opgelicht of moeten we het nog steeds gokken?
12: Nou, ik denk dat het duidelijk heeft aangegeven dat het niet een simpel lidmaatschap wordt. We vroegen mensen dus veel naar van hoe kan Canada nou lid worden van de Europese Unie. Maar in plaats daarvan heeft hij heel duidelijk aangegeven in welke domeinen we dat moeten verwachten. Een deel daarvan is inderdaad diepere economische samenwerking. Maar ook veel samenwerken op zeg maar de rare earths. De grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie. Maar ook samenwerking over AI, artificiële intelligentie. En samenwerking in een alliantie die misschien ook wel open zou staan voor anderen.
9: Ja, en Donald Trump had meteen al door dat dat iets was wat hij niet wilde. Dan komen er enorme importheffingen. En sterker nog, misschien gaan we sommige handelstromen wel helemaal stilleggen. Is dat iets waar Canada nog van onder de indruk is op het ogenblik?
12: Nou ja, kijk, dat gebeurt al aan de lopende band. En de afgelopen maanden heeft Canada zitten zoeken naar manieren om daar wat beter mee om te gaan. En deze uitreiking naar Europa is een groot onderdeel van de diversificatie van de handelsstroom van Canada.
9: En als je even naar onze kant van de oceaan kijkt. Canada is natuurlijk, maar dat gold eigenlijk voor Amerika vroeger ook, een afsplitsing van Europa in zekere zin. Past Canada nog bij Europa? Dus hebben we een overeenkomstige cultuur, ook een overeenkomstige economie?
12: Ja, ik denk dat in de periode waarin we nu leven toch graag een meer duidelijke wereldorde willen hebben waarin de wetten en de waardes overeenkomen. En er waren natuurlijk internationale instituties waar de wereld groot voordeel van heeft. En Europa heeft daar heel hard aan meegeholpen. En in de laatste tijd is de vraag of die instituties goed blijven bestaan. En Canada is een voorstander van zulke instituties. En in die zin is Canada een hele goede partner voor Europa.
9: Moet gewoon lid worden, hoor ik je eigenlijk zeggen.
12: Nou ja, dat lidmaatschap is dus heel ingewikkeld. En ik denk dat we in deze fase vooral gaan kijken op samenwerking. En niet echt een lidmaatschap zulk elk ander lid van de Europese Unie zou worden.
9: Ja, maar onze hoofdgast vandaag is Erik Wegewijs. En die gaat zeggen, waar een wil is een weg, denk ik.
7: Ja, nou, eigenlijk, wat voor extra bevestiging krijg je dan? Eigenlijk, als je de beginstap zet en je gaat eerst maar eens samenwerken, zonder dat je al helemaal dat die hindernis ziet van ja, nee, wordt heel ingewikkeld. Weet je, wat is er tegenwoordig niet ingewikkeld dan? Als ik alles wat ingewikkeld is, maar als ik daar niet aan moet beginnen, dan ben ik snel klaar. Dus ik zou zeggen, begin met samenwerken, kijk hoe de verkering bevalt. En dan gaat zoiets organisch, denk ik.
9: Amy Verdun, is dat een goed idee?
12: Nou, wat mij betreft ben ik het daar helemaal mee eens. Maar lidmaatschap is een heel lang proces. Dus ja, diepere samenwerking komt op de belangrijke punten. En dat woord lidmaatschap is voor sommige mensen een rode lap op een stier. Voor andere mensen is het heel aanmoedigend.
9: Ja, en Canada heeft misschien wel een beetje haast met die vervelende zuiderbuur daar. Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de University of Victoria in Canada. En gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit van Leiden. Hartelijk dank. En wil je terugblikken op andere stukken van de wereld, dan hebben we daar natuurlijk onze podcast voor. Je vindt ze allemaal in je podcast-app. Zometeen, wat vindt een oud korpscommando van de oproep van Ruben Brekelmans dat jongeren tegenwoordig 5 dagen per week zouden moeten gaan werken? Gaan we zo vragen aan hem live vanaf het Robidus Kennisfestival in Bussum.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
14: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
15: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
16: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
19: of over de grootste beursgang aller tijden.
18: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
19: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
18: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo.
0: Saxo. Be invested.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
23: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
24: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
26: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
27: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
28: Ja. Heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
29: En AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
30: En AI is een hele logische volgstap. En
31: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
32: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
33: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
34: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
35: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
36: BNR Verkeer.
37: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. File op de A1 Apeldoorn Amsterdam. De rechterrijstrook is dicht bij Hoevelaken. Daardoor 4 kilometer vanaf Stroe met 10 minuten vertraging. En een klein kwartiertje vertraging op de A12 als je vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. Door de grenscontroles vanaf Zevenaar rijdt het langzaam. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 40.0. Op de A4 Den Haag Rotterdam bij Delft nog steeds controle bij 61.0. En nu ook controle op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen bij hectometerpaal 83.1.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
38: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jetten maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meeste worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. Mensen in het oosten en zuidoosten van Spanje zijn gewaarschuwd voor overstromingsgevaar. Door enorme regenbuien liepen rond de stad Valencia gisteravond straten onder water en moesten mensen worden gered die vastzaten in hun auto's. De overlast in dat deel van Spanje is ook vandaag nog niet voorbij. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen een schot gelost. Er is niemand gewond. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Erik Wegenwijs die gebruikt zijn ervaring bij het Korps Commandotroepen om werknemers te coachen. Eigenlijk best bijzonder, want hij komt nooit op de werkvloer. Gaan we het zo over hebben in BNR Zaken doen. Vandaag live vanaf het Robius Kennisfestival in Bussum.
35: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
35: geeft ruimte. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Unbelievable.
6: Unique. Oh, yes.
5: Incredible.
7: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
8: Yo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
7: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
8: Ja, praten over tech.
7: In de grote tech show, elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
9: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
3: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
4: Dat waren zelfs twee toppen die je daar tegelijkertijd hoorde van Nederland. Ja, we gaan het hebben over persoonlijke veerkracht, leiderschap, teamkracht. De zaken waar Erik Wegewijs zich in zijn bedrijf Switched On mee bezighoudt. En hiervoor ging hij als hij officier bij de Nederlandse Special Forces, staat er in mijn tekst. Is Special Forces een goede Nederlandse term?
5: Ik zag je struikelen. Ja, je hebt dus
4: ja, langzaam struikelen.
5: Special Forces is een verzamelnaam. Daar vallen twee eenheden onder. En één daarvan is het Korps Commandotroepen. En daar heb ik gediend als officier.
4: En de lessen die je daarop deed, die gebruik je dan nu weer om bedrijven en mensen bij bedrijven te helpen met zelfontwikkeling en met discipline. Zelfdiscipline ook waarschijnlijk. Dat is best interessant, want je komt zelf bijna nooit op kantoor, heb ik mij laten vertellen.
5: Het zit zo voor mij. Als je ambitie hebt om bepaalde kennis en ervaring te delen met anderen, dan kun je dat op heel veel manieren doen. Dus heel, heel simpel, ja, ik geef nu lezingen en daar bied ik perspectief en inzicht en ik leg dingen uit, dus hoe mensen beter met zichzelf aan de gang kunnen gaan. Maar dat haalt er toch niet bij dat jij als consultant bij een bedrijf zou zitten, want dan zou het nog beter gaan.
4: Ja.
5: Dat heb ik ook gedaan. Ben ik 2 of 3 dagen in de week, werk je als consultant ergens. Maar als jij daar 3 dagen in de week bent, dan ben je er 2 dagen niet. En dan kan er ook een boel misgaan. Nou, en dan dat eindigt met, ja, maar dan moet je mensen coachen en dan moet ik de hele dag op de werkvloer zijn. Nou, op een gegeven moment is de ene helft van het land de andere helft aan het coachen. Terwijl ik juist ben van, ja, weet je, als de coach er niet is,
4: dan moet het wel goed
5: dan
4: gaan.
5: Dan komt er maar op één ding neer en dat is wat jij doet.
4: Ja.
5: En snap jij hoe jouw systeem werkt, waarom je doet wat je doet, hoe je weerstand overwint, wat een misvatting is over discipline. Dus kun jij je eigen gedrag een beetje uitleggen in een simpele taal, waardoor jij beter herkent, aha, dus nu doe ik dit, terwijl ik dat eigenlijk wil doen. Dus het gaat niet over moeten, het gaat over willen.
4: En dat moet je mensen helder voor de geest brengen.
5: Ja,
4: dat ze het eigenlijk verkeerd begrijpen.
5: Nou, zeker. Nou ja, of ze zelf helemaal niet begrijpen. Die weten fluitend hoe ze hun mobiele telefoon moeten bedienen en alle menus erin. Maar als je vraagt van, hey, kun je jezelf een beetje uitleggen? Ja, mensen schrikken bijvoorbeeld al van het woord stress. Daar krijgen ze al stress van. En dat wordt gepercipieerd als iets heel negatiefs. Terwijl als je daar een helpende mindset naar houdt ten aanzien van stress, dan kun je heel anders gedragen. Dus kortom, het is een heel palet aan thema's die onder iets vallen wat ik veerkracht of zelfleiderschap noem. En dat wil ik zo goed mogelijk verspreiden over Nederland.
4: Ja, en je achtergrond is dus bij het Korps Commandotroepen. Daar was je officier.
5: Ja.
4: Op een goed moment dacht je, ik moet iets anders gaan doen. En dan sta je 10 jaar later sta je lezingen te geven.
5: Ja.
4: Misschien ook wel hier vandaag op dit congres in Bussum. Wanneer had je door dat dat eigenlijk was wat je al die tijd moest doen?
5: Nou, wat ik belangrijk vind is om jezelf om de zoveel tijd te herijken. Dus dat je met jezelf in gesprek gaat en dat je denkt, hey, wat voel ik ten aanzien wat ik nu aan het doen ben? Dus de drivers die ik ooit had, waarom ik iets deed, heb ik die nog steeds. En op een gegeven moment, zeg maar, mijn laatste jaar bij Defensie, ene laatste jaar, dacht ik, hey, als ik echt kleur beken aan mezelf, dan zie ik hier niet een toekomst waarvan ik denk, ja joh, die zuigt me al naar zich toe. Toen dacht ik, hey, dit hier is eindig, maar wat dan wel? En nou, dan ga je ook een zelfonderzoek, what makes me tick? Wat vind ik belangrijk, wat kan ik goed, wat vind ik leuk? En toen kwam ik erachter van, hey, ik wil al het impliciete in mijn hoofd expliciet maken in een taal die iedereen begrijpt. En dat gaat over leiderschap en dat gaat over zelfontwikkeling. En toen ben ik eerst begonnen als consultant. Nou ja, daarna kwam, dus de eerste harde keuze moet je altijd zelf maken. Ik ga weg.
4: Je hebt de deur dicht gegooid.
5: Precies, de deur dicht, maar wel in de wetenschap waar ik naartoe wil. En daarna, als je dan één keer weer op een pad bent, dan ga je zien dat er in één keer hele andere mogelijkheden gaan ontstaan. Dus zo is televisie op mijn pad gekomen. Ja, en nu sta ik hier.
4: Ja,
5: de harde
4: keuzes
5: moet je eerst wel zelf maken.
4: Precies, want je denkt dan, ik word consultant, want dat is iets wat bestaat. Dat hoef je niet uit te vinden. Maar uiteindelijk heb je een nieuw bedrijf bedacht vanuit het niets.
5: Nee, klopt. Nou, dat even.

0: Grote stappen snel thuis. Ik werkte, op een gegeven moment ging ik televisie doen. En dat, toen merkte ik, dat gaat heel veel over persoonlijke ontwikkeling en veerkracht. Ik heb een goede vriend, en die ook meedoet met het televisieprogramma, Bas Kramer. En toen zeiden wij tegen elkaar, wij moeten ons gedachtegoed, moeten we op gaan schrijven, vertalen. En waar gaan we het dan over hebben? Ja, over persoonlijk leiderschap, over veerkracht. Dat is de wereld, the world according to us. Wat is dat? Opgebouwd uit onze persoonlijke ervaring binnen Special Forces, maar ook heel veel invloed van NLP, filosofie, mentale kracht. En Bas is toegepast psycholoog. Wij hebben dus taal daarvan gemaakt. Daar ga je dan mee de boer op. Ja, maar fysiek, dan bereik ik 300 man, 400 man, 800 man. Maar hoe kunnen wij nou onze missie, veerkracht over Nederland verspreiden, hoe kunnen we dat nou schaalbaar maken? Dan kom je dus op digitale inspiratie, educatie. En toen hebben wij Switched On verzonnen.
1: Ja, dus dat is weer een enorme stap. Ja. Ik gedacht heb, weet je wat, ik ga helemaal niet bedrijf voor bedrijf langs de deur. Ik maak het helemaal virtueel. Eerst eventjes terug naar de eerste keer dat je de deur dicht gooide. Je zat dan bij de Special Forces. Wat deed je daar? En alvast een beetje vooruitblikkend. Wat achteraf heb je daar gedaan waardoor het heel logisch is dat je nu met dit thema bezig bent?
0: Nou kijk, de wereld van Special Forces bestaat. De grote missie is 24 uur per dag inzetbaar voor speciale operaties, 365 dagen per jaar.
1: Eigenlijk net als op televisie.
0: Net als op televisie. Maar daar zit een heel systeem omheen. Hè? Dus vergis je niet. Daar heb je ook te maken met, noem het maar, de man op de grond. Dat is het systeem. De man met zijn vaardigheden en met zijn karaktereigenschappen enzovoort. Dus die moet opgeleid worden. Opgeleid worden en geselecteerd worden. En die moet vaardig zijn en die moet kunnen in zijn eentje. Maar dat moet hij ook in teamverband kunnen. Zo'n team moet geleid worden. Dus ik heb best wel teamlid geweest. Op een gegeven moment teamleider geweest. En dan ga je missies doen. Nou, missies in het buitenland. Dat is eigenlijk wat de politiek beslist en hoe het op dat moment de dynamiek in de wereld is. Maar net zoals bij een gewoon bedrijf heb je ook binnen Defensie bepaalde termijnen van functies. Dus op een gegeven moment als je dan als officier bent geweest, dan na zoveel jaar, wordt wel tijd dat je een andere functie gaat bekleden. En zo ben je eerst teamcommandant en op een gegeven moment word je een plaatsvervangend, zoals ze dat noemen, compagniescommandant. Wat betekent dat? Nou, ben je verantwoordelijk voor de planning en uitvoering en de toekomstige plannen om zo'n compagnie te laten draaien. Dan ondersteun je een commandant. Maar ik kan ook opleider worden. Dus ik ben ook commandant geweest bij onze opleiding.
1: Ja.
0: Dan gaat het over hele andere dingen. Dus er zijn heel veel functies binnen die wereld van Special Forces die er allemaal voor moeten zorgen dat die operators en alles dat ze ondersteunt, dat die hun speciale operaties kunnen doen.
1: Dus eigenlijk heb je daar al een enorme diversiteit van functies. Zeker. Ook zelf gehad.
0: Zeker.
1: En wat zit daar dan in waarvan je denkt, ja, maar dat maakt mij heel geschikt om de weerbaarheid en de flexibiliteit van medewerkers bij bedrijven, om die op te stuwen?
0: Ik denk wat wij erg goed kunnen is om een werkplek de beste plek op aarde te maken. Waar dan ook. Daar is iets voor nodig. Daar zijn kernwaarden voor nodig. Nou, dat is hoe je leeft. Maar daar is ook een bepaalde cultuur voor nodig. En hoe maak je die? En wat is de verantwoordelijkheid van de leider daarin? Dus iedere leider is van HR. Maar ook, wat moet een individu kunnen, kennen en zijn? En wat is de verantwoordelijkheid van ieder individu om dat ook te leveren? In plaats van dat we allemaal maar kijken, ja, wordt er hier nog iets voor mij geregeld? Nee, je moet ook zelf iets doen. Dus op een manier, een hele bijzondere manier, hebben wij daar een cultuur die zo plat als mogelijk is en zo hiërarchisch als noodzakelijk. En toen dacht ik, dan betekent dat daar gewoon authentieke mensen die helemaal zichzelf zijn, naar het werk komen, waardoor dat heel erg goed aanvoelt. En het werk ligt ook nog in lijn met hun persoonlijke missie. Ja, dan heb je echt al een goede match.
1: Jij zegt, de werkplek moet de beste plek van de wereld zijn. Nou, dat klinkt heel ideaal. Je moet daar misschien ook ambitie in hebben en dat je weer doorgroeit. Hoor ik je, geloof ik, tussen de regels doorzeggen. En tegelijkertijd denk ik ook, ik ken een receptioniste die al 30, 40 jaar lang heel gelukkig achter dezelfde balie zit. En die moet je helemaal niet lastigvallen met ambitie. Die zit daar gewoon op de plek en gaat daar de pensioen ook halen.
0: Nee, maar je hoort mij niet zeggen dat ambitie moet. Hè? Nee. Kijk,
1: ambitie mag, als je wil.
0: Ambitie is van jou. Dus kijk, alleen als je ja zegt tegen het systeem van Defensie, dan weet je, om de zoveel jaar zul je van functie moeten wisselen. Dat is nou helemaal wat het is.
1: Bij Defensie heb je iets van ambitie of in ieder geval wisselende functies nodig.
0: Ja, goed, je hebt gewoon Je maakt de eerste keuze, die maak je zelf. Dat je bij een organisatie gaat werken. Ja. Of dat nou Defensie is of een andere. Daar blijkt dan, daar hebben ze regels van het huis. Nou, daar kun je wat van vinden, maar dat is wat het is. Maar zolang jij nog steeds weet... Hey, mijn persoonlijke waarden komen overeen met wat ik daar aan doen ben... dan is dat wat het is. En daar heb je ook een organisatiehuis waar functies zijn... en mensen moeten roleren. Dat is ook een soort bijna een soort ambtelijk iets. Ja. Nou, en dat is wat ik bedoel. Maar mijn persoonlijke ambitie ging op een gegeven moment verder dan... Erik blijft zijn hele leven in het leger zitten.
1: Nee, of had daar een hele goede trainer kunnen worden waarschijnlijk. Dat heb je een tijdje gedaan ook. Ja. Dus maar dan uiteindelijk dan dacht ik toch, bij Defensie hoef ik dat niet te doen. Nee. Dat kan ik beter bij bedrijven gaan doen.
0: Ja, doordat ik mezelf aan het herijken was, dacht ik van oké, maar ik wil...
1: Maar wat was dan dat je dacht, ik moet die trainingen niet hier geven, maar ergens anders?
0: Nee, dat had te maken met... Wat worden mijn vervolgfuncties? Dan kan ik ongeveer wel denken, wat voor soort functies ga ik daar doen? En toen dacht ik, wacht even, maar als ik dat en dat en dat ga doen... dat is niet waar mijn passie ligt. Mijn passie ligt in wilsoverdracht, in mensen inspireren... in mee mogen beslissen. En dat zag er niet uit dat ik dat daar ging doen. En toen dacht ik, ja, maar dan wordt dit gewoon een baan. En dan wordt dit niet meer mijn special forces roeping. En toen dacht ik, ja, maar waar kan ik dat wel? Nou ja, als ik dat helemaal voor mezelf doe, dan kan het wel.
1: Ik denk dat we eens even een dilemma gaan voorleggen.
0: Ik zeg, zet hem op. Dilemma.
1: Als een speech niet tot echte verandering leidt bij het publiek... dan ligt dat aan het publiek. Of als die inhoud van de speech niet beklijft... dan heb je als spreker eigenlijk toch gewoon zelf gefaald.
0: Ja, het is heel lullig om te zeggen. Ja, als je moet kiezen... Kijk,
1: Je moet kiezen, dan gaan we daarna nuance doen.
0: Doe maar het eerste.
1: Ja. Ja. Het ligt aan het publiek als ze niet begrepen hebben wat je ze verteld hebt.
0: Nou, daarom gaan we dat nu nuanceren natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Nee, weet je wat het
1: anders
0: is?
1: Ben je al je klanten kwijt.
0: Belangrijk. Als spreker, je moet niet zeggen wat jij allemaal weet. Je moet zeggen wat die ander nodig heeft. Dus ze zei dat ik denk, oké, maar waar zit ik? Wie heb ik tegenover me? Dus verplaats je in publiek.
1: Ja.
0: In hun werkveld, in hun taal, in hun leeftijd... Dus dan denk ik ook, okay, maar daar pas ik dan op zijn minst al op aan hoe ik ga praten. Dan zit het ook bij de spreker. Heel veel sprekers die zetten als op, nou ja, niet zozeer, maar er zijn sprekers die zetten een soort sprekersmasker op als ze op dat podium komen. Wat mensen dan voelen, denken ze, hey, wacht even, dit is niet echt. Dat voel je en dan denk je van, oh, dan wordt het een dansje. Dus de spreker heeft zelf ook heel veel invloed op hoe die dat doet. En dus het is een soort two-way street. Als ik op mijn best ben en ik kan authentiek zijn... en die mensen die denken, hey, het is net of die bij me aan de keukentafel zit... dan zijn ze eerder geneigd om te denken, om te luisteren van wat zegt hij nou eigenlijk. Maar hoe dan ook, aanzetten tot nieuw gedrag. Degene die verantwoordelijk is, is die persoon zelf die aan het luisteren is. Dus als die persoon van tevoren heeft gezegd... ja, Erik kan 100 uur lullen, maar ik ga niks doen. Nou, dan gaat hij niks doen.
1: Nee, waarom zou die dan komen?
0: Dus dat is eigenlijk ook precies wat ik uitleg. Hoe dat soort overtuigingen helpen waarom mensen wel of niet in actie komen. Daar gaan die lezingen ook onder andere over.
1: Ja, en wat ik wel eens gehoord heb... Ik kom niet zo heel vaak bij dit soort speeches zelf. Dat is niet helemaal mijn vakgebied om dat te ondergaan. Dat een soort sugar rush is. Je hoort iemand en je denkt, oh, fantastisch. Nu weet ik het. En dat het eigenlijk een paar dagen later alweer helemaal weg is. En dat je dan of afslijt.
0: Ja, dat is ook. Maar dit onderwerp is ook precies die uitleg. Dus wat jij zegt klopt. Dus mensen die horen iets en die raken er bijna nog gemotiveerd van ook. Die denken ja. Nou, dan heb ik wel eens als ik een uitloop heb, dan wil ik ze wel eens onder markt zetten. Ik zeg ja, je bent gemotiveerd. Ja, dat dacht ik ook al. Er gebeurt van alles in je lijf. Je krijgt zin van. Maar wat ga jij nou precies morgen anders doen dan? Nou, dan gaan ze het zeggen. Ik ga meer dit of minder dat. Ik zeg, daar doe ik het niet voor. Wat ga je concreet dan doen? Ik ga die en die bellen. Oh ja? Dus als ik morgen gebeld heb, dan heb jij dat gedaan. Ja. Dus dat is de eerste spark die je ze kan geven om in actie te komen. Het venijn zit hem erin. Ja? Blijf dat dan doen. Doe dat. Want het beste voorspeller voor nieuw gedrag is oud gedrag. Zo werkt dat nou. Maar dus als je mensen ook uitlegt hoe dat werkt... en ook hoe al die verleidingen in je hoofd komen... om vooral de makkelijkste weg te kiezen... en om te legitimeren waarom je lekker moet blijven doen wat je deed. Ja, als je daar dat is wat ik bedoel met de handleiding van mens zijn en motivatiesysteem. Ja, dan leer je ze zichzelf betrappen. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, er was een columnist in het FD, Sophie van Gol... die schreef in juli ergens... De meeste corporate events zijn eigenlijk bezigheidstherapie... voor verveelde kenniswerkers die de 40-uurige werkweek nog eenmaal voor moeten krijgen. Herken je daar iets van? Dat er soms mensen in de zaal zitten waarvan je denkt, ja, die zijn hier gewoon omdat ze 40 uur moesten werken?
0: Nou, ja, ik zeg altijd, luister, niemand zet een pistool op je hoofd om hier te komen. Dat heb je zelf gedaan. En de vraag is, nu zit je hier toch. Je haalt eruit wat je eruit wil halen. Maar kijk, ik begrijp heel goed dat dit, een kennisfestival waar wij nu zijn, daar komen relaties samen. Daar gebeuren heel veel dingen tussen de bedrijven door. En het is moeilijk meetbaar te maken wat het succes is. Maar ik ben het met jou eens. Er is wel eens een event. En dan denk ik, ja, die komen gewoon om de hele middag witte wijn te drinken. En, of een bier te drinken.
1: De broodjes zijn hier goed.
0: De broodjes zijn goed, ja. Leuk. Ook weer een dagje gevinkt. Zo goed. En dan doe je één opvolging. Maar dat is ook, ja, daar doe je niks aan. Die verantwoordelijkheid leg ik toch echt bij die persoon zelf, hoor.
1: Ja, natuurlijk. Uiteindelijk moet iedereen verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Ja. Dat, ja. Heeft iedereen dat door, als je met ze praat? Want ik zeg het natuurlijk, maar nou ja, misschien is dat helemaal niet goed, helder.
0: Dat uiteindelijk, kijk, dat is toch heel raar, hè? Jij en ik, wij hebben allemaal, en iedereen hier, we hebben allemaal zelfleiderschap. Dus dat begint al, 's ochtends vanochtend ging jouw wekker.
1: Ja.
0: Jij wist, moet eruit, shit, oké, moet nu wel zus, zo, want anders ben ik te laat. Dus de hele dag maak jij keuzes. Die maak je bewust zelf of onbewust. En dan komen soms mensen op hun werk, en in één keer worden ze dan behandeld alsof ze geen verantwoordelijkheid aankunnen. Wat een onzin. Iedereen is de hele dag verantwoordelijk voor zichzelf. Je bent de hele dag met jezelf. Overweeg je, twijfel je, maak je keuzes. Dus ja, mensen zeggen, ja, wat een dooddoener. Maar nou, we leven het niet echt.
1: Nee, maar ik moest ook even denken aan een van mijn allereerste baantjes ooit. Dat was in een distributiemagazijn van een grote kledingwinkel. Daar was ik helemaal niet verantwoordelijk voor mezelf. Daar was een deur, daar moest je voor 7:30 doorheen gegaan zijn. Anders had je een probleem met de manager. Daar kwamen, nou ja, dat...
0: Ja.
1: Dus het hangt ook een beetje af van de context waarin je werkt.
0: Ja, ik met verantwoordelijk bedoel ik te zeggen, en dat is ook een positieve oproep naar iedereen. Wat er ook gebeurt in de wereld. Nou, je hebt Edin net horen praten. Of dat nou de straat van Hormuz is, of dat de Oekraïne of de politiek is. Eén ding heb je wel. Iedere dag sta je op met je eigen vierkante meter. En daar kun je iets doen. Je kunt aandacht richten op iets. Je kunt iets zeggen of niet zeggen. Je hebt een keuze. Dus als je dat nou ervaart van, hé, dat is wel lekker, dat deeltje, dat is wel van mij. In plaats van dat we alleen maar een soort slachtoffer van de omstandigheden worden de hele tijd en denken dat alles ons maar overkomt. Zo, althans, zo kijk ik naar de wereld. Het helpt mij, het heeft mij altijd geholpen. En ik gun mensen vooral zichzelf in deze korte tijd.
1: En er kwam een moment dat je dacht, ik kan heel goed lezingen geven. Ik kan heel goed motivational speeches doen. Ik kan heel goed coachen van mensen. Laat ik dat allemaal loslaten en het helemaal virtueel en digitaal maken, zodat ze niet meer van mij afhankelijk zijn.
0: Nee, ook. Nee, ook en. Dus wat ik wilde, en dat past bij een beetje bij mijn persoonlijke missie, ik wil heel graag waarde weggeven.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: aan consumenten. Wat ik niet eerlijk zou vinden, is dat ik dat alleen maar kan weggeven aan mensen die daar alleen maar voor betalen. Dat vind ik niet netjes. Dus of het nou Instagram is of wat dan ook, je wil waarde weggeven aan de ene kant voor de consument. Toen dacht ik, ja, maar ik kan moeilijk alleen maar één op eens doen. Ik kan moeilijk alleen maar in zaaltjes staan. En ik was op de hoogte van het feit dat bedrijven leerplatformen hebben.
1: Ja.
0: En bedrijven hebben ook budget op het gebied van welzijn, wellbeing, mentaal enzovoort. Toen dacht ik, oké, maar wat dan als we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met een didactisch onderbouwd verhaal wat over veerkracht gaat. En toen hebben wij gezegd, samen met een bedrijf dat heet Fitter Nederland, wij maken een programma dat heet Sterk. En dat is gewoon volledig online. Dus daar zie je de inspiratie van mij in filmpjes en van Bas om en om. En dan nemen we die mensen in een half jaar mee door het proces om een veerkrachtig mens te worden en om vanaf dat moment zichzelf te hebben in plaats van gelijk aan de voorkant al te denken van, ja, help, ik heb hulp nodig. Dus wij willen eigenlijk tegen bedrijven zoals Robi, dus zeggen we dan, oké, jullie zitten ook aan de voorkant van verzuim. Eerst ieder individu helpen om zichzelf te leren kennen op basis van een veerkrachtige programma dat wij Sterk noemen. En daarna kunnen ze alsnog benzine tanken. Dus dat is eigenlijk het idee, niet zo van gemakkelijk schaalbaar maken, maar ik geloof
1: nee, maar
0: echt,
1: uiteindelijk is het dat wel natuurlijk.
0: Zeker.
1: En dat is, lijkt mij commercieel ook een hele handige keuze, als die er is.
0: Nou ja, laat ik je eerlijk zeggen. Het is in het begin heel hard werken, omdat jij heel veel waarde wil geven aan een consument die je gunt dat ze niet per se betalen. Dus, en om bij bedrijven binnen te komen, dat is ingewikkeld. En er kunnen heel veel mensen.
1: Je moet dat hele platform ontwikkelen. Maar als het er een keer is, dan is het een kwestie van onderhouden, toch?
0: Nee, dat klopt.
1: Dus dat lijkt me.
0: Maar dat klopt. En dat is de fase waarin we nu zitten. En dan krijg je natuurlijk altijd dat geleuter over wat het kost. En kan het allemaal niet voor niks.
1: Nou, dus zeg het even. Wat kost het?
0: De individuele prijs is €499. Dan heb je een half jaar word je meegenomen op het gebied van veerkracht. Maar als ik jou nou vertel dat iedere medewerker die verzuimt, dat die €400 per dag kost.
1: Ja,
0: dan zeg ik, doe het met je hele bedrijf. Er hoeft er maar één gered te zijn voor een half jaar. Nou, tel uit je winst. Dus in die zin is dat, dat is gewoon betrekkelijk.
1: Dat is een hele simpele berekening die iedereen zelf moet maken. Precies. Dan hebben we het geld ook meteen gehad. Dat vind ik lekker, dat het zo open is.
0: Ja,
1: ik neem aan als je een heel groot bedrijf hebt dat je korting krijgt.
0: Maar stafels krijg je dan. Dat wordt allemaal te technisch.
1: Precies. Wat is het nou wat mensen het meeste nodig hebben, wat bedrijven het meeste nodig hebben? Gaan we de laatste minuut in, maar toch?
0: Ja, nou, wat ze nodig hebben.
1: Ja,
0: is ook
1: waarvan je zegt, dit is eigenlijk wat in elke cursus die we bouwen, elke coaching traject dat we bouwen, wat er altijd in zit.
0: Nou, dat we het individu ook vooral verwijzen naar naar wat je dan zelf kan. Omdat ik vind dat de mensen die in verzuim zitten of bijna in verzuim, die worden bijna gepamperd alsof het slachtoffers en passievelingen zijn, terwijl de eerste sleutel ligt bij hen, in plaats van dat we gelijk curatief en met z'n allen eromheen gaan hangen. Doe zelf ook iets.
1: En dat is een wijze les. Dat klinkt wel een beetje van defensiementaliteit.
0: Ik kan het op heel Nederland leggen. Hè? Want als we het hebben over weerbaarheid, dan begint het toch
1: bij
0: ook
1: bij defensie
0: met
1: heb je dat denk ik per se nodig. En in de rest van de samenleving is het een hele andere skill om te hebben.
0: Ja, skill om te nodig. Ja, goed. En als jij weet dat je verder niet goed voelt, als je stemming slecht is, dan zeg ik allemaal, dan heb jij het ook nodig. En het is niet zo dat de samenleving overloopt van positieve gedachten these days.
1: Nou, daar zeg je een waar woord. Dankjewel, Erik Wegenwijs, oud-officier bij de speciale eenheden. Staat er nu weer in bij het draaiboek. We hebben een heleboel typeringen van wat je doet.
0: Ja, gaat heel goed, joh.
1: Hij is spreker, medeoprichter en heeft dus het activatiebureau Switched On. Wil je meer gesprekken horen met de top van Nederland, top van het bedrijfsleven, dan kan je natuurlijk altijd even abonneren op de podcast. Hoor je Tessa van Zwieten, managing partner bij Boston Consulting Group, bijvoorbeeld. De top van Nederland. En zometeen, het luxehuis LVMH blijkt toch een overeenkomst getekend te hebben om aandelen in zijn rivaal Hermès te verkrijgen. Dat is een ontwikkeling, dat wisten we niet. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
6: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
9: Mona Keijzer is vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené vanaf het Amsterdam Business Forum. Ook schuiven Samuel Welte, Roderick van Grieken en Christina Curry aan.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
12: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
13: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
2: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
4: Ben, blijf daar toch vanaf.
5: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
4: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
5: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
6: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
7: In de BNR-app.
8: De OpenAI-topman Altman die mag aanschuiven bij het staatsdiner van Trump en Xi. Slechts een matige stijging is er van het aantal orgaandonoren sinds de invoering van een nieuwe wet. En het Amerikaanse congres heeft voor een zwaar sanctiepakket tegen Rusland gestemd. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB zit Robert Vriezen. Is het op de weg net zo vol als in onze app?
9: Ja, het is nog steeds rustig. 40 kilometer file bij elkaar. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, een kwartiertje vertraging bij Hoevelaken na een onwelwording. Vanaf Stroe 8 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. En de grenscontrole is op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 3 kilometer file vanaf Zevenaar met 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Bokstel Noord bij 125.0. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen controle bij 83.1. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum houden ze je snelheid in de gaten bij de Noordtunnel bij 71.8.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. KLM-personeel moet zich misschien voorbereiden op zware en pijnlijke maatregelen die banen kunnen kosten. De luchtvaartmaatschappij denkt erover om over een paar jaar allerlei vluchten te schrappen of het moederbedrijf in Parijs meer macht te geven. Het zijn een paar ideeën om KLM uit de crisis te helpen die begon tijdens corona. En transportbedrijven lopen elke dag dik 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het luxe imperium LVMH heeft op slinkse wijze geprobeerd om aandelen in aartsrivaal Hermès te verkrijgen, meldt vandaag Reuters. En hoe vind je de juiste mensen voor een internationale uitbreiding en hoe zorg je ervoor dat die samenwerking dan goed blijft verlopen? Gaan we het over hebben in Zaken doen, live vanaf het Robius Kennisfestival in het congrescentrum Spant in Brussel.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
12: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
14: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
2: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Je hoeft niet altijd te luisteren.
18: Je kunt ook van je laten horen.
19: Stel je vraag in de BNR-app.
20: Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
8: Dit is live vanaf het Robidus Kennisfestival in Congrescentrum Spant in Bussum. BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En het is 1 uur geweest. Hoogste tijd voor analyse van de financiële markten.
7: Beursnerd.
8: En daarvoor is hier onze beursnerd van vandaag, Jochem Visser. Jochem, de AIX, waar staat die op het ogenblik? Plus,
21: nou,
8: min?
21: Nou, we staan we staan wel mooi 0,3 in de plus op 1100 punten. Heel daverend is het allemaal niet. Ik moet zeggen dat de chips die herstellen wel weer wat voorzichtig. Nou, die klappen eerder deze week toen die AI-bazen besloten we zijn met elkaar aan het racen, maar we bekritiseren wel elkaars rijgedrag. En daar eindigt het eigenlijk wel wat betreft het interessante nieuws uit de AIX. Grootste stijger is ASML met 2% dus. Laten we nog even naar het hilarische kunstje van Kevin Warsh gaan. Want ja, de Federal Reserve heeft de rente verhoogd. Daar is inmiddels genoeg over gezegd. Maar het leukste is natuurlijk die reactie van Trump daarop. Want die wil dat niet, die wil lage rentes. En op 19 mei stond ik met Thomas in de studio en zei ik, nou, weet je wat die Kevin Warsh het beste kan doen? Die kan zich het beste verschuilen achter al die andere leden in dat rentecomité van de Federal Reserve. En toen viel gisteravond die unanieme beslissing. Alle 12 leden van het rentecomité stemden voor.
8: Zelfs gelijk.
21: Dus ik kijk wat Donald Trump daarvan vond. En toen brak mijn klomp, want het is Kevin Warsh dus gelukt om de balzaal Bonzo himself wat wijs te maken.
22: Interest rates are too high. They're not appropriate. And I talked to Kevin. And I said, you might as well vote with the board because it's not going to matter. The board is very hostile. They're very political.
21: Hij staat naast een vliegtuig, dus ik heb het maar even kort gehouden, Max.
8: Hij staat altijd naast een vliegtuig.
21: Dat klopt. Echt jammer voor die quotejes van ons. Maar het punt is, hij is er dus ingetuind, onze Donald Trump, want hij claimt er nog verantwoordelijkheid voor, ook tegelijkertijd. Dat is prachtig. Hij zegt eigenlijk, Kevin, dat is mijn ventje, die nieuwe Fed-baas. Maar ik heb gezegd dat hij gewoon mee moest stemmen met al die andere nare politieke leden van de Fed. Want het maakt toch niet uit, zij zijn met velen en zij stemmen voor. Waaruit we dus kunnen opmaken dat het inderdaad Kevin dus is gelukt, wat ik al zei, van hij heeft zich weten te verschuilen achter al die andere leden van de Federal Reserve. En dat is hilarisch, want ja, dat toont een beetje zijn politieke vaardigheid eigenlijk. Want ik zag hem ook in Jackson Hole al zeggen van ja, ik moedig heel graag debat aan. Wat eigenlijk zoiets betekent als ik weet dat andere leden ook wat gaan zeggen. Dus hij sorteerde hier al een beetje op voor, terwijl het gewoon lariekoek is. Want kijk, bij de ECB heb je debat. Bij de Federal Reserve moet je gewoon meestemmen met de voorzitter uiteindelijk. En als dat niet gebeurt, nou, zelfs Paul Volcker kondigde toen aan van dit is mijn laatste rentevergadering. Dus echt dikke complimenten voor Kevin wat betreft de politiek.
8: En dan is de vraag hoe lang die dat blijft volhouden tegenover Trump.
21: Ja, dat is een vraag voor de bizarre grillen van Donald Trump. Maar dat Trump nu voor de midtermverkiezingen niet staat te krijsen dat het echt een politieke verhoging is die bedoeld is om hem dwars te zitten, dat vind ik echt heel wat. En hij claimt er nog verantwoordelijkheid voor ook dat hij Kevin dit heeft opgedragen. Ja, dat is toch mooi.
8: Oké, okay, ander verhaal, heel bijzonder verhaal over LVMH. Dat blijkt aandelen te bemachtigd hebben in een aardse rivaal, Hermes.
21: Ja, het is echt een bizar en prachtige scoop van Reuters wel. Gaat over een verhaal van een tijdje geleden. Er speelt al de hele tijd een soort mix tussen een soap en een soort spionnenverhaal van John le Carré. Dat rond het verdwenen fortuin van zakenman Nicolas Puech. En ik hoop maar dat ik het juist uitspreek. En het ding is, hij is de inmiddels opgestapte 5e generatie nazaat van Thierry Hermès, de oprichter van het luxe imperium. En deze man had 6% van Hermès in handen. Nu ging er een tijdje geleden dat LVMH dat had gekocht. En LVMH ontkende dat in alle toonaarden in rechtszaken. Maar Reuters is er nu achtergekomen dat dat wel degelijk is gebeurd in 2002. Want toen tekende men dus documenten met de vermogensbeheerder van deze nazaat van het Hermes-imperium om zijn aandelen te verkrijgen. En het mooiste is, nou ja, wat ik grappig vind daaraan is, kijk, LVMH dat heeft dus tussen 2001 en 2009 meer dan 20 miljoen euro aan fees betaald aan de vermogensbeheerder van deze nazaat. En zo hebben ze dus in het geheim een heel groot brok aandelen in Hermes verkregen. En dat is pikant, want die aartsrivaal wilde eerder Hermes juist inlijven. Dat is toen niet gelukt in de jaren 10. Nee. Maar daarvoor waren ze dus al lang bezig. En nu weten we dus eindelijk wat er is gebeurd met dat verdwenen fortuin van Nicolas Pratch. Want die klaagt al jaren in rechtszaken van ja, waar is het gebleven en bla bla bla bla bla.
0: Maar die wist dus zelf niet wat er met zijn eigen vermogen gebeurde.
21: Nee, dat is weer zo'n typisch ding van rijke mensen. Die vinden dat ze experts nodig hebben en die letten dan niet op wat die experts doen. Die expert is inmiddels ook overleden natuurlijk, in voorgaande jaren.
0: Maar ja, dat je zo'n expert inhuurt die per ongeluk de concurrentie aan het kopen is, dat is een hele slechte expert.
21: Ja, hij verkoopt dus jouw aandelen in jouw familiebedrijf aan het andere grote familiebedrijf van de rijkste man van Frankrijk, Bernard Arnault, en dat is dus LVMH. Ja, ik vond dat een bizar verhaal. En, nou ja,
0: heeft het nog consequenties?
21: Nou ja, eigenlijk niet. Want kijk, die overnamepoging die is uiteindelijk op een wapenstilstand uitgelopen in de jaren 10. Ja. En dat men daarvoor dit allemaal heeft gedaan, dat heeft voor LVMH en Hermes niet zo heel veel consequenties. Ze hebben dus nog wel een plukje misschien ergens liggen. Want niemand weet waar dat nu ligt. Waarschijnlijk in een of andere tussenholding ergens. Het mafste is eigenlijk nu dus dat onze Nicolas Pratch, die eigenlijk al 20 jaar die rechtszaak aan het voeren is, en LVMH steeds ontkend heeft. En nou blijkt eindelijk wat er met zijn verdwenen fortuin Hermes aandelen is gebeurd. En dat is wel heel bijzonder.
0: Dankjewel, Jochem Visser, Beursnerd voor vandaag. Wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markt? Abonneer dan even op de podcast Beursnerd. Mis je geen enkele aflevering.
1: Zaken doen.
0: Premier Jette die hoopt nog steeds dat hij snel een begrotingsdeal met de oppositie kan sluiten. Het liefst al binnen een week, zei hij tijdens de algemene beschouwingen vandaag. Politiek verslaggever Michiel Jurjens. Bij dat debat, goedemiddag.
3: Dag Mark, goedemiddag.
0: En gaat die oppositie Rob Jette helpen?
3: Nou, dan moet er wel heel veel gebeuren. Het grootste deel van het debat ging tot nu toe steeds over diezelfde vraag. Namelijk, wat is nou de route naar steun? Hoe ziet het kabinet dat voor zich? Hoe wil Jette dat gaan doen? Welke keuze maakt het kabinet nou? Nou, Jette antwoordt dan steeds, en dat heeft hij wel een keer of 20 gedaan. Hij doet het wel steeds met andere woorden, maar de boodschap is hetzelfde. Namelijk dat de keuze van het kabinet is om doorbraken te boeken op allerlei thema's. Denk aan woningbouw, denk aan het aanjagen van economische groei. En dat dat het beste met brede steun kan. Dus van meerdere oppositiepartijen, het liefst links en rechts. En je zag de irritatie ook wel toenemen. En de oppositie die van alles probeert om premier Jette dan maar kleur te laten bekennen. Bijvoorbeeld Jan Struijs van 50PLUS deed een poging.
23: De warming up duurt te lang. We gaan uitgeput aan de wedstrijd beginnen en we weten de opstelling nog niet.
24: Ik heb zelf altijd naast het voetballen op hoog niveau atletiek gedaan. We zijn uit de startblokken, maar we gaan de komende weken die sprint graag met u afleggen om goed over die finishlijn te komen.
23: Ja, voorzitter, dat is een mooie metafoor. Ik heb altijd gedroomd van Champions League en ik ben in een vriendenelftal terechtgekomen en ik wil nu echt Champions League gaan spelen.
24: Nou, met zo'n draak in het middenveld, dan moet dat helemaal goed komen.
3: Ja, dus er wordt hier en daar nog wel een geintje gemaakt en een beetje gelachen om en met elkaar. Dat is wel eens anders geweest de afgelopen jaren. Maar het laat onverlet ook sportmetaforen en dit soort debatjes zorgen voorlopig niet voor een doorbraak tussen kabinet en oppositie over hoe men verder denkt te komen met elkaar.
0: Het is een wonderlijke situatie, want het lijkt alsof Jette niet accepteert dat de oppositie niet doet wat hij wil.
3: De bal. Ja, nu ga ik ook sportmetaforen gebruiken.
0: Dat mag, jij mag het toch
3: vandaag. Dus de bal wordt heen en weer gekaatst. Dus inderdaad, dat zagen we ook gisteren op de eerste dag van de algemene beschouwingen. Dat er vanuit de coalitie richting de oppositie gezegd werd: kijk eens wat wij aan handreikingen doen. Bijvoorbeeld als het gaat om de eerder geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Deels afgezwakt, deels vooruitgeschoven. Dus dan werd er gezegd: kijk eens, wij doen handreikingen kom nou aan tafel, ga nou met ons in gesprek. En dan gaan we zorgen dat we eruit komen met elkaar. Aan de andere kant, de oppositie die blijft benadrukken. En dat is ook niet onterecht. Dit kabinet heeft zelf geen keuze gemaakt. We hebben dit minderheidskabinet omdat de drie coalitiepartijen, D66, VVD en CDA, er tijdens de formatie al niet uitkwamen over hoe die meerderheid, een meerderheidskabinet, gevormd zou worden. De VVD wilde pertinent niet met toen nog GroenLinks-PvdA, nu Pro. D66 wilde niet een te rechts kabinet gaan vormen met jaar 21 erbij. Dus die keuze is vooruitgeschoven. Er is een minderheidskabinet gevormd. Maar ja, nu is het zo, we hebben Prinsjesdag gehad. Er ligt een miljoenennota, er is een begroting, maar er is nog geen meerderheid voor. En dus zal er gedeeld moeten worden met de oppositie om tot die meerderheden te gaan komen. Maar hoe, dat weten we dus nog steeds niet.
0: Nee, je zou haast denken, de oppositie met de meerderheid, die kunnen gewoon iets kiezen met z'n allen. En dat dan gaan doen. En de regering daarmee confronteren en zeggen, zo gaat het nu.
3: Ja,
0: maar die is natuurlijk ook verdeeld, de oppositie.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Sterker nog, de oppositie zou met elkaar, als we daar allemaal voor stemmen, dit kabinet naar huis kunnen sturen. Maar goed, de oppositie wil ook niet verantwoordelijk zijn en gehouden worden voor nog meer chaos. Een chaos die nog groter is dan die nu af en toe al is.
0: Ja, we hebben het eigenlijk heel veel over procedures, of over wel of niet met elkaar gepraat moet worden. Dat is puur procedure. Hebben ze het ook over de inhoud?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, het proces, nou ja, en het zal er vandaag ook nog wel weer meer over gaan, want hier zijn we dus nog steeds niet uit. Maar het is even geparkeerd. Het gaat het afgelopen ruime uur toch wel over de economie. Hoe gaan we economische groei aanjagen? Wat gaan we doen op het gebied van woningbouw? We krijgen straks ook nog wel blokjes binnenland, buitenland en ook dat andere pijnpunt, de sociale zekerheid. Maar bijvoorbeeld AI is een onderwerp dat nu voorbij komt. Volt, Laurens Dassen, wil dat Nederland, net als andere Europese landen, met een eigen veiligheidsinstituut komt voor AI. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat Jette ook ziet zitten. Hij wil dat dan wel doen in samenwerking met landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Maar we zien het de afgelopen uur dat er dus ook wel over de inhoud gedebatteerd moet worden. Maar ja, dan komen we uiteindelijk toch ook wel weer terug bij waar we ons gesprek nu net mee begonnen, Mark.
0: Ja.
3: Er moeten wel meerderheden komen.
0: Oké, ga jij terug naar jouw blokjes. Dan gaan wij naar Zaken doen. Heeft namelijk ook een blokje voor buitenlandse zaken. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
4: Internationaal ondernemen.
0: Ja, wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? En waar moet je als topbestuurder van een multinational op letten als je producten gaat verkopen in, pak een beet, Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je dan die culturele achtergrond van jezelf en van die handelspartners daarin mee, in je strategie bijvoorbeeld? Antwoorden op deze en vele andere vragen hoor je altijd in Internationaal Ondernemen, serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Vandaag de gast Anneke van der Pas, oprichter van Oryx International Recruitment. Welkom.
5: Dankjewel.
0: En die naam suggereert dat jullie je vooral bezighouden met international recruitment. Dat zit namelijk in de titel. Maar jullie richten je ook op Nederland, toch?
5: Ja, het is een combinatie inderdaad.
0: Lekker dicht bij de microfoon. Het is heel lawaaiig op deze congreslocatie.
5: Ja, precies. Nee, de hoofdmoot wat wij doen is in opdracht van Nederlandse en Belgische bedrijven mensen werven in het buitenland. Commerciële mensen, mensen voor management directiefuncties. En we werven ook inderdaad in Nederland, maar dan gaat dan altijd om exportposities.
0: En dat geeft dan voor een country manager of iemand die een filiaal in een ander land wil openen en daar dan meteen een goede directie op wil hebben, zo stel ik me voor.
5: Ja, of iemand die de producten van een Nederlands bedrijf in Frankrijk gaat verkopen. Een Nederlands bedrijf wat een Duitse vestiging opent en een vestigingsmanager zoekt. Als we het hebben over Nederland, een bedrijf wat hun producten in heel Europa wil verkopen en dus een sales team hebben die al die landen in die Europese markt bedient.
0: Ja, welke landen bedekken jullie allemaal?
5: Ja, we hebben puur vanwege onze eigen persoonlijke en professionele achtergrond gekozen voor een viertal focuslanden. En dat is Duitsland, België, Frankrijk en Nederland.
0: Nederland natuurlijk, ja, zeker. Maar de rest van Europa, als ik dan inderdaad al mijn producten in Oost-Europa ook wil slijten, gaan jullie me dan wel helpen nog? Of zeg je, nee, dat is helaas niet België, Frankrijk, Nederland, Duitsland.
5: Nou, wij proberen wel heel erg te blijven bij waar wij zelf goed in zijn. Natuurlijk kunnen je doorverwijzen naar partners. En uiteraard op het moment dat je de Poolse markt vanuit Nederland wil bedienen, dan kunnen we zeker een rol spelen.
0: Ja, hoe weet je nou of een bepaalde Nederlandse manager in een Frans bedrijf zal aarden of niet?
5: Dat gaat met name over een stukje culturele competenties, interculturele competenties. In welke mate is iemand nieuwsgierig, open-minded? Staat iemand open voor een andere aanpak, een andere visie?
0: Andere machtsverhoudingen binnen het bedrijf misschien ook wel?
5: Andere machtsverhoudingen, zeer zeker. Zeer zeker.
0: Ja?
5: Kan iemand omgaan met onverwachte omstandigheden? Begrijpt iemand de visie van de ander en wil hij dat begrijpen ook? Dus,
0: Ja, dus je gaat naar Frankrijk als Nederlander.
5: Ja.
0: En dan krijg je daar een of andere Fransman naast je. En dat zijn niet vanzelfsprekend zo goed samengaande culturen.
5: Nee.
0: Hoe pak je dat in de praktijk aan? Ik bedoel, hoe test je of dat gaat werken? Of zeggen jullie, we proberen het gewoon. En 2 maanden opzegtermijn. Dus we zien het wel.
5: Nee, dat doen we niet.
0: Echt niet.
5: Nee, het is een Nederlands bedrijf. Die staat op het punt om bijvoorbeeld een eerste Franse collega aan te nemen die hun producten gaat verkopen in Frankrijk. En dan gaan we natuurlijk kijken naar, wat moet die persoon kunnen en met zich meebrengen om succesvol te zijn. Maar we gaan ook kijken van, in hoeverre is dat bedrijf al bekend met de Franse cultuur, de Franse aanpak en vice versa. Want de kans bestaat heel makkelijk dat daar misverstanden gaan bestaan. Waarom? Nou, heel concreet voorbeeld. Een Nederlandse ondernemer verwacht van zijn mensen doorgaans proactiviteit. Een proactieve houding, zelf initiatief nemen. De gemiddelde Fransman, zeker als je altijd in een Frans bedrijf hebt gewerkt, dan is er geen ruimte voor proactiviteit. Je moet namelijk doen, plat gezegd, wat de baas vertelt. En wat de baas je als opdracht geeft. Op het moment dat je dat niet expliciet met elkaar uitspreekt, dan denkt die Nederlandse ondernemer, die Fransman die kan lekker proactief aan de slag. En die Fransman, die nieuwe accountmanager, die zit te wachten van, welke opdracht heb ik eigenlijk?
0: Ja, en wat werkt dan in de praktijk het beste? Meegaan met de cultuur van het land waar je dan gevestigd wordt? Ook al is het handig om iemand met zelf veel initiatief te hebben daar misschien? Of toch gewoon dan zeggen, we zitten nu in Frankrijk. Wat pakt het beste uit?
5: Ja, het ligt aan het perspectief. Ik denk als je als Nederlands bedrijf bijvoorbeeld in Frankrijk je producten wil verkopen, dat het belangrijk is om aan te willen sluiten bij het Franse normale en de Franse verwachtingen. Maar wij proberen zowel onze opdrachtgever, dus het bedrijf, als hun nieuwe collega echt wel te begeleiden in dat interculturele stuk.
0: Ja.
5: En dat zij echt met elkaar in gesprek gaan daarover. Dus dat ze allebei een stapje naar elkaar toe doen. Dat is eigenlijk wat we het liefst zien en wat het meest succesvol is.
0: Dat is het, en ik zit tegelijkertijd te denken, als je Amerikaanse bedrijven die naar Europa komen, als je daar wat van hoort, dat is mijn, als ik het even heel plat sla en ik doe ze iets te kort, maar toch, wij zijn geweldige Amerikanen. We gaan jullie even uitleggen hoe het beter moet. Ja. Pas je maar aan, Nederland, België, Frankrijk.
5: Ja.
0: Dat zeg je, dat moet je eigenlijk niet doen. Amerikanen zijn er best succesvol mee in de rest van de wereld.
5: Ja, dat klopt. Nee, ik vind dat persoonlijk niet zo'n charmante manier.
0: Dat is helemaal niet charmant, maar misschien effectief.
5: En ik moet zeggen, Nederlanders kunnen daar ook wat van in Europa.
0: Ja, daarom herkennen we het.
5: Ja, precies. En natuurlijk fantastisch, dat opportunisme. Dat brengt ons ook heel veel. Maar het kan ook wel heel erg soms arrogant, lomp overkomen. En daardoor kunnen dingen ook echt mislukken. Terwijl als je bereid bent om wel je even te verdiepen in het land waar je naartoe gaat, of je klant, of je nieuwe collega, dan wordt het allemaal wel een stukje makkelijker. En ik denk ook leuker.
0: Ja, wat is de grootste valkuil? Misschien dat België ook Nederlands spreekt en dat het daarom des te vaker misgaat?
5: Ik denk dat heel veel Nederlandse bedrijven denken van, de Vlaanderen doen we er wel even bij, we spreken dezelfde taal. Nou goed, we weten allebei dat vaak al misgaat. De grootste valkuil is denk ik, we zijn succesvol in Nederland en we gaan het op precies dezelfde manier doen in het buitenland.
0: Dus eigenlijk begint het proces niet eens met het personeel wat je in het buitenland misschien gaat stationeren, maar op het hoofdkantoor hier.
5: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Oh, dat is misschien wel een confronterend gesprek waar je verkoop eigenlijk aan begint, zeg maar.
5: Nou, dat denk ik niet. Wij hebben in eerste instantie altijd gesprekken over die internationale ambitie van zo'n bedrijf. De internationale ambitie van een ondernemer. En gaandeweg in onze samenwerking, gedurende zo'n recruitment, werving en selectietraject, komen we er wel achter in welke mate iemand wel of niet nieuwsgierig is naar die Franse of Duitse of Belgische cultuur. En of dat hij het juist op een hele Nederlandse aanpak, of een Nederlandse manier wil aanpakken. Of juist heel bereid is om wel een stap die richting in te zetten, figuurlijk dan gezegd.
0: Ja.
5: En op het moment dat laatste niet het geval is, dan proberen we echt wel zaadjes te planten al. En En dat werkt. En dat merk je ook wel, dat mensen er meer lol in krijgen.
0: Oké, dat lijkt mij heel belangrijk.
5: Ja, absoluut.
0: In welke fase meldde het bedrijf zich bij jullie? Misschien nadat het de eerste keer misgegaan is?
5: Ook.
0: Of ook gewoon hele goed doordachte, we hebben hier kennis van nodig, die hebben we nog niet.
5: Ja, nou, zeker ook. En ik moet zeggen, we werken ook voor Belgische bedrijven. En Belgische bedrijven hebben die aanvliegroute wat vaker dan Nederlandse bedrijven. Maar ze komen in allerlei fases.
0: Belgen zijn voorzichtiger dan Nederlanders hier?
5: Die zijn misschien een beetje nederiger.
0: Cultureel sensitiever.
5: Ja, laten we het zo zeggen.
0: Ja, laten we de Belgen. Dit moeten we het compliment gewoon meegeven, toch?
5: Absoluut.
0: Ja.
5: Nee, in allerlei fases. Dus een bedrijf kan een eerste stap willen zetten naar het buitenland. België of Duitsland is dan voor de hand liggend. Het kan zijn dat zij daar al verkopen doen en hun verkoopteam willen uitbreiden. Het kan zijn dat ze een bedrijf hebben overgenomen en dat ze een lokale vestigingsmanager zoeken. In allerlei fases, allerlei internationale groeifases.
0: Heel wisselvallig ook daarmee, denk ik, het werk.
5: Heel afwisselend.
0: Afwisselend, dat is het woord wat ik zocht.
5: Ja, heel afwisselend. En daarmee heel leuk. Heel veel verschillende bedrijven, heel veel verschillende mensen. En heel veel
0: soorten, sectoren en aan al die culturen nog erbij.
5: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Anneke van der Pas, oprichter van Oryx International Recruitment.
5: Graag gedaan.
6: Internationaal ondernemen.
0: Ja, deze rubriek is natuurlijk ook te luisteren als podcast, zoals bijna dit hele programma. Zoek Internationaal Ondernemen op in je podcast-app en abonneer dan om geen enkele aflevering te missen. En dan gaan we even contact zoeken met Amsterdam. De studio daar zullen, als het een beetje geluk is, Lisbeth Staats en Niels Heidhuis. Niels Heidhuis van de Avondspits staan.
9: Goedemiddag.
0: Jullie gaan straks de Avondspits presenteren. Wat gaat daar zeker gebeuren wat wij niet mogen missen?
10: Uiteraard weer de algemene beschouwingen, Mark. Jij hebt er ook al even bij stilgestaan. In weerwil van wat de oppositie vraagt, houdt Rob Jette vol dat hij brede steun wil voor zijn begrotingen. Dus dat valt niet helemaal lekker. Updates krijg je vanaf 4 uur uitgebreid.
9: En Mark, dat de vlag kunnen wel half stok. Want Nederland is weer gezakt op de World Economic Forum Gender Index.
0: Ja,
9: de genderongelijkheid. We zijn naar plaats 46 gezakt. Ja, het schaambrood op je kaken zou ervan moeten komen. En wij gaan vragen wat er nou moet gebeuren om die hele samenleving zo in te richten dat dat niet meer gebeurt. Want de voorspelling is dat als er niets gebeurt, we nog verder zakken.
10: En
0: heftig. Ja, Niels?
10: Onze nieuwe band met Canada. Er dreigen nu weer tarieven. Tenminste, Trump roept dat. Hè, van als ze kwaadwillend zijn, dan kom ik weer met nieuwe tarieven. Die schaden ons meer dan eventuele economische samenwerking met Canada ons oplevert, zegt een econoom van de Rabobank. Maar goed, er zitten ook andere kanten aan. Daar gaan we ook uitgebreid over praten.
0: Ja, laten we hier nou eens lekker principieel zijn, Niels. En Lisbeth, vanmiddag om 4 uur gaan jullie weer los met de avondspits. En dan gaan we het einde van BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreekt presentator Meindert Schut met Vincent Braams. Hij is managing partner van private equity kantoor Vendis Capital over de vraag waarom het kantoor in botoxklinieken is gaan investeren. Live is dat vanaf een andere locatie, Amsterdam Business Forum. En na de nieuwsupdate hoor je Boekenstein in de wijk. En om 4 uur dan is er dus de avondspits. Blijf erbij.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
25: Voor de beste start van je werkdag
26: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
27: En even.

0: of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp. Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
4: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
3: Nigaio Wijnen
4: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
3: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
7: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
7: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: Onzeker over zijn lichaam.
14: Control freak.
13: Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: BNR Verkeer.
17: Er staat 30 kilometer file in het land. De grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland veroorzaken 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde. Een ongeluk, 10 minuten vertraging. Daar staat 3 kilometer file. Er zijn daar nog maar 3 rijstroken open van de 4. Op de N62 Belgische grens Borselen. Een auto met pech bij de Westerschelde-tunnel. Daardoor 8 kilometer file. En 10 minuten vertraging, want er is maar 1 rijstrook open daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 39. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert controle bij 202.1. En ook controle op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen bij knooppunt Holendrecht bij 21.1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. KLM-personeel moet zich misschien voorbereiden op zware en pijnlijke maatregelen die banen kunnen kosten. De luchtvaartmaatschappij denkt erover om over een paar jaar allerlei vluchten te schrappen of het moederbedrijf in Parijs meer macht te geven. Het zijn een paar ideeën om KLM uit de crisis te helpen, die begon tijdens corona. En transportbedrijven lopen elke dag dik een 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
14: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
20: Trulease met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
23: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen. Of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
22: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
24: Woensdag 16 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe...
25: Trulease met Genke.
21: Altijd scherp. Werk

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Van die man hier al besproken. Officieel de naam Operatie Vivaldi gegeven. Daar nog wat dingen over gezegd. Het gaat goed. Hij wil er niet al te veel over kwijt. Er gaan er verschillende versies rond over hoe ver de Russen nou precies zijn teruggedrongen. Die generaal zei daarover, er komt meer goed nieuws aan. Dit is nog maar Vivaldi's eerste jaargetijde.
3: Nou ja, weet je, die Vivaldi heeft ertoe geleid dat er 75 vierkante kilometer ontdaan is van Russen. Dus dat waren die Russische troepen die eigenlijk geïnfiltreerd waren in dat gebied, die zijn eruit geschopt. Dus dat is op zich is dat heel erg goed. Maar het allerbelangrijkste is, we hebben het al eerder gezegd, maar het kan niet genoeg benadrukt worden, is dat daarmee de noordelijke route wordt afgebroken voor de Russen om die drie gefortificeerde steden te gaan omsingelen. Dat proberen ze ook veel meer naar het zuiden te doen. Dat praten we over bijvoorbeeld Dobropilia. Daar zie je dus dat de Russen geweldige problemen hebben om door de muur van drones heen te komen. Wat ze daar proberen te doen is door middel van zweefbommen zoveel mogelijk schade aan te richten om dan vervolgens door te breken. Maar dat lukt ook niet echt. Dus die hele omsingelingsoperatie, en die is erg cruciaal, wil Poetin inderdaad, laten we zeggen, voor het eind van het jaar wat zijn nieuwe opdracht is, die drie gefortificeerde steden helemaal in bezit krijgen, dan zal die dat gebied moeten omsingelen en zal die aan alle kanten moeten opmarcheren. En dat lukt op dit ogenblik gewoon niet. En Vivaldi speelt daar een belangrijke rol bij.
2: Hey, die drones, dat is natuurlijk fantastisch, hè, dat ze die wat sneller hebben weten te krijgen. Want ja, je moet dan die nieuwe straalmotor Geron drones zien in te halen. Ik zag ergens een Oekraïner ook wel zeggen dat ze dat gewoon hadden onderschat. Hè, dat die nieuwste generatie Russische drones ja, in zo grote mate in productie konden worden genomen. En ja, ze moeten nu echt catch-up spelen.
3: Nou ja, daar hebben ze het initiatief verloren. Dat werd dus ook letterlijk gezegd. Ook volgens mij door de commandant van dat derde legerkorps die Vivaldi-operatie aan het leiden is. Dat hebben ze inderdaad gewoon verloren. Maar ja, tegelijkertijd moet je constateren dat de Russen ook niet veel verder komen. Maar dit is hoe het gaat. Ik bedoel, je moet er ook niet al te verbaasd over zijn, want we hebben gesproken over de ontwikkelingen. Zoals die gaan. 6 weken is de ontwikkelingstijd voor nieuwe innovatieve drones. Ja. Om de 4 maanden verandert de aard van die oorlogsvoering. En met betrekking tot die onderscheppingsmiddelen voor die jet-powered Geron-drones. Die oplossingen die zijn kennelijk veelbelovend. Maar dan zie je dus ook hoe die innovatie werkt. Er zijn dus 60 bedrijven. Die zijn dus bezig om een ontwikkeling te doen en om een alternatief te ontwikkelen en iets te bedenken waardoor die jet drones naar beneden kunnen worden gehaald. 60 bedrijven. Een handvol heeft dan iets wat redelijk veelbelovend is. En waarschijnlijk blijft er daar 1 van over die echt zo interessant is dat je dat echt ook grootschalig in productie kan nemen. Maar het is nu al in ieder geval gelukt om zo'n drone naar beneden te halen. Maar ja, dit is echt wel hoe de innovatie werkt in Oekraïne. Ongelooflijk veel bedrijven komen met wat. Het meeste gaat de vuilnisbak in en 1 of 2 hou je over en die ga je ontwikkelen en dat wordt het dan.
2: Ja. Onder de doelen geraakt in Kiev vandaag was volgens mij weer een benzinestation. Worden veel op de korrel genomen door de Russen de laatste tijd. Gisteren dus nog een energiedoel geraakt door Oekraïne. Dat ondanks het feit dat Trump gisteren al had gezegd dat er een energiebestand tussen Rusland en Oekraïne is ingegaan. Nou, begrijpt die dingen soms wel eens vaker niet helemaal.
3: Wij ook niet, trouwens.
2: Wij ook niet. Nee. Ik zag wel. Volgens mij, hoe de volgorde was, is dat Trump die moest een verklaring geven voor de hoge dieselprijs. Die gaf daar Oekraïne de schuld van en zei toen hou op met Russische doelen op dieselgebied aanvallen. Toen heeft Zelensky gezegd, prima, als Rusland dat ook doet. En nu hebben zowel Peskov als Lavrov gisteren en vandaag zag ik gezegd, nou, dat vinden we eigenlijk wel een goed idee. Ook bij hen is het, moet je niet al te letterlijk nemen vaak wat zij zeggen, maar zou hier toch

0: toch iets in kunnen zitten? Want ja, ook Rusland heeft zwaar te lijden. En Oekraïne natuurlijk ook.
1: Kijk, Zelensky heeft ook gezegd, we stoppen niet met die aanvallen voordat Rusland is gestopt. En ik wil een garantie hebben van de Amerikanen. Dat is wat hij net heeft gezegd. Dus er zitten wel allemaal voorwaarden aan. Dus ja, ik heb daar niet heel grote hoop dat heel snel zal gaan veranderen. Ten meer ook omdat dus die voorwaarden eraan wordt verbonden door Zelensky. Maar misschien is hij inmiddels ook alweer teruggetrokken, dat weet ik niet. Dat hij wil dat de Amerikaanse garanties komen. Maar wat voor garanties zouden dat dan moeten zijn? Dat hij een bom op het Kremlin gaat gooien als ze zich niet aan de afspraken houden? Ik vind dat lastig om aan te geven. Arjan?
2: Het gaat dus gewoon door. Volgens mij gaat het gewoon door.
0: Dat zit er dik in. Hey, we moeten nog eventjes melden, denk ik. Het is maar een onbevestigd bericht, wel in de altijd goed geïnformeerde Kiev Independent, dat in dat grote fraudeonderzoek, dat al meer dan een jaar loopt volgens mij, dat daar een getuige in dat onderzoek het verklaart dat opdracht was gegeven voor het witwassen van geld. Dit was eigenlijk het laatste deel van dat fraudeverhaal. Het witwassen van geld om de borgsom te betalen van een eerder aangehouden minister. Dus eerder aangehouden in deze fraudezaak. En zoals de krant het formuleert, voldoet die persoon aan voldoet de beschrijving van die persoon aan Zelensky's rechterhand Budanov, de oud inlichtingman.
1: Die moet je toch niet kwijtraken. Dat is inmiddels een van de belangrijkste mensen. Ja, ik heb vorige week nog verslag gegeven van een ontmoeting in Riga met Budanov. Een man die komt nogal competent over. Maar je moet er niet aan denken dat hij dus ook beschuldigd wordt en ook moet vertrekken. Dit is wel echt totaal rampzalig hoor. Voor de top in Oekraïne, die eigenlijk in zeer belangrijke mate verantwoordelijk is voor de huidige oorlogsinspanning.
0: Ja. Nee, dat zou heel ernstig zijn, maar dat is nogmaals onbevestigd.
1: Onbevestigd.
0: Ook bij het onderwerp Oekraïne hoort nog het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat voor een nieuw sanctiepakket heeft gestemd, maar misschien moeten we dat straks bij het veegblokje Trump meenemen en eerst doorgaan naar Europa, want het Westelijk Front kan je misschien bijna van spreken. Daar gebeurt ook het een en ander. Gisteren hebben NAVO-toestellen een drone neergeschoten die het Litouwse luchtruim was binnengevlogen. Maandag nog, hadden we toen nog niet kunnen meenemen, werd een Deense legerhelikopter een Russisch oorlogsschip beschoten met lichtkogels. Is dit ernstig?
1: Ja, vind ik wel. Het neemt hand over hand toe, al dit soort operaties. Ook Zelensky die heeft nu ook gemeld dat toen hij aankwam in Chisinau, dus vliegveld van Moldavië, dat zowel bij de aankomst als vertrek, dat de drones werden gezien boven het vliegveld. Dus dit is wel, ja, ik vind dit wel heel ernstig langzamerhand. Dit kun je niet meer zien. Dit gebeurt nu zo vaak dat echt opzettelijke acties zijn en die beginnen steeds grootschaliger en frequenter te worden in ieder geval.
0: Hey, en ik denk dat we dan meteen eigenlijk door kunnen naar misschien wel het belangrijkste van vandaag. De State of the Union toespraak, uitgesproken door commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Met daarin, Rob, dat zal jou goed doen, leeftijdsverbod voor sociale media. Geloof ik, 15 jaar.
1: Ja. Dat is heel erg goed. Ja. Nee, het is natuurlijk ook om desinformatie tegen te gaan.
0: Ja, ja, absoluut. Nee. Zat er nog wat anders in?
1: Nou, een hele hoop. Kijk, het meest bijzondere vind ik dat Carney aanschoof. De premier van Canada. Die is volgens mij de eerste regeringsleider van een niet-EU-land die in de zaal zat tijdens een State of the Union. Dat is echt bijzonder. Hij zal ook het Europees Parlement toespreken. Heeft hij misschien al gedaan inmiddels. Maar hij is natuurlijk de man die een tijd geleden heeft gezegd, er moet een verbond komen van democratische landen. Nou, dat bestaat
0: in middle powers.
1: Ja, middle powers, dat bestaat in feite ook. Dat is het initiatief geweest van Macron in 2022 om alle Europese landen bij elkaar te harken. Die het niet helemaal voorzien hebben niet echt houden van Poetin. En daar is Carney ook bij aangeschoven. Maar wat je dus nu ziet, is, en dat vond ik wel interessant, dat er dus gediscussieerd de afgelopen tijd is over het aanhaken van Canada aan de Europese Unie. En Carney die heeft gezegd dat er een vergaande veiligheids- en economische samenwerking moet komen. Die komt er al. Interessant daarbij is dat er gezegd werd, er mag geen geassocieerd lidmaatschap komen. Want een geassocieerd lidmaatschap, dat maakt het onderscheid tussen lidstaten en niet-lidstaten eigenlijk te klein. En dat geassocieerde lidmaatschap, dat werd wel aangekondigd, zei Arend Jan, in de State of the Union door von der Leyen.
2: Ja, namelijk Canada.
1: Huh? Ja.
2: En meneer Carney zat er dus ook te glunderen. Het is trouwens wel indrukwekkend over wat er gebeurt. Want in die State of the Union gaat von der Leyen praten ook over een Europees artikel 4. Hè? Dat is een consultatieartikel, weet je wel. Wat de NAVO ook kent. En dan wordt Canada bijgenoemd, maar ook Engeland en ook Noorwegen. Wat je eigenlijk hier ziet, is dat Trump gewoon steeds meer bondgenoten verliest. Hè? Nieuw-Zeeland was kritisch over Trump. Gisteren was ook Australië kritisch over Trump. En je ziet nu dat mensen zich richting een Europese veiligheidsarchitectuur begeven.
1: Nou ja, alleen ja, Canada, die doet dat op dit ogenblik. Australië en Nieuw-Zeeland die liggen een beetje ver weg. En datzelfde geldt denk ik ook voor Zuid-Korea. Maar nee, even nog te verduidelijken wat jij zo net zei. Want dat is denk ik echt heel erg belangrijk. Wat het voorstel is om analoog aan artikel 4 van het NAVO-verdrag een consultatieverplichting voor als een land zich bedreigd voelt in te stellen binnen de Europese Unie. En wat men dan doet is, je gaat dan gezamenlijk praten. Dus laten we zeggen, Nederland die wordt aangevallen in de Noordzee. Wij schrikken ons te pletter en we zeggen, nou moeten we wat doen. Dat kan je dus doen in de dat kan je natuurlijk doen in de NAVO, dat is artikel 4. Maar je kan het nu ook doen in de Europese Unie. En dat is omdat je gewoon weg wil bij Amerika. Omdat je niet zeker bent wat Amerika nou eigenlijk wil gaan doen. Dus daar komt zo'n consultatiemechanisme. Canada die gaat daarbij aanhaken als het goed is. Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, wat je hebt gezegd, ook. En dat zou de kern kunnen gaan vormen van de toekomstige Veiligheidsraad in Europa. Dus ik zag stukken op internet voorbij komen dat er een veiligheidsraad komt. Volgens mij is dat besluit nog niet genomen, maar gaat het nu echt om een route daar naartoe. En dat vind ik wel echt heel erg interessant dat dat gaat gebeuren. En je ziet nu dat dus Amerika gewoon op afstand wordt geplaatst in deze discussie.
2: En er komt ook een Europese initiatief over die beroemde strategische enablers. Hè? Denk maar aan die grote transportvliegtuigen, noem maar op. Hè? Ook over immigratie.
1: Nou, even die strategische enablers, dat is dus de crux van de zaak. Als het gaat om de capaciteiten die Europa ontbeert, dan gaat het over space. Wat doen we in de ruimte? Wat gaan we doen op cybergebied? Wat gaan we doen op het gebied van het bijtanken in de lucht. Ja. Wat gaan we doen op het gebied van luchtverdediging? Dat zijn dus typische zaken die je nodig hebt om een operatie überhaupt te kunnen uitvoeren. Dus ik hoop, en dat heeft zij niet gezegd, dat er ook commandovoeringssystemen in zitten, want anders heb je er nog steeds niks aan. Want dat is echt een van de allerbelangrijkste punten die je nodig hebt, maar die Europa ook eigenlijk ontbeert op dit ogenblik.
2: En ze gaan ook praten over samenwerking op het gebied van kritieke metalen, het grote zwakke punt.
1: Ja, dat doen ze al. Ja. Dat is de Critical Raw Materials Act van enige tijd geleden. Maar wat er nu gaat gebeuren, is dat er een samenwerking gaat komen om bijvoorbeeld te komen tot voorraadvorming. He, dus kritieke materialen staan op de sanctielijst, zeg maar, van de Chinezen. Die zeggen, wij hebben exportrestricties van bepaalde, nou, neem zelfs van aardes in de richting van Europa. En nu zegt Europa, ja, wij moeten toch iets doen. Wij moeten ons indekken tegen schommelingen en tegen verstoringen van de mondiale bevoorradingsketens. En dat betekent dat we eigenlijk gewoon nu ook aan voorraadvorming moeten doen. Dat is wat von der Leyen ook in haar State of the Union heeft gezegd.
2: Ja. En dat is heel belangrijk.
3: Ja. En jullie zeggen dus eigenlijk, zie je dat hier Europa en dus misschien andere verweesde bondgenoten van Amerika hun lot in eigen handen nemen.
1: Ja, dat is echt heel erg duidelijk. Er komt ook een nieuwe Europese veiligheidsstrategie. Die is ook aangekondigd. Dat heeft eigenlijk te maken met het punt waar we het net over hadden. Die toenemende hybride sabotageoperaties door de Russen. En die continue overschrijdingen van de grens met drones. Vorig jaar heeft zij een dronemuur aangekondigd. Nou, die is er nog steeds niet, maar daar wordt wel aan gewerkt. werkt. Heb ik nu ook weer gezien de vorige week toen ik in Letland was. Dus ja, dat wordt aangewerkt, maar dat duurt natuurlijk even voordat voordat er is. Ja, dus ja, dit gebeurt. En het is echt allemaal ter voorbereiding op een verdere Amerikaanse terugtrekking uit de NAVO. Dus de Europese Unie begint dat echt op dit ogenblik over te nemen. En dat betekent dus ook dat je gezamenlijke wapenprojecten moet gaan hebben bijvoorbeeld met Oekraïne. Het Vrija-project is een belangrijk project. Ja. Dat gaat om gezamenlijk een alternatief voor Patriot te kunnen ontwikkelen.
3: Zullen we het Midden-Oosten eens even bestuderen? Hey, daar zag ik een bericht dat er eigenlijk nog best aardig wat olie op dit moment door de straat van Hormuz komt.
2: Ik zag dat maar 3 schepen vandaag. Vind ik best weinig.
3: Dat is inderdaad niet veel.
1: Nee, maar de afgelopen dagen is het iets meer geworden. Het heeft te maken met het feit dat die aanvallen van Amerika op de radarinstallaties langs de straat van Hormuz, dus Iraanse radarinstallaties, behoorlijk behoorlijk effectief zijn geweest. Je ziet dus nu dat een van de redenen zou kunnen zijn, wordt er gezegd, waarom de Houthis nu bezig zijn om Saoedi-Arabië te pakken. Ja. Want Saoedi-Arabië, die wordt nu ongehoord gepakt in zijn olieuitvoer. Dus de vorige keer hebben we het er ook over gehad, dat de Oost-West-pijpleiding van Saoedi-Arabië, die is gebombardeerd. Ja. Saoedi-Arabië wordt aan alle kanten gepakt door pro-Iraanse groeperingen uit Irak, die aanvallen hebben uitgevoerd door de Houthis die dat doen vanuit Jemen. En die nu proberen, nu ze een deel van die Rode Zeekust in handen hebben, de olie-exporten van Saoedi-Arabië helemaal te blokkeren. Ze hebben het niet echt voorzien, laten we zeggen, op Saoedi-Arabië. Het heeft gewoon te maken met het feit dat Saoedi-Arabië de keuze maakt om die Jemenitische regering, de legitieme regering, te steunen. En de Houthis zijn de rebellen, hoewel de Houthis vinden dat zij de legitieme regering zijn van Jemen.
2: Ja, die East-West pipeline is 4 tot 6 weken gewoon functioneert niet meer. Dat is langer dan wat verteld werd gisteren. Hè? De pijpleiding is dus buiten bedrijf. Hè? Ook de olieverlading in Yanbu is stilgelegd. Hè? Brent is dus nu nog steeds $107 per vat. Ondanks even een korte daling vanochtend. Hey, het is heel ernstig. En wat mij interesseert is dat Saoedi-Arabië vraagt aan Trump een paar dagen geleden, kan je me helpen? Trump zegt, ik heb er geen zin in. En Rob legt eruit, ja, Trump heeft gewoon geen wapens meer. Nou heeft Saoedi-Arabië heel veel. Maar ze durven niet toe te slaan. Of althans, ze wachten nog even. Maar reken maar dat Saoedi-Arabië nu wat gaat doen. Dat kan niet anders.
1: Nou ja, zij lopen ook wel een beetje door hun wapenvoorraden heen. Dus er is wel een algemeen probleem waar dus nu gebruik door wordt gemaakt door de Houthis. Ja, dus ze hebben nog wel wat. Maar ja, je ziet dus ook tegelijkertijd dat die Houthis heel moeilijk te bescheiden zijn.
4: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast app.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul.
5: With a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
8: Ik pak je vast.
9: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
10: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
9: Vandaag is er en morgen weten we niet.
10: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
16: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
17: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
16: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
18: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
19: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
20: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
19: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriese van de ANWB. 35 kilometer file in het land. Het is nog niet zo heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file tot aan de Duitse grens door de controles. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. En de Westerschelde-tunnel die ligt in de N62. Vanuit Terneuzen naar Borselen is die tunnel dicht, dus in noordelijke richting. Dat is voor het bergen van een kapotte vrachtauto. Je zal moeten omrijden en dat gaat via Antwerpen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch meldt Flitsmeister een snelheidscontrole bij Boxtel Noord bij 125.0. Staat er ook eentje op de A6, Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.3. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen bij 53.1.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. Een student in Amsterdam is vannacht gewond geraakt toen hij probeerde om een overvaller uit zijn huis te krijgen. Er ontstond een worsteling en de student werd bedreigd met een mes. De overvaller is er met wat spullen vandoor gegaan en is nog altijd niet gepakt. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
2: Het kwartje valt nu pas.
24: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Pressure.
25: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
26: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
27: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
26: Het AD noemt de acteurs Oscar waardig.
28: We must face the facts.
26: Andrew Scott stilt de show volgens NRC. Parool noemt de film nagelbijtend spannend.
25: Go or don't go.
26: Pressure. Nu in de bioscoop.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
29: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
30: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
29: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
30: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
29: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
30: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
31: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
32: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
33: Dat kan
32: in de BNR-app.
33: Download de BNR-app.
32: En blijf scherp.
33: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
34: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. Ik ben Micha van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals iedere week, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria, wat hebben we vandaag op de agenda staan?
35: Vandaag gaan we het hebben over AI. Want, je verwacht het al, ook binnen Defensie wordt volop geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. En dat gaat van het plannen van missies tot drones die steeds zelfstandiger kunnen opereren via AI. Maar de vraag is natuurlijk, wat werkt daar nu echt? En hoe zet je dit alles dan verantwoord in? En daarvoor hebben we niet zomaar iemand. We hebben een expert, namelijk Roy Lindelauf, hoogleraar Data Science en AI aan de Nederlandse Defensieacademie.
34: Leuk dat je er bent. Vroeger, moeten we toch eventjes noemen, pensievlieger.
36: Ja, lang geleden.
34: Nu doe je onderzoek aan de Nederlandse Defensieacademie bij Tilburg. Sta je ook aan het hoofd van de Data Science of Excellence. Vertel, wat is het belangrijkste doel bij al dit onderzoek?
36: Ja, ik leid het Data Science Center of Excellence inderdaad, wat een defensieeenheid is, waarbij we ons focussen op AI-onderzoek, technisch AI-onderzoek, om de AI te begrijpen. Maar zodanig dat het zo goed mogelijk aansluit bij de militaire operatie en maximaal nut heeft voor datgene wat we voor defensie en veiligheid willen doen. Dus wij zijn een defensie-eenheid, maar sluiten nou aan bij de academische wereld, omdat je kennis moet hebben van hoe die AI-technologie werkt, aan de ene kant. Dus dat is met civiele universiteiten, nationaal, internationaal en kennisinstellingen. En aan de andere kant bij de defensieorganisatie zelf. Dus we hebben een hele goede band met allerlei defensieeenheden. Want we willen heel goed begrijpen wat er in die militaire operatie nou gebeurt. En hoe AI daar kan helpen. Of hoe AI schade zou kunnen doen bijvoorbeeld. En wat je daar dan tegen kan doen.
34: Ja, en misschien, we hebben wel vaker gasten die ook lesgeven aan de Nederlandse Defensieacademie. Vorige week bijvoorbeeld. Maar wat is de verhouding, voor de luisteraar, wat is de verhouding nou eigenlijk van die Defensieacademie tot de krijgsmacht?
36: Nou, dus de Nederlandse Defensieacademie is eigenlijk nog een groter instituut dan waar jullie het over hebben. Dus namelijk de faculteit
34: Militaire Wetenschappen.
36: Dat is een van de 7 instituten. En dat is gewoon een instituut binnen die grotere defensieorganisatie. De Defensieacademie valt onder het Defensieondersteuningscommando. Dus het levert ondersteuning aan de bredere defensieorganisatie. En het mooie van de faculteit is dat wij ook echt die academische onafhankelijkheid hebben. Is ook geborgd in een stichting, et cetera. Dus qua het academisch onderzoek zijn wij echt onafhankelijk, ook geaccrediteerd, et cetera. Maar omdat wij die unieke positie in die organisatie hebben, hebben we heel goede toegang tot de organisatie, tot de militaire operationele praktijk. En ja, dat levert echt maximaal opbrengst en nut.
34: Ja, en het academisch jaar is begonnen. Het is in volle gang. Wat staat er bij jullie op het menu komend semester?
36: Nou, met name als ik eens kijk naar het Data Science Center of Excellence, wat een nauwe samenwerking heeft met de Universiteit van Tilburg. Wij zitten in Mindlabs in Tilburg, wat weer een ecosysteem is van hoe je AI mens en maatschappij gericht doet. Dat is een hele mond vol, maar dat is waar wij zitten. En bij ons op het programma staat eigenlijk de doorgroei van ons centrum. Dus we zijn officieel 2 jaar geleden gestart. En wij gaan significant verder groeien. Dus zowel op het academische onderzoek, maar ook de ondersteuning met de defensieorganisatie, beide takken van het centrum gaan verder groeien. En dat betekent dus ook dat we de onderzoekslijnen die we al hebben verder gaan laten uitbouwen.
34: Ja.
36: En ja, waar doen wij onderzoek naar? Dat is eigenlijk de hele breedte van waar de militaire operatie nut van heeft. Dat varieert bijvoorbeeld van hoe je AI in droneswermtechnologie kan inzetten, wat AI daar betekent. Maar ook het counteren van onbemande en onbemenste systemen met AI. He, om een voorbeeldje te noemen, met de gemeente Den Haag hebben we een drone early warning system gebouwd, wat een AI-systeem is wat drones kan klassificeren of ze een dreiging zijn of niet. Dat is één van de takken, maar uiteindelijk hebben we 5 grote thema's waar we onderzoek naar doen. Mm-hmm. Dus dit is één van de onbemande systemen en de rol van AI daarin is één van die thema's. En we hebben nog 4 andere.
34: En eigenlijk, het gaat allemaal om hoe AI gebruikt kan worden binnen het defensiedomein. Als we het heel, ja, hoe brengen we dat aan de man als we het heel plat
36: en dan gaan. Specifiek dus het academische onderzoek. Hè, dus echt het fundamentele onderzoek om de technologie te begrijpen. Dus dat is 1. Ja. Daarnaast ook het onderwijs. Want we zien ook dat er een enorme behoefte in de organisatie is om het kennisniveau omhoog te krijgen. AI-geletterdheid is gewoon heel belangrijk, want dat is de basis waarop je dit soort technologie in je organisatie bouwt. Dus we geven een academisch onderzoek, we gaan een bachelor ontwikkelen, masteronderwijs, allemaal civiel geaccrediteerd, zoals een civiele universiteit. Maar we geven ook niet-academisch onderwijs. Dus we hebben bijvoorbeeld voor het middenmanagement een leergang. Voor de top organiseren we masterclasses, want het is ook heel belangrijk om de top en de bewindsvoerders mee te krijgen, zodat ze begrijpen wat de AI kan, maar ook wat het niet kan en wat de valkuilen zijn. En ja, dat is vaak ook wel nuttig.
34: En merk je een beetje enthousiasme bij al die verschillende, want het zijn studenten, management, top. Wat voor reacties krijg je?
36: Ja, we krijgen eigenlijk heel veel positieve reacties. Dus er is de afgelopen 2 jaar, ik heb het nog nooit zo druk gehad in mijn leven als nu. Ik vind het ook heel leuk, er zijn alleen maar leuke dingen. Maar zowel vanuit de defensieorganisatie, vanuit de eenheden, maar ook vanuit de top, is er continu vraag van kom eens wat vertellen, kom eens een presentatie geven. Of ik heb hier medewerkers die willen graag, die gaan in het AI-domein werken, kunnen ze bij jou een leergang volgen. En ondertussen is dat ook internationaal. We hebben bijvoorbeeld, volgens mij was dat vorig jaar, een leergang in Kenia verzorgd, omdat we ook in die wereldwijde discussie van AI zitten en hoe doe je dat op een verantwoorde manier. En daar proberen we ook de Global South te engageren. Dat is natuurlijk ook belangrijk om die landen te helpen om volwassen te worden. Dus we zoeken daar allemaal partnerschappen, ook binnen de NAVO, binnen de EU. En ja, we zijn nu heel klein en daarom gaan we dus ook groeien. Want ja, het is een grote opdracht.
4: En hoe praktisch is het? Is het vooral theorie van wat kun je met AI en hoe moet je erover nadenken? Of is het ook gewoon knutselen aan algoritmes, onze technieken verbeteren en dat heel concreet maken, zoals bijvoorbeeld in Delft gebeurt?
36: Ja, vooral het laatste dus. Dus we werken dus ook met bijna alle Nederlandse universiteiten samen. Dus we zitten echt in de AI-technologie, dus de datasets verzamelen, algoritmes maken om dingen beter te maken en dat teruggeven aan de militaire operators, zoals wij dat noemen. Een concreet voorbeeld is samen met de Apache community, dus de Apache helikopters, werken we aan het verbeteren van missieplanning, waarbij je AI gebruikt om je routes en je battle positions te plannen. En dat soort modules zitten al in de Apache helikopter. Nederland heeft net een nieuwe helikopter gekocht. Maar die gebruiken we eigenlijk niet, want de vliegers zeggen van ja, het is leuk dat dat in die helikopter zit van Boeing, maar we vertrouwen dat systeem niet helemaal. We hebben geen toegang tot de algoritmes. Dus ja, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Dus we gebruiken het niet. Dus we staan nog vaak rond een kaart met z'n allen zo'n missie te plannen. En wij bouwen juist AI-systemen die leren van de voorkeuren van de vlieger. Dus de vlieger werkt samen met het systeem, krijgt daardoor meer vertrouwen in het systeem aan de ene kant. En aan de andere kant kun je betere aanbevelingen geven van de routes die je zou moeten vliegen. Dus dat werkt heel mooi. Er komen aan de ene kant academische publicaties uit. Onze onderzoekers zijn ook gescreend, zitten ook bij zo'n eenheid gewoon fysiek een dag in de week bijvoorbeeld. Dus academisch heel interessant. En voor de militaire operatie ook heel interessant. En dan kijken we daarnaast nog binnen de defensieorganisatie. Oké, als dit nou een product wordt, wat we echt willen hebben, bijvoorbeeld in de cockpit, kunnen we dan in de defensieorganisatie met de juiste partijen schakelen om het ook daadwerkelijk gebruiksvriendelijk te maken, et cetera. Dus dat is een hele keten waar wij een onderdeel van zijn.
35: Aha, en dan gaan jullie bijvoorbeeld daar ook een bedrijf bij zoeken dat jullie product zou kunnen opschalen, of jullie techniek, software, technologie zou kunnen opschalen, zodat het dan misschien wat breder binnen NAVO kan worden uitgezet? Of?
36: Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen, maar in dit specifieke geval, wat ik noem, hebben we intern Defensie ook allerlei data science organisaties die op een hoger technisch niveau zitten, zeg maar, dus meer al richting de eindgebruiker. En praten we met hen van, oké, als je dit in de cockpit wil hebben, hier heb je de algoritmes, zo hebben wij het gebouwd. Maar hoe moet die interface er dan echt uitzien? En hoe sluit het precies aan bij die cockpit? En daar hebben we dan andere partijen voor. In de toekomst zouden dat zeker ook bedrijven kunnen zijn, want ook wij zitten in grote consortia waar ook allerlei bedrijven in zitten.
35: Zoals?
36: Nou, ik wil eigenlijk niet te veel namen noemen, want dan geef ik de een weer wat voordeel dan de ander. Maar ja, de usual suspects, zoals bijvoorbeeld in Delft, Dynamics in Delft. Maar ook hele grote partijen, Google of zo, die zitten ook bij ons in een consortium. Dus het varieert van kleine start-ups tot hele grote partijen. Daar doen we zaken mee.
35: En Defensie is natuurlijk niet de enige organisatie die naar AI en de mogelijkheden kijkt en hoe je daar verantwoord mee om moet gaan. Maar het is misschien wel bij Defensie gevoeliger dan bij veel andere organisaties. Hoe borg je dat het inderdaad zo veilig mogelijk gebeurt daar?
36: Ja, dus het gaat soms om besluiten van leven en dood. Dus dat is zeker heel gevoelig. Dat zie je natuurlijk in de healthcare ook eigenlijk.
35: Ja.
36: Maar hoe we dat borgen is op verschillende manieren. Op het allerhoogste niveau is er in 2023 een wereldwijde discussie gestart. Die heet de Responsible AI in the Military Domain discussie, de REAIM discussie. Er zijn summits voor georganiseerd en dat is eigenlijk gestart door Nederland. Dus in 2023 in Den Haag was de eerste bijeenkomst, meer dan 100 landen. Hoe gaan we hier op een verantwoorde manier mee om? Nou, daar komt dan een declaratie uit met een aantal principes waar we ons aan zouden willen houden wereldwijd met een aantal landen. En ieder jaar is die summit ergens anders georganiseerd. En je ziet ook nog steeds met heel veel landen. En ondertussen heeft dat onder andere geleid tot een VN-resolutie die is aangenomen. Het heeft ook geleid tot een adviesrapport, want er was ook een wereldwijde commissie die hier dan zich 2 jaar mee heeft beziggehouden. Ik heb daar zelf ook in mogen zitten. Maar daar kwam een rapport uit. Dat heeft onze vorige minister-president aangeboden in de VN-veiligheidsraad. Waar dus ook adviespunten in staan. Dus op dat allerhoogste strategische governance niveau zijn er van dit soort principes ontwikkeld.
35: Noem eens wat principes om ons een idee te geven. Wat staat er hoe dan ook in?
36: Ja, er staat sowieso in dat je altijd moet voldoen aan het internationaal humanitaire recht bijvoorbeeld.
35: Uiteraard,
36: dat je AI-gebruik altijd transparant moet zijn en dat je er verantwoord mee moet omgaan. Nou, het zijn natuurlijk allemaal best wel open deuren, zou je kunnen zeggen. Maar dat krijg je ook als je consensus op het allerhoogste niveau wil bereiken. Maar er staat bijvoorbeeld ook in dat wij altijd willen dat de human agency, dus dat er een mens altijd verantwoordelijk blijft in de loop als het gaat om het inzetten van AI in de nucleaire besluitvormingscyclus. Nou, dat vind ik een heel belangrijk punt. Dat we daar altijd die mensen aan de knoppen blijven houden. Maar wat je ziet is dat die hoogoverprincipes, die dus bijvoorbeeld door REAIM zijn geformuleerd, maar de NAVO heeft ook zijn eigen principes geformuleerd. Nou, die lijken allemaal best wel op elkaar. De grote vraag is natuurlijk, hoe ga ik die hoge strategische principes vertalen naar een dek lager waar de data scientist die daadwerkelijk iedere dag met zijn poten in de klei in de organisatie dingen aan het bouwen is, ook wat aan heeft. En dat is eigenlijk de volgende stap die we willen maken. En dat is juist waarom wij het technische AI-onderzoek doen. Omdat wij zien, ja, je hebt die hoge principes. Maar wat betekent dat nou in de praktijk als ik een drone inderdaad in een gevechtsgebied in ga zetten?
5: Niet alle landen nemen het zo nauw met het humanitaire recht. Onder andere laatst een stuk van de New York Times. Daarbij zien we dat Rusland steeds meer drones, en dat er steeds meer bewijs is ook dat Rusland drones gebruikt die met AI worden uitgerust. Ja, wat is daar belangrijk aan? Wat verandert er als je op deze manier oorlog gaat voeren?
36: Ja, wat je dus ziet is dat, omdat die AI natuurlijk steeds beter wordt, dat je dus een autonoom systeem zoals een drone zelfstandig dingen kan laten doen. En dat gebeurt nu al ten dele, hè, dus dat een drone zelfstandig kan navigeren, objecten kan ontwijken en misschien zelfs een doelwit herkennen en kan aanvallen. En wat we hebben gezien, dat stond inderdaad in de New York Times, een stuk waarin een Russische drone in Zaporizhia een tankstation heeft aangevallen, waarbij burgerslachtoffers gevallen zijn. En uit die wrakstukken van die drone, men vond daar onder andere een bepaalde chip in van Nvidia. De Nvidia Jetson Orin chip.
5: Mm-hmm.
36: En nou, alleen al het feit dat die chip er was, was al een aanwijzing, hè, dat er mogelijk AI gebruikt was. Maar wat nu blijkt, was ook dus dat die chip niet encrypted was. Dus mensen konden die gewoon uitlezen. Ze vonden op die chip onder andere foto's van landkenmerken die die drone dus gebruikt heeft om te kunnen navigeren, om dat doel te kunnen vinden. En wat we zien is dat de Russen natuurlijk steeds meer tankstations aan het vallen zijn. En men vond ook foto's van propaantanks, dus van tankstations waar je dan van die propaantanks hebt. Dus het lijkt, door al die informatie lijkt het erop dat die drone is afgevuurd ergens vanaf het front, richting Zaporizhia, zo'n 30 kilometer heeft gevlogen, genavigeerd aan de hand van die landkenmerken. En dan op dat laatste stuk zelfstandig dat tankstation heeft gevonden, die propaantanks heeft proberen te herkennen en dat doelwit heeft aangegrepen. Dus die heeft ook zelf dat besluit genomen om dat doelwit aan te grijpen. En het gaat hier op meerdere vlakken mis, want het gebied waar het was, was een dichtbevolkt gebied. Gewoon civiel, was helemaal geen militair gebied. Het doelwit was geen militair doelwit, het was gewoon een civiel tankstation. Nou, en bij het laatste stukje van de aanval is blijkbaar ook iets misgegaan. Tegen een muur gevlogen in plaats van tegen die propaantanks. En zijn die onschuldige burgers uitgeschakeld. Dus er was ook geen discriminatie in de zin van, hey, je bent altijd verantwoordelijk om combatanten van niet-combatanten te kunnen onderscheiden. En er was dus ook geen menselijke, tenminste dat lijkt het op, geen menselijke interventie in dat laatste stuk. Er zaten namelijk geen antennes op die drone. Dus het lijkt erop dat er van alles is misgegaan. In de zin van voldoen aan het internationaal humanitair recht. Maar dat er dus wel AI is ingezet om op deze manier een aanval te doen.
5: En als we dan kijken naar die afspraken die dus recent in Genève zijn gemaakt. Zijn afspraken over autonome wapensystemen. Jij zei net, we moeten kijken hoe dat nou in de praktijk werkt, wordt toegepast. Ja, hoe zou dat toegepast kunnen worden op deze situatie in Rusland? Of in Oekraïne eigenlijk?
36: Nou, als je dus specifiek naar deze situatie kijkt, dan zou ik dus zeggen, afhankelijk van wat er in de media gezegd wordt en of dat waar is, ja, dat men hier niet voldoet aan die principes die we graag met elkaar afspreken.
5: Nee, dat kunnen we noteren, denk ik. Ja. Ja.
36: En dat betekent dus nog niet dat je dus die AI niet mag inzetten om een drone bijvoorbeeld een doelwit te laten aangrijpen. En want dat gebeurt in Oekraïne nu natuurlijk ook al, is ook in openbare bronnen beschikbaar. Maar dan hebben we het over de laatste 15, 20 meter, misschien iets meer.
4: Ja, de last mile technologie.
36: De last mile, precies. Waarbij je door het jammen de operator het contact verliest. Maar goed, als je ziet, het is een tank en die drone herkent dat het een tank is, mag die dat op het laatste moment besluiten. Maar dat mag je alleen maar zodanig inzetten dat wel die menselijke controle er blijft. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen van, ja, we zetten dit alleen maar in een geografisch gebied waarvan we weten dat daar alleen maar oorlog plaatsvindt, in de frontlinie. En waarvan we weten dat er alleen maar tanks staan. En alleen als die deze tanks of deze voertuigen herkent, dan mag die het aangrijpen. Dus, en dan zou ik durven beweren, dan heb je nog best wel sprake van menselijke controle. Ondanks dat dat voor die last mile dan niet geldt. Maar het systeem wat je eromheen bouwt, heb je dat wel. Als we naar die Russische situatie kijken in Zaporizhia, is dat overduidelijk niet zo. Civiel doelwit, dichtbevolkt civiel gebied, et cetera. Ja, dus dan mag het niet. Maar dat ligt dus niet zozeer aan de AI, maar meer aan de context waarin je zo'n systeem gaat inzetten.
5: En dat blijft dan natuurlijk ook de vraag, gaan landen als Rusland en misschien ook China zich aan deze afspraken houden?
4: Ja. Waren die bij de ondertekenaars? Ik denk het niet, hè? Die 100 landen die tegen jullie hebben gezegd, oké, hier kunnen we mee leven.
36: In de GCREAM-discussies die wij hebben gehad, zaten wel Chinezen, waren er ook in vertegenwoordigd. Ik weet niet uit mijn hoofd wat precies wel en niet de ondertekenaars waren, maar wat we wel hebben gezien het afgelopen jaar is dat er een aantal grote landen meer lijken af te haken op bepaalde punten. Het heeft te maken op dat AI in het nucleaire domein punt.
5: Ja.
36: Dat is jammer, maar ik vind dat dan niet een reden om te zeggen van, oké, dus wat we aan het doen zijn heeft eigenlijk geen vruchtbare voedingsbodem. Want als we het helemaal terughalen naar 100 jaar geleden met de chemische wapens, zaten we in een soortgelijke situatie, zou ik zeggen. Na de Eerste Wereldoorlog, mosterdgas was gebruikt. Er waren heel veel landen die zeiden van, ja, dit is verschrikkelijk, dat willen we echt niet meer. Andere landen die zeiden van, dat kun je wel zeggen, maar als jij het niet gaat doen en anderen gaan het wel doen, heb je een nadeel. Maar als je maar een groot genoeg blok kan vormen met landen die zeggen van, wij vinden dit te ver gaan, wat we dus nu met AI ook in bepaalde situaties en context aan het doen zijn, dan kun je als een ander land dan besluit om dat wel te doen, wel als blok zeggen van, dit vinden wij niet acceptabel en daarmee gaan wij allerlei acties ondernemen om het jou wat lastiger te maken.
35: Dus wat jij zegt is, Nederland moet zich hoe dan ook aan onze principes blijven houden. En ook onze bondgenoten, als het even kan, moeten zich allemaal aan die principes blijven houden. En we moeten dus niet allemaal naar het laagste putje van humanitaire, het gebrek aan humanitaire principes gaan. We moeten dus vasthouden aan onze eigen principes. Want ja, je kunt ook zeggen, we kunnen ons ook laten dwingen om wel mee te gaan.
36: Ja, maar dan verloochenen wie we zelf zijn en wat we zo lang hebben opgebouwd. Dus we hebben nou eenmaal bepaalde normen en waarden. En dat hebben we als westerse samenleving zo hard voor gewerkt. En ik zou zeggen, moet ons alles waard zijn om dat in stand te houden. En dat betekent ook dat je hier bepaalde afwegingen maakt. En ik durf zelfs wel te beweren dat op lange termijn dat het strategisch ook veel beter is om je wel op een verantwoorde manier die AI in te zetten. Net zoals dat destijds was met chemische wapens. Want je kan wel als land dan als een wilde mosterdgas gaan inzetten en dat geeft jou dan op korte termijn een voordeel. Maar op lange termijn word je dan een paria in deze wereld. En nou, als er toch iets waard is om voor te vechten, dan zijn het toch de normen en waarden die we met z'n allen gecreëerd hebben, zou ik zeggen.
5: Ja, dan even iets anders. Gaan we even naar de industrie. Nou, deze mooie woorden. Als we kijken naar de markt, dan lijkt het alsof bijna ieder defensiebedrijf tegenwoordig wel ergens AI in ieder geval op zijn website heeft staan, ja, als selling point heeft. Ja, hoe moeten we hier naar kijken, naar dit woud? Hoe moeten we de bomen door het bos zien? Wat is er echt en wat is er niet echt?
36: Ja, nou, ik vind dat een hele goede vraag. En ik denk degene die het beste kan beantwoorden zijn de Oekraïners, die dagelijks op het slagveld gewoon ja, weten wat er werkt en weten wat er niet werkt. Nou, wij kijken natuurlijk voor een deel daarin mee, maar wat we wel observeren is dat veel commerciële bedrijven natuurlijk heel veel beloven wat ze allemaal kunnen, aan de ene kant. Aan de andere kant creëren ze ook een dystopisch toekomstbeeld van hoe heel alarmistisch wat er allemaal gaat gebeuren in de wereld. En dan hebben zij daar dan toevallig de oplossing voor. Kijk, als wij academisch kijken, gewoon van wat is de state of the art in het onderzoek en wat zijn de moeilijkheden allemaal, bijvoorbeeld om een dronezwerm echt de dingen te laten doen die je wil dat hij doet en taken kan verdelen en zo. Ja, dan zit er best wel een gat tussen die werelden. Ik denk dat het voor een deel met marketing te maken heeft.
5: Ja.
36: Waarschijnlijk ook met andere zaken, maar ik zie daar wel een verschil van werkelijkheid, ja.
5: En hoe ben je er als onderzoeker mee bezig? Moet je daar doorheen prikken op de een of andere manier?
36: Ja, als onderzoeker is dat voor een deel frustrerend. Want dan werk je er zelf bijvoorbeeld, we hebben een groot dronezwermproject, aan dronezwermtechnologie die je bepaalde dingen wil laten doen. En ook dat je de AI wil dat die uitlegbaar is en dat je begrijpt wat er gebeurt. En dan keek ik op YouTube naar een filmpje van een bedrijf wiens naam ik niet noem. En dat ziet er dan zo gelikt uit. En dat ziet er dan zo mooi uit. Ja, dus dat is best wel frustrerend, omdat je gewoon weet dat het niet kan. En als onderzoeker heb je nou eenmaal de taak om gewoon in die literatuur gewoon te weten van dit is de state of the art die er is. En die proberen wij een stapje verder te brengen.
5: Ja, ja, en zijn er inderdaad, we hoeven helemaal geen namen te noemen, maar zijn er voorbeelden van wat bedrijven zeggen dat kan, wat nog helemaal niet kan?
36: Ja, ik denk met name als het gaat om autonomie. Dus bedrijven beweren al dat er volledige autonome zwermtechnologie mogelijk is, waar een mens helemaal niet meer aan te pas hoeft te komen. En dat we langzaam toebewegen naar wat genoemd wordt AGI, algemene general intelligence. Terwijl in de werkelijkheid wat wij observeren is juist van ja, er wordt hard gewerkt aan die dronezwermtechnologie, maar die is nog steeds beperkt en lokaal. De mens speelt daar nog steeds een rol. Er zijn bepaalde deeltaken van wat zo'n zwerm moet doen. Ja, die kun je al met AI doen. Bijvoorbeeld een doelwit herkennen en klassificeren. Maar dat is helemaal niet zo robuust als zo'n bedrijf doet voorkomen. Want stel je voor, het gaat opeens sneeuwen of je wordt opeens in een ander gebied ingezet en of je data is vervuild, nou, dan werkt die helemaal niet zo goed als je dacht.
5: Heel veel dank voor je komst. Roy Lindelauf, hoogleraar Data Science en AI aan de Nederlandse Defensie Academie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
6: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk?
7: In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
11: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
13: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: terugleverkosten,
28: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
37: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
38: BNR Verkeer.
39: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB, 60 kilometer file in het land. Op de A8 rijdt het langzaam vanuit Zaanstad naar Amsterdam. 3 kilometer file bij knooppunt Zaandam met 20 minuten oponthoud. Kapotte vrachtauto op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging daar. En er stond ook een kapotte vrachtauto in de Westerschelde-tunnel. Die is inmiddels geborgen. De N62 vanuit de Belgische grens naar Borselen is dus weer vrijgegeven. Maar er wordt nog wel gedoseerd verkeer doorgelaten bij de Westerschelde-tunnel. Zo doen de 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Controle op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.5. En controle op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen bij 83.1.
40: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
41: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. Een student in Amsterdam is vannacht gewond geraakt toen hij probeerde om een overvaller uit zijn huis te krijgen. Er ontstond een worsteling en de student werd bedreigd met een mes. De overvaller is er met wat spullen vandoor gegaan en is nog altijd niet gepakt. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Van buiten lijkt het modemerk Stieglitz één groot succesverhaal. Maar achter de schermen kampte de oprichter, Pien Stieglitz, met schulden, verkeerde keuzes en een dreigend faillissement. Hoe ze haar bedrijf alsnog wist om te buigen naar een winstgevend succes, hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
2: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
20: Mona Keijzer is vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené vanaf het Amsterdam Business Forum. Ook schuiven Samuel Welte, Roderick van Grieken en Christina Curry aan.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
23: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
24: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
25: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
24: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
26: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
29: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je bedrijf op het randje van faillissement balanceert, terwijl de buitenwereld denkt dat je succes na succes boekt? De ondernemer van vandaag is Selfmade, bouwde een modemerk vanaf de grond op, maar haar bedrijf belandde wel diep in de schulden. Harde knopen moesten worden doorgehakt en de coronaperiode werd haar omslagpunt. Welkom Pien.
30: Dankjewel.
29: Wie ben je en wat doe je?
30: Ik ben Pien Stieglitz van het merk Stieglitz.
29: Waar heb jij het goed gedaan?
30: Ik heb altijd mijn visie gevolgd. Visueel erg sterk en altijd gedaan wat ik moest doen.
29: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
30: Vriendschappen gemaakt. Op de werkvloer. Denken dat je vriend moet zijn, vriendin moet zijn, in plaats van collega's.
29: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Pien, welkom. Hoe zou je Stieglitz omschrijven?
30: Kleurrijk. Bold, inderdaad. Vrouwelijk, stoer. Eigenlijk ga ik bijna het personage omschrijven.
1: Ja, het is opvallend kleding, toch? Qua kleurgebruik, qua vormen ook.
30: Ja, we maken opvallende kleding, maar wel lekker zittend. Mm-hmm. Dus ik zeg het tegen mensen, je bent niet een clown die rondloopt. Dus iedereen kan het dragen, maar je valt op en je krijgt altijd complimenten.
1: Ja, ja. En wat zijn de bestsellers?
30: Vroeger waren dat de flares, daar ben ik mee groot geworden, met flarepakken.
1: Dat zijn strak op de bovenbenen en wat bootcut soort, toch?
30: Ja, het is strak op de bovenbenen en eigenlijk 70's en wijd beneden.
1: Ja.
30: Dus daarmee heb ik eigenlijk wel een soort doorbraak mee gehad met Stieg. We noemen het intern Stieg, Stieglid.
1: Ja.
30: Maar we zijn nu bekend om de prins. We maken alle prins in huis, gewoon hier in Amsterdam, op het kantoor. En de kleuren.
1: En waar verkoop je het?
30: Wij verkopen het in de Wolfstraat.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Ja, we draaien zwart cijfers. We hebben eigenlijk sinds de afgelopen 2-3 jaar draaien we goed winst. En eigenlijk, dit jaar wordt een heel mooi jaar die we gaan afsluiten. Denk ik.
3: En je zegt, we draaien afgelopen 2 jaar winst.
2: Ja.
3: Maar wanneer ben je begonnen?
2: 10 jaar geleden.
3: Dus het is
2: duurt heel lang.
3: 8 jaar bouw geweest.
2: Ja, ups en downs.
3: Had je dat van tevoren verwacht?
2: Ja.
3: Ja?
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja, ik had het, ja, wel. Mijn moeder is een ondernemer. En die zei, hardlopers zijn doodlopers. Dus je moet niet gaan, je moet niet snel willen gaan.
3: Mm.
2: En dat heb ik altijd onthouden. Dat ik dacht, ja, je moet gewoon rustig opbouwen.
3: Laten we even naar het begin gaan.
2: Yes.
3: Want volgens mij zat het helemaal niet in de sterren dat jij een ondernemer zou worden.
2: Nee. Nou ja, het zit wel in me. Maar...
3: Want jij wilde actrice worden.
2: Ja.
3: Vertel me daar iets over.
2: Ja, ik wilde actrice worden, maar ik denk dat het... Wat vertelde ik laatst ook aan iemand? Ik wilde actrice worden, maar ik denk dat het me ook is in... hoe zeg je dat? Ingefluisterd.
3: Oh ja.
2: Dus vroeger was het altijd, Pientje, jij wordt actrice. Ik was altijd aan het dansen. Ik vond toneel leuk. Altijd, jij gaat die kant op, jij moet de plank op.
3: Hmm. En wilde je eigenlijk achteraf gezien?
2: Ja, dat wil ik eigenlijk wel.
3: Okay.
2: Vind ik wel leuk. Ja. Ja, dat ga ik wel doen. Toen werd ik alsnog aangenomen op toneelschool. Ik kwam wel op de reservelijst.
3: Hoezo alsnog? Oh, je kwam op de
2: het was moeilijk. Het is moeilijk om daar aangenomen te worden. Ja. Het is een hele strenge school.
3: Mm-hmm.
2: Duizenden mensen doen een auditie.
3: Welke zat je?
2: Toneelschool Amsterdam.
3: Okay.
2: En toen werd ik aangenomen, werd ik gebeld. En toen zei ze, jij staat op de reservelijst. Toen dacht ik, dat is ook weer typisch voor mij. Dus toen stond ik daar op de lijst en uiteindelijk werd ik aangenomen. En toen dacht ik, als ik hier word aangenomen, dan klopt het dus. Dan moet ik dus actrice gaan worden.
3: Ja, hoe ging dat?
2: Dat ging niet helemaal goed. Ik vond het was een mooie tijd, het was een leerzame tijd. Ik vond het een gekke school. Je gaat helemaal, je wordt eigenlijk helemaal uitgekleed. Wat ik dus helemaal niet leuk vond, want ik wilde juist opvallen.
3: Ja.
2: En eigenlijk op toneelschool moet je, voor mijn gevoel, niet opvallen.
3: Nee.
2: Dus dat was een beetje tegenstrijdig. En toen uiteindelijk haalde ik mijn poppenhuis niet.
3: Oké, okay, dus dan heb je vanaf je jeugd gehoord en zelf ook geïnternaliseerd, ik word actrice.
2: Ja.
3: En dan is de toneelschool zegt bij het poppenhuisjaar, je staat al op de reservelijst,
2: ja,
3: maar je wordt het ook niet.
2: Nee, je bent klaar na 2 jaar, ja.
3: Wat ging je toen doen? Was het toen van, oké, ik wil de mode in, of was het helemaal
2: niet? Nee, mode was helemaal niet in, helemaal niet in mijn, niet dacht ik niet eens aan. Maar toen ben ik gewoon een horecabaan gaan doen. Ik moest natuurlijk gewoon geld verdienen.
3: Mm-hmm.
2: Klaar met toneelschool. En dat sloot ik ook meteen af. Ik dacht ook, als je van de toneelschool wordt afgestuurd, dan is het ook wel een beetje einde verhaal. Ik hoef niet op de plank te staan in een oud schuur in Groningen. Ik dacht al, ik wil wel uiteindelijk ook wel gaan ondernemen en geld verdienen. Dus toen ben ik heel erg gaan schilderen. Mm. En tekenen.
3: Okay.
2: Wat ik niet wist wat in mij zat. En dat ging groeien. En toen ben ik uiteindelijk een verhaal gaan maken, of tenminste het idee gaan creëren van Stieglitz.
3: Oh, dat kwam wel, zeg maar. Dus je begint...
2: Ik begon heel veel tassen te tekenen. Dus ik ben uiteindelijk allemaal tassen gaan schetsen. En uiteindelijk ben ik dat gaan vertalen. Vond ik iemand die mij daar kon helpen met daar tekeningen van te maken, patronen.
3: Mm-hmm.
2: En daarmee ben ik naar Azië gegaan. En toen ben ik tassen gaan. Dan ben ik letterlijk met die tekeningen erheen gegaan. Zeg, ik wil deze tassen maken.
3: Okay.
2: En met die tassen ben ik weer langs winkels gegaan.
3: Hoe grote batch heb je laten maken?
2: Ja, toen veel te veel. Veel te veel. Ik dacht,
3: in het enthousiasme begrijp ik.
2: Ja, 1000 tassen had ik gemaakt. Ja, ja, veel te veel. Veel te veel. Maar ik ben er van afgekomen uiteindelijk. Maar ik zette hem goed in, zeg maar. Ik dacht, welkom, we gaan ervoor.
3: En dan kom je terug met die tassen en dan denk je, er is nog geen...
2: Niemand kende het.
3: Niemand kende het?
2: Nee.
3: En voor hoeveel zette je het in de markt?
2: Dure tassen, tussen de 300 en 400 euro wel. Het waren echt wel dure, goede leren tassen. Prachtig leer. Ja.
3: En dan ga jij dus, je zei het net al, met klotsende oksels...
2: Mensen hebben het er nog over trouwens.
3: Wat dan?
2: Over de tassen.
3: Dat ze goed waren?
2: Ja, en dat ze terug moeten komen.
3: Mooi.
2: Ja.
3: Maar heel even, je moet dus langs allerlei winkeltjes.
2: Ja, verschrikkelijk.
3: Ja, van hey, hallo, ik ben Pien.
2: Echt verschrikkelijk. Van het ergste moment in mijn carrière.
3: Ja?
2: Ja.
3: Waarom? Je bent toch trots
2: op het? Ja, wel. Maar ik vind het ook een beetje zoeken naar een soort van. Het voelde ook een beetje bijna pusherig. Weet je? Dat je binnenkomt en jij moet mijn spullen gaan verkopen of zo. Ik weet niet. Ik vond het moeilijk.
3: Werd het beter nadat je 10 winkels had gehad? Of blijft het lastig?
2: Ja, en ik ben iemand. Dat is dus dan wel in mij. Ik ben dan iemand gaan zoeken die mij daarmee ging helpen.
3: Mm. Ja.
2: Die waarvan ik dacht, jij kan dat beter.
3: Oké, okay, dan

0: Merk je dat je tractie krijgt?
1: Ja.
0: Waar merk je dat aan?
1: Ja, ging mijn Instagram begon net. Dus toen was het in die tijd, ging Instagram werd steeds groter. Dus daar zijn we mee begonnen. Daar kreeg ik steeds meer tractie. En mensen gingen, winkels gingen het inkopen. Dus er gebeurde iets. En mijn website was heel mooi, vond ik zelf. Ja, het was gewoon heel vernieuwend wat ik neerzette. Het was een culturele clash die ik. En dat kenden mensen, denk ik.
0: Nee, niet je hebt 1000 tassen besteld. Mm-hmm. Ik zit even te kijken, daar gaat heel wat cashflow in zitten. Wie was je investeerder?
1: Mama.
0: Hmm.
1: Ja, ik ben naar mijn moeder gegaan. Ik heb mijn verhaal verteld. En mijn moeder is ook een rasondernemer. Maar die wist grappig genoeg bij de toneelschool al. Die zag dan mijn optreden. En die deed alleen maar, oh god, het kind moet hiervan af. Maar die zei dat niet. Maar die zag al lang, dit gaat niet worden. En toen kwam ik met mijn verhaal aan. Mijn visie neergezet op papier. En ben ik dat gaan vertellen, hoe ik het zag. En dat ik het geloofde. Ik zei, dit is het. Dit moet ik gaan doen.
0: Mag ik weten hoeveel ze je heeft geleend?
1: Toentertijd 10.000 euro.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus is wel iets.
0: Ooit wel terugbetaald?
1: Nou, uiteindelijk heb ik wel meer geleend.
0: Oh ja? Ja, ja, ja,
1: ja. Mijn moeder, dus zij zag dus in mijn ogen dat het klopte. Ze zei, ik zag in je ogen, dit is het. Het klopt, ik ga Pien helpen. En zij heeft mij de eerste paar jaar geholpen financieel daarin.
0: Ja.
1: Supercool.
0: Dan ga je productie draaien.
1: Ja.
0: Ik heb meerdere modeondernemers gesproken. En het is natuurlijk hartstikke goed, maar dat is ook een hel, denk ik.
1: Ja.
0: Dus er gaat altijd wat mis. En dat kom je pas achter.
1: Altijd wat mis, ja. En ik snap niet waarom. Maar er gaat altijd wat mis.
0: Vertel.
1: Ja. Je bedoelt gewoon in het produceren van
0: productiefouten of wat dan ook.
1: Productiefouten, maar ook op locatie dat er dingen fout gaan. Producenten gaan dingen zelf verzinnen. Dus denken, nou, dit is eigenlijk wel mooier als we het zo doen.
0: Ja.
1: Dan krijg je gewoon hele andere items terug. Ik had nu laatst een hele badge gekregen. Nu, deze collectie die nu online is. Met een broek. En er was een leren patch. Heel mooi met Stieglitz. En die hadden ze andersom gestitcht. Dus het stond op de kop erin. Kwamen dus achter dat klanten gingen mailen van, sorry, maar ik heb een broek waar. Dan moest die hele badge eruit. Moest allemaal weer terug. Gezeik.
0: Ja, hoe ben je wat je bent? Ja. Dit.
1: Maar hoort erbij.
0: Het hoort erbij,
1: En
0: ben je daar oké mee?
1: Ja, mega. Dat is gewoon de deal. Ja.
0: Ja, okay.
1: We zijn allemaal wel mensen. Dus het is ook wel dat ik denk, we leven niet met allemaal robotten.
0: Wanneer kwam je grote doorbraak?
1: Mijn grote doorbraak kwam met de flares, met die pakken. Dus ik heb van die streeppakken had ik ontworpen. Daar staan we eigenlijk bekend om. Dus iedereen ook stieg van streepjes, stieg van de pakken. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam er. Had Spice PR, zat ik een PR-bureau in Amsterdam. Daar mocht ik voor een prikkie heel lief liggen. En daar had ik toen die streeppakken opgehangen. En die werden opgepakt door Elle Magazine. En die hadden een hele grote spread met die pakken gedaan. Met 3 modellen.
0: En dan ga je vliegen.
1: En toen viel het op, ja. Toen dachten mensen wel. Maar toen ben ik dus. Je gaat nu wel te snel eigenlijk. Want ik was nog bij de tassen. Nu zijn we bij kleding.
0: Okay.
1: Die had ik natuurlijk nog niet.
0: Nee.
1: Nee. Dus uiteindelijk ben ik kleding gaan ontwerpen.
0: Ah, die switch heb je gemaakt.
1: Ik heb een switch gemaakt.
0: Ja.
1: Ik vond tassen leuk, maar ik dacht, het is te klein voor de wereld die ik wil creëren. Het is zo minimaal. En als mensen een tas kopen, dan zijn ze voor 4-5 jaar zoet. Dat wilde ik niet. Ik wilde mensen bij me houden. En ik wilde die wereld groter maken, waar mensen echt in konden duiken. En dat is echt stieg.
0: En dan, je zei het net al, de eerste 8 jaar verdien je dus niks.
1: Nee, geen rol. Nee.
0: Maar aan de andere kant denken mensen natuurlijk dat het heel goed met je gaat.
1: Ja, dat is heel grappig, ja. Ja,
0: hoe?
1: Dat denk ik.
0: Ja, toch? Ja, ja. Je denkt, je staat in
1: het
0: de L.
1: Het gaat ook goed. Het ding is, het gaat ook goed. Alleen het. Mensen denken dat je heel, heel veel geld verdient. En dat je het gewoon helemaal hebt gemaakt. Terwijl dan denk ik, dan ben jij geen echt ondernemer. Want dan. Je moet gewoon eerst. En dat is het nadeel aan mode. Mode moet je eerst heel veel geld uitgeven om überhaupt. Het duurt lang om terug te verdienen.
0: Ja.
1: Want
0: je hebt het merk nog niet gebouwd.
1: Je moet allemaal kleding gaan ontwikkelen. Je moet maar vragen dat je het verkoopt. Dan heb je natuurlijk je website. Gewoon alles investeren in mensen. Goede mensen aannemen.
0: Ja.
1: Voordat je dat terug hebt.
0: Laten we over die mensen praten. Want je zei, ik heb het goed gedaan is aan mijn visie vastgehouden.
1: Ja,
0: het fout gedaan is, als ik het een beetje plat sla, de verkeerde mensen aangenomen.
1: Het waren wel goede mensen, want ik. Dat is natuurlijk ook heel onaardig om te zeggen. Het waren goede mensen, maar ik nam mensen aan op. Oh, ik vind haar fijn. Het is een fijne energie. Ik vind haar. Dus zij zou een vriend van mij kunnen zijn. Dus ik probeerde eigenlijk een soort
0: vriendschap
1: community te maken. En daarmee te gaan werken. En dat is ongelooflijk moeilijk, want dat gaat niet. Want op het moment dat ik ging dus, kreeg een kindje. En ik werd, ik ging veel te vroeg bevallen. Dus ik was opeens uit de running, zeg maar. Ik was opeens eruit. En dan stort je hele zaak ook in. Omdat je dus mensen hebt die ja op jou, aan jou
0: leunen.
1: Op jou leunen.
0: De zaak, je kwam erachter. Is dat het punt dat je erachter kwam toen je wegviel vanwege die vroege zwangerschap? Ja. Of vroege bevalling? Dat je denkt, shit, het draait allemaal om mij. Als ik er niet ben, draait het niet door.
1: Ja, 100%. En dat komt
0: waar merkte je dat aan?
1: Ja, je hebt dus dan niet de juiste mensen aangenomen.
0: Nee, maar geef eens een voorbeeld dat je denkt.
1: Nou, letterlijk, alles stortte gewoon in. Dus mensen wisten niet meer wat ze moesten doen. Er was geen leider meer. Er was geen. De cijfers gingen naar beneden. Niemand wist meer. Ik weet niet hoe ik moet uitleggen. Het is gewoon. Alles hing aan mij.
0: Hmm. En had je dat van tevoren dan niet door? Dat je. Ik kan me ook zo voorstellen dat dat juist een enorme druk is. Ook voordat je gaat bevallen. Dat je denkt: Jezus man, als ik even een dagje er niet doe, dan gebeurt er gewoon niks. Heb je niet ergens vroeger waarschuwingssignalen voor dit gehad?
1: Nee, ik vond het lekker.
0: Hmm.
1: Ja, dus ik vind het heel lekker om alleen maar bezig te zijn. Dus het is ook niet dat als ik er niet was dat ze niks deden. Hè. Ik bedoel, ik heb heel veel aan ze gehad. Alleen, dus ik heb het niet doorgehad, nee. Tot het moment dat ik dus op thuis lag met een kleine baby.
0: Wat waren de gevolgen daarvan?
1: Alles ging naar beneden. Alle cijfers daalden. Verkoop ging naar achter, of ze ging achteruit.
0: En je was toen nog niet eens winstgevend op dat moment?
1: Nee. Nee, dus ik was al. Ik moest al eruit komen en groeien. En dat ging gewoon weer terug. Dus ik was zeg maar aan de uit aan het groeien. Zeg maar groter aan het worden. En dat ging gewoon weer in één keer weer naar -10.
0: Ja.
1: Ja. Dat was wel pittig, ja. En toen kwam er ook iemand naar mijn moeder. En die zei, je moet met Pien praten. Ze moeten de stekker eruit gaan trekken. Het is nu klaar.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Wie kwam er naar jouw moeder toe dan?
1: Ja, dat was een finance vrouw. Die zag de cijfers en zei, je kom je naar me uit. Die moet je de stekker eruit gaan trekken.
0: En die kwam dan naar je moeder toe in plaats van naar jou toe?
1: Ja.
0: Wat zegt dat?
1: Ja, zij kende mijn moeder en zij wist dat mijn moeder had geïnvesteerd erin. Dus, ja. En toen zei mijn moeder, nee, dat ga ik niet doen. En toen is mijn moeder naar mij toe gegaan en die zei, dit wordt gezegd. En toen zei ik, dat kan niet. Met tranen in mijn ogen. Ik zei, het kan niet. Het kan niet stoppen. Het mag niet. Mijn visie was nog zo sterk. Alleen, je moet goede mensen om je heen hebben.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja.
0: Wat heb je
1: dat gedaan? Heb ik gedaan. Dus uiteindelijk lag ik op de bank. Toen zei mijn moeder, ik ga je helpen. Dus die is met een interim erin gegaan. En die hebben gekeken naar de mensen die er werkten.
0: Ah, en dus je moeder heeft even
1: bijgesprongen.
0: Bijgesprongen?
1: Ja.
0: Als soort met van directeur, CEO.
1: Ja, voor de rest heb ik alles zelf gedaan. Ja. Op dat moment had ik de baby en toen zei mijn moeder, ik ga je helpen. Want zij is een rasondernemer. Dus zij zei, ik ga eens kijken, wie heb je eigenlijk allemaal aangenomen? En wat zijn het allemaal voor types?
0: Ja.
1: En toen heeft ze gekeken en toen zei ze, nou, hier moeten nieuwe mensen op. En dan.
0: Hoe snel had ze die conclusie klaar?
1: Binnen 2 uur.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Is dat pijnlijk of ben je daar blij mee?
1: Nee, super blij mee. Want ik denk, uiteindelijk is dat ook gewoon een les, weet je wel. Ja, ik heb geen managementopleiding gedaan. Ik ben ook gewoon, ik doe alles vanuit gevoel. Dus alles vanuit intuïtie.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dus ik heb heel veel dingen heel goed gedaan. En alleen in dat moment ben ik ook met mensen in zee gegaan die goed waren, maar ja.
0: Je wil gewoon mensen te vriend houden op
1: ja, je wil gewoon vrienden zijn. Ja. Je wil leuk gevonden worden. Je wil geen baas zijn.
0: Nee.
1: Je wil.
0: Maar ben je daar nu vanaf?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik creëer een familie. We zijn een grote familie, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg ook altijd, ik ben je baas, maar ik wil dat niet. Ik wil niet dat mensen dat zeggen. Dat vind ik irritant.
0: Maar zit daar niet ook dan. Ik link het even aan de toneelschool.
1: Ja.
0: Die baas van de toneelschool. Ja. Die zegt, Pien, je bent het niet.
1: Ja.
0: En dat vond je toen ook een lul. Dan denk je, we zijn hier toch samen iets aan het doen.
1: Ja.
0: En hier moet jij dus af en toe dus ook de lul zijn. Om te zeggen, joh, je bent het niet.
1: Ja. Dat kan ik nu veel meer zijn. Omdat ik geen vriendschappen creëer. Dus ik heb nu niet met mijn hele team. Ik bedoel, ik hou van iedereen en we hebben de grootste lol. Maar het is niet meer dat je dus na thuis even ging bellen en even zeggen, oh, ik heb dit, weet je wel. Het is gewoon, het zijn je collega's.
0: Ja, het is een werkrelatie.
1: Het is een werkrelatie en je houdt van ze. En ik zeg wel altijd, dit bedrijf, het is ons. We doen het samen. Zonder jullie heb ik geen bedrijf.
0: Jouw moeder kwam dat bedrijf binnen. Was het op het randje van faillissement?
1: Ja. Ja, hier kan zo de stekker eruit trekken, ja.
0: Ja. Hoe lang heeft jouw moeder...
1: Maar er zat zoveel potentie in.
0: Nee, maar dat is toch het hele punt, hè? Ja. Want in mode is het...
1: En dat zagen
0: de kerst zit overal vast.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, het moet wel gaan lopen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus hoe lang is deze saneringsronde geweest? Hoe is het gezond gemaakt?
1: Corona kwam.
0: Mm-hmm.
1: En Roderick, mijn compagnon, nu, die kwam in mijn
0: erbij.
1: Leven. Ja.
0: Ja.
1: Die mailde mij. Ik wil een keer met je zitten. Ik heb gehoord via een investeringsbedrijf, grappig genoeg, dat je een interessant merk neer aan het zetten. Dat je een goede visie hebt en dat het klopt wat je doet. En toen zei ik, oh leuk, kom maar, want ik heb het nodig. Dus toen kwam die. En toen gingen we zitten. En het was wel een grappig moment, want hij was Roderick. Nou ja, sorry Ro. Maar het is gewoon een soort, ja, een knappe kakker om te zien. en hij vond ook wel iets van mij, een soort type. Ik met grote jurk kwam ik binnen. Nou goed, we hadden al gedachten over elkaar. En uiteindelijk zei ik, nou goed, help me maar. En uiteindelijk is hij naar me weggegaan en is hij in het bedrijf gekomen. Ja. Even snel. Dus was meteen een supergoeie klik.
0: Ja. En hij heeft de financiële
1: kant heeft hij helemaal weer recht gezet. Dus het is niet dat hij per se... We hebben uiteindelijk met investeerders hebben erbij gevonden met hem. En die gelooft ook in de hele visie van het bedrijf. Want het klopte ook. Ik kan het nog thuis zeggen, het klopt gewoon met het bedrijf.
0: Ja. Wanneer?
1: Corona, dat was het.
0: Ja, corona was voor jou de omslagpunt. Waarom was corona het omslagpunt?
1: Mensen thuis konden online bestellen alleen. En daar was ik. En ik maak alleen maar kleding die heel lekker zit.
0: Comfy kleding. En dat hadden we nodig.
1: En heel leuk. En sexy. En alles. En dat ging als een... Ja, niet normaal. We gingen gewoon 300-400% plussen.
0: Wauw.
1: En dat had ik heel hard nodig.
0: Ja.
1: Dus toen opeens... Dus corona is voor veel mensen natuurlijk een verschrikkelijk moment. En een hele nare tijd geweest. Voor mij was het een geweldige tijd.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Bleef de verkoop daarna zo hoog?
1: Ja.
0: Oh, dus na die 400% stijging heb je dat plateau weer vasthouden?
1: Ja, zijn maar daarin doorgaan. Niet alleen maar 400%.
0: Nee, snap ik. Maar niet dat je terugzakt, zeg maar.
1: Nee.
0: Ja, okay.
1: Nee. We zijn alleen maar eigenlijk aan het groeien.
0: Wanneer was dat ook het moment dat je dacht... volgens mij hebben we het weer op de rit?
1: Ja. Ja, en een goede mensen aannemen.
0: Hmm.
1: Ja, ik zeg tegen iedereen... liever te duur, maar neem mensen die goed zijn in hun vak. En zonder jou kunnen.
0: Ja.
1: Dus ze snappen je visie, ze weten waar je naartoe wil... en hup, en ze gaan hun ding doen. Die mensen moet je hebben.
0: Ja. Hoe weet je dat van tevoren?
1: Ja. Ja. Dat is ook...
0: Mooie praatjesmakers. Ja, aan je bureau heb je toch heel veel praatjesmakers rondlopen. En dan denk je, ja.
1: Ja, die komen ook. Maar ik denk dat je dat na zoveel jaar nu wel aanvoelt. Ja. En ik denk ook qua geschiedenis wat iemand doet. Wat of heeft gedaan.
0: Wat is dan, als je dit dus zo lang doet...
1: Mm-hmm.
0: Ik hoor de grootste les is goede mensen aannemen. Volgens mij is er net een boek gelanceerd.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Geweldig, hè?
0: Ja, maar wat is het boek?
1: Het boek gaat over mijn leven.
0: Okay.
1: Hoe ik ben opgegroeid, mijn filosofie, hoe mijn opvoeding was... en hoe ik als meisje eigenlijk door die hele lessen van toneel... en afwijzing en vallen en opstaan... hoe ik dan gewoon dit bedrijf heb neergezet tot een toch wel een miljoenenbedrijf.
0: Ik begrijp dat er 10 ondernemerslessen in het boek staan. We hebben er maar... in dit programma maar tijd voor 1 Amsterdamse tegeltjeswijsheid... die het over het ondernemen gaat. Wat zou erop moeten staan wat jou betreft?
1: Blijf doen wat je ziet.
0: Leg eens uit.
1: Er is zo vaak dat je hebt zo sterk een visie. Je ziet het voor je, waar je naartoe moet gaan. En er zijn altijd mensen die zeggen... Pien, je moet meer basics maken. Pien, je moet meer mindere kleuren doen. Pien, je moet dit. En elke dag ik moet meer basics maken. Verkoop beter. En ik heb het nooit gedaan. Dus ik heb altijd gedaan wat ik zag. Blijf doen wat je ziet.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dat je er was. Pien Stieglitz was dat. Oprichter van het modemerk Stieglitz. Volgende week bij ons in de studio Kelvin Boerma. Bij het grote publiek beter bekend als Calvijn. Hij is mede-eigenaar van een frisdrankmerk Charlie's. En zag recent hoe een vrachtwagen vol met blikken werd gestolen. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Business Beats. Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
5: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
7: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
6: Report App helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
10: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing hoor.
9: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
11: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
9: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
13: True Lease met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Een regenachtige spits in het vooruitzicht. Nu al 120 kilometer file op de teller. Er en daar heb je dus wat vertraging. Maar dat loopt nog niet heel erg de spuigaten uit. 10 minuten op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf Oldenzaal-Zuid. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En er staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook te blokkeren van de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Dat is bij knooppunt Everdingen. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 40.0. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. En ook controle op de A9 Amstelveen-Diemen bij Amsterdam-Bijlmermeer bij 7.2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht. En hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is, krijgt hij alleen TBS. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken, maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zo dadelijk in BNR De Wereld, hoe moeten we reageren op Russische sabotageacties? Dat vraag ik aan Tweede Kamerlid Hanneke van der Werf van D66. En het gaat helemaal niet goed in Turkije, maar president Erdogan heeft de touwtjes stevig in handen. Dat bespreek ik met oud-correspondent Mitra Nazar. Ze schreef een boek over Erdogans machtspositie.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
20: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
25: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
26: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
27: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
26: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
28: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
29: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
28: Hopelijk, zegt u dan.
30: Maar mag dat?
28: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
26: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
31: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks is er nog hoop voor de democratie in Turkije onder president Erdogan. Oud-correspondent Mitra Nazar schreef er een boek over. Maar nu eerst, Rusland voert de druk op Europa op. Zo heeft een Russisch oorlogsschip naar verluid lichtkogels op een Deense helikopter afgeschoten. Wat Ursula von der Leyen betreft hebben we een Europese Veiligheidsraad nodig.
32: We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. And I believe it is time for Europe's own Article 4 and Emergency Security Protocol.
0: Ik praat erover met Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
33: Goedemiddag.
0: En hier in de studio ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo weer.
34: Hallo Bernard. Hey.
0: We zien meer en meer Russische speldenprikjes tegen ons. Hoe gevaarlijk is dat, mevrouw van der Werf?
2: Dat is geen goede voorbode natuurlijk. Je ziet dat de Russen eigenlijk steeds een stapje verder gaan. Dat is niet iets van de afgelopen maanden. Dat duurt eigenlijk al jaren. En wat het doel van die acties eigenlijk is, is om ons af te schrikken om Oekraïne te steunen. Dus ze gaan eigenlijk steeds verder in het kijken hoe gaat Europa reageren, wat gaan ze doen. Durven ze op een gegeven moment stop te zeggen. En dat is denk ik ook in de kern waar de toespraak van von der Leyen gisteren over ging.
0: Ja, we hebben de neiging, u en ik ook, en Geert Jan ook, om heel snel te zeggen, kijk, daar heb je weer een Russische actie en daar zitten de Russen weer achter. Maar mijn indruk is dat we dat vaak denken, maar dat we niet echt het bewijs hebben. Dat komt me heel zelden voor. Dus hoe zeker zijn we ervan dat al die speldeprikjes ook echt Russisch zijn?
2: Nou, ik weet niet of ze het allemaal zijn. Dus het is goed om daar niet te wild over te gaan speculeren. Maar bij een aantal weten we het gewoon zeker dat ze het wel waren. Duitsland bevestigde dat bijvoorbeeld ook een paar weken geleden. Maar het zijn niet alleen maar de zichtbare acties. Het zijn ook we noemen dat hybride acties of hybride oorlogsvoering van onzichtbare acties waar onze diensten eigenlijk al een aantal jaar voor waarschuwen. Dat we eigenlijk al heel lang in een soort schemergebied tussen oorlog en vrede zitten, waarbij Rusland het echt niet alleen maar op Oekraïne gemunt heeft, maar ook eigenlijk de eenheid die we in Europa hebben om die uit elkaar te spelen.
0: Ja, en wat vindt u van de manier waarop wij hierop reageren?
2: Nou, ik denk dat er maar één reactie mogelijk is. En dat is dat je laat zien dat je je niet laat intimideren. Dat het sturen van drones op zo'n trein met diplomaten die richting Kiev gaat, dat je daardoor niet gaat denken, oh, maar dan gaan wij maar niet. Want dat is natuurlijk wat het is. Het is intimidatie om ervoor te zorgen dat de steun aan Oekraïne verder afbrokkelt. En waarom is dat zo in het belang van Rusland? Omdat ze het eigenlijk alleen maar in de lucht kunnen winnen. Alle steun die Oekraïne nu krijgt, waar het eigenlijk aan het front nog steeds goed gaat, dat is gewoon heel erg belangrijk ook voor de komende winter die daar weer voor de deur staat. En Rusland hoopt dat andere landen, ja, toch bij cruciale momenten dat er weer een tranche met geld die kant op gaat, gaan aarzelen en gaan denken, ja, maar is dit wel goed voor ons? Worden we niet te veel betrokken? Dus ik denk dat er maar één standvastig antwoord mogelijk is, en dat is dat we zij aan zij staan om Oekraïne hierin verder te helpen. Oké, maar dan hebben de Duitsers aangegeven, de Russen zitten achter de verijdelde aanslag op het vliegveld van Leipzig. En dat is in ieder geval een actie waarbij toch wel heel erg duidelijk met de vinger naar Rusland wordt gewezen. Communicatief was het best harde taal. En dan in daden wordt er een consulaat in Sint-Petersburg gesloten. De retoriek van politici komt soms niet overeen met de daden. Helemaal eens. Duitsland is een van de weinige landen die op dit moment geen lange afstandswapens levert aan Oekraïne. Terwijl ze daar heel goed bijvoorbeeld de Taurus-raketten zouden kunnen gebruiken. Het is natuurlijk ook zo dat de Russen echt niet wakker liggen van de sluiting van zo'n consulaat. Dus ik denk dat de oproep van von der Leyen ook heel sterk is. Je moet met elkaar de rijen sluiten en laten zien dat het je menens is en dat je bereid bent om de gelederen gesloten te houden en niet terughoudend te zijn in die steun.
0: Nee, steun aan Oekraïne is één ding, daar komen we nog even op terug. Maar eerst even de Europese antwoord op die Russische acties. Vorige week hadden we in dit programma Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En hij vindt dat Europa geen gezamenlijk antwoord op Rusland heeft.
4: Ik denk wel dat het goed is dat nu die informatie steeds meer met elkaar gedeeld wordt, zodat we in ieder geval een beeld kunnen opbouwen, een gezamenlijk beeld. Maar wat nog in mijn ogen ontbreekt, is een gezamenlijk antwoord. En dat kan in de vorm van sancties, dat kan in de vorm van whatever. Maar elke keer het behandelen als een incident, ja, dat is denk ik niet terecht. Want...
0: Ja, wat vindt u daarvan, mevrouw van der Werf?
2: Ja, ik denk dat dat de noodzaak aangeeft van eigenlijk een soort van overlegstructuur. Waarin niet de hele tijd iedereen voor zich gaat reageren, maar dat je dus samen ook kijkt, wat moeten we doen? En ook als je verder vooruit kijkt, als dit soort prikacties serieuzer worden, bijvoorbeeld aan de grens van Litouwen, dan wil je eigenlijk ook niet weken naar elkaar zitten kijken en denken van, goh, hoe gaan we dit nou eens aanpakken? Dus ik denk dat het heel verstandig is dat je een soort van veiligheidsmilitair overlegstructuur overlegstructuur gaat timmeren, waarin je niet alleen maar afhankelijk bent van de keuzes van de Amerikanen. Natuurlijk heeft de NAVO het primaat, maar ik denk dat het ook verstandig is om met een aantal Europese landen daar separaat over na te denken.
0: Ja, van der Leyen die komt met het idee van een veiligheidsraad. Wat vindt u daarvan en vooral hoe moet die eruit zien?
2: Nou, ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk sowieso dat je met dit continent veel meer zelf kan doen. Dat gaat natuurlijk ook over militaire samenwerking. Hè. We zouden veel meer samen kunnen inkopen. Veel meer samen kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het om Oekraïne gaat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je een soort van structuur van een VN-veiligheidsraad spiegelt naar een Europese variant daarvan. Dat je met een aantal, ik speculeer nu even hardop, maar een aantal vaste grote landen en een aantal roulerende landen zo'n overlegstructuur bouwt, waarin je dus veel sneller kan schakelen en je eigenlijk ook elkaar helpt door dat goed en stevig te doen. En met name dus ook naar Poetin het signaal geeft van ja, wij zijn niet een stelletje mensen die hier maar per keer even kijken van goh, hoe zullen we dit eens aanpakken? Maar we hebben dit gewoon serieus geregeld. En elke keer als je ons start, dan zullen we er staan.
5: Ja, u vult dit nu in op verzoek van Bernard, maar Ursula von der Leyen heeft eigenlijk een homp vlees in de arena gegooid. Dat noemt ze een artikel 4-achtige veiligheidsraad. En verder weten we er nog helemaal niks van. We weten ook niet of Europese landen iets van hun bevoegdheden moeten opgeven, waar een dergelijk initiatief al decennia lang op stuk loopt. Hoe moeten we hiermee verder dan?
2: Nou, wij zeggen natuurlijk niet voor het eerst dat Europa beter moet zorgen voor zijn eigen veiligheid. Ik denk dat de afhankelijkheid van de Amerikanen in de achteruitkijkspiegel al jaren veel te groot is. En dan gaat het niet alleen maar om big tech of om de inkoop van wapens, maar dan gaat het dus ook om dit soort structuren. He, waarom hebben we een Amerikaanse generaal nodig om ons eigen continent te kunnen verdedigen? Dat is natuurlijk in de kern iets heel vreemds. Dus dat je samen vooruit gaat kijken en dat je prioriteiten stelt, omdat je voor je eigen continent de veiligheid wil garanderen, dat vind ik in de basis een heel goed idee. En laat de discussie nu maar komen over hoe je dat zou kunnen inrichten.
0: Ja, nou, die generaal die hebben we in 1949 met elkaar afgesproken. He, de militaire leiding zou Amerikaans zijn en het burgerbestuur, de secretaris-generaal, altijd een niet-Amerikaan. Dus we hebben ons gewoon tot nu toe altijd aan die afspraak gehouden. Die zou dus ook moeten veranderen.
2: Dat zal er gewoon aan liggen hoe die structuur er verder uit moet zien en wat ook de consensus is tussen landen in Europa. Maar ik denk dat het wel verstandig is dat je met elkaar een systematiek gaat bedenken waarin je zelf meer zeggenschap hebt over de veiligheid van ons continent.
0: Ja, laten we dus onderstellen dat die raad er al is. En je hebt zo'n kwestie als Leipzig, hè, dat vliegveld waar die drone of bom neerkwam. Wat zou zo'n veiligheidsraad daar dan concreet mee doen?
2: Nou, dan kan je dus samen kijken naar wat wil je met deze actie, wat wil je daarvoor gevolg aan geven. Dat ligt er natuurlijk dan ook aan op welke gebieden je dan al samenwerkt, hoe je dat op defensie hebt ingericht. Maar ik denk dat het vooral heel veel tijd scheelt en heel veel overleg scheelt en ook heel veel inzet scheelt. En ik denk, ja, ook als je nu kijkt naar hoeveel kosten je zou kunnen besparen op het moment dat je bijvoorbeeld gezamenlijk inkoopt, al dat soort schaalvoordelen zou je in zo'n nieuwe structuur in kunnen passen. En dus ook een snelle en adequate reactie op het moment dat het misgaat.
5: Ja, dan pleit u meer voor een defensieunie dan voor een artikel 4-achtig overleg. Want het spoedforum is eigenlijk waar von der Leyen op doelt, volgens mij. Maar als we kijken naar wat er al gebeurt. Als EU kondigen we al sancties af tegen Rusland. We hebben ook artikel 42.7, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. We moeten elke Europese lidstaat verdedigen. Dus waar wij naar zoeken is, wat zou zo'n veiligheidsraad dan eigenlijk toevoegen?
2: Nou, dat je dus zelf aan het stuur zit. En dat op een moment dat Rusland echt een grotere stap zet, bijvoorbeeld bij Litouwen, dat je niet afhankelijk bent van de Amerikanen. Ook nu zij de afgelopen maanden al hebben aangegeven, nou, wij maken militair gezien een terugtrekkende beweging. Dus dat je zelf meer aan het stuur komt te zitten als het gaat om de inschattingen voor wat er nodig is in Europa.
5: Ja, maar welke afhankelijkheid hebben we dan? Want Rob Bauer, die vorige week de gast was, die gaf al aan, we hebben allerlei Europese battlegroups. Zodra de Russen over de grens komen, stappen ze als het ware op Europees grondgebied. Dus we zijn het toch al aan het afdekken?
2: Dat zijn we ook aan het doen. Alleen ik denk dat het heel jammer is dat je nu niet een politiek snel orgaan hebt waarmee je dus de politieke keuzes van wat gaan we inzetten, met wie gaan we dat doen, met welk geld en met welke middelen, daar zou je nog een snelle laag in kunnen aanbrengen. En ja, dat zou met een defensieunie naast elkaar kunnen bestaan. Je zou kunnen kijken of je dat integreert. Maar dat is denk ik het vraagstuk dat er ligt. Als je onafhankelijk wil worden van de Amerikanen, dan zul je erover na moeten denken hoe je dat met de voorhoede van een aantal landen in Europa zou willen doen.
0: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hanneke van der Werf, buitenland woordvoerder voor de D66 in de Tweede Kamer. En bij ons is ook Geert-Jan Haan.
6: Met een agressief Rusland aan de oostgrens van Europa blijft doorgaande steun aan Oekraïne een directe investering in onze eigen veiligheid.
0: Ja, bij afschrikking tegen Rusland hoort ook steun aan Oekraïne. Op Prinsjesdag benoemde koning Willem-Alexander dit expliciet. U was daar met schrijver Tomi Wieringa, die zich inzet, zeer inzet, mooi boek over geschreven, maar ook Protect Ukraine. Welke verhalen uit Oekraïne maken nou indruk op u?
2: Ik denk vooral de verhalen over wat er met Oekraïners gebeurt in bezet gebied. Als je hoort, ik heb hier ook een tijdje geleden met Oleksiy Onuzhy gesproken. Die is dus naar de Tweede Kamer gekomen. En vertelde eigenlijk over zijn boek. De martelingen die hij heeft moeten doorstaan. Maar dat geldt eigenlijk niet alleen maar voor militairen. Dat geldt ook voor heel veel burgers. Voor mensen die journalist zijn of voor de klas staan. En die gewoon random zijn opgepakt. En naar ja, een soort onofficiële martelkampen verdwijnen, waarvan volstrekt onduidelijk is wanneer ze weer en of ze überhaupt levend terugkomen. En dat zo dicht bij ons gebeurt. De manier waarop mensen daartoe worden getakeld. Tommy vertelde me een paar jaar geleden al dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ze meenemen naar Oekraïne luiers zijn. En dat zijn niet luiers voor kinderen, maar luiers voor volwassenen. Volwassen mannen die zo worden gemarteld dat ze de rest van hun leven eigenlijk incontinent zijn. Dat maakt gewoon heel veel indruk dat op dit moment gebeurt in Europa.
0: Ja. Er moet heel dringend luchtverdediging naar Oekraïne. Daar is iedereen het wel over eens. Nederland helpt Oekraïne al met een hele hoop drones. Wat kunnen wij nog meer blijven doen?
2: Ja, ik denk dat de combinatie van drones en kruisraketten heel erg belangrijk zijn. Je zult ook gewoon moeten kijken wat is er nu nog in de wereldwijde voorraad beschikbaar. Nu er heel veel Patriots natuurlijk de lucht in zijn gegaan bij de oorlog in Iran. Dat is eigenlijk het kwetsbaarste stuk voor Oekraïne. Dat ze hun luchtafweer ook voor de komende maanden. Daar zullen ze gewoon veel meer voor nodig hebben om dat goed te kunnen doen. Je ziet dat Rusland in enorme hoeveelheden raketten af blijft vuren, ook op de grote steden in Oekraïne. En daar zullen we met alle landen die steun bieden een antwoord op moeten geven. En ook moeten kijken op welke plekken in de wereldwijde voorraad kan dat verantwoord.
0: Ja, nou, wij hebben drie Patriot-batterijen. Dus we zouden er misschien nog eentje kunnen afstaan, ik noem maar wat. We hebben geen, overigens Nederland heeft geen kruisraketten. Dus die kunnen we ook niet afstaan.
2: We hebben verschillende raketten, bijvoorbeeld van Destinus uit Hengelo, die naar Oekraïne kunnen. En dat helpt ze in een mix van verschillende raketten om die afweer op orde te hebben.
0: Ja, maar er is tekort aan ongeveer alles. Oekraïne heeft zelf behoorlijke productiecapaciteit, maakt zelf wapens. Maar een Patriot, die heb je niet van vandaag op morgen. Er wordt gesproken dan over een licentie, maar dan moet je eerst een fabriek neerzetten. Het bouwen van een Patriot-raket, dat kost een jaar. Dus is de bittere realiteit niet dat we in Europa te laat zijn voor Oekraïne?
2: Nou ja, de realiteit is dat er nog een aantal winters zullen komen voor je eigenlijk een optimale mix hebt aan raketten waarmee hun afweer op orde is. En het enige wat je kan doen is nu kijken waar ter wereld zijn er nog spullen over die je met goed fatsoen naar Oekraïne kan sturen. En welke alternatieven voor Patriots heb je? Je hebt in Europa natuurlijk die SAMT-systemen, ook Freya. Maar het lastige daarvan is wel dat ze gewoon niet hoog genoeg in de lucht komen. Ze zijn niet, Patriots zijn daarmee niet vervangbaar. Dus je zult moeten kijken naar wat kan er naar Oekraïne en op welke manier kunnen zij die dan optimaal inzetten in combinatie met drones, zodat ze zo veilig mogelijk ja, die aanvallen kunnen doorstaan.
5: Ja, Vrija is zelfs nog niet eens in productie. Daar wordt nog aan gewerkt, aan dat Oekraïns-Europese initiatief. Daar heb je inderdaad nog helemaal niks aan. Heeft u een oproep aan minister Jesselkus? Bijvoorbeeld, sta alle Patriots die Nederland nog heeft zo snel mogelijk af aan de Oekraïne, want daar is de nood het hoogst.
2: Nou, dat vind ik eerlijk gezegd niet verantwoord om dat als parlementariër te inventariseren. Ik denk echt dat het ministerie dat zelf moet bekijken wat verantwoord is om af te staan. Ik heb niet de indruk dat ze op defensie niet bezig zijn met Oekraïne. Ik denk dat je samen zult moeten kijken naar waar kun je verantwoord wapens leveren en welke dingen zou Nederland nu in die mix kunnen gooien.
5: Ja, dus we moeten Oekraïne verantwoord steunen.
2: Absoluut.
0: Ja. Er wordt met enige regelmaat een poging gedaan om te onderhandelen. Nu is er weer sprake van een tijdelijk stopzetten van het aanvallen van elkaars energieinfrastructuur. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, dat, je ziet dat, dat Oekraïne steeds harder terugslaat en ook steeds verder over de grens bij Rusland in staat is om dat te kunnen doen. Ja, en het zal gewoon de komende maanden ook heel erg af gaan hangen van hoe het op het front gaat. Of Rusland inderdaad weer een grote mobilisatieslag zal gaan maken. Wat dat ook binnen Rusland teweeg brengt. En ja, het is gewoon denk ik het voor de Oekraïners het belangrijkst dat zij zich permanent gesteund weten door Europa. Zodat daar ook het moreel hoog blijft om dit goed te kunnen volhouden.
0: Ja, maar wat we niet doen als Europa is echt proberen te bemiddelen. De Amerikanen proberen dat wel. Is dat niet vreemd?
2: Nou ja, kijk, in feite op het moment dat Kushner en Witkoff aan tafel zitten, zitten een paar Europese landen dat ook wel. Maar natuurlijk niet op de plek aan tafel waar wij dat zouden willen. Maar ja, dat is niet vreemd, omdat Poetin dat gewoon niet wil. Die wijst dat tot nu toe steeds af. En je zult ook wel op een moment aan tafel moeten komen dat, dat het zin heeft om in die vorm te onderhandelen. En op het moment ja, dat dat op deze manier niet gaat, dan valt er ook weinig te onderhandelen.
5: Is dat wel zo dat het Poetin is? Want inderdaad, er zijn Europese veiligheidsadviseurs van grote Europese landen die dan ook aan een tweede tafeltje zitten als er in Zwitserland bijvoorbeeld over Oekraïne wordt onderhandeld. Maar is het niet Trump die dat niet wil in plaats van Poetin?
2: Nou, kijk, Frankrijk heeft een poging gedaan. Dat is onmiddellijk eigenlijk afgeslagen. Dus ik denk dat met name Poetin, die heeft natuurlijk het minste belang dat Europese landen zich daarbij aansluiten. Omdat die ook met een aantal onderhandelaars te maken heeft uit de VS. Die tot nu toe eigenlijk heel veel ruimte hebben gegeven. Ook als je naar die oproep van Kushner kijkt. Die zegt, we zijn er eigenlijk bijna. Maar ze moeten alleen nog een stukje land opgeven. Nou, dat is natuurlijk iets, een prijs die Oekraïne niet kan en wil betalen. Nee, om de hele Donbass in te leveren. Dus ik denk dat het zou helpen. Er waren deze week geruchten dat de CIA-directeur Radcliffe, die denk ik beter weet hoe gevaarlijk Rusland is, daar ook aan zou deelnemen. Dan heb je alweer een andere mix aan tafel. Maar natuurlijk, ja, een grotere rol voor Europa zou wenselijk zijn.
5: Nou, mijn voorstel is, we gaan het met z'n allen doen, met de Amerikanen samen. We spreken af dat we Trump alle credits geven. Hij blij en wij blij dat er vrede is.
2: Ja, dat is een voorstel.
0: Ja.
5: Okay. Ik weet niet wat uw antwoord daarop is, maar
0: Nee, nou, misschien moet Geert-Jan dat voorstel niet aan u doen, maar bijvoorbeeld aan Donald Trump.
5: Ja, als hij opneemt.
0: Dat gaan we proberen. Nog één heel klein vraagje over dat andere probleem. De olieprijzen. Trump heeft nu Zelensky de schuld gegeven van de hoge dieselprijzen. Hij is natuurlijk het grootste probleem is natuurlijk de Straat van Hormuz en nu ook de Rode Zee, die is afgesloten. Is daar in de afwikkeling van dat conflict niet een grotere rol voor Europa weggelegd?
2: Ja, kijk, dat kan op een moment dat het daar natuurlijk aanzienlijk rustiger is. Nederland heeft gezegd met een aantal andere landen, we willen daar best helpen met de orde weer terugbrengen. Maar dat is op dit moment gewoon tot nu toe niet aan de orde geweest. En ja, dan kom ik toch ook wel terug op een eerder punt dat we vaak gemaakt hebben. Trump heeft ook niet aan Europa gevraagd, joh, wij gaan de oorlog met Iran voeren. Doen jullie mee of vinden jullie dat een verstandig schandalig idee. Dus dat wij dan het zomaar klaar moeten staan om daar de rommel weer op te kunnen ruimen, dat zou natuurlijk ook een gek geval zijn. Het is natuurlijk wel zo dat de hele wereld nu al maandenlang deze gevolgen moet dragen. En dat mensen dat overal aan de pomp merken. Dat dat de prijzen omhoog gaan. Dat er grotere onzekerheid is in allerlei wereldmarkten. En dat is ongunstig voor iedereen.
0: Dank Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
7: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
9: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
10: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
12: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
14: Daar zit Sophie.
15: Hi.
14: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
15: Met Sophie.
14: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
17: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
19: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoorders liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
24: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
33: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
34: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
35: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
36: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
37: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
38: Straks om 4 uur in de avondspits.
39: Premier Jette hoopt binnen een week een deal met de oppositie te hebben over de begroting. Wat levert het Nederland op als Canada associate member wordt van de Europese Unie? En de extreem droge zomer was goed nieuws voor de Nederlandse pindaboeren. Dat en meer zometeen om 4 uur in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl of in de BNR-app.
40: BNR Verkeer.
1: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 160 kilometer file staat er in het land. Het zijn veelal korte files waarin je een minuut of 5, 6 vertraging hebt. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is de vertraging 20 minuten. Staat dan ook 17 kilometer file alweer tussen Nieuwegein en Geldermalsen. Een 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 vanuit de afsluitdijk naar Heerenveen bij Bolsward bij 107.9. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar wordt gecontroleerd bij knooppunt Holendrecht. Dat is bij hectometerpaal 26.4. En op de A20 controle vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk bij 35.1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht. En hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken, maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Turkse president Erdogan vergroot de greep op zijn eigen volk steeds verder. De wereld staat erbij en kijkt ernaar. Oud-correspondent Mitra Nazar schreef er een boek over en ze is zo mijn gast.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
8: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
6: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
18: geeft ruimte.
20: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
22: Trulease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
26: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: BNR Nieuwsradio. De wereld.
2: Bernard Hammelburg.
0: De repressie in Turkije neemt steeds grotere vormen aan. Afgelopen week deed de politie invallen in de grote steden van het land gericht tegen LHBTI'ers. President Erdogan zelf hoor je daar niet over.
7: Suudi-Arabistan, Pakistan, Turkije, bir araya geldik. Bir adım attık.
0: Hij heeft het liever over het Mekka-defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan. Ik praat erover met Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS. Welkom.
9: Dank je wel.
0: Gefeliciteerd met het boek.
9: Dank je.
0: Het ligt hier op het bureau en we zijn er blij mee. Dit was een recent voorbeeldje. Vorig jaar werd de burgemeester van Istanbul omgepakt, İmamoğlu. Hoe erg heb je Turkije zien veranderen in die 5 jaar dat je daar hebt gezeten?
9: Ja, flink, flink. Ik denk dat Turkije elke paar jaar flink verandert. Ik kwam daar in 2020 aan. Toen, ondanks...
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Maar in Turkije, er is een uitspraak die ook Erdogan zelf heeft gebruikt. Wie Istanbul wint, wint Turkije.
3: Ja.
2: Erdogan is zelf burgemeester geweest van Istanbul. Een hele goeie.
3: Ja.
2: Daar heeft hij zijn populariteit tot op de dag van vandaag nog aan te danken. Dat hij orde op zaken heeft gesteld in de grootste en belangrijkste stad van het land. Het is het hart van het land, economisch. Ja, dat is ongekend als je die stad op je naam zet. En vooral in deze tijd onder Erdogan als een oppositiekandidaat. En dat heeft Ekrem İmamoğlu gedaan. Maar dan zie je dat toch een te grote bedreiging is geworden voor Erdogans macht. Want İmamoğlu was echt de kroonprins van de oppositie. Op hem werd alle hoop gevestigd. En hij zit nu in de gevangenis.
3: Ja. Hoe gaat het met Turkije op dit moment?
2: Ja, niet zo goed. Op heel veel vlakken niet. We hebben het over repressie, over afbraak van instituties. Democratie is weinig van over. Maar ja, economisch gaat het bijzonder slecht. Al een aantal jaar is het een neerwaartse spiraal. Bijna alle Turken merken daar wat van. En het is zo erg zelfs. We hebben periodes gehad van grote inflatie. De Turkse lira duikelt continu. En ja, ook de Turkse middenklasse begint daar nu echt te voelen dat impact heeft op het leven. En dat is wel echt het grootste probleem dat Erdogan nu heeft.
3: Ja.
2: Want mensen, ja, je kunt nog zeggen, goh, ja, oké, democratie, als er maar stabiliteit is, hè, een sterke leider. Maar als iedereen het in zijn portemonnee echt gaat voelen, dan wordt het toch wel lastiger.
3: Ja, die oppositiepartij waar je het over hebt, dat zijn de mensen van Atatürk, hè? De man van de grote revolutie destijds. En dat was wel een democraat, althans het systeem was democratisch. Godsdienst en staat werden gescheiden, was allemaal heel zorgvuldig. Is daar nog iets van over in het land, van die oude leer? Ja. Ik moet er eigenlijk één ding bij zetten, was natuurlijk ook de rol van het leger die heel groot was.
2: En Atatürk was natuurlijk ook een dictator, hè? Dat moeten we niet vergeten. Waar, maar het was ook in de jaren, twintig van de 20e eeuw.
3: Maar als het afgleed, dan greep het leger in en dat was neutraal en dat herstelde
2: en
3: wel.
2: Dit is,
3: en dat is allemaal weg.
2: Ja, maar dat is wel heel kenmerkend voor en ook. Het geeft ook deels de uitleg van waarom Erdogan zo populair was in het begin van zijn macht. Want onder Atatürk, onder de regeringen daarna, na zijn dood ook, de seculiere elite, zoals ze die noemen, die decennia lang aan de macht zijn geweest in Turkije, er waren continu staatsgrepen. Dus Atatürk had de opdracht gegeven, bewaak de seculiere staat met alles wat je hebt. En dat was een opdracht aan het leger. En dat is natuurlijk niet bijzonder democratisch als het leger steeds ingrijpt.
3: Nee.
2: En de conservatieve, de hele grote conservatieve groep in Turkije voelde zich compleet achtergesteld. Decennia lang, generaties lang. En dat is de verklaring natuurlijk voordat Erdogan uiteindelijk zo aan de macht is gekomen.
3: Ik heb je laten vertellen destijds dat die rol van het leger is ingekrompen, omdat dat een van de eisen was voor toetreding tot de EU.
2: Absoluut. Ja. En dat heeft Erdogan gedaan.
3: Ja.
2: In het begin van zijn leiderschap was Erdogan werd gezien als een hervormer, als iemand die Turkije eindelijk een keer wilde afrekenen met corruptie. Hij wilde Turkije bij de Europese Unie.
3: Ja.
2: Nou, een van die eisen, de andere eis was trouwens afrekenen met martelen in de gevangenissen. Dat heeft Erdogan allemaal gedaan. Dat was natuurlijk ook in zijn eigen belang om het leger minder macht te geven. Maar in Brussel waren ze ontzettend blij met Erdogan in die eerste jaren.
3: Absoluut.
2: Nou, daar zijn ze wel van teruggekomen natuurlijk.
3: Ja. Je hebt het in je boek over een illiberale democratie. Dat is ook eigenlijk een term van een Hongaarse uitvinding, zal ik maar zeggen, dat woord. De kenmerken zijn er nog, maar het functioneert niet meer. Welke kant zie je het land heen gaan?
2: Nou, op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit. Er wordt wel vaak vergelijking gemaakt met Poetins Rusland. En heel lang hebben zelfs de meest kritische Turken dat geweigerd.

0: die vergelijking te accepteren. Omdat ze zeiden, ja, Turkije heeft zo'n oude democratie. Wij zijn niet zoals Rusland. Het is totaal wat anders. En we zijn nog heel erg afhankelijk van het Westen, van Europa. Maar ja, met de arrestatie van de burgemeester van Istanbul en ook heel veel andere oppositiemensen komt het wel steeds dichterbij. Het scenario waarin je verkiezingen hebt, maar waarbij de oppositie, ja, gewoon voor spek en bonen meedoet.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel wat er ook in Rusland...
1: Maar als we naar Hongarije kijken, met ja. Orbán is het uiteindelijk goed afgelopen.
0: Zeker. Nou, en daar kijkt de Turkse oppositie natuurlijk wel ook met heel veel aandacht naar. Maar de vraag is of dat in Turkije nog mogelijk is. Ja. En daar is wel heel veel twijfel over. Omdat, ja, weet je, Hongarije is dus kleiner dan Turkije. Hongarije is lid van de Europese Unie. Ja, Turkije... Dat is de vraag of het in Turkije nog kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Mitha Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de Greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS. Turkije heeft een bijzondere positie in de NAVO. Het is het op één na grootste NAVO-land. Het heeft nog goede betrekkingen met Rusland. En het fungeert ook met enige regelmaat als brug. Wat zit daarachter?
0: Daar zit achter dat Erdogan als leider van Turkije inziet dat hij hier een goede sier kan maken in Europa, waar hij toch van afhankelijk is, economisch gezien. En aan de andere kant is Turkije ook geopolitiek. De ligging van Turkije is ook van belang.
1: Ja, is ideaal eigenlijk.
0: Ideaal, maar ja. Ook, er zit ook heel veel dreiging. Je moet niet vergeten dat Turkije aan de Zwarte Zee ligt. Mm-hmm. Dus in principe een grens, een zeegrens heeft met het conflict, met de oorlog. Dus in dat opzicht is het ook weer niet zo gek dat Turkije probeert te bemiddelen.
1: Ja.
0: En daarin een soort balanceeract uitvoert. Nou. En dat met best wel goed succes ook wel. Ja,
1: het begin van de oorlog was het heel bijzonder toen Turkije eigenlijk een deal heeft uitgewerkt waardoor Oekraïne en Rusland allebei graan konden blijven exporteren.
0: De graandeal.
1: Graandeal, dat was echt, vond ik knap. Nou, beriepen ze zich dan misschien op het verdrag van Montreux uit 1936. Maar goed, het los daarvan, het was ook wel, denk ik, het vingerspitsengevoel van Erdogan over de positie die hij heeft.
0: Ja, en Erdogan is hij staat bekend als een hele scherpe politicus. En iemand die goed weet hoe de hazen lopen.
1: Ja.
0: En ook hoe hij zelf. Zijn eigen positie is wel altijd leidend daarin. Ja. Dus hij kijkt wel. Het is wel echt een opportunist en een populist natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Dus dit is wel goed voor hem op dit moment. Want in de wereld is Erdogan nu alles behalve die paria die hij 10 jaar geleden was. Binnen de NAVO alleen al. Als je kijkt naar hoe met hem om wordt.
1: Ja, maar toen had hij Russische wapens gekocht. Dus daar waren ze allemaal erg boos op.
0: Zeker, ja. Maar nu, hij is weer one of the guys in de NAVO.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk allemaal dankzij zijn positie.
1: Ja, van de zomer was er een NAVO-top in Ankara. Daar werd secretaris-generaal Rutte ook gevraagd naar de staat van democratie in Turkije. En dit was toen zijn reactie.
2: Democracy is more than elections. The elections, of course, are crucial in democracy. But democracy is also the free media, you, in this room. That you can ask all the questions you want and write the pieces you want and do your research, etc. And, of course, democracy is also for people to be able to organize demonstrations if they so choose.
1: Ja, is dit een beetje exemplarisch voor de positie waar Erdogan zichzelf in heeft weten te manoeuvreren?
0: Zeker, zeker. Ik ben er nog bij geweest toen Rutte bij Erdogan op bezoek kwam om hem te vragen om toestemming om NAVO-baas te worden. Ja, dat was het begin van een soort eigenlijk softening, een beetje een softe aanpak van Erdogan. Dus eigenlijk proberen de gevoelige onderwerpen zoals mensenrechten schendingen, repressie in Turkije zelf, om dat een beetje te vermijden, die onderwerpen. En je ziet bij de NAVO-top, wereldleiders stonden nog net niet in de rij om met Erdogan op de foto te gaan. En als je bedenkt dat 10 jaar geleden dat hij op zo'n NAVO-top toch een beetje in de hoek stond. dat niemand echt met hem wilde praten. Ja, dat is wel tekenend voor hoe het is veranderd.
1: Ja, hoe heeft hij dat dan voor elkaar gekregen? Behalve die geweldige graandeal, want dat was inderdaad indrukwekkend. Maar hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om, als het ware, de woede weer een beetje weg te duwen binnen de NAVO? Heeft dat ermee te maken dat de positie van Amerika in twijfel wordt getrokken en dat we, als we niet uitkijken, misschien Turkije als grootste NAVO-land in onze omgeving hebben?
0: Ook, dat speelt ook mee. Aan de andere kant is dat weer een gekke kronkel, want Erdogan en Trump, die kunnen ook heel goed met elkaar. Ze zijn ook best buddies. Maar ik denk ook dat Erdogan hier niet zo bijzonder veel voor heeft hoeven doen. Het is ook de geopolitieke situatie. De geopolitieke wind baait in Erdogans richting. Hij heeft een belangrijk land op een goede plek met een groot leger. En die defensiesamenwerking met Turkije is ook erg belangrijk.
1: Ja.
0: En daar spint hij garen bij.
1: Ja, hij heeft ook een aantal keren de Amerikanen gedreigd. Als je niet een beetje met mij meedenkt, bijvoorbeeld in de kwestie van de Koerden, ga ze maar door, dan sluit ik de luchtmachtbasis voor jullie. Dat is een hele grote en hele belangrijke. Dus hij heeft ook wel, ik zal maar zeggen, de opties en de mogelijkheden om ook de Amerikanen onder druk te zetten.
0: Zeker, ja. Ja, en het is altijd in Erdogans voordeel als Trump in het Witte Huis zit. Want die kunnen als een soort telefoondiplomatie, noemen ze dat wel eens, tussen Erdogan en Trump, met elkaar allerlei dingen afspreken. Van ik kom niet aan jouw issues en jij niet aan die van mij. En laten we het samen.
1: Nee. Voorlopig zit Erdogan stevig in het zadel. Volgende verkiezingen zijn 2028. Is het land nog te redden zoals, daar hadden we het al over, in Hongarije het geval was? Nou, jij zei al, ja, maar die zaten al in de EU, ga ze maar door. Maar toch, of gaat het richting Rusland?
0: Ja, ik ben bang het laatste. Want het is moeilijk om nu, na alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, nog een soort hoop te hebben dat er een omwenteling kan komen. Maar goed, je weet het nooit. Het probleem is nu dat de grootste oppositiepartij van het land is onthoofd.
1: Ja.
0: Valt ook uit elkaar nu. Dus er is weinig alternatief. En dat is ook altijd Erdogans kracht geweest. Zijn populariteit is echt flink omlaag gegaan. Hij is echt niet meer zo populair als hij 10, 15 jaar geleden was. Absoluut.
1: Maar er is geen alternatief.
0: En nee. Mensen blijven wel op hem stemmen. Toch.
1: Ja, nee, ik begrijp het. En wat er een alternatief was, dat sluit hij op. Of maakt hij mond dood.
0: En dat laat wel zien dat hij het echt als een bedreiging zag.
1: Ja.
0: Dus dat er wel degelijk aan zijn stoelpoten werd gezaagd. En dat heeft hij nu opgeruimd.
1: Oké. Dank, Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, iets wat veel losmaakt in de Verenigde Staten op dit moment zijn de flockcamera's. Dat is ook een onderwerp voor de midtermcampagnes geworden.
4: Ja, en die vlogcamera's, dat zijn surveillancecamera's of beveiligingscamera's die veel door de politie worden gebruikt. En waarmee bijvoorbeeld nummerborden, maar ook gezichten en andere dingen kunnen worden gedetecteerd. Dit gaat met hulp van AI, dus dat komt allemaal in een grote database terecht. Ook particulieren kopen ze, voor in de achtertuin en dat soort dingen. Je ziet ze inmiddels overal. Dus dit is echt een soort netwerk aan beveiligingscamera's met een hele grote database erachter. En daar is veel onvrede over bij Amerikanen, zowel democraten als republikeinen, is er boosheid en ontevredenheid, omdat niet duidelijk is hoeveel van die informatie wordt bewaard en hoe dat gebruikt wordt. En wordt dit niet een politiestaat? Nou, Seth Bodner is een onafhankelijke kandidaat voor de Senaat in Montana en hij heeft een pakkende slogan: Flock off.
5: Fuck off, man. Are you tired of security cameras watching your every move? Yeah, me too. I got a message we can send to them. Getting groceries? They're watching. Building a new deck? Going to church? Seeing a doctor? They're watching. Buying ammo for the season? They're watching.
4: Ja, en hij waarschuwt dus, Big Tech houdt ons in de gaten. Zelfs als ik vroom naar de kerk ga. Hè, en ze verdienen er nog geld mee ook. Zij worden rijk van onze data. En hij concludeert dan, ik ga er wat aan doen. En je hoorde al die geluidjes op de achtergrond. Hij was een Flock-camera aan het vastzetten. Flock is een merk trouwens. En daarna laat hij zijn wapen.
5: They are all getting rich. We're getting screwed. And nobody is holding them accountable. And just for fun. So my opponent, Kurt Almy, just sitting back and watching it all happen. I won't. Not by a long shot.
4: Ja, en weg is die vlogcamera. En die Bodnar die speelt hier in op iets wat dus veel breder leeft. Want afgelopen zomer was er echt een golf van beschietingen op die vlogcamera's.
1: Ja. Nou, Trump, die vindt het eigenlijk wel mooi, hè, die camera's.
4: Ja, en dat is wel opvallend, want hij wilde er eerst niks over zeggen. Terwijl hij weet ook, dit is controversieel. En net als bij die datacenters en ook AI in bredere zin... Lopen de gemoederen hier hoog op. Heeft er ook echt mee te maken met AI. Dat zit ook in de Amerika-podcast deze week, hè, dat onderwerp. Maar Trump die kiest nu toch echt de kant van Flock, van het bedrijf. En hij zegt, ja, dit helpt de politie en dan kan ik alleen maar voor zijn. Hij zei dat in Air Force One.
6: No, I sort of like him. Because of that, because of law enforcement, but some people don't. They think it's an infringement.
7: They help catch a lot of criminals.
6: But I like them.
4: Ja, het is wat moeilijk te horen, omdat het dus in Air Force One is. Maar hij zegt dus twee keer, I like him, en ze helpen de politie. Maar dat geldt dus lang niet voor alle Amerikanen. En dit is echt een discussiepunt weer geworden voor die midterms.
1: Ja, die Bodnar schoot op een Flock-camera. Schietende kandidaten komen veel vaker voor in campagnespotjes.
4: Ja, Bernard, jij kent er vast ook wel een paar voorbeelden. We hebben ze echt de laatste tijd, je ziet ze vaak. En ik dacht, ik ga toch eens even kijken, want dit is eigenlijk gewoon een genre geworden. Ik vond, dit is niet wetenschappelijk, maar ik vond in ieder geval 25 spotjes in de afgelopen jaren, sinds 2008 zo ongeveer, waarin een kandidaat schiet. En verreweg de meeste, zal je niet verbazen, zijn Republikein. Er kwam op ongeveer 15, 16. 8 zijn Democraat en 1 is onafhankelijk. Nou, die hebben we net gehoord. En er zit ook wel een interessante ontwikkeling in, want voor 2008 probeerde politici hier ook wel wat voorzichtiger mee om te gaan. Poseerden ze vooral met wapens. Daarna konden ze het schieten met wapens. Eerst op kleiduiven, dat soort dingen. Maar de doelen worden ook steeds politieker. Er werd al geschoten op een bundel klimaatwetten. Joe Manchin was dat. Op een elektrische auto, wat natuurlijk heel links is. Op Obamacare, een Chinese spionageballon, stemmachines. En een hele controversiële, een soort cowboy-scène waarbij acteurs wel heel erg lijken op Nancy Pelosi, Hillary Clinton en Mark Kelly, allemaal Democraten. Dat werd een soort shootout. Maar degene die het meeste schiet in een sportje is Eric Greitens. Deze komt in 2016, een kandidaat in Missouri, waar ze van schieten houden. Hij houdt een mitrailleur vast en luister maar, het blijft maar knallen.
8: But Eric Greitens is a conservative warrior, and when he fights back, he brings out the big guns. Eric Greitens. A governor who will set his sights on politics as usual. Reduce spending, create jobs, protect life, defend the Second Amendment, and fight Obama's Democrat machine and their corrupt attacks. Good news for us, bad news for them.
1: Geweldig. Jan, ja. Even heel kort. Je moet wel oppassen als je een vlogcamera schiet.
4: Ja, precies. Er is nog een andere politicus, een kandidaat, Adam Heimerman in Tennessee. Ook onafhankelijk kandidaat. En hij wordt er nu van beschuldigd dat hij 4 Flock-camera's met een wapen heeft beschoten. Hij is daarvoor aangeklaagd. Dit zit dus niet in een sportje. Dit heeft hij gewoon in het dagelijks leven gedaan. Maar hij had beter zelf even een camera kunnen kopen om het wat symbolischer te maken. Zoals die man uit het begin, die Bodnar. Je kan er dus ook mee in de problemen komen.
1: Ja. Dank je. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
10: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
11: Mark Beekhuis.
12: Morgen trapt Meindert Schut de uitzending af met het bedrijvenpanel over ondernemers die afzien van hun financieringsaanvraag. En daarna spreekt Meindert met Vincent Braams, managing partner van het private equity kantoor Vendus Capital. En hij vraagt hem naar het investeren in Nederlandse botoxklinieken. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen, live vanaf het Amsterdam Business Forum 2026 van DEC Producties.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
16: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
17: Nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
18: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
19: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
20: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Ben, blijf daar toch vanaf.
24: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
23: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
24: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
25: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door LeaseWeb. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
26: Nu in de BNR-app.
27: Ja, en er is nog meer te horen met de oren. KLM staat voor grootse veranderingen, dreigt overgeleverd te worden aan Parijs. Enexis waarschuwt, het stroomnet is te vol voor 86.000 woningen. DSW stelt het bedrag voor de zorgpremie van volgend jaar uit door de politieke onzekerheid. En dat zijn de verhalen die je nu in de BNR-app kunt lezen.
28: En bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, hoe is het op de weg?
29: Nou, druk al. 410 kilometer file staat er al bij elkaar. Dat is onder invloed van de regen. In de meeste files heb je niet al te veel vertraging. Een paar uitzonderingen natuurlijk. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. 21 kilometer file vanaf Roelof Arendsveen. Een half uur vertraging. Heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Kapotte vrachtauto op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Kwartiertje oponthoud daar doordat de rechterrijstrook dicht is. En een half uur vertraging bij Breda op de A58 vanuit Breda naar Tilburg rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. Flitsmeister met snelheidscontroles op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert bij 202.1 en ook eentje op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Almere Hout bij 112.2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
0: nieuwsupdate van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens Van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is, krijgt hij alleen TBS. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand waar zijn zus nog in zat. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend, maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
28: De AEX staat weer boven de 1100 punten, op 1102 punten om precies te zijn. Dat is een stijging van 0,5%. Grootste stijger ASM International, 2,9% omhoog. Philips is de grootste daler, 0,8% in het rood. En de Dow Jones, die opent vandaag 0,6% in de plus.
2: Wij zeggen als kabinet, langs de lijnen van de inhoud zoeken we naar die steun.
27: Ja, premier Jette blijft steun zoeken in de Tweede Kamer. Hij heeft er nog altijd de hoop op dat de oppositie zijn plannen ook gaat steunen. Maar lukt dat of moet het plan toch worden gewijzigd? Dat horen we zo meteen van politiek verslaggever Leendert Beekman.
3: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
4: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan. In de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
28: Het is donderdag 17 september en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Ja, we horen zometeen een blije premier Carney die het idee toejuicht dat Canada de eerste associate member van de Europese Unie kan worden. En tegenover die blijdschap staat dan weer de turbulentie bij KLM, zou je kunnen zeggen. Het bedrijf bereidt het personeel voor op verschillende scenario's voor de nabije toekomst. Ja, die zijn niet allemaal heel rooskleurig. En van de lucht naar het water dan. Er is grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ons grondwater wereldwijd. Maar eerst naar Den Haag, naar de algemene politieke beschouwing.
27: Premier Rob Jetten zoekt naar steun voor de plannen van het minderheidskabinet. Er is bij hem nog hoop op brede steun, ondanks herhaaldelijke oproepen vanuit de Kamer.
10: Gaat de premier over links of over rechts?
11: Neemt de premier de leiding, geeft hij richting aan en maakt hij een keuze welke richting hij op wil met Nederland?
12: Gaat u dat doen, pratend met het linkse deel van de Kamer, of gaat u praten met het rechtse deel van de Kamer?
10: Links en rechts bij elkaar, dan ga je elkaar heel veel pijn doen en we gaan allemaal achteruit.
13: Als u niet kiest, dan voorspel ik u dat de verkiezingen aankomen. En niet omdat ik een motie van wantrouwen indien, maar omdat u zelf die auto keihard tegen de muur aanrijdt.
27: Ja, dat zijn de verschillende hoofdrolspelers in de Kamer. Politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag natuurlijk.
14: Goedemiddag.
27: Ze zeggen het allemaal zo duidelijk dat je bijna denkt, misschien hebben ze geen gelijk.
14: Dat vindt Rob Jetten in ieder geval wel. Want wat zegt Rob Jetten? Ik ga nog geen keuze maken. En waarom wil hij geen keuze maken? Om nu een keuze te maken, vindt hij, dan doen we het land tekort. En hij hoopt toch wel de aankomende weken alsnog een deal, een bredere deal, te kunnen sluiten met oppositiepartijen over de begroting.
2: Wij zeggen als kabinet, langs de lijnen van de inhoud zoeken we naar die steun. En dan heeft het niet zoveel zin om bij voorbaat partijen daar helemaal van uit te sluiten. Terwijl ook u gisteren in dat debat heeft aangegeven, er valt met ons door te praten, er valt met ons te zoeken naar of brede steun, of zoals u zelf aangaf in eerste termijn, als dat niet lukt, naar deelafspraken op een groot deel van die begrotingen en het belastingplan. En daar wil ik recht aan doen. En daarom zeker ook een uitnodiging aan de fractie van Ja 21, zodra dit debat is afgelopen.
14: Ja, en dat was niet alleen een uitnodiging aan Ja 21, maar ze hebben meer partijen uitgenodigd om mee te gaan praten. Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP en BBB. En de aankomende 2 weken kunnen dan heel belangrijk worden. Want over 2 weken zijn de algemene financiële beschouwingen. Dan wordt er echt over de financiën gesproken. En het zijn de algemene politieke beschouwingen. Dan kan het eigenlijk overal over gaan. En het idee is om dan al langzaam richting een kleine deal te gaan. En dan 12 november moet er over het belastingplan gestemd worden. En dat is dan de echte harde deadline. We hebben de afgelopen weken in Den Haag gezien. Harde deadlines, ja, dat is leuk om te zeggen. Maar deadlines kunnen ook verschuiven.
27: Waarom wil de oppositie dat Jetten vandaag al kiest?
14: Omdat het om een grotere vraag gaat. Waar leg je de rekening neer? En dan zegt links, dat willen we bij vermogenden en grote bedrijven neerleggen. En rechts zegt juist, nee, wij willen bezuinigen en of de overheid kleiner maken, dus minder ambtenaren en zo. En willen absoluut niet dat er lasten verzwaard gaan worden. En dan sta je toch wel fundamenteel lijnrecht tegenover elkaar. En Joost Eertmans zegt dan ook, ja, ook als we naar het belastingplan kijken, dan moet er gewoon een keuze vallen.
10: Ik heb gisteren gezegd, je kunt niet pro en ja 21 allebei tevreden houden. En dat kan op heel veel thema's niet, maar zeker niet inderdaad het thema van belastingplan. Dat inderdaad als eerste voor ligt. Voorzitter, we hebben die gesprekken gevoerd met de minister van Financiën over de lasten. In de miljoenennota, dat gesprek is gestopt. En er kwam een miljoenennota die ons niet beviel.
14: Ja, nou hebben de beide partijen nog wel iets gemeen, ja 21 en pro. Want beide willen dat de rekening op 1 punt ergens anders neergelegd wordt. En dat gaat over de lastenverzwaring op arbeid, dus in box 1. Dus in box 1, schijf 1, 2, 3. Daar is een lastenverzwaring is daar. En zij willen dat dat ergens anders wordt geparkeerd. En dan gaan we terug bij de vorige vraag. Maar bij wie dan? Daar zijn ze het niet over eens. Maar er gebeurde net zojuist iets interessants in het debat. Ook Ruben Brekelmans van de VVD. Nou, daar hadden we het gisteren al even over. Hè, de partij van werken moet lonen. En rust in de portemonnee van de burgers. Is net naar Rob Jetten toegelopen om te zeggen, hij is de fractievoorzitter van de VVD. Wij vinden eigenlijk ook dat we opnieuw moeten kijken naar de lastenverzwaring op arbeid. Die gewone werkende man. Waarbij Rob Jetten zei eigenlijk, met een heel kort antwoordje, ja, daar kunnen we nog naar gaan kijken.
27: Aha. Ja, nou, dat dus is wel een ontwikkeling. Ja,
14: dan zou je ook kunnen zeggen, het is een makkelijke toezegging, hè, want je moet of bij Ja21 zijn of bij Pro. Zij vinden het ook allebei helemaal niets. Dit moet je dus in het belastingplan gaan regelen. En als de VVD dat hoort, dat de oppositie daar ook geen steun aan geeft, ja, dan is het ook wel een makkelijk toezeggen. Ja. Omdat voor steun kan je niet. Je hebt er geen steun voor. Er is gewoon geen meerderheid voor.
28: Nee, maar dan is het probleem nog niet opgelost, Leendert. Want als je dan zegt, oké, we gaan kijken, opnieuw kijken of we die extra belasting op werk weg kunnen halen. Ja, het moet dan toch ergens anders vandaan komen. En dan sta je alsnog weer lijnrecht tegenover elkaar.
14: Precies. En daarom willen ze de komende tijd dus toch nog gaan kijken. Wat kunnen we gaan doen? Alleen Jesse Klaver gelooft er niet in dat het op korte termijn gaat lukken. Want hij zegt, ja, de tijd, het is gewoon te kort.
11: U zegt nu, rondom de algemene beschouwingen zouden we kunnen gaan landen. Daarmee zegt u, we hebben een week. We hebben een week om met, wat is het, 7 partijen aan tafel te gaan. En dat zou dan moeten uitdestilleren tot een totaalakkoord over al die plannen volgende week. Voorzitter, deze premier heeft geen plan.
14: Premier heeft geen plan, dat is het gevoel bij de oppositie. Er gaat alsnog gepraat worden, er zal veel onderhandeld worden de aankomende weken. Dus voorlopig weten we nog niet hoe de begrotingen voor volgend jaar en het belastingplan eruit gaan zien. Maar dat er gesleuteld en verbouwd gaat worden, ja, daar kunnen we in ieder geval makkelijk ja op zeggen.
27: Over een uur praten we verder. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
26: BNR Nieuwsradio.
28: De Canadese premier Mark Carney, nou, die is blij. Die verwelkomt het voorstel van de EU om het eerste geassocieerde lid te worden van de EU.
15: Opening the door to Canada to become the European Union's first associate member. Canada welcomes this ambition.
28: Tijdens zijn toespraak in het Europees Parlement vandaag zei Carney dat Europa en Canada niet alleen mooi weer bondgenoten zijn. En buitenlandredacteur Luc de Klerk, die was bij die speech van Carney in Straatsburg. Goedemiddag, Luc.
16: Goedemiddag.
28: Ja, gisteren was het dat Ursula von der Leyen in haar State of the Union dat geassocieerde lidmaatschap aan Canada heeft aangeboden. Was hij zo blij dat hij meteen zei ja en waar kan ik tekenen?
16: Nee, dat niet. We hoorden hem net inderdaad zeggen, hij verwelkomt het. En eigenlijk al meteen toen hij überhaupt dat hele woord lidmaatschap in zijn mond nam, toen gingen de handen al op elkaar voordat hij überhaupt gezegd had dat hij het verwelkomd had. Maar het ligt toch iets genuanceerder dan dat hij in de speech deed lijken. Want direct na afloop gaf Carney ook nog een persconferentie en daar zei hij het volgende.
15: The precise nomenclature is for Europe is a question for Europe. The terms they use. I think what is fundamental, as all presidents of Europe share, and I believe all parliamentarians, both in Canada and Europe, take the view, is what matters is the substance. What are we actually building together? How do we combine our strengths in a way that serve our people better, protect our fundamental rights, and create prosperity?
16: Ja, hij zegt hier eigenlijk, hoe je het wil noemen, dat interesseert me niet zoveel. Dat zoeken jullie lekker zelf maar uit in Europa. Want daar moet in Europa nog wel over worden gebakkeleid. Carney gaat het gewoon om die samenwerking. Die moet intensiever worden. En dan de naam die je erop plakt, dat maakt hem niet zoveel uit als het maar gewoon resultaten oplevert. En hij blikt ook al wel vooruit op een top in Montreal volgende maand. Waar die dan unieke relatie, om het maar zo te noemen, dan al verder voor moet gaan krijgen.
28: Oké, dus die associate membership, dat is vooral een wens van Europa.
16: Ja, eigenlijk wel. En von der Leyen heeft dat ook een beetje zelf in die toespraak waarschijnlijk last minute gefietst. Want het stond ook niet in de drafts die rondgingen van tevoren, die gelekt waren.
28: En hoe werd Carney dan ontvangen in het Europese parlement? Met enthousiasme ook?
16: Ja, zeker. Veel applaus, wat gejoel. Ik moet ook wel zeggen dat de zaal niet helemaal vol zat. Als in de Europarlementariërs niet. De publieke tribune was wel goed gevuld. Terry Reintke van de Groene parlementariër had zelfs een Canadees ijshockey shirt aan. Ging ook op de foto met Carney. En opmerkelijk nog wel was dat vlak voordat Carney begon, iemand heel kort USA, USA schreeuwde. Nou, ik kon niet precies zien waar het nou echt vandaan kwam. Carney kon er zelf wel om lachen. En na de toespraak van Carney heb ik ook even gesproken met de Europarlementariër Thijs Reuten van Pro, wat hij ervan vond.
17: Ja, ik ben heel enthousiast. Het is natuurlijk een historisch moment dat de Canadese premier het Europese parlement toespreekt. Ook met de aankondiging gisteren al van von der Leyen over de speciale band die we gaan opbouwen. Nou, dat hoorden we nu al een beetje de invulling van. Carney vulde het zelf al een beetje in. Maar het belangrijkste signaal is natuurlijk dat Canada en Europa samen willen een tegenwicht willen bieden aan een wereld van invloedssferen.
16: Ja, enthousiasme dus hoor je ook wel bij anderen. Maar zij laat ook nog tegen, maar het is toch ergens ook wel problematisch hoe von der Leyen in die speech heeft gefietst. Als in niet eerst bij de lidstaten het gevraagd heeft.
28: Nee,
16: zeg maar.
28: Nee. En heeft Carney zich al uitgesproken over de inhoud van die invulling van die unieke relatie? Ik bedoel, hoe moet dat eruit zien?
16: Ja, dat is dan zijn visie daarop. Hij heeft het onder andere gehad over Erasmus Plus, het studentenuitwisselingsprogramma van de EU. Hij wil graag dat Canada daaraan mee kan doen, zodat de studenten uit Canada en Europa bij elkaar kunnen studeren. Canada wil ook graag meedoen aan het Horizon-programma, het onderzoeks- en innovatiefonds van de EU. Er zit nu ruim 90 miljard euro in. Hij wil ook betere handelsvoorwaarden als het aankomt op digitale handel en diensten. Samenwerken op het gebied van veiligheidsregels voor AI. En ook wel interessant, hij wil kijken naar een geïntegreerde markt voor financiële diensten. Nou, vraag ik me af hoe dat gaat. Want in Europa hebben we al moeite met de kapitaalmarktenunie. Ik ben benieuwd. En Canada heeft dan ook wat te bieden natuurlijk. Het moet niet eenrichtingsverkeer worden. Doordat we in Europa minder Russisch gas zijn gaan gebruiken. Afhankelijker geworden van Amerikaanse fossiele brandstoffen. En ja, de Canadezen kunnen helpen met LNG en waterstof. En Carney had het ook nog over kritieke mineralen die voor de energiesector belangrijk kunnen zijn.
28: En Trump die heeft gisteren ook gereageerd op dit plan. En hij zei: ja, ik zet alle handel met de EU stop als deze unieke relatie tussen Europa en Canada voor ons vijandig blijkt. Nou, hebben ze daar in Straatsburg dan ook weer op gereageerd?
16: Ja, daar kon het natuurlijk ook niet omheen. Vandaag von der Leyen had het al wel een beetje benoemd gisteren. Door te zeggen, ja, dit is geen alliantie tegen iemand. Dus eigenlijk met zoveel woorden tegen Trump, tegen Amerika. Ik heb het ook even gevraagd aan Thijs Reuten en hij zei het volgende.
0: Hij plaatst zich buiten die gezamenlijke veiligheidsstructuur. En Canada kiest ervoor om zich er juist heel actief in te plaatsen. En verder was de reactie van Trump uiteraard gewoon heel voorspelbaar. En moeten we daar vooral onze schouders over ophalen. En doorgaan met werken aan waar wij uit willen komen.
16: Ja, en Mark Carney die werd er natuurlijk ook naar gevraagd nog tijdens die persconferentie. En hij beet, zoals we inmiddels van hem kennen, ook van zich af.
15: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements internationally.
16: Ja, en Carney zegt ook, dit is geen vijandige band, zoals Trump het zou noemen. Maar het is een positief proces. Hij laat zich dus niet afschrikken verder door Trump. En ja, dat is denk ik ook waarom zoveel mensen hier in Straatsburg blij met hem zijn. Ja. Maar ja, laten we nou ook eens een leider in Europa krijgen die dat ook op zo'nzelfde manier kan doen.
28: Ja, het is een beetje makkelijk, hè? Klappen voor Carney en die haalt dan de hete kastanjes uit het vuur.
16: Ja, precies. Dus dat is een beetje de kritiek die ik kan hebben. Hij is we Carney nou misschien ook niet te veel op een schild als de leider waar we naar moeten kijken. Nou, eigenlijk de meeste mensen hier zeggen nee, dat is gewoon goed. Die band met Canada hebben we nodig. Is een goede bondgenoot. Die kunnen we goed gebruiken in de wereld waar we vandaag de dag staan.
28: Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk vanuit Straatsburg. En meer Europa hoor je in de podcast Make Europe Great Again.
26: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
18: KLM bevindt zich in zwaar weer en heeft 4 mogelijke toekomstscenario's onderzocht. Die scenario's geven een beeld van hoe de luchtvaartmaatschappij er in 2033 of 32, pak een beet, uit zou kunnen zien. Er is bijvoorbeeld gekeken naar wat er gebeurt als Air France KLM besluit in te grijpen, dus vanuit Parijs de regie neemt, of als de directie van KLM juist voor kiest om de regie te nemen. Uitkomsten zijn onder andere het afstoten van verschillende onderdelen of een fikse banenreductie. Tenminste, dat is dan een van die scenario's. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. 4 scenario's. Dit zijn nog geen concrete plannen.
19: Nee, het gaat om in feite alleen een stuk berichtgeving dat er in de Parool heeft plaatsgevonden. Ik geloof dat de plannen intern vandaag gepresenteerd gaan worden. Maar een groep medewerkers heeft dus naar zeggen van dat artikel dus gewoon de vrije hand gekregen om gewoon eens met een aantal scenario's te gaan spelen, zou je misschien zelfs kunnen zeggen, om te kijken wat nou als. En ik denk dat als je gewoon af en toe heel goed is voor een bedrijf om dat eens een keer te doen.
18: Ja, en dan gaat het om hoe ligt het erbij in 2030, hè, voor de duidelijkheid. Ja, hoe ligt het er dan bij? Ik bedoel, wat voor scenario's zijn denkbaar? Want ik weet niet of jij de inhoud precies kent van die scenario's, maar hebben wij natuurlijk niet in kunnen zien.
19: Niemand heeft het rapport in kunnen zien. Dus alleen de berichtgeving in het Parool die erover gaat. Maar het is gebruikelijk om dan gewoon eens even naar het extreme te kijken. En waarschijnlijk wordt lang niet alles waar van zoiets. Vaak komt het ergens in het midden uit. Maar ja, het is wel bekend dat KLM en de hele luchtvaartwereld gewoon in zwaar weer zit. Het is gewoon een marginale business. Kosten zijn natuurlijk enorm omhoog gegaan dit jaar vanwege de hoge kerosineprijzen. Dat hebben ze een stukje afgedekt, maar op een gegeven moment zul je toch die prijs moeten gaan betalen. En die komt dan bij de klanten uit. En de vraag is, ja, wat gaat die klanten dan doen? Dus ja, het kan helemaal geen kwaad om hier eens even heel goed over na te denken.
18: En praat je dan over de eenvoudige vliegtuigklant, individu dat vliegt, of grote afnemers, bijvoorbeeld ook van luchtvracht?
19: Onder andere, ik heb natuurlijk gewoon de individuele passagier die op vakantie gaat, die familie en vrienden gaat bezoeken. Maar ook de zakenreizigers die met grotere contracten werken. Hmm. Of gewoon ook het vrachtvervoer. Een van de scenario's die onderzocht schijnt te zijn van wat als we nou bepaalde dingen gewoon niet meer gaan doen. KLM doet natuurlijk nu een heleboel zelf. Die heeft een heleboel dingen gewoon onder controle. Mm-hmm. Maar die heeft laatst ook al een cateraar afgestoten. Ja, wat nou als men zich alleen gaat richten op het passagiersvervoer en bijvoorbeeld de grondafhandeling niet meer zelf gaat doen en uit gaat besteden. Wat zou dat dan betekenen?
18: Ja, wat zou dat voordeel van kunnen zijn, jongens?
19: Nou ja, dan kun je dus specialiseren en daarmee hopelijk de kosten omlaag brengen.
18: Ja.
19: KLM heeft de kosten al behoorlijk omlaag gebracht. Maar ja, de marges blijven, in ieder geval volgens het moederbedrijf Air France KLM, gewoon te laag.
18: Ja.
19: Ja, dat betekent dat je aan twee kanten kan werken. Dat is of de kosten reduceren of de inkomsten verhogen. Liefst een combinatie van beide natuurlijk.
18: Ja, en kostenreductie, waar kan dat dan nog gebeuren? Wat weet jij daarover? Dan praat je al snel over personeel natuurlijk. Is dit dan slecht nieuws voor het personeel van KLM?
19: Dat zou zomaar kunnen. Een van de dingen die ook onderzocht schijnt te zijn is als we nou eens even gaan kijken of salarissen niet moeten gaan bevriezen voor een tijdje.
18: Mm.
19: Nu heeft KLM te onderhandelen met heel veel verschillende vakbonden. Het cabinepersoneel, het grondpersoneel, het vliegend personeel. Dat zijn altijd gewoon hele lastige onderhandelingen omdat die marges zo heel erg klein zijn. En als je dat dus nou eens op nul zou zetten voor een tijdje, wat zou dat dan betekenen? Nou,
18: ja.
19: Dat lijkt me een heel verstandig scenario om ook eens mee te nemen.
18: Ja.
19: Of het waarheid wordt, waarschijnlijk niet. Maar ik kan er goed naar kijken, dat heeft zin.
18: Ja, het is wel een grote blauwe familie, dus misschien dat er best bereidheid is als het bedrijf echt in zwaar weer komt om een offer te brengen? Dat eerder gezien misschien?
19: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Dat zou je misschien meer aan het personeel zelf moeten vragen.
18: Ja, dat gaat ook ongetwijfeld op korte termijn gebeuren. Dankjewel, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. KLM wilde niet reageren.
26: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
28: Ons wereldwijde watersysteem wordt kwetsbaarder, namelijk onvoorspelbaar en grillig. Daarvoor waarschuwt de World Meteorological Organization, de WMO, in een nieuw rapport. Ons systeem schommelt te veel tussen uitersten van te veel aan de ene kant en te weinig water aan de andere kant. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de wereldbevolking en de economie. We gaan het bespreken met Nico Wanders, hoofddocent hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
28: Ja, die grote schommelingen, daar kunt u ons meer over vertellen, want u heeft meegeschreven aan dat rapport van de WMO. Waar komen die vandaan?
1: Ja, dat komt eigenlijk doordat het weersysteem steeds grilliger wordt, zoals u net ook al aangaf. We krijgen steeds meer extremen aan beide kanten. Dus zowel zien ernstige overstromingen. In Nepal hebben we natuurlijk nog een heel erg voorbeeld gezien. Maar we zien ook ernstige droogtes. Die hebben we dit afgelopen zomer in Nederland meegemaakt. En die grilligheid, dat komt door die opwarming van die aarde. Wat het eigenlijk ervoor zorgt dat het weer onvoorspelbaarder wordt. En tegelijkertijd ook dat bijvoorbeeld sneeuwvoorraden wereldwijd afnemen. En dus dat er meer water valt als regen. Ja, en dan kan het dus ook sneller richting zee stromen. Dus ja, al dat soort factoren werken samen. En dat maakt het gewoon een stuk onvoorspelbaarder en gevaarlijker.
28: Ja, jullie noemen de gletsjers bijvoorbeeld de spaarrekening van de planeet. Dat is een soort buffer die de slechte jaren opvangt. Maar goed, die gletsjers, die smelten. Hoe groot zijn de problemen met de gletsjers?
1: Ja, je ziet eigenlijk wereldwijd dat de gletsjers smelten. En dat betekent dat zeker voor belangrijke delen. Nou, in Nederland bijvoorbeeld in de zomer een groot deel van onze afvoer komt van sneeuw en gletsjersmelt. Ja, dat water hebben we nodig om hier bijvoorbeeld de velden te irrigeren of te voorzien in ons drinkwater. Nou, en als je dan nog verder over de grens gaat kijken in Azië bijvoorbeeld, in India. Ja, daar zitten ook hele grote agrarische gebieden. En die zijn echt heel sterk afhankelijk van het water wat uit de Himalaya komt. Als dat steeds minder wordt, dan wordt dat ook steeds lastiger om daar die landbouw te bedrijven. En zijn ze dus meer afhankelijk van het weer van de dag. En hebben ze dus minder buffer, minder die spaarrekening die de klappen kan opvangen als het ware.
28: Ja, en wat zijn de economische gevolgen? Ja, als ik denk aan irrigatie, dan denk ik aan de oogsten. Dat kan ik bedenken, maar zijn er ook gevolgen die niet zo voor de hand liggen?
1: Ja, buiten inderdaad de landbouw, dat is natuurlijk echt een groot gebruiker van zoet water. Hebben we ook de industrie. Ook die gebruiken water bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie of voor onze frisdranksproducties en dergelijke. Op al dat soort plekken gebruiken we water in het bedrijfsproces. En hoe lastiger het wordt en hoe meer dat kost om dat te gaan opwekken. Hoe duurder de producten gaan worden die we daarvan maken. Nou, daarbuiten had ik het ook even kort over drinkwater. Maar denk ook aan scheepvaartvervoer.
28: Ja, ook deze zomer aan, gezien.
1: Ja, ook deze zomer in Nederland weer. Nou, we denken ook bijvoorbeeld aan energiecentrales. Die het hydropower opwekken. Ja, als het weer grilliger wordt, dan wordt het ook lastiger om in de zomer bijvoorbeeld dat soort energie te voorzien.
28: Ja.
1: Dus ja, dat zijn wel een paar dingen die daar aan meespelen.
28: En is het te laat om aan die problemen wat te doen in Nederland? Kunnen we ons voorbereiden, aanpassen op dit verschijnsel?
1: Ja, deel. Ja, we hebben bijvoorbeeld in Nederland een Delta-programma Zoet Water, waar we ons aan proberen te passen op de klimaatverandering en wat onze kant op komt. Maar een deel kunnen we gewoon niks aan doen. Kunnen we ons niet meer aan aanpassen. En zullen we ook deels moeten accepteren of over moeten gaan op andere, denk aan andere landbouw of andere manieren om ons drinkwater te verschaffen. Dus het zal een kwestie zijn, een combinatie zijn van aanpassen, accepteren. Ja, en waar mogelijk die klimaatverandering tegen te houden.
28: Dankjewel. Nico Wanders, hoofddocent hydrologie.
27: De Europese Unie wil dat er een strenge leeftijdsgrens komt voor kinderen op sociale media. Zo wil Brussel een schermtijd van maximaal een uur voor kinderen jonger dan 15. Of dat te handhaven is en wat het voor jou betekent, dat bespreken we over een paar minuten na het ANP-bulletin.
26: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
3: Voor de beste start van je werkdag
27: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
4: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
27: waarmee jij thuis kunt komen.
26: BNR Nieuws Vandaag.
27: Voor het moment dat het jou uitkomt.
3: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
4: Maar die bestaat eigenlijk niet.
26: En blijf scherp.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
21: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
20: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
22: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
23: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
24: En AI is een hele logische volgstap.
22: Tegenwoordig doen we dat dus ook voor AI.
24: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Mino Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
25: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
29: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je.
30: Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
31: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
32: Onlineveilingmeester.nl.
30: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
33: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
34: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
35: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
36: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
35: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
37: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
38: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee?
0: Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
37: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: BNR Verkeer.
2: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Onder invloed van de regen staan er al veel files. Op een paar plaatsen heb je behoorlijk veel vertraging. In totaal 566 kilometer op de Nederlandse wegen. Werkzaamheden op de A2 Utrecht-Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Ouderijn en Beest. Rijdt het langzaam over 15 kilometer. 9 kilometer file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Na een ongeluk op knooppunt Prins Klausplein. 20 minuten vertraging daar. De linkerrijstrook is dicht. Ook de andere kant op gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk zijn alle rijstroken weer vrij, maar er staat nog 24 kilometer file vanaf Roelof Arensveen. 3 kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging op de A58 nog vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk op knooppunt Sint-Annabos. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel Noord bij 125.0. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, controle bij Veenendaal West bij 83.0. En ook controle op de A27 Utrecht-Almere bij de Stichtse Brug bij 108.5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens Van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël-manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is, krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand waar zijn zus nog in zat. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend, maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Nederland keldert op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid naar plek 46. Het lukt ons maar niet om die achterstand in te halen. Hoe komt dat? Dat bespreken we zo meteen met hoofdeconoom Pieter Hein van Mulligen van het CBS.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
13: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
12: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness.
36: om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
3: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
1: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
4: Goedemiddag. Maximaal een uur schermtijd per dag voor jonge kinderen als het aan de EU ligt. En grote techbedrijven moeten hun ontwerp van sociale media aanpassen, zodat het verslavende doomscrollen van tieners wordt teruggedrongen. Nou, staat allemaal in de EU Kids Act die von der Leyen heeft aangekondigd. Wordt de wereld van tech voor Europese kinderen echt een ander verhaal? Dat vragen wij ons zo meteen af. Eerst slecht nieuws. Nederland is weer naar beneden getuimeld in een belangrijke lijst.
7: Ja, dat is de internationale ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum.
5: Trulease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Vaker voltijd werken en daarmee ook bijna automatisch meer kansen hebben op het maken van carrière.
3: Ja.
4: Peter Heijn, wij spreken elkaar hier al een aantal jaar over dit onderwerp. Het wordt niet beter. Dat is te verklaren door de situatie op de arbeidsmarkt en de inrichting van de samenleving die jij net ook schetst. Denk je dat er echt alleen via grote ingrepen in ons systeem, en dat moet dan vanuit de overheid komen, iets gaat veranderen?
2: Nou, er verandert wel iets, maar inderdaad, ik herken wat je zegt. Hè. Dit soort gesprekken hebben we eerder gehad. En toen was het verschil nog misschien ietsje groter dan nu. Maar in het tempo waarin het verschil nu kleiner wordt, ja, kan het nog wel decennia duren voordat het verschil tussen man en vrouw in Nederland op de arbeidsmarkt helemaal is weggepoetst. En dan moet je er ook nog van uitgaan dat verschil inderdaad ieder jaar weer met datzelfde tempo afneemt. En dat is natuurlijk maar de grote vraag.
4: Ja,
2: en veel hangt er ook vanaf hoe er hier de situatie is ingericht. Het begon waarschijnlijk allemaal met het akkoord van Wassenaar, waardoor parttime werken beter mogelijk gewerkt. Nou, dat zorgde ervoor dat ook in Nederland vrouwen massaal gingen werken. Die deden dat daarvoor, maar heel weinig. Zeker niet als ze getrouwd waren en kinderen hadden. Dus zag toen dat heel veel vrouwen, zeker als de kinderen wat ouder waren, toch ook 1 of 2 dagen in de week gingen werken. Dus de arbeidsdeelname van vrouwen is nu veel groter dan nu. Tegelijkertijd zie je dat de meeste Nederlandse vrouwen, vooral vrouwen met kleine kinderen, ook blijven in hangen in een parttime baan. En ja, dat schaadt op lange termijn hun carrièrekansen met dit als gevolg.
3: Maar even voor de goede orde, er staan ook landen als Burundi en Guyana en Colombia boven ons. Toch geen landen waarvan je denkt, god, daar hebben ze het nou tussen man en vrouw heel goed geregeld over het algemeen. Dus er zit ook iets geks in die lijst misschien?
2: Ja, ik weet de details van die lijst niet. Kijk, ze hebben verschillende indicatoren gedaan. En sommige van deze zaken scoren, als je die bij elkaar zet, ja, scoren die landen blijkbaar net zo hoog. Maar het kan natuurlijk best zijn dat desondanks de Nederlandse vrouwen het toch net iets beter hebben dan de vrouwen in
3: Burundi. Dat bedoel ik. Hè? Dus armoede kan zelfs een driver zijn voor, ja, dat vrouwen moeten gaan werken. Maar dat is dan meer, inderdaad niet uit wilde. Maar omdat meerdere inkomens nodig zijn. Dus in bepaalde vorm is het ook, ja,
4: zegt
3: gemakkelijk.
4: Zegt dat het welvaart misschien.
2: Ja, precies. Hè. Dus die landen verschillen op heel veel aspecten zo enorm van Nederland. Dus ook maar de vraag is of het heel zinvol is als je Nederland daarmee vergelijkt.
3: Nee.
2: Maar goed, er zijn ook genoeg landen binnen Europa met een vergelijkbaar welvaartsniveau. Nou, bijvoorbeeld die Scandinavische landen.
3: Ja.
2: Die zijn allemaal ongeveer even rijk als Nederland. En scoren toch een stukje beter. Dus je kunt je afvragen wat daar dan het verschil is. En op de arbeidsmarkt zie je toch heel duidelijk dat het verschil tussen mannen en vrouwen daar een stuk kleiner is dan in Nederland.
4: Ja, Duitsland bijvoorbeeld staat in de top 10. Plaats 9. Nou, zoveel verschillen we niet van Duitsland, zou je zeggen.
2: Nee, ook in Duitsland zijn die verschillen kleiner. Wat in Duitsland wel zo is, en dat geldt trouwens ook voor alle andere Europese landen, is de arbeidsdeelname van vrouwen, dus het aandeel vrouwen dat werkt, wel heel veel lager dan in Nederland. Ja. Nergens in de EU hebben vrouwen zo vaak betaald werk als in Nederland. Maar daar staat tegenover dat
4: uur.
2: Vaak maar banen zijn met weinig uren. En we weten allemaal hoe dat werkt. Dat zijn ook vaak niet de banen met de beste carrièrekansen.
3: Nee. Nou, er is nog heel veel meer over te zeggen en dat zullen we een volgende keer vast weer moeten doen, helaas.
4: In deze gendergelijke studio.
3: In deze, dat wel, hier hebben we het goed geregeld. Dankjewel, Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
4: We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, een lange file op de A4.
5: Ja, A4 is onderhevig aan ongelukken. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam 17 kilometer. Half uur vertraging vanaf knooppunt Ketelplein. Dat ongeluk houdt daar de linkerrijstrook dicht. De andere kant op was ook al een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk Plaspoel Polder. Nu nog de kop van 24 kilometer file. Die reikt helemaal tot aan Roelof Arendsveen. Vanaf daar rijdt het langzaam met 50 minuten vertraging. Goede nieuws daar is, de rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg 15 kilometer file. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Vanaf knooppunt Oude Rijn 20 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-Noord bij 39.8. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.2.

0: 2 controle. En ook controle op de A9, Alkmaar Diemen bij Aalsmeer, bij hectometerpaal 28.3.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
3: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
4: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
5: De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving aangekondigd die kinderen moet beschermen tegen sociale mediabedrijven. Samengevat in de EU Kids Act. Er komen leeftijdsrestricties, zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gisteren al. Bedrijven worden verplicht het ontwerp van hun apps aan te passen. De verslavende elementen, zoals dat oneindig scrollen en de zogenaamde beloningsfuncties, die moeten verleden tijd worden. En de schermtijd voor kinderen tot 15 jaar wordt ook beperkt. Gaan we over praten met Kim van Sparretak, Europarlementariër voor Pro, met tech in haar portefeuille. En ook bij ons is Danielle Baptiste, medeoprichter van ouderbeweging Smartphonevrij Opgroeien. Goedemiddag beiden, Kim van Sparretak. Wat gaat die Kids Act echt teweeg brengen, denk je?
6: Kijk, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat er steeds een sociale media verbod werd voorgesteld. Waarbij alleen maar gewoon werd gezegd, kinderen mogen er niet meer op. En verder doen we niks om ervoor te zorgen dat de platforms veiliger zijn, of dat de introductie van kinderen op sociale media rustiger, veiliger verloopt. Dus dit is echt een hele radicale andere uitwerking van het beschermen van kinderen. En ook iets waar ik echt al heel lang voor heb gepleit. Echt ervoor zorgen dat als we kinderen willen beschermen op sociale media, we dat vooral doen door ze stapje voor stapje te introduceren op een veiliger platform. En dit is wel een eerste stap om platforms, ja, niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen veiliger te maken.
5: Want wat moeten bedrijven dan precies in het ontwerp veranderen? Wat gaan bedrijven en dus de gebruikers daarvan merken?
6: Tot 18 zouden we in principe ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld alle profielen standaard privé zijn. Dat je niet zomaar door wildvreemden toegevoegd kan worden. Dat ook chatbots niet meer zo manipulatief mogen zijn. De eindeloze scroll die ontzettend verslavend is, en andere verslavende trucjes en design, die moeten worden aangepakt. En misschien nog wel het meest revolutionaire: het is niet meer aan ons als burgers of aan de Europese Commissie als overheid om te checken of het wel veilig is. Die bedrijven moeten nu zelf met een design komen en zelf kunnen aantonen op basis van wetenschappelijk onderzoek dat hun systemen veilig zijn. En dat is eigenlijk voor alle producten zo, behalve voor digitale producten in onze wereld. Dus dat is echt een hele grote revolutionaire stap.
5: Een blije Europarlementariër dus, Danielle Baptiste. Ja, ik kan me voorstellen dat de ouderbeweging Smartphonevrij Opgroeien dan ook heel blij is vandaag.
7: Ja, het is sowieso een hele belangrijke erkenning van wat ouders eigenlijk al jaren dachten en ook schoolleiders al jaren zien gebeuren. Dat sociale media zoals ze nu zijn niet veilig en niet geschikt zijn voor kinderen. En dat is een erkenning om dat te zien. En we hebben met de afgelopen 2 jaar met ouderbewegingen uit heel Europa dat ook luid en duidelijk laten horen in Brussel. En dan is het goed om te zien dat er nu in elk geval actie wordt ondernomen. Want wat Kim ook al zei, het is te bizar voor woorden dat je tot die tijd gewoon toegang kon hebben tot kinderen zonder dat je hoeft aan te tonen dat je producten veilig zijn, wat toch een vrij basic startpunt zou moeten zijn.
5: In de speelgoedwinkel, daar zijn alle producten getest. En er staat er heel groot bij, niet gebruiken onder de 3 jaar bijvoorbeeld.
7: Ja, en dan is het natuurlijk altijd de vraag, geloven we als Meta het zelf zegt, want ze hebben nu ook Instagram Teens en ze beloven al jaren dat ze van allerlei dingen doen om het wel veilig te maken voor kinderen. Maar heel veel van de grote platforms hebben gewoon geleid tot schade op allerlei vlakken. En elke dag dat je niks doet, laten we dat ook vooropstellen. Er gaan 10.000 nieuwe kinderen onder de 16 elke dag accounts aanmaken bij die grote platforms. Dus elke dag dat je ze erop laat, want dat vind ik nu wel het punt. Nu stellen we vast, het is veilig en ongeschikt, in elk geval voor onder de 15, maar eigenlijk onder de 18. En we laten het intussen wel gewoon gebeuren. Dus als we dit nog een jaar met elkaar uitzoeken over hoe die wetten geïmplementeerd moeten worden, komen er gewoon weer 4 miljoen nieuwe gebruikers onder de 16 bij. Ja. Want dit is natuurlijk niet neutraal om het zo te laten. En ik zit dan ook wel te zoeken naar een soort product recall optie voor de meantime. Zeg maar, omdat je gewoon ziet van hoe kan je nou als bedrijf mogen blijven blijven verdienen aan dit soort, aan kinderen, eigenlijk aan de aandacht van kinderen. Op het moment dat je eenmaal hebt aangetoond, of nog niet hebt aangetoond dat je product veilig is. Ja, en dat we nu dus eigenlijk zien dat het onveilig is. Dus het is raar dat we door mogen gaan op deze manier.
5: Ja, dat we door mogen gaan totdat die wet van kracht is. Kim van den Sparretak, er moet ook heel veel ouderlijk toezicht komen, hè, in het ontwerp van die EU Kids Act. Sowieso voor kinderen van 13 tot 15 jaar. En dan komen er speciaal ontworpen videodiensten voor kinderen tussen de 3 en de 13. Via accounts die weer beheerd worden door ouders. Dus ja, ouders dragen nog heel veel verantwoordelijkheid, hè, voor de uitvoer van die wet.
6: Ja, absoluut. Wat op zich ook logisch is, want ouders zijn ook verantwoordelijk voor hun kinderen natuurlijk. Maar ja, inderdaad, er wordt binnen de wet best wel veel gekeken naar ouders. En ik denk eigenlijk dat het vooral heel belangrijk is dat we naast deze wet ook, nou ja, de aanbevelingen van de experts ook veel duidelijker uitleggen aan ouders. Dat is een van de dingen waar ik al heel lang voor pleit, hè. Leg vanaf het consultatiebureau eigenlijk al uit, hoe kan je een kind nou eigenlijk
5: veilig
6: laten opgroeien, ook in die digitale wereld. Hoe verstandig is het om je kind voor een scherm te plaatsen als jij even moet koken? En hoe lang dan? En wat voor soort dingen laat je zien? Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we echt ervoor zorgen dat ouders ook veel meer hulp krijgen. Want volgens mij is het gewoon het allerbelangrijkste als een kind buiten speelt of dat een kind op een scherm speelt, dat je gewoon dezelfde vragen blijft stellen en dat op dezelfde manier benadert.
5: Is het veilig? Kan ik je in de gaten houden?
6: Was het leuk? Was het gezellig? Zijn er gekke mensen naar je toe gekomen? Al die vragen zijn gewoon super belangrijk. Maar ik had wel gehoopt dat er nog wat meer ook daar specifiek op zou doen. Want ja, ga er maar aan staan als ouder tegenover die manipulatieve grote techbedrijven. Ja.
8: Nou, en hoe gaat dit gecontroleerd worden? Want hoe weten we of een kind dat op die social media gaat 13 is of 15? En of de ouders hebben meegekeken en toestemming hebben gegeven? Hoe wordt dat technisch gecontroleerd eigenlijk, Kim van Sparretak?
6: Nou, dat is nog een van de dingen waar we nog heel scherp op zitten te kijken. Want daar is nog niet eenduidig. Dat lijkt ook dat een soort van verschillende systemen zullen zijn voor verschillende momenten, voor verschillende leeftijden. Nou ja, en het is dus wel laatst gebeurd in Frankrijk dat het Constitutioneel Hof heeft gezegd dat het niet eigenlijk proportioneel zou zijn om van iedereen de leeftijd te checken voordat ze op sociale media gaan. Enkel om ervan zeker van te zijn dat kinderen niet op sociale media gaan. Dus dit is iets waar we nog goed naar kijken. Maar wat er in principe staat is dat het...
8: Ja, ik begrijp dat het daar ook draait om de vraag of kinderen ook recht hebben op vrije communicatie. Die mag je niet zomaar belemmeren, toch? Dus daar struikelde die Franse wet over. Zit hier nou iets in waardoor het wel acceptabel wordt in alle Europese lidstaten?
6: Ja, omdat het niet een één-op-één verbod is, hè. Het is meer een graduele introductie op platforms die veilig zijn. En dat is ook iets waar we altijd voor hebben gepleit. Laten we er nou voor zorgen dat kinderen op platforms gaan die veilig zijn en niet op degene die niet voor hen gemaakt zijn.
5: Iets heel anders. Veel van de zorgen over kinderen, jeugd en social media, die zijn gebaseerd op het werk van sociaal psycholoog Jonathan Haidt. Die schreef de New York Times bestseller The Anxious Generation 2 jaar geleden. Daar legt hij het verband tussen het mentale welzijn van tieners en het gebruik van sociale media. Danielle Baptiste, dat kent u vast ook, dat werk?
7: Ja, maar ik heb niet het idee dat het de EU-act daarop is gebaseerd. Het gaat over alles van toegang tot vreemden, tot verslavend ontwerp, tot met hoeveel mensen kan je tegelijkertijd chatten, tot kan je aankopen doen in een app of in een game, of deel je je locatie per ongeluk. Dus dat gaat ook heel erg over veiligheidsaspecten van apps en in hoeverre die kinderen daarmee om kunnen gaan. En het verslavend design heeft dan vooral weer te maken met dat kinderen daar gemiddeld nu 6 uur per dag aan spenderen. Ja. En dat heeft niet alleen mentale gezondheid effecten, maar ook fysieke gezondheidseffecten. Dus de act gaat wel veel verder dan
5: alleen
7: het mentale
5: gezondheidsstuk, problemen.
7: Wat je er nu aanhaalt. Ja. Nee, zeker, het gaat over gewoon veiligheid voor kinderen. En dat zit op heel veel vlakken. Dat zit van wie er allemaal in contact kan komen met je kind, tot aan op wat voor soort manieren je wordt geprobeerd om in de app te blijven, terwijl je daar eigenlijk al vanaf had gewild. En een van de belangrijkste dingen die terugkomt uit het rapport is ook de tijdsbesteding. Dus het gaat over 6 uur per dag. gedrag uit hun kindertijd. En ten koste van wat gaat dat? En dat gaat ja, natuurlijk voor een deel van de kinderen ten koste van mentale gezondheid. Maar het gaat ook voor een heel groot deel over heel veel andere dingen.
5: Ja.
7: Beweging, schoolprestaties, slaap. Er is heel veel onderzoek naar gedaan over de relatie tussen schermgebruik 's nachts, laat op de avond en slaap. 337 notificaties per dag. Afleiding op school. Nou, de scholen zijn natuurlijk ook druk bezig met smartphones daar weghalen.
8: Is dit naar mijn eigen communicatiegedrag luisteren?
7: Ja, natuurlijk. Dit is verslavend voor iedereen, wat Kim ook al zei. Dus het zit hem echt op veel meer levels dan alleen maar mentale gezondheid.
5: En van jullie, als ouderbeweging smartphonevrij opgroeien, zit hem het vooral in die veiligheidsaspecten en de notificaties die je net noemt en het slaapgebrek, of ook in dat mentale welzijn?
7: Ja, elke ouder heeft zijn eigen zorgen natuurlijk en zijn eigen afwegingen wat hij doet. Maar waar het hier specifiek om gaat in dit geval van die EU-act is gewoon onder welke voorwaarden mag je als bedrijf verdienen aan de aandacht van een kind. En ouders hebben lange tijd gevoeld dat ze alleen daarin staan. Omdat er waren geen voorwaarden. Of althans de voorwaarden die er waren konden niet goed gehandhaafd worden. Of in elk geval zorgde er niet voor dat je kind op plekken communiceerde waar dat ook veilig en leeftijdsgeschikt was.
5: Ja.
7: Tot die tijd hebben we gezegd, oké, als we daar niet van op aan kunnen, wat kunnen we dan zelf doen? En het belangrijkste waar ouders elkaar op hebben gevonden is dat ze het idee hadden dat ze door groepsdruk niks anders konden dan hem toch maar geven. En nu is eigenlijk het belangrijkste handelingsperspectief voor ouders, en dat is waarom die ouderbeweging ook zo verschrikkelijk hard groeit, dat je samen alvast wat kan doen, namelijk gewoon nog een paar jaar uitstellen.
5: Dank Danielle Baptiste, medeoprichter van de ouderbeweging Smartphonevrij opgroeien, en Kim van Sparretak, Europarlementariër.
1: Tech Update.
8: Veel besproken hack bij AI-platform Hugging Face door AI van de maker ChatGPT staat niet op zichzelf. Dat zegt nu zelf diezelfde maker van ChatGPT zelf. Wat zegt dat over de risico's waar de afgelopen dagen zo nadrukkelijk over gesproken wordt? Hè, waar alle grote tech-giganten nu zelf voor waarschuwen. Dat bespreken we met Jo Verbrugge van BNR's tech-redactie. Jo,
9: dag, Niels en Liesbeth.
8: Open AI komt dus nu met eigenlijk een openbaring dat het zich vaker heeft voorgedaan.
9: Ja, soort van. De afgelopen 12 maanden, soortgelijke situaties, 6 in totaal. De eerste is al in oktober van 2025. Moet ik wel gelijk bij zeggen, het betrof dan niet daadwerkelijk het hacken van een platform, zoals bij Hugging Face, maar wel gevallen waarbij AI-systemen zelf besloten iets te doen, of hun sporen uit te wissen of te veranderen, of bestanden te delen met elkaar, terwijl dat niet de bedoeling was, of soms zelfs tussen haakjes bedachten opdrachten van hun menselijke ontwikkelaars te negeren. En voordat we dat nu allemaal met elkaar heel eng gaan vinden, dit zijn dus allemaal gevalletjes van wat we noemen misalignment, oftewel de AI die op de meest directe en efficiënte manier het doel wil bereiken. Dus gewoon recht door jou heen, terwijl jij om mij heen zou lopen, zoals wij mensen dat doen.
8: Ja, maar er is toch wel ingegeven van loop niet recht door hem heen?
9: Nou ja, nee. En dat is een beetje het punt. Oh. Als ik tegen de AI zeg geef mij dit draaiboek, dan krijg ik nu gelijk dat draaiboek. Terwijl als ik het tegen jou zeg, dan loop jij nu de deur uit en dan ga je naar je computer, ga je naar de printer, dan doe jij dat op een heel andere manier, om het een beetje te schetsen. Maar goed, die hack van AI agents bij Hugging Face was dus wel echt een hack, al hoorden we gisteren ook wat nuance van een onafhankelijk cyberonderzoek uit Duitsland, dat het al 2 maanden bezig was. Nu heeft OpenAI dus zelf ook weer wat informatie gedeeld, namelijk deze voorbeelden.
8: Ja, wat gaat OpenAI er verder aan doen?
9: Nou, ze hebben beloofd beter toezicht te houden en intern en dus ook extern te gaan melden wanneer dit soort gevallen zich voordoen. Oftewel sneller reageren. Niet voor niets worden ook door veel critici gezegd, OpenAI heeft het laten gebeuren, die Hugging Face hack. Onderzoeksleider van OpenAI geeft aan, er zijn ook nog geen standaarden om dit te rapporteren. Beetje flauw, hè? Want ja, moet daar dan altijd iets voor worden opgelegd door de overheid? Maar goed, met cybersecurity kwetsbaarheden, daar is tegenwoordig een wet voor. Ook in Nederland moet je gewoon melden als fabrikant. Dus misschien dat bij AI-bedrijven dan ook maar moet. Ze zeggen zelf, binnen 6 dagen nadat een incident klaar is om te delen, gaan we het naar buiten brengen. Of als we eerst meer onderzoek willen doen, bijvoorbeeld als derden betrokken zijn, doen we dat binnen 12 dagen. Hm. En daarmee benadrukken ze dus ook zelf nog eens een keer, er is geen regulering, dus vogelen het zelf maar weer uit. Al is het ook weer niet zo dat ze alle data de wereld in gaan slingeren. Dus het is toch ook een beetje een halve belofte.
8: Hey, even over AI. We moeten ook even weer naar de Odyssee. En dan niet de zomerhitfilm van Christopher Nolan. Maar wel een volledig met AI gegenereerde versie van dat verhaal.
10: What have I done? Tell me.
8: Hey, dat geluid komt. Dat lijkt op de echte film.
9: Nou, de stem in elk geval niet.
8: En het heet ook niet het muziekje.
9: Het heet ook niet The Odyssey. Het heet Odysseus The Fall. Ik zou zeggen, zoek de trailer op YouTube. Nieuwe film van 2,5 uur. Bijna net zo lang als het werk van Nolan dus. Maar dan volledig gemaakt met AI. Door een filmmaker, die oorspronkelijk uit Iran komt trouwens. Wiens belofte het is, dit is de eerste met AI gemaakte film op het niveau van een Hollywood blockbuster. Ja. Ik waag het te betwijfelen, want kijk de trailer maar. Ik heb hem al met jullie gekeken.
5: En wat zie je dan?
9: Ja, ik zie een koortsdroom. Ik zie een paard in de fik staan. Ik zie scheve pilaren. Ik zie warrig kijkende mensen. Ik zie monsters van verschillende formaten. Terwijl het hetzelfde monster is in verschillende shots. Nou, moeten we zeggen, een trailer komt wel vaker koortsdromerig over. Maar ik baseer hem ook even op de recensie van de volledige film van TechSide The Verge. Die zegt, niets is consistent. Golven waaien tegen de wind in. Mondenbeweging mee als er gesproken wordt. De riemen van de roeiers in de boot van Odysseus flabberen alle kanten op. En ik keek deze film met mijn 13-jarige kind. En we waren vooral bezig om te lachen om alles wat er belachelijk uitzag. Ergo, dat is de lol van de film. Maar de film zelf is niet de moeite waard. Ja, we kunnen hier nu verschillende dingen over zeggen, Niels.
8: Ja, we moeten het er echt een keer over hebben, Joe. Wat hebben we aan deze ontwikkeling?
9: Nou, dat de belofte is, zeggen de techno-optimisten dan, dit over een paar jaar nog veel beter is en het dan wel echt overtuigend is.
8: Ja, maar dan zit ik te kijken naar een film van 2,5 uur met mensen die dood uit hun ogen kijken, waar inderdaad de golven tegen de wind in waaien.
9: Ja.
8: Wat zijn we daarmee opgeschoten? Worden de films er nou echt beter van ten opzichte van, ik noem maar wat, een film uit de jaren 70?
9: Nee, denk ik.
8: Nee.
9: De vraag blijft dus of het op een gegeven moment wel beter wordt, maar dan moet er eerst nog een enorme ontwikkeling.
8: Dus de muziek wordt er niet beter van, de films worden er niet beter van, de muziek wordt er niet beter van.
9: Ja.
8: Waar zijn we mee bezig?
9: Jij gebruikt toch AI voor je muziek, Niels Heidhuis?
8: Ja, maar dat is dat allemaal spielerij.
9: Oh, toch wel.
8: Ja.
9: Oké. Okay. Nou,
8: dus dan gooi ik weer een emmer met water leeg om mijn muziek
5: maar
8: te koelen.
5: Joe, dat is wel een goede vraag. Denk jij dat die doodse blik, hè, die Uncanny Valley, wordt dat genoemd, dat engerige, killerige van AI-filmpjes, dat ooit eruit gaat?
9: Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat het heel erg afhangt van wat voor soort visueel entertainment je wil. En echte Hollywoodfilms zijn natuurlijk zo ambachtelijk gemaakt met zoveel mensen over hoe het eruit ziet en de shots en de details en het licht. Dat ga je niet zomaar vangen. Maar voor meer platformaak zou ik misschien wel wat voor me kunnen zien. Dus daar gaan we misschien maar eens onderzoek naar doen bij onze techredactie.
8: Doe dat. Top. Joe van Buurik.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Zorgverzekeraar DSW die kiest ervoor om de zorgpremie voor volgend jaar nog niet bekend te maken. Ja, ze zijn altijd de eerste die dat doen in het najaar. En dat besluit heeft te maken met de politieke situatie in Den Haag. Volgend half uur spreken we de topman van DSW.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
12: Hey ondernemer,
13: hier Nadia van der Vlies
12: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
13: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
12: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
13: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
11: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
14: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
14: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Mark Beekhuis.
20: Morgen trapt Meindert Schut de uitzending af met het bedrijvenpanel over ondernemers die afzien van hun financieringsaanvraag. En daarna spreekt Meindert met Vincent Braams, managing partner van het private equity kantoor Vendus Capital. En hij vraagt hem naar het investeren in Nederlandse botoxklinieken. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen, live vanaf het Amsterdam Business Forum 2026 van Denk Producties.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
23: Nu in de BNR-app.
5: Unilever stoot het verzorgingsmerk Zwitsal af en verkoopt het aan Royal Sanders. Na de wijn blijkt Limburg ook de perfecte provincie voor het telen van pinda's. En het Vaticaan wil een Oscar. De weg naar Hollywood is ingezet met de korte film Green Lava. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
8: Hoe is het inmiddels op de weg, op de Vries, bij de ANWB? De ongeluk op de A4, vertel ons.
24: Ja, inderdaad, midden in de drukte staat bijna 700 kilometer file bij elkaar. En dat heeft te maken met de regen. Ja, en ongeluk. Op de A4 ging het al vroeg mis vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. 15 kilometer file daar nog met een half uur vertraging. Maar de weg is weer vrij. Dat geldt ook voor de file de andere kant op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 28 kilometer tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk-Plaspoel-Polder. 3 kwartier vertraging daar. Ook file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Die had ik even overgeslagen door de werkzaamheden. Dat is 19 kilometer bij elkaar tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 25 minuten vertraging daardoor. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag is het ook druk. En ook onder invloed van de regen. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bunnik en Woerden met een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Eindhoven bij Alfred Veghel bij 117.6. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders controle bij 69.1. En ook controle op de A15 Gorkum-Rotterdam bij de Noordtunnel bij 71.1. 9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor? NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend, maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna een huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: AX 0,4% hoger, 1100 punten. En de grootste stijger is ASM International op dit moment 2,7% erbij. Akzo Nobel is grote daler, 1,5% eraf. En de Dow Jones 0,6% hoger.
5: Premier Jette staat op dit moment zijn plannen te verdedigen in de Tweede Kamer. Het zijn ook zijn eerste algemene politieke beschouwingen als premier trouwens. Grote vraag is nog steeds, gaat hij over links of over rechts in het zoeken naar steun voor de plannen? Leendert Beekman die volgt het op de voet en we vragen hem zo of Jette al richting gekozen heeft.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
4: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
6: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
7: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
26: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
27: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
8: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
8: EU vraagt China om vrijwillig de hoeveelheid elektrische voertuigen die ze exporteert te beperken. Is dat een vreemde move of juist een slimme stap om een handelsoorlog erover te vermijden? Dat bespreken we dit half uur. En we horen nog van DSW over de zorgpremie die ze toch nog niet bekend gaan maken. En dat heeft alles te maken met Den Haag.
23: Studio Den Haag.
5: De algemene politieke beschouwingen gaan voor een groot deel maar over één vraag. Gaat het kabinet Jette over links of over rechts? De oppositie wil dat het minderheidskabinet een richting kiest en zo kleur bekent. Nou ja, we weten dat dat vandaag niet gaat gebeuren. Maar wat hebben die twee dagen debatteren dan wel opgeleverd? Dat vraag ik aan politiek verslaggever Leendert Beekman, zat er met zijn neus bovenop. En Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut en gemeenteraadslid voor D66 in Hilversum. Goedemiddag allebei.
28: Goedemiddag.
29: Goedemiddag.
5: Wat vinden jullie eigenlijk na anderhalve dag, als ik heel secuur ben? Is dit een goed debat, Leendert?
28: Ja, ik vind het wel een goed debat. Het is heel inhoudelijk. De afgelopen uren hebben we de minister-president, na alle vragen over links of rechts, ook echt een inhoudelijk debat horen voeren. Het ging over stikstof, het ging over klimaat. Het gaat nu over box 3, meen ik. Het zal nog over sociale zekerheid gaan. De sfeer in de Kamer is goed. Het is niet zo, dat zoals we de afgelopen jaren wel gezien hebben, dat ja, er echt ruzie gemaakt werd of
5: ja,
28: hele lelijke woorden uit. Ja, zeker.
5: Kabinet Schoof,
28: dus, ja. Eigenlijk vind ik het, als je een politieke junkie bent, of dit beroepsmatig doet, is het een prettig debat om naar te kijken.
8: Wiens verdienste is het dat het een goede sfeer is trouwens?
28: Nou, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat zowel het minderheidskabinet, dus de coalitie, maar ook de oppositie, ze hebben nog wat bij elkaar te halen. Dus dan is het wel handig om de verhoudingen een beetje goed te houden.
5: De handschoenen zijn nog aan. Roderick van Grieken, zie jij dat ook?
0: Jazeker. Ja, net wat Lena zegt, maakt het heel interessant om naar te kijken. Gisteren zag je zeg maar, twee van de drie grootste oppositiepartijen die eigenlijk daar een beetje stonden te hengelen naar de liefde van het kabinet. En die eigenlijk werden de oppositiepartijen net zo stevig ondervraagd. De andere oppositiepartijen die zeiden van, mocht jij nou bijvoorbeeld tegen Klaver daar aan tafel zitten, ga je dan ook dit verlanglijstje nog wel neerleggen? En dan ga je toch wel dit stevig blijven zeggen. Nou, dat levert een hele bijzondere dynamiek op. En vandaag gaat dat een beetje door. En ik ben het helemaal eens met Lena. Dat het is inhoudelijk. En je merkt ook gewoon als je die Kamer inkijkt. Ik heb veel op de publieke tribune gezeten de afgelopen twee dagen. Merk je gewoon dat de sfeer echt anders is dan de afgelopen, laten we zeggen, 2-3 jaar.
5: Oké. En dit is, we noemden het al, het eerste debat in deze functie voor Rob Jetten als premier. Hoe doet hij het, Roderick?
0: Nou, hij heeft het pittig. Zeker vanochtend, helemaal aan het begin, was direct Geert Wilders die naar de microfoon kwam om eens even aan de hand van een artikel van het AD, waar vanuit het kabinet wat kritiek was geuit op Wilders of op Jetten, om dat eens even groot uit te serveren. En dat deed hij op zijn Wilders. Dus dat was snoeihard, maar wel echt spot on.
8: Kunnen we het horen?
0: Dus dat is. Oh.
8: Ja.
1: Ik heb in al die jaren, 5, 6, 27 jaar, nog nooit meegemaakt wat ik vanmorgen zag gebeuren in het Algemeen Dagblad. En dat is, voorzitter, dat niet journalisten of mensen in de omgeving van de premier, maar dat gewoon collega-ministers die om u heen zitten, anoniem u drie dolken in de rug hebben gestoken. Die zeggen, ja, u kunt lachen, maar het is niet leuk. Die zeggen, en ik zal niet alles citeren, maar toch een paar belangrijke onderwerpen, voorzitter. Een minister zegt, de enige regie die Rob pakt, is de beeldregie. Een andere minister zegt, hij staat vooraan als het goed gaat, maar achteraan als het moeilijk wordt. Het zijn dikke messen in uw rug van de mensen om u heen.
8: Ja, hij haalt de goede citaten voor zijn betoog er wel meteen uit, Roderick, uit dat AD-artikel.
0: Ja, en hij doet dat. Kijk, Wilders is natuurlijk altijd heel sterk in de superlatieven. Dus ik heb dit in 27 jaar nog nooit gehoord. Nou, het is altijd de grootste puinhoop. Het is het ergste wat er gebeurt. Dus dat hoor je altijd. Maar hij weet het wel weer zo uit te serveren dat het extra pijnlijk is. Hè, door te noemen de mensen om u heen. En dan wijst hij ook naar dat kabinet die dan in één keer daar toch allemaal een beetje verdacht maakt. Dus hij doet dat retorisch gezien ongelooflijk sterk.
5: Ja. Maar Leendert, het is toch ook een beetje pijnlijk? Dat uit je eigen kabinet anoniem kritiek klinkt, nu al.
28: Ja, en dat het dan ook op de dag dat je je eerste algemene politieke beschouwingen doet als premier naar buiten komt in de AD staat, een van de grootste kranten van Nederland. Ja, dat is wel pijnlijk, ja. Maar toch kon hij het wel, hij schudde het wel van zich af. Wilders probeerde nog een paar keer die speldenprikjes te doen. Later in het debat kwam hij er nog een keertje op terug. Maar hij liet het wel van zich afglijden. Dat deed hij wel een beetje op zijn Rutteaans.
5: Okay. En Roderick, jij wil Mona Keizer nog laten horen in het debat. Waarom moeten we dit stuk horen?
0: Nou ja, wat jullie in de intro al zeiden, deze twee dagen draait voor een goed deel over, gaan we over links of gaan we over rechts? Nou, iedere politicus, of die nou links of rechts is, verwoordt dat op zijn eigen manier. En ik zou aan de luisteraars willen vragen, doe eens net of je volledig objectief bent en dan gaat Mona Keizer je de keuze voorleggen. Waar kies je dan voor?
9: Voorzitter, er is dus wel een keuze. Er is een keuze tussen grote overheid, hoge belastingen, in stand houden van alle NGO's, het niet willen hebben over de desastreuze effecten van de extreme islam in dit land, klimaatgekkigheid die energierekeningen doet stijgen, om maar eens een paar zaken te noemen, of een keuze tussen een politiek die dat soort zaken allemaal gaat aanpakken, waardoor gemeenschappen weer kunnen floreren, er weer zeggenschap is over je eigen leven, lage belastingen, zoals ik gisteren ook zei, de Nederlander wil zijn geld terug. En daarom is het heel erg relevant wat dit kabinet gaat doen. Gaat hij kiezen?
0: Nou, Lisbeth en Niels, jullie gaan nu het stemhokje in.
5: Ja, dat is een verschil tussen nacht en dag, zo schetst zij dat, toch?
28: Ja, het was ook wel leuk om in de plenaire zaal te zien. Mona Keizer, als ze spreekt, ik heb dat zelf ook, maar die doet het heel erg met haar handen. En zij gebruikte haar handen ook gewoon, je kon ze niet beter gebruiken. Echt, wijzend naar het vak van pro, daar zitten ze, de mensen die alles willen afpakken, klimaatgekkigheid, je noemt het maar op. En wij hier willen ervoor zorgen dat dit een prachtig land blijft. Ja, ze deed dat, retorisch gezien, gewoon heel sterk.
0: Ja, en tegelijkertijd, omdat ze het natuurlijk zo overdrijft, reageerde hier dan Jette wel weer krachtig op om dan gewoon heel inhoudelijk rustig te reageren. Omdat iedereen die daar zeg maar enigszins objectief naar luistert, wel door heeft dat dit natuurlijk volledig uit zijn verband gerukt is. Maar het was wel een grappige manier om de keuzes op een andere manier voor te leggen, ja, dan hoe de meeste anderen deden.
8: En dan is er nog een fragment wat jullie willen bespreken met Klaver en premier Jette.
0: Ja, dat was, kijk, er gebeurt in zo'n debat, gebeurt natuurlijk, nee, voordat de luisteraars denken het is alleen maar gekkigheid. Het is natuurlijk voor 90% van de tijd gaat het echt diep over de inhoud. Maar er gebeuren ook wel eens dingen die klein zijn, die heel grappig zijn, maar die tegelijkertijd ook wel retorisch en inhoudelijk veel zeggen. Dus misschien moeten we er eerst even naar luisteren.
10: We hebben het al over de datum gehad van 12 november. Dan moet er gestemd worden over het belastingplan. Maar als je wil schuiven tussen begrotingen, dan zijn de financiële beschouwingen daar het logische moment voor. Dat is niet komende week, maar die week daarna. Dat geeft eigenlijk een week om te kijken met wie, of je kan op de hoofdlijnen in ieder geval zou kunnen landen. Dan heb je daarna nog de tijd om dat uit te werken in alle aparte begrotingen en richting het belastingplan. Maar dat is wel het moment waarop je die grote schuiven moet maken. Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
11: Nou, als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
10: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Toch? Ja.
11: Nee. Komt. Nee. Ik hoor je achter me.
10: En de heer. Nee, zeker. Maar de heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen.
11: Ja, maar.
10: U bent geen toeschouwer, zeg ik via de voorzitter.
8: Roderick?
0: Ja, nou, wat daarin zit, ik hoop dat ook voor luisteraars, zonder dat je alle context erbij hebt, dat dit er ook een grappig fragment is. Maar er zitten retorisch een aantal dingen die heel erg interessant zijn. Allereerst, Jette krijgt natuurlijk de hele tijd allemaal dit soort vragen. Wanneer ga je nou keuzes maken? En wat hij dan in dit geval even sterk doet, is door gewoon een keer heel kort te antwoorden. Dus meestal heb je een lang antwoord, maar als je heel kort antwoordt, dan moet jouwgene die tegenover je staat, moet heel snel reageren.
8: Moet meteen
0: dus
8: in actie komen. Ja.
0: Dat is zeg maar puntje Jette. Maar, en ik heb er op de redactie nog even in geknipt, die stilte duurde nog veel langer dan wat je hier van Jesse Klaver hoorde.
8: Oh.
0: Is dat Jesse Klaver dan durft die stilte te laten vallen. Natuurlijk in zijn hoofd draaien alle raders van ga ik een grap maken, welke grap maak ik, hoe doe ik dat dan? Hij maakt in dit geval, denk ik, een goede grap met dat Brad Pitt. Maar daar neem je ook een risico mee. Want als zo'n grap niet landt, zeker na zo'n stilte, dan sta je ook wel echt voor gaas. Nou, Jette reageert er ook weer snel op. Dus het is een klein momentje waar gewoon, ja, retorisch, als je naar debattechniek kijkt, heel veel in zit.
28: Ja, en ook omdat de wens is om zo snel mogelijk met elkaar aan tafel te gaan zitten.
8: Om heel kort te gaan, leent het nog wel even de vraag. Komt er een richting?
28: Nou, nu nog niet. Nee. Er komt dus nog geen richting. Dat gaat vandaag niet gebeuren. Jet heeft ook al gezegd, we doen Nederland tekort als we nu al een richting kiezen. Maar dan is de vraag, wanneer ga je dat met elkaar aan tafel zitten? En hoe lang duurt het, als je eruit komt met elkaar, tot je tot een akkoord komt? Ja. En nou, hier zegt premier Jette, ik wil dat eigenlijk over 2 weken al gedaan hebben. Nou, en dat is, als je ook kijkt hoe het de afgelopen maanden gegaan is, een ambitie, en daarom is die reactie van Klaver ook zo goed, een ambitie, ja, dat kan je misschien willen. Op papier kan het ook. Er zijn gekkere dingen in het leven gebeurd, dus hou me niet over of 2 weken je zegt, haha, je zei dat gaat niet lukken, maar de kans dat lukt is, ja, vrij nihil. En daar reageert Klaver met een kwinkslag wel goed op het moment dat hij dat korte antwoord van Rob Jette krijgt.
5: Dank jullie wel. Leonard Beekman en Roderick van Grieken.
23: De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
8: De EU vraagt China of ze de export van elektrische auto's naar Europa vrijwillig wil indammen. Dat meldt de Financial Times. Brussel wil van Peking een toezegging krijgen om de verkoop van in China geproduceerde hybride voertuigen te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Dat zou een handelsoorlog kunnen voorkomen. We praten erover met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
8: Een vriendelijk verzoek vanuit de EU dus. Waarom zou China daar eigenlijk op ingaan?
12: Nou ja, om erger te voorkomen. Deze sector die staat natuurlijk onder druk. Hè. China die wordt beschuldigd van oneerlijke concurrentie. En een bedrijf als Volkswagen heeft daar heel erg veel last van. Dus Volkswagen die gaat nu over tot massa-ontslagen. Nou, dan wordt er met een beschuldigende vinger in de richting van China gewezen. Dus de Europese Unie denkt van, nou ja, als we een soort compromis doen, dus in plaats van met invoertarieven te werken of andere maatregelen, zou dit een overlegonderwerp kunnen zijn. Dus als jullie je export vrijwillig beperken, dan kunnen wij daar ook mee leven. En dat is eerder gebeurd. Hè? Dus denk aan de jaren 80 tussen Japan en de Verenigde Staten. Uh-huh. Toen vroeg de Verenigde Staten om Japan ook de auto-export te beperken.
8: En hebben ze gedaan?
12: En dat hebben ze toen gedaan. Ja, maar wat je dan ziet, of tenminste wat je toen ziet, hè, dus voor zover een historische parallel te trekken is, dat het aantal auto's werd beperkt. Nou, wat deed Japan, en dat zou China in dit geval ook kunnen doen, dat je dan per eenheid, dus per auto, meer auto gaat exporteren.
8: Ja.
12: Dus duurdere auto's. Nou ja, dan krijg je dus concurrentie in een ander segment. Nou, dat zou een gevolg kunnen zijn. Wat niet helemaal duidelijk is aan het voorstel, en dat gebeurde destijds wel, dat Japan autobedrijven ging verplaatsen naar de Verenigde Staten en daar ging produceren en daar ook ging concurreren met de Amerikaanse autofabrikanten.
8: Ja, dus
12: de bedrijven rond Detroit die hadden daar wel degelijk last van.
8: Ja,
12: en dat zou
8: misschien
12: ook nu kunnen gebeuren.
8: Ja. Goed. Stel dat dit lukt, hè, dit is dus een vriendelijke benadering van jongens, we hebben daar erg last van. Is het niet redelijk als jullie dat een beetje in de hand houden? Nou goed, de prijzen zouden kunnen stijgen. Moet je daar het effect weer van afwachten? Maar de EU heeft nog meer noten op zijn zang. Hè. Europeanen vinden het ook niet fijn dat China op al die zeldzame aardmetalen zit, bijvoorbeeld, waar we erg afhankelijk van zijn. Daar kan China ook mee spelen. Is het nou denkbaar dat op het ene front inderdaad een vriendelijke deal wordt gesloten, terwijl je op de andere front toch nog iets hard gaat spelen, dus dat er misschien zelfs toch nog een handelsoorlog komt?
12: Nou ja, het voorbeeld dat je zelf geeft, daaruit blijkt dat het inderdaad kan. Dus als zo'n handelsoorlog ontspoort, nou ja, dan krijg je dit soort elementen. Maar de poging die Europa op dit moment doet, die wil het eigenlijk in goede banen leiden. Dus China is een gesprekspartner, wordt weliswaar beschuldigd van dumping, hè, oneerlijke concurrentie, maar heeft zich tot nu toe eigenlijk gedragen alsof ze toch een voorstander van globalisering zijn.
8: Ja.
12: Dus daar is mee te praten. En dit voorstel, dit initiatief zou kunnen leiden tot een gesprek. Van waar zitten nou precies de pijnpunten? Hoe kunnen we dat oplossen? En hoe gaan we nu verder? En China die wijst natuurlijk op het feit dat zij vinden dat er geen oneerlijke concurrentie is. Die zeggen van, nou ja, die elektrische auto's die zijn ontstaan en daar hebben we ons op gericht vanwege de energietransitie. Dus we hebben een grote binnenlandse markt. We produceren op grote schaal. En daarom zijn die elektrische auto's zijn goedkoop geworden.
8: Dat
12: doen jullie ook, hè, met de Green Deal. Dat jullie ook de groene transitie willen stimuleren.
8: Ja,
12: dat
8: precies.
12: Ook door bedrijven te steunen.
8: Het eerste vriendschappelijke schot voor de boeg is gegeven. Zover zijn we nu. Hoogleraar internationale economie, Steven Brakman, dank.
23: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
5: Zorgverzekeraar DSW is na Prinsjesdag normaal gesproken de eerste die de nieuwe zorgpremie voor het volgende jaar bekend maakt. Maar nu niet, naar eigen zeggen vanwege de onduidelijkheid in Den Haag. Bij ons de directeur van DSW, Aad de Groot. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
5: Wat bedoelt u precies met die onduidelijkheid? Wat valt daar allemaal onder?
13: Nou, het belangrijkste wat eronder valt is dat er heel lang onduidelijkheid is geweest en nog steeds niet volledige duidelijkheid is over de hoogte van het eigen risico. He, er is natuurlijk heel lang over gesteggeld.
5: Mm-hmm.
13: En de hoogte van het eigen risico die is van belang om ook de hoogte van de nominale premie te kunnen vaststellen. En daarnaast zijn er nog best wel wat onzekerheden over of er nog plannen door de Kamer komen om het pakket in te perken of uit te breiden. He, we hebben van het weekend een plan gehad van D66 om bijvoorbeeld afslankmedicatie in het pakket op te nemen.
5: Oh ja. Ja,
13: als daar allemaal geen duidelijkheid over is, dan kunnen wij nu nog geen premie vaststellen.
5: Nee. En wanneer komt u dan wel met die nieuwe premie? Want dat moet voor 12 november, is mij verteld.
13: Ja, dat moet voor 12 november. Nou ja, wij hebben dus gewoon begin oktober duidelijkheid nodig over de definitieve hoogte van het eigen risico en de definitieve invulling van het pakket. En wat natuurlijk heel jammer is, is dat wij dat voor de zomer eigenlijk al hebben aangegeven aan het ministerie, waarbij we gezegd hebben van ja, er is een minderheidskabinet, maar zorg nou dat er duidelijkheid is. Want wij willen ook die duidelijkheid zo snel mogelijk aan onze verzekeraar geven.
5: Nou, moet het kabinet nog steun zoeken voor de begroting, nou voor heel veel, maar ook voor de begroting van volksgezondheid. Stel dat het nou niet lukt. Wat dan?
13: Ja, dan hebben we een probleem. Dan moeten wij een premie gaan afgeven. Want uiteindelijk moeten we dat doen voor 12 november. Waarbij we niet zeker weten of dat kostendekkend is. Wat dan gaat gebeuren, wij zijn verzekeraars. Dus dan gaan wij risico's inschatten. En dan verwacht ik dat het nog meer een premieopdrijvend effect heeft. Want dan ga je je risico's inschatten. En daar ga je dan een premieopslag voor hanteren. Maar het is natuurlijk heel... Kijk, ik volg nu met een schuin oog al die gesprekken over de begroting.
5: En ik hoorde net bij de algemene politieke beschouwingen.
13: Ja, ik hoorde dat bij jullie net ook nog in de uitzending. En het is allemaal... Ik ben eerlijk gezegd wel een beetje verrast over het feit dat er zo weinig over zorg wordt gesproken. Mm. Want zorg bestaat voor de helft van de begroting bestaat uit uitgaven voor de volksgezondheid. De bezuinigingen voor defensieuitgaven moet bij de volksgezondheid vandaan komen. En ik hoor nauwelijks gesprekken over die volksgezondheid. Dus in die zin maak ik me inderdaad wel zorgen. Komt er tijdig duidelijkheid over de uitgaven voor de volksgezondheid en dus dan, over de zorgpremie?
5: En dan bent u misschien een keer niet de eerste.
13: Nou, dat weet ik niet, want het probleem waar wij nu tegenaan lopen, daar lopen de andere collega's ook tegenaan. Maar het is wel zo dat wij altijd als eikpunt worden gezien door en onze collega-zorgverzekeraars, maar ook door het minister van Financiën, want op basis van onze premie wordt ook vaak gekeken naar de koopkrachtplaatjes.
5: Ja. Nou, dat worden spannende dagen. Dank voor nu, Aad de Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW.
8: Trump zag Canada het liefst de 51ste staat van Amerika worden, maar nu komt het land meer in de buurt van het 28ste lid worden van de Europese Unie. En als het aan Trump ligt, bekoopt de EU dat weer met nieuwe importheffingen. Over die strijd hoor je het komend half uur meer.
14: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
15: Tot morgen.
16: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
17: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
20: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
22: Hemingway board-evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
20: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
29: 52 min 40.
30: 12 natuurlijk.
29: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
31: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
29: In 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
32: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
33: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
1: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
2: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
4: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value-beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk op de weg. Het verkeer heeft last van het regenachtige weer. De meeste files staan in het midden van het land en in de Randstad. Bijna 800 kilometer bij elkaar. Rijdt langzaam op de A2 Eindhoven-Utrecht. Half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Nasleep van een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Altijd nog 18 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. De andere kant op dus rijdt het langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging daardoor. Dan naar de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem. Bij Driebergen was een onwelwording. Nog een kwartiertje vertraging daar. De rijstroken zijn weer vrij. Rijden over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Dan kom je van tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein in 15 kilometer file met een half uur vertraging. En in die file is bij Zoetermeer ook nog eens een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. En wel op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij Bokstel Noord bij 125. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij Dinteloord controle bij 223.6. En ook controle op de A12 Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen bij 83.0.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend, maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna hun huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Unilever stoot weer een merk af. Ze verkopen Zwitsal van de babyolie inderdaad. En de babyshampoo en de babyzeep.
10: Blijft het wel hetzelfde ruiken?
5: Ja, goede vraag. Nou, dat gaan we in ieder geval met onze beursanalisten bespreken. Misschien hebben ze het antwoord. Zometeen meer.
0: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
10: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
11: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
10: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
12: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
13: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Truly's met Genke.
19: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ja, de Amerikaanse beurzen herpakken zich. We zijn nu 2 uur open ongeveer. En we zien de Dow Jones 0,16% hoger. En de S&P 500 1% hoger. De Nasdaq 1,6% hoger. Dus de beurzen herstellen zich een beetje. Komt ook omdat de olieprijs zich wat herstelt vandaag. Dus daar profiteren beleggers ook van. Gisteravond toch inderdaad nog wel een klein dipje in Amerika. De Dow Jones sloot 1% lager. En ook de S&P en de Nasdaq eindigden in de min. Ondanks dat die renteverhoging eigenlijk wel verwacht werd. Dus wel wat verlies in Amerika. Het is de eerste renteverhoging in 3 jaar. Dus dat is natuurlijk ook niet niks. Had er misschien mee te maken. Het was ook wel nodig, want die Amerikaanse inflatie blijft hoog. En het was ook weer het moment dat beleggers konden reageren op Kevin Warsh in zijn derde persconferentie natuurlijk. Puntje van kritiek was er ook nog wel. Hij heeft niet zoveel op met wat we noemen de forward guidance. Dus een beetje de vooruitzichten van de Fed en hun inzicht in waar het naartoe moet met de Amerikaanse economie. Beleggers vinden het toch wel fijn om te horen. Maar Kevin Warsh vindt het allemaal niet zo nodig.
3: This won't surprise you. I'm not in the forward guidance business. Trends matter. Data points are noisy. Data point dependence is a dangerous preoccupation.
2: Ja, kritiekpuntje van de markt toch nog wel. Maar hij gaat er niet zo heel veel aan doen, hoor, gisteravond.
4: Dan naar Unilever. Dat verkoopt weer een merk uit het concern. Zwitsal gaat eruit. Daar hebben we straks nog een hele belangrijke vraag over. Maar goed, Eerst, waarom gaan ze eruit?
2: Ik ben heel benieuwd. Dat past een beetje wel in wat Unilever al wel langer doet. Wat ze er nu zelf over zeggen is dat het niet meer bij de strategie van het bedrijf past. Het wordt overgenomen door Royal Sanders, een Nederlands bedrijf. Zit in allerlei andere cosmetica-merken. En we hebben natuurlijk vaker gezien dat Unilever merken afstoot. Het bekendste voorbeeld misschien wel, maar ook de voedingstak, waar Calvé onder valt. Conimex moest weg, vegetarische slager. Eigenlijk allemaal.
4: Ja, maar dat is allemaal voedsel.
2: Ja, dat precies. Dat valt inderdaad wel op. Het zijn eigenlijk alle merken. Ja, wat Unilever doet, is alle merken die niet zo heel lekker lopen. Ja, daar twijfelen ze over. Wat moeten we ermee? Dat zijn inderdaad vaak voedingsmerken. Dus je ziet dat ze daar over het algemeen vanaf willen. Het zijn juist een beetje die cosmetica-merken die het eigenlijk over het algemeen best goed doen. Dus in die zin is het wel een beetje een trendbreuk. Maar kennelijk was het niet genoeg voor Unilever. Willen ze er toch vanaf? Het was ook wel een klein merk, kleine tak. Ik geloof dat er dat het echt op een handvol mensen ging bij Unilever, wat ze nog in eigen huis hadden, wat hier werkte. Dus het was ook allemaal niet mega groot. Ja, en het kennelijk rendeerde het niet goed genoeg.
4: Maar Zwitserland is wel een classic.
5: Ja.
4: En
5: ja.
4: Nu volgt Niels Rijthuis zich bezorgd af. Blijft de geur hetzelfde nu ze naar Royal Sanders gaan? Weet jij dat?
2: Ik zou het niet weten, maar je mag toch aannemen van wel, toch?
5: Ja, dat is toch het succes van Zwitserland.
2: Volgens mij neemt Royal Sanders 1-op-1 alles over. Dus de hele productielijn, alle fabrieken. Dus ik denk niet dat daar heel veel aan verandert. Dat je er als consument veel van gaat merken.
4: Tot slot, een bekende Nederlandse bioscoopketen wil misschien naar de beurs. Welke?
2: Ja, dat is VUE. VUE, kennen jullie het?
4: Of ja, VUE.
5: Ik zeg altijd VUE, maar misschien is het wel VUE.
2: Ik geloof dat het VUE is. Je kijkt ergens naar. Er zit een gedachte achter.
4: Ja, dat is VUE.
2: VUE. VUE. Ze zeggen zelf VUE. Het is een Brit.
4: VUE, uitzicht.
2: Ja, het is 3D-1-merk.
4: De Britten zeggen dan VUE.
2: VUE. Het is een Britse keten. Ze zeggen zelf VUE. Ik heb het uitgezocht vandaag. Dat was mijn bijdrage.
4: Nou, jouw onderzoeksjournalistieke bijdrage.
2: En ze willen dus misschien naar de beurs. Dat zegt de oprichter en CEO althans in de Financial Times. Dank eens een beetje aan deze zomer, deze filmzomer. Met The Odyssey natuurlijk, maar ook Spider-Man. Waren echt goed lopende films. Het was echt een beetje een recordzomer voor bioscopen. Goed moment voor een beursgang dus, denkt die CEO. En het zou dan ook wel een moment zijn waarbij allerlei investeerders uit kunnen cashen eigenlijk. Want het ging 4 jaar geleden helemaal niet zo goed met die keten. Zat echt vol met schulden. Toen hebben een groep investeerders al die schulden overgenomen, waardoor het bedrijf door kon. En met een beursgang kun je dan al die investeerders vervolgens weer uitkopen. Ja. Ze zijn er echt serieus over na aan het denken. Ze gaan de keuze binnen een paar weken maken, zeggen ze. En als dan inderdaad gebeurt die beursgang, moet het volgend jaar ook al zover zijn.
4: Heb jij nog de slotstand van de AEX?
2: Ja, laten we eens even kijken. De AEX is ook hoger gesloten. 0,4% kreeg het erbij. 1100,8 punten was dan de slotstand. De grootste stijger was ASM. Dat kreeg een plus van 2,5%. De grootste daler was Akzo Nobel. Dat verloor 2%.
4: Dankjewel, Jorik Simonides.
5: Lange files door de regen. Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, toch?
6: Ja, zeker. Het is druk op de weg. We hebben net de piek van de avondspits gehad. Ruim 800 kilometer bij elkaar. Ja, en op veel plaatsen rijdt het langzaam. Dan gebeuren er wat minder ongelukken. Maar nu komt er weer wat ruimte op de weg. En dan rijden ze toch weer tegen elkaar aan. Drukt op de A4 nog vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Half uur vertraging tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. De andere kant op een half

0: Uur vertraging tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag Zuid. Twee rijstroken van de A12 zijn dicht vanuit Utrecht naar Den Haag na een ongeluk bij Zoetermeer. 7 kilometer file daar en een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Afrit Leerdam een half uur vertraging. Want je komt daarin 5 kilometer file doordat de linker rijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Badmen bij 117.9. En ook controle op de A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij Witmarsum bij 107.9.
1: Ik hoor je de laatste kwartieren niet meer over grenscontroles. Nou, lees ik ook dat Duitsland dat wil gaan veranderen. Ze willen niet meer die vaste grenscontrole vlak bij de grens, maar meer mobiele controles.
0: Ja, in eigen land.
1: In eigen land. Te controleren doe je maar in eigen land. Ja,
0: ja zo is het. Nee, dat willen ze. Ze willen het meer steekproefgewijs gaan doen, geloof ik. Dat kwam voor mij ook naar voren uit dat artikel. Ik las dat op de AD, inderdaad.
1: Ja, precies. Nou, wanneer het ingaat, dat is geloof ik nog onduidelijk. Maar ik denk dat veel grensgemeenten en ook automobilisten dat en vrachtwagenchauffeurs niet te vergeten dat goed nieuws vinden.
0: En wij ook, want wij zijn een beetje moe van die file.
1: Precies. Dankjewel, Robert.
0: Alsjeblieft, hè.
2: Tot dan. BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
3: Ik zag de heer Vermeer alleenig een beetje bij BNR staan. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
4: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
3: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
1: Ja, het is 17:15 en we gaan het hebben over een soort driehoeksrelatie die het nu geworden is. Amerika, Canada, EU. President Trump dreigt met nieuwe handelsmaatregelen richting de Europese Unie na de aankondiging van commissievoorzitter Ursula von der Leyen over een geassocieerd lidmaatschap van Canada bij de EU. Volgens Trump is dat een mogelijk vijandige actie richting de VS.
5: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
1: Ja, hij houdt in die zin een slag om de arm. Hij weet niet wat de intentie is. Als het een slechte intentie is, dan zou hij misschien de handel met de EU wel helemaal kunnen stoppen. Vandaag sprak de Canadese premier Mark Carney het Europees Parlement toe. En de Canadezen zijn niet van plan om hun koers te wijzigen na de woorden van Trump, zegt Carney.
6: Nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements.
1: Ja, want linksom of rechtsom probeert Trump natuurlijk toch wel deze besluitvorming of die toenadering tussen Canada en de EU te beïnvloeden. Elwin de Groot, hoofd macro-strategie bij Rabo Research en Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, is dat wat jij ook hoort, dat Trump, ja, het wordt hem natuurlijk gevraagd van hoe reageert u hierop, maar dan maakt hij er toch meteen een klein dreigementje bij.
7: Ja, dat zo kennen we hem. De kleine kleuter die boos is dat zijn 51ste staat nu ineens uit zijn handen glipt.
1: De 28ste EU.
7: Ja, dat zou kunnen. Al is er nog eigenlijk helemaal niets bekend over het geassocieerd lidmaatschap. Hè. Dat heeft Ursula von der Leyen een beetje als een konijn uit een hoge hoed getoverd. Het stond ook niet in haar oorspronkelijke speech. De lidstaten waren niet van over op de hoogte. Dus wat het nu precies is, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Canada en de EU in elkaars armen gedreven worden, maar daar ook zelf voor kiezen. Mark Carney was de afgelopen 2 dagen in Straatsburg en daar was hij toch echt wel het snoepje van de week. Iedereen wilde met hem op de foto en ja, iedereen liep met hem weg. Dus ja, het is duidelijk dat Canada en Europa naar elkaar toe aan het bewegen zijn.
1: Ja, Elwin de Groot, hoe moeten we die handelsbelangen eigenlijk zien tussen de verschillende blokken waar we nu over praten? Dus EU, Canada en dan de VS. Zou zo'n handelstop of nieuwe tarieven richting de EU, zouden die ons schaden? Of hebben we meer belang bij goede relatie met Canada?
8: Ja, nou ja, het is natuurlijk duidelijk. Zowel Canada als Amerika zijn belangrijk voor Europa. Maar Amerika is verreweg het allerbelangrijkste. Het is onze belangrijkste handelspartner. Staat op nummer 1. Volgens mij staat Canada op nummer 12. Zo moet je het ook zien. De handel tussen Amerika en de VS, tussen Amerika en Europa is bij elkaar geteld. Import en export 1,7 biljoen. Ja, en maar 130 miljard tussen Europa en Canada. Dus het is duidelijk dat die handelsrelatie is heel belangrijk. Europa heeft ook heel veel geïnvesteerd in Amerika. Bedrijven in Europa hebben heel veel geïnvesteerd in Amerika. Dus die relatie is ja, veel groter dan die Canadese relatie. Maar hij is ook heel anders. Hè. Dus dat kan natuurlijk wel bepalend zijn naar de toekomst. En Europa wil vooral eigenlijk haar strategische autonomie versterken. Mm-hmm. Wat meer manoeuvreerruimte creëren op dat gebied. En ze ziet in die zin Canada ook niet als een gelijke als de VS, maar meer als een land waar we meer naar kunnen diversificeren.
1: Ja, meer een zielsverwant.
8: Ja, feitelijk wel. En ook een land wat ons hele andere dingen te bieden heeft dan Amerika. Dat zie je ook weer terug in die handelsrelatie. Want de handelsrelatie tussen Europa en Amerika is intensief. Gaat over digitale diensten, software. Wat we vooral veel importeren en we exporteren. Ook heel veel hoogwaardige producten. De relatie met Canada is ook heel anders. Dus eigenlijk bijten die twee dingen elkaar ook helemaal niet.
1: Nee, dan is het natuurlijk de vraag of Trump hier echt mee doorzet. Wat dat betreft is dat helemaal niet zo'n concreet dreigement als hij eerder wel eens heeft geuit. Aan de andere kant, uiteindelijk doet hij vaak wel wat hij zegt.
7: Ja, het is natuurlijk, er blijft altijd wel wat hangen van die dreigementen. Maar ja, wat gaat hij doen? En hij weet eigenlijk niet eens waar hij het over heeft, want we weten zelf niet eens waar we het over hebben. En meteen dreigen, moet hij doen. Want uiteindelijk, die hoge importtarieven kan natuurlijk wel ten koste gaan van de productie die wij uiteindelijk exporteren. Maar degene die betalen, dat zijn toch echt zijn eigen burgers. Iedereen, vriend en vijand, is erover eens dat zijn wapende handelstarieven het afgelopen jaar, of sinds hij weer president is, niet echt een effect hebben gehad. Tenminste niet het effect dat Donald Trump gewild had. Dus hij kan wel dreigen. En dat moeten we misschien ook wel een beetje naar luisteren. Maar tegelijkertijd is het heel belangrijk dat de Europese Unie haar eigen weg gaat. En dat doet ze door andere partners te zoeken. We hebben Mercosur. We hebben een vrijhandelsakkoord gesloten met India. Nu Canada. Dus de risico's worden gespreid.
9: Maar Stefan, eigenlijk applaudisseert Europa voor Canada, omdat Canada een vuist maakt tegenover Donald Trump. En zolang Europa hard genoeg klapt, hoeven ze het zelf niet te doen.
7: Ja, dat is wel, daar heb je absoluut een punt. Wij gedragen ons nog steeds als Calimero. Daarom was Mark Carney deze week ook zo populair in Straatsburg. Want hij wordt gezien als iemand die wel zijn mond durft open te trekken. Daar waar de Europese leiders alleen maar dromen om iets tegen Trump te zeggen. Dat is natuurlijk ook een beetje treurig.
9: Ja. Dat gevoel hield
7: Kerner. Waar is onze Europese Mark of Martha Carney?
1: En Canada is inderdaad een van de weinige landen die importheffingen terug hebben opgelegd aan de VS. Is dat een mogelijk voorbeeld voor Europa, Elvin de Groot?
8: Nou, dat denk ik niet. Hè. Ik gaf al
1: dat
8: aan
1: raad
8: dat
1: je niet aan.
8: Ik geef geen adviezen, maar kijk, het is natuurlijk, het is heel duidelijk dat economisch belang van de VS is natuurlijk veel groter. Dus Europa moet natuurlijk wel oppassen. Hè. En ik denk wel degelijk. We hebben vorig jaar natuurlijk ook gezien met die handelstarieven van Amerika. Het aandeel van Amerika in de Europese export buiten de EU, zal ik maar zeggen. Ja, dat is toch wel fors gedaald. Hè, van 22,5% naar 19,5%. Dat is iets van 3 procentpunt omlaag. Dat is echt wel fors. Alleen, je ziet tegelijkertijd dat het Amerikaanse handelssaldo veel minder hard is gewijzigd. En dat suggereert natuurlijk dat die handel eigenlijk via andere kanalen alsnog de VS binnenkomt. Mm-hmm. Maar het doet natuurlijk wel pijn in bepaalde delen van de industrie, sectoren. Het doet ons wel degelijk pijn.
1: Wat het zo interessant maakt is natuurlijk dat je hier toch met je neus op de ontwikkeling staat. Dat Amerika zich misschien ook wel isoleert. En dat ondertussen de landen die zeggen, hoe er nu met ons wordt omgegaan, dat kunnen we niet langer pikken. En zonder het al te hard te benoemen, krijgen ze nieuwe vrienden of gaan ze bestaande vriendschappen verbeteren, Stefan?
7: Ja, zeker. En we moeten ook niet vergeten, we doen wel alsof wij afhankelijk zijn van Amerikanen, maar die afhankelijkheid is totaal wederzijds. 30% van de wereldhandel is tussen de VS en de EU. Dus ook daar moet Europa toch iets minder Calimero doen en zeggen, kom maar op met je maatregelen. We slaan keihard terug. En dan zullen we wel zien wie er wint. Nu is het natuurlijk een handelsoorlog. En zeker dit soort onvoorspelbare handelsoorlogen, Heel erg slecht per definitie voor alle economieën. Maar je ziet inderdaad dat de Verenigde Staten zich meer en meer isoleren. Geen boodschap meer hebben aan de traditionele blokken, zoals we die afgelopen decennia hebben gekend. En dat betekent toch ook van de Europeanen een soort realpolitiek. We kunnen niet meer vertrouwen op de Amerikanen. Nee. Dus we gaan wel even ergens anders kijken. En dat gaat behoorlijk succesvol. Iedereen staat eigenlijk in de rij om vrijhandelsakkoorden te sluiten met de Europese Unie, om toegang te krijgen tot die enorme markt. Het ziet er allemaal zo slecht nog niet uit.
1: Nee, maar ondertussen zijn we natuurlijk voor heel veel diensten nog wel afhankelijk van de Verenigde Staten. Zeker. En je ziet wel, Elwin de Groot, dat de Amerikanen er ook niet voor terugdeinzen om bijvoorbeeld hun politieke doelen, ik denk onmiddellijk aan het strafhof in Den Haag, te bereiken via economische maatregelen, althans met maatregelen die eigenlijk via bedrijven lopen. Hè? Dus door tegen Microsoft te zeggen, stop maar met de dienstverlening. Hoe lang zullen we daar nog last van hebben en moeten we daar bang voor zijn?
8: Nou ja, bang zijn is nooit verstandig. Hè? Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden. Ik denk uiteindelijk waar het natuurlijk op neerkomt, is dat Europa dit spel gewoon slim moet gaan spelen. Hè? En dat betekent aan de ene kant wel rekening houden met dat de situatie kan verslechteren. Mm-hmm. Dat regering Trump iets kan doen richting Europa. Hè? Maar wat Stefan ook al aangaf, die belangen zijn natuurlijk ook wederzijds. En ik denk dat het er veel meer om gaat om op de lange termijn meer ruimte voor Europa te creëren. Ik denk dat het veel meer een geleidelijk proces zal zijn.
1: En dat gebeurt nu, dat op de lange termijn ruimte creëren.
8: Exact. Ja, ik denk dat het is. En dat het niet meteen tot een handelsoorlog leidt. Dat lijkt mij nog wat te snel.
1: Dank Elwin de Groot, hoofd macro-strategie bij Rabo Research. En ook dank aan Europa-correspondent Stefan de Vries.
9: Ruimtewetenschappers staan al jaren voor een raadsel. Wat is er gebeurd met de maan van Venus? Nou, nieuw onderzoek stelt dat Venus haar eigen maan wel eens zou kunnen hebben opgegeten.
1: Wat?
9: Wat is dat voor verhaal? Zometeen meer in space.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
12: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
13: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsweef helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Norsweef Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
16: En, hoe ging je leestoets?
17: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
16: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
16: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
16: In 14 weken begrijpend leren lezen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
23: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
22: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: Nu in de BNR-app.
1: KLM staat voor grootse veranderingen, dreigt overgeleverd te worden aan Parijs. Lage waterstanden eisen tol, de economie en de wereldbevolking zullen dat voelen. DSW stelt het bedrag voor de zorgpremie van volgend jaar uit door de politieke onzekerheid. Straks gaan we weer naar Den Haag, maar deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
9: Het regent, er waren lange files. Robert Vriezen, hoe staat dat er nu voor in de avondspits?
0: Heel langzaam, maar zeker wordt het iets minder druk op de weg. De meeste files nog wel in het midden van het land en in de Randstad. 500 kilometer nog bij elkaar. Je hebt bijvoorbeeld nog een half uur vertraging op de A4... vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 26 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer een ongeluk. Twee rijstroken zijn nog dicht. 7 kilometer file vanaf Gouda-West, een half uur vertraging. Klein half uurtje vertraging nog op de A15... vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij Afrit Arkel. Ook dat na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En nu een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16... vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en een kwartier vertraging te veroorzaken. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam... bij Amersfoort Noord bij 38,8. Op de A2 Eindhoven Maastricht bij Nederweert bij 202,1. En controle op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam... bij de Noordtunnel bij 72,2.
25: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door Lead Info. Lead Info. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen... maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Unilever verkoopt het oer-Hollandse Zwitsal. De strategie van Unilever is vooral gericht op investeren in wereldwijde merken met een breed bereik. En daar past Zwitsal niet meer bij, zeggen ze. Dat het vooral bekend is in Nederland en België. Royal Sanders is de nieuwe eigenaar en die maakt ook Melkmeisje en Odorex. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten... want anders moet het per dag ruim 60.000 euro betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten... maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang... zolang de afspraken nog niet zijn aangekomen. En dan nu het weer van Weer Online... Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De AEX is gesloten op 1101 punt. Een plusje van 0,4% is dat. Grootste stijger ASM International, 2,5% omhoog. Akzo Nobel, de grootste daler vandaag, 1,8% naar beneden. En de Dow Jones, 0,7% in de plus.
1: Premier Jette zoekt nog altijd naar steun in de Tweede Kamer voor zijn plannen. Hij blijkt nog hoop te hebben dat de oppositie zijn plannen ook gaat steunen. We maken zo de balans op van de algemene politieke beschouwingen tot nu toe. Met politiek verslaggever Leendert Beekman. Blijf erbij.
2: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
3: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
4: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2x zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
9: Goedenavond. Dit is het laatste half uurtje van de Avondspits op donderdag 17 september. Met nieuws over de ruimte. Want onderzoekers staan al jaren voor een raadsel. Wat is er gebeurd met de maan van Venus? Nou, nu blijkt uit nieuw onderzoek dat Venus haar eigen maan zomaar eens zou hebben kunnen opgeslokt. Gaan we zo meer over horen. En dat is geen peanuts. Of eigenlijk wel. We gaan het hebben over de pinda-oogst in Limburg. Ja. Pinda's doen het heel goed in Limburg. Maar goed, eerst
1: groot
9: naar
1: vraagteken.
9: Den Haag.
1: En daar zitten ook nog veel vraagtekens boven het debat. De politieke algemene beschouwingen. Het kabinet moet de komende weken op zoek naar steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat lukt vandaag klaarblijkelijk niet meer. Premier Jette vandaag aan het woord om de vragen uit de Tweede Kamer te beantwoorden. Waar staan we nu, politiek verslaggever Leendert Beekman? Jij volgt het al 2 dagen. Jette houdt hoop dat hij brede steun krijgt. En in de oppositie wordt alleen maar gezegd: je moet kiezen, Rob.
8: Nou, je hebt het prachtig samengevat. Door naar het volgende item.
1: Nee,
8: nou,
1: ja, maar is dat nog steeds zo?
8: Nou, dat is nog steeds zo. Maar we zijn nu echt richting het einde van het debat aan het gaan.
1: Ja.
8: Op dit moment, in de eerste termijn, is de premier klaar. En nu is het aan de Kamer om, nou ja, nog in de tweede termijn de laatste reactie te geven en mogelijk een motie in te dienen. En ik kan jullie even mee laten luisteren. Net is de fractievoorzitter van de VVD naar het spreekgestoel toegelopen, ja. Ruben Brekelmans. En hij gaat even de Kamer toespreken. Niels, dit is wel grappig als je mij zou vragen, toen het nog uitstond, hij gaat staan. Wat gaat hij zeggen? Zou ik zeggen, krachtig Nederland, economie, verdienvermogen.
1: Ja, en meteen
8: en dan kwamen er precies zo in, ja.
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk
8: Ja, net was Geert Wilders. En Geert Wilders was natuurlijk een stuk minder tevreden. Die zei, jullie hebben er gewoon een puinhoop van gemaakt. We zijn geen centimeter verder gekomen vandaag. Nee. Hij had beloofd een motie van wantrouwen in te dienen. Wij gingen net beginnen toen hij op het eind van zijn bijdrage was. Hij zal hem ingediend hebben. Maar hij was niet de enige die ontevreden is. Het begint dan met de oppositieleider. Die mag als eerst mag die de Kamer toespreken. Zo werkt dat nou eenmaal in de Tweede Kamer. Dat was Jesse Klaver. En ook Jesse Klaver niet tevreden met hoe het de afgelopen 2 dagen gegaan is. Geen motie van wantrouwen ingediend. Maar hij zei wel, ja, de boel zit vast hier in politiek Den Haag. De keuzes blijven uit. De keuze tussen links of rechts. En hij is bang dat het kabinet verder het moeras in gaat rijden. Nou, dat is voor een deel natuurlijk ook onderhandelingsstrategie. Je moet je huid zo duur mogelijk verkopen. Maar een keuze tussen links en rechts is er niet gemaakt. En steun voor de begrotingen en het belastingplan is er vandaag ook niet gekomen.
1: Nee, het merkwaardige is natuurlijk dat keuze tussen links of rechts. In feite is er een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer.
8: Ja, maar dat wordt dan wel een moeilijke discussie. Ja, omdat je namelijk, als je kijkt naar rechtse partijen in de zin van hoe kijken ze vooral naar cultuur, identiteitspolitiek, zoals ze dat dan noemen. Ja, ja. Ja, dan is er een rechtse meerderheid. He, dan hebben we het over hoe kijken ze naar migratie, naar klimaat, naar het stikstofprobleem, ja, naar de Nederlandse cultuur, de Nederlandse identiteit.
1: Maar als het gaat over het aanpakken van sociale zekerheid,
8: dan is er dus geen rechtse meerderheid. Want dan hoor je namelijk ook Geert Wilders zeggen, we moeten wat doen voor de mensen thuis. Ja, ja. We kunnen mensen die in de WIA zitten, die in de WSW zitten, kunnen we niet gaan pakken. Henk Vermeer, precies hetzelfde verhaal. Eigenlijk sluiten ze daarbij direct aan bij pro. En dan hoor je ook nog kamerbreed, er zijn een paar lastenverzwaringen, maar alleen voor werkenden. Daar willen we vanaf. VVD heeft dat nu ook gezegd. Dus daar gaat nog iets gebeuren.
1: Heeft het nog verder iets concreets opgeleverd, deze algemene beschouwingen, Leendert?
8: Ja, 2 dingen. Eentje van heb ik net al genoemd, dat het kabinet echt gaat kijken naar dat koopkrachtpakket en waar leggen we die rekening nou neer? Dus moet dat alleen bij werkenden? Daar gaat dus naar gekeken worden. Mm-hmm. En het tweede is de positie van JA21. JA21 zei, je moet kiezen tussen links en rechts. En die keuze, dat is dan ook een keuze voor helemaal links of helemaal rechts. En gisteren in het debat bleek dat JA21 wel degelijk bereid is om ook deelbegrotingen, of in ieder geval losse begrotingen, te steunen. En dan ben je wel in een andere situatie terechtgekomen. Want dan kan het kabinet gaan shoppen tussen links en tussen rechts. Dus wat dat betreft is er iets meer beweging gekomen.
1: Dankjewel, Leendert Beekman in Den Haag.
26: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
9: Uit onderzoek van de University of California blijkt dat Venus mogelijk haar eigen maan heeft opgegeten. Door de trage rotatie van de planeet zou die maan langzaam op de planeet af zijn gekomen, een soort van aangezogen worden. Gaan we bespreken met ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Ha, Rob.
10: Hi, goedenavond.
9: Ja, Venus had dus ooit een maan.
10: Nou, uit dat onderzoek blijkt dat niet. Het gekke is dat Venus inderdaad geen maan heeft. Je zou dat namelijk wel verwachten als je kijkt naar de rest van het zonnestelsel. En er is dus gekeken naar, stel dat Venus ooit wel een maan heeft gehad, wat zou er dan mee gebeurd kunnen zijn? En uit dit onderzoek is dan gebleken dat als er een maan was geweest, dan was die zeer waarschijnlijk door de zwaartekracht op Venus gevallen en verdwenen.
9: In de planeet verdwenen. In de planeet. Oké, dus dit onderzoek wijst niet uit dat er een maan was. Dat is nog niet zeker.
10: Nee, dat is nog niet zeker. Daarvoor zouden we meer onderzoek moeten doen. We hebben wel de middelen om te kunnen kijken of er ooit een maan is geweest. Maar dan moeten we eerst weer wat missies richting Venus sturen. Die staan voor het komende decennium wel in de planning. Dus we hebben nu de theorie dat er, als er een maan geweest is, die waarschijnlijk op Venus te pletter is gevallen en verdwenen. En we kunnen bij toekomstige missies kijken of dat inderdaad zou kunnen kloppen.
9: En over onze eigen maan, die bij de aarde hoort, daarvan wordt gezegd, ja, die beweegt van de aarde af in plaats
1: van, toch?
9: Ja, dat die naar de aarde toe komt. Dus wat vertelt dit onderzoek, nu bij Venus, over onze maan en de verhouding met de aarde?
10: Ja, de maan die verdwijnt elk jaar met 4 centimeter van de aarde. Daar merk je niet zoveel van. Dat is pas over de hele lange toekomst dat je echt het verschil zou kunnen gaan zien. En het heeft dus alles te maken met die lengte van de dag. De aarde duurt de dag 24 uur. Op Venus duurt een dag 243 dagen. Langer dan een jaar zelfs bij Venus. En daar heeft het allemaal mee te maken. Dus als een planeet snel genoeg om de as draait, zoals bij de aarde, dan krijg krijg je dus het omgekeerde. Als er dan een maan is, dan verdwijnt die steeds verder van de planeet. En draait je planeet heel langzaam, dan valt hij dus naar de planeet toe.
9: Nou, is een maan natuurlijk heel belangrijk voor bepaalde processen op aarde. Eb, vloed. Heeft het dus ook te maken met de leefbaarheid van een planeet?
10: Nou, we denken op zich van wel. Dus we kennen inmiddels al heel veel planeten die rond andere sterren dan de zon draaien. En dan kijken we toch ook wel naar de levensvatbaarheid. En dan gaan we er altijd wel vanuit van ja, is daar een grote maan? Want het zorgt voor eb en vloed. Maar het zorgt er ook voor dat een planeet niet als een wilde gaat rondtollen. Dus onze maan houdt eigenlijk die mooie dag en nacht van 24 uur in stand. En onze mooie seizoenen, de vier seizoenen die we kennen. Op het moment dat zo'n maan verdwijnt, dan zou dat wat rommeliger kunnen worden. En dat zal zeker zijn invloed hebben op het leven op een planeet.
9: Nieuw onderzoek op
1: Venus. Ik weet wel dat de volgende keer dat iemand zegt, ik heb zo'n lange dag achter de rug, dat ik zeg van...
9: Op Venus hebben ze weer lange dagen. Dankjewel, Rob van den Berg.
1: Maar, kijk, zo'n Rob de Vries maakt ook lange dagen, hè?
11: Ja, dat is wel zo, ja.
1: He? Maar jij werkt niet op Venus, je kijkt op een weg in
11: Ja, gelukkig Nederland. Maar. Oh, waar ging het over Venus? Ja, dat ging heb over ik Venus. Eventjes gemist.
1: Ja, de maan is daar verdwenen en ze hebben daar hele lange dagen. Maar het is ook een lange avondspits geweest.
11: Ja, en een donkere dag vandaag ook. Hè. Dat was ook eventjes wennen. Maar het lost allemaal wel een beetje op, hoor. Dan heb ik het over de files. Maar het gaat wel langzaam. Veel vertraging nog in de Randstad. Ook op de A12 rijdt het nog langzaam vanuit Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden. 15 kilometer, 25 minuten vertraging daardoor. Kwartiertje vertraging nog op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Zijn alle rijstroken weer vrij bij Zoetermeer na een ongeluk. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 9 kilometer en een kwartier vertraging daar. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles. En wel op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Breukelen bij 48.2. Op de A7 afsluitdijk Heerenveen bij Witmarsum. Controle bij 107.9. En ook controle op de A12 Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen bij 83.0.
1: Dankjewel. De pindateelt, ja, daar moet ik even. Daar heb ik twee nieuwtjes over eigenlijk.
9: Er is pindateelt
1: in Nederland.
9: Ik wist dat ook niet, nee.
1: En door de droogte heeft de pindateelt ervan geprofiteerd. De laatste jaren kunnen er al steeds meer pinda's worden gezaaid en geoogst op Nederlandse bodem door klimaatverandering. En ondanks de groeiende pindateelt zijn we volgens branchevereniging Bo Akkerbouw nog wel pioniers. Door de steeds warmer wordende zomers wordt het evenwel wel makkelijker om pinda's te telen. En wie daarover mee kan praten is pindateler Timo Bodinek van Going Nuts uit Kessel. Goedenavond.
12: Ja, hoi. Goedenavond. Ja,
1: goeie naam. Lekker ook voor het weekend even.
9: Going Nuts.
1: Going Nuts. Wat heeft die droge zomer betekend voor uw oogst?
12: De droge zomer heeft ervoor gezorgd dat de pinda zich helemaal thuis voelt. De teelt ging fantastisch. We hebben nog nooit zo'n goed jaar gehad. En ik denk dat er in de toekomst wel wat meer van zit, ja.
1: Ja, want hoe werkt dat precies? Die pinda is dus niet echt aan een klimaatzone gebonden, of juist wel? Want ik herinner me dat oud-president Jimmy Carter, dat was oorspronkelijk een pindaboer, hè? Maar die zat wel in het warme zuiden van Amerika, van Noord-Amerika.
12: Ja, klopt. De pinda die houdt eigenlijk wel van het warme weer en genoeg water. Water hebben we genoeg. Alleen ja, deze zomer was het dan erg warm. En dat vind ik dan ook wel heel lekker. We groeien voornamelijk in Noord- en Zuid-Amerika. En dan ook nog sommige delen van Azië. Het is wel erg aan de rassenkeuze. Dus het soort pinda wat je dan zaait.
1: En het gaat dan het beste op. Wat voor soort grond heeft u daar in Noord-Limburg zitten, geloof ik, hè? Midden-Limburg?
12: Wij hebben voornamelijk zandgronden. Dus het ligt ook een beetje aan waar je zit. Maar wij telen op zandgrond.
1: Ja, en dat vindt die pinda dus ook prettig. Het is een soort struikje, hè, waar die aan groeit.
12: Ja, precies. Het is een struikje. En vervolgens gaat hij dan mooie bloemetjes maken. En die bestuiven zichzelf. En na 2 dagen is hij zelf bestoven. En dan gaat hij wortel naar beneden vormen. En dan zodra hij in de grond is, dan komt er een pinda.
1: Want bijen doen dat niet? Of vlinders?
12: Nee, dat doet de plant helemaal zelf.
1: Dus... Oh, Nederlandse bijen houden niet van pinda, of?
12: de pinda heeft het zelf niet nodig. Hij kan het gewoon zelf doen.
1: Oh ja.
12: Dus,
1: Ja, maar goed, ik krijg ook helemaal de geur van pinda in mijn neus. Misschien is dat omdat er iemand iets opwarmt hier in de keuken. Maar,
9: of het is toch... Een levendige verbeelding.
1: Die oogst die gaat dus goed. Bent u de enige die dit verbouwt? Of komen steeds meer collega's op het idee?
12: Er zijn wel kleine experimenten gaande in Nederland. Maar op deze schaal, ja, tenminste zover ik weet, doet niemand het op deze schaal.
1: Nee.
12: Dit jaar hebben we 1 hectare gezaaid. Dat zijn zo'n ongeveer 150.000 zaden.
9: En is het een beetje een verdienmodel? Want ik kan me voorstellen dat de pindateelt in Nederland kostbaarder is dan elders op de wereld.
12: Ja, klopt. Dat klopt helemaal. De pindateelt die we hier hebben, die wil ik niet vergelijken met de landen zoals Amerika of Azië. Het is echt een streekproduct, echt een lokaal product. En een juiste meerwaarde eraan toevoegen, daar kun je het misschien mee verdienen.
1: Maar wat doet u dan aan meerwaarde toevoegen?
12: Ja, dat het lokaal is. Dat we onze eigen pinda hebben. En dat de keten gewoon echt een stukje korter is. En voor de mensen die daar de meerwaarde in zien, die zullen het wel tof vinden.
1: Gewoon lokale Limburgse pindakaas. Ja. Pindakaas of snackpinda's?
12: Pindakaas en snackpinda's, allebei. Ja.
1: Ja. En dat vindt wel gretig aftrek bij u in de buurt?
12: Sorry?
1: Dat vindt wel gretig aftrek bij u in de buurt?
12: Ja, we hebben een aantal aanmeldingen al gehad via onze site. Dus de mensen die geïnteresseerd waren, die konden zich inschrijven. En we hebben al meerdere mensen gehad die wel interesse hebben.
1: Ja,
12: en wel hele goede positieve feedback gekregen. Ja.
1: Goed, dus het is nu tijd om de oogsten te tellen, in wezen.
12: Ja, over 2 weken gaan we hem tellen. Ja.
1: Over 2 weken gaat het gebeuren. Succes met de oogst. Hartelijk dank voor de inzichten, Timo Bodinek, voor de pindateler uit Limburg. Dank.
13: Tech Update.
9: Het laatste en opvallendste pindanieuws, technieuws, bespreken we met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie.
14: Nou, laten we maar eens wat harde noten gaan kraken, Liesbeth.
9: Dat wel, mooi, ja.
14: We zijn radiomakers.
9: Te beginnen met een zeker opvallende voorspelling van NVIDIA-topman Jensen Huang. Wat heeft hij gezegd?
14: Die heeft iets geroepen wat nogal wat losmaakt, tenminste. De beurskoers van NVIDIA, die nu opeens zo'n tussen de 2-3% in de plus staat. En het zou zomaar nog harder kunnen gaan in komende uren. Want ja, dat kun je doen als je topman bent van het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Wat heeft hij namelijk gezegd? Dat hij een flinke stijging in de verkopen van hun AI-chips verwacht volgend jaar. Een verdubbeling, 100% meer AI-chips in 2027 verwacht Huang. En dat is opvallend, want vorige maand voorspelde NVIDIA zelf bij de officiële cijfers nog een verkoopgroei van 70% voor het volgende fiscale jaar. Toen zeiden ze al wel, de omzet zou kunnen verdubbelen als we überhaupt aan de hoogblijvende vraag kunnen voldoen naar hun AI-chips. Maar dat het dan echt helemaal keer 2 kan gaan qua verkopen, dat heeft Huang net pas gezegd.
9: En deed hij dat op een persconferentie of in een interview?
14: Nou, wat is er toevallig nu gaande als het gaat om AI en topoverleg? Het door koning Charles georganiseerde bijeenkomst, zal ik maar zeggen, in Schotland. Juist een plek waar het wat meer over het verantwoorden moet gaan over ontwikkeling en inzet van AI. Maar nee, daar zei Huang tegen journalisten, wij gaan gewoon keer 2 volgend jaar. Dus dat is wel een interessante plek om dat te droppen.
1: Helemaal geen rem erop. Dus.
14: Er moet natuurlijk wel onderscheid maken tussen de verkoop van de spulletjes om AI te ontwikkelen en de ontwikkeling van AI zelf. Maar goed punt wel, Niels. Want Huang heeft zich er eigenlijk al over uitgesproken eerder deze week. Hè, die waarschuwingen van de topmensen van Anthropic, van OpenAI, ook van Elon Musk. Nou, Huang zei al van daar hoeven we echt niet zo bang voor te zijn. We hoeven echt niet met de voet op de rem. En ook nu benadrukt hij op die top in Schotland. Bedrijven die AI ontwikkelen moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen en pas een model uitbrengen als het goed is.
9: Ja.
14: En zorgen dat het veilig werkt. En dat sluit eigenlijk wel een beetje aan bij wat ook sommige critici zeggen over die doemberichten van Anthropic en OpenAI. Zorg gewoon dat je toezicht goed op orde is.
1: Ja.
9: Maar ja, dat toezicht, dat wordt ook lastiger, of dat staat onder druk, als er zo'n wereldwijde wedloop is. In wie heeft het eerst het beste, het grootste AI-model?
14: Ja, klopt. Tegelijkertijd is het, zeg maar ook al, we hadden het eerder vandaag in de tech-update over een nieuw onderzoek wat OpenAI zelf naar buiten heeft gebracht, waarbij ze zeiden, we gaan ook maar eens beter toezicht houden en daarover meer rapporteren. Dus als dat al de stappen zijn die ze eerst nog kunnen zetten, kun je afvragen waar nou echt, zeg maar, de risico's zitten. Maar goed, dat is ook bij uitstek onderwerp van gesprek vandaag in Schotland.
9: Ja, want daar is dus die AI-top van koning Charles. En hij sprak daar ook zelf vandaag.
15: In this regard, if I may say so, there seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways.
9: Falling into the wrong hands.
14: Ja,
9: wat een prachtig accent is dat. Ja. Ja. Nou ja, wel meer dan dat.
14: Nou, ja, inderdaad. Ja, de luxe.
9: Ja, want wat is er dan eigenlijk besproken en waarom heeft hij dit georganiseerd?
14: Ja, dat blijft toch een beetje de vraag. En
9: hij doet het wel vaker, toch? Hij spreekt zich vaker uit over maatschappelijke thema's.
14: Klopt, en daar kom ik zo even op terug. In 2023 was er ook al een Britse AI-top. En nou, die had nog wel meer losgemaakt. Nu zie ik eigenlijk nog niet zoveel van wat ik heb meegekregen. Ja, vooral die reactie van Jensen Wang, die even doodleuk meedeelt dat ze verkopen keer 2 gaan volgend jaar. Vanochtend zei mijn tech-compaan Ben van den Burg, ook al in de ochtendspits, ja, die tech-topmensen komen vooral opdagen om even op de foto te gaan met de koning. Dat vinden ze dan wel leuk. En ik denk ook wel dat daar een sterke kern van waarheid in zit. Nou, kijk dan ook even wie hebben zich laten verleiden tot een reisje naar Schotland. Zien we niet de topman van OpenAI, Sam Altman, maar wel de CFO, Sarah Friar. Zien we niet de hoogste baas van Google, maar wel Demis Hassabis, dus de oprichter van hun AI-divisie DeepMind, tevens Nobelprijswinnaar. Maar dat is niet meer de baas. En ook bij Anthropic zien we niet topman Dario Amodei, maar de toplobbyist. Terwijl Amodei juist deze hele discussie aanzwengelde een weekje geleden. Dus ja, daarnaast nog 5 gasten, een katholiek theoloog, een kritische Britse computerwetenschapper, de Britse minister van AI. En dat is dan dus het gezelschap dat daar staat te praten. Misschien toch niet zo'n spannende turnout, afgezien van Huang zelf. En dat wel, wat je zei, Lisbeth, koning Charles heeft wel goede intenties, wil juist ook benadrukken welke risico's er voor duurzaamheid zijn, voor het milieu, hè, juist al die datacenters, waar ook in Groot-Brittannië weerstand op is. Maar daar gaat het eigenlijk veel te weinig over. Meer over existentieel risico. Ik weet niet of dat nou het belangrijkste gesprek is van u.
9: Maar goed, als koning Charles zo'n top organiseert, dan uit beleefdheid kom je opdraven.
14: Ja, wat zou jij doen als je een uitnodiging kreeg?
9: Nou, ik zat vooraan.
14: Ik wou zeggen.
9: Maar ik ben niet de topvrouw van een groot techbedrijf.
14: Om aan te geven waarom die mensen komen.
9: Ja, nee, precies. Ja. Maar dat, dus als het niet koning Charles was, maar iemand anders, dan waren ze misschien helemaal niet opkomende raven.
14: Nee, klopt. Maar toch kun je afvragen van, als je dit chef zag gevind en een van de leiders van de oude westerse wereld, om het zo maar even te zeggen, nodig je uit. Ja. Kom je dan of kom je niet? Kom je serieus gesprek voeren? Of kom je alleen even je beurskoers op omhoog geven?
9: Kijk, als Donald Trump een top belegt, dan komen alle topmannen.
14: Ja. Daarom. Dus, en dat is misschien ook wel waar het echte gesprek over 7 dagen gaat plaatsvinden. Als het topoverleg tussen Trump en de Chinese topman Xi Jinping, zal ik maar zeggen, plaats gaat vinden. Dan gaan er misschien echt die harde noten gekraakt worden waar ik het net over had.
9: Zijn we weer terug bij de Peanuts. Dankjewel, Joe van Buurik.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Zometeen BNR Beurs met Jorik Simonides. Hij duikt samen met zijn gast in dat rentebesluit van de Fed nog eventjes. Voor de eerste in 3 jaar ging de rente omhoog. En wat dat voor de aandelen betekent, dat zoekt hij voor je uit.
9: Fijne avond en tot maandag.
1: Tot dan.
16: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
17: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
17: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
21: 52 min 40.
22: 12 natuurlijk.
21: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
21: In 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
26: BNR Verkeer.
25: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen. En dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ensen. Dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
27: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste vier passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de vijf mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Unilever verkoopt het oer-Hollandse Zwitsal. De strategie van Unilever is vooral gericht op investeren in wereldwijde merken met een breed bereik. En daar past Zwitsal niet meer bij, zeggen ze. Omdat het vooral bekend is in Nederland en België. Royal Sanders is de nieuwe eigenaar en die maakt ook Melkmeisje en Odorex. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim 60.000 euro betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn aangekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Het is gebeurd. De Fed heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar. Wat jij ermee moet als belegger gaan we zo bespreken. Hoor je ook over Huawei. Dat gaat de strijd aan met Nvidia. En een bekende bioscoopketen wil misschien naar de beurs. Zit er allemaal in de nieuwste BNR Beurs. Je krijgt hem over 2 minuten.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond.
3: Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
6: Nou, niet met onze huidige applicatie.
4: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
6: Niemand.
7: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI. Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
10: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
10: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
28: Goed dat je er weer bij bent. Welkom op deze donderdag 17 september. De dag dat we het hebben over de rechte rug van Kevin Warsh. Want de baas van de Amerikaanse Centrale Bank luistert niet naar president Trump.
12: The Federal Reserve just announced it is hiking interest rates. It is the first time since 2023 the central bank raised its benchmark rate. Federal Reserve Chairman Kevin Warsh says this could be the start of more increases to come.
28: We zoeken uit wat die hogere rente voor de beurs betekent en dus voor jouw aandelen. En we hebben het ook over Nvidia, want dat krijgt er een concurrent bij.
15: Het Chinese Huawei haalt de introductie van zijn nieuwste AI-chip naar voren. Ze willen die chip nu al begin volgend jaar uitbrengen en niet eind 2027, zoals de bedoeling was.
28: En dat kan dus concurrentie betekenen voor Nvidia. Of je je zorgen moet maken als Nvidia-belegger, bespreken we zo. Hoor je ook waarom koning Charles alle AI-baasjes op het matje roept. Beurs in de VS staan in het groen en ook de AEX ging hoger de dag uit. Hij sloot op 1100,8 punten. Een plus van 0,4% was dat. Grootste stijger was ASM, dat won 2,5%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Goed dat je er bent.
29: Dankjewel.
28: En ik wil beginnen in Canada. Gisteren hoorde je al dat het land bij de EU mag komen als het aan Brussel ligt. Canada krijgt een speciaal EU-lidmaatschap. Allemaal bedoeld voor extra samenwerking op economisch gebied en ook defensiegebied. Vindt Canada leuk natuurlijk, maar buurland Amerika niet. Donald Trump is woest.
30: Nou, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
28: Ja, je hoort het goed, als Canada en Europa gaan samenwerken, dan gaat Trump importheffingen opleggen, zegt hij. Het voelt een beetje alsof hij bang is voor die samenwerking, Erik. Hoe luister jij hiernaar?
29: Nou, het klinkt eerder of hij boos is. Ja. Maar dat is misschien een beetje ook zijn standaardreactie op dingen. Ik denk niet dat hij echt heel bang is. Maar hij vindt het natuurlijk fijner als zeker kleinere landen niet al te grote blokken vormen. Dan kan hij ze namelijk bilateraal tegen elkaar uitspelen. Of dan is hij gewoon de sterkste. Dus dat vindt hij natuurlijk jammer.
28: Ja, wat denk jij? Bestaat er een kans dat hij dit waar gaat maken? Dat we weer een soort van nieuwe handelsoorlog krijgen? Of zal het zo vaart niet lopen?
29: Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Dus het klinkt heel spannend allemaal. Maar het is niet alsof ze echt toe gaan treden tot de EU. Dus het is meer een soort vrijhandel misschien. Dus als het toch relatief een lichte soort verband is, dan denk ik niet dat het met heel veel vaart zal lopen.
28: Nee, door naar Unilever. Dat verkoopt weer een stukje van het bedrijf. Zwitsel gaat eruit. Dat merk van die gele flesjes en de babyolietjes natuurlijk. Wordt overgenomen door Royal Sanders, bekend van allerlei andere cosmetica-merken. Volgens Unilever past Zwitsel niet meer bij de strategie van het bedrijf. En het is dan ook het zoveelste merk dat, dat Unilever afstoot. Magnum ging er al uit. De voedingstak waar Calvé onder valt werd verkocht. En ook Conimex en de vegetarische slager werden verkocht. Eigenlijk alles wat net niet helemaal lekker loopt, dat moet eruit. De focus moet op de sterke merken. Vaak zijn dat cosmetica-merken. Dus in dat opzicht valt het ook alweer een beetje op dat nu Zwitsel eruit gaat. Maar wat denk jij? Gaan er nog meer merken volgen? En welke dan?
29: Nou, ik heb even gekeken op hun website bij de merken. En meteen al bij de A zag ik een kandidaat staan, namelijk André Lon.
28: Oh ja, ook cosmetica trouwens.
29: Fun fact, in 1940 opgericht door een Nederlandse kapper. André de Jong. Maar goed, ik kan niet inschatten hoe serieus het is. Maar dat zou ook een merk kunnen zijn. En het past ook in die strategie dat ze dus liever powerbrands willen promoten. Dus die wereldwijd bekend zijn. En niet lokale, kleinere merken zoals bijvoorbeeld Zwitsel.
28: Ja, te klein, niet rendeert
29: niet
28: goed.
29: Niet schaalbaar, nee precies. Dus ik vind het wel jammer op zich, op een manier.
28: Gaan we naar de zorgen over kunstmatige intelligentie. Sorry, maar er valt weer wat te melden. We kennen dat incident bij OpenAI al. Dat modellen van OpenAI gingen op eigen houtje een concurrent hacken. En wat blijkt nu, dat was niet het enige incident dat zich voordeed. Het bedrijf meldt namelijk 6 nieuwe gevallen waarbij kunstmatige intelligentie van OpenAI verdacht gedrag vertoonde. Het was geen hack dit keer, maar wel AI-modellen die op eigen houtje allerlei dingen gingen ondernemen, vertelt tech-collega Joe van Buurik.
0: Gevallen waarbij AI-systemen zelf besloten iets te doen, of hun sporen uit te wissen of te veranderen, of bestanden te delen met elkaar, terwijl dat niet de bedoeling was. Of soms zelfs, tussen haakjes, bedachten opdrachten van hun menselijke ontwikkelaars te negeren.
28: Ja, het is het gesprek van de week, al die zorgen over AI. En die discussie krijgt nu bijval uit onverwachte hoek, want ook de Britse koning Charles maakt zich nu zorgen.
1: King Charles is hosting an AI summit this week.
2: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Voor een beursgang dacht dus die CEO een beetje mee te liften op dat succes. 4 jaar geleden zat View nog diep in de schulden als gevolg van de coronacrisis. Toen werd het bedrijf overgenomen door een groep investeerders. En met een beursgang kunnen die investeerders er dan vervolgens weer uitstappen, is de gedachte. Het is een Brits bedrijf en bij een beursgang zullen ze wat betreft die CEO betreft ook kiezen voor de Britse beurs. Ik ga er niet over, helaas. Wat dan wel weer een opsteker zou zijn voor die kwakkelende beurs van Londen. En binnen een paar weken moet de definitieve beslissing vallen. Als het er echt van komt, moet die beursgang ook volgend jaar al gaan plaatsvinden. Is het iets waar jij in zou beleggen?
3: Nee. Nee, ja, het is wat mij betreft natuurlijk te onzeker. Omdat het elk jaar, als je geen blockbuster hebt, dan gaat het weer minder goed. Dus ik vind het te onvoorspelbaar persoonlijk.
2: Ik dacht misschien nog wel, ze hebben sinds kort een nieuwe app. Die werkt voor geen meter. Misschien als ze dan toch geld ophalen.
3: Nou, daar word ik ook niet enthousiast van, als je het zou zeggen.
2: Misschien kunnen ze wat van dat opgehaalde geld in die app steken. Gratis tip.
3: Ik wacht nog even.
2: Straks hebben we het over Huawei. Dat draagt Nvidia uit en komt eerder dan verwacht met een eigen AI-chip. En je hoort ook over ExxonMobil, want ook zij willen nu echt naar Venezuela. Maar eerst naar de Fed natuurlijk, de Amerikaanse centrale bank. Kevin Warsh en zijn collega's grijpen in en verhogen de rente. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd dat die rente omhoog gaat.
4: In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%. In support of the Federal Reserve's dual mandate. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated. Today's policy action will support a timelier return to the committee's 2% goal.
2: Warsh trekt zich daarmee niks aan van president Trump. Die wil juist dat de rente omlaag gaat. Hij haalde meerdere keren hard uit naar de voorganger van Kevin Warsh, Jerome Powell natuurlijk. Hij beledigde hem als die rente niet naar beneden ging. Doet hij dit keer niet. Hij is redelijk mild voor zijn doen. Maar hij herhaalt wel dat de rente echt lager moet, naar 1% wat hem betreft, of nog lager. Eerst maar even die renteverhoging, Erik. Wat vind jij? Is het logisch en goed en voorspelbaar? Ja, is het een goede stap dat die rente omhoog gaat?
3: Ik denk het wel. Er zijn ook argumenten om te zeggen dat je het niet had hoeven doen. Omdat het natuurlijk vooral komt door die hoge olieprijzen, een aanbodschok. En theoretisch is daar een renteverhoging misschien niet zo effectief tegen, omdat daardoor niet de olieprijzen laag worden. Toch denk ik dat het een goed verhaal is voor het vertrouwen in de markt, voor het vertrouwen in de Fed. Dus ik denk dat die eigenlijk niet anders komt.
2: Nee, het was ook unaniem de beslissing. Dat is ook wel eens anders geweest bij de Fed.
3: Nou, dat is wel interessant. En jij zei net dat hij zijn... En dat dacht ik eerst eigenlijk ook, dat het zo goed is dat hij zijn rug recht heeft gehouden tegen Fed. Tegen Trump. Maar gisteravond zei Trump zelf, zei hij, I talked to Kevin. I said, you might as well vote with the board because it is not going to matter. En dat is dan toch weer een klein zaadje van twijfel over de onafhankelijkheid van hem.
2: Stiekem ook weer een beetje doet wat hij wil.
3: Nou, nee, dat hij al dus met gepraat had over die beslissing. Met Trump. Het is niet duidelijk wanneer. En het is niet duidelijk wat hij gezegd heeft. Want hij ontweek alle vragen over Trump in die persconferentie door te zeggen, I don't have anything for you on Trump. Maar Trump had zelf wel iets over hem. En namelijk gewoon min of meer, zei hij, nou, we hebben het even besproken en ik heb gezegd, ja, jij mag wel meestemmen, dat maakt toch niet uit. En dat vind ik dan toch, dat klinkt alweer niet goed als het waar is.
2: Ja, wat voor effect gaat dat hebben, denk je, op het economisch beleid van Donald Trump?
3: Nou, voor Trump is het natuurlijk een beetje verfijnd. Verkiezingen komen eraan en een hogere rente is dan natuurlijk niet heel gelukkig. Aan de andere kant, een van de redenen waarom die herkozen is, is door de inflatie. En uiteindelijk is het denk ik ook voor hem goed als die inflatie onder controle is. Maar dat gaat denk ik net niet snel genoeg voor hem om die midterms te halen.
2: Ja, is het begin van meer verhogingen? Wat denk jij?
3: Nou, dat is dus de reden waarom de markt initieel wat omlaag ging. Omdat men dacht, die renteverhoging was wel ingeprijsd, maar men dacht, nou, dat is er eentje en dan is het wel klaar. Maar door de toon van Warsh en door die dotplot van zijn collega's, want hij doet er niet meer aan, dacht men opeens, wacht even, er komen er misschien meer aan. En dat was toch een beetje een teleurstelling.
2: Ja, je verwees al even naar, er was ook al wat kritiek op de Fed-baas, omdat die weinig informatie geeft over waar het naartoe moet. Die forward guidance, daar heeft hij helemaal niks mee.
4: This won't surprise you, I'm not in the forward guidance business. Trends matter. Data points are noisy. Data point dependence is a dangerous preoccupation.
2: Vind je dat een probleem?
3: Nou, ik begrijp wel wat hij bedoelt. Maar aan de andere kant, de markt wil toch richting. Dus je ziet het ook nu, dat alles wat hij zegt, ook al zegt hij weinig, wordt gewoon toch gekeken, wat bedoelt hij ermee? En het klinkt toch meer hawkish. Dus de markt zal toch zoeken naar een bepaalde sturing. Maar ik begrijp wel dat hij denkt, die dotplot, die al jaren...

0: jarenlang verkeerd is. Waarom doen we dat nog?
1: Ja, maar gaat het hem ook niet tegenwerken dan, als de markt dan maar zijn eigen interpretatie eraan geeft?
0: Dat is het risico. Dat zie je dus eigenlijk ook gisteren. Dat ook al was het al ingeprijsd dat die renteverhoging was, dat er toch volatiliteit komt, omdat het een stuk meer hawkish is dan ze verwacht hadden. En dat had je theoretisch met meer forward guidance weg kunnen nemen. Dus het kan wel zo zijn dat de markt hierdoor volatieler wordt.
1: Ja, beleggers schrokken dus toch nog wel een klein beetje gisteravond. Vandaag zien we herstel. Wat betekent die renteverhoging voor de beurs op lange termijn?
0: Nou, dit ene kwartje maakt denk ik niet zo heel veel uit. En je ziet vandaag, omdat de olieprijs weer wat omlaag ging, of dat terecht is of niet, dat zullen we nog zien overigens. Maar dat men alweer wat geruster is over die inflatie. En dan gaat het meteen weer omhoog. Dus er hoeven maar een paar cijfers, economisch of anderzijds, te zijn, waardoor misschien toch weer onwaarschijnlijker is dat er nog een renteverhoging komt. En dan is op dat vlak is er weer rust.
1: Ja, wat voorspel jij daar zelf over? Hij hint er wel op, zeg je, maar gaat hij er komen, denk je?
0: Ik ben wat dat betreft net als Kevin Warsh. Ik geef geen forward guidance. Nee, maar alle gekheid op stokje. Op dit moment, die aanbodschok is natuurlijk altijd, als het echt tijdelijk is, dan is het niet zo handig om die rente te verhogen.
1: Ja.
0: Maar ondertussen met de tarieven, we hebben het al even over Canada gehad, in Europa, Trump dreigt altijd weer met tarieven. En ook in het Midden-Oosten, het lijkt er toch niet echt op alsof het kort termijn opgelost is. Ik geloof dat nu 200 dagen aan de gang is, die oorlog. En dat betekent dat die olieprijs nog best wel een tijdje hoog zou kunnen blijven. Dat kan doorwerken. Dus ja, het zou best kunnen dat er nog een renteverhoging komt.
1: Wanneer kan dat voor beleggers ook echt een probleem worden als die rente nog verder omhoog gaat?
0: Nou, de kurk waar de markt wat mij betreft op draait is nog steeds die enorme AI-investeringen. En die zitten allemaal toch in de race om als eerste artificial general intelligence te vinden. Het kan ze niks schelen als ze een kwartje meer of minder voor hun rente betalen. Dus ik denk dat die wel doorgaan met investeren voorlopig. Dus ik denk dat het wat dat betreft niet uitmaakt. Maar er komt natuurlijk een punt dat als die rente, die lange rente, op 5-6% staat, dat beleggers toch denken, wacht even, dat is dan misschien toch prettiger dan in die S&P beleggen met al die risico's.
2: BNR Beurs.
1: Door naar het Chinese Huawei, dat is ook een chipbedrijf. Ze werken namelijk ook aan chips die bedoeld zijn voor AI. Ja, dat wisten we eigenlijk al wel, maar die ontwikkelingen gaan stukken sneller dan verwacht.
3: Het Chinese Huawei haalt de introductie van zijn nieuwste AI-chip naar voren. Ze willen die chip nu al begin volgend jaar uitbrengen en niet eind 2027, zoals de bedoeling was. Die nieuwste chip moet concurreren met de AI-chips van Nvidia.
1: Gaat China soms sneller dan we soms realiseren?
0: Ik denk het wel. En ook dat ze het naar voren halen is toch wel een teken dat ze zelfverzekerd genoeg zijn om het al uit te brengen. Dus het gaat denk ik wel hard, ja.
1: Ja, ik hoor de risico's van China in die AI-race worden hier deze tafel ook nog wel eens een beetje gebagatelliseerd. Hoe sta jij daar zelf in?
0: Nou, ik denk dat het evident is dat ze uiteindelijk op gelijke hoogte komen met Amerika. En hoe snel dat gaat duren, dat weet ik niet. Maar ze zetten alles op in. En nou, laten we eerlijk zijn, Amerika geeft ze ook alle reden toe. En het is nogal belangrijk om het voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat ze het wel gaan halen.
1: Ja, deze nieuwe chip die dus misschien begin volgend jaar al uit moet komen. Hoe geavanceerd is die als je hem vergelijkt met de topchips van Nvidia bijvoorbeeld?
0: Nou, wat ik ervan begrijp is het nog steeds wel een stuk minder geavanceerd. Dus in plaats van dat het één superchip is, is het bij wijze van spreken zijn het duizenden aaneengeschakelde chips die dan met z'n allen ongeveer evenveel power hebben. Het is nog wel minder, maar het is zeker goed genoeg voor veel AI-toepassingen, ontwikkelingen. En uiteindelijk gaan ze het wel op het gelijke niveau trekken, denk ik.
1: Ja, kan het op een gegeven moment ook Nvidia gaan vervangen, denk je, op sommige fronten?
0: Nou, die markt is natuurlijk, die groeit nog steeds enorm hard. En Nvidia is in de rest van de wereld heer en meester. En de meeste Chinese bedrijven zouden ook liever met Nvidia-chips werken. Dus ik denk dat dat niet zo'n vaart loopt voorlopig.
1: Nee, gebeurt dat niet stiekem ook wel onderhands? Er komt toch illegaal best wel wat.
0: Ja, dat hoor je wel. Maar die Chinese regering vindt dat natuurlijk echt helemaal niet leuk. Dus ik denk dat wel in toenemende mate die bedrijven op het matje geroepen worden als ze dat doen. Maar het schijnt wel te gebeuren, ja.
1: Ja, maar moet Huawei het daar dan van hebben? Van Chinese bedrijven die misschien een beetje tegen wil en dank die Huawei-chips gaan gebruiken?
0: In eerste instantie vooral China. Maar uiteindelijk, en dat zie je ook al met die AI-systemen. Als wat zij hebben goedkoper is dan wat de Amerikanen bieden, dan zijn natuurlijk ook veel andere landen geïnteresseerd.
1: Ja, en die laagwaardigere chips van Nvidia, die mogen nog wel China in, toch?
0: Die mogen wel, maar dat doen ze toch ook een beetje moeilijk over die regering. Dus ze willen uiteindelijk natuurlijk gewoon dat China helemaal zelfstandig is op dat vlak.
1: Ja, wat zou het betekenen voor China voor Nvidia als China helemaal wegvalt?
0: Nou, Jensen Huang heeft hier eigenlijk al voor gewaarschuwd. Het is natuurlijk heel vervelend voor ze, want hierdoor is gewoon een concurrent gecreëerd die steeds meer hoogwaardige chips gaat ontwikkelen. Dus niet zozeer dat China zelf wegvalt, want dat is nu al niet zoveel, maar dat er gewoon een concurrent bij komt, is natuurlijk toch vervelend.
1: Ja, dat begint wel echt een serieuze zorg te worden misschien.
0: Nogmaals, die markt is verder zo groot dat het ze nog niet eens zoveel voor ze uitmaakt, maar het is wel een zorg, ja.
1: Ja, wat betekent het voor China in die AI-race als die chip nou heel succesvol blijkt?
0: Goed nieuws. Dat is natuurlijk, kunnen ze tevreden zijn. En dat geeft de Chinese burger weer moed.
1: Ja, we hebben het ook wel veel over China gehad in deze week vol met zorgen over AI. China die wuift het allemaal weg. Wat gaat dat betekenen voor China, denk je, in die race? Kan het op een gegeven moment misschien wel de VS tegen gaan werken?
0: Dat is natuurlijk het probleem. En daarom is het natuurlijk die oproep om het nu rustiger aan te doen. Dat heeft natuurlijk alleen maar zin als iedereen het doet. Dus alle landen en alle bedrijven die AI ontwikkelen. En China en Amerika zijn natuurlijk min of meer in gevecht. Dus als China dat niet doet en doorontwikkelt, dan begrijp ik het best dat iemand als Trump zegt van wij moeten ook hard doorgaan.
2: BNR Beurs.
1: We hebben nog even een blik op Wall Street. Gisteren sloten we zoals gezegd lager door die renteverhoging van de Fed. Vandaag wel weer wat herstel. De Dow Jones staat 0,7% in de plus. De S&P 500 1,1% in de plus. En de Nasdaq gaat aan kop met een plus van 1,6%. Had ook wel een beetje met de olieprijs te maken. Die ontspant weer een beetje. Zijn beleggers blij mee. Nvidia, het aandeel valt ook op. Staat op dit moment 2,4% in de plus. En niet vanwege die concurrentie van Huawei waar we het over gehad hebben. Maar vanwege een mededeling van CEO Jensen Huang. Die is in Schotland dus op de koffie bij koning Charles, waar ik je eerder over vertelde, om met de koning over die zorgen van AI te praten. En hij is in ieder geval niet bang voor concurrentie, want hij verwacht volgend jaar, zegt hij, 2 keer zoveel chips te verkopen. Ja, het is nogal een belofte, het is ook redelijk vers. We gaan het er morgen uitgebreid over, maar heel kort, kan hij dat waarmaken, denk je?
0: Hij maakt meestal wel waar wat hij zegt, dus denk het wel.
1: Ja, dan nog even naar de dinerplannen van president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Volgende week is in Washington een Chinese delegatie op bezoek voor een staatsbezoek. Hoort ook een diner bij, we hadden het er gisteren al even over. Diezelfde Jensen Huang van Nvidia, die zal daarbij zijn. Maar er zijn vandaag nog meer namen bekendgemaakt. En niet de minste, Sam Altman van OpenAI mag een vorkje meeprikken. En ook Tim Cook van Apple is erbij. Ja, het zal toch wel veel over AI en tech gaan daar aan tafel, denk ik.
0: Ik denk het ook. En misschien het Midden-Oosten, maar misschien is dat een te pijnlijk onderwerp.
1: Ja, is het een goed teken dat in ieder geval wat betreft tech, dat de VS en China daar met elkaar over in gesprek gaan?
0: Ik denk dat het altijd een goed teken is als ze met elkaar praten. Maar de vraag is wat eruit gaat komen.
1: En over OpenAI gesproken, het Japanse SoftBank krijgt maar niet genoeg van dat bedrijf. We hebben je er vaak over verteld. SoftBank blijft maar miljarden investeren in OpenAI. Ze hadden er alles voor over, zelfs hun belang in Nvidia werd ervoor verkocht, maar het is nog steeds niet genoeg.
4: We got a red headline across the Bloomberg terminal on SoftBank, which is why I mentioned the tech themes. Apollo is considering raising a SoftBank loan to $9 billion for an OpenAI bet.
5: OpenAI is now thinking of doing an extra round just before it goes into the IPO, which could now be in 2027, I'm assuming.
1: SoftBank had al een lening van 5,4 miljard bij Apollo uitstaan, wat ze weer in OpenAI investeren dus. Willen ze verhogen naar 9 miljard? Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar het komt geen eind aan wat SoftBank in OpenAI steekt.
0: Nee, die gaan echt all in. Ja. En in principe is natuurlijk de hele markt nu eigenlijk all in op AI. Dus laten we hopen dat OpenAI en Anthropic het allemaal waar kunnen maken.
1: Ja, OpenAI heeft die beursgang uitgesteld. Ja, dat hangt heel veel vanaf voor SoftBank, denk ik.
0: Nou, dat klopt. Ja. Maar ze hebben wel weer een rondje met een waardering van 1,2
1: biljoen. Ja.
0: Ja, precies. Biljoen net. Dus dat is dan alweer gunstig voor alle betrokken partijen. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel prettig voor de markt is en voor de voor de transparantie als al die bedrijven naar de beurs gaan.
1: Ja, ik weet niet of ik heel ontspannen zou werken als ik bij SoftBank zou werken. Of erin zou beleggen trouwens.
0: Maar goed, ik denk dat de meeste SoftBank-beleggers wel weten dat het een risicovol ritje is. Ja. Ja,
1: tot slot nog even naar de oliesector. Een tijdje terug hoorde je al dat Chevron nu echt weer aan de slag wil in Venezuela. Ja, president Trump heeft daar begin dit jaar min of meer de macht gegrepen natuurlijk om daar die olieproductie weer op gang te helpen. En de volgende staat nu ook in de startblokken, want concurrent ExxonMobil wil ook terug naar Venezuela. Anders dan Chevron vertrokken zij wel na de nationalisatie van dat land, maar nu voeren ze gesprekken met de overheid over een terugkeer. De top van ExxonMobil was dinsdag op bezoek in Venezuela, meldt Bloomberg. Ze willen 2 grote olievelden terug die ze na die nationalisatie moesten afstaan aan de overheid, maar ze hopen daar dus nu weer een beetje geld mee te verdienen. Het zit er bijna op, we gaan alleen nog even naar morgen kijken. Beleggers waren druk met de Fed deze week. Iedereen keek uit naar het rentebesluit van woensdagavond. Nou, die is bekend inmiddels. De Fed gaat de rente verhogen. Maar er is deze week nog een belangrijk rentebesluit. Die van Japan. En die komt er nu ook aan. En ook die is interessant, want de Japanse yen staat onder druk. Zo erg zelfs dat hij hulp kreeg van de Amerikaanse regering. Die is de munt gaan inkopen. Het effect daarvan was alleen van korte duur. En ook ingrepen van de Japanse centrale bank hielpen nauwelijks. Dus een renteverhoging lijkt ook in Japan zo goed als zeker. De vraag is of dat wel die gehoopte verlichting gaat geven. En beleg je in postbedrijf InPost? Let dan even op. Je weet dan vast, het bedrijf wordt van de beurs gehaald. Een Amerikaanse joint venture wil het overnemen. En alle toezichthouders zijn al akkoord, dus die overname lijkt een voldongen feit. En dit is de laatste dag dat je je aandelen in InPost nog aan die joint venture kan aanbieden. Dit was de BNR Beurs van donderdag 17 september. De Fed verhoogt de rente, Nvidia verhoogt zijn chipproductie en China verhoogt het tempo waarmee ze een nieuwste AI-chip ontwikkelen. Er konden wij de zendtijd van dit programma maar verhogen, want er gebeurde zoveel. Het was nauwelijks in de tijd te proppen. Gelukkig was Erik Maurits er om mij te helpen van Trade Republic. Dank dat je er was.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Zie je me volgende keer weer?
0: Ik hoop het.
1: Morgen zijn we er in ieder geval weer. Dan hoor je hier Jelle en Maxime. Zij gaan de beursweek met je doornemen en natuurlijk ook gewoon het laatste nieuws. Mis hem niet, abonneer je in je favoriete podcast-app. Dan krijg je hem meteen binnen als zij er zijn. En heb je nou een vraag voor ze of voor hun gast, of wil je de groeten doen? Kan allemaal, stuur dan even een berichtje via de BNR-app. Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
8: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jona Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
9: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
8: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
10: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Mark Beekhuis.
14: Morgen trapt Meindert Schut de uitzending af met het bedrijvenpanel over ondernemers die afzien van hun financieringsaanvraag. En daarna spreekt Meindert met Vincent Braams, managing partner van het private equity kantoor Vendus Capital. En hij vraagt hem naar het investeren in Nederlandse botoxklinieken. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen, live vanaf het Amsterdam Business Forum 2026 van Denkproducties.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
15: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
3: BNR Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 50 kilometer file op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit. Dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als een jaar geleden om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam een pro-Israël manifestatie en tegendemonstranten zijn daar niet welkom, heeft de rechter besloten. Dat vond de gemeente eerst ook, waarna de pro-Palestina-demonstranten naar de rechter stapten. Maar die vindt ook dat het beter is voor de rust als de partijen gescheiden blijven. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
18: Stel je vraag in de BNR-app.
13: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
19: Donderdag 17 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. En ik heb veel uit de app gevist vandaag. We zien ook wat leuke tegendraadse vragen.
20: Ja.
19: Als wat zijn we Oekraïne eigenlijk verschuldigd? En is Trump wel zo pro-Russisch? Om te beginnen met R. Horen op de app. Die zegt: door het gekloot van Trump in Iran is Oekraïne nu heel kwetsbaar voor ballistische raketten. Alleen Oekraïne heeft in deze oorlog tegen elke Russische troef een oplossing gevonden. Is het daarvoor niet logisch om te bedenken dat de Oekraïners ook op de Russische raketten een troef gaan verzinnen en dat een bedrijf als Firepoint met de FP7 zelf in staat raakt om deze raketten te onderscheppen? En als het vorige correct is, moet Rusland dan niet nu gaan onderhandelen, omdat dat ze nu nog het overwicht hebben in deze oorlog?
20: Ja, er zit geen relatie tussen de FP7 en de onderhandelingen. Want dat zou veronderstellen dat zoiets een totale gamechanger is, waardoor de Oekraïners wel moeten gaan onderhandelen. En echte gamechangers bestaan op dit ogenblik niet. Hè? Want de 2000 jaar geleden misschien nooit eens een keer is gebeurd onder de Romeinen met de gamechangers. Daar hebben we het maar niet over. Maar de afgelopen decennia zijn er gewoon geen gamechangers geweest. En dat komt omdat technologie vrijelijk beschikbaar is. En je kunt even een tactisch voordeel halen. Maar vervolgens wordt dat weggevaagd. Nou, waar hij op doelt met die FP7, dat is het Vrija-systeem. En daar heeft gisteren von der Leyen in de State of the Union ook aandacht voor gevraagd. Die heeft aangegeven dat dat nou juist echt een fantastisch systeem is. En dat maakt je onafhankelijk, als het goed is, van de Patriot-raketten. De bedoeling is om in een Europees consortium samen met Firepoint, dat is een Oekraïens bedrijf, dat Vrija-systeem verder te gaan ontwikkelen. Dat gaat vrij snel en het dreigt ook erg goedkoop te worden in verhouding tot de Patriots. Dus
19: Patriot
20: kostte 3-4 miljoen. En het Vrija-systeem zal waarschijnlijk €700.000 per raket kosten. Nou, het is toch voor de meeste mensen vrij moeilijk om dat uit eigen zak te betalen, zo'n raket. Maar het geeft wel aan dat gewoon misschien nog 15-20% kost van een Patriot-systeem. Dus maar iets meer, 20, ja. Maar het is een Europees consortium. Dus Saab zit erbij, Thales zit erbij, Hensoldt zit erbij, het Duitse bedrijf, maar ook nog veel meer andere bedrijven. En wat ook interessant is, is dat die systemen die moeten op een of andere manier met elkaar kunnen praten, met radarsystemen, met andere systemen. Dat heet Link 16 van de NAVO. Het wordt compatible met Link 16. Dus je kunt het hele systeem kun je dus ook gewoon gebruiken in de NAVO-omgeving. En dat is echt ontzettend belangrijk. Nou, dit is denk ik iets wat de Amerikanen niet heel fijn vinden, dat dit gebeurt. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom Nadat Trump heeft aangekondigd dat de Patriot-systemen in licentie door Oekraïne kunnen worden gebouwd, daar is een streep doorgezet. Want dit systeem, dat haalt het gewoon links en rechts in als het zo doorgaat.
19: Ja, ik zag even terzijde hoor, maar gisteren of eergisteren die Dan Driscoll, die voorheen minister van Landmacht van de VS is net afgetreden, dat die ergens bij een forum zei dat het Delta-systeem, dus het Oekraïnse systeem command and control, alles bij elkaar te brengen, dat far exceeds, zei hij, veel beter is dan wat de Amerikanen ook hebben. Klopt. Dat is toch wel bijzonder. Ja, ik wist wel dat het goed was, maar het is dus veel beter dan wat zelfs de Amerikanen hebben.
20: Dat klopt. En het is ook compatibel met dat van de NAVO. Dus je kunt het gewoon gebruiken. Dus dat is ook de reden waarom ik al een jaar geleden heb gezegd, ik heb dat ook in het laatste boek beschreven, dat wij gewoon dat systeem moeten gaan gebruiken in Europa. Ja. Gooi dat Amerikaanse commando-controlesysteem eruit en gebruik dit. En wat het interessante is, daar zit ook Palantir zit erin. En de Oekraïners zijn nu ook bezig om Palantir eruit te schuiven. Ja.
19: Amerikaans databedrijf.
20: Ja, en dan wordt het dus helemaal een Europees systeem. En het is gewoon, kijk, het grote probleem van Europa is command and control. Hoe stuur je grootschalige militaire operaties aan? En hoe zorg je ervoor dat je al die wapensystemen, al die units voorziet van eenzelfde beeld, eenzelfde operationeel beeld? En hoe zorg je er dan voor dat je daarmee de hele operatie kunt aansturen? Nou, dat Delta-systeem kan dat. De Amerikanen kunnen dat ook, maar dit kan het beter inmiddels.
2: Ja, nou, het is precies
20: Het is niet oké, hè, wat er gebeurt in de Verenigde Staten.
2: Het betekent ook dat die Amerikaanse grote bedrijven die Patriot maken, dat die dus helemaal niet willen dat er een licentie naar Oekraïne gaat.
20: Nee, dat is wat we zeggen, ja.
2: Dat is wat er aan de hand is. Ja. En kijk, het gaat om de FP7X. En dat is een hele zeer snelle grondluchtraket. En volgens Firepoint moet hij uiteindelijk ongeveer 6,5 Mach halen. En ballistische raketten op circa 20 tot 25 kilometer hoogte kunnen onderscheppen.
19: Hey, en naast die FP7 wordt op dit moment ook getest de FP9. Hè? Een ballistische raket. Ja. Die volgens mij gewoon Moskou kan raken.
20: Zijn ze ook mee bezig.
19: Van hun bereik. Dus,
20: maar het gaat niet snel, hè? Ik bedoel, het gaat wel heel erg snel. Maar tegelijkertijd, het moet altijd sneller kunnen. Dit ergens in 2027 zal dit dus moeten gaan lukken.
19: Ja. En dat is toch iets waar Poetin, denk ik, in zijn calculaties rekening mee moet gaan houden. Als die denkt, ach ja, ik doe nog wel anderhalf jaar over die Donbass, maar ik rustig aan.
20: Ja, maar dan komt hij natuurlijk gewoon met hypersonische raketten in grotere getalen. En dan is het ook weer een probleem. Jongens, natuurlijk, het is. Maar dit hoort ook bij de innovaties die je op dit ogenblik hebt in die oorlog. En die innovatiecycli waar we het zo vaak over hebben gehad. Dit leidt natuurlijk gewoon weer tot tegenmaatregelen. Daar kan je gewoon op wachten. Hè? Dus iedere keer ontstaat er iets, wordt er iets ontwikkeld, krijgt een land een tactisch voordeel, niet een operationeel of strategisch voordeel, waardoor je echt grote doorbraken kunt forceren. Maar het zou wel heel goed zijn als het er op korte termijn is.
19: Ja. Gaan we naar Hein Daniels. Die vraagt zich af of Poetin met zijn horizontale escalatie en hybride acties, we bespreken dat vaak in deze podcast, niet bewust een militaire reactie van NAVO-landen uitlokt om een mobilisatie in eigen land te rechtvaardigen.
2: Ja, kijk, Poetin provoceert waarschijnlijk om ons af te schrikken en al onze grenzen af te tasten. Maar dat hij een NAVO-aanval nodig heeft als voorwendsel voor de mobilisatie is natuurlijk mogelijk. Maar op dit moment zijn daar geen bewijzen voor. Het is nog dit moment nog speculatief. Het zou kunnen. Het zou kunnen.
20: Nou ja, zou wel goed uitkomen. Dus als wij dus daadwerkelijk gaan reageren op die provocaties van Rusland, dan kan hij dus, en hij heeft natuurlijk de hele informatie onder controle, dus wat de burgers horen in Rusland, dan kan hij gewoon zeggen van, zie je wel, ik heb gewoon gelijk. Die Europeanen zijn hartstikke agressief. En je moet je wel bedenken dat de afgelopen anderhalf, twee jaar sinds het aantreden van Poetin, de hele discussie in Rusland verschoven is van Amerika naar Europa. Wij zijn de boosdoener en Amerika niet meer. Ja. Hij kan het gebruiken. Ja. En hij kan gewoon. Neem maar zo'n incident wat wij gisteren hebben, hebben besproken. Van een helikopter van Denemarken die boven Vrije Zee, dus niet boven de territoriale wateroppervlakte, zeg maar in Vrije Zee, wordt beschoten door lichtkogels van een Russisch oorlogsschip. Wij vinden dat heel verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar de Russen kunnen dat natuurlijk zo framen dat er een bedreigende situatie was door Denemarken. En dat dus met die lichtkogels die helikopter is op afstand is gehouden. Het is net hoe het framet. En aan welke kant van de lijn je staat. Dus als je dit soort dingen doet en je ziet wat er gebeurt ook met drones en de tegenmaatregelen die dan worden genomen. Er wordt dus nu ook gedacht, ook met name in Polen, om te zeggen, ja, hoor eens even, waarom gaan wij de drones niet op boven Oekraïns grondgebied onderscheppen? Waarom doen we dat niet? Of boven Belarusisch grondgebied, zeg het maar. Ja, weet je, als je dus dat gaat doen, dat mag van mij. Maar dan ontstaat natuurlijk ook een situatie waarin Rusland kan zeggen, zie je wel, die luid is hartstikke agressief. En wij moeten nu wel.
4: Ja, kan ook dat ze het gewoon doen omdat ze die mensen aan het front nodig hebben. Want daar verliezen er 1500 en zeker tussen de 1500 en 2000 man per dag tegenwoordig. Overigens werd in het gefluister hierover, over mogelijke mobilisatie, steeds gezegd. Daarvoor wacht Poetin dan waarschijnlijk nog eventjes tot de parlementsverkiezingen in het najaar. Ja. Die parlementsverkiezingen zijn inmiddels komend weekend. Dus dan is een belangrijke hobbel genomen. Ja. Waarna Poetin tot zo'n besluit zou kunnen komen zonder misschien al te veel politieke repercussies.
20: Nou ja, 800.000. Hè? Dat is de claim die dus de generaals hebben neergelegd bij Poetin. Ik ben benieuwd wat daarvan overblijft. Ja.
4: Ruben Rijndorp luistert graag naar onze podcast. Hoewel hij door ons waarschijnlijk als een behoorlijk rechtse kiezer zou worden beschouwd. Nou, dat mag.
20: In
4: de aflevering van 15 september stelde Rob dat alleen Oekraïne mag bepalen of het afstand doet van de Donbass en dat wij, het Westen, die keuze vervolgens hebben te respecteren. Juist het morele uitgangspunt achter die stelling roept bij Ruben vragen op. Oekraïne, zegt hij, is geen NAVO-bondgenoot of Europese Unie. Toch lijkt het uitgangspunt te zijn dat Oekraïne volledig vrij over zijn oorlogsdoelen mag beslissen, terwijl Westerse landen financieel, militair moeten blijven bijdragen. Die steun kost Europese burgers ontzettend veel geld. Het gaat deels ten koste van investeringen hier of andere voorzieningen. Dus waarom zou het moreel onjuist zijn om Oekraïne voor een duidelijke keuze te stellen? Wees bereid de Donbass op te geven en vrede met Rusland na te streven in ruil voor blijvende financiële steun, veiligheidsgaranties en sterke handelsrelatie met het Westen. Wil Oekraïne dat niet? Prima, maar dan kunnen ze dat zelf gaan regelen. En dus de vraag is, zegt Ruben, waar is onze morele verplichting op gebaseerd om Oekraïne onvoorwaardelijk te blijven steunen en de keuze over vrede volledig bij Oekraïne te laten, terwijl het land formeel geen bondgenoot is en Westerse burgers wel de financiële en geopolitieke gevolgen dragen?
20: Nou, Arie, heel verdedig mij eens.
2: Ja, dan moet je voor. Beste Ruben, het VN-handvest verbiedt geweld tegen de territoriale integriteit van staten. Dus er zijn dus heel duidelijk internationale rechtelijke argumenten tegen de verkrachting van grenzen door Rusland van de Oekraïnse grenzen. Dus eigenlijk gaat het om drie afzonderlijke kwesties. Ten eerste, mag Oekraïne zelf besluiten grondgebied feitelijk op te geven om de oorlog te beëindigen? Natuurlijk, dat is ja. Mogen Westerse landen zeggen dat verdere steun afhankelijk wordt van Oekraïnse bereidheid tot onderhandelen? Dat op zichzelf kan dat. Hè? Donoren kunnen voorwaarden stellen. Hè? En ten derde, mogen Westerse staten zonder Oekraïnse instemming beslissen dat de Donbass voortaan Russisch is? Dat is iets wezenlijk anders. Omdat je daarmee het beginsel raakt dat grenzen niet met geweld mogen worden veranderd. Ja. En dat is een heel principieel punt. Als we dat allemaal gaan goedvinden, dan kan elke boef in de wereld kan een ander land gaan aanvallen. En dan is dus de beer los.
20: Ja, nee, eens. Dus kijk, hij maakt hier de fout, denk ik, door te zeggen dat het een moreel uitgangspunt is. Het is geen moreel uitgangspunt, het is een juridisch uitgangspunt. En de grote vraag is waarom wij dan de Oekraïners gaan helpen. Nou, en dan kom je eigenlijk in de hele discussie terecht over appeasement. Vertrouw je dan op Rusland, op Poetin, als hij zegt van, oké, als ik de Donbass heb, dan stop ik. Dit is natuurlijk wat er gebeurd is in 1938, in september 1938. Toen Chamberlain zei van oké, Hitler, je mag de Sudetenland inpikken van Tsjechië. En wat er het jaar erop gebeurde is dat vervolgens, nadat Hitler had gezegd nee, ik ga niet verder, heel Tsjechoslowakije heeft aangevallen. Dus dat was Chamberlain. En dit wat hij hier zegt is gewoon een herhaling van wat er gebeurd is voor de Tweede Wereldoorlog. En wat dus aanleiding is geweest van een nog groter agressie van Hitler tegen Tsjechoslowakije. Dus dit heeft ook te maken met Europese veiligheid. Je doet dit omdat je dus niet het risico wil lopen dat de Russen hier verder mee gaan. En hij moet zich realiseren, Ruben, dat de Baltische Staten die scheiden pultjes, om het maar even zo te zeggen. Dat is NAVO-verdragsgebied, dat zijn EU-leden, maar het zijn ook landen die vroeger onderdeel waren van de Sovjet-Unie. En die zich hebben afgescheiden na het einde van de Koude Oorlog. En die landen die hebben het gevoel dat ze het volgende slachtoffer zijn. En dat heeft wanneer was dat, 2008, heeft Georgië dat ook al meegemaakt. En toen is er een aanval geweest tegen Georgië, ook een oude Sovjet-republiek. En toen zijn er ook gebieden voor over. Dus je ziet overal dat de Russen bezig zijn om dit te doen. En er is dus geen enkele reden om te denken dat Poetin zal stoppen als hij tevreden is met de Donbass. En daar zit het hele probleem in. En daar zijn mensen bang voor. En dat is de reden waarom wij bezig zijn nog steeds om met het steunen van Oekraïne. Dat heeft helemaal geen enkele morele reden. Dat is gewoon puur eigenbelang. Arjan, heb je er nog wat over zeggen?
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het heel erg volmondig met je eens. Het is wel zo, jongens, dat als je er nog filosofisch over nadenkt, als onze steun onvoldoende is, als het met Oekraïne wat voor reden ook verslechtert, hè, dan hebben we dus die juridische verplichting, hè. Ja, daar hebben we dus geen handen en voeten aan kunnen geven. En dan rest het recht van de sterkste. Dat zou een hele slechte uitkomst zijn.
20: Ja, eens. Ja.
19: Ja, goed. Interessant. Ik vond het een goed geformuleerde vraag van Ruben.
20: Zeker. Nee, maar ik ben ook heel blij dat hij die vraag stelt.
2: Ja. Ik ook.
20: Want dit wordt heel vaak gezegd. En deze discussie, die is niet voorbij. Die zie je heel veel komen en die komt op in Europa.
2: Ja.
20: In Nederland. En dat heeft echt te maken met het feit dat men zich begint te realiseren dat er voor je veiligheid een prijs moet worden betaald.
2: Ja.
20: En we hebben dus we zitten in de algemene beschouwingen. En dat betekent dus ook dat dit soort argumenten eigenlijk indirect of direct ook naar voren komen. En dat is echt heel erg belangrijk. Want dit gaat dus inderdaad over de vraag, ben je bereid om bijvoorbeeld een stukje van sociale zekerheid of van je zorg op te geven om veilig te worden? Dat zijn hele fundamentele vragen. Dus in die zin is het een hele goede vraag.
2: Mm-hmm.
20: Ben ik ook blij dat die wordt gesteld. En is het ook gewoon, denk ik, goed om uit te leggen wat het dilemma hier is.
2: Ja.
20: Want hij is ook iemand die dus direct die relatie legt van ja, kunnen we dat geld niet beter besteden in bijvoorbeeld sociale voorzieningen?
2: Mm-hmm.
20: Nou ja, die afweging moet je dan maar maken. Dat is een politieke afweging.
19: Ja. Heb ik hier nog Freek van Kessel? Oh ja, die zei dus van jullie zien Trump als pro-Putin, maar hij zegt hij heeft modderkolk. Volkskrant, journalist en inlichtingen-expert zei, hè, die schetst in de podcast Schaduwoorlog juist dat Trump meer doet dan zijn voorgangers. Hij leverde wel dodelijke wapens, wat Obama weigerde, en geeft de CIA maximale vrijheid, wat Biden remde. Is Trumps anti-Oekraïne-retoriek niet simpelweg theater voor zijn eigen achterban?
2: Hier moeten we echt even heel precies zijn. Kijk, Modderkolk heeft natuurlijk gelijk dat inderdaad Trump heeft die Javelin anti-tankwapens gegeven. Dat Obama deed dat dus niet. Hè?
19: Ja.
2: Dus dat is allemaal
19: helemaal
2: waar.
19: Het begin van de oorlog. Ja. Ja.
2: Maar ik zou toch willen zeggen dat nu de afgelopen
20: Dat was in 2017.
2: Eind 2017.
20: Dit is de eerste termijn van Trump. Deze vraag en deze stelling gaat over de eerste termijn van Trump en niet over de tweede termijn van Trump.
2: Exact. Exact.
19: Ja, precies.
2: En Trump deed dat dus wel, de eind 2016, die Javelin anti-tankwapens. En er was, Biden vond dat allemaal een beetje lastig. Nu zitten we in Trump 2. Nou ja, met dat gedonder.
20: Nee,
2: met
20: die Biden vond het helemaal niet lastig. Die is juist doorgegaan met de wapenleveranties.
2: Zeker, zeker. En Trump in 2 is gaan remmen als een gek.
19: Ja, je kan niet zeggen dat Trump meer doet dan Biden.
20: Nee, helemaal niet. Nee, dit klopt voor de eerste termijn van
2: exact.
20: Trump.
2: Exact.
20: Maar dit klopt niet voor de tweede termijn van Trump. Dus de vraag, die deugt niet. Iets anders kan ik er niet van maken. Want Trump 1 is een totaal andere regering dan Trump 2.
2: Ja. En Modderkolk zal dat volgens mij ook helemaal niet beweren.
20: Ik heb de cijfers opgezocht.
2: Onder Trump 2 stortte direct de Amerikaanse hulp in 2025 vrijwel in. Ja. Volgens dat beroemde Kiel-instituut daalde de Amerikaanse hulp met 99% ten opzichte van eerder.
19: En hij heeft ook de inlichtingen tijdelijk stopgezet. Ja. Dus dat, ja.
20: Nee, maar, dus de vraag klopt niet. Ja.
19: Nee, oké, even. Maar dus dit klopt niet. Maar zou je niet kunnen zeggen dat er toch iets geks in zit, dat Trump zich soms harder tegen Rusland opstelt dan je zou verwachten op basis van zijn pro-Putin praatjes? Want hij geeft dus wel op dit moment doelinformatie in Rusland bijvoorbeeld. Waar de Oekraïners op kunnen schieten. En dat is wel gek als dat je goede vriendje is. Dat je dan doelinformatie geeft.
20: Vind ik een lastige stelling, hoor. Want de meeste doelinformatie, voor zover ik weet, komt op dit ogenblik uit Frankrijk. Vind dat lastig om dat zo te zeggen. Er komt ongetwijfeld doelinformatie uit Amerika. Maar het meeste komt echt uit Europa.
19: Oké, daarnaast kan je natuurlijk zeggen dat hij wapens voor Oekraïne verkoopt. Hij wil er geld voor hebben van de Europeanen. Maar dus Amerikaanse wapens stromen naar Oekraïne.
20: Dat klopt.
19: Tegen zijn zogenaamde goede vriend Poetin. Ja. Dus zit er niet iets toch een beetje raadselachtigs in die positie van Trump? Raadselachtiger dan dat hij puur pro-Poetin is?
20: Nou ja, hij laat het aan de Europeanen over. Die moeten ervoor betalen. Het is een totaal gebrek aan solidariteit. Hij laat twijfel bestaan over artikel 5 van het NAVO-handvest. Dus de collectieve verdedigingsclausule. Hij is een handelsoorlog begonnen tegen zijn eigen bondgenoten. Dus hij heeft eigenlijk heeft hij afscheid genomen van Europa. En vindt het vervolgens prima als de Europeanen bereid zijn om wapens te kopen voor Oekraïne. Ja, dat is echt wat anders dan dat je dus de leider bent van een bondgenootschap en ook solidair bent en ook een deel van de last draagt. Dat doet hij dus niet.
2: En dus bedenk ook wat er gebeurd is met dat Lindsey Graham sanctiepakket. Het Amerikaanse sanctiepakket tegen Rusland. Lindsey Graham was daar heel erg mee bezig. Die man is overleden. En ik zie Trump het al maandenlang, misschien wel jarenlang uitstellen. Ja, dan vraag ik me af, waarom? Hè? Waarom gebeurt dat?
20: Er ligt er nou weer een nieuw sanctiepakket voor, heb je gisteren verteld.
2: Ja, zeker. Maar het gaat nog niet door het huis. Het komt er misschien wel doorheen. En dan wordt het dus heel interessant wat Trump gaat doen.
19: Ja.
2: Gaat hij dan zijn veto uitspreken of gaat hij iets anders doen?
19: Ja.
2: Dat is allemaal heel boeiend.
20: Ja, en bovendien, kijk, je hoeft alleen maar even te kijken naar wat er in de Oval Office gebeurd is ruim een jaar geleden.
2: Ja.
20: Waarbij Zelensky totaal werd geschoffeerd.
2: You don't have the cards.
20: Ja, en ja, weet je, dus je kunt moeilijk volhouden dat wat hij doet in het belang is van Oekraïne. Hij heeft alleen, en dat moet wel gezegd worden, dus in die zin wil ik je een klein beetje gelijk geven, Hugo. Hij heeft natuurlijk wel gezien dat Oekraïne het eigenlijk veel beter doet dan hij gedacht had.
19: Zijn initiële
20: gedachte was van Oekraïne gaat dit winnen, dus laat maar gaan. Dan zijn we tenminste van dit glaas eraf. Maar hij heeft nu gezien dat Oekraïne in ieder geval op dit ogenblik niet aan het verliezen is. Dat is iets anders dan winnen, maar niet aan het verliezen is. En dat deze oorlog eindeloos doorgaat. En dat als hij vrede wil stichten, dan zal hij veel meer gebalanceerd moeten kijken naar de posities van beide landen. En dat heeft ertoe geleid dat hij dus ook inderdaad een heel andere kijk op dit ogenblik over dit conflict aan het krijgen is.
19: Ja. Oké, antwoord op de vraag van Freek is dus nee. Dank Freek en anderen voor de vragen. Dank aan jullie voor de heldere antwoorden. En tot morgen.
20: Tot
2: morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
21: Voor de beste start van je werkdag
22: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: eigen podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's... rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
4: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal... als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
4: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
6: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today. Mark Beekhuis.
7: Morgen trapt Meindert Schut de uitzending af met het bedrijvenpanel over ondernemers die afzien van hun financieringsaanvraag. En daarna spreekt Meindert met Vincent Braams, managing partner van het private equity kantoor Vendus Capital. En hij vraagt hem naar het investeren in Nederlandse botoxklinieken. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken Doen, live vanaf het Amsterdam Business Forum 2026 van Denk Producties.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Mastersustainability.today, de software voor uw impact en compliance.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
12: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
11: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als een jaar geleden, om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam een pro-Israël manifestatie en tegendemonstranten zijn daar niet welkom, heeft de rechter besloten. Dat vond de gemeente eerst ook, waarna de pro-Palestina-demonstranten naar de rechter stapten. Maar die vindt ook dat het beter is voor de rust als de partijen gescheiden blijven. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
1: En ieder gesprek die leidt tot een nee, brengt je weer dichter bij de ja voor de volgende keer.
2: Onder de 250 euro per uur vind je ze eigenlijk niet.
1: Dan zeiden we soms wel tegen elkaar van oké, ga nu, het is nu 6 uur of 7 uur, ga even naar huis om te douchen en dan zien we je zo om 8 uur alweer. Maar er waren meerdere mensen die meerdere jaren, meerdere malen per jaar, laten we zeggen, gewoon op kantoor doorwerkten.
16: Hij trok in 2014 de deur achter zich dicht bij ABN AMRO. Lanceerde vervolgens zijn eigen online vermogensbeheerder om anderhalf jaar later al de papieren te tekenen voor de verkoop aan Pinkbank. Dat mogen we met recht een exit in turbo-stijl noemen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Thomas Bunnik van Woppa. Die vertelt over de deal van zijn leven.
1: Dat was de verkoop van online vermogensbeheerder Prittle aan de beursgenoteerde Pinkbank, inmiddels Saxo Bank. Dat was op 3 april 2017. We hebben het eigenlijk een jaar en 5 maanden na de lancering al verkocht. Dat ging vrij snel.
17: Waanzinnig snel.
1: Ja.
17: Ja, maken we dit ooit mee, David, dat je nou binnen anderhalf jaar je bedrijf kunt verkopen?
18: Nou, niet zo vaak.
17: Nee, niet zo heel veel gehoord.
18: Nee.
17: Even dat setje destijds dat jij nodig had om voor jezelf te starten. Want jij werkte heel lang bij ABN AMRO.
1: Ja, klopt.
17: Je zat daar zeer comfortabel, ongetwijfeld goed salaris.
1: Prima.
17: Leasebak,
1: mag
17: je komt.
1: Meer. Geen leasebak.
17: Oh, dat niet.
1: Maar wel, ja.
17: Maar jij dacht, dit ga ik zelf doen.
1: Ja, kijk, die reis die begint vaak al veel eerder, denk ik, bij de meeste ondernemers. In mijn tienerjaren beelde ik me al in dat ik later ondernemer wilde worden. Vervolgens ben ik via een aantal stappen, via private equity sales, terechtgekomen bij ABN AMRO Bank. En daar heb ik 8 jaar gewerkt. En op een gegeven moment, na veel ervaring met het ontwikkelen van software, en na een hele uitgebreide kwantitatieve studie naar de toegevoegde waarde van beleggingsproducten, waar ik wereldwijd voor verantwoordelijk was, voor investment funds en ETF's, dacht ik, een deel van de manuele beleggingsprocessen moeten kunnen worden vervangen door middel van IT. En daarvoor ben ik een bedrijfsplan geschreven. En toen ik per toeval in New York naast een meneer op een hop-on, hop-off bus zat, die mij vroeg, wat doe je in het dagelijks leven? En vertelde dat ik bij de bank werkte, maar ook een idee had om world management automatiseren, vertelde hij dat hij investeerder was in financiële start-ups. En dat was voor mij
17: en dat
1: moment
17: was een willekeurige voorbijganger.
1: Zomaar.
18: Ja. Toevallig.
17: En dat was het setje dat jij nodig had.
1: Nou, ik denk dat dat wel een heel belangrijk moment was. Dus er zijn heel veel momenten geweest.
17: Dat werd Prittle, een volledig geautomatiseerde online vermogensbeheerder.
1: Ja.
17: Beleggen door een adviseur of beleggen zonder adviseur. Aangestuurd door technologie. En dat allemaal ruim voor het ChatGPT. Tijdperk.
1: Alles manueel. Het bedenken, het definiëren, het marktonderzoek. En dat is misschien ook wel de reden waarom het heel lang geduurd heeft voor mij om de knoop door te hakken. Zeker ook omdat ik natuurlijk nog geen ervaring had met ondernemerschap. Dus
18: het is wel heel hard gegaan, toch? Want binnen anderhalf jaar 6500 klanten, 60 miljoen euro onder beheer.
1: Ja.
18: Hoe kon je zoveel snelheid maken?
1: Nou, toen ik dat uiteindelijke gesprek voerde over de mogelijke investering van die meneer, kwamen we er niet uit, omdat hij een veel te groot aandelenbelang wilde en een seat on the board en unlimited rights to issue shares en tal. Ik zei, nou, dat wil ik niet. Maar ik geloofde wel dat ik iemand zou gaan tegenkomen die mij zou kunnen helpen om mijn idee van de grond te krijgen. In tussentijd had ik ook een team geformeerd en na verloop van tijd kon ik live. Alleen na een aantal maanden was ons geld op. en moesten we nog steeds iemand vinden die in ons idee ging ging investeren. En toen raakte we toevallig in gesprek met iemand die vertelde dat er een ander bedrijf was die min of meer op omvallen stond. Waar we mogelijk een samenwerking mee aan zouden kunnen gaan om ons conceptuele idee in te brengen.
17: Dit was Fundix.
1: En dat was Fundix, precies.
17: En dat heb jij overgenomen in 2015. En daarmee had jij meteen vergunning, klanten, zo'n 100 miljoen euro vermogen onder beheer. En een organisatie met recht, dus echt een vliegende start.
1: Ja.
18: Wacht even, John, want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Want je had geen geld, dus hoe ben je tot een constructie gekomen dat je dit kon overnemen?
1: Ja, we hebben het geluk gehad dat de aandeelhouders die eigenlijk niet meer geloofden in de toekomst van de onderneming op dat moment, geloofden in ons plan en in ons. En ons in combinatie met een aantal andere mensen uit ons netwerk de mogelijkheid hebben gegeven om te investeren in de basisinvestering die nodig was om de onderneming overeind te houden, enerzijds. En daarmee het vertrouwen te winnen van de AFM en de DNB. En op die manier de aanvraag om die overname daadwerkelijk te mogen doen, in te mogen dienen. En daarna ook daadwerkelijk die vergunning te krijgen. En vervolgens werd het makkelijker om additionele investeerders aan te trekken, omdat er een vergunning was. Want het is een beetje een kip-ei-verhaal. Omdat je geen vergunning hebt, dan wil niemand investeren. Totdat je hem wel hebt en daarna is het natuurlijk makkelijker. Maar om die te krijgen, moet je natuurlijk enorm risico nemen.
18: En hoe ben je tot een constructie gekomen om dat überhaupt over te nemen? Heb je een soort aandelenruil gedaan?
1: We hebben een aandelen-swap gedaan. We zeggen, wij richten een BV op. En daarin krijgen de aandeelhouders van die onderneming inderdaad een bepaald belang. En daarmee nemen wij 100% van de aandelen van die NV over. En die NV hebben we vervolgens, laten we zeggen, omgebouwd tot het uiteindelijke Brittle en een heel groot deel van het klantenbestand verkocht. En de technologie vervangen, datamigratie gedaan, toen nog cold storage, echt gewoon klantendata op thuis onder de trap verborgen en zo. Ja. Ja, en dossiers met geprinte orderfiles meegekregen naar huis als onderdeel van de acquisitie. Langzaam het hele proces gedigitaliseerd.
18: Maar je bent dus ook wat verwaterd in die deal?
1: Heel weinig.
18: Oké,
1: okay. Ja, ja,
18: goed gedaan.
1: Ja.
17: Ja. En wat interessant is, toen jullie dit gingen uitrollen, toen hadden ze bij Bingbank al een beetje gehoord dat jullie hiermee van start waren gegaan.
1: Ja.
17: En ze belden jou al op.
1: Ja, voor de lancering hadden we al een gesprek met Bink. Omdat al ergens inderdaad bekend was geworden dat we hiermee bezig waren. En toen werd al aangegeven dat men ervoor open stond om een deal te doen. En daarover hebben we een serieus gesprek gehad. Alleen voorafgaand aan de lancering heb je natuurlijk hele hoge verwachtingen. En na verloop van tijd stel je je verwachtingen een beetje bij. Meestal. En wij vroegen natuurlijk heel veel. En zij wilden in eerste instantie natuurlijk heel weinig betalen. En uiteindelijk kwam dat gesprek, laten we zeggen, ongeveer een jaar later eigenlijk weer van de grond. En zo ontstond na verloop van tijd deze uiteindelijke transactie. Maar dat was ook omdat we in de tussentijd in gesprek raakten met tientallen andere partijen over een mogelijke integratie van onze software in hun bank of verzekeraar of wealth manager.
17: Als white label.
1: Op white label basis in heel Europa. Waarmee we ook in gesprek waren over een mogelijke verkoop van ons bedrijf.
17: Maar dus Thomas, we gaan het dus hebben over die deal met Bink.
1: Ja.
17: Want dat is ook de reden dat we jou hebben uitgenodigd. Je gaf het net aan. Ze kwamen al bij jullie in de lucht nog voor het platform live ging.
1: Ja.
17: Gaandeweg, jullie maakten een vliegende start. En ongeveer een jaar later klopten zij weer op de deur.
1: Ja, meer of meer. Ja. Ja, ik weet niet meer wie toen de eerste was. Of wij toen weer bij hun terugkwamen of zij bij ons. Maar we waren toen met heel veel partijen in gesprek. En uiteindelijk waren zij de eerste die echt een binding offer overhandigde.
18: En hoe kwam je met die partijen in gesprek? Hadden jullie daar zelf de regie in of kwamen die op je pad?
1: Nee, er waren zeker partijen die ons benaderden. Maar we hebben ook zelf iets van 15 partijen in Europa benaderd. Van de grootste verzekeraars en wealth managers uit ons netwerk. Zowel van mijn netwerk als het netwerk van mijn co-founders. Uit San Francisco en Singapore en Frankrijk. En op die manier konden we een beeld krijgen van de mogelijkheden. Ten aanzien van de manier waarop we konden samenwerken. De voorwaarden die zij zouden stellen als het gaat om hoe die acquisitie eruit zou moeten komen te zien. Maar uiteraard ook de prijs.
18: Dit vind ik heel slim, want wat me erin aanspreekt, dat is ook wel vaak een advies wat ik geef aan founders die iets van een deal willen gaan doen. Als je met meerdere partijen spreekt, dan ervaar je ook bij meerdere partijen de klik die je hebt of niet hebt. Maar ook de verschillende constructies, mogelijkheden waar je misschien zelf nog niet over hebt nagedacht. En dat vormt gewoon een heel goed beeld van de volgende stap die je dan met elkaar wilt gaan zetten.
1: Ja, zeker. En je wordt ook steeds beter in het voeren van de gesprekken. En ieder gesprek die leidt tot een nee, brengt je weer dichter bij de ja voor de volgende keer. Omdat je weet wat kan leiden tot een afwijzing. Dus je pitch deck wordt steeds beter, je verhaal wordt steeds geslepener. Ja, de mensen die samen met je werken aan documentatie en het geven van die presentatie krijgen ook steeds meer zelfvertrouwen, omdat ze het al een aantal keren hebben gedaan. En het lukt niet de eerste keer, maar uiteindelijk dus wel.
17: Maar Thomas, dan gaan we even terug naar die tafel. Jullie zitten daar, jij zit daar. Ik neem aan met een adviseur. Aan de andere kant van de tafel de juristen en de dealmakers van Binkbank.
1: Ja.
17: En dan gaan jullie met elkaar in onderhandeling. Hoe gingen die gesprekken?
1: Nou, heel gemoedelijk. In eerste
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp. Werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: En ja, praat over. We zijn gelanceerd op 16 oktober 2015. In 2014, toen we bezig waren met het ontwikkelen van de software, kon je het woord fintech nog niet googlen. Dat bestond nog niet. We waren relatief vroeg, pioniers. En dat werd al zeer, zeer interessant gezien. Dus Thomas, men wilde ook wel met ons in gesprek.
3: Ja, maar dat ze dat willen, dat snap ik. Maar ja. Ga je dan ook al praten over termen als een termsheet? Ik bedoel, daar heb je toch wat advies bij nodig. Jij was nog relatief onervaren als ondernemer.
2: Ja, ik had geen ondernemerservaring, maar ik heb wel veel juridische documentatie gereviewd en mede helpen opstellen. Ik ben ook nog 3 jaar secretaris geweest van het Global Product Approval Committee bij ABN AMRO Bank. Ja, dat zegt je al wel helemaal niks, maar ik denk wel...
3: Klinkt heel innoverend, deze functie.
2: Ik denk wel 500 policies gereviewd heb of mede helpen, zeg maar, helpen slijpen.
3: Ik vind dit wel interessant, hè, want jij zegt, dat hele deel over het juridische, daar wisten wij al het een en ander van, dus daar kon ik wel iets mee. Ja. David, voor de meeste ondernemers is dat toch vaak een beetje een gebied waar ze niet zoveel kaas van gegeten hebben.
4: Nee, dat klopt. En even teruggrijpend op dat andere stuk, waar vaak een adviseur bij betrokken is, snap ik eigenlijk best wel dat als je niet heel bleu bent, het netwerk hebt, je misschien al een beetje naam hebt ook in die branche, dat je prima zonder, laten we zeggen, meteen een dealmaker mee te nemen, die gesprekken kan voeren, kan verkennen en interesse kan opwekken. Het juridische gedeelte vind ik iets spannender. Dat gaan we dan zo horen hoe Thomas dat heeft gedaan. Maar daar vind ik het wel van belang dat je echt een specialist meeneemt in het specifieke domein van de fusies en overnames. Omdat die contracten, dat gaat wel over iets. En dat moet juridisch bindend zijn. En je belang moet daarin gediend worden.
3: En wat kost dat eigenlijk, zoiets? Ik bedoel,
4: ja, dat verschilt natuurlijk enorm.
3: Dat zijn vaak hoogopgeleide jongens en meiden. Die zullen daar niet voor 50 euro per uur aan tafel zitten.
4: Nee, dat zijn dan, laten we zeggen, de medewerkers of de stagiaires. Kijk, onder de 250 euro per uur vind je ze eigenlijk niet. De partners doen dat maar keer 2, keer 3, of het kan nog een stuk. Betekent wel ook, als je zo'n traject gaat doen, als je een relatief klein bedrijf hebt, laten we zeggen een ettelijke miljoenen omzet, en het is niet al te complex, je bent toch gauw ettelijke tienduizenden euro's verder. Wordt het complexer? Heb je meer vestigingen, meer medewerkers, meer klanten, meer compliance of een niet zo soepel proces? En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat er tijdens het boekenonderzoek van alles uitkomt. En juristen kunnen elkaar ook best wel bezighouden. Dan kan het nog veel en veel gekker worden.
2: Ik ben het helemaal met je eens met betrekking tot die kosten. En dat was ook iets waar we ons heel erg bewust van waren. En ik denk ook dat dat een van de redenen was waarom we toen niet andere partijen betrokken bij dat proces. Omdat we enerzijds natuurlijk niet wisten wat de uitkomst zou zijn. Dus ja, dan schrijf je een soort van open check uit naar iemand waarvan je niet weet of die daadwerkelijk invloed gaat hebben op de uiteindelijke deal. Dus we wilden dat zelf doen. We wisten goed wat we wilden, wat we niet wilden. En we moesten ook iedere euro omdraaien. Want dat was voor ons ook gewoon een intens, heel heftig proces. Early stage, early fintech. Elk kwartaal weer voldoen aan die minimum reserve capital requirement van de DNB. Toch al een jaar en 10 maanden bezig.
3: Dat moeten we misschien even uitleggen. Ja. Jij hebt als partij, als fintechpartij, te maken met hele strenge kapitaaleisen.
2: Ja, je moet,
3: en dat was wel een soort maandelijks dingetje.
2: Ieder kwartaal moest je of gewoon kwartaal voldoen aan de minimale reservekapitaalsvereisten, solvabiliteitsvereisten als onderneming. En we waren natuurlijk al een jaar en 10 maanden onderweg voordat de lancering daadwerkelijk plaatsvond. Van acquisitie tot het ontwikkelen van de software en het uiteindelijk volledig afronden van de integratie en de migratie van de data, et cetera. En daarna zijn we nog een keer een jaar en 5 maanden bezig geweest. Dus voor ons voelde het ook als 3 jaar en een kwartaal, bijna ieder kwartaal langs het randje van de afgrond gaan, maar gelukkig net niet.
3: Ja.
2: En daarmee weer verder kunnen komen.

0: Voor Thomas en zijn team zijn het extreem drukke tijden. Want er zijn de gesprekken met Bing Bank, maar het bedrijf praat ondertussen ook met andere geïnteresseerde partijen. Met een paar daarvan komt het zelfs tot een boekenonderzoek. En dus moet er in die tijd tot laat worden doorgewerkt. Sterker nog, Thomas slaapt in die periode regelmatig op kantoor.
1: Dan zeiden we soms wel tegen elkaar van oké, ga nu, het is nu 6 uur of 7 uur, ga even naar huis om te douchen en dan zien we je zo om 8 uur alweer.

0: Maar er waren meerdere mensen die meerdere jaren, meerdere malen per jaar, laten we zeggen, gewoon op kantoor doorwerkten om pitch text af te maken. Alles wat je vandaag de dag met Generative AI kan doen, moest toen allemaal manueel. En iedere punt of comma en lijn moest helemaal aligned zijn. Alle content moest perfect zijn en de analyses moesten worden geactualiseerd. Dus ja, dat was een race tegen de klok om dan 's ochtends om 9 uur weer je volgende versie van je
1: doelitjes te nemen. Proef wel een beetje ADHD hier in de studio, David.
2: Ja, daar ga ik niet op reageren. Dat is gevaarlijk voor de nu.
1: Ja. Maar heb jij die periode dan ook als misschien een beetje stressvol ervaren? Bedoel, want je geeft nu aan, het was leuk, het was spannend en we sliepen op kantoor, maar er moet toch ook een beetje stress aan te pas zijn gekomen?
0: Kijk, het voeren van de gesprekken met die partijen was niet stressvol. Want we kenden ons bedrijf, we kenden de sector, we hadden een bepaalde visie en we wisten wel wat we wilden vertellen.
1: En je zat in een goede positie, want zij wilden jou.
0: Zij wilden ons. Tegelijkertijd was het. Maar we moesten wel het bedrijf runnen. En wat spannend was, was het implementeren van je visie en je strategie. Omdat iedere regelcode weer een foutje kan bevatten. Hè, waardoor er weer een bug in het platform sluipt. Dat kan leiden tot klachten of afbreuk. Van een relatie met je klant. Dat gebeurde regelmatig. Wat ook stressvol was, was uiteraard ieder kwartaal weer voldoen aan die minimum reserve capital requirements en langs het randje van de afgrond gaan. En tegelijkertijd dus merken dat je op je tenen loopt en het uiterste van jezelf vraagt en het uiterste van je team vraagt en onervaren bent en moet wennen aan die hoeveelheid druk en moet leren dat je moet gaan differentiëren tussen strategie en tactiek. Ja, zoals Sun Tzu zei, strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat. Je moet beide balanceren. Ja, je moet met tactiek en strategie bezig zijn. Je kunt niet alleen maar bezig zijn met de lange termijn. Je moet ook itereren. Je moet niet alleen maar met tactiek bezig zijn, brandjes blussen. Want dan ga je ten onder aan het doen in plaats van het denken. En daar moet je beter in worden. Ja, en zo werkte ik eigenlijk gaandeweg ook toe naar het beter worden in ondernemen en mezelf leren kennen en het aansturen van een team. Kijk, een mens is geen feit. Net als de natuur evolueert je brein en de manier waarop je kijkt naar wat je had moeten doen of wat je moet doen en de volgende keer gaat doen, zeg maar, zich continu. En die reis aan zich was het meer dan waard, ondanks het feit dat het uiteindelijk uiteraard een miljardenbedrijf had moeten worden.
1: Nodige tegeltjeswijsheden voorbij horen komen.
0: Ja. Het is ontzettend
1: belangrijk. Maar als jij en jouw dealteam regelmatig 's nachts op kantoor blijven. Hoe is dat voor andere medewerkers? Want ik bedoel, die hebben dan toch ook wel in de gaten dat er iets speelt.
0: Oh, daar waren we 100% transparant over. En we betrokken, ik als CEO betrok bewust iedereen bij het team ook bij dat proces. Om ze dus ook onderdeel uit te laten maken van de manier waarop dat gaat. Zodat ze daarover leren en enthousiast over zijn. En daar een bijdrage aan kunnen leveren. En ze weten ook, vandaag geen releases, want we hebben vanmiddag een demo day. Dus we moeten nu geen bugs hebben in het platform. Je kunt maar beter zorgen dat je hele engineering team dat weet. En zo konden we ook toewerken naar het actualiseren van de due diligence data room met het hele team. En zo was het succes ook een feest voor iedereen.
1: Dat hebben we bij andere gasten ook wel anders gehoord.
2: En meestal, er is soms ook wel angst. Als ik het aan mijn mensen vertel, dan komt er verandering. Ondernemers gaan daar nog wel eens lekker op. Die zoeken dat op. Maar veel mensen in loondienst niet. Dus het risico is natuurlijk dat als je dat kenbaar maakt, dat mensen denken, oké, er gaat iets groots veranderen. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Ik weet het niet. Ik kijk ergens anders. En dat is best wel eens een reden. Heel vaak zelfs een reden dat ondernemers in dit soort trajecten het met een beperkt team intern bespreken en de rest nog even niet.
0: In ieder geval, het tempo zat er goed in. De sfeer was fantastisch. Het was nog steeds, als ik met mijn voormalige collega's spreek, voor hun ook de mooiste ervaring die ze ooit hebben opgedaan. Komt ook gewoon voort uit de manier waarop je zelf omgaat met de risico's en de kansen die je ziet. Ik ben optimistisch. Wel realistischer geworden door de tijd heen. Als het gaat om wat ik van mezelf verwacht. Of wat ik denk dat de risico's zijn die we tegengekomen. Maar je moet mensen ook gewoon stimuleren om niet bang te zijn. En over die drempels heen te stappen.
2: Ik weet ook wel voorbeelden van ondernemers die letterlijk in de hal beneden bij de entree een soort banner neerzetten met de plannen van het bedrijf. Dan gaan we haar en dan gaan we internationaliseren. En in dat jaar hebben we met z'n allen een exit. En dat vonden best een paar mensen spannend. Maar iedereen wist ook, daar gaan we
0: naartoe.
2: En dit moet gebeuren om dat zo goed mogelijk te doen.
0: Ja.
1: Zullen we even naar 17 maart 2017?
0: Oké.
1: De dag dat jij de papieren tekende.
0: Ja.
1: Wat kun je nog van die dag herinneren?
0: Nou, kijk, die ochtend was nog steeds spannend. We wisten niet of het daadwerkelijk ging lukken. Er werd 's ochtends nog onderhandeld met een advocaat. Inmiddels was er een volledig team betrokken en is er due diligence gedaan door, ik denk, 32 mensen van hun kant op ons. En wij hadden één jurist betrokken die ons hielp met het opstellen van een purchase agreement.
1: 32 mensen keken naar jouw documenten, als, papieren, boekhouding.
2: Als partijen met Zuid als kantoren werken, dan, en je hebt allerlei verschillende werkstromen in zo'n DD, dus legal, tax, commercial, al gaat dat vaak wat anders, workshop-achtige settings en zo. Maar ja, dan krijg je per Zuidas-kantoor krijg je er 5 of 6 of 7, soms wel meer, op je nek. Ik heb zelf wel eens meegemaakt, ook hadden we geloof ik 29 mensen in de call en wij waren met z'n tweeën.
1: Zo. Ja. En al die 29 mensen hebben 101 vragen?
2: Nee, helemaal niet. De meesten zeggen helemaal niets in zo'n call of notuleren. Dat valt heel erg mee. Dus dat is niet zo dat die allemaal de hele tijd aan het woord zijn of zo.
1: Oké.
0: Nou, wij kregen schitterende presentaties als due diligence rapportages opgeleverd. Die we vervolgens ook weer een op een met het bestuur van Binkbank hebben besproken destijds. Waaruit natuurlijk een aantal red flags kwamen. Zoals die dan worden gedefinieerd door zo'n accountant of consultancy agency, zeg maar. En daar ga je dan over in gesprek. En die verwerk je dan op een bepaalde manier in een purchase agreement. Of de uiteindelijke voorwaarden. Dat waren de laatste 2 weken. En dat gebeurde ook op die ochtend zelf nog. En 's avonds hadden we een afspraak bij Binkbank op kantoor met het bestuur, hun advocaten. En wij hadden die van ons niet eens meegenomen. Want de purchase agreement was eigenlijk gewoon uitonderhandeld. Dus we gingen erheen om de deal te doen. We zaten in de auto, in de Volvo stationwagen die op de balans stond van Fundix, die we met de acquisitie van Fundix er nog bij kregen. Want dat leasecontract was nog niet afgelopen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we dichtbij waren. En toen zei tegen mijn collega's van, guys, are we sure we're gonna do this? Let's do it.
1: Okay.
0: Yeah. En toen gingen we naar binnen toe. En toen hingen er posters met het logo van Prittel en Bink. En hadden ze ballonnen opgehangen. En de muziek stond aan. En ze hadden sushi besteld. De sfeer zat er goed in. En er moesten nog een paar puntjes op de i worden gezet. Maar in de basis hebben we gewoon de deal van ons leven gedaan.
2: Ik vind het interessant wat Thomas zegt over die DD-findings. Dat gaat over als zo'n uitgebreid onderzoek wordt gedaan, dat partijen wat vinden, waar zij iets van vinden. En soms ontstaat er dan een heronderhandeling. En Thomas zei, ja, dat neem je dan op in de purchase agreement. Dat kan bijvoorbeeld gaan over dat er een mogelijke claim wordt gevonden van een partij met wie je ruzie hebt. En dan zegt zo'n koper, leuk dat jij dat hebt gehad een paar jaar geleden, maar het moet niet zo zijn als ik zo direct de eigenaar ben. En die claim die wordt gedaan, dat ik hem moet betalen. Dus dat is zo'n onderwerp waarop je dan nieuwe afspraken moet maken die je dan weer vat in de purchase agreement. En dit is maar één voorbeeld. Dit kan over 100 verschillende dingen gaan.
1: 100 verschillende dingen die vaak niet gaan gebeuren.
2: 100 maar is een beetje overdreven, maar er zijn vaak wel wat punten waar je na zo'n DD over in gesprek moet, omdat de koper daar nou eenmaal wat van vindt. En dat kan leiden tot een heronderhandeling. En soms heel simpel, dan pas je de wording in zo'n SPA wat aan. Maar dat kan soms tot nieuwe gesprekken leiden, ja.
1: Ah, en de volgende dag stond jij alweer voor, wat was het, 125 Bink-medewerkers uit te leggen wie jullie eigenlijk waren.
0: Ja, ik denk wel meer. Ja, de aula zat helemaal, het auditorium van Bink zat helemaal vol. Dus ja, soms om 8:30 hadden we inderdaad introductie, waarbij we toelichting hebben gegeven op wie we zijn, wat we hebben gebouwd en hoe we de toekomst voor ons zien en hoe we gaan samenwerken met de onderneming. En daarna zijn we aan de slag gegaan met de integratie.
1: En dat zei Thomas Bunnik van ooit Prittel en nu dus Woppa over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
1: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
6: De Nationale Autoshow.
7: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
6: Meindert en Wouter.
8: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
7: Bijna de helft.
8: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
6: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Pressure.
16: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
17: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
18: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
17: Het AD noemt de acteurs Oscar waardig.
19: We must face the facts.
17: Andrew Scott stilt de show volgens NRC. Parool noemt de film nagelbijtend spannend.
20: Go or don't go.
17: Pressure. Nu in de bioscoop.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je zo'n 10 minuten extra. Verderop, bij knooppunt Emmeloord, is de weg een tijd lang dicht geweest door een ongeluk, maar is nu weer vrij.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De IND zegt dat er helemaal niks mis is met de AI-hulpen die de immigratiedienst gebruikt bij asielaanvragen. Volgens NSC hadden die hulpmiddelen aangemeld moeten worden bij een register. Klopt niet, zegt de IND, want de twee programma's worden alleen getest en niet gebruikt. Als dat wel gaat gebeuren, worden ze aangemeld. De laatste drie programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. Boardroom panel.
15: Ed Sheeran moet kiezen tussen uitgesproken pro-Palestina-artiesten en podia die daar niets mee te maken willen hebben. En ProRail, maar heeft dat nou steken laten vallen bij de beveiliging van het spoor? We gaan het bespreken in het Boardroom panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van stakeholder management. En dat doe ik met Stefan Pij, directeur-oprichter van de Governance Academy. Welkom. En Jacqueline Smit van Milieudefensie, oprichter van Rockport Inc., toezichter nog bij een aantal bedrijven. Welkom ook.
19: Dankjewel.
15: Laten we beginnen bij de AI. De topmannen in die sector die zijn het eigenlijk helemaal niet met elkaar eens over waar het heen moet met de sector. Moet je nou afremmen, die ontwikkelingen die zo in vol tempo gaan? Of moet je toch doordenderen, omdat het niet anders kan? Terwijl de bazen van OpenAI, Anthropic, Meta, Nvidia, Google en xAI allemaal wegvechten met elkaar in het openbaar, kunnen we andere stakeholders misschien alleen maar toekijken? Is dat jullie ervaring, Stefan? Dat je eigenlijk nu op het ogenblik overgeleverd bent aan wat 5, 6, 7 man in Amerika vinden?
24: Ja, daar zijn we zeker niet toe overgeleverd. Die hebben al hele grote invloed omdat ze de grootste bedrijven leiden. Maar ik denk dat als iets typisch is en onderscheidend aan AI ten opzichte van eerdere technologieën, is dat, dat het heel snel gaat en dat het zelfstandig leert. En fundamenteel bedoel ik eigenlijk dat sinds de elektriciteit eigenlijk er geen technologie is geweest die overal inkomt en gaat. Ja. Dus het is alomvattend en ja, dat is dus een beperkte invloed van, ondanks hun impact, deze 7 mensen.
15: Oké, het gaat er gewoon komen, maakt niet uit. Ja. Betekent dat dus ook dat als je nu zou willen investeren, dat je dus dat afremmen waar sommige mensen voor pleiten, dat we dat niet moeten doen?
24: Ja, ik denk dat afremmen dus helemaal niet kan. Dus je kan wel zeggen, zoals Meta heeft gedaan met Muse, we gaan het wat later introduceren. Dus zorgvuldiger, gecontroleerder, met meer maatregelen. Maar ik denk dat er ook andere partijen aan zet zijn, zoals overheden, om met beheersmaatregelen en toezicht te komen.
15: Die zouden wel dat afremmen een beetje, maar op een andere manier van kunnen geven.
24: Dan remt het vanzelf een beetje.
15: Wat zeg je? Voluit ermee doorgaan of een beetje terughoudend?
25: Nou, ik kijk er wel iets anders naar. Ik denk dat het sowieso, denk ik, als die bedrijven vinden en de roergangers daarvan dat het vertraagd moet worden, dan kunnen ze dat doen. Zij gaan daarover. Dus ik vraag me af wie ze nodig hebben om dat wel of niet te doen. Dat
15: elkaar, is toch?
25: Ja, maar dat is eigenlijk denk ik wat je vooral ziet. Je ziet een marketingstrategie. Hè? Het argument om te zeggen bijvoorbeeld, we moeten oppassen dat AI geen werkgelegenheid gaat kosten, is aan de andere kant een argument om te zeggen, als u mij inzet als technologie, dan bespaart het u geld op werknemers. Dus volgens mij moet je gewoon heel goed kijken wie de boodschap geeft. En daarnaast denk ik over regelgeving. Ik heb ook 9 jaar bij Microsoft gezeten. De vraag is, van wie is dan die technologie? Want wie gaat er dan over? Dat was bij Microsoft al de discussie. Het is gewoon van het bedrijf. En dan ga je langs een moreel kompas, denk ik. En een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dan neem je je beslissing.
15: Ja, je hebt verschillende stakeholders natuurlijk. Het zakelijke perspectief en de maatschappelijke insteek die het nu allebei naast elkaar legt. Hoe breng je die bij elkaar? Want
1: Dat is niet zo makkelijk in onze kapitalistische samenleving.
25: Ja, maar dat is zeggen van we hebben het zo met elkaar afgesproken, dus blijven we het zomaar doen. En ik denk dat dat een drogreden is. Ik denk ook dat het niet klopt. Ik denk als je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, dat dat ook commercieel gewin kan zijn, omdat er dan heel veel medebedrijven zijn die dat belangrijk vinden. Ja. En er zullen een aantal op afhaken. Dus het commerciële belang, zeg maar, als argument gebruiken, is denk ik ook een schijnargument.
24: Ik denk dat AI niet alleen wordt ontwikkeld in Noord-Amerika. Dus daar is natuurlijk by far zijn daar de meeste investeringen. Dat is wel duidelijk. Maar er zijn op zoveel andere plekken waar AI wordt ontwikkeld, dat ik denk dat het beter in de randvoorwaarden kan komen te zitten. Zoals ik net al noemde, onafhankelijk toezicht, maar ook wel transparantie.
1: Maar dan zeg je eigenlijk, de bedrijven moeten gewoon vrije kans krijgen om te doen waar ze zin in hebben. En de overheid moet dan...
24: Dat zeg ik niet. Nee, ik denk dat de overheid moet gaan reguleren. Alleen de overheid is daar... Er loopt altijd een tijdje achter de feiten aan. En AI-ontwikkelingen gaan natuurlijk supersnel.
1: Ja.
24: Dus dat betekent dat daar een beetje de angst zit voor het verlies van controle. En dat is ook voor een groot deel zo. Je verliest ook controle. Ik denk dat dat typisch is aan een alomvattende, wat ik net noemde, fundamentele technologie.
1: Terechtkomt.
24: En je gaat ook niet zeggen, we gaan elektriciteit niet toelaten in Costa Rica of zo. Dus het gaat gewoon door. Net als AI. Het gaat overal ontwikkeld worden. En ja, je kan ingehaald worden. En er zijn ook veel belangen en tegenkrachten bij de Amerikaanse topmannen. Ja, dus het zal voor hen moeilijk worden.
25: Ja, maar AI leeft niet op zichzelf. Hè?
24: Ja.
25: Dus volgens mij zijn we AI aan het ontwikkelen en aan het toepassen. En dan kun je dus ook zeggen, dit zijn de kaders waarbinnen we dat met elkaar willen
24: zeker
25: doen.
24: Zeker, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook dat dat moet. En ik denk eigenlijk ook dat we het vooral als een technologie moeten blijven zien. En niet moeten denken dat het beïnvloedt door allerlei science fiction films zo ver zou gaan. Al
25: weten we
24: natuurlijk niet alles.
25: Er zijn mensen die zeggen goedemorgen en dankjewel tegen hun AI-agent. Dus,
24: Ja.
1: Ja, dat is wonderlijk, want tegelijkertijd, die AI, daar praten we mee alsof het vrienden zijn.
25: Precies.
1: Maar die bedrijven, die vertrouwen voor geen meter. Ik wou geen centimeter zeggen, want dat is nog minder.
24: Ja, dat zijn mensen. Die worden vertegenwoordigd door mensen en die vertrouwen wat minder.
1: Maar die mensen hebben die computers gemaakt. Want dat vertrouwen, dat speelt hier op de achtergrond denk ik ook een rol.
25: Dat speelt zeker een rol, omdat er zijn zulke grote belangen. Het is ook nog geopolitiek, hè, tussen Amerika en China. Het is iets, denk ik, wat je kleiner moet maken in mijn hoofd. Dus dat je met elkaar kijkt daar waar je over gaat. Dat je dat dan regelt zoals we willen dat we het regelen. En dat heeft een maatschappelijke kant en het heeft een economische kant.
24: Ja,
1: oké. Okay.
21: Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: We zitten midden in het boardroom panel vandaag met Stefan Pij, directeur oprichter van The Governance Academy, en Jacqueline Smit van Milieudefensie, oprichter van Rockport Inc. onder andere. We gaan het hebben over Ed Sheeran, een klein aanstapje naar de entertainmentwereld. Want Ed Sheeran zit zonder begeleidingsband en het voorprogramma is ook weggelopen bij zijn tour. En dat heeft allemaal te maken met pro-Palestijnse uitspraken van een rapper die daarin zat, die Macklemore heet trouwens, die uit de tour gezet is. En de andere muzikanten die bleven solidair met hem. Dat is een ingewikkelde politieke kwestie. Zo gauw Gaza of Palestina zelfs er maar ergens in komt, dan ligt dat meteen heel gevoelig. Is het nou een les misschien voor stakeholder management, hoe Ed Sheeran dit niet goed heeft opgelost?
25: Nou, het is volgens mij vooral een vraagstuk over verantwoordelijkheid en waar je die verantwoordelijkheid legt. Uiteindelijk gaat het over degene die de venue-eigenaar is en die zegt van ik wil dit niet op mijn podia. Daarmee doet hij iets in artistieke vrijheid en ook in de vrijheid van meningsuiting. Daar gaat het volgens mij over. En Ed Sheeran kiest een neutrale positie, maar dat bestaat niet in deze wereld. Dus ook als je niets zegt, heb je iets gezegd.
1: Ja, want
25: maar dat betekent
1: alle muzikanten waarmee hij werkte, die zeiden...

0: Palestijnen prima. De venues die zeggen nee.
1: Nee, maar dan ga je langs je eigen kompas en dan kijk je, wil ik hier onderdeel van zijn of niet? En daar maak je een keuze in. Maar het neerleggen bij een muzikant die daar een keuze in maakt, dat is een eenzijdig beeld.
2: Ja. Nou, ik denk dat Ed Sheeran, ik vind het ook wel echt duidelijk mondsnoeren. Aan de andere kant, je zoekt een podium voor een specifieke mening. En dat hebben we ook gezien met Ye, die rapper, vroeger Kanye West.
0: Ja.
2: Dus stevige meningen. En ik denk dat voor de show van Ed Sheeran uiteindelijk een blessing in disguise is. Want die kan het zo prima iets zeggen over Palestina. Maar als dat de discussie gaat beheersen, dan overheerst het ook je show. Dus ik kan me
0: Kijk, maar het overheerst nu zijn show, want hij staat in zijn eentje op het podium.
2: Ja, ik denk dat hij heel snel goede mensen gaat vinden. Er zijn zoveel goede muzikanten, ook in zijn omgeving. Hij heeft natuurlijk een goed netwerk. Maar ik denk dat de vraag hierachter meer is van wie heeft het voor het zeggen. Hè? Als zo'n stadion-eigenaar als die Robert Croft in Massachusetts hier de stekker uit trekt.
0: Dat hij dat kan.
2: Dat hij dat kan doen, dat is ook zijn goed recht. Ja, ik bedoel, hij is gewoon een private ondernemer of directeur van een bedrijf. Die mag dat natuurlijk doen. Alleen, het gaat hier inderdaad over de vrijheid van meningsuiting. Moet je dat dan overal toelaten? Ik denk dat Robert Croft het recht heeft om dit te doen. Net als de artiesten het recht hebben om te zeggen... Free Palestine.
1: Ja, maar het gaat volgens mij vooral over de keuze van Ed Sheeran om neutraliteit te kiezen.
2: Ja.
1: En dat is, daar maak je een keuze mee. Net zo goed als dat je je uitspreekt voor iets of tegen iets.
2: Ja.
1: En dan denk ik bij mezelf, dan kan iedereen voor zichzelf een beslissing nemen of je daar onderdeel van wil zijn of niet.
2: Ja.
1: Maar één iemand aanwijzen en verantwoordelijk maken, ook qua stakeholder manager, klopt niet. Want volgens mij heb je in dat ecosysteem allemaal een verantwoordelijkheid.
0: En niemand heeft natuurlijk hem aangewezen als de verantwoordelijke. Het was die rapper die eruit gegooid werd en de rest van de band zei, oh, daar gaan we mee.
1: Ja, maar de beelden...
0: Toen bleef hij over en moest hij iets kiezen.
1: Ja, maar de beelden die je ziet, daar zie je al eigenlijk voornamelijk Ed Sheeran nu.
2: Ja, hij is natuurlijk de bekende figuur. En als je het vanuit governance perspectief bekijkt, is de vraag, ja, wie heeft het hier dus voor het zeggen? Eigenlijk is er een enorme Achilleshiel. Want je bent Ed Sheeran, je hebt een grote naam, je trekt veel mensen. Maar je ziet, als er ook maar wat speelt, dan is dat concert gelijk in gevaar. En dan zie je hoe zwak dat model eigenlijk is. Toen ik het las, dacht ik, het is eigenlijk een wonder dat zoveel concerten gewoon lekker doorgaan.
0: Ja, nou ja, want je zei net, je noemde al even de naam van Ye. En die een aantal keren nazi-verheerlijking ook op het podium deed. Die werd niet van het podium weggestuurd. Dus er zit ook nog wel een soort discriminatie in van extreem rechts mag wel. Maar voor Palestijnen, dat is onbespreekbaar.
2: Ja, ik denk dat in alle opzichten, als het extreem is... dan willen mensen als de stadion-eigenaar en Ed Sheeran willen dat niet.
0: Nee.
2: Dat is ook hun recht natuurlijk. Maar Ed Sheeran is wel heel erg bevriend met de rapper... die overigens zelf terugtrok, naar ik begreep. En dat ook mag doen. Hè. Hij kan ook zeggen, ik heb eigenlijk, dat zei hij wel mooi... mijn doel al bereikt, want er is al heel veel aandacht gekomen voor het doel.
0: Wat denk je, is dit nou, kan je dit voorkomen als je van tevoren een strategie-sessie hierover belegt? Ik denk, we gaan een rapper inhuren.
1: Ja, je kan wel de risico's inschatten. Want Macklemore zegt dit niet voor de eerste keer. Dus je kunt de risico's inschatten. En dan kun je kijken, wil ik dit in mijn venue hebben of niet? Maar de grote vraag die daaronder ligt is dan, ja, dan is dat censuur. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, ik wil dit geluid wel horen en dat geluid niet. Ik heb een plek met plaatsen waar muziek gemaakt wordt en daar ga ik over. En dat is wel heel kwalijk op zichzelf.
0: Ja, nou ja, de stadion-eigenaar, horen we net van Stefan, die heeft het goede recht om te zeggen, dat wil ik allemaal niet horen in mijn stadion. Dit kan je natuurlijk als management van Sheeran, kan je natuurlijk ook zeggen, dit is gewoon een groot financieel risico, hebben we geen behoefte aan.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben van Milieudefensie, je weet het, we ons niet heel makkelijk ergens bij neerleggen. Dus ook hier zou ik zeggen, dat betekent niet dat het allemaal maar oké is. Dat betekent ook dat je een tegengeluid kan laten horen en kan zeggen, weet je, wij gaan niet meer naar die venue.
0: Nee.
1: En het Sheeran kiezen leuke andere locatie, de fans volgen wel. Ga daar weg.
0: Dat zou Sheeran ook nog hebben kunnen doen. Maar bekent die kleur. En dat wil hij nou net niet.
1: Nee,
0: hij
1: kiest voor zijn artistieke vrijheid. Daar kiest hij voor.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Waarom zou je daar willen blijven staan als dat gecensureerd wordt?
2: Ik denk dat het contracten zijn. Ik denk dat de verplichtingen te hoog zijn.
1: Okay, maar
0: is dit ook niet de wereld van het grote geld, stiekem?
1: Exact.
0: Dan hebben we het over contracten. Dan is het niet
2: zo groot geworden dat er te veel belangen zijn gekomen. En dat is wel heftig.
0: Ja,

0: Laten we naar ProRail gaan, want die viel natuurlijk ten prooi aan sabotageacties tijdens Prinsjesdag. Terwijl de koning de koetsdam moest de treinreizigers in Midden- en Noord-Nederland op een andere manier ergens zien te komen met de bus misschien. Op meer dan 30 plekken werden buizen aan de rails bevestigd, waardoor het treinverkeer flink ontregeld werd. Is dat iets wat we ProRail kunnen aanrekenen? Je zou denken, daar heb je vast een of andere sensor voor.
1: Nou, volgens mij was het geïdentificeerd, hè, de veiligheidsproblemen. En was er een rapport en was het mandaat gegeven en was er geld vrijgemaakt. Alleen het is nooit aangekomen. En daarmee is het waarschijnlijk op de risicolijst, maar daar weet jij meer van. Ja, dan is het licht oranje en dan laten we het misschien even, komt het wel voorbij, maar neem je geen actie.
2: Ja, kijk, ProRail is natuurlijk heel kwetsbaar, hè. Als je gewoon landelijk kijkt, hè, je hebt natuurlijk de infrastructuur. Er zijn andere eisen die tegenwoordig worden gesteld of eraan komen voor militair vervoer. Ja. Je hebt de technische ruimtes, je hebt de digitalisering. Je hebt eigenlijk te weinig experts hierin.
0: Ja.
2: En als je dan kijkt naar de maatregelen die moeten worden genomen, die op 600 miljoen worden becijferd, die inderdaad, zoals je al zegt, niet komt. Hè, dat je eigenlijk meer moet doen met toegangbeheer, detectiesystemen, mensen. Het is eigenlijk oneindig wat je moet doen. Tot en met reserveonderdelen, draaiboeken. En eigenlijk hebben ze twee grote problemen. Dus net genoemd, het geld.
0: Ja.
2: Ik heb nog even in de begroting gekeken van de miljoenennota. Ik denk, ja, vaag begroot. Daar kan er alle kanten mee op. Ik denk niet dat ProRail echt concreet wat kan verwachten. En als je dan ergens anders de cijfers ziet, dat er eigenlijk 80 miljard tekort is om niet in de situatie van Duitsland te vervallen, waar ik af en toe in de trein zit en denk, wat is het vreselijk hier.
0: Ja, ja. Dat heb ik ook wel eens meer dan eens gedacht.
2: Dat is probleem 1. En probleem 2 is eigenlijk de huidige governance. Want de CEO is net vertrokken. Die had eigenlijk dit soort projecten in zijn portefeuille. Nu is de CFO is interim CEO. Nou, dat is natuurlijk een ander beroep. Dan is er een CFO naast gekomen, maar er is geen operational officer, geen COO. Dus ik denk, ja, wie gaat hier aandacht voor geven? En dus RVC zit niet echt expertise op dit gebied.
0: Nee.
2: We zitten met een heel groot interne organisatie.
0: Het lijkt me ook expertise. Het lijkt me bijna ik zou zeggen, bijna onzinnig. Je hebt 7000 kilometer spoorwegen sinds deze week allemaal.
2: Ja.
0: Je gaat natuurlijk niet op elke kilometer een politieagent neerzetten. Of een camera ophangen misschien, maar dat is ook al redelijk heftig om dat te doen. Om dat bij te houden wat daar voor data uitkomen. Tussendoor trouwens eventjes, als je denkt, dat klinkt daar gezellig, zitten ze in de kroeg? Nee, ze zijn vandaag bij het Robidus Kennisfestival in het congrescentrum op Spant in Bussum, waar net dus een wisseling tussen allerlei sessies is, denk ik. Want ineens is de hele zaal hier weer volgelopen, terwijl het net een beetje kalm brandt.
1: Maar nog even daarop reageren. Het is toch geïdentificeerd het probleem. Er is toch geld naartoe gegaan. Dus dan zou je daar vanuit de start toch al over nagedacht hebben of dat wel of niet zinnig is.
0: Kennelijk besloten dat dit risico, dat we dat moeten aanvaarden, denk ik dan.
1: Waar dan? Door wie dan?
0: Ja, uit het feit dat het niet is uitgewerkt, dat maak ik er dan maar vanaf. Maar tegelijkertijd dacht ik, toen ik 30, 35 jaar geleden op kamp ging met andere leuke jongeren. In Oost-Nederland heb ik geleerd dat je gewoon met een fiets op het spoor een signaaltje kan maken waardoor de spoorbomen dichtgaan. Dus ik dacht, dit is 35 jaar oude kennis, minstens. Omdat dan een fiets die maakt dezelfde kortsluiting die buizen nu maken. Je kan ook niet bij elke spoorboom natuurlijk een politieagent neerzetten.
1: Nee, maar je kan het spoor ook niet, zeg maar, dat die onveiligheid die er ontstaat, dan moet je wel kijken wat er wel kan. Dus je maakt het nu heel groot.
0: Ja.
1: Nu moeten we zoveel kilometer spoor veilig maken. Maar je kan ook identificeren wat moeten we minimaal op orde hebben om ervoor te zorgen dat we snel in kunnen grijpen of dat we het snel detecteren.
0: Ja, en we hebben natuurlijk nog nooit meegemaakt dat er 30 plekken tegelijkertijd gesaboteerd werden. Dat is ook wel een gecoördineerde actie.
1: Nee, maar ja, dat is dan een nieuwe context die er nu ontstaat. Omdat mensen hun stem willen laten horen. Waardoor je toch met elkaar daar meer, ook in de boardroom, meer aandacht voor moet hebben.
2: Ja. Ik denk wel vooropgesteld, bij ProRail wordt natuurlijk wel mega hard gewerkt om hier wat aan te doen. Maar je mist gewoon de middelen om dat echt goed te doen. Want eigenlijk
0: dat bedoelde ik te zeggen met dat van 35 jaar geleden, dat je een fiets op het spoor neer kon leggen, dat je daarmee de boel.
2: Tegenwoordig zouden we jou dan zien. Dus het kan heel goed tegenwoordig om al dat spoor, om te zien wie daar in en om het spoor zit. Of voor een deel.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
4: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De IND zegt dat er helemaal niks mis is met de AI-hulpen die de immigratiedienst gebruikt bij asielaanvragen. Volgens NSC hadden die hulpmiddelen aangemeld moeten worden bij een register. Klopt niet, zegt de IND, want de 2 programma's worden alleen getest en niet gebruikt. Als dat wel gaat gebeuren, worden ze aangemeld. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
8: Ja, we gaan het hebben over persoonlijke veerkracht, leiderschap, teamkracht. De zaken waar Erik Wegewijs zich in zijn bedrijf Switched On mee bezighoudt. En hiervoor ging hij als hij officier bij de Nederlandse Special Forces staat er in mijn tekst. Is Special Forces een goede Nederlandse term?
9: Ik zag je struikelen. Ja, je hebt dus
8: langzaam struikelen.
9: Special Forces is een verzamelnaam. Daar vallen 2 eenheden onder. En 1 daarvan is het Korps Commandotroepen. En daar heb
8: daar
9: ik gediend
8: bij.
9: Als officier.
8: En de lessen die je daarop deed, die gebruik je dan nu weer om bedrijven en mensen bij bedrijven te helpen met zelfontwikkeling en met discipline. Zelfdiscipline ook waarschijnlijk. Dat is best interessant, want je komt zelf bijna nooit op kantoor, heb ik mij laten vertellen.
9: Het zit zo voor mij. Als je ambitie hebt om bepaalde kennis en ervaring te delen met anderen, dan kun je dat op heel veel manieren doen. Dus heel, heel simpel, ja, ik geef nu lezingen en daar bied ik perspectief en inzicht en ik leg dingen uit, dus hoe mensen beter met zichzelf aan de gang kunnen gaan. Maar dat haalt er toch niet bij dat jij als consultant bij een bedrijf zou zitten, want dan zou het nog beter gaan.
8: Ja.
9: Dat heb ik ook gedaan, ben ik 2 of 3 dagen in de week werk je als consultant ergens, maar als jij daar 3 dagen in de week bent, dan ben je er 2 dagen niet. En dan kan er ook een boel misgaan. Dat eindigt met, ja, maar dan moet je mensen coachen en dan moet ik de hele dag op de werkvloer zijn. Op een gegeven moment is de ene helft van het land de andere helft aan het coachen, terwijl ik

0: juist bent. Van ja, weet je, als de coach er niet is,
1: dan moet het wel goed
0: dan
1: gaan.
0: Dan komt er maar op één ding neer, en dat is wat jij doet.
1: Ja.
0: En snap jij hoe jouw systeem werkt, waarom je doet wat je doet, hoe je weerstand overwint, wat een misvatting is over discipline. Dus kun jij je eigen gedrag een beetje uitleggen in een simpele taal, waardoor jij beter herkent, aha, dus nu doe ik dit, terwijl ik dat eigenlijk wil doen. Dus het gaat niet over moeten, het gaat over willen.
1: En dat moet je mensen helder voor de geest brengen.
0: Ja,
1: dat ze het eigenlijk verkeerd begrijpen.
0: Nou, zeker. Nou ja, of ze zelf helemaal niet begrijpen. Die weten fluitend hoe ze hun mobiele telefoon moeten bedienen en alle menus erin. Maar als je vraagt van, hey, kun je jezelf een beetje uitleggen? Ja, mensen schrikken bijvoorbeeld al van het woord stress. Daar krijgen ze al stress van. En dat wordt gepercipieerd als iets heel negatiefs. Terwijl als je daar een helpende mindset na houdt ten aanzien van stress, dan kun je ook heel anders gedragen. Dus kortom, het is een heel palet aan thema's die onder iets vallen wat ik veerkracht of zelfleiderschap noem. En dat wil ik zo goed mogelijk verspreiden over Nederland.
1: Ja, en je achtergrond is dus bij het Korps Commandotroepen. Daar was je officier.
0: Ja.
1: Op een goed moment dacht je, ik moet iets anders gaan doen. En dan sta je 10 jaar later sta je lezingen te geven.
0: Ja.
1: Misschien ook wel hier vandaag op dit congres in Bussum. Wanneer had je door dat dat eigenlijk was wat je al die tijd moest doen?
0: Nou, wat ik belangrijk vind is om jezelf om de zoveel tijd te herijken. Dus dat je met jezelf in gesprek gaat en dat je denkt, hey, wat voel ik ten aanzien wat ik nu aan het doen ben? Dus de drivers die ik ooit had, waarom ik iets deed, heb ik die nog steeds. En op een gegeven moment, zeg maar, mijn laatste jaar bij Defensie, ene laatste jaar, dacht ik, hey, als ik echt kleur beken aan mezelf, dan zie ik hier niet een toekomst waarvan ik denk, ja joh, die zuigt me al naar zich toe. Toen dacht ik, hey, dit hier is eindig, maar wat dan wel? En nou, dan ga je ook al zelf onderzoeken, what makes me tick? Wat vind ik belangrijk, wat kan ik goed, wat vind ik leuk? En toen kwam ik erachter van, hey, ik wil al het impliciete in mijn hoofd expliciet maken in een taal die iedereen begrijpt. En dat gaat over leiderschap en dat gaat over zelfontwikkeling. En toen ben ik eerst begonnen als consultant. Nou ja, daarna kwam. Dus de eerste harde keuze moet je dat zelf maken. Ik ga weg.
1: Je hebt de deur dicht gegooid.
0: Precies, de deur dicht, maar wel in de wetenschap waar ik naartoe wil. En daarna, als je dan één keer weer op een pad bent, dan ga je zien dat er in één keer hele andere mogelijkheden gaan ontstaan. Dus zo is televisie op mijn pad gekomen. Ja, en nu sta ik hier.
1: Ja,
0: de harde
1: keuzes
0: moet je eerst wel zelf maken.
1: Precies, want je denkt dan, ik word consultant, want dat is iets wat bestaat. Dat hoef je niet uit te vinden. Maar uiteindelijk heb je een nieuw bedrijf bedacht vanuit het niets.
0: Nee, klopt. Nou, grote stappen snel thuis. Ik werkte, op een gegeven moment ging ik televisie doen. En toen merkte ik, dat gaat heel veel over persoonlijke ontwikkeling en veerkracht. Ik heb een goede vriend, en die ook meedoet met het televisieprogramma, Bas Kramer. En toen zeiden wij tegen elkaar, wij moeten ons gedachtegoed, moeten we op gaan schrijven, vertalen. En waar gaan we het dan over hebben? Ja, over persoonlijk leiderschap, over veerkracht. Dat is de wereld, the world according to us. Wat is dat? Opgebouwd uit onze persoonlijke ervaring binnen Special Forces, maar ook heel veel invloed van NLP, filosofie, mentale kracht. En Bas is toegepast psycholoog. Wij hebben dus taal daarvan gemaakt. Daar ga je dan mee de boer op. Ja, maar fysiek, dan bereik ik 300 man, 400 man, 800 man. Maar hoe kunnen wij nou onze missie veerkracht over Nederland verspreiden? Hoe kunnen we dat nou schaalbaar maken? Dan kom je dus op digitale inspiratie, educatie. En toen hebben wij Switched On verzonnen.
1: Ja, dus dat is weer een enorme stap.
0: Ja.
1: Ik gedacht heb, weet je wat, ik ga helemaal niet bedrijf voor bedrijf langs de deur. Ik maak het helemaal virtueel. Eerst even terug naar de eerste keer dat je de deur dicht gooide. Je zat dan bij de Special Forces. Wat deed je daar? En alvast een beetje vooruitblikkend, wat achteraf heb je daar gedaan waardoor het heel logisch is dat je nu met dit thema bezig bent?
0: Nou kijk, de wereld van Special Forces bestaat. De grote missie is 24 uur per dag inzetbaar voor speciale operaties, 365 dagen per jaar.
1: Eigenlijk net als op televisie.
0: Net als op televisie. Maar daar zit een heel systeem omheen. Hè? Dus vergis je niet. Daar heb je ook te maken met, noem het maar, de man op de grond. Dat is het systeem. De man met zijn vaardigheden en met zijn karaktereigenschappen enzovoort. Dus die moet opgeleid worden. Opgeleid worden en geselecteerd worden. En die moet vaardig zijn en die moet kunnen in zijn eentje. Maar dat moet hij ook in teamverband kunnen. Zo'n team moet geleid worden. Dus ik heb best wel teamlid geweest. Op een gegeven moment teamleider geweest. En dan ga je missies doen. Nou, missies in het buitenland. Dat is eigenlijk wat de politiek beslist en hoe het op dat moment de dynamiek in de wereld is. Maar net zoals bij een gewoon bedrijf heb je ook binnen Defensie bepaalde termijnen van functies. Dus op een gegeven moment, als je dan zo'n officier bent geweest, dan nou, zoveel jaar, wordt wel tijd dat je een andere functie gaat bekleden. En zo ben je eerst teamcommandant. En op een gegeven moment word je een plaatsvervangend, zoals ze dat noemen, compagniescommandant. Wat betekent dat? Nou, ben je verantwoordelijk voor de planning en uitvoering en de toekomstige plannen om zo'n compagnie te laten draaien. Dan ondersteun je een commandant. Maar kan ook opleider worden. Dus ik ben ook commandant.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Te leveren in plaats van dat we allemaal maar kijken. Ja, wordt er hier nog iets voor mij geregeld? Nee, je moet ook zelf iets doen. Dus op een manier, hele bijzondere manier, hebben wij daar een cultuur die zo plat als mogelijk is en zo hiërarchisch als noodzakelijk. En toen dacht ik, dan betekent dat daar gewoon authentieke mensen die helemaal zichzelf zijn, naar het werk komen, waardoor dat heel erg goed aanvoelt. En het werk ligt ook nog in lijn met hun persoonlijke missie. Ja, dan heb je echt al een goede match.
3: Ja, en je zegt, de werkplek moet de beste plek van de wereld zijn. Nou, dat klinkt heel ideaal. Je moet daar misschien ook ambitie in hebben en dat je weer doorgroeit. Hoor het je, geloof ik, tussen de regels doorzeggen. En tegelijkertijd denk ik ook, ik ken een receptioniste die al 30, 40 jaar lang heel gelukkig achter dezelfde balie zit. En die moet je helemaal niet lastigvallen met ambitie. Die zit daar gewoon op de plek gaat daar de pensioen ook halen.
2: Nee, maar je hoort mij niet zeggen dat ambitie moet. Hè? Nee. Kijk,
3: ambitie mag, als je wil.
2: Ambitie is van jou. Dus kijk, alleen als je ja zegt tegen het systeem van Defensie, dan weet je, om de zoveel jaar zul je van functie moeten wisselen. Dat is nou helemaal wat het is.
3: Bij Defensie heb je iets van ambitie of in ieder geval wisselende functies nodig.
2: Ja, goed, je maakt de eerste keuze, die maak je zelf. Dat je bij een organisatie gaat werken. Ja. Of dat nou Defensie is of een andere. Daar blijkt dan, daar hebben ze regels van het huis. Nou, daar kun je wat van vinden, maar dat is wat het is. Maar zolang jij nog steeds weet, hey, mijn persoonlijke waarden komen overeen met wat ik daar aan doen ben, dan is dat wat het is. En daar heb je ook een organisatiehuis waar functies zijn en mensen moeten roleren. Dat is ook een soort, bijna een soort ambtelijk iets. Ja. Nou, en dat is wat ik bedoel. Maar mijn persoonlijke ambitie ging op een gegeven moment verder dan Erik blijft zijn hele leven in het leger zitten.
3: Nee, of had daar een hele goede trainer kunnen worden waarschijnlijk. Dat heb je een tijdje gedaan ook. Ja. Dus maar uiteindelijk dan dacht je toch, bij Defensie hoef ik dat niet te doen. Nee. Dat kan ik beter bij bedrijven gaan doen.
2: Ja, doordat ik mezelf aan het herijken was, dacht ik van oké, maar ik wil.
3: Wat was dan dat je dacht, ik moet die trainingen niet hier geven, maar ergens anders?
2: Nee, dat had te maken met, wat worden mijn vervolgfuncties? Dan kan ik ongeveer wel denken, wat voor soort functies ga ik daar doen? En toen dacht ik, wacht even, maar als ik dat en dat en dat ga doen, dat is niet waar mijn passie ligt. Mijn passie ligt in wilsoverdracht, in mensen inspireren, in mee mogen beslissen. En dat zag er niet uit dat ik dat daar ging doen. En toen dacht ik, ja, maar dan wordt dit gewoon een baan. En dan wordt dit niet meer mijn special forces roeping. En toen dacht ik, ja, maar waar kan ik dat wel? Nou ja, als ik dat helemaal voor mezelf doe, dan kan het wel.
3: Ik denk dat we eens even een dilemma gaan voorleggen.
2: Ik zeg, zet hem op. Dilemma.
3: Als een speech niet tot echte verandering leidt bij het publiek, dan ligt dat aan het publiek. Of als die inhoud van de speech niet beklijft, dan heb je als spreker eigenlijk toch gewoon zelf gefaald.
2: Ja, het is heel lullig om te zeggen. Ja, als je moet kiezen, kijk,
3: Kiezen, dan gaan we daarna nuance doen.
2: Doe maar het eerste.
3: Ja. Ja. Het ligt aan het publiek als ze niet begrepen hebben wat je ze verteld hebt.
2: Nou, daarom gaan we dat nu nuanceren.
3: Ja,
2: natuurlijk.
3: Precies.
2: Nee, weet je wat het
3: anders
2: is?
3: Ben je al je klanten kwijt.
2: Belangrijk. Als spreker, je moet niet zeggen wat jij allemaal weet. Je moet zeggen wat die ander nodig heeft. Dus ze zei dat ik denk, oké, maar waar zit ik? Wie heb ik tegenover me? Dus verplaats je in publiek.
3: Ja.
2: In hun werkveld, in hun taal, in hun leeftijd. Dus dan denk ik ook, oké, maar daar pas ik dan op zijn minst al op aan hoe ik ga praten. Dan zit het ook bij de spreker. Heel veel sprekers die zetten als niet zozeer, maar er zijn sprekers die zetten een soort sprekersmasker op als ze op dat podium komen. Wat mensen dan voelen, denken ze, hey, wacht even, dit is niet echt. Dat voel je en dan denk je van, oh, dan wordt het een dansje. Dus de spreker heeft zelf ook heel veel invloed op hoe die dat doet. En dus het is een soort two-way street. Als ik op mijn best ben en ik kan authentiek zijn en die mensen die denken, hey, het is net of die bij me aan de keukentafel zit, dan zijn ze eerder geneigd om te denken, om te luisteren van wat zegt hij nou eigenlijk. Maar hoe dan ook, aanzetten tot nieuw gedrag. Degene die verantwoordelijk is, is die persoon zelf die aan het luisteren is. Dus als die persoon van tevoren heeft gezegd, ja, Erik kan 100 uur lullen, maar ik ga niks doen. Nou, dan gaat hij niks doen.
3: Nee, waarom zou die dan komen?
2: Dus dat is eigenlijk ook precies wat ik uitleg. Hoe dat soort overtuigingen helpen waarom mensen wel of niet in actie komen. Daar gaan die lezingen ook onder andere over.
3: Ja, en wat ik wel eens gehoord heb, ik kom niet zo heel vaak bij dit soort speeches zelf. Dat is niet helemaal mijn vakgebied om dat te ondergaan. Dat een soort sugar rush is.

0: Je hoort iemand en je denkt, oh, fantastisch, nu weet ik het. En dat het eigenlijk een paar dagen later alweer helemaal weg is. En dat je dan of afslijt.
1: Ja, dat is ook, nou, maar dit onderwerp is ook precies die uitleg. Dus wat jij zegt klopt. Dus mensen die horen iets en die raken er bijna nog gemotiveerd van ook. Die denken, ja. Nou, dan heb ik wel eens, als ik een uitloop heb, dan wil ik ze wel eens onder mark zetten. Ik zeg, ja, je bent gemotiveerd. Ja, dat dacht ik ook al. Er gebeurt van alles in je lijf, je krijgt zin van. Maar wat ga jij nou precies morgen anders doen dan? Nou, dan gaan ze het zeggen. Ik ga meer dit of minder dat. Ik zeg, nou, daar doe ik het niet voor. Wat ga je concreet dan doen? Ik ga die en die bellen. Oh ja? Dus als ik morgen gebeld heb, dan heb jij dat gedaan. Ja. Dus dat is de eerste spark die je ze kan geven om in actie te komen. Het venijn zit hem erin. Ja, blijf dat dan doen. Doe dat, want het beste voorspeller voor nieuw gedrag is oud gedrag. Dat, zo werkt dat nou even. Dus als je mensen ook uitlegt hoe dat werkt en ook hoe al die verleidingen in je hoofd komen om vooral de makkelijkste weg te kiezen en om te legitimeren waarom je lekker moet blijven doen wat je deed. Ja, als je daar dat is wat ik bedoel met de handleiding van mens zijn en motivatiesysteem. Ja, dan leer je ze zichzelf betrappen. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, er was een columnist in het FD, Sophie van Gool, die schreef in juli ergens: de meeste corporate events zijn eigenlijk bezigheidstherapie voor verveelde kenniswerkers die de 40-uurige werkweek nou eenmaal voor moeten krijgen. Herken je daar iets van? Dat er soms mensen in de zaal zitten waarvan je denkt, ja, die zijn hier gewoon omdat ze 40 uur moesten werken?
1: Nou, ja, ik zeg altijd, luister, niemand zet een pistool op je hoofd om hier te komen. Dat heb je zelf gedaan. En de vraag is, nu zit je hier toch. Je haalt eruit wat je eruit wil halen. Maar kijk, ik begrijp heel goed dat dit, een kennisfestival waar wij nu zijn, daar komen relaties samen. Daar gebeuren heel veel dingen tussen de bedrijven door. En het is moeilijk meetbaar te maken wat het succes is. Maar ik ben het met jou eens. Er is wel eens een event. En dan denk ik, ja, die komen gewoon om de hele middag witte wijn te drinken. En, of een bier te drinken.
0: De broodjes zijn hier goed.
1: De broodjes zijn goed, leuk. Ook weer een dagje gevinkt. Zo goed. En dan doe je één opvolging. Maar dat is ook, ja, daar doe je niks aan. Die verantwoording leg ik toch echt bij die persoon zelf, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Uiteindelijk moet iedereen verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Ja. Dat, ja. Heeft iedereen dat door, als je met ze praat? Ik zeg het natuurlijk, maar misschien is dat helemaal niet helder.
1: Uiteindelijk, kijk, het is toch heel raar, hè? Jij en ik, wij hebben allemaal, en iedereen hier, we hebben allemaal zelfleiderschap. Dus dat begint al, 's ochtends vanochtend ging jouw wekker. Ja. Jij wist, moet eruit, shit, oké, moet nu wel zus, zo, want anders ben ik te laat. Dus de hele dag maak jij keuzes. Die maak je bewust zelf of onbewust. En dan komen soms mensen op hun werk en in één keer worden ze dan behandeld alsof ze geen verantwoordelijkheid aankunnen. Wat een onzin. Iedereen is de hele dag verantwoordelijk voor zichzelf. Je bent de hele dag met jezelf. Overweeg je, twijfel je, maak je keuzes. Dus ja, mensen zeggen, ja, wat een dooddoener. Maar nou, we leven het niet echt.
0: Nee, maar ik moest ook even denken aan een van mijn allereerste baantjes ooit. Dat was in een distributiemagazijn van een grote kledingwinkel. Daar was ik helemaal niet verantwoordelijk voor mezelf. Daar was een deur, daar moest je voor 7:30 doorheen gegaan zijn. Anders had je een probleem met de manager. Daar kwamen, dus het hangt ook een beetje af van de context waarin je werkt.
1: Ja, ik weet, met verantwoordelijk bedoel ik te zeggen, en dat is ook een positieve oproep naar iedereen. Wat er ook gebeurt in de wereld, nou, je hebt Edin net horen praten, of dat nou de straat van Hormuz is, of dat de Oekraïne of de politiek is, één ding heb je wel, iedere dag sta je op met je eigen vierkante meter. En daar kun je iets doen. Je kunt aandacht richten op iets. Je kunt iets zeggen of niet zeggen. Je hebt een keuze. Dus als je dat nou ervaart van, hé, dat is wel lekker, dat deeltje, dat is wel van mij. In plaats van dat we alleen maar een soort slachtoffer van omstandigheden worden de hele tijd en denken dat alles ons maar overkomt. Zo kijk ik naar de wereld. Het helpt mij, het heeft mij altijd geholpen. En ik gun mensen vooral zichzelf in deze korte tijd.
0: En er kwam een moment dat je dacht, ik kan heel goed lezingen geven. Ik kan heel goed motivational speeches doen. Ik kan heel goed coachen van mensen. Laat ik dat allemaal loslaten en het helemaal virtueel en digitaal maken, zodat ze niet meer van mij afhankelijk zijn.
1: Nee, ook. Nee, ook en. Dus wat ik wilde, en dat past bij een beetje bij mijn persoonlijke missie, ik wil heel graag waarde weggeven.
0: Ja.
1: Nou, aan consumenten. Wat ik niet eerlijk zou vinden, is dat ik dat alleen maar kan weggeven aan mensen die daar alleen maar voor betalen. Dat vind ik niet netjes. Dus of het nou Instagram is of wat dan ook, je wil waarde weggeven aan de ene kant voor de consument. Toen dacht ik, ja, maar ik kan moeilijk alleen maar één op eens doen. Ik kan moeilijk alleen maar in zaaltjes staan. En ik was op de hoogte van het feit dat bedrijven leerplatformen hebben.
0: Ja.
1: En bedrijven hebben ook budget op het gebied van welzijn, wellbeing, mentaal enzovoort. Toen dacht ik, oké, maar wat dan als we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met een didactisch onderbouwd verhaal wat over veerkracht gaat. En toen hebben wij gezegd, samen met een bedrijf dat heet Fitter Nederland, wij maken een programma dat heet Sterk. En dat is gewoon volledig online. Dus daar zie je de inspiratie van mij in filmpjes en van Bas om en om. En dan nemen we die mensen in een half jaar mee door het proces om een veerkrachtig mens te worden en om vanaf dat moment zichzelf te hebben, in plaats van gelijk aan de voorkant al te denken van ja, help, ik heb hulp nodig. Dus wij willen eigenlijk tegen bedrijven zoals Robi, dus zeggen we dan, oké, jullie zitten ook aan de voorkant van verzuim. Eerst ieder individu helpen om zichzelf te leren kennen op basis van een veerkrachtige programma dat wij Sterk noemen. En daarna kunnen ze alsnog benzine tanken. Dus dat is eigenlijk het idee, niet zo van gemakkelijk schaalbaar maken, maar ik geloof
0: nee, maar
1: echt
0: uiteindelijk is het dat wel natuurlijk.
1: Zeker.
0: En dat is, lijkt mij commercieel ook een hele handige keuze, als die er is.
1: Nou ja, laat ik je eerlijk zeggen. Het is in het begin heel hard werken, omdat jij heel veel waarde wil geven aan een consument die je gunt dat ze niet per se betalen. Dus, en om bij bedrijven binnen te komen, dat is ingewikkeld. En er kunnen heel veel mensen.
0: Je moet dat hele platform ontwikkelen. Maar als het er een keer is, dan is het een kwestie van onderhouden, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Dus dat lijkt me.
1: Maar dat klopt. En dat is de fase waarin we nu zitten. En dan krijg je natuurlijk altijd dat geleuter over wat het kost. En kan het allemaal niet voor niks.
0: Nou, dus zeg het even. Wat kost het?
1: De individuele prijs is €499. Dan heb je een half jaar word je meegenomen op het gebied van veerkracht. Maar als ik jou nou vertel dat iedere medewerker die verzuimt, dat die €400 per dag kost.
0: Ja, dan zeg ik,
1: doe het met je hele bedrijf. Er hoeft er maar één gered te zijn voor een half jaar. Nou, tel uit je winst. Dus in die zin is dat, dat is gewoon betrekkelijk.
0: Dat is een hele simpele berekening die iedereen zelf moet maken. Of je dat, precies. Dan hebben we het geld ook meteen gehad.
1: Zo
0: dat,
1: is het.
0: Dat vind ik lekker dat het zo open is.
1: Ja,
0: ik neem aan als je een heel groot bedrijf hebt dat je korting krijgt.
1: Maar stafels krijg je dan. Dat wordt allemaal te technisch.
0: Precies.
1: Maar,
0: wat is het nou wat mensen het meeste nodig hebben, wat bedrijven het meeste nodig hebben? Gaan we de laatste minuut in, maar toch?
1: Ja, nou, wat ze nodig hebben.
0: Ja,
1: is ook
0: waarvan je zegt, dit is eigenlijk wat in elke cursus die we bouwen, elke coaching traject dat we bouwen, wat er altijd in zit.
1: Nou, dat we het individu ook vooral verwijzen naar naar wat je dan zelf kan. Omdat ik vind dat de mensen die in verzuim zitten of bijna in verzuim, die worden bijna gepamperd alsof het slachtoffers en passievelingen zijn. Terwijl de eerste sleutel ligt bij hen. In plaats van dat we gelijk curatief en met z'n allen eromheen gaan hangen. Doe zelf ook iets.
0: En dat is de wijze les. Dat klinkt wel een beetje van defensiementaliteit.
1: Maar dat bedoel ik, kan het op heel Nederland leggen. Hè? Want als we het hebben over weerbaarheid, dan begint het toch ook.
0: Bij defensie heb je dat denk ik per se nodig. En in de rest van de samenleving is het een hele andere skill om te hebben.
1: Ja, skill om te nodig. Ja, goed. En als jij weet dat je verder niet goed voelt, als je stemming slecht is, dan zeg ik dan heb jij het ook nodig. En het is niet zo dat de samenleving overloopt van positieve gedachten these days.
0: Nou, daar zeg je een waar woord. Dankjewel, Erik Wegenwijs, oud-officier bij de speciale eenheden. Staat er nu weer in bij het draaiboek. We hebben een heleboel typeringen van wat je doet.
1: Ja, gaat heel goed, joh.
0: Hij is spreker, medeoprichter en heeft dus het activatiebureau Switched On. Wil je meer gesprekken horen met de top van Nederland, top van het bedrijfsleven? Dan kan je natuurlijk altijd even abonneren op de podcast. Hoor je Tessa van Zwieten, managing partner bij Boston Consulting Group bijvoorbeeld. De top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de wereld.

0: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
1: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Mona Keijzer is vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené vanaf het Amsterdam Business Forum. Ook schuiven Samuel Welte, Roderick van Grieken en Christina Curry aan.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
8: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks is er nog hoop voor de democratie in Turkije onder president Erdogan. Oud-correspondent Mitra Nazar schreef er een boek over. Maar nu eerst, Rusland voert de druk op Europa op. Zo heeft een Russisch oorlogsschip naar verluid lichtkogels op een Deense helikopter afgeschoten. Wat Ursula von der Leyen betreft hebben we een Europese Veiligheidsraad nodig.
9: We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. And I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
8: Praten we over met Ganneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
8: En hier in de studio ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo weer.
11: Hallo Bernard.
8: We zien meer en meer Russische speldenprikjes tegen ons. Hoe gevaarlijk is dat, mevrouw van der Werf?
10: Dat is geen goede voorbode natuurlijk. Je ziet dat de Russen eigenlijk steeds een stapje verder gaan. Dat is niet iets van de afgelopen maanden, dat duurt eigenlijk al jaren. En wat het doel van die acties eigenlijk is om ons af te schrikken om Oekraïne te steunen. Dus ze gaan eigenlijk steeds verder in het kijken hoe gaat Europa reageren, wat gaan ze doen. Durven ze op een gegeven moment stop te zeggen. En dat is denk ik ook in de kern waar de toespraak van von der Leyen gisteren over ging.
8: Ja, we hebben de neiging, u en ik ook, en Geert-Jan ook, om heel snel te zeggen, kijk, daar heb je weer een Russische actie en daar zitten de Russen weer achter. Maar mijn indruk is dat we dat vaak denken, maar dat we niet echt het bewijs hebben. Dat komt me heel zelden voor. Dus hoe zeker zijn we ervan dat al die speldenprikjes ook echt Russisch zijn?
10: Nou, ik weet niet of ze het allemaal zijn. Dus het is goed om daar niet te wild over te gaan speculeren. Maar bij een aantal weten we het gewoon zeker dat ze het wel waren. Duitsland bevestigde dat bijvoorbeeld ook een paar weken geleden. Maar het zijn niet alleen maar de zichtbare acties. Het zijn ook we noemen dat hybride acties of hybride oorlogsvoering. Van onzichtbare acties waar onze diensten eigenlijk al een aantal jaar voor waarschuwen. Dat we eigenlijk al heel lang in een soort schemergebied tussen oorlog en vrede zitten, waarbij Rusland het echt niet alleen maar op Oekraïne gemunt heeft, maar ook eigenlijk de eenheid die we in Europa hebben, om die uit elkaar te spelen.
8: Ja, wat vindt u van de manier waarop wij hierop reageren?
10: Nou, ik denk dat er maar één reactie mogelijk is. En dat is dat je laat zien dat je je niet laat intimideren. Dat het sturen van drones op zo'n trein met diplomaten die richting Kiev gaat, dat je daardoor niet gaat denken, oh, maar dan gaan wij maar niet. Want dat is natuurlijk wat het is. Het is intimidatie om ervoor te zorgen dat de steun aan Oekraïne verder afbrokkelt. En waarom is dat zo in het belang van Rusland? Omdat ze het eigenlijk alleen maar in de lucht kunnen winnen. Alle steun die Oekraïne nu krijgt, waar het eigenlijk aan het front nog steeds goed gaat, dat is gewoon heel erg belangrijk, ook voor de komende winter die daar weer voor de deur staat. En Rusland hoopt dat andere landen, ja, toch bij cruciale momenten, dat er weer een tranche met geld die kant op gaat, gaan aarzelen en gaan denken, ja, maar is dit wel goed voor ons? Worden we niet te veel betrokken? Dus ik denk dat er maar één standvastig antwoord mogelijk is, en dat is dat we zij aan zij staan om Oekraïne hierin verder te helpen.
11: Oké, maar dan hebben de Duitsers aangegeven, de Russen zitten achter de verijdelde aanslag op het vliegveld van Leipzig. En dat is in ieder geval een actie waarbij toch wel heel erg duidelijk met de vinger naar Rusland wordt gewezen. Communicatief was het best harde taal. En dan in daden wordt er een consulaat in Sint-Petersburg gesloten. De retoriek van politici komt soms niet overeen met de daden.
10: Helemaal eens. Duitsland is een van de weinige landen die op dit moment geen lange afstandswapens levert aan Oekraïne. Terwijl ze daar heel goed bijvoorbeeld de Taurus-raketten zouden kunnen gebruiken. Het is natuurlijk ook zo dat de Russen echt niet wakker liggen van de sluiting van zo'n consulaat. Dus ik denk dat de oproep van von der Leyen ook heel sterk is. Je moet met elkaar de rijen sluiten en laten zien dat het je menens is en dat je bereid bent om de gelederen gesloten te houden en niet terughoudend te zijn in die steun.
8: Nee, steun aan Oekraïne is één ding, daar komen we nog even op terug. Maar eerst even de Europese antwoord op die Russische acties. Vorige week hadden we in dit programma Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En hij vindt dat Europa geen gezamenlijk antwoord op Rusland heeft.
12: Ik denk wel dat het goed is dat nu die informatie steeds meer met elkaar gedeeld wordt, zodat we in ieder geval een beeld kunnen opbouwen, een gezamenlijk beeld. Maar wat nog in mijn ogen ontbreekt, is een gezamenlijk antwoord. En dat kan in de vorm van sancties, dat kan in de vorm van whatever. Maar elke keer het behandelen als een incident, ja, dat is denk ik niet terecht. Want
8: ja, wat vindt u daarvan, mevrouw van der Werf?
10: Ja, ik denk dat dat de noodzaak aangeeft van eigenlijk een soort van overlegstructuur. Waarin niet de hele tijd iedereen voor zich gaat reageren, maar dat je dus samen ook kijkt. Wat moeten we doen? En ook als je verder vooruit kijkt, hè, als dit soort prikacties serieuzer worden, bijvoorbeeld aan de grens van Litouwen, dan wil je eigenlijk ook niet weken naar elkaar zitten kijken en denken van, goh, hoe gaan we dit nou eens aanpakken? Dus ik denk dat het heel verstandig is dat je een soort van veiligheidsmilitair overlegstructuur gaat timmeren, waarin je niet alleen maar afhankelijk bent van de keuzes van de Amerikanen. Natuurlijk heeft de NAVO het primaat, maar ik denk dat het ook verstandig is om met een aantal Europese landen daar separaat over na te denken.
8: Ja, van der Leyen die komt met het idee van een veiligheidsraad. Wat vindt u daarvan en vooral hoe moet die eruit zien?
10: Nou, ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk sowieso dat je met dit continent veel meer zelf kan doen. Dat gaat natuurlijk ook over militaire samenwerking. Hè. We zouden veel meer samen kunnen inkopen. Kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het om Oekraïne gaat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je een soort van structuur van een VN-veiligheidsraad spiegelt naar een Europese variant daarvan. Dat je met een aantal, ik speculeer nu even hardop, maar een aantal vaste grote landen en een aantal rolerende landen zo'n overlegstructuur bouwt, waarin je dus veel sneller kan schakelen en je eigenlijk ook elkaar helpt door dat goed en stevig te doen. En met name dus ook naar Poetin het signaal geeft van ja, wij zijn niet een stelletje mensen die hier maar per keer even kijken van goh, hoe zullen we dit eens aanpakken? Maar we hebben dit gewoon serieus geregeld. En elke keer als je ons start, dan zullen we er staan.
11: Ja, u vult dit nu in op verzoek van Bernard, maar Ursula von der Leyen heeft eigenlijk een homp vlees in de arena gegooid. Dat noemt ze een artikel 4-achtige veiligheidsraad. En verder weten we er nog helemaal niks van. We weten ook niet of Europese landen iets van hun bevoegdheden moeten opgeven, waar een dergelijk initiatief al decennia lang op stuk loopt. Hoe moeten we hiermee verder dan?
10: Nou, wij zeggen natuurlijk niet voor het eerst dat Europa beter moet zorgen voor zijn eigen veiligheid. Ik denk dat de afhankelijkheid van de Amerikanen in de achteruitkijkspiegel al jaren veel te groot is. En dan gaat het niet alleen maar om big tech of om de inkoop van wapens, maar dan gaat het dus ook om dit soort structuren. He, waarom hebben we een Amerikaanse generaal nodig om ons eigen continent te kunnen verdedigen? Dat is natuurlijk in de kern iets heel vreemds. Dus dat je samen vooruit gaat kijken en dat je prioriteiten stelt omdat je voor je eigen continent de veiligheid wil garanderen, dat vind ik in de basis een heel goed idee. En laat de discussie nu maar komen over hoe je dat zou kunnen inrichten.
8: Ja, nou, die generaal die hebben we in 1949 met elkaar afgesproken. De militaire leiding zou Amerikaans zijn en het burgerbestuur, de secretaris-generaal, altijd een niet-Amerikaan. Dus we hebben ons gewoon tot nu toe altijd aan die afspraak gehouden. Die zou dus ook moeten veranderen.
10: Dat zal er gewoon aan liggen hoe die structuur er verder uit moet zien en wat ook de consensus is tussen landen in Europa. Maar ik denk dat het wel verstandig is dat je met elkaar een systematiek gaat bedenken waarin je zelf meer zeggenschap hebt over de veiligheid van ons continent.
8: Ja, laten we dus onderstellen dat die raad er al is. En je hebt zo'n kwestie als Leipzig, hè, dat vliegveld waar die drone of bom neerkwam. Wat zou zo'n veiligheidsraad daar dan concreet mee doen?
10: Nou, dan kan je dus samen kijken naar wat wil je met deze actie, wat wil je daarvoor gevolg aan geven. Dat ligt er natuurlijk dan ook aan op welke gebieden je dan al samenwerkt, hoe je dat op defensie hebt ingericht. Maar ik denk dat het vooral heel veel tijd scheelt en heel veel overleg scheelt en ook heel veel inzet scheelt. En ik denk, ja, ook als je nu kijkt naar hoeveel kosten je zou kunnen besparen op het moment dat je bijvoorbeeld gezamenlijk inkoopt, al dat soort schaalvoordelen zou je in zo'n nieuwe structuur in kunnen passen. En dus ook een snelle en adequate reactie op het moment dat het misgaat.
11: Ja, dan pleit u meer voor een defensie-unie dan voor een artikel 4-achtig overleg. Want het spoedforum is eigenlijk waar von der Leyen op doelt, volgens mij. Maar als we kijken naar wat er al gebeurt. Als EU kondigen we al sancties af tegen Rusland. We hebben ook artikel 42.7, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. We moeten elke Europese lidstaat verdedigen. Dus waar wij naar zoeken is, wat zou zo'n veiligheidsraad dan eigenlijk toevoegen?
10: Nou, dat je dus zelf aan het stuur zit. En dat op een moment Rusland echt een grotere stap zet, bijvoorbeeld bij Litouwen, dat je niet afhankelijk bent van de Amerikanen. Ook nu zij de afgelopen maanden al hebben aangegeven, nou, wij maken militair gezien een terugtrekkende beweging. Dus dat je zelf meer aan het stuur komt te zitten als het gaat om de inschattingen voor wat er nodig is in Europa.
11: Ja, maar welke afhankelijkheid hebben we dan? Want Rob Bauer, die vorige week de gast was, die gaf al aan, we hebben allerlei Europese battlegroups. Zodra de Russen over de grens komen, stappen ze als het ware op Europees grondgebied. Dus we zijn het toch al aan het afdekken?
10: Dat zijn we ook aan het doen. Alleen ik denk dat het heel jammer is dat je nu niet een politiek snel orgaan hebt waarmee je dus de politieke keuzes van wat gaan we inzetten, met wie gaan we dat doen, met welk geld en met welke middelen, daar zou je nog een snelle laag in kunnen aanbrengen. En ja, dat zou met een defensieunie naast elkaar kunnen bestaan. Je zou kunnen kijken of je dat integreert. Maar dat is denk ik het vraagstuk dat er ligt. Als je onafhankelijk wil worden van de Amerikanen, dan zul je erover na moeten denken hoe je dat met de voorhoede van een aantal landen in Europa zou willen doen.
8: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hanneke van der Werf, buitenland woordvoerder voor de D66 in de Tweede Kamer. En bij ons is ook Geert-Jan Haan.
13: Met een agressief Rusland aan de oostgrens van Europa blijft doorgaande steun aan Oekraïne een directe investering in onze eigen veiligheid.
8: Ja, bij afschrikking tegen Rusland hoort ook steun aan Oekraïne. Op Prinsjesdag benoemde koning Willem-Alexander dit expliciet. U was daar met schrijver Tomi Wieringa, die zich zeer inzet, een mooi boek over geschreven, maar ook Protect Ukraine. Welke verhalen uit Oekraïne maken nou indruk op u?
10: Ik denk vooral de verhalen over wat er met Oekraïners gebeurt in bezet gebied. Als je hoort, ik heb hier ook een tijdje geleden met Oleksiy Onuzhy gesproken. Die is dus naar de Tweede Kamer gekomen. En vertelde eigenlijk over zijn boek, de martelingen die hij heeft moeten doorstaan. Maar dat geldt eigenlijk niet alleen maar voor militairen. Dat geldt ook voor heel veel burgers. Voor mensen die journalist zijn of voor de klas staan en die gewoon random zijn opgepakt en naar een soort onofficiële martelkampen verdwijnen, waarvan volstrekt onduidelijk is wanneer ze weer en of ze überhaupt levend terugkomen. En dat zo dicht bij ons gebeurt. De manier waarop mensen daartoe worden getakeld. Tommy vertelde me een paar jaar geleden al dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ze meenemen naar Oekraïne luiers zijn. En dat zijn niet luiers voor kinderen, maar luiers voor volwassenen. Volwassen mannen die zo worden gemarteld dat ze de rest van hun leven eigenlijk incontinent zijn. Dat maakt gewoon heel veel indruk dat op dit moment gebeurt in Europa.
8: Ja, er moet heel dringend luchtverdediging naar Oekraïne. Daar is iedereen het wel over eens. Nederland helpt Oekraïne al met een hele hoop drones. Wat kunnen wij nog meer blijven doen?
10: Ja, ik denk dat de combinatie van drones en kruisraketten heel erg belangrijk zijn. Je zult ook gewoon moeten kijken wat is er nu nog in de wereldwijde voorraad beschikbaar. Nu er heel veel Patriots natuurlijk de lucht in zijn gegaan bij de oorlog in Iran. En dat is eigenlijk het kwetsbaarste stuk voor Oekraïne. Dat ze hun luchtafweer ook voor de komende maanden, daar zullen ze gewoon veel meer voor nodig hebben om dat goed te kunnen doen. Je ziet dat Rusland in enorme hoeveelheden raketten af blijft vuren, ook op de grote steden in Oekraïne. En daar zullen we met alle landen die steun bieden een antwoord op moeten geven. En ook moeten kijken op welke plekken in de wereldwijde voorraad kan dat verantwoord.
8: Ja, nou, wij hebben drie Patriot-batterijen. Dus we zouden misschien wel eentje kunnen afstaan, ik noem maar wat. We hebben overigens Nederland heeft geen kruisraketten. Dus die kunnen we ook niet afstaan.
10: We hebben verschillende raketten, bijvoorbeeld van Destinus uit Hengelo, die naar Oekraïne kunnen. En dat helpt ze in een mix van verschillende raketten om die afweer op orde te hebben.
8: Ja, maar er is tekort aan ongeveer alles. Oekraïne heeft zelf behoorlijke productiecapaciteit, maakt zelf wapens. Maar een Patriot, die heb je niet van vandaag op morgen. Er wordt gesproken dan over een licentie, maar dan moet je eerst een fabriek neerzetten. Het bouwen van een Patriot-raket, dat kost een jaar. Dus is de bittere realiteit niet dat we in Europa te laat zijn voor Oekraïne?
10: Nou ja, de realiteit is dat er nog een aantal winters zullen komen voor je eigenlijk een optimale mix hebt aan raketten waarmee hun afweer op orde is. En het enige wat je kan doen is nu kijken waar ter wereld zijn er nog spullen over die je met goed fatsoen naar Oekraïne kan sturen. En welke alternatieven voor Patriots heb je? Je hebt in Europa natuurlijk die SAMT-systemen, ook Freya. Maar het lastige daarvan is wel dat ze gewoon niet hoog genoeg in de lucht komen. Ze zijn niet, Patriots zijn daarmee niet vervangbaar. Dus je zult moeten kijken naar wat kan er naar Oekraïne en op welke manier kunnen zij die dan optimaal inzetten in combinatie met drones, zodat ze zo veilig mogelijk die aanvallen kunnen doorstaan.
11: Ja, Freya is zelfs nog niet eens in productie. Daar wordt nog aan gewerkt, aan dat Oekraïns-Europese initiatief. Daar heb je inderdaad nog helemaal niks aan. Heeft u een oproep aan minister Jesselkus? Bijvoorbeeld, sta alle Patriots die Nederland nog heeft zo snel mogelijk af aan de Oekraïne, want daar is de nood het hoogst.
10: Nou, dat vind ik eerlijk gezegd niet verantwoord om dat als parlementariër te inventariseren. Ik denk echt dat het ministerie dat zelf moet bekijken wat verantwoord is om af te staan. Ik heb niet de indruk dat ze op defensie niet bezig zijn met Oekraïne. Ik denk dat je samen zult moeten kijken naar waar kun je verantwoord wapens leveren en welke dingen zou Nederland nu in die mix kunnen gooien.
11: Ja, dus we moeten Oekraïne verantwoord steunen.
10: Absoluut.
14: Ja. Er wordt met enige regelmaat een poging gedaan om te onderhandelen. Nu is er weer sprake van een tijdelijk stopzetten van het aanvallen van elkaars energieinfrastructuur. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Ja, dat, je ziet dat, dat Oekraïne steeds harder terugslaat en ook steeds verder over de grens bij Rusland in staat is om dat te kunnen doen. En het zal gewoon de komende maanden ook heel erg af gaan hangen van hoe het op het front gaat. Of Rusland inderdaad weer een grote mobilisatieslag zal gaan maken. Wat dat ook binnen Rusland teweeg brengt. En het is gewoon denk ik het voor de Oekraïners het belangrijkst dat zij zich permanent gesteund weten door Europa. Zodat daar ook het moreel hoog blijft om dit goed te kunnen volhouden.
14: Ja, maar wat we niet doen als Europa is echt proberen te bemiddelen. De Amerikanen proberen dat wel. Is dat niet vreemd?
10: Nou ja, kijk, in feite op het moment dat Kushner en Witkoff aan tafel zitten, zitten een paar Europese landen dat ook wel. Maar natuurlijk niet op de plek aan tafel waar wij dat zouden willen. Maar ja, dat is niet vreemd, omdat Poetin dat gewoon niet wil. Die wijst dat tot nu toe steeds af. En je zult ook wel op een moment aan tafel moeten komen dat het zin heeft om in die vorm te onderhandelen. En op het moment dat dat op deze manier niet gaat, dan valt er ook weinig te onderhandelen.
11: Is dat wel zo, dat het Poetin is? Want inderdaad, er zijn Europese veiligheidsadviseurs van grote Europese landen die dan ook aan een tweede tafeltje zitten als er in Zwitserland bijvoorbeeld over Oekraïne wordt onderhandeld. Maar is het niet Trump die dat niet wil in plaats van Poetin?
10: Nou, kijk, Frankrijk heeft een poging gedaan. Dat is onmiddellijk eigenlijk afgeslagen. Dus ik denk dat met name Poetin, die heeft natuurlijk het minste belang dat Europese landen zich daarbij aansluiten. Omdat die ook met een aantal onderhandelaars te maken heeft uit de VS. Die tot nu toe eigenlijk heel veel ruimte hebben gegeven. Ook als je naar die oproep van Kushner kijkt. Die zegt, we zijn er eigenlijk bijna. Maar ze moeten alleen nog een stukje land opgeven. Nou, dat is natuurlijk iets, een prijs die Oekraïne niet kan en wil betalen. Nee, om de hele Donbass in te leveren. Dus ik denk dat het zou helpen. Er waren deze week geruchten dat de CIA-directeur Radcliffe, die denk ik beter weet hoe gevaarlijk Rusland is, daar ook aan zou deelnemen. Dan heb je alweer een andere mix aan tafel. Maar natuurlijk, een grotere rol voor Europa zou wenselijk zijn.
11: Nou, mijn voorstel is, we gaan het met z'n allen doen, met de Amerikanen samen. We spreken af dat we Trump alle credits geven. Hij blij en wij blij dat er vrede is.
10: Nou, dat is een voorstel.
14: Ja.
11: Oké. Okay. Ik weet niet wat uw antwoord daarop is, maar
14: nee, nou, misschien moet Geert-Jan dat voorstel niet aan u doen, maar bijvoorbeeld aan Donald Trump.
11: Ja, als hij opneemt.
14: Dat gaan we proberen. Nog één heel klein vraagje over dat andere probleem. De olieprijzen. Trump heeft nu Zelensky de schuld gegeven van de hoge dieselprijzen. Hij is natuurlijk, het grootste probleem is natuurlijk de Straat van Hormuz en nu ook de Rode Zee, die is afgesloten. Is daar in de afwikkeling van dat conflict niet een grotere rol voor Europa weggelegd?
10: Ja, kijk, dat kan op een moment dat het daar natuurlijk aanzienlijk rustiger is. Nederland heeft gezegd met een aantal andere landen, we willen daar best helpen met de orde weer terugbrengen. Maar dat is op dit moment gewoon tot nu toe niet aan de orde geweest. En ja, dan kom ik toch ook wel terug op een eerder punt dat we vaak gemaakt hebben. Trump heeft ook niet aan Europa gevraagd, joh, wij gaan de oorlog met Iran voeren. Doen jullie mee of vinden jullie dat een verstandig idee? Dus dat wij dan het zomaar klaar moeten staan om daar de rommel weer op te kunnen ruimen, dat zou natuurlijk ook een gek geval zijn. Het is natuurlijk wel zo dat de hele wereld nu al maandenlang deze gevolgen moet dragen en dat mensen dat overal aan de pomp merken, dat dat de prijzen omhoog gaan, dat er grotere onzekerheid is in allerlei wereldmarkten en dat is ongunstig voor iedereen.
8: Dank Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
1: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren.
9: De maatschappij, dat ben jij.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
13: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
14: En AI is een hele logische volgstap.
15: Tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
16: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
17: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
10: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld.
5: Bernard Hammelburg.
20: De repressie in Turkije neemt steeds grotere vormen aan. Afgelopen week deed de politie invallen in de grote steden van het land gericht tegen LHBTI'ers. President Erdogan zelf hoor je daar niet over.
21: Suud-Arabistan, Pakistan, Turkije, bir araya geldik.
20: Hij heeft het liever over het Mekka-defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan. Ik praat erover met Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS. Welkom.
22: Dank je wel.
20: Gefeliciteerd met het boek.
22: Dank je.
20: Het ligt hier op het bureau en we zijn er blij mee. Dit was een recent voorbeeldje. Vorig jaar werd de burgemeester van Istanbul omgepakt, İmamoğlu. Hoe erg heb je Turkije zien veranderen in die 5 jaar dat je daar hebt gezeten?
22: Ja, flink, flink. Ik denk dat Turkije elke paar jaar flink verandert. Ik kwam daar in 2020 aan. Toen, ondanks dat er toen natuurlijk ook al heel veel problemen waren met de democratie. Ik bedoel, repressiegolven. Het was toen al duidelijk dat de democratie, dat daar niet heel veel meer van over was. Maar er was wel hoop nog bij de oppositie in 2020. Want de oppositie had lokaal van de AKP gewonnen in belangrijke steden zoals Istanbul. En dat was cruciaal voor ook de stemming bij veel mensen die toch hoopten dat er nog ook op landelijk niveau iets kan veranderen door middel van verkiezingen. En dat was lokaal gelukt. Dus, maar goed, dat was 2019, 20, 2025, toen ik vertrok als correspondent, was de sfeer totaal anders. Toen was die hoop wel echt verdwenen.
20: Het is natuurlijk altijd zo, dat geldt eigenlijk voor elk land, maar zeker voor Turkije, dat de grote steden niet echt een reflectie geven van het totaal. Daarvoor moet je het platteland wezen.
22: Zeker, maar in Turkije, er is een uitspraak die ook Erdogan zelf heeft gebruikt. Wie Istanbul wint, wint Turkije.
20: Ja.
22: Erdogan is zelf burgemeester geweest van Istanbul.
20: Een
22: hele goeie.
20: Ja.
22: Daar heeft hij zijn populariteit tot op de dag van vandaag nog aan te danken. Dat hij orde op zaken heeft gesteld in de grootste en belangrijkste stad van het land. Het is het hart van het land, economisch. Ja, dat is ongekend als je die stad op je naam zet. En vooral in deze tijd onder Erdogan als een oppositiekandidaat. En dat heeft Ekrem İmamoğlu gedaan. Maar dan zie je dat toch een te grote bedreiging is geworden voor Erdogans macht. Want İmamoğlu was echt de kroonprins van de oppositie. Op hem werd alle hoop gevestigd. En hij zit nu in de gevangenis.
20: Ja. Hoe gaat het met Turkije op dit moment?
22: Ja, niet zo goed. Op heel veel vlakken niet. We hebben het over repressie, over afbraak van instituties. Democratie is weinig van over. Maar ja, economisch gaat het bijzonder slecht. Al een aantal jaar is het een neerwaartse spiraal. Bijna alle Turken merken daar wat van. En het is zo erg zelfs. We hebben periodes gehad van grote inflatie. De Turkse lira duikelt continu. Ook de Turkse middenklasse begint daar nu echt te voelen dat impact heeft op het leven. En dat is wel echt het grootste probleem dat Erdogan nu heeft.
20: Ja.
22: Want mensen, je kunt nog zeggen, democratie, als er maar stabiliteit is, hè, een sterke leider. Maar als iedereen het in zijn portemonnee echt gaat voelen, dan wordt het toch wel lastiger.
20: Ja, die oppositiepartij waar je het over hebt, dat zijn de mensen van Atatürk, hè? De man van de grote revolutie destijds. En dat was wel een democraat, althans het systeem was democratisch. Godsdienst en staat werden gescheiden, het was allemaal heel zorgvuldig. Is daar nog iets van over in het land, van die oude leer? Ja, ik moet er eigenlijk één ding bij zetten. Het was natuurlijk ook de rol van het leger die heel groot was.
22: En Atatürk was natuurlijk ook een dictator, hè? Dat moeten we niet vergeten. Waar, maar het was ook in de jaren, in de jaren 20 van de 20e eeuw.
20: Maar als het afgleed, dan greep het leger in. En dat was neutraal. En dat herstelde
22: en dit is,
20: en dat is allemaal weg.
22: Ja, maar dat is wel heel kenmerkend voor. En ook dat geeft ook deels de uitleg van waarom Erdogan zo populair was in het begin van zijn macht. Want onder Atatürk, onder de regeringen daarna, na zijn dood ook, de seculiere elite, zoals ze die noemen, die decennia lang aan de macht zijn geweest in Turkije, ja, er waren continu staatsgrepen. Dus Atatürk had de opdracht gegeven, bewaak de seculiere staat met alles wat je hebt. En dat was een opdracht aan het leger. En dat is natuurlijk niet bijzonder democratisch als het leger steeds ingrijpt. Nee. En de conservatieve, de hele grote conservatieve groep in Turkije voelde zich compleet achtergesteld, decennia lang, generaties lang. En dat is de verklaring natuurlijk voor dat Erdogan uiteindelijk zo aan de macht is gekomen.
20: Ik heb je laten vertellen destijds dat die rol van het leger is ingekrompen, omdat dat een van de eisen was voor toetreding tot de EU.
22: Absoluut, ja. En dat heeft Erdogan gedaan. Ja. In het begin van zijn leiderschap was Erdogan, werd gezien als een hervormer, als iemand die Turkije eindelijk een keer wilde afrekenen met corruptie. Hij wilde Turkije bij de Europese Unie. Ja. Nou, een van die eisen, de andere eisen was trouwens afrekenen met martelen in de gevangenissen. Dat heeft Erdogan allemaal gedaan. Dat was natuurlijk ook in zijn eigen belang om het leger minder macht te geven. Maar in Brussel waren ze ontzettend blij met Erdogan in die eerste jaren.
20: Absoluut. Ja,
22: daar zijn ze wel van teruggekomen natuurlijk.
20: Ja. Je hebt het in je boek over een illiberale democratie. Dat is ook eigenlijk een term van een Hongaarse uitvinding, zal ik maar zeggen, dat woord. De kenmerken zijn er nog, maar het functioneert niet meer. Welke kant zie je het land heen gaan?
22: Nou, op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit. Er wordt wel vaak vergelijking gemaakt met Poetins Rusland. En heel lang hebben zelfs de meest kritische Turken dat geweigerd die vergelijking te accepteren. Omdat ze zeiden, Turkije heeft zo'n oude democratie. Wij zijn niet zoals Rusland. Het is totaal wat anders. En we zijn nog heel erg afhankelijk van het Westen, van Europa. Maar ja, met de arrestatie van de burgemeester van Istanbul en ook heel veel andere oppositiemensen komt het wel steeds dichterbij. Het scenario waarin je verkiezingen hebt, maar waarbij de oppositie gewoon voor spek en bonen meedoet.
20: Ja.
22: En dat is natuurlijk wel wat er ook in Rusland.
20: Maar als we naar Hongarije kijken, met Orbán is het uiteindelijk goed afgelopen.
22: Zeker. Nou, en daar kijkt de Turkse oppositie natuurlijk wel ook met heel veel aandacht naar. Maar de vraag is of dat in Turkije nog mogelijk is. Ja. En daar is wel heel veel twijfel over. Omdat, Hongarije is dus kleiner dan Turkije. Hongarije is lid van de Europese Unie. Ja, Turkije. Dat is de vraag of het in Turkije nog kan.
20: Ja.
22: Ja.
20: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de Greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS. Turkije heeft een bijzondere positie in de NAVO. Het is het op één na grootste NAVO-land. Het heeft nog goede betrekkingen met Rusland. En het fungeert ook met enige regelmaat als brug. Wat zit daarachter?
22: Daar zit achter dat Erdogan als leider van Turkije inziet dat hij hier een goede sier kan maken in Europa, waar die toch van afhankelijk is, economisch gezien. En aan de andere kant is Turkije ook geopolitiek. De ligging van Turkije is ook van belang.
20: Ja, is ideaal eigenlijk.
22: Ideaal, maar ook, er is ook heel veel dreiging.
0: Trulies met Genke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Hoe de hazen lopen.
3: Ja.
2: En ook hoe die zelf... Zijn eigen positie is wel altijd leidend daarin. Ja. Dus hij kijkt wel... Het is wel echt een opportunist en een populist natuurlijk.
3: Ja. Ja.
2: Dus dit is wel goed voor hem op dit moment. Want in de wereld is Erdogan nu... Alles behalve die paria die hij 10 jaar geleden was. In binnen de NAVO alleen al. Als je kijkt naar hoe
3: met hem om wordt gegaan. Toen had hij Russische wapens gekocht. Dus daar waren ze allemaal erg boos op.
2: Zeker, ja. Maar nu... Hij is weer one of the guys in de NAVO.
3: Ja.
2: En dat is natuurlijk allemaal dankzij zijn positie.
3: Ja, van de zomer was een NAVO-top in Ankara. Daar werd secretaris-generaal Rutte ook gevraagd naar de staat van democratie in Turkije. En dit was toen zijn reactie.
4: Democracy is more than elections. Elections, of course, are crucial in democracy. But democracy is also the free media. You, in this room. That you can ask all the questions you want. And write the pieces you want. And do your research, etc. And, of course, democracy is also for people to be able to organize demonstrations. If they so choose.
3: Ja, is dit een beetje exemplarisch voor de positie waar Erdogan zichzelf in heeft weten te manoeuvreren?
2: Zeker, zeker. Ik ben er nog bij geweest toen Rutte bij Erdogan op bezoek kwam. Om hem te vragen om toestemming om NAVO-baas te worden. Ja, dat was het begin van een soort eigenlijk softening, een beetje een softe aanpak van Erdogan. Dus eigenlijk proberen de gevoelige onderwerpen zoals mensenrechten schendingen, repressie in Turkije zelf, om dat een beetje te vermijden, die onderwerpen. En je ziet bij de NAVO-top, wereldleiders stonden nog net niet in de rij om met Erdogan op de foto te gaan. En als je bedenkt dat 10 jaar geleden dat hij op zo'n NAVO-top toch een beetje in de hoek stond. Dat niemand echt met hem wilde praten. Ja, dat is wel heel tekenend voor hoe het is veranderd.
3: Ja, hoe heeft hij dat dan voor elkaar gekregen? Behalve die geweldige graandeal, want dat was inderdaad indrukwekkend. Maar hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om, als het ware, De woede weer een beetje weg te duwen binnen de NAVO? Heeft dat ermee te maken dat de positie van Amerika in twijfel wordt getrokken en dat we, als we niet uitkijken, misschien Turkije als grootste NAVO-land in onze omgeving hebben?
2: Ook, dat speelt ook mee. Aan de andere kant is het weer een gekke kronkel, want Erdogan en Trump die kunnen ook heel goed met elkaar. Ze zijn ook best buddies. Maar ik denk ook dat Erdogan hier niet zo bijzonder veel voor heeft hoeven doen. Het is ook de geopolitieke situatie. De geopolitieke wind waait in Erdogans richting. Hij heeft een belangrijk land op een goede plek met een groot leger. En die defensiesamenwerking met Turkije is ook erg belangrijk.
3: Ja.
2: En daar spint hij garen bij.
3: Ja, hij heeft ook een aantal keer de Amerikanen gedreigd. Als je niet een beetje met mij meedenkt, bijvoorbeeld in de kwestie van de Koerden, ga ze maar door, dan sluit ik de luchtmachtbasis voor jullie. Dat is een hele grote en hele belangrijke. Dus hij heeft ook wel, ik zal maar zeggen, de opties en de mogelijkheden om ook de Amerikanen onder druk te
2: zetten. Zeker, ja. Ja, en het is altijd in Erdogans voordeel als Trump in het Witte Huis zit. Want die kunnen als een soort telefoondiplomatie, noemen ze dat wel eens, tussen Erdogan en Trump met elkaar allerlei dingen afspreken. Van ik kom niet aan jouw issues en jij niet aan die van mij. En laten we het samen.
3: Nee. Voorlopig zit Erdogan stevig in het zadel. Volgende verkiezingen zijn 2028. Is het land nog te redden zoals, daar hadden we het al over, in Hongarije het geval was? Nou, jij zei al, maar die zaten al in de EU, ga ze maar door. Maar toch, of gaat het richting Rusland?
2: Ja, ik ben bang het laatste. Want het is moeilijk om nu, na alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, nog een soort hoop te hebben dat er een omwenteling kan komen. Maar goed, je weet het nooit. Het probleem is nu dat de grootste oppositiepartij van het land is onthoofd.
3: Ja.
2: Valt ook uit elkaar nu. Dus er is weinig alternatief. En dat is ook altijd Erdogans kracht geweest. Mensen... Zij,

0: zijn populariteit is echt flink omlaag gegaan. Dus hij is echt niet meer zo populair als hij 10, 15 jaar geleden was. Absoluut.
1: Maar er is geen alternatief.
0: En mensen blijven wel op hem stemmen. Toch?
1: Ja. Nee, ik begrijp het. En wat er een alternatief was, dat sluit hij op. Of ja. Maakt die mond dood.
0: En dat laat wel zien dat hij het echt als een bedreiging zag.
1: Ja.
0: Dus dat er wel degelijk aan zijn stoelpoten werd gezaagd. En dat heeft hij nu opgeruimd.
1: Oké. Dank, Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, iets wat veel losmaakt in de Verenigde Staten op dit moment zijn de flockcamera's. Dat is ook een onderwerp voor de midtermcampagnes geworden.
3: Ja, en die vlogcamera's, dat zijn surveillancecamera's of beveiligingscamera's die veel door de politie worden gebruikt. En waarmee bijvoorbeeld nummerborden, maar ook gezichten en andere dingen kunnen worden gedetecteerd. Dit gaat met hulp van AI, dus dat komt allemaal in een grote database terecht. Ook particulieren kopen ze, voor in de achtertuin en dat soort dingen. Je ziet ze inmiddels overal. Dus dit is echt een soort netwerk aan beveiligingscamera's met een hele grote database erachter. En daar is veel onvrede over bij Amerikanen, zowel democraten als republikeinen, is er boosheid en ontevredenheid, omdat niet duidelijk is hoeveel van die informatie wordt bewaard en hoe dat gebruikt wordt. En wordt dit niet een politiestaat? Nou, Seth Bodner is een onafhankelijke kandidaat voor de Senaat in Montana en hij heeft een pakkende slogan: Flock off.
4: Flock off, man. Are you tired of security cameras watching your every move? Yeah, me too. I got a message we can send to them. Getting groceries? They're watching. Building a new deck? Going to church? Seeing a doctor? They're watching. Buying ammo for the season? They're watching.
3: Ja, en hij waarschuwt dus, Big Tech houdt ons in de gaten. Zelfs als ik vroom naar de kerk ga. Hè? En ze verdienen er nog geld mee ook. Zij worden rijk van onze data. En hij concludeert dan, ik ga er wat aan doen. En je hoorde al die geluidjes op de achtergrond. Hij was een Flock-camera aan het vastzetten. Flock is een merk trouwens. En daarna laat hij zijn wapen.
4: They are all getting rich. We're getting screwed. And nobody is holding them accountable. And just for fun. So my opponent, Kurt Almy, just sitting back and watching it all happen. I won't. Not by a long shot.
3: Ja, en weg is die vlogcamera. En die Bodner die speelt hier in op iets wat dus veel breder leeft. Want afgelopen zomer was er echt een golf van beschietingen op die vlogcamera's.
1: Ja. Nou, Trump, die vindt het eigenlijk wel mooi, hè, die camera's.
3: Ja, en dat is wel opvallend, want hij wilde er eerst niks over zeggen. Terwijl hij weet ook, dit is controversieel. En net als bij die datacenters en ook AI in bredere zin, lopen de gemoederen hier hoog op. Heeft er ook echt mee te maken met AI. Dat zit ook in de Amerika-podcast deze week, hè, dat onderwerp. Maar Trump die kiest nu toch echt de kant van Flock, van het bedrijf. En hij zegt, ja, dit helpt de politie en dan kan ik alleen maar voor zijn. Hij zei dat in Air Force One.
5: No, I sort of like him because of that, because of law enforcement. But some people don't. They think it's an infringement.
6: They help catch a lot of criminals.
5: But I like him.
3: Ja, het is wat moeilijk te horen, omdat het dus in Air Force One is. Maar hij zegt dus twee keer, I like him, en ze helpen de politie. Maar dat geldt dus lang niet voor alle Amerikanen. En dit is echt een discussiepunt weer geworden voor die midterms.
1: Ja, die Bodner schoot op een vlogcamera. Schietende kandidaten komen veel vaker voor in campagnespotjes.
3: Ja, Bernard, jij kent er vast ook wel een paar voorbeelden. We hebben ze echt de laatste tijd, je ziet ze vaak. En ik dacht, ik ga toch eens even kijken, want dit is eigenlijk gewoon een genre geworden. Ik vond, dit is niet wetenschappelijk, maar ik vond in ieder geval 25 spotjes in de afgelopen jaren, sinds 2008 zo ongeveer, waarin een kandidaat schiet. En verreweg de meeste, zal je niet verbazen, zijn republikein. Er kwam op ongeveer 15, 16. 8 zijn democraten en 1 is onafhankelijk. Nou, die hebben we net gehoord. En er zit ook wel een interessante ontwikkeling in, want voor 2008 probeerde politie hier ook wel wat voorzichtiger mee om te gaan. Poseerden ze vooral met wapens. Daarna konden ze het schieten met wapens. Eerst op kleiduiven, dat soort dingen. Maar de doelen worden ook steeds politieker. Er werd al geschoten op een bundel klimaatwetten. Joe Manchin was dat. Op een elektrische auto, wat natuurlijk heel links is. Op Obamacare, een Chinese spionageballon, stemmachines. En een hele controversiële, een soort cowboy-scène waarbij acteurs wel heel erg lijken op Nancy Pelosi, Hillary Clinton Clinton en Mark Kelly, allemaal democraten. Dat werd een soort shootout. Maar degene die het meeste schiet in een sportje is Eric Greitens. Deze komt in 2016, een kandidaat in Missouri, waar ze van schieten houden. Hij houdt een mitrailleur vast en luister maar, het blijft maar knallen.
7: But Eric Greitens is a conservative warrior. And when he fights back, he brings out the big guns. Eric Greitens, a governor who will set his sights on politics as usual. Reduce spending, create jobs, protect life, defend the Second Amendment, and fight Obama's Democrat machine and their corrupt attacks. Good news for us, bad news for them.
8: Geweldig. Jan, ja. Even heel kort. Je moet wel oppassen als je een vlogcamera schiet.
3: Ja, precies. Er is nog een andere politicus, een kandidaat, Adam Heimerman in Tennessee. Ook onafhankelijk kandidaat. En hij wordt er nu van beschuldigd dat hij 4 vlogcamera's met een wapen heeft beschoten. Hij is daarvoor aangeklaagd. Dit zit dus niet in een sportje. Dit heeft hij gewoon in het dagelijks leven gedaan. Maar hij had beter zelf even een camera kunnen kopen om het wat symbolischer te maken. Zoals die man uit het begin, die Bodnar. Ja. Je kan er dus ook mee in de problemen komen.
8: Ja. Dank je. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roede. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ben, blijf daar toch vanaf.
10: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
9: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
10: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
11: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb. Digital Independence sinds 1997.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank San Quint gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. Toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
14: De verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld. Dat werd natuurlijk al bekend in aanloop naar Prinsjedag, na een hoop discussie. En de vraag is, zijn deze debatten over het eigen risico nou de kern van het probleem in de zorg? Kom je daarmee tot een groot plan om het te verbeteren? Of zijn we aan het duiken voor het echte probleem? Marcel Levy, welkom. Zijn we aan het duiken?
15: Ja, natuurlijk is het eigen risico voor veel mensen belangrijk. Maar het is natuurlijk niet het belangrijkste als het gaat om gezondheidszorg. Als je denkt van, wat voor gezondheidszorg willen we eigenlijk in Nederland over 10 jaar, of over 15 jaar? Kunnen we het niveau wat we nu hebben handhaven of misschien zelfs nog een beetje verbeteren? Hoe gaan we het met het geld doen? Ja, om dan al je energie in het eigen risico te gaan steken. 40 euro erbij, 25 euro eraf of toch niet. Ja, dat gaat niet echt opschieten.
14: Nee, ik zei bij de aankondiging al, misschien ben jij wel de bekendste arts die we hebben in Nederland. Je bent natuurlijk internist, dus je bent ook zelf nog met patiënten bezig. Maar je bent zoveel meer. Je bent ook voorzitter van de NWO. Dat is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Voormalig bestuurder ook in de zorg. Dus je weet ook met die pet hoe het allemaal werkt. AMC heb je bestuurd in die tijd. En ook in Londen een aantal ziekenhuizen. Toezichthouder, adviseur. Columnist, je bent gewoon overal.
15: Ja.
14: En je weet overal wat van.
15: Leuk gevarieerd leven.
14: Ja, ja precies, heel mooi. We zijn heel blij dat we met jou een beetje kunnen praten over hoe we nou die gezondheidszorg kunnen verbeteren. En we proberen ook wat verder te kijken dan een jaar vooruit wat er nu bij Prinsjesdag gebeurt. En echt tot een groot plan komen. Als je even toch nog het dilemma schetst voor de politiek als het gaat om de gezondheidszorg. Hoe groot is dat dilemma?
15: Ja, dat dilemma is wel groot. Omdat we eigenlijk het debat over een aantal belangrijke keuzes de hele tijd niet voeren. Ik zal één voorbeeld noemen. Mm-hmm. Als je kijkt naar. Je kan zorg in twee grote brokken opdelen. Wat we technisch dan curatieve zorg noemen. Nou, wat is dat? Dat is huisartsen, ziekenhuizen, geneesmiddelen. Dat is zeg maar die kant van gezondheidszorg die iedereen kent. En dan heb je natuurlijk ook nog wat we in Nederland langdurige zorg noemen. Thuiszorg, verpleeghuiszorg, maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp en dat soort dingen. Nou, het grappige is, dat eerste stukje, ziekenhuizen, huisartsen, geneesmiddelen, is Nederland eigenlijk best wel goedkoop en compact. En functioneert eigenlijk, ja, er zijn altijd verbeteringen mogelijk, maar zo slecht nog niet.
14: Oké, dus daar zijn we eigenlijk te negatief misschien over.
15: Zijn we best wel negatief over. Dan heb ik het niet over de geestelijke gezondheidszorg. Die zet ik wel even apart. Daar zijn wel weer grote problemen. Maar misschien niet eens in dat echt stukje van de zorg voor zieke mensen. En de behandeling daarvan. Nou, het andere stuk is meer problematisch. Dat is ook heel groot. Dan hebben we een pakket waar Nederland zich echt onderscheidt van elk ander land in de wereld, namelijk heel groot, heel uitgebreid. Als ik in Italië of in Frankrijk vertel dat wij voor mensen die gebreken hebben of ziek zijn, dat wij huishoudelijke hulp regelen, dat er boodschapjes voor je wordt gedaan, dat er van alles nog wat aan, dan kijken ze je echt aan. En of ze beginnen heel hard te lachen. Want ja, als in Italië je moeder ziek is,
14: zorg je voor elkaar.
15: Ga je toch zelf stofzuigen? Of je neemt er zelfs in huis. Of de buren doen het. En dat hebben we in Nederland nu allemaal geoutsourced. Naar een heel ingewikkeld systeem met heel veel kleine bedrijfjes. Die ook niet allemaal bona fide zijn. Hè. Er is veel over te doen. Mm-hmm. Waar heel erg veel geld in omgaat. En een deel gaat via de gemeente. En een deel gaat via de zorgkantoren. En nou, het is bijna niet te overzien. En de discussie is natuurlijk, is dat te handhaven? Willen we dit op lange termijn doen? Of gaan we toch naar een situatie dat je zegt, nou nee, we trekken ons een heel klein beetje terug uit dat domein. En we mensen moeten zich wat meer verlaten op elkaar.
14: Ja, dus eigenlijk zeg je, wat er nu gebeurt aan die kant, dat is echt verspilling.
15: Nou, dat vind ik een heel groot woord. Maar laten we zeggen, het is heel luxueus. Ik ben niet tegen luxueus, maar het is wel een keuze. Als we allemaal zeggen, nee, dit willen we, want we willen niet bij onze moeder gaan stofzuigen of voor de buurvrouw boodschappen doen, vind ik ook best. Maar dan moet je ook ophouden met dat gezeur over geld. Want dan blijft het zo duur als dat het nu is.
14: Ja, want dat is dan echt het politieke dilemma. Hè. We weten allemaal, het is te duur. Die post die wordt steeds groter. En dat kunnen we gewoon niet meer betalen. Of tenminste, ja, we kunnen het zijn keuzes die je moet maken. Dan kan je andere dingen niet doen. Dan worden er vervolgens discussies gevoerd van, misschien moeten we maar minder medisch specialisten opleiden.
15: Ja, maar dat is dus net aan die kant waar het al vrij efficiënt en goedkoop is. En er worden nu al, naar mijn mening, te weinig medisch specialisten opgeleid. Die getalletjes die spreken voor zichzelf. Zodat we over niet al te lange tijd een flink tekort aan dokters gaan hebben. Ja, daar wordt het niet goedkoper van. Daar wordt het alleen maar heel veel duurder van. Want ja, dan moeten we ze weer uit het buitenland halen. Of we moeten ze heel erg veel gaan betalen om ervoor te zorgen dat ze nog wat langer willen blijven doorwerken. Dat is denk ik geen goede oplossing. Dus we zijn de hele tijd, om maar een beetje in de medische hoek te houden, voor grote wonden zijn we kleine pleistertjes aan het plakken.
14: Als we het dan hebben over verspilling, hè, want je zegt ik zou het niet verspilling willen noemen, dat stukje. Dat is gewoon een luxe die we ons hebben veroorloofd. Zouden we anders moeten doen. Is verspilling wel een probleem in de zorg?
15: Oh ja, nou nu heb je wel een van mijn favoriete onderwerpen te pakken. Ja.
14: Je begint helemaal te lachen. Ja, waarom is het zo favoriet?
15: Nou ja, kijk, iedereen zet zich nu, als het gaat om geld, dan zegt de overheid en een heleboel instituten in de zorg, het gaat om passende zorg. En dan zeg je, wat bedoel je nou precies met passende zorg? Hè? Want ze denken dat ze daarmee kunnen oplossen. Nou, de ene bedoelt er wat anders mee dan het ander. Maar als je naar de overheid kijkt, dan bedoelen ze eigenlijk, we gaan niet meer alles in het pakket doen. Nou, dat vind ik een hopeloze discussie. Want als er gewoon goede behandelingen zijn die beschikbaar zijn in een welvarend land als Nederland, waarom zou je die dan op rantsoen gooien?
14: Dus dan krijgt iemand geen kankerbehandeling?
15: Omdat het te duur is.
14: Te duur, ja.
15: Nou, dat is een hele moeilijke discussie. Die wordt ook bijna trouwens nooit tot een goed einde gebracht. Het enige wat ooit uit het pakket is gegaan is vitamine D. Heeft minister Kuipers gedaan, Ernst Kuipers, tegen de wil van de volledige Tweede Kamer in. En het heeft echt peanuts opgeleverd.
14: Dus eigenlijk best gek dat hij dat als dokter heeft gedaan. Of
15: nou niet? Ja, had hij best goede redenen voor. Misschien juist wel als dokter. Maar de politiek gaat heel slecht akkoord met dit soort dingen. Dus ik zie het niet gebeuren. Maar verspilling bestrijden, daar hebben we een kans. Er zijn economen die zeggen, zijn weliswaar Amerikaanse getallen, dat in de zorgkosten 20% verspilling is. Nou, laat het bij ons iets beter zijn, maar dat, nog als het 10% is. Hè, de zorgbegroting is inmiddels nu, hè, hebben we deze week gehoord, 118 miljard. Dan kunnen we per jaar bijna 12 miljard besparen.
14: Ja, dat zijn nog
15: eens bedragen. En ik zie verspilling overal. Overbehandeling, dubbel op behandeling, slecht gecoördineerde zorg. Dat is allemaal, kost allemaal geld. Dingen die gebeuren die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Routine, bloedonderzoekjes, foto's die eigenlijk helemaal niet hoeven. Misschien zelfs wel operaties die wat minder noodzakelijk zijn. Dat wordt allemaal uit het zorgpotje betaald. Maar het is niet alleen dat. Het is ook dat we veel te veel betalen voor sommige dingen. Voor dure geneesmiddelen betalen wij echt veel te hoge prijzen. Nou, ik weet dat de overheid enorm haar best doet om daar wat tegen te doen, maar ze is nog niet zo heel erg succesvol. Maar dat is ook een vorm van verspilling. Bureaucratie en administratie is ook verspilling.
14: Ja, want vertel eens, je bent natuurlijk internist, je ziet ook patiënten. Wat ben jij allemaal aan het doen aan administratie op een dag?
15: Heel veel. Dus ik merk het aan mijn eigen polykliniek, maar misschien ben ik wel heel inefficiënt. Maar er zijn gewoon ook serieuze onderzoeken waar gekeken wordt naar wat doen mensen over een dag. 20 tot misschien wel meer dan 30% van de tijd gaat op aan administratie. En dan zeg ik echt niet dat alle administratie en de dingen die je moet noteren, dat die onzin zijn, helemaal niet. Dat moet nou eenmaal, je moet verantwoording afleggen voor wat je doet. En je moet netjes opschrijven wat je doet en waarom je het doet. Maar er zit ook wel heel veel onzin bij.
14: Noem eens iets waarvan je zegt, daar moeten we gewoon morgen mee stoppen.
15: Nou, als ik een bepaalde cholesterolremmer wil voorschrijven, dan moet ik een of ander idioot formuliertje invullen. En dat kan alleen maar op papier, want het is nog steeds niet digitaal. En ik denk wel eens, dat doen ze misschien wel expres, want ze willen eigenlijk liever niet dat ik die cholesterolremmer voorschrijf, want die is meer kostbaar dan andere cholesterolremmers. Maar ik doe het niet voor niks. Dus daar heb ik echt wel over nagedacht. En ik voel me echt wel verantwoordelijk voor kosten. Maar als ik denk, nee, deze patiënt moet dit echt hebben, dan begrijp ik niet dat ik allemaal hele ingewikkelde formuliertjes moet invullen, die vervolgens ook nog niet eens via de computer verstuurd kunnen worden. Dus het is allemaal heel een enorme rol. Dus één voorbeeldje, maar zo gaat het de hele dag door.
14: Ja, dus heel veel verspilling op dat punt. Je noemt dus ook het voorbeeld van te dure medicijnen. Dit is ook echt een probleem in de wereld van kanker. Ik werk ook met KWF samen. Die proberen ook echt meer betaalbare geneesmiddelen. Waarom kunnen we hier maar geen doorbraak in bereiken?
15: Nou, dat is lastig, want Nederland is natuurlijk niet het enige land in de wereld. En je wil ook niet dat we het hier heel erg goedkoop maken, zodat de pillenfabrikanten zeggen, nou, dan verkopen we het hier niet meer. Dus je moet hier Europees mee optrekken. En dan is het gelijk een beetje ingewikkeld. Want alle Europese ministers worstelen hiermee. Maar als het een pilletje is van Sanofi, dan vindt de Franse minister plotseling toch dat het een beetje moeilijk is. En als het van GlaxoSmithKline komt, doet het Engeland niet meer mee. Dus je hebt hier wel echt grote diplomatieke kracht nodig. Je moet dit op EU-niveau doen. Ik denk dat je ook serieus moet kijken naar de duur van patenten en de omvang van patenten, want daardoor kunnen ze het zo duur maken. En ik denk zelfs alleen al het dreigen daarmee heeft al een negatieve invloed op de prijs.
16: De Big Five. Diana Matroos.
14: Nou heb je echt een serieus probleem geschetst. En artsen klagen hier ook al heel lang over. Mooi, verspilling in de zorg oplossen. Maar zie je het gebeuren?
15: Nou ja, als je je daarvoor inzet wel. Want het mooie van het strijden tegen verspilling is dat het, ja, dat het beter is voor patiënten. Die hoeven dan geen bloedonderzoek wat eigenlijk helemaal niet nodig is. En die hoeven geen operaties die helemaal niet nodig zijn of waar ze niks mee opschieten. Het is fijner voor de dokters, want dokters willen geen onzin doen. Die willen graag hun tijd zinsvol besteden. En het kost minder geld. Dus het is echt zo'n win-win-win ding.
14: Ja, maar waarom gebeurt het dan niet?
15: Nou, omdat niemand zich er echt voor inzet. En heel veel dingen zijn er ingeslopen. En ja, niemand lijkt hier heel veel prioriteit aan te geven.
14: Terwijl je tegelijkertijd zegt van het is een win-win-win voor iedereen. Ja. We kunnen er enorme kosten mee besparen.
15: Ik moet trouwens me een beetje nuanceren nu ik dit zo zeg. Want de verenigingen van medisch specialisten bijvoorbeeld, hè, dus de neurologen of de cardiologen of de internisten, die zijn echt wel heel erg bezig met hoe kunnen we verspilling terugdringen. Maar het moet denk ik op een veel grotere schaal. De verzekeraars zouden zich er ook achter moeten zetten. De ziekenhuisorganisaties en de zorgorganisaties zouden moeten zeggen, dit wordt ons speerpunt. De minister hoor ik verdraaid weinig zeggen over verspilling. Alsof het er niet is.
14: Ja. En dan maar weer over dat eigen risico praten. Hè? Want dat is dus wat we in de praktijk zien.
15: Zo'n afleider.
14: Ja. Want dan komen we denk ik op een tweede punt dat jij heel belangrijk vindt als het gaat over jouw grote plan voor de zorg. Is dat er eigenlijk gewoon een eindbaas ontbreekt.
15: Ja, en je zegt het heel goed, eindbaas. Want ik ben een enorme voorstander van het idee van professionals in the lead. Ik geloof dat echte oplossingen gaan komen van verpleegkundigen, diëtisten, artsen, mensen die echt op de werkvloer staan, aan het bed van de patiënt, die zien wat er niet goed is en die komen vaak ook met de beste oplossingen. En natuurlijk worden die ondersteund door managers en bestuurskundigen en god weet wat. Maar ik denk dat zij echt wel het voortouw moeten nemen. En dat willen ze vaak ook wel. Maar sommige problemen zijn zo groot dat die groep dat niet op kan lossen. En dan, ja, dan blijft het toch in polderland Nederland een beetje hangen. En ja, als we het niet eens kunnen worden met elkaar, dan is de oplossing meestal dat we niks doen. En daardoor blijven hele belangrijke dossiers eindeloos hangen. En dan is er niemand die zegt, oké, mensen, we zijn hier nu anderhalf jaar over bezig. Ik hak de knoop nu door. En dat ontbreekt er echt in ons systeem. We hebben een heel ingewikkeld systeem. En de zorgorganisaties mogen iets zeggen. En de professionals mogen iets zeggen. En de verzekeraars uiteraard mogen iets zeggen. Maar niemand is de baas.
14: Nee. En wie profiteert dan daar het meeste van, als je dat hele systeem zou beschrijven?
15: Ik denk dat niemand ervan profiteert. Want er is stilstand en ook heel veel vernieuwing die we met z'n allen, na heel lang praten, dan toch wel overeen zijn gekomen, wordt in de praktijk niet doorgevoerd. En dan sluiten we van die hele ingewikkelde zorgakkoorden. Ja. Heel veel pagina's, heel veel mooie woorden. Maar het stokt onwijs in de uitvoering. Ja, wie profiteert hiervan? Ja, wie profiteert van de zorgakkoorden? Ja, dat klinkt een beetje onaardig. Maar dat zijn vooral ja, de KPMG's, de Deloitte's en de Ernst & Young's van deze wereld. Want die, ja, die komen wel weer met een nieuwe PowerPoint-show, waardoor er weer echt heel veel geld die kant uit gaat.
14: Ongelooflijk, hè? Ik sprak hier ook over de techwereld met Bert Hubert. En die beschreef dit ook van allerlei consultants die worden ingevlogen. Ja. IT, allemaal van extern. En
15: omdat
14: daar
15: we het
14: wordt
15: zelf
14: dus het meeste
15: moeilijk vinden om een beslissing te nemen, gaan we dat uitbesteden aan mensen die eigenlijk ook niet met de oplossing komen, maar wel met heel veel slides, heel veel PowerPoints. Ja, en die best heel duur zijn.
14: Ja, dus er moet een eindbaas komen en dat zou dan de minister moeten zijn?
15: Nou ja, daar kun je eventjes over nadenken. Maar ja, je wilt natuurlijk, dit gaat om gemeen, iets wat we samen doen, hè, als maatschappij. Ja. Het wordt ook betaald door ons allemaal. Dus ja, in het Nederlandse democratische principe zou je toch iemand willen hebben die ook gewoon van ons allemaal is. Die wordt gecontroleerd door ons allemaal. Ja, dat is toch uiteindelijk via de minister.
14: Ja, en dan zien we de dokters aan de andere kant die dan ook flink gaan protesteren. Want ik moet gewoon meteen denken aan dat verhaal met Ernst Kuipers, toen die minister was, die de kinderhartchirurgie ging aanpakken. Die ging wel echt, bam, een knoop doorhakken. Nou, processen,
15: ja, dat
14: weerstand.
15: Klopt. Ja, dat is best wel goed voor. Maar dat was ook een voor, dat was misschien, het is aan de ene kant wel interessant om te zien wat er dan gebeurt. Aan de andere kant was er maar een vrij kleine groep die zich daartegen verzette. En het was ook niet zo heel slim uiteindelijk.
14: Van wie niet slim?
15: Nou, van het ministerie uiteindelijk. Want het ging ook een beetje gek, hè. Dus de kinderhartchirurgie moest dan op een minder aantal plekken, dus 2 of 3. En dan schreven ze een brief, zeiden, nou, natuurlijk moet dat wel in Rotterdam. En toen dacht ik mezelf, oh ja, waarom dan natuurlijk? En,
14: moest je
15: en
14: dan denken, omdat hij daar bestuursvoorzitter is geweest?
15: Nou, en zich jarenlang hard had gemaakt als bestuurder voor de kinderhartchirurgie. Dus dat was ongelukkig, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En vervolgens zeiden ja, dan moet het dan maar niet in Groningen. Nou, toen werd Groningen heel erg boos. Dus ja, en de ouders van kinderen, die zeiden, dat moet heel ver rijden. En dan was de volgende brief, nou, doe het dan maar wel in Groningen. Dan doen we het niet in Leiden. Ja, weet je, dat is geen manier, denk ik, om zo'n dossier aan te pakken.
14: Ja, dus je wil wel een eindbaas als minister, maar die moet dan wel vervolgens doen wat jullie leuk vinden.
15: Nee. Ik denk dat je het iets anders had moeten aanpakken. Je had moeten zeggen, we willen op 3 plaatsen in Nederland hartchirurgie. En die 3 plaatsen moeten voldoen aan de volgende 10 criteria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm-hmm. En vervolgens had je een onafhankelijke instantie. Het mag de inspectie zijn, het mag iemand anders zijn. Maar iemand die er geen belang bij heeft, moet gewoon kijken welke 3 plekken in Nederland voldoen aan criterium 1 tot en met 10.
14: Ja.
15: En dan had je denk ik tot een besluit gekomen wat niet door de rechter was tegengehouden, waarvan iedereen uiteindelijk had gezegd het is oké.
14: Oké, dus het gaat erom, iemand moet wel het besluit nemen, maar je moet het wel op de goede manier dan vervolgens
15: uit. Ja, je bent geen dictator, het moet natuurlijk wel kloppen en het moet kunnen worden gecontroleerd. Ja. Waarom neem je dat besluit? En ik denk waar hij zich ook een beetje op verkeek, en dat is lastig, is er is enorme afhankelijkheid van alles. Hè? Want als je geen kinderhartchirurgie hebt, is het best moeilijk om je kinder IC open te houden. Dat is een belangrijke groep. En het is ook een groep die veel doorstroom kent. Dus dat is prettig voor een IC. Dus het is lastig om een kinder IC open te houden als je geen kinderhartchirurgie hebt. Ja, als je geen kinder IC hebt, dan kan je eigenlijk ook geen kindertrauma's.
14: Dus het heeft heel veel gevolgen voor andere
15: precies,
14: zaken.
15: Als je geen kindertrauma's op kan nemen, kan je geen traumacentrum zijn. Als je geen traumacentrum hebt, kan je geen anesthesist opleiden.
14: Toch zeggen, de wereld van zorg, ik bedoel, het zijn ook wel eigenzinnige mensen natuurlijk. Hè?
15: Nou, ja. Hè?
14: Mag ik toch wel zeggen met jou tegenover me? Je bent ook lekker eigenzinnig.
15: Ja.
14: Dus je moet ook wel van goede huizen komen om dit te kunnen doen als minister. En dan zit die minister ook nog in een spagaat dat hij maar 4 jaar vooruit kan regeren.
15: Ja, nou konden ze maar 4 jaar vooruit regeren. Want de meeste van de laatste jaren zitten er maar 1 of 2 jaar.
14: Ja.
15: Als je kijkt naar ministers die toch best wel succesvol zijn geweest en wel wat voor elkaar hebben gekregen, dan denk ik onmiddellijk aan minister Borst. Nou, die zat er bijna 8 jaar. En Edith Schippers, wat je ook van haar vindt, was niet de grootste expert, maar liet zich wel omringen door mensen die er heel veel verstand van hadden en hele goede adviseurs. En die heeft er ook lang gezeten en ook best veel voor elkaar gekregen. Dus ja, ministers.
14: Wat was dan een positieve verandering in de zorg die die twee hebben bewerkstelligd?
15: Nou, minister Borst, heel veel op de inhoud. Die kwam ook uit de inhoud. Dus die zei, als er een bepaald geneesmiddel niet werd geregistreerd voor HIV, was dat bijvoorbeeld in die tijd heel belangrijk. Zei ze, doe het toch. En dat gaf een enorm vertrouwen in het veld. Van, hey, daar zit een minister die gewoon niet alleen maar naar de technicalities kijkt, maar de knoop doorhakt op belangrijke dossiers. En minister Schippers heeft toch wel met wat toen nieuw was, met een toch een beetje gek in een systeem wat eigenlijk ging over marktwerk, was zij degene die allemaal budgetteringen ging doorvoeren. En dat werkte eigenlijk best wel goed. En er trad toen best een aardige beheersing van de kosten op. Daar moet je wel eventjes voor zitten.
14: Ja.
15: Dat heb je, ik denk dat trouwens Ernst Kuipers het ook best wel heel goed zag, hoor.
14: Ja.
15: Maar ja, die moest ook weer na 2 jaar weg.
14: Ja, precies. Ja, dan kon het ook niet afmaken. En die heeft natuurlijk wel die zorgakkoorden ook wel in gang gezet.
15: Ja, dus de gedachte, de richting was best wel heel oké.
14: Ja.
15: Maar je hebt tijd nodig ook.
14: Wat zou als een minister dit nu durven doen, hè? Meer knopen doorhakken. En wat zou dan de echte knoop zijn die doorgehakt moet worden?
15: Nou, ik denk dat we nu echt op een punt zijn beland dat we een beetje af willen van het systeem dat al die ziekenhuizen met elkaar gaan concurreren en allemaal de grootste willen zijn en allemaal het meeste IC-bedden willen hebben en allemaal van die totaal zinloze operatierobots en zoveel mogelijk scans. Dat is echt super.
14: Waarom zijn die robots onzin? Dat is toch juist de tijd waar we naartoe gaan? Meer technologie. Ik ben trouwens zelf door een robot ook geopereerd.
15: Nou, je bent volgens mij door een chirurg geopereerd. En
14: die gebruikte
15: aan
14: de knoppen.
15: Een robot, maar die chirurg kan ook die operatie heel goed doen zonder robot. En als je denkt dat de robot het beter kan, nou, dan is de systematiek in de geneeskunde, dan doe je een vergelijkend onderzoek. Doe je de helft van de mensen met de robot en de helft van de mensen zonder robot, kijk je wie er beter af is. Dat soort onderzoeken wordt bijna niet gedaan.
14: Dus het is een beetje natte vingerwerk dat we denken, oh ja, leuk, dit.
15: En wat er als ze al gedaan worden, komt er niet uit dat de robot beter is. Wat er wel uitkomt, is dat de robot heel veel duurder is. Dus ik denk dat we ook naar innovatie. Ik ben een enorm voorstander van innovatie. Maar ik denk dat we altijd kritisch moeten blijven van, is dit echt vooruitgang? Of is het gewoon een mooie glimmende machine die heel veel geld kost, maar ons eigenlijk niet veel verder brengt?
14: Een toverwoord wat we ook elke keer horen. We moeten meer inzetten op preventie. Is dat dan de oplossing voor het grote probleem in de zorg? Nou, Marcel Leefje denkt daar wat anders over. Blijf luisteren.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met
12: The Big Five. Like a moth to a flame.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
4: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
6: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle. Over drank en drugs.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
10: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
11: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
12: En AI is een hele logische volgstap.
13: En tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
14: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
15: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank St. Quint gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. Toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
17: Diana Matroos.
18: Welkom bij het tweede half uur. Fijn dat je nog luistert. Ik onderzoek deze week welke 5 grootste plannen er zijn voor Nederland om nou eindelijk eens slepende dossiers op te lossen. Vandaag praat ik over de gezondheidszorg en dat doe ik met internist Marcel Levy en hij is nog zoveel meer. We hebben altijd een kettingvraag in deze uitzending, Marcel. En gisteren sprak ik met Jacqueline Kramer, natuurlijk oud-minister van Vrom. En die wilde dit van jou weten.
19: In lijn met wat ik zelf net zei over wie neemt nou regie. Ik denk dat ook in de veranderingen die nodig zijn voor de toekomst in de gezondheidszorg, dat de regie niet alleen van de Rijksoverheid kan komen, maar van een georganiseerde wijze waarop de ervaringsdeskundigen zelf laten zien hoe het anders kan. Op welke manier ziet hij het? Is dat ook de manier waarop hij ziet dat het alleen maar mogelijk is? Of denkt hij dat de overheid de oplossing is?
20: Ja, leuke vraag. Ik ben een enorm voorstander van professional in the lead. Dus mensen die op de werkvloer staan, die te maken hebben met het dagelijks werk. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten, dokters. Het rijtje is natuurlijk nog veel langer. Dat je, als je aan hen om oplossingen vraagt, dat je ook goede oplossingen krijgt. Natuurlijk moeten ze daarbij worden geholpen en ondersteund door mensen die ook dingen op een wat grotere schaal in gang kunnen zetten, die het geld overzien. Maar ik denk dat dat professional in the lead wel echt een heel belangrijk principe is. En het is ook bewezen dat dat werkt. Ik denk eventjes terug aan de begintijd van het coronavirus en de pandemie. Toen moesten er ongelooflijk veel dingen op heel korte termijn veranderd worden in ziekenhuizen. Op bijna alle afdelingen, op alle niveaus. En toen kregen professionals de vrije hand om dat te doen. Ja. En het werkte als een zonnetje. En ze gingen ook niet te veel geld uitgeven. En het was niet onverantwoordelijk. Maar iedereen ging gewoon aan de slag.
18: Boeiend, hè?
20: En het werkte onwijs goed. En toen denk ik, toen zei iedereen, dat moeten we vasthouden. Nou, dat hebben we natuurlijk weer niet vastgehouden. Dat geldt voor heel veel van die goede dingen die toen gebeurden. Maar het was voor mij wel het bewijs dat het zo kan.
18: Ja.
20: Maar het is ook wel zo dat gezondheidszorg is natuurlijk een groot ding. Gaat heel veel geld in om, gaan heel veel mensen in om. En soms zijn er problemen waar je toch niet uitkomt. En als het dan stagneert, dan moet er doorzettingsmacht.
18: Ja, dus dat is die minister waar we het in het eerste half uur, die moet dan meer.
20: Lukt het na een paar maanden niet of na een anderhalf jaar niet, en het gaat om spoedeisende zorg en het schiet niet op en de GGZ schiet niet op. En dan moet er een minister zijn die zegt, oké, mensen, ja, nu gaan
18: we gaan rechtsaf
20: zo doen.
18: Ja.
20: En het grappige is, mijn ervaring is ook dat mensen, ook mensen die het misschien niet met dat standpunt eens zijn, uiteindelijk toch liever hebben dat er wat gebeurt dan dat er maar de hele tijd niks gebeurt.
18: Ja.
20: En dan,
18: zie je dat in deze nieuwe minister, is intussen zit ze er alweer een tijdje, gaat zij dit wel kunnen?
20: Nou, ze heeft zeker de capaciteiten, maar ik heb het nog niet gezien. Ze is ook nieuw in het veld, dan is het allemaal ietsje moeilijker. En je moet ook wel echt een flinke club van goede topambtenaren hebben die je daarbij ondersteunt, als je niet zelf al heel veel expertise hebt op dat gebied. En het vindt nu allemaal nog best wel heel politiek en beschouwend en rustig. En de veldpartijen moeten het maar oplossen, bla bla bla.
18: Dat is natuurlijk überhaupt wat we zien, hè? Ja. Als we nu kijken naar
20: dus
18: politiek.
20: Ik heb die activiteit nog niet gezien, maar ik denk altijd het beste. Dus ik denk misschien komt het nog.
18: Ja, wat zou je haar adviseren?
20: Nou, een visie ontwikkelen. En ze is slim genoeg om dat te doen. Of om zich te laten adviseren om dat te doen. En dan ook vervolgens te gaan zeggen, en ik wil dat het zo gebeurt.
18: Ja.
20: Punt.
18: Ja. En die visie, zou je haar daar ook een beetje mee kunnen helpen?
20: Ja, nou ja, dat is ook weer zo grappig. In het regeerakkoord stond dat er een staatscommissie ging komen die toch belangrijke adviezen ging geven over de richting van de organisatie van de gezondheidszorg. Nou, en die is ook aangekondigd na een jaar, maar nu is het alweer heel lang stil. En ik denk, aan de slag, mensen.
18: Ja.
20: Elk half jaar dat we niks doen, dat is eigenlijk een beetje zonde.
18: Waarom vinden ze dit nou zo ingewikkeld in politiek, Den Haag?
20: Geen idee. Geen idee. Ze vinden het allemaal een beetje eng. Het is een beetje groot. Het is ook best wel moeilijk te overzien. Iedereen heeft er een mening over. Maar ja, ik denk dat zijn misschien wel juist ingrediënten die het heel kansrijk zouden maken.
18: Maar je kan ook afgebrand worden, hè, natuurlijk, als het over dit onderwerp gaat. Want onze zorg, dat is wel iets waar we op aangaan als samenleving.
20: Ja, maar dat geldt niet alleen voor dit onderwerp. Ik vind mensen die bang zijn, die iets niet doen omdat ze bang zijn dat het misschien wel niet goed gaat, dat zijn toch niet de mensen die ons moeten regeren. We willen juist mensen die een idee hebben over hoe het wel moet en dat dan uitproberen. En natuurlijk, iedereen maakt fouten. En je kunt soms ook ergens op terugkomen. Allemaal helemaal niet verkeerd. Maar om dan te zeggen, nou, ik ben bang dat iedereen boos wordt. Of dat iedereen, weet ik veel, het andere.
18: Maar je hebt dus wel het gevoel dat dat het kernprobleem is. Dat ze het eigenlijk uit de weg gaan. Terwijl, want er wordt echt al...
20: Ja.
18: Zo lang gesproken dat die post gewoon te hoog is voor dat ministerie en dat andere ministeries bepaalde zaken niet kunnen doen. Dat je gewoon afvraagt, waarom komt dit nou maar niet in beweging?
20: Nou, zelfs daar kun je nog anders over denken en zou je de minister een visie op moeten hebben. Want we geven natuurlijk in Nederland op dit moment zo'n, wat is dat, een kleine 14% van alles, het hangt een beetje vanaf hoe je telt, van wat we met z'n allen verdienen aan zorg uit. Maar die kosten stijgen en als er niks gebeurt, ik vind dus dat er wel wat moet gebeuren, maar als er niks zou gebeuren, dan stijgt dat zomaar door naar 17-18%. En dan nog denk ik wel eens, hoe erg is het als een rijk en welvarend land 18% van wat we met z'n allen verdienen aan zorg uitgeven? En daar hoort dan ook ouderenzorg, jeugdzorg, er hoort heel veel bij.
18: Ja.
20: Dan gaat, dat is toch ook geen ramp. Dus ontwikkel daar eens een visie op. En dan zeggen politici heel vaak, ja, maar dan blijft er te weinig over voor wegen en scholen en tanks zijn tegenwoordig ook weer heel hip. En dan denk ik wel eens, dat is gewoon niet waar. Want het Centraal Planbureau had al lang uitgerekend dat zelfs al wordt het 17-18%, dan blijft er echt nog heel veel geld over en kun je zoveel drones kopen als dat je leuk vindt.
18: Ja, je kan dus wel een aantal zaken aanpakken. Hè. Dat heb je natuurlijk al verteld over die verspilling in de zorg en dat er gewoon een knoop doorgehakt moet worden door een minister. Maar je zegt ook, geef meer vertrouwen op de werkvloer. Hè, want dat ja. punt maakte je net en toen verwees je ook naar de coronatijd. Dan kon het allemaal wel.
20: Ja, het is toch eigenlijk heel grappig. Ja. We hebben daar een enorme workforce zitten. Hè. Dus het aantal mensen wat in de gezondheidszorg werkt is gigantisch. Die zijn heel hoog opgeleid allemaal.
18: Ja.
20: Dat kost heel veel geld. Als je, ik zal een voorbeeld noemen, medisch specialist opleiden, duurt al meer dan 12 jaar. Daar gaat zo een miljoen gemeenschapsgeld in zitten.
18: Daarom wil de overheid ook bezuinigen. Ja.
20: Maar het is dus mensen waarin we massaal investeren.
18: Ja.
20: En ze zijn nog niet klaar, of we vertrouwen ze niet meer.
18: Ja.
20: En dan moet, dat is een slechte investering. Heb je een miljoen in geïnvesteerd?
18: Maar aan wie ligt dit nou? Dat dat niet. Dat het dus eigenlijk gewoon weer helemaal weg is na corona. Dat we dan gewoon weer doorgaan om elkaar klein te maken. Eigenlijk.
20: Ja, omdat er gewoon ook heel veel. Nou ja, er wordt vaak gezegd, er werken heel veel mensen in de zorg. Maar er werken ook wel heel veel mensen aan de zorg. Misschien wel een beetje te veel.
18: Te veel baasjes.
20: Ja, managers. Die gaan komen om 9 uur 's ochtends ook binnen en zetten een computer aan en die gaan wat doen. Maar ik vraag me wel eens af, ja, wat zou er eigenlijk gebeuren als je niet iets zou doen en gewoon wat meer de werkvloer zijn gang laat gaan.
18: Ja, je bent natuurlijk zelf zorgbestuurder geweest, AMC, maar dus ook van Londense ziekenhuizen. Dat was trouwens in coronatijd. Lukt het jou wel om dat dan te doen en vast te houden na coronatijd?
20: Soms wel. Dus ik maakte dat wel als een belangrijk speerpunt van mijn werk. En soms boek je daar dan succesjes, maar ook heel vaak wel teleurstelling. Of je had iets veranderd en dan keek je een jaar later weer terug en dan was het toch weer een beetje teruggeveerd naar hoe het was.
18: Ja.
20: Het is een hardnekkig probleem. Als het een makkelijk probleem was, was het natuurlijk al lang opgelost.
18: Ja.
20: Alleen, ik denk nog altijd dat als je hier een sterke visie op hebt en met veel energie en een klein beetje tijd in investeert, nou, dan komt het echt wel een heel stuk beter.
18: We praten natuurlijk ook met elkaar in een tijd dat de corona-verhoren weer zijn geweest. Deed dat dan nog iets met jou persoonlijk?
20: Nou ja, ik kreeg een beetje een flashback. Want ik had zeker dat allereerste beginnetje was echt best wel heftig. En ik ben gewend om hard te werken en veel uren te maken. Ik vind mijn werk ook superleuk. Maar toen voor het eerst dacht ik, oeh, dit is wel heel veel en heel groot. En ook best wel emotioneel heftig. Ik wist niet welke kant het uitging. Ik voelde me natuurlijk verantwoordelijk. Er waren ook allemaal problemen met onze medewerkers. Ook in de privésfeer en in combinatie met het werk. En er waren veel meer patiënten dan we aankonden. Dus dat gaf heel veel spanning en stress. En dat had ik denk ik een beetje weggestopt na al die tijd. En dat kwam weer een beetje op toen, toen die verhalen zo loskwamen. Dus dat was voor mij wel weer, nou, niet dat ik er nou helemaal hote de boot van werd, maar het was toch wel weer een eye-opener. Ik dacht van, oh ja, dat was toen. En toen
18: merk je dat bij veel mensen in de zorg, dat toch iets met ze doet?
20: Absoluut. Al dit soort, weet je, er waren plotseling, ik weet niet hoeveel mensen die doodziek waren en er gingen er heel erg veel dood. Natuurlijk heeft dat ongelooflijk veel gedaan op zorgmedewerkers. En er werd er ook nog eens heel veel van hen gevraagd. En dan hadden ze thuis vaak ook verantwoordelijkheden. En er was ook heel veel onbekend. Dus zorgmedewerkers dachten stilletjes bij zichzelf ook wel eens, neem ik nu misschien dat virus wel mee naar huis? stiekem. Nou, dat is, weet je,
18: ja, het zijn heftige dingen ja, die jullie hebben meegemaakt. Dingen. En ook dat mensen in hun eentje moesten sterven. Volgens mij heeft dat jou heel erg geraakt.
20: Nou,
18: ook.
20: Dus dat is, hè, als je terugkijkt op wat zouden we nou volgende keer anders moeten doen. Dan kan je allemaal zeggen van, nou, daar heb ik ook al wel een mening af. Maar als ik nou denk, wat zou ik anders moeten doen? Dan staat bij mij met stip op 1 op het lijstje. Dat je het niet goed vond dat er bezoek was bij mensen. Nou, dat, hè, weet je, dat dachten we toen dat dat echt goed was. Daar denk ik achteraf, dat was eigenlijk helemaal niet goed. Dat was zeggen, misschien infectietechnisch wel goed, maar het was eigenlijk
18: menselijk
20: niet menselijk
18: gezien. Nee, dus, precies.
20: En ik denk, dat ga ik nooit meer doen.
18: Ja. Ja, dat zijn dingen die je leert. Die verhoren, die worden ook op een bepaalde manier gedaan. Vind je dat dat goed gedaan wordt?
20: Ja, ik vind het iets te veel in de stand staan van... wie heeft wat verkeerd gedaan? En heeft Hugo het wel goed gedaan? En hoe kunnen we Mark Rutte betrappen op iets wat niet consequent was? Ik denk, ja, daar ben ik helemaal totaal niet in geïnteresseerd.
18: Zijn we goed in, hè? Altijd in die schuldvraag.
20: Ja, ik denk, doen we nou een enquête? Er zijn hele goede onderzoeken al gedaan. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid bijvoorbeeld. Over wat we volgende keer anders zouden moeten doen. Moeten de scholen niet toch open houden? Wat doen we?
17: Trulease met Genke.
21: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Lekker
3: om te
2: pasta.
3: Dat het niet too much is. En ik probeer heel veel te sporten. Een beetje ook als tegenwicht. Ik ga zeker niet roken. Dus ik neem keurig mijn vaccinaties. Ook een vorm van preventie.
2: Ja, ja, ja. Mensen worden meer geld voor uitgetrokken, zag ik nu.
3: Ja, voor gordelroos. Heel verstandig, denk ik. Daar hebben toch wel veel mensen last van. Dus ik denk dat preventie gewoon een uitstekend idee is. Maar nu komt een beetje het misverstand. Wat je in de politiek vaak hoort zeggen is, ja, als we nou maar inzetten op preventie, dan gaan de kosten van zorg omlaag. Dat is nog maar de vraag. Want als mensen niet ziek worden, worden ze een heel stuk ouder, en op een gegeven moment gaan we toch allemaal een keertje voor de bijl. Dus ja, dat die kosten omlaag gaan, dat weet ik nog eigenlijk niet. Mm-hmm. Ik zal twee voorbeelden noemen. De meest voorkomende kanker bij de vrouw is borstkanker. De meest voorkomende kanker bij de man is prostaatkanker. Er is geen preventie die je kunt verzinnen die dat gaat voorkomen.
2: Oh, ik dacht wel alcohol. Dat wel borstkanker.
3: Heel klein beetje. Heb je echt hele grote groepen mensen nodig. Honderdduizenden mensen om daar een effect aan te tonen. Dus ja, maar echt, ik heb het nu echt over. Echt,
2: ja, dat je echt het verschil kan maken. Ja.
3: Ja. En dus dat is heel beperkt. Daar moeten we ook bescheiden over zijn. Dus ik zeg niet dat, dan zeggen mensen, oh, dus je bent tegen preventie. Nee, ik ben helemaal niet tegen preventie. Supergoed. Maar je moet niet denken dat daar alle ziekte zomaar mee weg is. Dat hoort ook een beetje bij ons mens zijn. Dat we op een gegeven moment een nare ziekte kunnen krijgen. En dat we niet allemaal ouder dan 100 worden.
2: Ja.
3: Dus natuurlijk valt er nog heel veel te verbeteren. Maar het is echt iets anders. En het is heel dom om nu je investering in preventie al in te gaan boeken als een besparing op gezondheidszorg. Dat werkt
2: dat is gewoon
3: gewoon
2: naïef.
3: Niet zo.
2: Ja. Vind je wel dat artsen dit meer, en artsen en verpleegkundigen natuurlijk ook, en iedereen in de zorg dat meer moeten meenemen in hun gesprekken?
3: Nou, nu ga ik nog iets zeggen waar heel veel van mijn collega's het niet mee eens zijn.
2: Oké, doe maar.
3: Maar ik heb twijfel of dokters dit moeten doen. Want dokters zijn er niet zo goed in. Dat wil zeggen, als ik iemand opneem en die heeft een hartinfarct in het ziekenhuis, en ik zeg, u kunt beter stoppen met roken, dan is de kans heel groot, en dat zeg ik, als iemand rookt, dan is de kans heel groot dat die stopt met roken. Maar de kans is ook heel groot dat die 3 maanden later toch weer rookt. En hetzelfde geldt voor onverantwoord alcoholgebruik, en hetzelfde geldt voor overgewicht, en hetzelfde geldt voor mensen die te weinig bewegen. We zeggen het echt wel. En sommige dokters heel actief, en die doen er ook wel wat aan. Maar het heeft niet zoveel effect. Hè? De behaalde resultaten uit het verleden zijn nou niet echt heel goed.
2: Maar misschien zit het ook niet echt in jullie. Want vroeger heette het natuurlijk studie medicijnen.
3: Ja,
2: toen ging het vooral over pilletjes natuurlijk.
3: Je slaat de spijker een beetje op de kop, even los van de pilletjes. Maar dokters die worden dokter omdat ze gemotiveerd zijn om zieke mensen beter te maken. En nu komt daar de motivatie bij. Oh, het is ook heel belangrijk om gezonde mensen gezond te houden. Maar dat is voor veel mensen toch niet de primaire drijfveer. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Je kan een fantastische loopbaan doen met het beter maken van zieke mensen. Maar ik denk dat er nog een andere factor is. Namelijk als je het hebt over alcoholgebruik, over roken, over bewegen. Dat heeft te maken met gedrag. En dokters zijn geen expert op het gebied van gedrag. Gewoon niet. Nee. Daar hebben we andere mensen voor. Psychologen, marketeers, die weten heel veel van het beïnvloeden van gedrag.
2: Ja, die beïnvloeden nu verkeerd gedrag.
3: Gedragswetenschappers. Ja. Dus je moet, denk ik, als je het over preventie hebt, veel meer gebruik maken van dat soort mensen. En dan zeg ik niet dat dokters het helemaal niet moeten doen. Maar ik denk dat het een beetje dom is om er te denken dat dokters dat allemaal gaan doen. Want ze doen het gewoon niet goed genoeg.
2: We hebben al veel plannen besproken die jij zou willen uitvoeren. Hè. Stel dat je minister zou zijn, dan zou je dit als grootste plan presenteren. Welk onderdeel maakt AI uit van jouw plan? Want daar heb je nog niet over gehoord. En dat is natuurlijk wel waar iedereen nu mee bezig is.
3: Ja, nou ja, AI. Het is zo'n hype. Hè. Iedereen heeft plotseling de hele dag over AI. En het is ook wel heel grappig, want aan de ene kant heb je dus mensen die enorme verwachtingen hebben van AI.
2: Ja.
3: En vervolgens heb je allemaal mensen die ons bang proberen te maken voor AI. Voor AI die er soms nog helemaal niet is. Of waarvan ik denk van, nou, daar zijn we zelf toch bij. Daar kunnen we toch ook best wel. Hè, dus ik vind het lastig. Nou, ik denk dat AI gewoon een instrument is dat we gewoon gaan gebruiken in de hele maatschappij. En dus natuurlijk ook in de geneeskunde en in de gezondheidszorg. En dat moeten we alleen op een slimme manier doen. En we zijn nu in zo'n transitiefase dat allemaal nog nieuw is en dat we niet weten welke kant het uitgaat. En dat vinden we moeilijk. Maar ja, we hebben zoveel van die transitiefases gehad. Hè. We kregen een mobiele telefoon. Toen ging toch ook niet iedereen de hele dag lopen paniek. Wat betekent de mobiele telefoon voor de gezondheidszorg? Nou, uiteindelijk heeft het heel veel betekend voor de gezondheid, zeg maar.

0: We zien wel.
1: Ja.
0: Dus ik vind ook dat je moet niet overdrijven natuurlijk. Hè?
1: Wat het allemaal kan.
0: Wat het allemaal kan en een heel groot deel van de zorg blijft.
1: Je bent best wel kritisch over de robots. Hè? Dat je zegt van ja, leuk om met robots te opereren.
0: Ik ben onwijs voor vernieuwing. Dus ik ben ook voor AI-vernieuwing. En ik ben ook gefascineerd als ik zie wat het allemaal kan. Ik denk, ja, we staan er zelf wel aan de knoppen te draaien. En we moeten ook kritisch zijn. Of zijn dingen die nieuw zijn, zijn dat nou echt ook altijd verbeteringen, of niet?
1: Ja. Hebben we nog iets gemist waarvan je zegt dat is echt nog wel belangrijk in dat grootste plan wat ik zou willen presenteren?
0: Oeh, dat is een goeie.
1: Misschien eenzaamheid als punt?
0: Ja, dat vind ik wel. Dat is toevallig gelezen. Net door mijn hoofd. En ik zal het even op mezelf ook betrekken. Ik doe polykliniek en dan zie ik best veel oudere mensen. En dan op hoge leeftijd. En dan probeer ik die bloeddruk nog ietsje beter te krijgen. En dat cholesterol nog net wat mooier. En natuurlijk moet de suikerziekte goed worden ingesteld. Nou, en ik bemoei me nog met een heleboel andere ziekten. Internist doet is heel breed.
1: Ja.
0: En dan denk ik wel eens. En hij zit zo'n patiënt bij me en ik zit allemaal die pilletjes te draaien en een beetje in het bloed te kijken en zo. En dan vraag ik wel eens aan zo'n mevrouw die toch een beetje sip kijkt, zeg van, heeft u nog ergens anders last van? En dan zegt ze heel vaak, ja, ik ben eigenlijk heel erg eenzaam. Ik zie nooit iemand.
1: Ja.
0: Ik ben slecht ter been, kan niet makkelijk het huis uit. Ja, er komt ook niemand langs. De kinderen wonen ver weg. En dat is waar ze het meeste last van hebben. En dan denk ik wel, ja, dan zit ik zit gewoon de verkeerde dingen te fine-tunen. Want voor een 90-jarige maakt het helemaal niet zo vreselijk wel uit dat ze de mooiste bloeddruk van Nederland heeft. Maar dat ze een prettig leven
1: en dat
0: heeft.
1: Ze misschien nog een nieuwe heup krijgt. Hè? Misschien is dat ook wel weer verspilling.
0: Ja,
1: Vind je dat wel goed?
0: Ja, omdat mensen met een nieuwe heup, die kunnen plotseling weer heel veel mobieler zijn. Ja. Wat heel goed werkt tegen eenzaamheid. Maar dan is dus je eindpunt niet die nieuwe heup, maar is minder pijn en minder eenzaamheid. Vind ik eigenlijk heel goed. Hetzelfde geldt voor een staaroperatie. Dat kan voor mensen een verschil van dag en nacht uitmaken. Ja. Plotseling kunnen ze weer een boek lezen, krant lezen, tv kijken. Dus ik denk dat je veel meer naar dat soort dingen moet kijken. Maar een hele ingewikkelde kankerbehandeling op je 90ste, daarvan moet je je toch echt afvragen. En dat doen we gelukkig steeds meer in Nederland. Wat levert dat eigenlijk op voor die persoon?
1: Ja, dus we moeten ook durven te zeggen, op een gegeven moment moet je ook ergens dood aan gaan.
0: Ja, en chirurgen zijn er veel beter in. Hè? Ja. Als je een chirurg zegt heel vaak, zegt, ja, u moet eigenlijk geopereerd worden, maar dat kan niet bij u, want uw longen zijn niet goed, of weet ik veel, uw hart is niet goed genoeg. En dan denken mensen, ja, oké, ik snap het, kan niet bij mij. Maar pillen en chemotherapie en allemaal hele, dat kan altijd. Ik denk, dat kan niet altijd. Dus daar moeten we kritischer op worden.
1: Het is altijd leuk met jou en daar loop ik dus weer uit de tijd. Dus zou je een hele korte, bondige vraag willen stellen, een kettingvraag aan de gast morgen. Dat is landschapsarchitect Han Leursing. Ik praat met hem over natuur, boeren, woonruimte, hoe we daar allemaal mee moeten omgaan in die transformatie.
0: Ja, ik zou aan hem willen vragen. Hij is de expert op het gebied van woonwijken en bouwen van huizen. En we weten allemaal dat dat stagneert. Dat dat niet zo snel gaat als dat we dat willen. En ik kan er niet goed de vinger achter krijgen waarom dan. Dus ik zou van hem willen horen, en dan mag je eigenlijk maar één antwoord geven. Wat is nou eigenlijk het grootste probleem? Is dat regelgeving en wetgeving? Is dat we te weinig grond hebben? Is dat er geen geld is? Of is dat toch een beetje politieke besluitloosheid, waarbij de gemeente en de provincie het niet met elkaar eens kunnen worden? Ik ben zo nieuwsgierig daarnaar.
1: Goed, we gaan het hem vragen. Dank je wel, Marcel Levy. Misschien wel de bekendste arts van Nederland, dat we weer een uur met jou mochten praten. Luister ook de andere aflevering van de Big Five over de grootste plannen voor Nederland terug in onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: pressure.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
0: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
2: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
0: Het AD noemt de acteurs Oscar waardig.
3: We must face the facts.
0: Andrew Scott stilt de show volgens NRC. Parool noemt de film nagelbijtend spannend.
1: Go or don't go.
0: Pressure. Nu in de bioscoop.
4: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Unbelievable.
11: Unique.
10: Incredible.
12: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
13: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
12: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
13: Nou, praten over tech.
12: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
13: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
14: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
18: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
19: Dat kan
18: in de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
20: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je bedrijf op het randje van faillissement balanceert, terwijl de buitenwereld denkt dat je succes na succes boekt? De ondernemer van vandaag is Selfmade, bouwde een modemerk vanaf de grond op, maar haar bedrijf belandde wel diep in de schulden. Harde knopen moesten worden doorgehakt en de coronaperiode werd haar omslagpunt. Welkom, Pien.
21: Dankjewel.
20: Wie ben je en wat doe je?
3: Ik ben Pien Stieglitz van het merk Stieglitz.
20: Waar heb jij het goed gedaan?
3: Ik heb altijd mijn visie gevolgd. Ja, visueel erg sterk en altijd gedaan wat ik moest doen.
20: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
3: Vriendschappen gemaakt. Op de werkvloer. Denken dat je vriend moet zijn, vriendin moet zijn, in plaats van collega's.
20: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Pien, welkom. Hoe zou je Stieglitz omschrijven?
3: Kleurrijk. Bold, inderdaad. Vrouwelijk, stoer. Eigenlijk ga ik bijna het personage omschrijven.
20: Ja, het is opvallend kleding, toch? Qua kleurgebruik, qua vormen ook.
3: Ja. We maken opvallende kleding, maar wel lekker zittend. Dus ik zeg het tegen mensen, je bent niet een clown die rondloopt. Dus iedereen kan het dragen, maar je valt op en je krijgt altijd complimenten.
20: Ja, ja. Wat zijn de bestsellers?
3: Vroeger waren dat de flares, daar ben ik mee groot geworden, met flarepakken.
20: Dat zijn strak op de bovenbenen en juist, wat bootcut soort, toch?
3: Ja, het is strak op de bovenbenen en eigenlijk 70's en wijd beneden.
20: Ja.
3: Dus daarmee heb ik eigenlijk wel een soort doorbraak mee gehad met Stieg. Sorry, we noemen het intern Stieglitz.
20: Ja.
3: Maar we zijn nu bekend om de prins. We maken alle prins in huis. Gewoon hier in Amsterdam. Op het kantoor. En de kleuren.
20: En waar verkoop je het?
3: Wij verkopen het in de Wolfstraat, in de winkel. We hebben een eigen winkel, Wolfstraat. Online verkopen we het eigenlijk wereldwijd. En we verkopen aan B2B, aan winkels in Europa.
20: En dus dat betekent, die liggen dus bij andere modemerken?
3: Winkels
20: ligt dat dan. En hoeveel outlets heb je dan?
3: We verkopen denk ik nu aan ongeveer 100 andere winkels.
20: Heel Europa. En de doelgroep?
3: Het groeit een beetje met mij mee. Ik ben zelf 38, gisteren geworden.
20: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. En ik denk nu 25. Jonge meiden vinden het leuk, maar het is dan nog wat duur. Dus ik denk 25 tot eind 40.
20: En het team waarmee je dit allemaal maakt?
3: Ja, ik heb een prachtig team nu.
20: Hoeveel mensen zijn er?
3: We zijn nu met z'n denk rond 20 in dienst. En dan nog de winkels is dan nog apart.
20: Oké. Okay. En schrijf je zwarte cijfers?
3: Yes.
20: Kun je iets zeggen over omzet en winst en dat soort dingen?
3: Ja, we draaien zwarte cijfers. We hebben eigenlijk sinds de afgelopen 2-3 jaar draaien we goed winst. En eigenlijk, dit jaar wordt een heel mooi jaar die we gaan afsluiten. Denk
20: en je zegt, we draaien afgelopen 2 jaar winst.
3: Ja.
20: Maar wanneer ben je begonnen?
3: 10 jaar geleden.
20: Dus het is
3: heel lang.
20: 8 jaar bouw geweest.
3: Ja, ups en downs.
20: Had je dat van tevoren verwacht?
3: Ja.
20: Ja?
3: Ja.
20: Okay.
3: Ja, ik had het wel. Mijn moeder is een ondernemer. En die zei, hardlopers zijn doodlopers. Dus je moet niet gaan, je moet niet snel willen gaan.
20: Hmm.
3: En dat heb ik altijd onthouden. Dat ik dacht, je moet gewoon rustig opbouwen.
20: Laten we even naar het begin gaan.
3: Yes.
20: Want volgens mij zat het helemaal niet in de sterren dat jij een ondernemer zou worden.
3: Nee. het zit wel in me. Maar...
20: Want jij wilde actrice worden.
3: Ja.
20: Vertel me daar iets over.
3: Ja, ik wilde actrice worden. Maar ik denk dat het, wat vertelde ik laatst ook aan iemand. Ik wilde actrice worden, maar ik denk dat het me ook is in... hoe zeg je dat? Ingefluisterd.
20: Oh ja.
3: Dus vroeger was het altijd Pientje, jij wordt actrice. Ik was altijd aan het dansen. Ik vond toneel leuk. Altijd, jij gaat die kant op, jij moet de plank op.
20: Hmm. En wilde je eigenlijk achteraf gezien?
3: Ja, dat wil ik eigenlijk wel.
20: Okay.
3: Vind ik wel leuk. Ja. Ja, dat ga ik wel doen. Toen werd ik alsnog aangenomen op toneelschool. Ik kwam wel op de reservelijst.
20: Hoezo alsnog? Oh, je kwam op de
3: reservelijst. Het was moeilijk. Het is moeilijk om er aangenomen te worden. Ja. Het is een hele strenge school.
20: Mm-hmm.
3: Duizenden mensen doen een auditie. Toneelschool Amsterdam.
20: Oké.
3: En toen werd ik aangenomen, werd ik gebeld. En toen zei ze, jij staat op de reservelijst. Toen dacht ik, dat is ook weer typisch voor mij. Dus toen stond ik daar op de lijst en uiteindelijk werd ik aangenomen. En toen dacht ik, als ik hier word aangenomen, dan klopt het dus. Dan moet ik dus actrice gaan worden.
20: Ja, hoe ging dat?
3: Dat ging niet helemaal goed. Ik vond het was een mooie tijd, het was een leerzame tijd. Ik vond het een gekke school. Je gaat helemaal, je wordt eigenlijk helemaal uitgekleed. Wat ik dus helemaal niet leuk vond, want ik wilde juist opvallen.
20: Ja.
3: En eigenlijk op toneelschool moet je, voor mijn gevoel, niet opvallen.
20: Nee.
3: Dus dat was een beetje tegenstrijdig. En toen uiteindelijk haalde ik mijn poppenduis niet.
20: Oké, okay, dus dan heb je vanaf je jeugd gehoord en zelf ook geïnternaliseerd, ik word actrice.
3: Ja.
20: En dan is de toneelschool zegt bij het poppenduisjaar, je staat al op de reservelijst, maar je wordt het ook niet.
3: Nee, je bent klaar na 2 jaar,
20: Wat ging je toen doen? Was het toen van, oké,
11: ik wil de mode in, of was het
3: nee,
11: helemaal
3: nee, nee, mode was helemaal niet in, niet, nee, helemaal niet in mijn, niet, niet, dacht ik niet eens aan. Maar toen ben ik gewoon een horecabaan gaan doen. Ik moest natuurlijk gewoon geld verdienen. Mm-hmm. Klaar met toneelschool. En dat sloot ik ook meteen af. Ik dacht ook, als je van de toneelschool wordt afgestuurd, dan is het ook wel een beetje einde verhaal. Ik hoef niet op de planken te staan in een oud schuur in Groningen. Ik dacht al, ja, ik wil wel uiteindelijk ook wel gaan ondernemen en geld verdienen. Dus toen ben ik heel erg gaan schilderen en tekenen. Okay. Wat ik niet wist dat in mij zat. En dat ging groeien. En toen ben ik uiteindelijk een verhaal gaan maken, of tenminste het idee gaan creëren van Stieglitz.
11: Oh, dat kwam wel, zeg maar. Dus je begint...
3: Ja, ik begon heel veel tassen te tekenen. Dus ik ben uiteindelijk allemaal tassen gaan schetsen. En uiteindelijk ben ik dat gaan vertalen. Vond ik iemand die mij daar kon helpen met daar tekeningen van te maken, patronen. Mm-hmm. En daarmee ben ik naar Azië gegaan. En toen ben ik tassen gaan. Dan ben ik letterlijk met die tekeningen erin gegaan. Zeg, ik wil deze tassen maken.
11: Okay.
3: En met die tassen ben ik weer langs winkels gegaan.
11: Hoe grote badge heb je laten maken?
3: Ja, toen veel te veel. Veel te veel. Ik dacht,
11: in het enthousiasme begrijp
3: ik. Ja, 1000 tassen had ik gemaakt. Ja, ja. Veel te veel. Veel te veel. Maar ik ben er van afgekomen uiteindelijk. Maar ik zette hem goed in, zeg maar. Ik dacht, welkom, we gaan ervoor.
11: En dan kom je terug met die tassen en dan denk je, er is nog geen...
3: Niemand kende het.
11: Niemand kende het?
3: Nee.
11: En voor hoeveel zette je het in de markt?
3: Dure tassen, tussen de 300 en 400 euro wel. Het waren echt wel dure, goede leren tassen. Prachtig leer. Ja.
11: En dan ga jij dus, je zei het net al, met klotsende oksels...
3: Mensen hebben het er nog over trouwens.
11: Wat dan?
3: Over de tassen.
11: Dat ze goed waren?
3: Ja, en dat ze terug moeten komen.
11: Mooi.
3: Ja.
11: Maar heel even, je moet dus langs allerlei winkeltjes.
3: Ja, verschrikkelijk.
11: Ja, van hey, hallo, ik ben Pien.
3: Echt verschrikkelijk, van het ergste moment in mijn carrière.
11: Ja? Ja. Waarom? Je bent toch trots
3: op... Vind dat, ja, wel, maar ik vind het ook een beetje zoeken naar... Ja, een soort van... het voelde ook een beetje bijna pusherig, weet je wel? Dat je binnenkomt en jij moet mijn spullen gaan verkopen of zo. Ik weet niet, ik vond het moeilijk.
11: Werd het beter nadat je 10 winkels had gehad? Of blijft het lastig?
3: Ja, en ik ben iemand, dat is dus dan wel in mij... Ik ben dan iemand gaan zoeken die mij daarmee ging helpen.
11: Mm,
3: die waarvan ik dacht, jij kan dat beter.
11: Oké, okay, dan merk je dat je tractie krijgt?
3: Ja.
11: Waar merk je dat dan?
3: Ja, ging mijn Instagram begon net. Dus toen was het in die tijd, ging Instagram werd steeds groter. Dus daar zijn we mee begonnen. Daar kreeg ik steeds meer attractie. En mensen gingen. Winkels gingen het inkopen. Dus er gebeurde iets. En mijn website was heel mooi, vond ik zelf. Ja, het was gewoon heel vernieuwend wat ik neerzette. Het was een culturenclash die ik. En dat kenden mensen denk ik nog niet.
11: Je hebt 1000 tassen besteld. Mm-hmm. Ik zit even te kijken, daar gaat heel wat cashflow in zitten. Wie was je investeerder?
3: Mam.
11: Mama.
3: Mama.
11: Hmm.
3: Ja, ik ben naar mijn moeder gegaan. Ik heb mijn verhaal verteld. En mijn moeder is ook een rasondernemer. Maar die wist grappig genoeg bij de toneelschool al. Die zag dan mijn optreden. Die deed alleen maar, oh god, het kind moet hiervan af. Maar die zei dat niet. Maar die zag al lang, dit gaat niet worden. En toen kwam ik met mijn verhaal aan. Mijn visie neergezet op papier. En ben ik dat gaan vertellen, hoe ik het zag. En dat ik het geloofde. Ik zei, dit is het. Dit moet ik gaan doen.
11: Mag ik weten hoeveel ze heeft geleend?
3: Toen der tijd 10.000 euro.
11: Oké. Okay.
3: Dus is wel iets.
11: Ooit wel terugbetaald?
3: Nou, dat is, uiteindelijk heb ik wel meer geleend.
11: Oh ja? Ja,
3: mijn moeder, dus zij zag dus in mijn ogen dat het klopte. Ze zei, ik zag in je ogen, dit is het. Het klopt, ik ga Pien helpen. En zij heeft mij de eerste paar jaar geholpen financieel daarin.
11: Ja.
3: Super cool.
11: Dan ga je productie draaien.
3: Ja.
11: Ik heb meerdere modeondernemers gesproken. En het is natuurlijk hartstikke goed, maar dat is ook een hel, denk ik.
3: Ja.
11: Dus toch, er gaat altijd wat mis. En dat kom je pas achter.
3: Altijd wat mis, ja. En ik snap niet waarom, maar er gaat altijd wat mis.
11: Vertel.
3: Ja. Je bedoelt gewoon in het produceren van kleding.
11: Productiefouten of wat dan ook.
3: Productiefouten, maar ook op locatie, dat er dingen fout gaan. Producenten gaan dingen zelf verzinnen. Dus denken, nou, dit is eigenlijk wel mooier als we het zo doen.
11: Ja.
3: Dan krijg je gewoon hele andere items terug. Ik had nu laatst een hele badge gekregen, nu deze collectie die nu online is, met een broek. En er was een leren patch, heel mooi met Stieglitz. En die hadden ze andersom gestitcht. Dus het stond op de kop erin. Kwamen dus achter dat klanten gingen mailen van, sorry, maar ik heb een broek waar. Dan moest die hele badge eruit, moest allemaal weer terug. Gezeik.
11: Ja, hoe ben je wat je bent? Ja.
3: Maar hoort erbij.
11: Het hoort erbij,
3: okay.
11: En ben je daar oké mee?
3: Ja, mega. Dat is gewoon de deal. Ja.
11: Okay.
3: We zijn allemaal wel mensen. Dus het is ook wel dat ik denk, we leven niet met allemaal robotten.
11: Wanneer kwam je grote doorbraak?
3: Mijn grote doorbraak kwam met de flares, met die pakken. Dus ik heb van die streeppakken had ik ontworpen. Daar staan we eigenlijk bekend om. Dus iedereen ook stieg van streepjes, stieg van de pakken. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd. Mm-hmm. En toen kwam er... had Spice PR, zat ik een PR-bureau in Amsterdam. Daar mocht ik voor een prikkie heel lief liggen. En daar had ik toen die streeppakken opgehangen. En die werden opgepakt door Elle Magazine. En die hadden een hele grote spread met die pakken gedaan. Met 3 modellen.
20: En dan ga je vliegen.
3: En toen viel het op, ja. Toen dachten mensen wel... Maar toen ben ik dus... Je gaat nu wel te snel eigenlijk. Want ik was nog bij de tassen en nu zijn we bij kleding. Okay. Die had ik natuurlijk nog niet.
20: Nee.
3: Nee. Dus uiteindelijk ben ik kleding gaan ontwerpen.
20: Ah, die switch heb je gemaakt.
3: Ik heb een switch gemaakt.
20: Ja.
3: Ik vond tassen leuk, maar ik dacht... het is te klein voor de wereld die ik wil creëren. Het is zo minimaal. En als mensen een tas kopen, dan zijn ze voor 4-5 jaar zoet. Dat wilde ik niet. Ik wilde mensen bij me houden. En ik wilde die wereld groter maken... waar mensen echt in konden duiken. En dat is echt stieg.
20: En dan, je zei het net al... de eerste 8 jaar verdien je dus niks.
3: Nee, geen rol. Nee.
20: Maar aan de andere kant denken mensen natuurlijk... dat het heel goed met je gaat.
3: Ja, dat is heel grappig, ja. Ja, hoe? Dat denken mensen.
20: Ja, toch? Ja. Je denkt, ja, je staat in
3: het
20: de L.
3: Het gaat ook goed. Het ding is, het gaat ook goed. Alleen het... mensen denken dat je heel, heel veel geld verdient... En dat je het gewoon helemaal hebt gemaakt. Terwijl dan denk ik, ja, dan ben jij geen echt ondernemer. Want dan, je moet gewoon eerst... En dat is het nadeel aan mode. Mode moet je eerst heel veel geld uitgeven om überhaupt... Het duurt lang om terug te verdienen.
20: Ja.
3: Want
20: je hebt het merk nog niet gebouwd.
3: Je hebt het merk nog niet gebouwd. Je moet allemaal kleding gaan ontwikkelen. Je moet maar vragen dat je het verkoopt. Dan heb je natuurlijk je website. Gewoon alles investeren. Mensen, goede mensen aannemen.
20: Ja.
3: Voordat je dat terug hebt.
20: Laten we over die mensen praten. Want je zei, ik heb het goed gedaan is aan mijn visie vastgehouden.
3: Ja,
20: het fout gedaan is, als ik het een beetje plat sla, de verkeerde mensen aangenomen.
3: Het waren wel goede mensen, want ik... Dat is natuurlijk ook heel onaardig om te zeggen. Het waren goede mensen, maar ik nam mensen aan op... oh, ik vind haar fijn. Het is een fijne energie. Ik vind haar... Dus zij zou een vriend van mij kunnen zijn. Dus ik probeerde eigenlijk een soort vriendschap-community te maken... en daarmee te gaan werken. En dat is ongelooflijk moeilijk, want dat gaat niet. Want op het moment dat ik ging dus... ik kreeg een kindje en ik werd... ik ging veel te vroeg bevallen. Dus ik was opeens uit de running, zeg maar. Ik was opeens eruit... En dan stort je hele zaak ook in. Omdat je dus mensen hebt die op jou aan jou
20: leunen.
3: Op jou leunen.
20: De zaak, je kwam erachter. Is dat het punt dat je erachter kwam toen je wegviel vanwege de vroege zwangerschap? Ja. Of vroege bevalling? Dat je denkt, shit, het draait allemaal om mij. Als ik er niet ben, draait het niet door.
3: Ja. 100%. En dat komt
20: waar merkte je dat aan?
3: Ja, je hebt dus dan niet de juiste mensen aangenomen.
20: Nee, maar geef eens een voorbeeld dat je denkt...
3: Letterlijk, alles stortte gewoon in. Dus mensen wisten niet meer wat ze moesten doen. Er was geen leider meer. Er was geen... de cijfers gingen naar beneden. Niemand wist meer... ik weet niet hoe ik moet uitleggen. Het is gewoon... Alles hing aan mij.
20: Hmm. En had je dat van tevoren dan niet door? Ik kan me ook zo voorstellen... dat juist een enorme druk is, ook voordat je gaat bevallen... dat je denkt, jezus man, als ik even een dagje er niet doe... dan gebeurt er gewoon niks. Heb je niet ergens vroege waarschuwingssignalen voor dit gehad?
3: Nee, ik vond het lekker.
20: Mm.
3: Ja, dus ik vind het heel lekker om alleen maar bezig te zijn. Dus het is ook niet dat als ik er niet was dat ze niks deden. Hè. Ik bedoel, ik heb heel veel aan ze gehad. Alleen, dus ik heb het niet doorgehad, nee. Tot het moment dat ik dus op thuis lag met een kleine baby.
20: Wat waren de gevolgen daarvan?
3: Alles ging naar beneden. Alle cijfers daalden. Verkoop ging naar achter. Of zich ging achteruit.
20: En je was toen nog niet eens winstgevend op dat moment?
3: Nee. Nee, dus ik was al. Ik moest al eruit komen en groeien. En dat ging gewoon weer terug. Dus ik was zeg maar aan de uit aan het groeien. Zeg maar groter aan het worden. En dat ging gewoon weer in één keer weer naar -10.
20: Zo.
3: Ja. Dat was wel pittig, ja. En toen kwam er ook iemand naar mijn moeder en die zei... je moet met Pien praten, ze moeten de stekker eruit gaan trekken. Het is nu klaar.
20: Dat meen je niet?
3: Ja.
20: Wie kwam er naar jouw moeder toe dan?
3: Ja, dat was een finance vrouw. Die zag de cijfers en zei, je kom je er maar uit. Die moet je de stekker eruit gaan trekken.
20: En die kwam dan naar je moeder toe in plaats van naar jou toe?
3: Ja.
20: Wat zegt dat?
3: Ja, zij kende mijn moeder en zij wist dat mijn moeder had geïnvesteerd erin. Dus,
20: ja.
3: En toen zei mijn moeder, nee, dat ga ik niet doen. En toen is mijn moeder naar mij toe gegaan en die zei, dit wordt gezegd. En toen zei ik, dat kan niet. Met tranen in mijn ogen. Ik zei, het kan niet. Het kan niet stoppen. Het mag niet. Mijn visie was nog zo sterk. Alleen, je moet gewoon goede mensen om je heen hebben.
11: Wat heb je gedaan?
3: Ja.
11: Wat
3: heb ik gedaan. Dus uiteindelijk lag ik op de bank. Toen zei mijn moeder, ik ga je helpen. Dus die is met een interim erin gegaan. En die hebben gekeken naar de mensen die er werkten.
11: Ah, en dus je moeder heeft even...
3: Bijgesprongen.
11: Bijgesprongen.
3: Ja.
11: Als soort met van directeur, CEO.
3: Ja, voor de rest heb ik alles zelf gedaan. Ja. Op dat moment had ik de baby en toen zei mijn moeder, ik ga je helpen. Want zij is een rasondernemer. Dus zij zei, ik ga eens kijken, wie heb je eigenlijk allemaal aangenomen? En wat zijn het allemaal voor types?
11: Ja.
3: En toen heeft ze gekeken en toen zei ze, hier moeten nieuwe mensen op. En dan,
11: Hoe snel had ze die conclusie klaar?
3: Binnen 2 uur.
11: Oh ja?
3: Ja.
11: Is dat pijnlijk of ben je daar blij mee?
3: Nee, super blij mee. Want ik denk, uiteindelijk is dat ook gewoon een les, weet je wel. Ja, ik heb geen managementopleiding gedaan. Ik ben ook gewoon, ik doe alles vanuit gevoel. Dus alles vanuit intuïtie. Mm-hmm. En dus ik heb heel veel dingen heel goed gedaan. En in dat moment ben ik ook met mensen in zee gegaan die goed waren, maar... Ja,
11: je wilde gewoon mensen te vriend houden.
3: Je wil gewoon vrienden zijn. Ja. Je wil leuk gevonden worden. Je wil geen baas zijn. Nee.
11: Ben je daar nu vanaf?
3: Ja, ik creëer een familie. We zijn een grote familie, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg ook altijd, ik ben je baas, maar ik wil dat niet. Ik wil niet dat mensen dat zeggen. Dat vind ik irritant.
11: Maar zit daar niet ook dan... Ik link het even aan de toneelschool.
3: Ja.
11: Die baas van de toneelschool. Ja. Die zegt, Pien, je bent het niet.
3: Ja.
11: En dat vond je toen ook een lul. Dan denk je, we zijn hier toch samen iets aan het doen.
3: Ja.
11: En hier moet jij dus af en toe dus ook de lul zijn. Om te zeggen, joh, je bent het niet.
3: Ja, dat kan ik nu veel meer zijn. Omdat ik geen vriendschappen creëer. Dus ik heb nu niet met mijn hele team... Ik hou van iedereen en we hebben de grootste lol. Maar het is niet meer dat je dus na thuis even ging bellen... en even zeggen, oh, ik heb dit, weet je wel. Het is gewoon, het zijn je collega's.
11: Ja, het is een werkrelatie.
3: Het is een werkrelatie en je houdt van ze. En ik zeg wel altijd, dit bedrijf... Het is ons. We doen het samen. Zonder jullie heb ik geen bedrijf.
11: Jouw moeder kwam dat bedrijf binnen. Was het op het randje van faillissement?
3: Ja. Ja, hier kwam zo de stekker eruit trekken, ja.
11: Ja.
3: Ja.
11: Hoe lang heeft jouw moeder...
3: Maar er zat zoveel potentie in.
11: Nee, maar dat is toch het hele punt, hè? Want in mode is het... De kerst zit overal vast.
3: Ja. Ja.
11: Dus, maar ja, het moet wel gaan lopen, zeg maar.
3: Ja.
11: Dus hoe lang is deze saneringsronde geweest? Hoe is het gezond gemaakt?
3: Corona kwam.
11: Mm-hmm.
3: En Roderick, mijn compagnon, nu, die kwam in mijn leven.
11: Ja.
3: Die mailde mij. Ik wil een keer met je zitten. Ik heb gehoord via een investeringsbedrijf, grappig genoeg, dat je interessant merk neer aan het hebben. Dat je een goede visie hebt en dat het klopt wat je doet. En toen zei ik, oh leuk, kom maar, want ik heb het nodig. Dus toen kwam die. En toen gingen we zitten. En dat was wel een grappig moment. Want hij was Roderick, nou ja, sorry Ro. Maar het is gewoon een soort, ja, een knappe kakker om te zien. en hij vond ook wel iets van mij, een soort type. Ik met grote jurk kwam ik binnen. Nou goed, we hadden al gedachten over elkaar. En uiteindelijk zei ik, nou goed, help me maar. En uiteindelijk is hij naar me weggegaan. En is hij in het bedrijf gekomen, ja. Even snel. Dus was meteen een supergoeie klik.
11: Ja. En hij heeft de financiële
3: kant heeft hij helemaal weer recht gezet. Dus het is niet dat hij per se... We hebben uiteindelijk met investeerders hebben we erbij gevonden met hem. En die gelooft ook in de hele visie van het bedrijf. Want het klopt ook. Ik kan het nog thuis kunnen zeggen, het klopt gewoon met het bedrijf.
11: Ja. Wanneer...
3: Corona, dat was het.
11: Ja, corona was voor jou de omslagpunt. Waarom was corona het omslagpunt?
3: Mensen thuis konden online bestellen alleen. En daar was ik. En ik maak alleen maar kleding die heel lekker zit.
11: Comfy kleding. En dat hadden we nodig.
3: En heel leuk. En sexy. En alles. En dat ging als een... Ja, niet normaal. Er gingen gewoon 300-400% plussen.
11: Wauw.
3: En dat had ik heel hard nodig.
11: Ja.
3: Dus toen opeens... Dus corona is voor veel mensen natuurlijk een verschrikkelijk moment. En een hele nare tijd geweest. Voor mij was het een geweldige tijd. Ja. Eigenlijk.
11: Bleef de verkoop daarna zo hoog?
3: Ja.
11: Oh, dus na die 400% stijging heb je dat plateau weer vasthouden?
3: Ja, we zijn maar daarin doorgaan. Niet alleen maar 400%.
11: Nee, snap ik. Maar niet dat je terugzakt, zeg maar.
3: Nee.
11: Ja, okay.
3: Nee. We zijn alleen maar eigenlijk aan het groeien.
11: Wanneer was dat ook het moment dat je dacht... volgens mij hebben we het weer op de rit?
3: Ja. Ja, en goede mensen aannemen. Ja, ik zeg tegen iedereen... liever te duur, maar neem mensen die goed zijn in hun vak. En zonder jou kunnen.
11: Ja.
3: Dus ze snappen je visie, ze weten waar je naartoe wil... en hup, en ze gaan hun ding doen. Die mensen moet je hebben.
11: Ja. Hoe weet je dat van tevoren?
3: Ja. Ja. Dat is ook...
11: Mooie praatjesmakers in. Maar aan je bureau heb je toch heel veel praatjesmakers rondlopen. En dan denk je, ja.
3: Ja, die komen ook. Maar ik denk dat je dat na zoveel jaar nu wel aanvoelt. Ja. En ik denk ook aan geschiedenis wat iemand doet. Wat of heeft gedaan.
11: Wat is dan, als je dit dus zo lang doet... Mm-hmm. Ik hoor de grootste les is goede mensen aannemen. Volgens mij is er net een boek gelanceerd.
3: Ja.
11: Vertel.
3: Geweldig, hè?
11: Ja, maar wat is het boek?
3: Het boek gaat over mijn leven.
11: Okay.
3: Hoe ik ben opgegroeid, mijn filosofie, hoe mijn opvoeding was... en hoe ik als meisje eigenlijk door die hele... lessen van toneel en afwijzing en vallen en opstaan... hoe ik dan gewoon dit bedrijf heb neergezet tot een toch wel miljoenenbedrijf.
11: Ik begrijp dat er 10 ondernemerslessen in het boek staan. We hebben er maar in dit programma maar tijd voor 1 Amsterdamse tegeltjeswijsheid... die het over het ondernemen gaat. Wat zou er op moeten staan wat jou betreft?
3: Blijf doen wat je ziet.
11: Leg eens uit.
3: Er is zo vaak dat je hebt zo sterk een visie. Je ziet het voor je, waar je naartoe moet gaan. En er zijn altijd mensen die zeggen... Pien, je moet meer basics maken. Pien, je moet meer mindere kleuren doen. Pien, je moet dit. En elke dag dacht ik, ja, ik moet meer basics maken. Verkoop beter. En ik heb het nooit gedaan. Dus ik heb altijd gedaan wat ik zag. Blijf doen wat je ziet.
11: Dankjewel.
3: Dankjewel.
11: Dat je er was. Pien Stieglitz was dat. Oprichter van het modemerk Stieglitz. Volgende week bij ons in de studio Kelvin Boerma... Bij het grote publiek beter bekend als Calvijn. Hij is mede-eigenaar van een frisdrankmerk Charlie's... en zag recent hoe een vrachtwagen vol met blikken werd gestolen. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
1: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
2: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
8: Goed dat je er weer bij bent. Welkom op deze donderdag 17 september. De dag dat we het hebben over de rechte rug van Kevin Warsh. Want de baas van de Amerikaanse Centrale Bank luistert niet naar president Trump.
9: The Federal Reserve just announced it is hiking interest rates. It is the first time since 2023 the central bank raised its benchmark rate. Federal Reserve Chairman Kevin Warsh says this could be the start of more increases to come.
8: We zoeken uit wat die hogere rente voor de beurs betekent en dus voor jouw aandelen. En we hebben het ook over Nvidia. Want dat krijgt er een concurrent bij.
10: Het Chinese Huawei haalt de introductie van zijn nieuwste AI-chip naar voren. Ze willen die chip nu al begin volgend jaar uitbrengen en niet eind 2027, zoals de bedoeling was.
8: En dat kan dus concurrentie betekenen voor Nvidia. Of je je zorgen moet maken als Nvidia-belegger, bespreken we zo. Hoor je ook waarom koning Charles alle AI-baasjes op het matje roept. Beurzen de VS staan in het groen en ook de AEX ging hoger de dag uit. Hij sloot op 1100,8 punten. Een plus van 0,4% was dat. Grootste stijger was ASM, dat won 2,5%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Goed dat je er bent.
11: Dankjewel.
8: En ik wil beginnen in Canada. Gisteren hoorde je al dat het land bij de EU mag komen als het aan Brussel ligt. Canada krijgt een speciaal EU-lidmaatschap. Allemaal bedoeld voor extra samenwerking op economisch gebied en ook defensiegebied. Vindt Canada leuk natuurlijk, maar buurland Amerika niet. Donald Trump is woest.
12: Nou, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
8: Ja, je hoort het goed, als Canada en Europa gaan samenwerken, dan gaat Trump importheffingen opleggen, zegt hij. Het voelt een beetje alsof hij bang is voor die samenwerking, Erik. Hoe luister jij naar?
11: Nou, het klinkt eerder of hij boos is. Ja. Maar dat is misschien een beetje ook zijn standaardreactie op dingen. Ik denk niet dat hij echt heel bang is. Maar hij vindt het natuurlijk fijner als zeker kleinere landen niet al te grote blokken vormen. Dan kan hij ze namelijk bilateraal tegen elkaar uitspelen. Of dan is hij gewoon de sterkste. Dus dat vindt hij natuurlijk jammer.
8: Ja, wat denk jij? Bestaat er een kans dat hij dit waar gaat maken? Dat we weer een soort van nieuwe handelsoorlog krijgen? Of zal zo'n vaart niet lopen?
11: Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Dus het klinkt heel spannend allemaal. Maar het is niet alsof ze echt toe gaan treden tot de EU. Dus het is meer een soort vrijhandel misschien. Dus als het toch relatief een lichte soort verband is, dan denk ik niet dat het met heel veel vaart zal lopen.
8: Nee, door de Unilever, dat verkoopt weer een stukje van het bedrijf. Zwitsel gaat eruit. Dat merk van die gele flesjes en de babyolietjes natuurlijk. Wordt overgenomen door Royal Sanders, bekend van allerlei andere cosmetica-merken. Volgens Unilever past Zwitsel niet meer bij de strategie van het bedrijf. En het is dan ook het zoveelste merk dat dat Unilever afstoot. Magnum ging er al uit. De voedingstak waar Calvee onder valt werd verkocht. En ook Conimex en de vegetarische slager werden verkocht. Eigenlijk alles wat net niet helemaal lekker loopt, dat moet eruit. De focus moet op de sterke merken. Vaak zijn dat cosmetica-merken. Dus in dat opzicht valt het ook alweer een beetje op dat nu Zwitsel eruit gaat. Maar wat denk jij? Gaan er nog meer merken volgen? En welke dan?
11: Nou, ik heb even gekeken op hun website bij de merken. En meteen al bij de A zag ik een kandidaat staan, namelijk André Lon.
8: Oh ja, ook cosmetica trouwens.
11: Fun fact, in 1940 opgericht door een Nederlandse kapper. André de Jong. Maar goed, ik kan niet inschatten hoe serieus het is. Maar dat zou ook een merk kunnen zijn. En past ook in die strategie dat ze dus liever powerbrands willen promoten. Dus die wereldwijd bekend zijn. En niet lokale, kleinere merken zoals bijvoorbeeld Zwitsel.
8: Ja, te klein, niet rendeert niet goed.
11: Niet schaalbaar, nee precies. Dus ik vind het wel jammer op zich, op een manier.
8: Gaan we naar de zorgen over kunstmatige intelligentie. Sorry, maar er valt weer wat te melden. We kennen dat incident bij OpenAI al. Dat modellen van OpenAI gingen op eigen houtje een concurrent hacken. En wat blijkt nu, dat was niet het enige incident dat zich voordeed. Het bedrijf meldt namelijk 6 nieuwe gevallen waarbij kunstmatige intelligentie van OpenAI verdacht gedrag vertoonde. Het was geen hack dit keer, maar wel AI-modellen die op eigen houtje allerlei dingen gingen ondernemen, vertelt tech-collega Joe van Buurik.
13: Gevallen waarbij AI-systemen zelf besloten iets te doen, of hun sporen uit te wissen of te veranderen, of bestanden te delen met elkaar, terwijl dat niet de bedoeling was. Of soms zelfs tussen haakjes bedachten opdrachten van hun menselijke ontwikkelaars te negeren.
8: Ja, het is het gesprek van de week, al die zorgen over AI. En die discussie krijgt nu bijval uit onverwachte hoek, want ook de Britse koning Charles maakt zich nu zorgen.
14: King Charles is hosting an AI summit this week, bringing together leaders from OpenAI, Anthropic, Nvidia and Google DeepMind. It comes as some tech leaders call for slowing AI development, while President Trump has rejected calls for more regulation, citing competition with China.
8: Charles roept OpenAI en Anthropic op om hun AI-modellen onder controle te houden en de mensheid te beschermen, zegt hij erbij. En dus komen allerlei AI-baasjes vanavond, nu eigenlijk, op bezoek in Schotland om daar met koning Charles over te praten. En dan nog even naar View, die bioscoopketen. Misschien ken je het wel, want ze zitten ook met flink wat vestigingen in Nederland. En nu overweegt het een beursgang. Dat zegt de oprichter en CEO in de Financial Times. En dat dankt het allemaal aan deze blockbuster.
15: Remember, a wife, a son.
8: Ithaca's king is coming back. Heb je hem gezien eigenlijk, Erik, de Odyssey?
11: Absoluut.
8: Vond je ervan?
11: Ja, top.
8: Nou ja, je was niet de enige. Bracht wereldwijd 1,7 miljard op. En ook de nieuwe Spider-Man-film was een cash cow. Heb je die gezien toevallig?
11: Nee, die ga ik overslaan.
8: Oh, oké. Okay. Ja. Ik geloof dat ik hem dit weekend nog ga kijken. Maar goed, door die twee films boekte bioscopen record omzetten. Goed moment voor een beursgang, dacht dus die CEO. Om een beetje mee te liften op dat succes. 4 jaar geleden zat View nog diep in de schulden als gevolg van de coronacrisis. Toen werd het bedrijf overgenomen door een groep investeerders. En met een beursgang kunnen die investeerders er dan vervolgens weer uitstappen, is de gedachte. Het is een Brits bedrijf en bij een beursgang zullen we wat die CEO betreft ook, zullen ze wat betreft die CEO betreft ook kiezen voor de Britse beurs. Ik ga er niet over, helaas. Wat er wel weer een opsteker zou zijn voor die kwakkelende beurs van Londen. En binnen een paar weken moet de definitieve beslissing vallen. Als het er echt van komt, moet die beursgang ook volgend jaar al gaan plaatsvinden. Is dit iets waar jij in zou beleggen?
11: Nee. Nee, ja, het is wat mij betreft natuurlijk te onzeker. Omdat het elk jaar, als je geen blockbuster hebt, dan gaat het weer minder goed. Dus ik vind het te onvoorspelbaar persoonlijk.
8: Ik dacht misschien nog wel, ze hebben sinds kort een nieuwe app. Die werkt voor geen meter. Misschien als ze dan toch geld ophalen.
11: Daar word ik ook niet enthousiast van, als je het zo zegt.
8: Dus, nou, misschien kunnen ze wat van dat opgehaalde geld in die app steken.
11: Ah, okay.
8: Ja, gratis tip.
11: Ik wacht nog even.
8: Straks hebben we het over Huawei. Dat daagt Nvidia uit en komt eerder dan verwacht met een eigen AI-chip. En je hoort ook over ExxonMobil, want ook zij willen nu echt naar Venezuela. Maar eerst naar de Fed natuurlijk, de Amerikaanse centrale bank. Kevin Warsh en zijn collega's grijpen in en verhogen de rente. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd dat die rente omhoog gaat.
16: In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point to 3.75% to 4% in support of the Federal Reserve's dual mandate. Job gains have kept pace with the workforce and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated. Today's policy action will support a timelier return to the committee's 2% goal.
8: Warsh trekt zich daarmee niks aan van president Trump. Die wil juist dat de rente omlaag gaat. Hij haalde meerdere keren hard uit naar de voorganger van Kevin Warsh, Jerome Powell natuurlijk. Hij beledigde hem als die rente niet naar beneden ging. Doet hij dit keer niet. Hij is redelijk mild voor zijn doen. Maar hij herhaalt wel dat de rente echt lager moet. Naar 1% wat hem betreft. Of nog lager. Eerst maar even die renteverhoging. Erik, wat vind jij? Is het logisch en goed en voorspelbaar? Ja, is het een goede stap dat die rente omhoog gaat?
11: Ik denk het wel. Ik bedoel, er zijn ook argumenten om te zeggen dat je het niet had hoeven doen. Omdat het natuurlijk vooral komt door die hoge olieprijzen, een aanbodschok. En theoretisch is daar een renteverhoging misschien niet zo effectief tegen, omdat daardoor niet de olieprijzen laag worden. Toch denk ik dat het een goed verhaal is voor het vertrouwen in de markt, voor het vertrouwen in de Fed. Dus ik denk dat die eigenlijk niet anders komt.
8: Nee, het was ook unaniem de beslissing. Dat is ook wel eens anders geweest bij de Fed.
11: Nou, dat is wel interessant. En jij zei net dat hij zijn... En dat dacht ik eerst eigenlijk ook, dat het zo goed is dat hij zijn rug recht heeft gehouden tegen Fed. Tegen Trump. Maar gisteravond zei Trump zelf, zei hij, I talked to Kevin. I said, you might as well vote with the board because it is not going to matter. En dat is dan toch weer een klein zaadje van twijfel over de onafhankelijkheid van hem.
8: Want hij toch stiekem ook weer een beetje doet wat hij wil.
11: Nou, nee, dat hij al dus met gepraat had over die beslissing met Trump. Het is niet duidelijk wanneer. En het is niet duidelijk wat hij gezegd heeft. Want hij ontweek alle vragen over Trump in die persconferentie door te zeggen, I don't have anything for you on Trump. Maar Trump had zelf wel iets over hem. En namelijk gewoon min of meer, zei hij, nou, we hebben het even besproken en ik heb gezegd, ja, jij mag wel meestemmen, want het maakt toch niet uit. En dat vind ik dan toch, dat klinkt alweer niet goed als het waar is.
8: Ja, wat voor effect gaat dat hebben, denk je, op het economische beleid van Donald Trump?
11: Nou, voor Trump is het natuurlijk een beetje vervelend. Verkiezingen komen eraan en een hogere rente is dan natuurlijk niet heel gelukkig. Aan de andere kant, een van de redenen waarom die herkozen is, is door de inflatie. En uiteindelijk is het denk ik ook voor hem goed als die inflatie onder controle is. Maar dat gaat denk ik net niet snel genoeg voor hem om die midterms te halen.
8: Ja, is het begin van meer verhogingen? Wat denk jij?
11: Nou, dat is dus de reden waarom de markt initieel wat omlaag ging. Omdat men dacht, die renteverhoging was wel ingeprijsd, maar men dacht, nou, dat is er eentje en dan is het wel klaar. Maar door de toon van Warsh en door die dotplot van zijn collega's, want hij doet er niet meer aan, dacht men opeens, wacht even, er komen er misschien meer aan. En dat was toch een beetje een teleurstelling.
8: Ja, je verwees al even naar, er was ook wel wat kritiek op de Fed-baas, omdat die weinig informatie geeft over waar het naartoe moet. Die forward guidance, daar heeft hij helemaal niks mee.
16: This won't surprise you, I'm not in the forward guidance business. Trends matter. Data points are noisy. Data point dependence is a dangerous preoccupation.
8: Vind je dat een probleem?
11: Nou, ik begrijp wel wat hij bedoelt. Maar aan de andere kant, de markt wil toch richten.
17: True Lease met Genke.
18: Altijd scherp. Werkt onvoldoende.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nee, maar alle gekheid op stokje. Op dit moment, een ander, die aanbodschok is natuurlijk altijd, als het echt tijdelijk is, dan is het niet zo handig om die rente te verhogen.
3: Ja.
2: Maar ondertussen met de tarieven, we hebben het al even over Canada gehad, in Europa, Trump dreigt altijd weer met tarieven. En ook in het Midden-Oosten, het lijkt er toch niet echt op alsof het korttermijn opgelost is. Ik geloof dat nu 200 dagen aan de gang is, die oorlog. En dat betekent dat die olieprijs nog best wel een tijdje hoog zou kunnen blijven, dat kan doorwerken. Dus het zou best kunnen dat er nog een renteverhoging komt.
3: Wanneer kan dat voor beleggers ook echt een probleem worden als die rente nog verder omhoog gaat?
2: Nou, de kurk waar de markt wat mij betreft op draait is nog steeds die enorme AI-investeringen. En die zitten allemaal toch in de race om als eerste artificial general intelligence te vinden. Het kan ze niks schelen als ze er een kwartje meer of minder voor hun rente betalen. Dus ik denk dat die wel doorgaan met investeren voorlopig. Dus ik denk dat het wat dat betreft niet uitmaakt. Maar er komt natuurlijk een punt dat als die rente, die lange rente, op 5-6% staat, dat beleggers toch denken, wacht even, dat is dan misschien toch prettiger dan in die S&P beleggen met al die risico's.
4: BNR Beurs.
3: Door naar het Chinese Huawei, dat is ook een chipbedrijf. Ze werken namelijk ook aan chips die bedoeld zijn voor AI. Ja, dat wisten we eigenlijk al wel, maar die ontwikkelingen gaan stukken sneller dan verwacht.
5: Het Chinese Huawei haalt de introductie van zijn nieuwste AI-chip naar voren. Ze willen die chip nu al begin volgend jaar uitbrengen en niet eind 2027, zoals de bedoeling was. Die nieuwste chip moet concurreren met de AI-chips van Nvidia.
3: Gaat China soms sneller dan we soms realiseren?
2: Ik denk het wel. En ook dat ze het naar voren halen is toch wel een teken dat ze zelfverzekerd genoeg zijn om het al uit te brengen. Dus het gaat denk ik wel hard, ja.
3: Ja, ik hoor de risico's van China in die AI-race worden hier deze tafel ook nog wel eens een beetje gebagatelliseerd. Hoe sta jij daar zelf in?
2: Nou, ik denk dat het evident is dat ze uiteindelijk op gelijke hoogte komen met Amerika. En hoe snel dat gaat duren, dat weet ik niet. Maar ze zetten alles op in. En nou, laten we eerlijk zijn, Amerika geeft ze ook alle reden toe. En het is nogal belangrijk om het voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat ze het wel gaan halen.
3: Ja, deze nieuwe chip die dus misschien begin volgend jaar al uit moet komen. Hoe geavanceerd is die als je hem vergelijkt met de topchips van Nvidia bijvoorbeeld?
2: Nou, wat ik ervan begrijp is het nog steeds wel een stuk minder geavanceerd. Dus in plaats van dat het één superchip is het bij wijze van spreken zijn het duizenden aaneengeschakelde chips die dan met z'n allen ongeveer evenveel power hebben. Het is nog wel minder, maar het is zeker goed genoeg voor veel AI-toepassingen, ontwikkelingen. En uiteindelijk gaan ze het wel op het gelijke niveau trekken, denk ik.
3: Ja, kan het op een gegeven moment ook Nvidia gaan vervangen, denk je, op sommige fronten?
2: Nou, die markt is natuurlijk, die groeit nog steeds enorm hard. En Nvidia is in de rest van de wereld heer en meester. En de meeste Chinese bedrijven zouden ook liever met Nvidia-chips werken. Dus ik denk dat dat niet zo'n vaart loopt voorlopig.
3: Nee, gebeurt dat niet stiekem ook wel onderhands? Er komt toch illegaal best wel wat.
2: Ja, dat hoor je wel. Maar die Chinese regering vindt dat natuurlijk echt helemaal niet leuk. Dus ik denk dat wel in toenemende mate die bedrijven op het matje geroepen worden als ze dat doen. Maar het schijnt wel te gebeuren, ja.
3: Ja, maar moet Huawei het daar dan van hebben? Van Chinese bedrijven die nou misschien een beetje tegen wil en dank die Huawei-chips gaan gebruiken?
2: In eerste instantie vooral China. Maar uiteindelijk, en dat zie je ook al met die AI-systemen. Als wat zij hebben goedkoper is dan wat de Amerikanen bieden, dan zijn natuurlijk ook veel andere landen geïnteresseerd.
3: Ja, en die laagwaardigere chips van Nvidia, die mogen nog wel Chinees, toch?
2: Die mogen wel, maar daar doen ze toch ook een beetje moeilijk over, die regering. Dus ze willen uiteindelijk natuurlijk gewoon dat China helemaal zelfstandig is op dat vlak.
3: Ja, wat zou het betekenen voor China voor Nvidia als China helemaal wegvalt?
2: Nou, Jensen Huang heeft hier eigenlijk al voor gewaarschuwd. Het is natuurlijk heel vervelend voor ze, want hierdoor is gewoon een concurrent gecreëerd die steeds meer hoogwaardige chips gaat ontwikkelen. Dus niet zozeer dat China zelf wegvalt, want dat is nu al niet zoveel, maar dat er gewoon een concurrent bij komt, is natuurlijk toch vervelend.
3: Ja, dat begint wel echt een serieuze zorg te worden misschien.
2: Nogmaals, die markt is verder zo groot dat het ze nog niet eens zoveel voor ze uitmaakt, maar het is wel een zorg, ja.
3: Ja, wat betekent het voor China in die AI-race als die chip nou heel succesvol blijkt?
2: Goed nieuws. Dat is natuurlijk, kunnen ze tevreden zijn. En dat geeft de Chinese burger weer moed.
3: Ja, we hebben het ook wel veel over China gehad in deze week vol met zorgen over AI. China die wuift het allemaal weg. Wat gaat dat betekenen voor China, denk je, in die race? Kan het op een gegeven moment misschien wel de VS tegen gaan werken?
2: Dat is natuurlijk het probleem. En daarom is het natuurlijk die oproep om het nu rustiger aan te doen. Dat heeft natuurlijk alleen maar zin als iedereen het doet. Dus alle landen en alle bedrijven die AI ontwikkelen. En China en Amerika zijn natuurlijk nogal min of meer in gevecht. Dus als China dat niet doet en door

0: ontwikkelt, dan begrijp ik het best dat iemand als Trump zegt van wij moeten ook hard doorgaan.
1: BNR Beurs.
2: We hebben nog even een blik op Wall Street. Gisteren sloten we zoals gezegd lager door die renteverhoging van de Fed. Vandaag wel weer wat herstel. De Dow Jones staat 0,7% in de plus. De S&P 500 1,1% in de plus. En de Nasdaq gaat aan kop met een plus van 1,6%. Had ook wel een beetje met de olieprijs te maken. Die ontspant weer een beetje. Zijn beleggers blij mee. Nvidia, het aandeel valt ook op. Staat op dit moment 2,4% in de plus. En niet vanwege die concurrentie van Huawei waar we het over gehad hebben. Maar vanwege een mededeling van CEO Jensen Huang. Die is in Schotland dus op de koffie bij koning Charles, waar ik je eerder over vertelde, om met de koning over die zorgen van AI te praten. En hij is in ieder geval niet bang voor concurrentie, want hij verwacht volgend jaar, zegt hij, 2 keer zoveel chips te verkopen. Ja, het is nogal een belofte, het is ook redelijk vers. We gaan het er morgen uitgebreid over hebben, maar heel kort, kan hij dat waarmaken, denk je?
0: Hij maakt meestal wel waar wat hij zegt, dus denk het wel.
2: Ja, dan nog even naar de dinerplannen van president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Volgende week is in Washington een Chinese delegatie op bezoek voor een staatsbezoek. Hoort ook een diner bij, we hadden het er gisteren al even over. Diezelfde Jensen Huang van Nvidia, die zal daarbij zijn. Maar er zijn vandaag nog meer namen bekendgemaakt. En niet de minste, Sam Altman van OpenAI mag een vorkje meeprikken. En ook Tim Cook van Apple is erbij. Ja, het zal toch wel veel over AI en tech gaan daar aan tafel, denk ik.
0: Ik denk het ook. En misschien in het Midden-Oosten, maar misschien is dat een te pijnlijk onderwerp.
2: Ja, is het een goed teken dat in ieder geval wat betreft tech, dat de VS en China daar met elkaar over in gesprek gaan?
0: Ik denk dat het altijd een goed teken is als ze met elkaar praten, maar de vraag is wat eruit gaat komen.
2: En over OpenAI gesproken, het Japanse SoftBank krijgt maar niet genoeg van dat bedrijf. We hebben hier er vaak over verteld. SoftBank blijft maar miljarden investeren in OpenAI. Ze hadden er alles voor over, zelfs hun belang in Nvidia werd ervoor verkocht, maar het is nog steeds niet genoeg.
3: We got a red headline across the Bloomberg terminal on SoftBank, which is why I mentioned the tech scenes. Apollo is considering raising a SoftBank loan to $9 billion for an OpenAI bet.
4: OpenAI is now thinking of doing an extra round just before it goes into the IPO, which could now be in 2027, I'm assuming.
2: SoftBank had al een lening van 5,4 miljard bij Apollo uitstaan, wat ze weer in OpenAI investeren dus. Willen ze verhogen naar 9 miljard? Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar het komt geen eind aan wat SoftBank in OpenAI steekt.
0: Nee, die gaan echt all in. Ja. En in principe is natuurlijk de hele markt nu eigenlijk all in op AI. Dus laten we hopen dat OpenAI en Anthropic het allemaal waar kunnen maken.
2: Ja, OpenAI heeft die beursgang uitgesteld. Ja, dat hangt heel veel vanaf voor SoftBank, denk ik.
0: Nou, dat klopt. Ja. Maar ze hebben wel weer een rondje met een waardering van 1,2
2: biljoen. Ja.
0: Ja, precies. Biljoen net. Dus dat is dan alweer gunstig voor alle betrokken partijen. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel prettig voor de markt is en voor de voor de transparantie als al die bedrijven naar de beurs gaan.
2: Ja, ik weet niet of ik heel ontspannen zou werken als ik bij SoftBank zou werken. Of erin zou beleggen trouwens.
0: Nee, maar goed, ik denk dat de meeste SoftBank-beleggers wel weten dat het een risicovol ritje is. Ja. Ja,
2: tot slot nog even naar de oliesector. Een tijdje terug hoorde je al dat Chevron nu echt weer aan de slag wil in Venezuela. Ja, president Trump heeft daar begin dit jaar min of meer de macht gegrepen natuurlijk om daar die olieproductie weer op gang te helpen. En de volgende staat nu ook in de startblokken, want concurrent ExxonMobil wil ook terug naar Venezuela. Anders dan Chevron vertrokken zij wel na de nationalisatie van dat land, maar nu voeren ze gesprekken met de overheid over een terugkeer. De top van ExxonMobil was dinsdag op bezoek in Venezuela, meldt Bloomberg. Ze willen 2 grote olievelden terug die ze na die nationalisatie moesten afstaan aan de overheid, maar ze hopen daar dus nu weer een beetje geld mee te verdienen. Het zit er bijna op, we gaan alleen nog even naar morgen kijken. Beleggers waren druk met de Fed deze week. Iedereen keek uit naar het rentebesluit van woensdagavond. Nou, die is bekend inmiddels. De Fed gaat de rente verhogen. Maar er is deze week nog een belangrijk rentebesluit. Die van Japan. En die komt er nu ook aan. En ook die is interessant, want de Japanse yen staat onder druk. Zo erg zelfs dat hij hulp kreeg van de Amerikaanse regering. Die is de munt gaan inkopen. Het effect daarvan was alleen van korte duur. En ook ingrepen van de Japanse centrale bank hielpen nauwelijks. Dus een renteverhoging lijkt ook in Japan zo goed als zeker. De vraag is of dat wel die gehoopte verlichting gaat geven. En beleg je in postbedrijf Impost? Let dan even op. Je weet dan vast, het bedrijf wordt van de beurs gehaald. Een Amerikaanse joint venture wil het overnemen. En alle toezichthouders zijn al akkoord, dus die overname lijkt een voldongen feit. En dit is de laatste dag dat je je aandelen in Impost nog aan die joint venture kan aanbieden. Dit was de BNR Beurs van donderdag 17 september. De Fed verhoogt de rente, Nvidia verhoogt zijn chipproductie en China verhoogt het tempo waarmee ze een nieuwste AI-chip ontwikkelen. Er konden wij de zendtijd van dit programma maar verhogen, want er gebeurde zoveel. Het was nauwelijks in de tijd te proppen. Gelukkig was Erik Maurits er om mij te helpen van Trade Republic. Dank dat je er was.
0: Graag gedaan, dankjewel.
2: Zie je volgende keer weer?
0: Ik hoop het.
2: Morgen zijn we er in ieder geval weer. Dan hoor je hier Jelle en Maxime. Zij gaan de beursweek met je doornemen. En natuurlijk ook gewoon het laatste nieuws. Mis hem niet. Abonneer je in je favoriete podcast-app. Dan krijg je hem meteen binnen als zij er zijn. En heb je nou een vraag voor ze of voor hun gast? Of wil je de groeten doen? Kan allemaal. Stuur dan even een berichtje via de BNR-app. Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: Mona Keijzer is vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené vanaf het Amsterdam Business Forum. Ook schuiven Samuel Welte, Roderick van Grieken en Christina Curry aan.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op een eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren.
10: Behalve misschien naar onze podcast.
8: Allemaal in de BNR-app.
10: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
11: Voor de uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse overheid, het aantal wetten en regels waar zij extra moeten voldoen ten opzichte van 2005 met 50% is toegenomen.
12: Je ziet dat het ergens een soort betonrot bij die overheid zit, waardoor je als overheid met dit soort grote ontwikkelingen niet mee kunt gaan.
13: Ik vind dat de overheid het eigenlijk vrij goed voor elkaar heeft. DigiD en mijn overheid en mijn belastingdienst.
14: We kijken deze week veel naar Den Haag. Wat zijn de plannen? Wat gaan we doen voor de zorg, het onderwijs, de veiligheid, het verdienvermogen van Nederland? En in die discussies gaat het vaak over miljarden. We schuiven potjes van links naar rechts, net zolang de meerderheid ermee kan leven. Wat niet vaak gebeurt in deze week in september, is uitzoomen. Is de vraag stellen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hoeveel willen we eigenlijk geregeld hebben? Want in ieder land kruipt iets wat bij mij ook privé gebeurt. Bijvoorbeeld op vakantie, waar ik vroeger nog prima in een slaapzaal in een hostel kon slapen, was op een gegeven moment een eigen kamer ook wel lekker. En een paar jaar later denk je nou, zo'n deluxe kamer met een eigen tafeltje, dat heb ik echt nodig. En voordat je het weet, zit je in hotels waar ze je koffers dragen, roomservice is, een sterrenrestaurant en een zwembad op het dak. Nou, zo lijkt het ook met de overheid te gaan. De Duitse econoom Adolf Wagner merkte dat al op in de 19e eeuw. Hoe groter een economie van een land, de overheid groeit harder mee. Bij de Rijksoverheid zijn ongeveer 168.000 voltijdbanen. Die schrijven beleid, controleren aanvragen, bouwen aan IT-systemen, werken aan communicatie, bewaken het land en in de belasting. Tel je daar de rest van de overheid bij op, bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, politie, provincies, waterschappen, onderwijs, ProRail, dan kom je op 1,1 miljoen voltijdbanen. En dat is sinds 2018 alleen maar gegroeid. Nu zegt de criticus op zo'n uitdijende overheid al snel, ja, dat moet kleiner. Maar als diezelfde criticus beroofd wordt, of de kinderen moeten beter leren lezen, ja, dan wordt de overheid opeens weer onmisbaar. Dus wat is het nou? Te veel, te weinig, precies goed? Wie bepaalt eigenlijk wat het juiste formaat is van een overheid? En wanneer slaat zorgvuldigheid om in logheid? En waarom lukt het Nederland, ondanks jarenlange beloftes van opeenvolgende kabinetten, maar niet om het aantal ambtenaren terug te dringen? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
13: Dag Rens.
14: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
0: Eveneens, dag Rens.
14: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het hebben over een van Edins favoriete onderwerpen, namelijk het formaat van de overheid.
0: Niet zijnde de ECB.
14: Ja, precies. Er is altijd één ding dat er boven. Maar waarom is dit zo'n favoriet onderwerp voor jou?
0: Nou, favoriet onderwerp. Als ik het even heel kort samen mag vatten, en van jou moet het ook. Een grotere overheid betekent dat er meer geld nodig is voor wat die overheid wil doen. Nou, dat zou je kunnen financieren door de belastingen te blijven verhogen. Politici die weten, er is een limiet. Als je daar bovenuit komt, vinden mensen het gewoon niet leuk. En dan zie je wat we in heel veel landen zien, dat men die uitgaven, die uitdijende overheid, gaat men vooral financieren door geld te lenen. Want dat valt niet zo op. Hè? Mm-hmm. Alleen dat geld lenen, dat stapelt zich op. Dus de schulden stijgen. En bij een zekere hoogte van de schulden remt het de economische groei af. Ik vraag me ook af of het goed is voor de innovatievermogen van je economie. En jaagt het onvermijdelijke woord, gaat toch nu al vallen, Rens, inflatie aan. Nou, daarom heb ik er bezwaar tegen.
14: Ja, Han, een overheid, is dat nou een makkelijke prooi als het gaat om bezuinigingen?
13: Nou, in de praktijk dus niet, zou ik zeggen. Nee. Hè, want de laatste jaren is het overheidsapparaat behoorlijk uitgedijd. Dus in de praktijk niet. Ik moet wel zeggen dat ja, ik heb er ook wel fascinatie met dit onderwerp. En de vragen die borrelen in mijn hoofd op. Hè, van hoe groot mag een overheid eigenlijk zijn? En als het te groot is, wie kun je daar dan voor verantwoordelijk houden? Hoe leggen mensen verantwoording af? Als je terug wilt dringen, hoe moet je dat dan doen? En natuurlijk, we hebben wel een hele goede gast vandaag. Hebben we eigenlijk altijd goede gasten, hoor. Maar Sander, onze gast, die heeft in het recente verleden nog mooie dingen geschreven, of interessante studies geschreven over de productiviteit van de overheid. Dus daar kunnen we misschien ook nog wel het een en ander over vragen zo direct.
14: Edin, wat wil jij nog weten van onze gast?
0: Wat ik met name zou willen weten is, kijk, wij weten dat we in dit land de opeenvolgende regering hebben allemaal uitgesproken dat ze willen snoeien in het aantal ambtenaren, dat overheid kleiner moet worden, en we weten ook dat het helaas niet uitkomt. Mm-hmm. Onze gast heeft hele nauwe contacten met de overheid, heeft ook gewerkt bij de overheid. Ik zou meer gevoel willen krijgen van, als zo'n plan van een hoger niveau gelanceerd wordt naar die ambtenaren dus, en het ambtelijk apparaat, ja. Wat gebeurt daar dan? Is daar echt sprake van tegenwerking van die plan? Is dat de reden dat het niet lukt? Of ligt het ergens anders aan?
14: Oké, nou, voldoende vragen. Ik zit zelf ook nog wel in de economische theorieën te kijken. Van, ik kwam er in de research achter dat er heel veel economen dit ook een heel fijn onderwerp vinden en daar allerlei hypotheses over hebben geschreven. Dus daar kom ik straks bij jullie terug. Maar eerst inderdaad onze gast van vandaag. Sander van Veldhuizen. Hij is partner bij PwC, gespecialiseerd in publieke dienstverlening. Een paar jaar geleden publiceerde hij een uitgebreid onderzoek naar de productiviteit van de overheid. En daarvoor werkte die 15 jaar bij het Centraal Planbureau. Welkom, Sander.
2: Goedemorgen.
14: Vind jij de overheid in Nederland te groot?
2: Dat is een, nou, laat ik zo zeggen, dat is in eerste instantie best een moeilijke vraag om heel direct te kunnen beantwoorden. Ik denk, als je feitelijk kijkt, zoals je net in de introductie ook al zei, het aantal ambtenaren wat in Nederland werkzaam is, dat is de afgelopen kleine 10 jaar behoorlijk hard gestegen. Daar zitten een aantal redenen onder, hè. Die gaan we straks in meer detail bespreken. Ik kan in ieder geval twee noemen waar ik naar heb gekeken de afgelopen jaren. Het enerzijds is dat de productiviteit van de overheid in de brede zin sterk daalt. En die krimpt gewoon. En het tweede punt is dat het aantal wet- en regelgeving die de overheid zichzelf oplegt, maar daarmee ook zeg maar de bredere economie oplegt, dat die behoorlijk hard is gegroeid de afgelopen 20 jaar. En dat zijn echt behoorlijke groeipercentages. En wij hebben dus onderzocht dat
11: voor de uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse overheid het aantal wetten en regels waar zij extra aan moeten voldoen ten opzichte van 2005 met 50% is toegenomen.
15: Ah, oké. Dit is
11: en extra regels, betekent extra uitvoeringskracht. Ja. En uitvoeringskracht in overheidsland betekent eigenlijk mensen.
15: Het is eigenlijk interessant, een soort een versterkend vliegwiel dus. Dus de overheid, de politiek maakt regels. Daarom hebben we meer overheid nodig om aan die regels te voldoen. Hoe kun je dat zeggen?
0: Ja. Maar hier zie je ook dat het een beetje haak staat op wat wij ook al enige tijd vanuit alle hoeken horen wat echt nodig is voor de toekomst. De arbeidsproductiviteit op macroniveau moet gaan stijgen. Want dat is waar gezonde, houdbare groei vandaan komt. Nou, hoe groter de overheid is, gekoppeld aan uw conclusie dat daar de productiviteit daalt, ja, dan wordt het voor die totale economie ontzettend lastig om die arbeidsproductiviteit omhoog te krijgen.
15: En Sander, is het, we hebben deze week is het Prinsjesdag en de miljoenennota en blablabla. Bla bla. Is het belangrijk om die uitzoomende vraag ook eens te stellen van hoe willen we het eigenlijk hebben? Hoe groot willen we het eigenlijk hebben?
11: Ik denk dat dat de allerbelangrijkste vraag is. Hè. Kijk, ik heb altijd geleerd in de tijden dat ik zelf bij de Rijksoverheid werkte, vooral bij het Planbureau, als je beleid maakt, dat doe je met het oog op de toekomst. Dat doe je niet in het hier en nu. Je moet vooral nadenken over hoe wil je je economie vormgeven, wat willen we bereiken, waar liggen bepaalde accenten. Mm-hmm. En hoe moet die overheid die dat dan moet faciliteren eruit zien?
15: Ja.
11: En daar zitten allerlei,
15: heb je dat gesprek wel eens? Hebben we het gesprek in Politiek Den Haag over juist deze uitzoomende vraag?
11: Ik denk dat dat gesprek wel plaatsvindt, maar ik denk niet altijd in de publieke ruimte. En misschien ook wel onvoldoende. Want uiteindelijk politiek gezien, of bestuurlijk politiek gezien, is ook de waan van de korte dag die best dominant is.
15: Ja. Laten we eens even hebben over economische theorieën. Han en Edin. Het is een, begrijp ik, populair onderwerp onder economen. Welke zijn interessant? Welke hypothesen, Han, zijn interessant?
13: Nou ja, wat ik een hele geloofwaardige vind, is dat naarmate mensen rijker worden, hebben ze eigenlijk steeds meer behoefte aan, eigenlijk aan publieke diensten. Dus er valt wel heel veel voor te zeggen dat een overheid in een steeds rijker wordend land in principe ook steeds groter wordt. Mm-hmm. Daar is veel voor te zeggen. Maar die theorie zegt eigenlijk weinig over de mate waarin dat dan terechtvaardiger zou zijn.
15: Ja. Hey, Edin, jij nog favoriete theorieën?
0: Nou ja, kijk, wat Han zegt, er is wel iets voor te zeggen dat de overheid inderdaad naarmate een economie groeit, dat de overheid groter wordt. Maar dan zou ik zeggen, als de overheid even hard groeit als de economie,
15: dan is het oké.
0: Okay. Ja, prima. Ja. Waar wij nu mee te maken hebben, is dat de overheid harder groeit dan die economie. Ja, daar heb ik wel moeite mee.
13: Ja, maar Edin, volgens mij klopt dat toch niet helemaal wat jij zegt. Hè? Want mijn these is dus niet dat een overheid mee moet groeien met een economie. Maar naarmate, weet je, ik heb dat in mijn eigen consumptiepatroon ook gezien. En kijk, ik heb een auto, ik hoef niet 6 auto's. Maar ik heb wel behoefte aan goede wegen. Ik wil voor mijn kinderen en kleinkinderen goed onderwijs, et cetera. Dus je behoefte aan publieke diensten neemt toe naarmate je rijker wordt.
15: Maar goed, die wetman van Wagner, ik weet niet of jij die kent, Sander, maar die zegt dus, hij groeit eigenlijk wat Han zegt, maar hij groeit altijd net even iets harder dan het bruto nationaal product.
0: Hoeft niet,
15: maar dat was zijn theorie. En ik kwam er ook nog eentje tegen van Peacock Wiseman. Die hadden de UK-economie onderzocht. En die schreven, de overheid groeit niet alleen geleidelijk, maar vooral met sprongen tijdens crisis, zoals oorlogen of economische depressies. Burgers accepteren dan tijdelijk hogere belastingen en uitgaven. Maar na de crisis vallen die vaak niet volledig terug naar het oude niveau. Volgens mij hebben we dat in corona gezien.
13: Ja. Dat lijkt me natuurlijk iets wat iedereen zich levendig voor kan stellen. En misschien mag ik er nog eentje noemen, de wet van Baumol. Een bekende econoom, die heeft gezegd, maar misschien is dat een beetje een cirkelredenering, die heeft gezegd dat de productiviteitsstijging bij de overheid lager is dan in de markteconomie. En dat dan automatisch betekent dat er steeds meer Voor een gelijkwaardige dienstverlening als onderdeel van je economie heb je dus steeds meer mensen nodig daar.
15: Ah ja, ik zie het hier staan als de Baumols kostenziekte. Dat klinkt ook wel als een soort... Sander, bekend met al deze theorieën, herken je dit ook in het dagelijks leven, zeg maar?
16: Nou, ik denk theorie allemaal bekend. Ik denk de ziekte van Baumol, zoals wij het dan wel vaak noemen, dat is volgens mij wat je gewoon ziet gebeuren, in ieder geval in Nederland en ook eigenlijk een breder internationaal.
15: Leg eens dan uit hoe je dat ziet dan?
16: Nou, kijk, wat ik net feitelijk zei. Hè. Dus als je feitelijk kijkt naar de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse overheid, die is de afgelopen 10 jaar negatief. En als ik dat probeer uit te leggen aan bestuurders in het overheidsapparaat, wat dat eigenlijk in de praktijk betekent, is dat je dus om hetzelfde te produceren, dezelfde publieke diensten te produceren, heb je over tijd steeds meer mensen nodig.
15: En waarom daalt... Nee, laat twee vragen stellen. Eén, hoe meet je de productiviteit van ambtenaren? Want er is geen economische output. En twee, waarom daalt die?
16: Nou, laat ik zeggen, kijk, hoe meet je het? Om daarmee te beginnen. Wij hebben vooral gekeken naar de uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Dat is eigenlijk het groot deel van de publieke dienstverlening wordt gedaan door uitvoerders.
15: Wat zijn dat dan?
16: UWV, Belastingdienst, SVB en zo zijn er nog 150. Daarvan kun je daadwerkelijk de output meten, want die produceren diensten die je meetbaar kunt maken. Mm-hmm. Die output die rapporteren zij overigens zelf. Dus ik bedoel, het is niet dat je daar heel veel kennis voor nodig hoeft te hebben om dat te kunnen meten. Het kost alleen ongelooflijk veel werk om die data te verzamelen. Dat hebben wij gedaan. Dat hebben onderzoekers van Ipsen, onder andere Jos Blank en Alex van Wezik ook gedaan in het verleden. En al die studies laten zien dat de output wel stijgt, maar dat de hoeveelheid productiemiddelen, en in het geval van de uitvoeringsorganisatie is dat 80% mankracht, 20% materieel, dat om die hoeveelheid output te produceren die wel licht stijgend is over tijd, je daar steeds meer inputmiddelen voor nodig hebt. Dat betekent de facto dat de productiviteit daalt. Zo meet je dat.
15: En hoe kan het?
16: Hoe kan het? Nou, er zijn een aantal verklaringen voor. Er zijn heel veel verklaringen voor, maar een aantal drie die wij dominant vonden. De eerste verklaring die wij vonden is dat de hoeveelheid externe inhuur bij de uitvoering, bij de productie van publieke diensten, aanzienlijk hoog is. En dan moet je dus denken aan dat er dus uitvoerders zijn in het Nederlandse uitvoeringslandschap van publieke dienstverlening die dus 30% van hun totale personeelscapaciteit extern inhuren.
15: Maar waarom hebben ze die extra mensen nodig? Het is een beetje, laten we zeggen, uitvoeringsorganisatie. Dus er moeten 10% meer uitkeringen worden uitgekeerd.
16: Bijvoorbeeld.
15: En daar hebben we dan 15% meer mensen voor nodig.
16: Ja.
15: Dan denk ik, het is toch elke keer gewoon een druk op een knop. Maar dat is dus niet zo.
16: Dat is in de praktijk.
15: Je zou een soort schaalbaarheidsvoorbeeld kunnen bedenken.
12: Omdat het complex is. Kijk,
16: is complex.
12: Wij hebben in dit land ooit, heel lang geleden, hadden we een relatief simpel belastingstelsel. En toen zijn er ook door de economische ontwikkeling en door de verandering in de maatschappij natuurlijk en de voorkeuren van de maatschappij, zijn er allerlei nieuwe wensen ontstaan. En we zijn heel vaak die nieuwe problemen, onder aanhalingstekens, gaan oplossen met een toeslag hier en een subsidie daar. En als zo'n toeslag dan ook negatieve bijwerkingen had, losten we dat op met een toeslag op die toeslag en die subsidie op de subsidie. Ja, ja. En zo wordt het complexer en complexer.
15: Met een groter wordende apparaat of een groter wordende productiviteit komt er meer complexiteit in de organisatie en dus heb je meer mensen nodig.
16: Dat is, ja, je hebt in ieder geval meer mensen nodig. Dan is het tweede punt wat je nu natuurlijk ziet, arbeidsmarkt is vrij krap en bepaalde specialismen zijn vrij schaars in de markt. Die worden ingehuurd. Het nadeel van externe inhuur is dat de kennisborging in die organisaties eigenlijk best wel... Nou, dat was steeds meer een grotere uitdaging. Dat is één verklarende factor waarom ze steeds minder productief gaan werken. Het tweede, en daar kun je nog, denk ik, drie podcasts over vol praten, is de IT bij de overheid. Wij praten vaak over legacy IT-systemen. En om dat te illustreren, bij een aantal uitvoerders waar ik dan ook kom, daar zijn systemen die zijn ouder dan ik ben. En ik ben ondertussen ook niet meer de allerjongste. Dat betekent in de praktijk dus twee dingen. Het servicen van die systemen, daar heb je mensen voor nodig die dat kunnen. Die zijn echt heel schaars in de markt, dan wel die werken gewoon niet meer. Die zijn gewoon met pensioen of elders actief in de wereld. Dus die mensen vinden wordt steeds moeilijker. De kosten daarvan gaan omhoog. Dat betekent in praktijk dat de runningkosten voor je IT zijn zo hoog dat je niet meer kunt veranderen. Wij zeggen altijd, je hebt een deel runningkosten en een deel changingkosten. Je moet altijd je IT-systemen aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Als dat budget kleiner wordt, dan word je waarschijnlijk gewoon veel minder productief. Dat is...
15: Oké.
16: Okay. Bekend feit. Het derde punt, en dat is wat Edin net zei. Kijk, we hebben ook heel erg nagedacht, en wat je net zelf trouwens ook zei. Het derde punt is het target operating model van zo'n uitvoerder.
15: Dat moet je even uitleggen.
16: Dat ga ik over de schaal en over welke taken je nou bij elkaar clustert in een uitvoeringsorganisatie. En wat in het verleden best vaak is gebeurd, is dat er massale processen. Dus jij denkt bijvoorbeeld aan het uitkeren van uitkeringen. Dat is inderdaad een best wel goed te automatiseren proces. Daar worden dan taken bijgeklust die volledig handmatig, volledig maatwerk zijn. Bekend voorbeeld is natuurlijk Belastingdienst toeslagen. Een ander bekend voorbeeld is de SVB, waarbij de SVB is vooral bekend van de kinderbijslag en de AOW. Volledig geautomatiseerd en daar wordt dan het PGB bijgezet. En PGB is het ultieme maatwerkbeleid wat je hebt. En is die clustering van taken nou logisch vanuit een productielogica? Wat daarop is, in alle eerlijkheid, dat is niet zo heel logisch.
15: En dat hebben politici bedacht, want die dachten schaalvergroting is altijd goed, wordt altijd goedkoper. Maar als je dus twee eigen water en olie probeert te mengen,
16: exact.
15: Dat wordt helemaal niks. Han?
13: Ja, weet je, nu ga ik iets zeggen wat je misschien niet van mij verwacht. Maar er wordt altijd heel erg schamper gedaan over de IT van de overheid. Nou ben ik gewoon een gebruiker. Ik vind dat de overheid het eigenlijk vrij goed voor elkaar heeft. DigiD en mijn overheid en mijn belastingdienst en al die clubs die je bereikt via DigiD. Het werkt bijna altijd. Ik ben daar niet ontevreden over. Hoe kan dat nou?
16: Hoe kan dat nou? Ik denk, Han, dat je daar op zich wel gelijk in hebt. Kijk, voor jou als gebruiker is die beleving klopt die je hebt. Wat jij niet ziet als gebruiker is wat aan de achterkant nodig soms is om dit allemaal werkend te krijgen. Kijk, jouw geautomatiseerde aangifte of vooraf ingevulde aangifte bij de Belastingdienst. Dat klopt. Voor jou komt die op jouw schermpje en dan kun je lekker nog wat aanpassingjes maken. Je drukt op inzenden of indienen en dan komt het 3 maanden later en wordt het verwerkt. Wat aan de achterkant gebeurt, dat zie jij niet. Daar kan best veel handwerk in zitten. Het gaat geautomatiseerd het systeem in en er kan best handmatige uitval zijn.
15: Ja, dus voor de luxe die jij in dit 5-sterrenhotel Nederland ervaart, Han, zitten er heel veel piekeloos te rennen met jouw koffers. Dat is eigenlijk de metafoor.
12: Maar dit is natuurlijk wel symptomatisch voor ons overheidsapparaat, want we hebben het nu over IT-systemen die verouderd zijn. Je zou ook kunnen zeggen, dat had je ook kunnen zien aankomen en meegaan met de tijd. Maar we zien het ook bij de wegen. Het laatste nieuws over de bruggen waar heel lang niets aan gedaan is. Dus je ziet dat het ergens een soort betonrot bij die overheid zit, waardoor je als overheid met dit soort grote ontwikkelingen niet mee kunt gaan, met alle gevolgen van
15: dat. Ja, en blijf je dus een beetje pleisters plakken. Even toch even nog een keertje uitzoomen, economisch gezien. Gewoon om het te snappen. Als je puur naar economische theorie kijkt, begin bij jou en dan ga ik naar jou, Edin, en daarna naar jou, Sander. Als je puur naar de economische theorie kijkt, wat zijn de voor- en nadelen van een kleine overheid? En ik wil de voor- en nadelen van een grote overheid. Begin bij jou, Han.
13: Nou ja, het grote voordeel van een kleine overheid is dat je, kijk, die overheid moet ergens uit betaald worden. He, dus als je simpel zegt, we hebben een marktsector en we hebben een overheidssector. Ja, hoe groter die overheid is, des te meer dat kost, des te meer dat drukt op de marktsector.
15: Omdat die meer belastingen moeten betalen.
13: Ja, de kosten. De kosten van het runnen van de totale economie, die gaan omhoog. En die drukken op die marktsector.
15: Ja. En wat is het nadeel van een kleine overheid?
13: Nou, een nadeel van een kleine overheid kan natuurlijk zijn dat dingen niet goed geregeld zijn. We willen graag een goede infrastructuur hebben. We willen graag dat er law and order is. We willen ook voor de marktsector is het van belang dat markten goed georganiseerd zijn. Nou, daar is een goede marktmeester voor nodig. Daarvoor is goede rechtspraak nodig. Want als je in de markt een geschil hebt met iemand, dan wil je dat ergens kunnen voorleggen. En dan wil je dat er een betrouwbaar, goed functionerend rechtssysteem is. En als je dat allemaal niet hebt, dan wordt het een wilde westen.
15: Ja. Edin, over een kleine overheid, voor- en nadelen, nog iets toe te voegen?
12: Heel even aansluiten bij dat laatste wat Han zei. Kijk, dat al die dingen die heel belangrijk zijn, onafhankelijke rechtspraak, goede wegen, goede infrastructuur in het algemeen, goede zorg voor de mensen die wonen in dat land. Dat betekent niet per definitie dat je een grote overheid nodig moet hebben. Als ik naar de EU-landen bijvoorbeeld kijk, en je kijkt naar hoe groot is het deel van de totale van het BBP wat de overheid uitgeeft, dan zitten we ergens tussen, afhankelijk van het land, tussen de 40% en 60% van het BBP. Als je naar een land als Zwitserland kijkt, uitstekende wegen, topinfrastructuur, zo veilig als het maar kan, Maar de Zwitserse overheid geeft 33% van het bbp uit. Dus het kan ook met minder geld. We hebben ook landen in de EU die een grotere overheid dan de Nederlandse hebben. En Han heeft net iets gezegd waarvan hij van tevoren als een soort disclaimer zei: nu ga ik iets zeggen wat je van mij niet verwacht. Datzelfde geldt nu voor mij. Er zijn landen die een grotere overheid hebben dan Nederland. Mm-hmm. En waar ik meer te spreken ben dan over onze overheid.
15: Een voorbeeld?
12: Zweden geeft meer uit dan wij. Maar er is een cruciaal verschil. Zweden heeft door de problemen die dat land in de jaren 90 had, hebben ze stevige hervormingen doorgevoerd. En een van die hervormingen is, het staat nog steeds, de overheid in Zweden mag eigenlijk geen begrotingstekort hebben.
15: Goed, dat Nederland dus een overheid van formaat heeft, dat weten we. De oplossing, ja, daar hebben we geen tijd meer voor, tenminste op de radio niet. De rest van deze aflevering kun je als podcast beluisteren in de BNR-app en in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan partner publieke dienstverlening bij PwC, Sander van Veldhuizen. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot zometeen in de podcast. Of tot volgende week. Dag.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de tegenvaller voor cryptobedrijf Ambitious, want zij mogen niet naar de beurs. En we gaan het hebben over de invloed van het inflatiespook op de bitcoinprijs. Dit is CryptoCast 447. En ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom.
6: Dankjewel.
5: Goed dat je er bent. Jij bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC.
6: Ja.
5: Dat is een nieuwe titel. Gaan we het zo langer over hebben.
6: Leuk.
5: Maar eerst gaan wij eens even het belangrijkste crypto nieuws van deze week doornemen. Want het is het Nederlandse Ambitious of ANBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de AFM het prospectus voor een beursgang van ANBTS, de spin-off van Amdax, terecht heeft geweigerd. Dit is nogal een soapserie geweest de laatste weken, maanden. We hebben Lucas Wensing van Amdax en van Ambitious ook de gast hier gehad in de CryptoCast om hierover te praten. Ga die allemaal terugluisteren. Maar even, Mauro, jij was tot begin dit jaar in dienst van Amdax als Head of Compliance.
7: Klopt.
5: Was jij hierbij betrokken bij Ambitious?
7: Nee, helemaal niet. Hè. Je noemt het het is een soort spin-off. Hè. Inderdaad, de oprichter is hetzelfde. Er is wel wat overlap in personeel, maar het is echt een ander bedrijf, ander doel en ook veel nieuwe mensen aangetrokken speciaal daarvoor. En beursgangen moeten sowieso achter een soort Chinese walls, de informatie afgescheiden, worden voorbereid ter bescherming van beleggers, maar ook het personeel. En vanuit mijn rol, Head of Compliance, hield ik me bezig met het naleven van alle crypto-wetgeving. En dit, beursgangen, traditioneel
5: wat anders.
7: Heel TradFi, dus daar hou ik me sowieso graag van weg in mijn rol. Dus nee, geen enkele betrokkenheid gehad en ook geen belang of financieel belang hierbij.
5: Ja, duidelijk. Dat is goed. Dus wij kunnen er gewoon over gaan praten. Eerst even helemaal een opfrisser van mensen die denken, ja, Ambitious, waar hebben jullie het in hemelsnaam over? Wat is het voor bedrijf?
7: Ja, het is dus een Bitcoin Treasury Company. Zo werd het toen opgezet. Alleen ja, daar is dus wel wat over te doen geweest. En het werd iets meer dan een jaar geleden opgericht en diende dus een prospectus in bij de AFM. Dat is zo'n groot informatiedocument voor een notering aan de beurs, aan Euronext
5: Amsterdam.
7: Dus je
5: vertelt eigenlijk aan de toezichthouder, joh, wat ben je van plan?
7: Ja, het is een soort toelatingsproces, echt aan de poort. Maar in de eerste ronde vragen stelde AFM maar één vraag. Bent u eigenlijk een beleggingsinstelling onder de AIFMD? Dat is dan de richtlijn voor alternatieve beleggingsfondsen. En beursgang en een beleggingsfonds zijn echt twee verschillende dingen. Nou, dat verschilt dus nogal bij die toelating. ook daarna trouwens. Ja. En ga je als gewoon bedrijf naar de beurs, ja, dan geldt de ene set aan vereisten. En ja, ga je als beleggingsinstelling een hele andere. Hè, andere bijlagen, meer informatie, een vergunningsplicht. En je moet zo'n onafhankelijke bewaarder aanstellen. Een depository waar dan je bitcoin of andere beleggingen moet onderbrengen. Hè, dus Ambitious zei, ja, wij zijn geen fonds, wij zijn een operationeel bedrijf. Wij hebben die bitcoin zelf nodig, dat is ons werkkapitaal. Dat gaan wij aan het werk zetten. Ja. Nou, daar is anderhalf jaar over gesteggeld, kan je wel zeggen. 7 versies van die prospectus konden we lezen in de uitspraak.
5: Ja, want dit is allemaal ontstaan in een tijd dat de bitcoin treasury companies als paddenstoelen uit de grond schoten. Dat is natuurlijk allemaal naar het model van MicroStrategy van Michael Saylor, die voor tientallen miljarden dollars aan bitcoin op de balans heeft inmiddels op allerlei manieren verkregen. Nou, heel veel bedrijven gingen dat nadoen, oneerbiedig gezegd. Ambitious wilde dat ook gaan doen. Daar was toen alle reden toe, want die bedrijven deden het toen heel goed. Nou, dat momentum is een beetje weggevallen. Maar de AFM zei dus, joh, dat model van aandelen uitgeven en daarmee bitcoin kopen, dat willen wij niet op de beurs, want dan ben je dus een fonds.
7: Nou, kijk, zij zeiden eigenlijk van, joh, wat jullie hebben ingeleverd past niet bij het etiketje wat wij daarop willen plakken, inderdaad. Ah. En daar was dus inderdaad die onlenigheid over. Nou, daarom is dus ook de prospectus afgekeurd. En hebben ze besproken om dat dan samen bij een rechter voor te leggen. En dat heeft de AMT dus ook geïnitieerd.
5: Ja, precies. En was het verhaal, wij zijn niet alleen maar gewoon een fonds van bitcoin opkopen. Wij hebben bitcoin als werkkapitaal nodig. Dat is toch een beetje een, ik zie dat altijd als een soort pivot in het in hoe ze dat bedrijf instellen eigenlijk.
7: Een operating company.
5: Een bitcoin operating company, geen bitcoin treasury company. Toch geeft de rechter de AFM, dus de toezichthouder, nu gelijk. Waarom?
7: Ja, dus de rechter liep de 5 voorwaarden af waar je moet voldoen om zo'n beleggingsinstelling te zijn. Die komen dan uit de Europese richtlijn. Nou, 4 daarvan waren eigenlijk helemaal geen geschil op de zittingen. Het draaide om 1 vraag. Onderneem je of beleg je voor anderen? Maar minstens net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker, was een vraag die daarvoor kwam. Juridisch ook wel heel interessant. AMT zei, u mag alleen kijken naar de laatste, de 7e versie van onze prospectus. Die eerdere zijn achterhaald. Nou, de rechter zei erop, nee, dit bedrijf heeft geen track record. Er is nog niets gebeurd. Het zijn allemaal plannen. Ja, dan is alles wat je eerder hebt gezegd, geschreven en gepubliceerd relevant bewijs voor wat je echt van plan bent. En omdat AMT aanvrager is, ligt de bewijslast dan bij hen. Ja, en het college vond dat ze onvoldoende erin geslaagd zijn om te bewijzen, om hard te maken, dat ze dus een onderneming zijn.
5: Ja, dat vind ik gelijk het lastigste punt. Want ze hebben aan de ene kant ook niet de kans gehad om te bewijzen wat ze daadwerkelijk met dat kapitaal zouden gaan doen. Dus dat is dan lastig. Vind ik moeilijk. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ik heb dat persoonlijk gedaan, als je op de Wayback Machine gaat op de website van de ANBTS, dan zie je gewoon dat het een pure play treasury company ooit was. Dat is dus veranderd. Je kan tot nieuwe inzichten komen, zou je zeggen. Maar dat vind ik een lastig verhaal. De oprichter Lucas Wensing die baalt ook wel van die uitspraak. Wat kan hij nog?
7: Ja, logisch dat hij ervan baalt. Helaas is juridisch dit wel echt het eindstation. Hè. Dit was bij het college van beroeps voor bedrijfsleven, en dat is in dit soort zaken dan de hoogste rechter. Geen hoger beroep. Dus voor prospectus voor dit prospectus is dat klaar. Dan zie ik 3 routes. 1 is alsnog naar de beurs, maar dan als een beursfonds. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk niet wenselijk, omdat hij dan niet dat kapitaal aan het werk kon zetten. Dat hebben ze ook echt laten weten dat ze dat niet willen. De tweede, eerst ondernemen, bewijzen dat je inderdaad echt een onderneming bent. De rechter zegt het ook, je hebt geen track record. Ja, track record opbouwen en het dan opnieuw proberen, dat is dan natuurlijk ook een optie. Maar er ligt dan wel natuurlijk een heel ander dossier tegen die tijd. En derde, nieuw prospectus, het nieuwe verhaal. Maar die route is natuurlijk wel een stuk smaller geworden, omdat de rechter dus heeft gezegd dat voorgeschiedenis meetelt. Alleen andere woorden gaat dus niet werken. Maar dat maakt het overigens wel heel interessant, want dit geldt dus niet alleen voor dit specifieke geval. Dit is wel jurisprudentie die breder dan alleen in de bitcoinwereld
5: is. En is die rechter altijd heel duidelijk over het doel van ANBTS om 210.000 bitcoin te verzamelen. Dat is 1% van de totale supply. Waarom is dat dan zo nadrukkelijk een issue?
7: Ja, dit is eigenlijk zo'n beetje het enige wat gedurende al die 7 versies nooit veranderd is. Ja. Dit stond er van, augustus 2025 in. En vorige week ook nog. Maar wat er eigenlijk nog zwaarder lijkt te hebben gewogen is hoe dat succes gemeten werd. Hè? Die bitcoin yield. Hè? Dus simpel gezegd, hoeveel bitcoin zit er achter elk aandeel? En groeit dat? En de rechter zegt daarover, ja, als je jezelf afrekent op het aantal bitcoin per aandeel en niet op omzet of winst of volume, dan is dat geen kenmerk van een operationeel bedrijf. Maar ik weet niet zo goed of ik het daar nou helemaal mee eens ben. Kijk, als je zo'n Bitcoin ETF koopt, echt een beleggingsfonds, ja, dan staat het aantal Bitcoin achter het aandeel vast. He, ja. Dat is ook het doel. Je wilt die koopt koers
5: een Bitcoin
7: volgen.
5: Ja.
7: Maar bij AMS is dus het idee dat je juist dat getal laat groeien door het werk wat je erin zoekt, dat te laten renderen. Dus in Bitcoins meten vind ik juist wel een teken van een ondernemend bedrijf. Het risico dat het minder Bitcoin per aandeel wordt, ja, dat is ook voor de ondernemer. Maar waar de rechter dan wel een punt in heeft, is dat de maatstaf ook natuurlijk omhoog gaat als je nieuwe aandelen uitgeeft. En daar dan bitcoin van koopt. Maar ja, betekent misschien eerder dat er een soort tweede KPI bij had gemoeten om die operationele kant te meten. En niet dat meten in bitcoin zelf altijd fout is.
5: Ja, precies. Ja, toch nog even, jij zei, dit heeft best wel gevolgen. Het is ten eerste gewoon toch jammer. Misschien enigszins logisch vanuit het perspectief van de rechter. Maar het is jammer dat we dat hier niet gaan zien. Een treasury bedrijf of een operating company met bitcoin, hoe je het wil noemen. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor dit soort bedrijven in Nederland en misschien wel in Europa?
7: Ja, ik denk wel dat dit echt wat betekent. Hè. Kijk, in Nederland zagen we wel al Treasury, die eerder de beursplannen via een overname heeft laten varen.
5: Ja, dat was de Winkelvos-broertjes die hier.
7: Ja, die zaten daar ook inderdaad
5: aanheerden.
7: Ja. Maar in de procedure zelf werd ook verwezen naar vergelijkbare bedrijven in Europa. Je hebt Capital B in Frankrijk, Bitcoin Group in Duitsland, H100 in Zweden. Want die mochten wel naar de beurs. Maar een beroep op gelijke behandeling werd afgewezen in deze zaak, omdat de toezichthouders zich nog niet nadrukkelijk hadden uitgesproken hierover. En dat is precies, denk ik, de betekenis van de zaak. En nu is Nederland het eerste land waar zowel de toezichthouder als de hoogste bestuursrechter hardop hebben gezegd hoe zij naar bepaalde structuren kijken. En die Europese regels zijn een richtlijn. Hè, dus andere landen moeten zich er niet op beroepen, maar kunnen deze redenering wel volgen. En dat is, denk ik, dus ook het goede nieuws. Er ligt dus nu wel een route. De rechter heeft heel duidelijk gezegd van joh, op welke manier het wel kan en wat er allemaal wordt meegenomen. Dus ja, Lucas had natuurlijk al de eerste registratie onder DNB een aantal jaar geleden. En ondanks dat het kwartje nu de andere kant op valt, heeft er wel echt weer laten zien dat dit een soort pionierend moment is geweest. Ja. Die we denk ik toch wel tot over jaren en dag nog op kunnen terugkijken.
5: Precies, ja. We zijn een heel stuk wijzer geworden. Maar aan de andere kant, ik voel een beetje aan mijn water, de kans dat Ambitious nog doorgaat. Ja,
7: dat moeten we gaan zien. Ja, we hebben daar nog geen reactie van gehad.
5: Ik weet niet of ze het gaan doorzetten, dit plan. Goed, daar gaan we het bij houden wat dit nieuws betreft. Wij gaan eens even kijken naar de markt. En dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager van Amdax. En als analist van Een Nieuwe Koers. Tim, goedemiddag.
6: Hallo Daniel.
5: Ja, de prijs schommelde een beetje heen en weer. Ja, $77.000, $78.000, zeg het maar. Waarom blijft verdere koersstijging, want we staan al een aantal weken op dit niveau, waarom blijft verdere koersstijging nou uit?
6: Ja, we hebben een mooie koersstijging gehad. Ik denk dat we nu zo'n 34, 35% hoger staan dan de bodem. En ja, dat de stijging nu even stokt is na zo'n beweging niet zo heel gek, want de markt heeft simpelweg gewoon tijd nodig om dat te verteren. En dat heeft eigenlijk drie redenen. Wat een beetje meespeelt is dat we ook in mei best wel lang rond deze prijsrange stonden. Er is toen heel veel volume verhandeld. Dus er zijn heel veel beleggers die nu hun posities aan het heroverwegen zijn. Ten tweede zien we dat er een grote aanjager was binnen de altcoinmarkt, namelijk Robinhood Chain. Er zijn best wel wat altcoin projecten die daar goed op gingen.
5: Ja.
6: Daar is het momentum nu een beetje weg. Dus die zien we nu ook een beetje gas terugnemen. Dus de aandelen of de altcoinmarkt ligt ietsje stiller dan dat die deed. En ja, we zien nu ook heel duidelijk dat niemand grote posities wil innemen, omdat er een rentebesluit aan zit te komen, wat best wel heel erg bepalend kan zijn. Dus iedereen zit eigenlijk een beetje op de handen momenteel.
5: Ja, laten we eerst dan naar het rentebesluit gaan, want morgen komt dus de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. Het is ja toch een beetje de vuurdoop van Kevin Warsh, ook al zit hij er al even. De ECB had afgelopen week een verhoging voor ons in petto. Wat gaat de Federal Reserve doen?
6: Ja, het is eigenlijk nagenoeg zeker dat de Fed morgen voor het eerst in 3 jaar de rente gaat verhogen. Renteswaps prijzen dat in. Meerdere grootbanken hebben die verwachting uitgesproken. En ook platformen als Polymarket en Kalshi, die geven het 90% kans dat dat gaat gebeuren. En dat is wel echt een omslag. Want ja, in de zomer hadden we dit nog helemaal niet kunnen zien aankomen. Maar ja, het sluit ook wel aan bij wat Wars eerder heeft gezegd. Vorige week de producenteninflatie, consumenteninflatie zitten allemaal in lijn met
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Korte rente, zullen we maar zeggen. Dan moeten we het ook hebben over de lange rente. Want daar gaat het helemaal los op de obligatiemarkt. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde aan om een tandje bij te zetten bij het terugkoopprogramma van die Amerikaanse staatsobligaties. Hij was daar bijna een soort gangster. Ging hij gewoon en zei hij van, joh, je kan tegen mij gokken op die markt, maar ik win toch echt wel. Ik heb echt wel voorkennis dat ik slimmer ben dan jullie. Hij wil de rente heel graag drukken, want Amerikaans schuldpapier, dat wordt wel heel duur om te betalen elke keer die rente. Het lijkt niet te lukken, zijn plan. Wat heeft dat voor gevolgen?
3: Ja, wat hij concreet probeerde is die 30 jaar staatsobligaties terug te kopen om daar de vraag op te schroeven en die lange rente wat te laten dalen. Nou, dat is totaal niet gelukt. Eerst stond de 30 jaar op het hoogste punt sinds 2007. Nu op het hoogste punt sinds 2004. Ja, het was echt een pure wanhoopspoging. Het leidde tot een zwakkere dollar. En daar zagen we ineens bitcoin en goud heel erg van profiteren. Een overduidelijke debasement trade. Het staat eigenlijk in schril contrast met hoe bitcoin de afgelopen jaren handelde. Dus het was eerst echt een risicoasset en nu dan is eigenlijk weer de narratief voor een debasement trade helemaal terug. En als deze dynamiek zich voort blijft zetten, wat niet heel gek zou zijn, omdat je nu de rente zo ver ziet oplopen, denk ik dat die narratief heel erg gunstig zou kunnen zijn voor Bitcoin.
2: Ja, is dit dan munitie, brandstof voor een nieuwe boelmarkt als minister Scott Bessent zich zo blijft bemoeien met die rentemarkt en eigenlijk als de markt dus ook met zijn ingrijpen juist de andere kant op gaat?
3: Ja, dat zou absoluut wel kunnen helpen. Voor nu is het nog wel heel erg vroeg om te zeggen dat die debasement narratief weer echt helemaal terug is. Want we hebben eigenlijk nog maar één voorbeeld gezien van dat die er weer zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ja, we moeten vooral ook kijken naar wat aandelenmarkten gaan doen. Want als we die ineens heel hard zien crashen, dan zie ik het wel onvermijdelijk dat de cryptomarkt mee kan vallen.
2: Ja, precies. Dus als we het samenvatten, veel onzekerheid op de markt. Met een minister van Financiën in de VS als belangrijkste gangster, zou ik maar noemen, die allerlei invloed probeert uit te oefenen. En dat gaat gevolgen hebben. Als ik het helemaal plat sla, dan is dat het verhaal, Tim.
3: Absoluut, absoluut.
2: Goed, nou, dankjewel voor deze week. We gaan dit blijven volgen. Ik denk dat het met de dag misschien wel interessanter gaat worden hoe minister Bessent zich gaat opstellen, wat de Fed morgen gaat doen als we dit opnemen morgen in ieder geval. Dankjewel in ieder geval. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan hebben wij nog iets te goed voor de luisteraar, want wij gaan het even hebben over de naamswijziging. Voorheen was jij voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederlands, de VBNL, en dat wordt nu de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners.
4: Correct.
2: Ja, gefeliciteerd. Dat zou ik misschien moeten zeggen. Waarom een naamsverandering?
4: Ja,
2: want er zit een groot verschil in. We gaan van Bitcoin naar crypto.
4: Ja, ik weet niet of het verschil nou heel groot is. Maar wat in ieder geval duidelijk werd de afgelopen tijd, er vielen denk ik een aantal dingen samen, zowel intern als extern. Kijk, we hebben gewoon heel goed nagedacht met z'n allen van wie zijn we, wat zijn we, wat doen we en wat willen we bereiken. En vooral waar ligt onze kracht. En onze leden zijn allemaal bedrijven onder toezicht bij de AFM, onder MiCAR natuurlijk. En onze kracht is dat we eigenlijk een gezamenlijke stem van experts zijn als het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, toezicht, houders, opsporingsdiensten, maar vooral over hoe nieuwe wetten eruit zouden moeten zien en hoe dat toezicht op beste, effectiefste en proportioneelste manier kan worden toegepast. En welke regels werken nou wel en welke niet in de praktijk? Dat kunnen we aan ze teruggeven. En echt bijdragen om juridisch afgekaderd de juiste balans te vinden tussen consumentenbescherming enerzijds, maar ook een eerlijk ondernemersklimaat voor onze leden. Ik zie ook echt niemand anders die daarmee bezig is. En als je vanuit die gedachte kijkt, dan is er één ding wat ons allemaal overeenkomstig is, en dat is dat we volgende West cryptodienstverleners zijn. Dat is de term voor een gereguleerd bedrijf wat crypto, bitcoin, allerlei van dat soort diensten aanbiedt. En anderzijds, we hebben ook leden die zijn helemaal geen bitcoinbedrijf of vinden zich niet zo. Stablecoin-uitgevers of brokers en exchanges die meer doen dan alleen bitcoin. En wat is een bitcoinbedrijf? Kijk, een miner is ook een bitcoinbedrijf. Een walletbouwer ook. Ja. Maar die vertegenwoordigen we helemaal niet. Dus ik ben blij dat de leden hier zo'n voorstander van waren.
2: Ja, precies. Dus je hebt, ik weet niet wanneer deze branchevereniging is opgericht.
4: 2014.
2: Ja, nou goed.
4: Toen was er alleen
2: precies,
4: bitcoin.
2: Toen was er bijna inderdaad alleen bitcoin. Verder was eigenlijk de rest was

0: vrij irrelevant. Bitcoin is nog steeds de grootste, maar jij zegt eigenlijk zoveel onderdelen van deze werkzaamheden en van de bedrijven die je vertegenwoordigt, dat is crypto geworden. Deze naamsverandering was noodzakelijk.
1: Ja, absoluut. En kijk, jij weet het zeker, maar de vaste luisteraar weet ook wel dat ik echt een Bitcoiner ben. Maar en ook twee van onze leden zijn natuurlijk echt Bitcoin-only bedrijven die hier ook echt voorstander van waren. Kijk, bedrijven die meer aanbieden, maar bij de meeste is Bitcoin nog steeds het meest verhandelde of meest bewaarde assets by far. Maar we zijn gewoon een goed verenigde club. Maar het enige wat ons eigenlijk niet meer verenigde was die naam.
0: Ja, precies. Dus het is niet het geval Bitcoin verdwijnt naar de achtergrond.
1: Nee,
0: Bitcoin is weggemoffeld. Maar meer de sector is wat volwassener geworden en daar hoort een nieuwe naam bij.
1: Ja, ik denk inderdaad dat je dat goed zegt. Hè. Het is gewoon een naamswijziging die beter aansluit bij wat we eigenlijk al lange tijd doen. Die iets beter beschrijft wie we zijn. En het ook denk ik iets makkelijker maakt voor alles wat ons buiten ons begeeft om te begrijpen wat we doen en voor wie we zijn.
0: Precies, ja. En verandert er dan verder nog iets of is er eigenlijk alles hetzelfde behalve de naam. En nieuw logo.
1: Nieuw logo, inderdaad. Ik denk eigenlijk niet zo gek veel. We sluiten denk ik meer aan op het is ook niet echt een koerswijziging. Ik denk dat het gewoon beter aansluit bij wie we zijn, wat we doen. Ik heb wel gemerkt dat er meer partijen nu interesse hebben om lid te worden. Er zijn ook echt 4 partijen al lid geworden in de afgelopen 4 maanden. En bij hen was het ook wel bekend dat we hier al mee bezig waren. Dus ja, we gaan door met alles wat we al denk ik heel goed aan het doen waren. De nieuwe naam sluit daar gewoon iets beter op aan. Dat is meer een gevolg van dan een oorzaak.
0: Logische stap. Goed, Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Dat is met niet een onbelangrijke gast, zou ik het maar alvast aankondigen. Met wie gaan wij zo spreken en waar is hij van?
1: Ja, we hebben Rebecca van Essen te gast. En zij is van de FIU. Dat is de Financial Intelligence Unit. Een onderdeel van de politie. Die bij veel mensen wel bekend is. Maar niet er hangt iets van mysterie. Een soort mysterieuze organisatie. En dat gaan we eens even afbellen. Hoe zit het nou met al die ongebruikelijke of verdachte meldingen die ze krijgen? Ja. En hoe kijken zij naar crypto?
0: Ja, dus banken en cryptobedrijven, cryptodienstverleners moet ik dan zeggen. Ja, die doen meldingen over alle transacties die wij met z'n allen doen. Als daar iets ongebruikelijks tussen zit, dan wordt dat daadwerkelijk bij de FIU neergelegd. Die gaan dat dan verder onderzoeken. En dat is een heel systeem waar we eigenlijk niet zoveel van weten. En Rebecca gaat ons nu allemaal uitleggen hoe dat
1: kan
0: dan
1: ze heel
0: zit.
1: Goed. Absoluut.
0: En dat kan ze heel goed. Ja, nee, dat absoluut. We gaan het meemaken.
1: Leuk.
0: Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Maro Halven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC. Tot zover. En wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat om dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks is er nog hoop voor de democratie in Turkije onder president Erdogan. Oud-correspondent Mitra Nazar schreef er een boek over. Maar nu eerst, Rusland voert de druk op Europa op. Zo heeft een Russisch oorlogsschip naar verluid lichtkogels op een Deense helikopter afgeschoten. Wat Ursula von der Leyen betreft hebben we een Europese Veiligheidsraad nodig.
8: We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. And I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
7: Ik praat erover met Ganneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
7: En hier in de studio ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo weer.
10: Hallo Bernard.
7: We zien meer en meer Russische speldenprikjes tegen ons. Hoe gevaarlijk is dat, mevrouw van der Werf?
9: Dat is geen goede voorbode natuurlijk. Je ziet dat de Russen eigenlijk steeds een stapje verder gaan. Dat is niet iets van de afgelopen maanden. Dat duurt eigenlijk al jaren. En wat het doel van die acties eigenlijk is, is om ons af te schrikken om Oekraïne te steunen. Dus ze gaan eigenlijk steeds verder in het kijken hoe gaat Europa reageren, wat gaan ze doen. Durven ze op een gegeven moment stop te zeggen. En dat is denk ik ook in de kern waar de toespraak van von der Leyen gisteren over ging.
7: Ja, we hebben de neiging, u en ik ook, en Geert-Jan ook, om heel snel te zeggen, kijk, daar heb je weer een Russische actie en daar zitten de Russen weer achter. Maar mijn indruk is dat we dat vaak denken, maar dat we niet echt het bewijs hebben. Dat komt me heel zelden voor. Dus hoe zeker zijn we ervan dat al die speldenprikjes ook echt Russisch zijn?
9: Nou, ik weet niet of ze het allemaal zijn. Dus het is goed om daar niet te wild over te gaan speculeren. Maar bij een aantal weten we het gewoon zeker dat ze het wel waren. Duitsland bevestigde dat bijvoorbeeld ook een paar weken geleden. Maar het zijn niet alleen maar de zichtbare acties. Het zijn ook we noemen dat hybride acties of hybride oorlogsvoering van onzichtbare acties waar onze diensten eigenlijk al een aantal jaar voor waarschuwen. Dat we eigenlijk al heel lang in een soort schemergebied tussen oorlog en vrede zitten. Waarbij Rusland het echt niet alleen maar op Oekraïne gemunt heeft, maar ook eigenlijk de eenheid die we in Europa hebben om die uit elkaar te spelen.
7: Ja, wat vindt u van de manier waarop wij hierop reageren?
9: Nou, ik denk dat er maar één reactie mogelijk is. En dat is dat je laat zien dat je je niet laat intimideren. Dat het sturen van drones op zo'n trein met diplomaten die richting Kiev gaat, dat je daardoor niet gaat denken, oh, maar dan gaan wij maar niet. Want dat is natuurlijk wat het is. Het is intimidatie om ervoor te zorgen dat de steun aan Oekraïne verder afbrokkelt. En waarom is dat zo in het belang van Rusland? Omdat ze het eigenlijk alleen maar in de lucht kunnen winnen. Alle steun die Oekraïne nu krijgt, waar het eigenlijk aan het front nog steeds goed gaat, dat is gewoon heel erg belangrijk ook voor de komende winter die daar weer voor de deur staat. En Rusland hoopt dat andere landen, ja, toch bij cruciale momenten dat er weer een tranche met geld die kant op gaat, gaan aarzelen en gaan denken, ja, maar is dit wel goed voor ons? Worden we niet te veel betrokken? Dus ik denk dat er maar één standvastig antwoord mogelijk is, en dat is dat we zij aan zij staan om Oekraïne hierin verder te helpen.
10: Oké, maar dan hebben de Duitsers aangegeven, de Russen zitten achter de verijdelde aanslag op het vliegveld van Leipzig. En dat is in ieder geval een actie waarbij toch wel heel erg duidelijk met de vinger naar Rusland wordt gewezen. Communicatief was het best harde taal. En dan in daden wordt er een consulaat in Sint-Petersburg gesloten. Ja, de retoriek van politici komt soms niet overeen met de daden.
9: Helemaal eens. Duitsland is een van de weinige landen die op dit moment geen lange afstandswapens levert aan Oekraïne. Terwijl ze daar heel goed bijvoorbeeld de Taurus-raketten zouden kunnen gebruiken. En ja, het is natuurlijk ook zo dat de Russen echt niet wakker liggen van de sluiting van zo'n consulaat. Dus ik denk dat de oproep van von der Leyen ook heel sterk is. Je moet met elkaar de rijen sluiten en laten zien dat het je menens is en dat je bereid bent om de gelederen gesloten te houden en niet terughoudend te zijn in die steun.
7: Nee. Steun aan Oekraïne is één ding, daar komen we nog even op terug. Maar eerst even de Europese antwoord op die Russische acties. Vorige week hadden we in dit programma Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En hij vindt dat Europa geen gezamenlijk antwoord op Rusland heeft.
11: Ik denk wel dat het goed is dat nu die informatie steeds meer met elkaar gedeeld wordt, zodat we in ieder geval een beeld kunnen opbouwen, een gezamenlijk beeld. Maar wat nog in mijn ogen ontbreekt, is een gezamenlijk antwoord. En dat kan in de vorm van sancties, dat kan in de vorm van whatever. Maar elke keer het behandelen als een incident, ja, dat is denk ik niet terecht. Want...
7: Ja, wat vindt u daarvan, mevrouw van der Werf?
9: Ja, ik denk dat dat de noodzaak aangeeft van eigenlijk een soort van overlegstructuur. Waarin niet de hele tijd iedereen voor zich gaat reageren, maar dat je dus samen ook kijkt, wat moeten we doen? En ook als je verder vooruit kijkt, hè, als dit soort prikacties serieuzer worden, bijvoorbeeld aan de grens van Litouwen, dan wil je eigenlijk ook niet weken naar elkaar zitten kijken en denken van, goh, hoe gaan we dit nou eens aanpakken? Dus ik denk dat het heel verstandig is dat je een soort van veiligheidsmilitair overlegstructuur gaat timmeren, waarin je niet alleen maar afhankelijk bent van de keuzes van de Amerikanen. Natuurlijk heeft de NAVO het primaat, maar ik denk dat het ook verstandig is om met een aantal Europese landen daar separaat over na te denken.
7: Ja, van der Leyen die komt met het idee van een veiligheidsraad. Wat vindt u daarvan en vooral hoe moet die eruit zien?
9: Nou, ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk sowieso dat je met dit continent veel meer zelf kan doen. Dat gaat natuurlijk ook over militaire samenwerking. Hè. We zouden veel meer samen kunnen inkopen. Veel meer kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het om Oekraïne gaat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je een soort van structuur van een VN-veiligheidsraad spiegelt naar een Europese variant daarvan. Dat je met een aantal, ik speculeer nu even hardop, maar een aantal vaste grote landen en een aantal roelerende landen zo'n overlegstructuur bouwt, waarin je dus veel sneller kan schakelen en je eigenlijk ook elkaar helpt door dat goed en stevig te doen. En met name dus ook naar Poetin het signaal geeft van, ja, wij zijn niet een stelletje mensen die hier maar per keer even kijken van, goh, hoe zullen we dit eens aanpakken? Maar we hebben dit gewoon serieus geregeld. En elke keer als je ons start, dan zullen we er staan.
10: Ja, u vult dit nu in op verzoek van Bernard, maar Ursula von der Leyen heeft eigenlijk een homp vlees in de arena gegooid. Dat noemt ze een artikel 4-achtige veiligheidsraad. En verder weten we er nog helemaal niks van. We weten ook niet of Europese landen iets van hun bevoegdheden moeten opgeven, waar een dergelijk initiatief al decennia lang op stuk loopt. Hoe moeten we hiermee verder dan?
9: Nou, wij zeggen natuurlijk niet voor het eerst dat Europa beter moet zorgen voor zijn eigen veiligheid. Ik denk dat de afhankelijkheid van de Amerikanen in de achteruitkijkspiegel al jaren veel te groot is. En dan gaat het niet alleen maar om big tech of om de inkoop van wapens, maar dan gaat het dus ook om dit soort structuren. He, waarom hebben we een Amerikaanse generaal nodig om ons eigen continent te kunnen verdedigen? Dat is natuurlijk in de kern iets heel vreemds. Dus dat je samen vooruit gaat kijken en dat je prioriteiten stelt, omdat je voor je eigen continent de veiligheid wil garanderen, dat vind ik in de basis een heel goed idee. En laat de discussie nu maar komen over hoe je dat zou kunnen inrichten.
7: Ja, nou, die generaal die hebben we in 1949 met elkaar afgesproken. De militaire leiding zou Amerikaans zijn en het burgerbestuur, de secretaris-generaal, altijd een niet-Amerikaan. Dus we hebben ons gewoon tot nu toe altijd aan die afspraak gehouden. Die zou dus ook moeten veranderen.
9: Dat zal er gewoon aan liggen hoe die structuur er verder uit moet zien en wat ook de consensus is tussen landen in Europa. Maar ik denk dat het wel verstandig is dat je met elkaar een systematiek gaat bedenken waarin je zelf meer zeggenschap hebt over de veiligheid van ons continent.
7: Ja, laten we dus onderstellen dat die raad er al is. En je hebt zo'n kwestie als Leipzig, dat vliegveld waar die drone of bom neerkwam. Wat zou zo'n veiligheidsraad daar dan concreet mee doen?
9: Nou, dan kan je dus samen kijken naar wat wil je met deze actie, wat wil je daarvoor gevolg aan geven. Dat ligt er natuurlijk dan ook aan op welke gebieden je dan al samenwerkt, hoe je dat op defensie hebt ingericht. Maar ik denk dat het vooral heel veel tijd scheelt en heel veel overleg scheelt en ook heel veel inzet scheelt. En ik denk, ja, ook als je nu kijkt naar hoeveel kosten je zou kunnen besparen op het moment dat je bijvoorbeeld gezamenlijk inkoopt, al dat soort schaalvoordelen zou je in zo'n nieuwe structuur in kunnen passen. En dus ook een snelle en adequate reactie op het moment dat het misgaat.
10: Ja, dan pleit u meer voor een defensie-unie dan voor een artikel 4-achtig overleg. Want het spoedforum is eigenlijk waar von der Leyen op doelt, volgens mij. Maar als we kijken naar wat er al gebeurt. Als EU kondigen we al sancties af tegen Rusland. We hebben ook artikel 42.7, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. We moeten elke Europese lidstaat verdedigen. Dus waar wij naar zoeken is, wat zou zo'n veiligheidsraad dan eigenlijk toevoegen?
9: Nou, dat je dus zelf aan het stuur zit. En dat op een moment Rusland echt een grotere stap zet, bijvoorbeeld bij Litouwen, dat je niet afhankelijk bent van de Amerikanen. Ook nu zij de afgelopen maanden al hebben aangegeven, nou, wij maken militair gezien een terugtrekkende beweging. Dus dat je zelf meer aan het stuur komt te zitten als het gaat om de inschattingen voor wat er nodig is in Europa.
10: Ja, maar welke afhankelijkheid hebben we dan? Want Rob Bauer, die vorige week de gast was, die gaf al aan, we hebben allerlei Europese battlegroups. Zodra de Russen over de grens komen, stappen ze als het ware op Europees grondgebied. Dus we zijn het toch al aan het afdekken?
9: Dat zijn we ook aan het doen. Alleen ik denk dat het heel jammer is dat je nu niet een politiek snel orgaan hebt waarmee je dus de politieke keuzes van wat gaan we inzetten, met wie gaan we dat doen, met welk geld en met welke middelen, daar zou je nog een snelle laag in kunnen aanbrengen. En ja, dat zou met een defensie-unie naast elkaar kunnen bestaan. Je zou kunnen kijken of je dat integreert. Maar dat is denk ik het vraagstuk dat er ligt. Als je onafhankelijk wil worden van de Amerikanen, dan zul je erover na moeten denken hoe je dat met de voorhoede van een aantal landen in Europa zou willen doen.
7: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hanneke van der Werf, buitenland woordvoerder voor de D66 in de Tweede Kamer. En bij ons is ook Geert-Jan Haan.
12: Met een agressief Rusland aan de oostgrens van Europa blijft doorgaande steun aan Oekraïne een directe investering in onze eigen veiligheid.
7: Ja, bij afschrikking tegen Rusland hoort ook steun aan Oekraïne. Op Prinsjesdag benoemde koning Willem-Alexander dit expliciet. U was daar met schrijver Tomi Wieringa, die zich zeer inzet, mooi boek over geschreven, maar ook Protect Ukraine. Welke verhalen uit Oekraïne maken nou indruk op u?
9: Ik denk vooral de verhalen over wat er met Oekraïners gebeurt in bezet gebied. Als je hoort, ik heb hier ook een tijdje geleden met Oleksiy Onuzhny gesproken. Die is dus naar de Tweede Kamer gekomen. En vertelde eigenlijk over zijn boek. De martelingen die hij heeft moeten doorstaan. Maar dat geldt eigenlijk niet alleen maar voor militairen. Dat geldt ook voor heel veel burgers. Voor mensen die journalist zijn of voor de klas staan. En die gewoon random zijn opgepakt. En naar ja, een soort onofficiële martelkampen verdwijnen, waarvan volstrekt onduidelijk is wanneer ze weer en of ze überhaupt levend terugkomen. En dat dat zo dicht bij ons gebeurt. De manier waarop mensen daartoe worden getakeld. Tommy vertelde me een paar jaar geleden al dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ze meenemen naar Oekraïne luiers zijn. En dat zijn niet luiers voor kinderen, maar luiers voor volwassenen. Volwassen mannen die zo worden gemarteld dat ze de rest van hun leven eigenlijk incontinent zijn. Dat maakt gewoon heel veel indruk dat dat op dit moment gebeurt in Europa.
7: Ja. Er moet heel dringend luchtverdediging naar Oekraïne. Daar is iedereen het wel over eens. Nederland helpt Oekraïne al met een hele hoop drones. Wat kunnen wij nog meer blijven doen?
9: Ja, ik denk dat de combinatie van drones en kruisraketten heel erg belangrijk zijn. Je zult ook gewoon moeten kijken wat is er nu nog in de wereldwijde voorraad beschikbaar. Nu er heel veel Patriots natuurlijk de lucht in zijn gegaan bij de oorlog in Iran. Dat is eigenlijk het kwetsbaarste stuk voor Oekraïne. Dat ze hun luchtafweer ook voor de komende maanden. Daar zullen ze gewoon veel meer voor nodig hebben om dat goed te kunnen doen. Je ziet dat Rusland in enorme hoeveelheden raketten af blijft vuren. Ook op de grote steden in Oekraïne. En daar zullen we met alle landen die steun bieden een antwoord op moeten geven. En ook moeten kijken op welke plekken in de wereldwijde voorraad kan dat verantwoord.
7: Ja, nou, wij hebben drie Patriot-batterijen. Dus we zouden er misschien nog eentje kunnen afstaan, ik noem maar wat. We hebben geen, overigens Nederland heeft geen kruisraketten. Dus die kunnen we ook niet afstaan.
9: We hebben verschillende raketten, bijvoorbeeld van Destinus uit Hengelo, die naar Oekraïne kunnen. En dat helpt ze in een mix van verschillende raketten om die afweer op orde te hebben.
7: Ja, maar er is tekort aan ongeveer alles. Oekraïne heeft zelf behoorlijke productiecapaciteit, maakt zelf wapens. Maar een Patriot, die heb je niet van vandaag op morgen. Er wordt gesproken dan over een licentie, maar dan moet je eerst een fabriek neerzetten. Het bouwen van een Patriot-raket, dat kost een jaar. Dus is de bittere realiteit niet dat we in Europa te laat zijn voor Oekraïne?
9: Nou ja, de realiteit is dat er nog een aantal winters zullen komen voor je eigenlijk een optimale mix hebt aan raketten waarmee hun afweer op orde is. En het enige wat je kan doen is nu kijken waar ter wereld zijn er nog spullen over die je met goed fatsoen naar Oekraïne kan sturen. En welke alternatieven voor Patriots heb je? Je hebt in Europa natuurlijk die SAMP/T-systemen, ook Vrija. Maar het lastige daarvan is wel dat ze gewoon niet hoog genoeg in de lucht komen. Ze zijn niet, Patriots zijn daarmee niet vervangbaar. Dus je zult moeten kijken naar wat kan er naar Oekraïne en op welke manier kunnen zij die dan optimaal inzetten in combinatie met drones, zodat ze zo veilig mogelijk die aanvallen kunnen doorstaan.
10: Ja, Vrija is zelfs nog niet eens in productie. Daar wordt nog aan gewerkt, aan dat Oekraïns-Europese initiatief. Daar heb je inderdaad nog helemaal niks aan. Heeft u een oproep aan minister Jesselkus? Bijvoorbeeld, sta alle Patriots die Nederland nog heeft zo snel mogelijk af aan de Oekraïne, want daar is de nood het hoogst.
9: Nou, dat vind ik eerlijk gezegd niet verantwoord om dat als parlementariër te inventariseren. Ik denk echt dat het ministerie dat zelf moet bekijken wat verantwoord is om af te staan. Ik heb niet de indruk dat ze op defensie niet bezig zijn met Oekraïne. Ik denk dat je samen zult moeten kijken naar waar kun je verantwoord wapens leveren en welke dingen zou Nederland nu in die mix kunnen gooien.
10: Ja, dus we moeten Oekraïne verantwoord steunen.
9: Absoluut.
7: Ja. Er wordt met enige regelmaat een poging gedaan om te onderhandelen. Nu is er weer sprake van een tijdelijk stopzetten van het aanvallen van elkaars energieinfrastructuur. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Ja, je ziet dat Oekraïne steeds harder terugslaat en ook steeds verder over de grens bij Rusland in staat is om dat te kunnen doen. Ja, en het zal gewoon de komende maanden ook heel erg af gaan hangen van hoe het op het front gaat. Of Rusland inderdaad weer een grote mobilisatieslag zal gaan maken. Wat dat ook binnen Rusland teweeg brengt. En ja, het is gewoon denk ik het voor de Oekraïners het belangrijkst dat zij zich permanent gesteund weten door Europa. Zodat daar ook het moreel hoog blijft om dit goed te kunnen volhouden.
7: Ja, maar wat we niet doen als Europa is echt proberen te bemiddelen. De Amerikanen proberen dat wel. Is dat niet vreemd?
9: Nou ja, kijk, in feite op het moment dat Kushner en Witkoff aan tafel zitten, zitten een paar Europese landen dat ook wel. Maar natuurlijk niet op de plek aan tafel waar wij dat zouden willen. Maar ja, dat is niet vreemd, omdat Poetin dat gewoon niet wil. Die wijst dat tot nu toe steeds af. En je zult ook wel op een moment aan tafel moeten komen dat het zin heeft om in die vorm te onderhandelen. En op het moment ja, dat dat op deze manier niet gaat, dan valt er ook weinig te onderhandelen.
10: Is dat wel zo, dat het Poetin is? Want inderdaad, er zijn Europese veiligheidsadviseurs van grote Europese landen die dan ook aan een tweede tafeltje zitten, als er in Zwitserland bijvoorbeeld over Oekraïne wordt onderhandeld. Maar is het niet Trump die dat niet wil in plaats van Poetin?
9: Nou, kijk, Frankrijk heeft een poging gedaan. Dat is onmiddellijk eigenlijk afgeslagen. Dus ik denk dat met name Poetin, die heeft natuurlijk het minste belang dat Europese landen zich daarbij aansluiten. Omdat die ook met een aantal onderhandelaars te maken heeft uit de VS, die tot nu toe eigenlijk heel veel ruimte hebben gegeven. Ook als je naar die oproep van Kushner kijkt, die zegt, we zijn er eigenlijk bijna, maar ze moeten alleen nog een stukje land opgeven. Nou, dat is natuurlijk iets, een prijs die Oekraïne niet kan en wil betalen. Nee, om de hele Donbass in te leveren. Dus ik denk dat het zou helpen. Er waren deze week geruchten dat de CIA-directeur Radcliffe, die denk ik beter weet hoe gevaarlijk Rusland is, daar ook aan zou deelnemen. Dan heb je alweer een andere mix aan tafel. Maar natuurlijk, ja, een grotere rol voor Europa zou wenselijk zijn.
10: Nou, mijn voorstel is, we gaan het met z'n allen doen, met de Amerikanen samen. We spreken af dat we Trump alle credits geven. Hij blij en wij blij dat er vrede is.
9: Nou, dat is een voorstel.
7: Ja.
10: Oké. Okay. Ik weet niet wat uw antwoord daarop is, maar
7: Nee, nou, misschien moet Geert-Jan dat voorstel niet aan u doen, maar bijvoorbeeld aan Donald Trump.
10: Ja, als hij opneemt.
7: Dat gaan we proberen. Nog één heel klein vraagje over dat andere probleem. De olieprijzen. Trump heeft nu Zelensky de schuld gegeven van de hoge dieselprijzen. Hij is natuurlijk het grootste probleem is natuurlijk de straat van Hormuz en nu ook de Rode Zee, die is afgesloten. Is daar in de afwikkeling van dat conflict niet een grotere rol voor Europa weggelegd?
9: Ja, kijk, dat kan op een moment dat het daar natuurlijk aanzienlijk rustiger is. Nederland heeft gezegd met een aantal andere landen, we willen daar best helpen met de orde weer terugbrengen. Maar dat is op dit moment gewoon tot nu toe niet aan de orde geweest. En ja, dan kom ik toch ook wel terug op een eerder punt dat we vaak gemaakt hebben. Trump heeft ook niet aan Europa gevraagd, joh, wij gaan de oorlog met Iran voeren. Doen jullie mee of vinden jullie dat een verstandig idee? Dus dat wij dan het zomaar klaar moeten staan om daar de rommel weer op te kunnen ruimen, dat zou natuurlijk ook een gek geval zijn. Het is natuurlijk wel zo dat de hele wereld nu al maandenlang deze gevolgen moet dragen. En dat mensen dat overal aan de pomp merken, dat de prijzen omhoog gaan, dat er grotere onzekerheid is in allerlei wereldmarkten. En dat is ongunstig voor iedereen.
7: Dank, Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat om dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: De repressie in Turkije neemt steeds grotere vormen aan. Afgelopen week deed de politie invallen in de grote steden van het land gericht tegen LHBTI'ers. President Erdogan zelf hoor je daar niet over.
7: Suudi-Arabistan, Pakistan, Turkije, bir araya geldik.
6: Hij heeft het liever over het Mekka-defensiepact met Saoedi-Arabië en Pakistan. Ik praat erover met Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS. Welkom.
8: Dank je wel.
6: Gefeliciteerd met het boek.
8: Dank je.
6: Het ligt hier op het bureau en we zijn er blij mee. Dit was een recent voorbeeldje. Vorig jaar werd de burgemeester van Istanbul omgepakt, İmamoğlu. Hoe erg heb je Turkije zien veranderen in die 5 jaar dat je daar hebt gezeten?
8: Ja, flink, flink. Ik denk dat Turkije elke paar jaar flink verandert. Ik kwam daar in 2020 aan. Toen, ondanks dat er toen natuurlijk ook al heel veel problemen waren met de democratie. Ik bedoel, repressiegolven. Het was toen al duidelijk dat de democratie, dat daar niet heel veel meer van over was. Maar er was wel hoop nog bij de oppositie in 2020. Want de oppositie had lokaal van de AKP gewonnen in belangrijke steden zoals Istanbul. En dat was cruciaal voor ook de stemming bij veel mensen die toch hoopten dat er nog ook op landelijk niveau iets kan veranderen door middel van verkiezingen. En dat was lokaal gelukt. Dus, maar goed, dat was 2019, 20, 2025, toen ik vertrok als correspondent, was de sfeer totaal anders. Toen was die hoop wel echt verdwenen.
6: Het is natuurlijk altijd zo, dat geldt eigenlijk voor elk land, maar zeker voor Turkije, dat de grote steden niet echt een reflectie geven van het totaal. Daarvoor moet je het platteland wezen.
8: Zeker, maar anders. In Turkije, er is een uitspraak die ook Erdogan zelf heeft gebruikt. Wie Istanbul wint, wint Turkije.
6: Ja.
8: Erdogan is zelf burgemeester geweest van Istanbul.
6: Een
8: hele goeie.
6: Ja.
8: Daar heeft hij zijn populariteit tot op de dag van vandaag nog aan te danken. Dat hij orde op zaken heeft gesteld in de grootste en belangrijkste stad van het land. Het is het hart van het land, economisch. Ja, dat is dat, dat is ongekend als je die stad op je naam zet. En vooral in, nou ja, in deze tijd onder Erdogan als een oppositiekandidaat. En dat heeft Ekrem İmamoğlu gedaan. Maar dan zie je dat ja, toch een te grote bedreiging is geworden voor Erdogans macht. Want İmamoğlu was echt de kroonprins van de oppositie. Op hem werd alle hoop gevestigd. En hij zit nu in de gevangenis.
6: Ja. Hoe gaat het met Turkije op dit moment?
8: Ja, niet zo goed. Op heel veel vlakken niet. We hebben het over repressie, over afbraak van instituties. Democratie is weinig van over. Maar ja, economisch gaat het bijzonder slecht. Al een aantal jaar is het een neerwaartse spiraal. Bijna alle Turken merken daar wat van. En het is zo erg zelfs. We hebben periodes gehad van grote inflatie. De Turkse lira duikelt continu. En ja, ook de Turkse middenklasse begint daar nu echt te voelen dat impact heeft op het leven. En dat is wel echt het grootste probleem dat Erdogan nu heeft.
6: Ja.
8: Want mensen, ja, je kunt nog zeggen, goh, ja, oké, democratie, als er maar stabiliteit is, hè, een sterke leider. Maar als iedereen het in zijn portemonnee echt gaat voelen, dan wordt het toch wel lastiger.
6: Ja, die oppositiepartij waar je het over hebt, dat zijn de mensen van Atatürk, hè? De man van de grote revolutie destijds. En dat was wel een democraat, althans het systeem was democratisch. Godsdienst en staat werden gescheiden, was allemaal heel zorgvuldig. Is daar nog iets van over in het land, van die oude leer? Ja, ik moet er eigenlijk één ding bij zetten. Het was natuurlijk ook de rol van het leger die heel groot was.
8: En Atatürk was natuurlijk ook een dictator, hè? Dat moeten we niet vergeten. Waar, maar het was ook in de jaren, in de jaren 20 van de 20e eeuw.
6: Maar als het afgleed, dan greep het leger in. En dat was neutraal. En dat herstelde
8: en dit is,
6: en dat is allemaal weg.
8: Ja, maar dat is wel heel kenmerkend voor. En ook. Het geeft ook deels de uitleg van waarom Erdogan zo populair was in het begin van zijn macht. Want onder Atatürk onder de regeringen daarna, na zijn dood ook, de seculiere elite zoals ze die noemen, die decennia lang aan de macht zijn geweest in Turkije, er waren continu staatsgrepen. Dus Atatürk had de opdracht gegeven, bewaak de seculiere staat met alles wat je hebt. En dat was een opdracht aan het leger. En dat is natuurlijk niet bijzonder democratisch als het leger steeds ingrijpt.
6: Nee.
8: En de conservatieve, de hele grote conservatieve groep in Turkije voelde zich compleet achtergesteld. Decennia lang, generaties lang. En dat is de verklaring natuurlijk voor dat Erdogan uiteindelijk zo aan de macht is gekomen.
6: Ik heb je laten vertellen destijds dat die rol van het leger is ingekrompen, omdat dat een van de eisen was voor toetreding tot de EU.
8: Absoluut. Ja. En dat heeft Erdogan gedaan. Ja. In het begin van zijn leiderschap was Erdogan werd gezien als een hervormer, als iemand die Turkije eindelijk een keer wilde afrekenen met corruptie. Hij wilde Turkije bij de Europese Unie.
6: Ja.
8: Nou, een van die eisen, de andere eisen was trouwens afrekenen met martelen in de gevangenissen. Dat heeft Erdogan allemaal gedaan. Dat was natuurlijk ook in zijn eigen belang om het leger minder macht te geven. Maar in Brussel waren ze ontzettend blij met Erdogan in die eerste jaren.
6: Absoluut.
8: Daar zijn ze wel van teruggekomen natuurlijk.
6: Ja. Je hebt het in je boek over een illiberale democratie. Dat is ook eigenlijk een term van een Hongaarse uitvinding, zal ik maar zeggen, dat woord. De kenmerken zijn er nog, maar het functioneert niet meer. Welke kant zie je het land heen gaan?
8: Nou, op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit. Er wordt wel vaak vergelijking gemaakt met Poetins Rusland. En heel lang hebben zelfs de meest kritische Turken dat geweigerd die vergelijking te accepteren. Omdat ze zeiden, Turkije heeft zo'n oude democratie. Wij zijn niet zoals Rusland. Het is totaal wat anders. En we zijn nog heel erg afhankelijk van het Westen, van Europa. Maar met de arrestatie van de burgemeester van Istanbul en ook heel veel andere oppositiemensen komt het wel steeds dichterbij. Het scenario waarin je verkiezingen hebt, maar waarbij de oppositie gewoon voor spek en bonen meedoet.
6: Ja.
8: En dat is natuurlijk wel wat er ook in Rusland.
6: Maar als we naar Hongarije kijken, met Orbán is het uiteindelijk goed afgelopen.
8: Zeker. Nou, dat, en daar kijkt de Turkse oppositie natuurlijk wel ook met heel veel aandacht naar. Maar de vraag is of dat in Turkije nog mogelijk is. Ja. En daar is wel heel veel twijfel over. Omdat, ja, weet je, Hongarije is dus kleiner dan Turkije. Hongarije is lid van de Europese Unie. Ja, Turkije. Dat is de vraag of het in Turkije nog kan.
6: Ja. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de Greep van Erdogan. En voormalig Turkije-correspondent voor de NOS. Turkije heeft een bijzondere positie in de NAVO. Het is het op één na grootste NAVO-land. Het heeft nog goede betrekkingen met Rusland. En het fungeert ook met enige regelmaat als brug. Wat zit daarachter?
8: Daar zit achter dat Erdogan als leider van Turkije inziet dat hij hier een goede sier kan maken in Europa, waar die toch van afhankelijk is, economisch gezien. En aan de andere kant is Turkije ook geopolitiek. De ligging van Turkije is ook van belang.
6: Ja, is ideaal eigenlijk.
8: Ideaal, maar ja. Ook, er zit ook heel veel dreiging. je moet niet vergeten dat Turkije aan de Zwarte Zee ligt. Mm-hmm. Dus in principe een grens, een zeegrens heeft met het conflict, met de oorlog. Dus in dat opzicht is het ook weer niet zo gek dat Turkije probeert te bemiddelen.
6: Ja.
8: En daarin een soort balanceeract uitvoert. Nou. En dat met best wel goed succes ook wel. Ja,
6: het begin van de oorlog was het heel bijzonder toen Turkije eigenlijk een deal heeft uitgewerkt waardoor Oekraïne en Rusland allebei graan konden blijven exporteren.
8: De graandeal.
6: Graandeal, dat was echt, vond ik knap. Nou, beriepen ze zich dan misschien op het verdrag van Montreux uit 1936. Maar goed, het los daarvan, het was ook wel, denk ik, het vingerspitsengevoel van Erdogan over de positie die hij heeft.
8: Ja, en Erdogan is hij staat bekend als een hele scherpe politicus. En iemand die goed weet hoe de hazen lopen.
6: Ja.
8: En ook hoe hij zelf, zijn eigen positie is wel altijd leidend daarin. Ja. Dus hij kijkt wel, het is wel echt een opportunist en een populist natuurlijk.
6: Ja. Ja.
8: Dus dit is wel goed voor hem op dit moment. Want in de wereld is Erdogan nu alles behalve die paria die hij 10 jaar geleden was. In binnen de NAVO alleen al. Als je kijkt naar
6: toen had hij Russische wapens gekocht. Dus daar waren ze allemaal erg boos op.
8: Zeker, maar nu hij is weer one of the guys in de NAVO.
6: Ja.
8: En dat is natuurlijk allemaal dankzij zijn positie.
6: Ja, van de zomer was de NAVO-top in Ankara. Daar werd secretaris-generaal Rutte ook gevraagd naar de staat van democratie in Turkije. En dit was toen zijn reactie.
9: Democracy is more than elections. The elections, of course, are crucial in democracy. But democracy is also the free media, you, in this room. That you can ask all the questions you want and write the pieces you want and do your research, etc. And, of course, democracy is also for people to be able to organize demonstrations if they so choose.
6: Ja, is dit een beetje exemplarisch voor de positie waar Erdogan zichzelf in heeft weten te manoeuvreren?
8: Zeker, zeker. Ik ben er nog bij geweest toen Rutte bij Erdogan op bezoek kwam om hem te vragen om toestemming om NAVO-baas te worden. Ja, dat was het begin van een soort eigenlijk softening, een beetje een softe aanpak van Erdogan. Dus eigenlijk proberen de gevoelige onderwerpen zoals mensenrechten schendingen, repressie in Turkije zelf, om dat een beetje te vermijden, die onderwerpen. En je ziet
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp. Werk

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Heeft een belangrijk land op een goede plek met een groot leger. En die defensiesamenwerking met Turkije is ook erg belangrijk.
3: Ja.
2: En daar spint hij garen bij.
3: Ja, hij heeft ook een aantal keer de Amerikanen gedreigd. Als je niet een beetje met mij meedenkt, bijvoorbeeld in de kwestie van de Koerden, ga ze maar door, dan sluit ik de luchtmachtbasis voor jullie. Dat is een hele grote en hele belangrijke. Dus hij heeft ook wel, ik zal maar zeggen, de opties en de mogelijkheden om ook de Amerikanen onder druk te
2: zetten. Zeker, ja. Ja. En het is altijd in Erdogans voordeel als Trump in het Witte Huis zit. Want die kunnen als een soort telefoondiplomatie, noemen ze dat wel eens, tussen Erdogan en Trump, met elkaar allerlei dingen afspreken van oké, ik kom niet aan jouw issues en jij niet aan die van mij. En laten we het samen.
3: Nee. Voorlopig zit Erdogan stevig in het zadel. Volgende verkiezingen zijn 2028. Is het land nog te redden zoals, daar hadden we het al over, in Hongarije het geval was? Nou, jij zei al, ja, maar die zaten al in de EU, ga ze maar door. Maar toch, of gaat het richting Rusland?
2: Ja, ik ben bang het laatste. Want het is moeilijk om nu, na alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, nog een soort hoop te hebben dat er een omwenteling kan komen. Maar goed, je weet het nooit. Het probleem is nu dat de grootste oppositiepartij van het land is onthoofd.
3: Ja.
2: Valt ook uit elkaar nu. Dus er is weinig alternatief. En dat is ook altijd Erdogans kracht geweest. Mensen, zijn populariteit is echt flink omlaag gegaan. Hij is echt niet meer zo populair als hij 10, 15 jaar geleden was. Absoluut.
3: Maar er is geen alternatief.
2: En nee. Mensen blijven wel op hem stemmen. Toch.
3: Ja, nee, ik begrijp het. En wat er een alternatief was, dat sluit hij op. Of maakt hij mond dood.
2: En dat laat wel zien dat hij het echt als een bedreiging zag.
3: Ja.
2: Dus dat er wel degelijk aan zijn stoelpoten werd gezaagd. En dat heeft hij nu opgeruimd.
3: Oké. Dank Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS.
4: Postma in Amerika.
3: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, iets wat veel losmaakt in de Verenigde Staten op dit moment zijn de flockcamera's. Dat is ook een onderwerp voor de midtermcampagnes geworden.
5: Ja, en die vlogcamera's, dat zijn surveillancecamera's of beveiligingscamera's die veel door de politie worden gebruikt. En waarmee bijvoorbeeld nummerborden, maar ook gezichten en andere dingen kunnen worden gedetecteerd. Dit gaat met hulp van AI, dus dat komt allemaal in een grote database terecht. Ook particulieren kopen ze, voor in de achtertuin en dat soort dingen. Je ziet ze inmiddels overal. Dus dit is echt een soort netwerk aan beveiligingscamera's met een hele grote database erachter. En daar is veel onvrede over bij Amerikanen, zowel democraten als republikeinen, is er boosheid en ontevredenheid, omdat niet duidelijk is hoeveel van die informatie wordt bewaard en hoe dat gebruikt wordt. En wordt dit niet een politiestaat? Nou, Seth Bodner is een onafhankelijke kandidaat voor de Senaat in Montana en hij heeft een pakkende slogan: Flock off.
6: Fuck off, man. Are you tired of security cameras watching your every move? Yeah, me too. I got a message we can send to them. Getting groceries? They're watching. Building a new deck? Going to church? Seeing a doctor? They're watching. Buying ammo for the season? They're watching.
5: Ja, en hij waarschuwt dus, Big Tech houdt ons in de gaten. Zelfs als ik vroom naar de kerk ga. Hè? En ze verdienen er nog geld mee ook. Zij worden rijk van onze data. En hij concludeert dan, ik ga er wat aan doen. En je hoorde al die geluidjes op de achtergrond. Hij was een Flock-camera aan het vastzetten. Flock is een merk trouwens. En daarna laat hij zijn wapen.
6: They are all getting rich. We're getting screwed. And nobody is holding them accountable. And just for fun. So my opponent, Kurt Almy, just sitting back and watching it all happen. I won't. Not by a long shot.
5: Ja, en weg is die vlogcamera. En die Bodner die speelt hier in op iets wat dus veel breder leeft. Want afgelopen zomer was er echt een golf van beschietingen op die

0: vlogcamera's.
1: Ja. Nou, Trump, die vindt het eigenlijk wel mooi, hè, die camera's.
0: Ja, en dat is wel opvallend, want hij wilde er eerst niks over zeggen. Terwijl hij weet ook, dit is controversieel. En net als bij die datacenters en ook AI in bredere zin... Lopen de gemoederen hier hoog op. Heeft er ook echt mee te maken met AI. Dat zit ook in de Amerika-podcast deze week, hè, dat onderwerp. Maar Trump die kiest nu toch echt de kant van Flock, van het bedrijf. En hij zegt, ja, dit helpt de politie en dan kan ik alleen maar voor zijn. Hij zei dat in Air Force One.
2: No, I sort of like him because of that, because of law enforcement. But some people don't. They think it's an infringement.
3: They help catch a lot of criminals.
2: But I like him.
0: Ja, het is wat moeilijk te horen, omdat het dus in Air Force One is. Maar hij zegt dus twee keer, I like him, en ze helpen de politie. Maar dat geldt dus lang niet voor alle Amerikanen. En dit is echt een discussiepunt weer geworden voor die midterms.
1: Ja, die Botnar schoot op een vlogcamera. Schietende kandidaten komen veel vaker voor in campagnespotjes.
0: Ja, Bernard, jij kent er vast ook wel een paar voorbeelden. We hebben ze echt de laatste tijd, je ziet ze vaak. En ik dacht, ik ga toch eens even kijken, want dit is eigenlijk gewoon een genre geworden. Ik vond, dit is niet wetenschappelijk, maar ik vond in ieder geval 25 spotjes in de afgelopen jaren, sinds 2008 zo ongeveer, waarin een kandidaat schiet. En verreweg de meeste, zal je niet verbazen, zijn Republikein. Er kwam op ongeveer 15, 16. 8 zijn Democraten en 1 is onafhankelijk. Nou, die hebben we net gehoord. En er zit ook wel een interessante ontwikkeling in, want voor 2008 probeerde politie hier ook wel wat voorzichtiger mee om te gaan. Poseerden ze vooral met wapens. Daarna konden ze het schieten met wapens. Eerst op kleiduiven, dat soort dingen. Maar de doelen worden ook steeds politieker. Er werd al geschoten op een bundel klimaatwetten. Joe Manchin was dat. Op een elektrische auto, wat natuurlijk heel links is. Op Obamacare, een Chinese spionageballon, stemmachines. En een hele controversiële, een soort cowboy-scène waarbij acteurs wel heel erg lijken op Nancy Pelosi, Hillary Clinton en Mark Kelly, allemaal Democraten. Dat werd een soort shootout. Maar degene die het meeste schiet in een sportje is Eric Greitens. Deze komt in 2016, een kandidaat in Missouri, waar ze van schieten houden. Hij houdt een mitrailleur vast en luister maar, het blijft maar knallen.
4: But Eric Greitens is a conservative warrior, and when he fights back, he brings out the big guns. Eric Greitens, a governor who will set his sights on politics as usual, reduce spending, create jobs, protect life, defend the Second Amendment, and fight Obama's Democrat machine and their corrupt attacks. Good news for us, bad news for them.
1: Geweldig. Jan, ja. Even heel kort. Je moet wel oppassen als je een vlogcamera schiet.
0: Ja, precies. Er is nog een andere politicus, een kandidaat, Adam Heimerman in Tennessee. Ook onafhankelijk kandidaat. En hij wordt er nu van beschuldigd dat hij 4 vlogcamera's met een wapen heeft beschoten. Hij is daarvoor aangeklaagd. Dit zit dus niet in een sportje. Dit heeft hij gewoon in het dagelijks leven gedaan. Maar hij had beter zelf even een camera kunnen kopen om het wat symbolischer te maken. Zoals die man uit het begin, die Botnar. Je kan er dus ook mee in de problemen komen.
1: Ja. Dank je. Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken... ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten... omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen... dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En een student is naar de Raad van State gestapt... omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen... maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8... De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen waren voor het te laat inleveren van zijn scriptie. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren.
5: Behalve misschien naar onze podcast.
3: Allemaal in de BNR-app.
5: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
3: Boardroom panel.
6: Ed Sheeran moet kiezen tussen uitgesproken pro-Palestina-artiesten... en podia die daar niets mee te maken willen hebben. En ProRail heeft dat nou steken laten vallen bij de beveiliging van het spoor. We gaan het bespreken in het boardroom panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen... die spelen in de wereld van stakeholder management. En dat doe ik met Stefan Pey, directeur-oprichter van de Governance Academy... welkom. En Jacqueline Smit van Milieudefensie, oprichter van Rockport Inc., toezichter nog bij een aantal bedrijven. Welkom ook.
7: Dankjewel.
6: Laten we beginnen bij de AI. De topmannen in die sector die zijn het eigenlijk helemaal niet met elkaar eens over waar het heen moet met de sector. Moet je nou afremmen, die ontwikkelingen die zo in vol tempo gaan? Of moet je toch doordenderen omdat het niet anders kan? Terwijl de bazen van OpenAI, Anthropic, Meta, Nvidia, Google en xAI allemaal wegvechten met elkaar in het openbaar. Kunnen we andere stakeholders misschien alleen maar toekijken? Is dat jullie ervaring, Stefan? Dat je eigenlijk nu op het ogenblik overgeleverd bent aan wat 5, 6, 7 man in Amerika vinden?
8: Ja, daar zijn we zeker niet toe overgeleverd. Die hebben al hele grote invloed omdat ze de grootste bedrijven leiden. Maar ik denk dat als iets typisch is en onderscheidend aan AI ten opzichte van eerdere technologieën, is dat, dat het heel snel gaat en dat het zelfstandig leert. En fundamenteel bedoel ik eigenlijk dat sinds de elektriciteit... eigenlijk er geen technologie is geweest die overal inkomt en gaat. Ja. Dus het is alomvattend. En ja, dat is dus een beperkte invloed van, ondanks hun impact, deze 7 mensen.
6: Oké, het gaat er gewoon komen, maakt niet uit. Betekent dat dus ook dat als je nu zou willen investeren... dat je dus dat afremmen waar sommige mensen voor pleiten... dat we dat niet moeten doen?
8: Ja, ik denk dat afremmen dus helemaal niet kan. Dus je kan wel zeggen, is zoals Meta heeft gedaan met Muse... we gaan het wat later introduceren. Dus zorgvuldiger, gecontroleerder, met meer maatregelen. Maar ik denk dat er ook andere partijen aan zet zijn... zoals overheden, om met beheersmaatregelen en toezicht te komen.
6: Die zouden wel dat afremmen een beetje, maar op een andere manier van kunnen geven.
8: Dan rekt het vanzelf.
6: Wat zeg je, voluit ermee doorgaan of een beetje terughoudend?
7: Nou, ik kijk er wel iets anders naar. Ik denk dat het sowieso, denk ik, als die bedrijven vinden... en de roergangers daarvan dat het vertraagd moet worden... dan kunnen ze dat doen. Zij gaan daarover. Dus ik vraag me af wie ze nodig hebben om dat wel of niet te doen.
6: Elkaar toch?
7: Ja, maar dat is eigenlijk denk ik wat je vooral ziet. Je ziet een marketingstrategie. Hè? Het argument om te zeggen bijvoorbeeld... we moeten oppassen dat AI geen werkgelegenheid gaat kosten... is aan de andere kant een argument om te zeggen... als u mij inzet als technologie, dan bespaart het u geld op werknemers. Dus volgens mij moet je gewoon heel goed kijken wie de boodschap geeft. En daarnaast denk ik over regelgeving. Ik heb ook 9 jaar bij Microsoft gezeten. De vraag is...